0: bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een berichtje op een prikbord plaatste voor audities voor een bandje. Bono, de zanger, had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was dan Mullen en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Vanochtend vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt nog iets verder op. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Zuster Astrid.
3: Nachtzuster, Astrid de Jong.
4: Ja, dit is inderdaad Nachtzuster, het programma dat alleen maar gemaakt kan worden als jij nu eventjes uit bed stapt om de telefoon te pakken, als je dat niet al gedaan hebt natuurlijk, en belt naar 0800-1121 met een vraag. En dan moet ook nog iemand anders uit bed stappen om te gaan bellen met een antwoord. Maar gelukkig zitten er ook genoeg mensen nog in de auto of op de bank of nog lekker buiten. En kunnen die ook allemaal bellen naar 0800-1121. Je mag ook een mailtje sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Of je kunt eventueel via X of via Facebook ook een berichtje doorgeven. Dan kun je ook nog appen. Dat is helemaal gratis.

0: Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Vanochtend vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt nog iets verder op. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Zuster Astrid, het spoedig.
3: Nachtzuster, Astrid de Jong.
4: Ja, dit is inderdaad Nachtzuster, het programma dat alleen maar gemaakt kan worden als jij nu eventjes uit bed stapt om de telefoon te pakken, als je dat niet al gedaan hebt natuurlijk, en belt naar 0800-1121 met een vraag. En dan moet ook nog iemand anders uit bed stappen om te gaan bellen met een antwoord. Maar gelukkig zitten er ook genoeg mensen nog in de auto of op de bank of nog lekker buiten en kunnen die ook allemaal bellen naar 0800-1121. Je mag ook een mailtje sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl of je kunt eventueel via X of via Facebook ook een berichtje doorgeven. Dan kun je ook nog appen. Dat is helemaal gratis en gaat via de NPO Luister-app. En als je het leuk vindt om te komen chatten, dan raad ik je dat van harte aan. Dat doe je via radio1.nl/nachtzuster. Zo, dan doe ik het licht aan. Dan kun je ook nog meekijken via NPO 1 Extra. Maar we kunnen pas echt beginnen als we mensen aan de lijn hebben met een vraag. Dus bel even naar 0800-1121.

0: Nachtzuster was dat van Doe Maar. En laat nou ook de titel van het programma Nachtzuster zijn. Bel me even op 0800-1121. Dan kun je je vraag stellen aan iedereen die wakker is. En hopelijk krijgen we dan ook een antwoord. Jan, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hi.
1: Ik had een vraag. Je ziet het programma wel eens van overtreders. En dan zeggen ze altijd, u heeft recht op een advocaat.
0: Oh.
1: Nou, ja, ik heb dus persoonlijk niet, maar...
0: Nee, jij niet. Nee, want je... Nou ja, oké, okay. Ja?
1: Ja.
0: Ja, als je de... Ja. Als ja. Je hebt het over zo'n programma met verkeersovertreders, toch?
1: Ja, of ze zaten bij... Of gewoon in de metro, zo, die door een potje lopen.
0: Oh, of zitten die er ook bij? Oké, okay. Ja.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Dan
0: ja.
1: Dan word je aangehouden. U heeft recht op een advocaat.
0: Oké, okay, ja.
1: Dan denk ik, ja, ik heb niet een telefoonnummer waar mijn advocaat op staat.
0: Oh, dat
1: stel
0: je niet
1: dat
0: weet.
1: Ik,
0: ja. Ja.
1: Stel dat ik een overtreding begat.
0: Ja. Ja, wat doe maar, je dan?
1: Ja, wat doe je dan?
0: Welke
1: ja,
0: advocaat wil je dan?
1: Sommigen die zijn nog... Die zeggen, ja, ik bel mijn advocaat. Maar ja, ze hebben geen... Ze hebben niets. Ja, dan lopen ze niet door die metro heen. Anders kon je wel betalen. Maar, ja. Maar dan zeg je, joh, dan ga ik bij advocaat. Maar wat doe je met een advocaat?
0: Ik denk dat je dan... Als je zegt van... Oh ja, misschien... Dat weet ik eigenlijk niet. Als je tegen een politieagent zegt van... Doe mij even dan het nummer van een advocaat. Want je kunt,
1: nee.
0: Natuurlijk, je kunt natuurlijk gewoon gaan googlen op advocaat... Maar
1: ja.
0: Je bedoelt dat je het niet kunt betalen? Of bedoel
1: nee.
0: Je, waar haal je een advocaat vandaan?
1: Ja, waarom wordt die vraag gesteld?
0: Nou, de vraag wordt niet gesteld, het wordt je aangeboden. Je mag een advocaat inschakelen om je bij te staan. Want die zegt misschien verstandigere dingen dan jij. Want jij zegt misschien van ja, ik ging over het poortje van de metro omdat mijn rijbewijs is verlopen en ik reed toch door terwijl ik dronken was.
1: Ja.
0: En ik heb hem nu fout geparkeerd. En dat zijn allemaal dingen die je niet moet zeggen. Dus het is handig om daar een advocaat bij te hebben, toch?
1: Ja, maar snap u dat... Ja, u snapt de vraag wel. Ik heb geen advocaat.
0: Nee.
1: Heeft u? Ja, u misschien wel.
0: Nee, maar ik heb ook geen dakdekker. Maar als iemand zegt, je moet nu de dakdekker bellen, want je dak lekt, dan ga ik een dakdekker zoeken.
1: Ja, maar stel dat u even te hard heeft gereden.
0: Ja.
1: En die wordt aangehouden.
0: Ja.
1: Ik weet niet of het er wel eens overkomen is. Mij niet, maar... Wordt er dan ook gezegd... U hebt recht op een advocaat?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Maar misschien dat ze dat wel zeggen. Omdat je ook nog... Omdat er ook nog een camera op je snoet staat.
1: Ja, maar daar gaat het om. Dan zeggen zij ook een keer, u hebt recht op een advocaat.
0: Ja.
1: En die mag je op eigen kosten. En ik denk, ja, ik kan geen advocaat verzinnen hoor, bij mij in mijn...
0: Nee, dus waar haal je een advocaat vandaan? Dat is gewoon de vraag. Ja.
1: Ja, en dan nog even.
0: Oh.
1: Mag ik nog een keer aanvulling erbij? Dan die 9 euro administratiekosten die ze er altijd bij zeggen.
0: Waarbij?
1: Als ze een bekeuring uitschrijven.
0: Is dat
1: zeggen,
0: ja?
1: Ja?
0: Dan, dat je sowieso 9 euro administratie. Maar dat is, denk ik, omdat als je bekeuring aan gaat vechten en je hoeft hem niet te betalen, dan hebben ze natuurlijk wel de administratie.
1: Nu heeft het programma nooit gezien.
0: Ik heb het programma nooit gezien. Maar het is ook een beetje raar, denk ik, nu dat als je een bekeuring aanvecht, dat je wel de administratiekosten moet betalen.
1: Ja, nou, maar dat zeggen ze. U krijgt bijvoorbeeld een of ander iemand parkeert verkeerd. En dan krijgt hij bekeuring.
0: Ja.
1: En dan zeggen ze altijd: bij die bekeuring kost. Nou, ik zeg 50 euro.
0: Ja, plus 9 euro administratiekosten.
1: Ja.
0: Dat is best wel raar eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, waarom zeggen ze dat? Ja, ja, er zou iets achter zitten natuurlijk, wat u zegt. Dat als je het aanvecht, dat je die 50 euro, maar die 9 euro nooit meer terug zou krijgen. Dat schiet me nou te midden.
0: Nee.
1: Maar waarom zeggen ze dat er altijd bij?
0: Ja, dat is een puntje. Nou, ik zeg 0800-1121 en ik ga het proberen, Jan.
1: Oké, mijn hond is er niet mee eens.
0: Wat zeg je?
1: Mijn hond was het er niet mee eens.
0: Oh, die blafte er even doorheen. Ja. Ja, die wou ook even van zich laten horen. Nou, dag Jan.
1: Oké, bedankt.
0: Doeg. Hoi. Marta.
2: Goedemorgen, u spreekt met Marta.
0: Hallo.
2: Ik heb drie filmpjes, kleine filmpjes van Coda en Agfa. En die heb ik op een USB-stickje laten zetten.
0: Ja.
2: En toen vroeg ik aan die meneer van, past het op iedere televisie? Hij zegt, ja mevrouw, het past op iedere televisie. Oké, na drie weken heb ik het opgehaald. En ik heb bij mijn televisie heb ik gekeken en ik heb het USB-stickje heb ik erin gedaan.
0: Ja.
2: Niks te zien. En dat vond ik zo erg.
0: Ja.
2: Denk, wat is dit jammer.
0: Ja.
2: En toen ben ik naar de winkel gegaan waar ik mijn televisie gekocht heb. En mijn televisie is 7 jaar oud. En nou ja, die televisie die doen daar. Ik zeg, zou u mijn USB-stickje kunnen proberen? Kijken of het wel lukt. En hij deed het. En ik zie mijn familie zien ik lopen in Parijs. En ik sta er zelf op en zo. En dan snap ik het niet waarom het bij mij dan niet doet. En die meneer die zei tegen mij, ja, dan moet u een nieuw toestel kopen.
0: Ja, dat zei de meneer in de televisiewinkel. Dat snap ik. Ja. Ja.
2: Ik denk voor 1100 gulden euro nieuwe televisie en dan drie van die dingetjes. Ik denk dat is lekker. Maar goed, ik heb geen oplossing.
0: Nee. Maar de tv die je hebt,
2: ja?
0: Heeft wel een USB-ingang.
2: Ja, klopt. Want ik had het erin gedaan. Anders kan ik niet zeggen van, ik zie geen beeld.
0: Nee.
2: En dan staat erop van, even kijken, wat stond er nou ook weer? Geen verbinding. Onbegrijpelijk. Maar ik vind het zo jammer, want ik heb nog 6 grotere films, die hebben we toen eens aan elkaar geplakt. En ik heb geen projector, die had ik uitgeleend en dat vond ik zo verschrikkelijk stom van mij, want die mensen die zijn overleden en dat huis is leeggehaald en die wonen niet meer in mijn, die woonden toen al niet meer in mijn buurt. Dus ik ben mijn projector ben ik kwijt.
0: Ja.
2: En dan denk ik, misschien mag ik eens echt vragen of iemand een projector ook heeft.
0: Ja, maar een projector?
2: Voor 8mm film.
0: Oh, oké, ja, ja.
2: Dat, ja, het klinkt heel gek, maar ja, ik denk...
0: Nee, moet je eigenlijk even bij de kringloop proberen.
2: Zeg je?
0: Moet je eigenlijk even bij de kringloop proberen.
2: Daar ben ik allemaal al geweest.
0: Oh, hebben ze niet?
2: Nee, ze hebben ze wel, maar het moet precies weer passen.
0: Oh, oké. Jeetje.
2: Ja, dat is gewoon heel jammer. Ja, dat heb ik ook allemaal al geprobeerd, ja. En dit was mijn enige noodoproep.
0: Ja.
2: Zo noem ik het even.
0: Nee, dat snap ik. Even kijken. Dus we hebben 2 problemen. We hebben filmpjes op een USB-stick. En heb je enig idee hoe ze erop staan? Hoe dat heet wat hij erop gezet heeft?
2: Nou, het is van Parijs.
0: Oh, ja, dat maar hoe het... Zijn het MP4's die hij erop gezet heeft?
2: Nee, het is 8 mm.
0: Ja, maar het is geen 8 mm meer als het op de USB-stick staat.
2: Oh, nee, nee.
0: Nee. Nee, want 8 mm.
2: Nee, maar dat hebben ze niet gezegd tegen mij.
0: Oh,
2: nee.
0: Okay.
2: Nou. Nee. Oh.
0: Nee, want 8 mm, dat is het filmpje.
2: Ja, dat klopt.
0: Dus
2: ja, dat
0: op het moment dat je dat gaat overzetten op een USB-stick, is het een ander bestandje geworden.
2: Oh, daar heb ik geen verstand van.
0: Nee, dus het is
2: handig. Nee, en ze hebben verder niet uitgelegd.
0: En,
2: ik heb ook geen vragen gesteld.
0: Heb je ook geen computer, Marta? Want je kunt
2: hem misschien... Nee, heb ik niet.
0: Okay.
2: Nee.
0: Ja.
2: Nee.
0: Oké. Nou, dan is dat dus probleem 1. En het andere is dat je nog gewone 8 mm filmpjes hebt.
2: Ja, en die zijn dan op de grote films gezet. Op de grote rol, laat ik het zo even zeggen. Daar heb ik er nog 6 van. En ik wil ze zo graag nog 1 keer zien.
0: Maar toch niet van die hele grote rollen?
2: Ja, wat is heel
0: wat is
2: groot?
0: Hoe groot is een grote rol?
2: Ja, wat eigenlijk op een projector past.
0: Oh, dus je hebt echt een filmprojector even nodig.
2: Ja, die heb ik even, voor mijn hele leven.
0: Oh, je wil hem houden.
2: Als het kan. En in welk... Ik wil er ook voor betalen als het er is.
0: Ah. En in welke regio woont je huis, Marta?
2: Wat zeg je?
0: Waar woon je?
2: In Alkmaar.
0: Alkmaar. Ja, dat we niet dan net weer iemand in Winterswijk vinden die dat... misschien
2: je
0: dat
2: hebt een
0: iemand...
2: auto.
0: Het zou fijn zijn als iemand een beetje in de buurt jou kan helpen.
2: Inderdaad, inderdaad. Okay. Dat zal natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar goed, ik heb er wel heel veel voor over.
0: Oké, nou, als iemand wil helpen, 0800-1121. Ik ga het proberen, Marta.
2: Geweldig.
0: Oké, doeg.
2: Hoi. Dankjewel, dag.
0: Niek.
3: Hallo.
0: Dag Niek.
3: Ja, ik heb een vraagje. In mijn beleving hadden hulpdiensten vroeger altijd allemaal verschillende signalen.
0: Ja.
3: Als er een zieke auto voorbij kwam, dan hoorde je... Ja, hij is al dood.
0: En het is nu al... Dat ezelsbruggetje kende ik nog niet.
3: Oh.
0: Het wordt nog eens.
3: Maar dat... hij is al dood.
0: Echt waar? Oh, ja. Ja. Oké. Okay.
3: Oh, nou,
0: ja.
3: Dat is natuurlijk heel flauw. Maar dat bestaat niet meer. En ik vroeg me af of dat... het is dus nu allemaal die... dat kwarte interval.
0: Oh.
3: Dus dat... en ik vroeg me af van... Waarom is daar een reden voor?
0: Ik denk bijna dat het goedkoper is om allemaal dezelfde tututut te installeren dan allerlei verschillende tututut. Maar niet bekend, maar ik ben nu wel benieuwd.
3: Ja, en het enige verschil, wat ik heb het idee dat brandweer, die gaat dan nog wel, dus die is alleen maar dat kwart interval. En die gaat dan op een gegeven moment gaat die dan sneller. Dus die doet dan... dat is dan het verschil. En dat is het enige wat mij dan opvalt. Maar ik voel me gewoon sowieso af van waarom niet... nou ja, bedoel je, als jij zegt van het is goedkoper... Nou, dat vind ik ook een beetje apart. Want ik denk dan, het is misschien ook wel goed om... juist het verschil te laten horen tussen brandweer en ziekenauto en politieauto.
0: Ja.
3: Dat is het dan niet. En in het verlengde daarvan... dat vroeg ik me ook af, als er een trein voorbij komt, dan hoor je altijd dat, misschien is het een beetje technisch, een septiem interval. Heel hard komt dat dan voorbij als een soort waarschuwing dat er een trein aankomt. Maar ik denk dan, dat is zo'n specifiek interval. Waarom is dat zo'n specifiek interval?
0: Oh, dat is een andere vraag. Oké.
3: Ja, het zijn eigenlijk twee vragen. Dus de ene van waarom hebben die hulpdiensten nu allemaal dezelfde signalen?
0: Ja.
3: En waarom heeft die trein dat specifieke septiem interval?
0: Septiem interval?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Mooi. Oké. Okay. Duidelijke vragen, Niek. Ik hoop dat iemand ook een duidelijk antwoord heeft.
3: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, dankjewel daarvoor.
3: Dankjewel.
0: Goedenacht. Dag. Dag. Ellen.
4: Goedemorgen met Ellen.
0: Goedemorgen.
4: Ik heb een vraag.
0: Ja.
4: Ik ben er laatst achtergekomen dat Duitsers, als ze meer dan 25 jaar niet meer in Duitsland ingeschreven zijn, dat ze dan geen stemrecht meer hebben.
0: Oh.
4: En nou vraag ik me af hoe dat met Nederlanders zit.
0: Dus Nederlanders die in het buitenland wonen dan?
4: Ja.
0: Maar Duitsers die 25 jaar lang ergens anders wonen?
4: Ja, maar nog wel Duitser zijn.
0: Ja.
4: Die hebben dan geen stemrecht meer.
0: Oké, wat op zich niet zo heel gek is natuurlijk.
4: Nee, en daarom vraag ik me af hoe dat met Nederlanders zit.
0: Ja, hoe lang moet je eigenlijk uit Nederland weg zijn voordat je niet meer mag stemmen in Nederland? Dat is eigenlijk de hele vraag, toch?
4: Ja.
0: Ja, nou, goede vraag. Ik zou zeggen 0800-1121. Dankjewel, Ellen.
4: Ja, en een fijne uitzending nog.
0: Dankjewel, jij ook, hè?
4: Ja, hoor.

0: John Farnham. You're the Voice. Mag je nog stemmen als je al 25 jaar niet meer in Nederland woont? En zo nee, wanneer houdt dat stemrecht dan op? 0800-1121. Waarom heeft een trein een septiem interval? Ik vind, als je de vraag begrijpt, dan ben je al een heel end. Maar het heeft te maken natuurlijk met geluiden en toonhoogte. En Niek wil graag weten sinds wanneer hulpdiensten allemaal hetzelfde de signalen hebben en waarom. Marta is op zoek naar een filmprojector om films te kunnen kijken, maar gewoon ook dus echte ouderwetse films. En ze heeft ook filmpjes op USB-stick laten zetten, maar nu kan ze die niet afkijken op haar tv. Kan iemand daarbij helpen? 0800-1121. En Jan die vraagt zich af, als je naar het programma, volgens mij het programma Wegmisbruikers kijkt, dan zegt de politie, je hebt recht op een advocaat. En Jan die zegt, ja, wie bel je dan? Terecht, denk ik. 0800-1121. En dan zeggen ze ook nog, bij een bekeuring krijg je 9 euro administratiekosten. Waarom wordt dat gezegd? En als ik me mag bemoeien, waarom zitten die 9 euro niet ingecalculeerd in de boete? Dat het gewoon 59 euro boete is. 0800-1121. En nieuwe vragen zijn ook welkom. Mensen vinden het fijn als ik het zeg als het niet zo druk is. Dus we hebben nu 2 lijnen beschikbaar. Als je een vraag hebt of een antwoord en je denkt, ja, maar als ik bel, dan zijn altijd alle lijnen bezet. Dan is dit het moment. 0800-1121. Rob?
1: Goedemorgen, Astrid.
0: Goedemorgen, Rob.
1: Ja, ik heb een idee voor die vrouw. Die ouderwetse 8 mm films.
0: Ja.
1: Nou, het is zo. Het is natuurlijk allemaal analoog vroeger. En je moet dat eerst digitaliseren.
0: Ja.
1: Maar je kunt dat. Je hebt zaken die bijvoorbeeld alles wat niet digitaal is, kunnen digitaliseren.
0: Ja.
1: Zelfs VHS-banden, die kunnen ze digitaliseren en dan kun je ze gewoon afspelen.
0: Ja, waar?
1: Nou, met een stick.
0: Ja.
1: Met USB.
0: Ja, maar ze heeft dus, dat heeft ze met een aantal filmpjes al gedaan, maar die staan nu op USB-stick. Ja. En nou kan ze ze niet afspelen.
1: Nou, misschien zijn ze nog niet gedigitaliseerd.
0: Jawel, ze heeft een USB-stick met 3 van haar 8 mm filmpjes erop. Ja. Alleen, ja, die USB-stick die communiceert niet met haar televisie en ze heeft geen computer.
1: Oh.
0: Ja, dus daar ga je alweer.
1: Ja, dat is moeilijk.
0: Ja. Maar er moet toch wel ergens nog een oude 8 mm. Nee, niet 8 mm, want de 8 mm filmpjes zijn al op een groter formaat gezet.
1: Ja.
0: Dus er moet toch wel ergens nog een filmprojector te krijgen zijn.
1: Ja, die zijn natuurlijk al heel erg schaars.
0: Ja?
1: Ik heb er toevallig 1 gehad. Maar ja, die is weg.
0: Ah, zonde, nou, Rob.
1: Maar ze gaan toch kijken op Marktplaats.
0: Op welke computer?
1: Misschien een van haar kinderen of zo.
0: Ja, daar ga je alweer, hè. Wij zijn nu vannacht even met elkaar haar kinderen.
1: Ja.
0: Maar er zijn vast mensen die voor haar willen gaan zoeken.
1: Ja, tuurlijk.
0: Daar hopen we op. Maar dank je wel, Rob.
1: Aangedaan.
0: Voor de tip. Goeienacht.
1: Jij ook. Goeiedag.
0: Jan?
2: Ja, hoi.
0: Hoi.
2: Ik heb een antwoord op die 9 euro.
0: Ja.
2: Dat wordt door een extern bureau gedaan.
0: Oh, die moeten natuurlijk ook weer betaald worden.
2: Juist.
0: Oh ja.
2: Dat is de CJIB in Leeuwarden.
0: Ja, die...
2: Daar komen de boetes vandaan.
0: Nou, daar komen de boetes dus niet vandaan. Die doen de administratie.
2: Ja, die doen de administratie.
0: De tussentoestanden eromheen.
2: Juist.
0: Het is toch ook wat, hè?
2: Ja, het is wat, ja.
0: Jan, het is 3:01. Waarom zit je in de auto?
2: Ik ben aan het werk.
0: Wat voor werk?
2: Chauffeur.
0: Oh, dat is het een goed idee om in de auto te gaan zitten?
2: Ja, dat is wel handig, ja.
0: Ja. En rij je met lading of rij je...
2: Ja. Ik heb er... voorgekookte aardappeltjes in voor de winkel van de met de gele, de grote gele winkels.
0: Ah, dat zou ik nooit geraden hebben.
2: Nee, nee, dat raad je ook niet.
0: Oké, okay, nou, nee. Nou, goede rit gewenst, hè. Hou je veilig.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké,
2: okay, ja,
0: okay. Dag Jan. Hoi. Hoi. Rolanda.
3: Ja, goed, goeienacht.
0: Hallo.
3: Even die mevrouw met die filmpjes en die USB-stick die niet op haar tv kan.
0: Ja.
3: Een nieuwe tv kopen, snap ik dat dat niet kan, dat dat niet handig is. Computer ook niet. Maar er is misschien een tussenoplossing als ze een tablet koopt. Die zijn niet zo duur.
0: Oh. Dat, ja.
3: En als ze daar dat stickje in doet,
0: ja,
3: dan kan ze wel, doel die tablet stellen, een redelijk groot scherm. Dus dan kan ze daarop kijken.
0: Het is wel een goed idee, want het klinkt een beetje. Het klinkt een beetje als geld over de balk gooien. Maar het klinkt ook als iemand die gewoon heel graag die filmpjes nog regelmatig wil terugzien. En dan is, maar het is, ik kan me wel voorstellen, als je geen computer hebt en niet gebruikt, dat dat een beetje een stap is.
3: Ja, maar als ja, ik mag geen reclame maken voor een bepaalde winkel. Mm-hmm. Maar goed, ik probeer het even diplomatiek te zeggen. We hebben in Soest, daar moet ik hem toch zeggen, naast de expert in de winkel zitten. Ja, hoe zeg je dat?
0: Naast de expert zit een winkel, ja.
3: Ja, anders weet ik ook niet wat ik moet zeggen.
0: Maar goed.
3: Bij het station doe ik het anders zo.
0: Ja, nou, maar dat weet toch niemand, Rolanda. Maar het maakt niet uit. Het is,
3: goed,
0: er zijn winkels, ja.
3: Er zijn winkels, in ieder geval die keten, laat ik het dan zo zeggen. Want ik bedoel, ik ben ook niet, ik ben 58 en ik weet ook niet meer altijd alles zo snel. En zij nemen dus rustig de tijd om het je uit te leggen.
0: Ja, daar gaat het dus om, hè.
3: Nou,
0: daar moet je eigenlijk
3: ik,
0: even naar
3: daarom
0: zoeken.
3: Zeg ik dat dus ook. Ja, sorry dat ik het even zo zeg,
0: nee,
3: maar...
0: Nee, het geeft niet. Maar als iemand, als iemand misschien zelfs tips heeft in Alkmaar van...
3: Nou ja, dat, het is een keten, dus ik neem aan, misschien zit hij daar ook wel.
0: Ja. En dat iemand dan even de moeite neemt om even goed uit te leggen hoe zo'n tablet werkt. Want inderdaad, daar doe je zo'n sticky in en dan kun je nog heel lang kun je die filmpjes gewoon bekijken.
3: Ja.
0: En dan is het misschien de moeite waard om ook die andere films nog even om te laten zetten.
3: En er schiet mij nu net nog iets te binnen.
0: Ja.
3: In Soest hebben we de SWOS, Stichting Welzijnsouderen Soest.
0: Ja.
3: Zoiets zal ook in Alkmaar zijn.
0: Ja.
3: Er zijn clubs die juist voor oudere mensen met computers en zo, die ze helpen.
0: Ja, daarvoor kun je ook altijd heel goed in de bibliotheek terecht.
3: Nou,
0: zeker
3: ja,
0: in Alkmaar, ja. Maar,
3: Dus hier is ongetwijfeld iemand die de mevrouw even op streek wil helpen als ze er zo een gekocht heeft.
0: Ja, of iemand van de, wat, dat hebben wij in Kampen, de, hoe heet dat nou ook weer, een soort filmvereniging. Dus dat zijn mensen die nog plezier hebben van filmpjes op 8 mm en zo. Dat is een filmclub, heet dat. Bij ons.
3: Nou, ik heb geen idee, maar ik weet in ieder geval wel dat ouderen die niet zo digitaal vaardig zijn, en daar tot die categorie ga ik ook een keer behoren, dat daar in ieder geval mensen voor zijn die mensen op streek helpen, die mensen met die dingen leren omgaan. En nog ontzettend veel geduld hebben we daar ook voor.
0: Ja, dan moet je eventjes die stap willen zetten. Maar Als mensen nog tips hebben voor in Alkmaar of omgeving, dan 0800-1121. Dankjewel, Rolanda.
3: Oké, ik hoop dat het lukt voor die mevrouw, want het is belangrijk voor haar.
0: Ja, precies. Dankjewel. Maar ik denk zo'n tablet inderdaad, het is kan natuurlijk niet in andere mensen hun portemonnee kijken.
3: Maar die hoeven niet zo duur. Je hoeft niet het duurste merk. Ze hebben ook goedkopere merken.
0: Ja, en dan heb je wel altijd gewoon je schermpje waar je die dingen op af kan kijken. Ja.
3: Ja. En die kan je gewoon op je schoot houden. Ik bedoel, dat is gewoon hartstikke makkelijk.
0: Ja. Nou, dankjewel voor de tip.
3: Graag gedaan.
0: Goed,
3: doei. Goeie avond nog.
0: Hoi. Ed.
4: Ja, Astrid.
0: Hallo, Ed.
4: Hoi, hoe is het met je?
0: Met mij is het goed. Hoe is het met Ed?
4: Met Ed gaat het ook goed. Ed,
0: nou.
4: Ed is klaar, om 2:30.
0: Ja, en waarom, Ed?
4: Ik ging even op teletest kijken en het viel mij op dat jullie helemaal niet vermeld staan op pagina 251.
0: Wat?
4: Als zijn er de nachtzusteruitzending. Ik denk, nou, dan ga ik het gewoon checken.
0: En wat is pagina 200, hoeveel zei je?
4: Het is de teletextpagina van Radio 1.
0: Sta ik daar niet op?
4: Die staat er helemaal niet op. Dat vind ik eigenlijk schandalig.
0: Maar weet je wat het gekke is? Dat in 16 jaar tijd jij de eerste bent die dit opvalt. Dus misschien...
4: Oh, is dat, hè?
0: Ja. Nou, ik ga het eens vragen of er een afdeling teletext bijvulwerkzaamheden is.
4: Ja, misschien dat het niet geprioriteerd wordt op dit uur van de dag of dit uur van de nacht eigenlijk.
0: Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik ga natuurlijk zelf niet kijken of ik wel op de radio ben op teletext.
4: Dat zou ik ook niet doen.
0: Nee.
4: Jaren geleden ben ik ook eens een keer bij een uitzending geweest. En meestal lig ik gewoon lekker te slapen. Maar ik ben nu klaarpakken. Ik denk, ach, ik ga eens kijken of Astrid in de lucht is.
0: Ja.
4: En uiteindelijk toch wel. Je bent
0: daar was ik weer.
4: Lucht.
0: Ja, gelukkig. Je had natuurlijk ook gewoon de radio aan kunnen zetten.
4: Nou, ik zit op de bank. Dat ik even te kijken en zo. Ja. En plaatjes te draaien.
0: Kijk.
4: Ja.
0: Ja, dat doe ik ook.
4: Dat doen we ook eens, hè.
0: Ja, en toen had je een vraag.
4: Ja, ik heb wel een vraagje. Ik heb een afstandsbediening die helemaal van metaal is.
0: Ja.
4: En daar zitten uiteraard ook batterijen in, van die platte knoopcellen. Die zijn vrij duur ten opzichte van een gewone batterij, een staafbatterijtje. En dan valt mij altijd op dat ijzer altijd koud is. Whatever, in welke tijd van het jaar je ook een ijzerapparaat, of afstandsbediening in dit geval, in je hand hebt. Dan is het altijd koud. Het voelt altijd koud aan. Hoe kan dat? Weet iemand dat?
0: Nou ja... Jij zegt het, ik raak hier dingen aan die echt van metaal zijn.
4: Ik zie je op beeld, live.
0: Ja, daar zit er een vertraging in. Maar dit is inderdaad, dit is alles wat hier van metaal is, voelt koud aan.
4: Ja, en als iets echt koud is, dan loopt batterijspanning die loopt terug. Dus ik ben altijd vrij snel aan de beurt met batterij wisselen, want dat doet het ding het weer niet.
0: Moet je je voorstellen hoe vaak wij hier de batterijen moeten verwisselen in al die dingen? Nou, dus ik denk dat er een stekker aan zit, maar... Nou, dan zeg je zo wat. Het is alles wat er echt van metaal is. Even kijken wat dit is. Oh, maar dat is kunststof. Dat
4: ja, niet. Dan heb je het niet.
0: Nee.
4: De gewone afstandsbedieningen die zijn ook meestal van kunststof. Die hebben geen koude opslag, als ik het zo noem.
0: Oh, ik heb hier wel nog een kastje...
4: Ja?
0: Waarmee ik zeg maar, als er paniek is, een technicus kan alarmeren. Die is warm, maar die is, ik vraag me nu af of die niet te warm is.
4: Dat is wel handig als dat kan.
0: Dit is eigenlijk te warm, denk ik. Waarom zou dit zo warm zijn?
4: Misschien omdat er apparatuur in zit.
0: Ja, er zit sowieso apparatuur in, maar dit is echt heel warm.
4: Trouwens, de microfoonstandaard zal ook wel koud zijn.
0: Ja, die is koud.
4: Ja, precies. Ik zie je zo vaak bij Radio Noord-Holland invallen, af en toe.
0: Ja, de laatste tijd niet meer zo, hè?
4: Hé, het is rustig, hè?
0: Ja, het is, ja. Iedereen is niet ziek en niet op vakantie, dus dan mag ik thuis blijven. Vind ik ook niet zo heel erg. Goed, maar ik ga proberen een antwoord hierop te krijgen.
4: Ja, en als dat er is, is dat ergens uit te vogelen? Of op een teletext of op...
0: Ja, want jij wil natuurlijk weer gaan slapen.
4: Ik moet toch een keer naar mijn bed doen.
0: Nee, dan zul je de podcast terug moeten luisteren.
4: Ah, ja.
0: Dat kan ook. Dat
4: kan ik ook een keer doen, want mijn vrolijke echtgenoot zit hier ook naast me. En die liet net het woord bed al een keer vallen.
0: Dus. Ja, nou ja, maar wat het mooie is, dan kunnen jullie samen terugluisteren. Ja. Kun je even ook weer horen hoe het klonk.
4: Het is nog gezellig.
0: Ja. Nou, in ieder geval wel trusten en bedankt voor de vraag, Ed.
4: Graag gedaan. Succes met je uitzending.
0: Dank je wel.

0: Cold as Ice van Foreigner was dat. Waarom voelt metaal altijd koud aan? Hoe lang moet je uit Nederland weg zijn om je stemrecht kwijt te raken? En waarom heeft de trein een septiem interval? Ik ben vergeten hoe ik die vraag beter uit kan leggen. Als iemand een suggestie heeft, app me dan even. Hebben de hulpdiensten tegenwoordig allemaal hetzelfde signaal? En zo ja, waarom? Heeft iemand nog tips voor Marta, die 3 filmpjes op USB-stick heeft laten zetten, maar de USB-stick kan ze niet afkijken op de televisie. Die doet het niet. En ze heeft nog films die op een filmprojector passen. En dat is niet 8 mm, maar groter. En ze zoekt dus een filmprojector waarmee ze ze af kan kijken. Jan, die wil weten welke advocaat je belt als de politie tijdens het programma Wegmisbruikers tegen je zegt: u heeft recht op een advocaat. Waar bel je dan naartoe? Of hoe schenk je die in? 0800-1121 voor antwoorden of natuurlijk nieuwe vragen bij dit rijtje. Dat mag ook altijd. Robert.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ik belde eventjes voordat die signalen van die brandweer,
0: oh,
1: die
0: vertel,
1: soms langzamer en soms sneller gaan.
0: Ja.
1: Die hebben eigenlijk altijd hetzelfde ritme, behalve als de richtingaanwijzer uitgaat, dan gaat hij versnellen.
0: Niet?
1: Ja.
0: Als de richtingaanwijzer uitgaat,
1: ja,
0: dan versnelt de sirene van...
1: Ja, om aandacht te geven, dan letten mensen extra op. En waarom gaat die sirene nou sneller of langzamer? En dat is dan om te laten zien van, hé jongens, er gaat iets gebeuren zometeen. Let even extra op, we gaan zo afslaan.
0: Oh, dus als die aangaat?
1: Ja, als de richting aanwijzen van de, als je links of rechts af wil slaan,
0: ja,
1: af wil slaan,
0: dan gaat hij iets sneller.
1: Ja.
0: Hoe weet je dit?
1: Nou, ik rijd zelf af en toe op zo'n ding.
0: Oh, ja, dan is het wel handig om te weten. En hebben jullie dan ook andere sirenes nu? Of zijn die hetzelfde?
1: Nee, wij hebben altijd gewoon dezelfde sirene. Alleen de ambulance en de politie, die hebben allebei andere als wij.
0: Nog steeds?
1: Ja, dat is gewoon verschillend nog steeds, jou.
0: Oh, oké. Okay. Nou, fijn om te weten. Dit is echt een eye-opener of een ear-opener, Robert.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Die mevrouw in Alkmaar.
0: Ja.
1: Die met die, als die nog een winkel wil hebben waar ze een beetje hulpvaardig zijn voor oudere mensen.
0: Ja.
1: Ik woon zelf in Schorel, vlakbij.
0: Ja.
1: Daar in Bergen zit zo'n winkeltje. Daar stuur ik mijn moeder altijd toe met al de moeilijke vragen.
0: Oh.
1: En die zijn heel hulpvaardig. Dus als ze naar Bergen gaat, dan zit een winkel voor alle problemen met telefoons, tablets, computers en weet ik veel
0: wat.
1: En die mensen die helpen je heel graag, heel vaak ook kosteloos. Dus,
0: nou ja, en we mogen natuurlijk geen reclame maken, maar stel dat ik zou vragen hoe die winkel zou heten, hoe zou die dan heten?
1: Ja, dat is optie 1.
0: Oh, oké. Okay. Maar goed, dat vraag ik natuurlijk niet, maar het is fijn dat ze dat nu weet.
1: Toch? Ja. Ja,
0: hartstikke
1: dus,
0: fijn.
1: Gewoon naartoe.
0: Nou, ja? Dankjewel Robert.
1: Oké. Okay.
0: Goed, doeg.
1: Fijne nacht nog.
0: Jij ook, hoi. Koos.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Ik heb een vraag dus. Ik reed vanmiddag langs een terrein. En daar is een terrein, daar komen binnenkort huizen. En daar hebben ze een, dus afgesloten met een hek. Daar loopt de fietspad dus langs, de fietssteek. Maar achter de hek stond een hele rij big bags met zand erin. Met een soort onkruidplanten. En mijn vraag is dus heel eenvoudig. Waar dient dat voor? Want het staat er al een jaar of zo. Ik begrijp het niet waar het voor is. Ik zou het graag weten.
0: Oké, dus het is een bouwterrein?
2: Ja, het wordt, er worden binnenkort huizen gebouwd. Dus het is gewoon een... een platte zandvlakte, dat is afgezet.
0: Mm-hmm.
2: Er staan de hekken omheen. Maar aan één kant, waar de fietspad is, er staan dus een paar honderd meter achter de hek op dat bouwterrein allemaal big bags.
0: Ja.
2: Yeah. Van die grote zakken dus, met ja, een soort onkruid erin, planten waar geen nut heeft in mijn ogen. Maar ja, het heeft toch een nutschema of het dient ergens voor. En vraag me af, waar is dat voor?
0: En denk je dat dat planten zijn waar iets mee moet? Of dat het gewoon planten zijn die zijn gaan groeien in grond die daar alvast... Is het niet gewoon tuingrond dat alvast klaar ligt?
2: Nou ja, dat zou kunnen, maar waarom laten ze dat dan een jaar staan of zo? Dat gaat dan toch helemaal vol onkruid komen zitten, ja. Met al die zaden en... Ja, en waarom staan die dan allemaal op een rijtje achter de hek?
0: Ja, ik weet niet, misschien waren ze in de aanbieding.
2: Nou, dat zou kunnen, maar ja, ik weet ook niet of er tuinzand in zit. Of ja, waar is het voor? Het zal toch een nut hebben, denk ik, iets.
0: En waar was dit?
2: Ja, gewoon midden in de stad, zeg maar.
0: Welke stad?
2: In Helmond.
0: In Helmond.
2: Okay. Ja. Ik kom zelf uit Beekendonk, trouwens.
0: Misschien dat het iemand bekend voorkomt die zegt... Oh, in Helmond, daar heb ik 100 big bags met onkruid neergezet.
2: Vlakbij de brug is dat.
0: Vlakbij de brug.
2: Ja, een brug.
0: Nou, ik ben benieuwd, Koos, of iemand hier een antwoord op heeft.
2: Goed, nou, ik hoor het misschien dadelijk wel.
0: Ja, we kunnen het in ieder geval proberen. Dankjewel voor je vraag.
2: Ik heb nog een opmerking voor die vrouw met die filmpjes.
0: Ja.
2: Wat ze misschien kan doen is met die filmpjes dan naar de bibliotheek. Daar hebben ze een computer en dan kan ze het misschien met de telefoon filmen. En dan kan ze het in ieder geval op die manier nog terugzien.
0: Dat ze het nog kan zien. Ja. Nou, dus soms, ik weet niet, ja, Alkmaar zal toch een grote bibliotheek hebben. Dan kun je ook gewoon daar even gebruik maken van de computer. Maar dan moet ze iedere keer als ze die filmpjes wil kijken naar de bibliotheek. Maar het is...
2: Nee, dan moet ze gewoon dan haar de filmpje daar opzetten.
0: Ja.
2: En dan met de telefoon filmen, dan kan ze het op de telefoon gewoon thuis altijd terugzien.
0: Ja, ik weet niet of ze een telefoon heeft waarmee ze kan filmen, maar je weet het niet. Oké.
2: Dat zal tegenwoordig wel, maar goed.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel, Koos.
2: Oké, ook bedankt.
0: Doeg.
2: Oké, houdoe.
0: Hans.
3: Ja, Astrid, hallo.
0: Hallo, Hans.
3: Een filmpje afspelen.
0: Ja.
3: Ik heb... Hetzelfde probleem, dat is natuurlijk wel al die oude filmpjes. Ik heb een handmatige handprojector gekocht.
0: Oh.
3: Dus gewoon met de hand dat filmpje kan draaien. En dat kan je gewoon op internet even zoeken naar een zo'n projector met de handspoeler heet dat, geloof ik. En dus dan kan je gewoon met de hand draaien. En er zijn zelfs projectors waar je zowel de enkel 8 als de dubbel 8 filmpjes. Hè, de dubbel 8, dat is dan het oudste systeem. Dat moest je omdraaien. In je project, in je filmapparaat. Maar je hebt dan ook dus de enkelvoudige. En, dus je kan zowel de oudere als de nieuwe film daarop afdraaien.
0: Ja.
3: Neem met de hand spoelen. En het voordeel daarvan is natuurlijk dat je in het beeld wat je dan ziet... ook heel langzaam je beelden voorbij kan laten komen. En dat er geen techniek is die kapot kan gaan.
0: Nou, dat klinkt goed. Dan moet ze alleen nog iemand vinden die dat via de computer kan bestellen.
3: Dat kan natuurlijk op internet. Altijd wel iemand die op internet wil kijken waar je dat kan kopen.
0: Ja.
3: Maar ik heb dat nog niet zo lang geleden gekocht. En het was een prima oplossing.
0: Ja.
3: Ander punt is dat die sticks... zo'n USB-stick in je... De meeste televisies die hebben wel een ingang of een ding waar je daarin kan steken. Je moet alleen, als je het wil zien, dan wel kiezen voor het juiste...
0: Je moet in het menu, moet je eventjes...
3: Dan moet je de goede ingang kiezen. En dat heet dan 1, 2 of 3, of dat is via het menu, moet je dan even kijken waar die zit. En daar hoort dat dan op gang te kunnen, dan moet je kunnen starten dan.
0: Nou, eerlijk gezegd, ja, we zitten alweer zo in de oplossingen voor die filmpjes. Maar inderdaad, als je een USB-stick in de televisie steekt, dan gaat die natuurlijk niet automatisch meteen spelen. Dus, maar ik weet niet zo goed. Je hebt dan allerlei verschillende keuzes. Ik weet niet welke keuze je moet maken om dan je USB af te kunnen spelen.
3: Dat staat bij de stekkeringang. Daar staat dus HDMI, of er staat 1 of 3, of er staat erbij. En daar steek je hem dan in. En dan moet je bij menu gaan kiezen voor dat nummer.
0: Ja. Nou, dat zou misschien nog de moeite waard zijn om dat nog even te proberen. Want misschien doet hij dat gewoon. Ik hoop dat Marta nog aan het luisteren is, dat ze dit nog even meepikt.
3: Ja.
0: Ja. Nou, Hans, wat een goede tips allemaal. Dank je wel.
3: Succes ermee.
0: Jo, doeg. Gerard.
4: Hey, goedemorgen, Astrid.
0: Hallo.
4: Ik heb twee antwoorden voor je.
0: Mooi. Nou, kom maar door, Gerard.
4: Over de teletext.
0: Ja.
4: Jij staat ook namelijk in de Max-gids, sta je ook op vrijdag.
0: Ja, ja.
4: Want
0: ja.
4: Vrijdag, want de radio's die beginnen op zaterdag op 6:00, het ja. programma.
0: Ja, gek is dat, hè?
4: Ja. En daarom staat er, en bij Teletext heb ik net gekeken, daar begint ook het eerste programma om 6:00. Dus waarschijnlijk als hij vrijdag kijkt, aan het eind van de dag, staat daar waarschijnlijk wel het programma op.
0: Oh, ja, dat is, het is ook zo grappig, want die verwarring die blijft me terug. Ik moet ook altijd zeggen, van vrijdag op zaterdagnacht. Want als ik zeg zaterdagnacht, dan denken mensen dat het... Ja. Straks pas aan het einde van de volgende dag is en vrijdagnacht, dan zou dat officieel ook de ochtend van vrijdag kunnen zijn.
4: Ja.
0: Nou, dat is een hele geruststelling.
4: Ja. Het volgende antwoord, waar een metaalkoud aanvoelt.
0: Ja.
4: Wat voor wc-bril heb jij? Een houten of een kunststof?
0: Kunststof.
4: Nou, ik ben houten.
0: Ja.
4: Bij de vroeger thuis waren het allemaal houten brillen. Want het is namelijk zo, als jij metaal aanpakt, dan onttrekt het metaal de warmte uit jouw lichaam. Daardoor voelt het koud aan.
0: Oh.
4: Ook als je op zo'n kunststofbril gaat zitten, heb je koude billen. Als je op een houten bril gaat zitten, is het zo warmer.
0: Oh. Ja. En waarom dan?
4: Nou, omdat het metaal, dat geleidt warmte. Dus dat onttrekt de warmte uit jouw lichaam, waardoor jij... een koud deel in je hand krijgt.
0: En kunststof doet dat weer meer dan hout?
4: Dat kunststof doet het, ja. Meer dan hout, ja. Plastic, van die plastic wc-brillen.
0: Maar ik snap het niet, want ik heb een metalen microfoonstandaard.
4: Ja, en die voelt koud aan.
0: Ja, die is gewoon koud.
4: Maar je bureaublad dan?
0: Ja, mijn bureaublad, ik weet niet wat voor spul dit is.
4: Nee, voel het is, dat is toch warmer?
0: Ja, nou ja, dit is ook koud, maar het is...
4: Ja, maar warmer als...
0: Dan, ja.
4: Ja, en die muur achter je waarschijnlijk, dat groene, dat is waarschijnlijk ook warmer. Maar het komt omdat het minder warmte aan jouw lichaam onttrekt.
0: Maar hoe kan het... Oh, dan moet ik weer terug. Maar hoe kan het nou dat mijn microfoonstandaard koud aanvoelt omdat het warmte aan mij onttrekt? Dat snap ik niet.
4: Als het vriest en je houdt je hand tegen een koude lantaarnpaal, voelt het toch ook koud aan?
0: Ja, maar dan is dus die lantaarnpaal die is koud omdat die buiten in de vrieskou staat.
4: Maar jouw warmte van jouw hand, die gaat in het metaal. Die geleidt, onttrekt het aan jouw lichaam.
0: Maar dat, is dat hetzelfde als dat die koud aanvoelt? Want ik snap...
4: Ja, dat zegt de mens, het is kouder. Maar in principe, je zit in één ruimte, dus overal dezelfde temperatuur. En die microfoonstandaard is kouder. Terwijl jouw stoel waar je op zit, is niet koud.
0: Nee.
4: Als je gaat zitten.
0: Nee.
4: Het komt omdat de warmte onttrokken wordt aan jouw lichaam.
0: En dan voelt het anders.
4: Vertalen
0: we in het gevoel van kou.
4: Ja. Mensen denken, oh, dit is zo koud. Maar als je nou zo'n thermometer hebt met zo'n laserstraaltje, zeg maar. Als je dat hebt, zo'n pistoolachtige thermometer die je ergens op kan richten.
0: Nee.
4: Heb je die thuis? Oh, nou, nee. Dat zijn dingen. En dan kan je de warmte meten van je muur of van je tafel of van alles en nog wat. En dan is het dezelfde temperatuur.
0: Alles, dus deze microfoonstandaard is net zo warm als mijn stoel. Wat gek
4: eigenlijk. Het is toch in dezelfde ruimte?
0: Ja.
4: Dus alles in die ruimte is warm, is dezelfde temperatuur.
0: Nou, dat is niet waar, want dat kastje...
4: Maar daar zit elektronica in, dat loopt stroom, dat wordt verwarmd.
0: Ja.
4: Okay. Je beeldscherm is ook warmer.
0: Maar in principe is dus deze microfoonstandaard dezelfde temperatuur als mijn stoel.
4: Ja.
0: Maar het voelt anders,
4: omdat
0: het metaal is.
4: Omdat de warmte onttrokken wordt uit jouw lichaam. Als je die microfoonstandaard 5 minuten vast zou houden...
0: Ja.
4: En daarna voel je hem, is hij minder koud als het andere deel daarvan.
0: Hij trekt de warmte uit. Maar dat is ook gek. Want we zijn ook allemaal in dezelfde ruimte.
4: Jawel, maar jouw lichaam is 37 graden.
0: Ja.
4: En die ruimte waar je zit is eigenlijk 20 graden.
0: Ja.
4: Nou, dus die microfoonstand, dat is 20 graden.
0: Ja, en als ik hem dan, als ik de microfoonstandaard dan zeg maar 5 minuten vast zou houden.
4: Ja.
0: Ben ik dan ook 36 graden?
4: Nee, dan is die microfoonstandaard is 37 graden geworden.
0: Oké.
4: Okay. En als je het andere deel van die microfoonstandaard vasthoudt, voel je dat die koud is en pak je het oude deel weer vast, dus die warmer.
0: Ja.
4: Waar je net vastgehouden hebt.
0: Maar je zegt hij onttrekt warmte aan mijn lichaam, maar hij past zich aan aan mijn lichaam.
4: Nou ja, hij onttrekt de warmte uit jouw lichaam en daardoor denk jij dat het koud is, want jouw deel van jouw lichaam, dat wordt kouder omdat het de warmte onttrekt. Dat is net als op een wc-bril, zeg maar. Ga maar zo bij iemand op een houten wc-bril zitten. Dat is warmer dan dat je op zo'n kunststofding thuis gaat zitten.
0: Oké. Okay. Ik moet hier even over nadenken, Gerard. Dit is ingewikkeld.
4: Ja, maar het is wel zo.
0: Ik zak hier ter plekke weer voor natuurkunde. want je zou denken dat mijn hand dan, als hij warmte onttrekt, mijn hand dan minder warm zou moeten worden. Maar ik maak dus meteen weer nieuwe warmte aan.
4: Nou, hou maar eens even zo. Houd die microfoon dan maar eens vast. En hem dan daarna meteen tegen je wang aan.
0: Krijg het een beetje koud zo langs mijn hand.
4: Ja, nee, maar dan, en nou je tegen je wang aan. Dan voel je de vingers. Je hebt je vingers kouder, zeg.
0: Ja. Maar dan is dus de warmte onttrokken en niet. Nou goed, lang verhaal kort. Dank je wel.
5: NPO Radio 1.
6: 3:00. Annette Schuts met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan alle noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij schoot is teruggevonden. Oppositiepartijen PRO en VOLT willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten met premier Jette en minister Heijnen van Financiën later vandaag. Met steun van PRO en VOLT heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. De temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. Max.
7: Nachtzuster, Astrid de Jong.
0: Stel, je wordt aangehouden in het programma Wegmisbruikers en de politie zegt tegen je, u heeft recht op een advocaat. Welke advocaat bel je dan? Waar haal je die vandaan? Heb je dan standaard een advocaat onder de keuzeknop? Of moet je echt even zoeken? En waar zoek je dan? 0800-1121 of nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Of een berichtje op Twitter of op Facebook. Of natuurlijk een appje. Appjes sturen gaat altijd heel makkelijk. En dat doe je via de NPO Luister app. Je kunt trouwens meekijken op NPO 1 Extra. En we vinden het leuk als je even inlogt op onze chat. En dat doe je gewoon simpelweg via de site van Radio 1. Dus radio1.nl/nachtzuster. En daar zie je gewoon een knopje met chat. Marta, die heeft dus filmpjes op een USB-stick, maar krijgt geen filmpjes op tv als ze de USB-stick in de tv steekt. Dus misschien hebben daar mensen nog tips voor. We zijn een heel eind gekomen hoor, met Gerard net. Of met Hans net. En filmprojector voor filmpjes die niet op 8 mm, maar op iets groter systeem staan. Als iemand er nog eentje over heeft in de buurt van Alkmaar, dan houdt Marta zich aanbevolen.

0: Nachtzuster, Astrid de Jong.
1: Stel, je wordt aangehouden in het programma Wegmisbruikers en de politie zegt tegen je, u heeft recht op een advocaat. Welke advocaat bel je dan? Waar haal je die vandaan? Heb je dan standaard een advocaat onder de keuzeknop? Of moet je echt even zoeken? En waar zoek je dan? 0800-1121 of nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Of een berichtje op Twitter of op Facebook. Of natuurlijk een appje. Appjes sturen gaat altijd heel makkelijk. En dat doe je via de NPO Luister app. Je kunt trouwens meekijken op NPO 1 Extra. En we vinden het leuk als je even inlogt op onze chat. En dat doe je gewoon simpelweg via de site van Radio 1. Dus radio1.nl/nachtzuster. En daar zie je gewoon een knopje met chat. Marta, die heeft dus filmpjes op een USB-stick, maar krijgt geen filmpjes op tv als ze de USB-stick in de tv steekt. Dus misschien hebben daar mensen nog tips voor. We zijn een heel eind gekomen hoor, met Gerard net. Of met Hans net. En filmprojector voor filmpjes die niet op 8 mm, maar op iets groter systeem staan. Als iemand er nog eentje over heeft in de buurt van Alkmaar, dan houdt Marta zich aanbevolen. De hulpdiensten hebben volgens Niek tegenwoordig hetzelfde signaal. Nou had ik dus net Robert aan de telefoon, die zei nee, helemaal niet. Waarom denkt Niek dat dan? Is daar iets veranderd in de hulpdienstsignalen? En een trein heeft een septiem interval, heeft Robert mij uitgelegd. Waarom is dat? Benieuwd of iemand dat weet. 0800-1121. Hoe lang moet je uit Nederland weg zijn om je stemrecht kwijt te raken? En Koos die ziet grote zakken met onkruid of planten bij de hekken van een bouwterrein bij Helmond. En hij vraagt zich af waarom die zakken daar staan. Als je het weet, 0800-1121.

0: Ja, dat is een kwestie van kleine groene zakjes. The Little Green Bag van de George Baker Selection. Maar we hadden natuurlijk een vraag over de grote zakken met grond en onkruid of planten die aan de andere kant van de hekken staan bij een bouwterrein in Helmond. Zijn er een heleboel. En ja, de vraag is nu, waarom staan die zakken daar? Tenminste, dat was de vraag van Koos. 0800-1121. En nieuwe vragen kun je ook door blijven geven. Ik kreeg via Facebook net een berichtje. Ik zal even kijken. Van Benny. Die heeft het nog eventjes over die warmte waar we het net over hadden. Dus warmte geleidt beter in metaal. Want het vloeit makkelijker door het metaal heen dan bijvoorbeeld door hout. Maar waarom dan? Dat snap ik dus niet. Maar ik heb ook niet opgelet bij natuurkunde. 0800-1121. Roy?
1: Ja, goedenavond.
0: Hallo Roy.
1: Hi. Hi.
0: Zeg het eens.
1: Nou, ik heb nog wel misschien een goede tip voor die mevrouw uit Alkmaar.
0: Ja.
1: Want wat je vaak ook wel ziet met die wat iets modernere dvd-spelers is dat je daar ook een USB-stick in kan doen. En dan hoeft die mevrouw niet voor 1100 euro een nieuwe televisie te kopen, maar misschien voor een paar tientjes zo'n dvd-speler te hebben met afstandsbediening. En dan hoeft ze ook niet op een iPadje te kijken of iets dergelijks.
0: Oh, een dvd-speler, maar dan die koppel je dan toch ook weer aan je televisie?
1: Ja, klopt. En die koppel je dus aan je televisie, dus dan kan ze gewoon op het grote scherm kijken.
0: Ja, maar dan zit er een apparaat tussen.
1: Klopt. Klopt, dus daar zou je dan een USB-stickje in kunnen doen. En dan zou je daarmee gewoon kunnen kijken.
0: Ja, het is nog een optie. Als je een 7 jaar oude televisie. Ja, ik vraag me af of je daarop een USB-stickje kunt uitlezen qua filmpjes. Maar er zit een USB-ingang in. Maar die is waarschijnlijk voor de DVD-speler.
1: Ja, dat zou moeten werken. Maar ja, het is gewoon jammer dat het niet lukt. En het is gewoon heel fijn als je wel gewoon die filmpjes kunt bekijken.
0: Ja.
1: En dan zou dit misschien nog een goede oplossing kunnen zijn, zonder dat je een nieuwe tv hoeft te kopen.
0: Maar is er dan niet een ander tussenapparaatje? Als je toch een USB-stick hebt, kun je dan niet gewoon een USB...
1: Een mediaspeler misschien?
0: Ja.
1: Zou dat nog kunnen zijn?
0: Ja.
1: Maar daar wordt het misschien heel ingewikkeld van. Ik denk dat een dvd-speler dat is nog wel redelijk goed.
0: Die bedien je ook makkelijk, want het ziet er allemaal logisch uit. Ja.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen als je dan nog ander materiaal wilt omzetten, dat je dat gelijk in dvd doet. Want ja, je hebt dan toch een dvd-speler.
0: Ja.
1: Dus dat zou dan misschien, en dan kun je die misschien ook nog eens even uitlenen aan familie of vrienden. Dus dat zou misschien ook nog een optie kunnen zijn.
0: Ja. Ja, en wat ook nog wel een idee is, want we hebben dan één zaakje getipt gekregen in Schagen. Als je je daar meldt voor misschien een dvd-speler of een mediaspeler of iets wat je ertussen kunt zetten, dan moet Marta ook even foto's maken van de ingang van de tv.
1: Ja, of de tv misschien zelf.
0: Hele tv meenemen.
1: Ja,
0: hoe
1: ja,
0: groot zal die zijn?
1: Ja, ik weet niet of je zoiets makkelijk in de achterbak legt.
0: Ja.
1: Maar ja, als het een tv is van 7 jaar die op een... dan zou ik zeggen gewoon dat ding meenemen. Dan kan je ook niet zeggen van hij doet het niet of hij doet het wel.
0: Ja, heel slim. Ja, oké. Okay. Nou, het zou nog steeds...
1: Ik hoop in ieder geval dat lukt voor haar.
0: Ja, iedereen leeft mee met Marta, dat is mooi. Maar het zou toch fijn zijn als iemand in Alkmaar zegt... ik ga er wel even heen en ga dat eventjes instellen.
1: Ja.
0: Dat zou mooi zijn. Goed.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Het is ook een beetje eng. Nu breng ik mensen op ideeën. Goed, dankjewel, Roy.
1: Doe het zo, fijne uitzending.
0: Oké, doei. Hoi. Katrien?
2: Hallo, dag zuster.
0: Dag Katrien, hi.
2: Ik had een opmerking over die zakken die een luisteraar eerder meldde. Die hij langs de kant van de weg ziet staan. Ik zie die ook regelmatig en volgens mij zijn die hele grote zakken met aarde of zand bestemd om de weg te verbreden of om een taluut op te hogen. Het viel mij ook op dat die zakken zo lang blijven staan. Ik denk dat dat is om dat ze dan settelen. En daar waai je dan inderdaad zaden in, waardoor de hele planten uit omhoog schieten. Maar ik had zelf al eens eerder gedacht over die zakken. Wat is dat eigenlijk een vreemd systeem? Want die plastic zakken ontreinigen die dan niet het milieu, want die blijven daar, ik weet niet hoe lang, zitten. Is dat geen bezwaar tegen de bodemverontreiniging? Dat is mijn vraag dan
0: wat
2: weer.
0: Wat een zak met zand bodemverontreinigt?
2: Ja, er zitten hele grote plastic zakken.
0: Oh, is dat
2: met
0: echt plastic?
2: Met heisels ook nog. Heeft u die nooit zien staan?
0: Nou ja, ja, het grappige is, want ik, er ging geen lichtje branden toen hij het over dat bouwterrein in Helmond had. Maar we hebben langs de weg in de polder stonden heel lang van die hele grote zakken met aarde. Ja. Maar die waren, want dat ga ik dan natuurlijk meteen weer navragen, maar die waren om de grond, zeg maar, ja, hoe noem je dat, te belasten, zodat als je er iets op ging bouwen, dat er dan wel al gewicht op had gestaan.
2: Oh, dat kan natuurlijk ook, ja.
0: Dat zou het ook nog kunnen zijn, maar dan staan ze op dat bouwterrein wel op een gekke plek.
2: Maar dan worden die zakken dus later weer weggehaald als de grond goed genoeg is ingeklonken,
0: ja,
2: zeg maar.
0: Ja, precies. Ja,
2: dat zou natuurlijk ook. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het echt zit dan.
0: Ja, precies. Nou ja, het kan verschillende redenen hebben. Maar ik wist niet dat die zakken van plastic waren. Het kan natuurlijk ook van afbreekbare bamboe zijn. Maar ja, dan kan je ze niet weer weghalen.
2: Nee, het is een vreemd iets.
0: Ja. Ja, nou goed. Ja,
2: ik hoop dat er nog iemand anders over belt, want ik hoor nu wel erg
0: nieuwsgierig. Ja, we willen nu weten hoe het zit natuurlijk.
2: Ja.
0: Oké. Wie weet. Wie weet horen we het nog. 0800-1121. Dankjewel, Katrien.
2: Dank u, dag.
0: Doeg. Dave.
3: Goedemorgen, Astrid.
0: Hallo. Dag, Dave.
3: Hallo. Ik heb een vraag over het licht.
0: Oh jee.
3: In de ruimte.
0: Ja.
3: En dan twee dingen. Hoe kan het nou dat wij kunnen kijken naar het licht van de oerknal?
0: Kunnen we daar naar kijken?
3: Met de telescoop.
0: Oh.
3: Kunnen we zover het heelal in kijken, zegt men.
0: Oh.
3: En dat we dan in het verleden kunnen kijken. Naar de oerknal. Dat is ander licht als wat of wij kunnen zien. Dat doen ze dan ander soort licht. Röntgen of weet ik het wat.
0: Oh.
3: Maar ik vind het zo raar. Want het licht gaat met een snelheid van 7 keer per seconde de aarde rond. En dus, hoe kunnen we dat nou, wat of zo lang geleden is, in godsnaam inhalen? En haal je dat in? Ik bedoel, dat licht dat is toch al lang uit? Als ik in de ruimte zweef en ik heb een hele sterke zaklantaarn, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
3: Een halogeenlamp. En ik doe hem even de 10 seconden aan en dan doe ik hem weer uit. Dan kan je over 10 jaar toch niet, dan kan je het licht toch ook niet meer achterhalen.
0: Wel, als je maar ver genoeg weg bent.
3: Dan komt dat licht naar je toe.
0: Ja.
3: Dus, het punt waarop wij naar kijken, dat licht van die oerknal wat toch naar ons toe komt,
0: ja,
3: dat komt dus eigenlijk nog vele honderden, duizenden de keren nog verder weg eigenlijk vandaan.
0: Het komt wel best wel ver weg, ja.
3: Maar dan moet het toch ook op een gegeven moment hier komen?
0: Oh, zo.
3: Kan iemand er iets van uitleggen? Anders ga ik wel aan iemand vragen om die vraag te stellen aan Hens Zimmerman, hoor. Maar ik vind het zo gek, dat licht dat moet toch al lang uit zijn? Hè? Dan kan je dat toch niet meer zien?
0: Nou, dat is, wij zien ook nog sterren die al niet meer bestaan.
3: Dat is dus het licht wat of hier naartoe komt.
0: Ja. Maar misschien is het er nog niet. Ik heb geen idee.
3: Nou ja, daar kan iemand iets zinnigs erover zeggen.
0: 0800-1121. Had je twee vragen, Dave, of was dit hem?
3: Nee, over dat licht was er. Ik heb nog wat anders, een opmerking.
0: Ja.
3: Waarop mij gaan aan... aan storen. En dat gaat over... hoe heet het? Het weerbericht. Het nieuws van 2 uur... werd het nog gezegd. Dan zeggen ze... De temperatuur is... 23 graden overdag. En dan koelt het af. Dan koelt het af van 9 naar 15 graden. Dat zei hij. Maar dat moet toch andersom zijn? Het koelt toch af tot 15 tot 9 graden? Dan koelt het af.
0: Ja.
3: Niet 9 naar 15 graden, want dan wordt het warmer.
0: Maar waar zat je naar te luisteren dan?
3: Gewoon met het nieuws.
0: Nou, maar dat was niet een hei.
3: Ah, weet ik dat.
0: Oh, oké. Okay. Ik weet niet, maar misschien dat Annette het precies per ongeluk even verkeerd omgezegd heeft. Maar ik zal het even een... Ik stuur even een memo.
3: Maar is er dan niet iemand van de redactie die dat ook eerder is opgevallen?
0: Nee, maar Dave, mensen kunnen zich... Het is midden in de nacht, hè. Mensen kunnen misschien een kleine verspreking doen.
3: Nee, ook.
0: En het klinkt heel logisch, dus niemand die daar verder over struikelt. Dus dat houden we gewoon stil dan.
3: Ik heb het nu aangehaald.
0: Ja, nu is het een ding geworden, dus nu wordt het een aantekening in het dossier.
3: Maar die hoog nou, alsjeblieft, als er iemand iets zinnigs over kan zeggen... Hoe kan het dat we naar dat... Ja. Licht nog kunnen kijken.
0: Ja, begin gewoon weer opnieuw. Maar Dave, ga dan wel even om 4 uur luisteren of het weerbericht nou goed is. Want anders dan zitten we nog, hoe zeg je dat? Kalveren uit de put te halen terwijl de koeien al liggen te spartelen. Dus dat is natuurlijk een beetje water na de wijn dragen.
3: Je bent in een leuke stemming vandaag.

0: Altijd het weer met je meenemen. Crowded House was dat. Welke advocaat bel jij als de politie tegen je zegt dat je een advocaat mag bellen? 0800-1121. En wie in Alkmaar heeft er nog een filmprojector over voor Marta? Waarom heeft de trein een septiem interval? En hoe lang moet je uit Nederland weg zijn om je stemrecht kwijt te raken? Waarom voelt metaal altijd koud aan? Ja, ik laat hem nog even staan, want ik snap het nog niet zo goed. Weet iemand waarom er grote zakken met aarde bij de hekken van het bouwterrein in Helmond staan? En hoe kunnen wij naar de oerknal kijken in het verleden? Dat zijn allemaal vragen die nog openstaan. Anton?
1: Hi.
0: Hi.
1: Even een paar onderwerpen. Die warmte.
0: Anton, heb jij je telefoon aan je oor?
1: Ja.
0: Oh, want je klinkt heel in de verte.
1: Oh, nou, spreek ik iets dichter bij de microfoon nog?
0: Ja, zo gaat het ietsje beter. Vertel.
1: Oké. Iedere stof heeft een verleidingsfactor.
0: Ja.
1: Dus als je stof pakt, textiel,
0: ja,
1: dat verleidt warmte haast niet.
0: Nee.
1: En daarom is kleding van textiel. Als kleding van metaal zou zijn, dan blijft dat metaal blijft maar warm aan je lichaam onttrekken. Dan krijg je het koud. En als je textielkleding aan hebt, nou ja, dan bescherm je je lichaam tegen de uitstraling van die warmte.
0: Oké, en metaal is dus eigenlijk het omgekeerde.
1: Ja, en hout zit er ergens tussenin.
0: Maar is metaal dan, is het dan een kwestie van dicht bij elkaar zittende atoompjes of zo? Of heeft dat er niks mee te maken?
1: Dan moet ik eerst weer terug naar de universiteit. Maar ik heb ook maar een beetje lagere school en 4 jaar MULO. Dus het zal ongetwijfeld, maar ik kan dat zo niet uitleggen. Maar puur alleen die verleidingsfactor van verschillende materialen, die hebben invloed op de manier waarop het warm of koud aanvoelt.
0: Oké. Nou, dankjewel, Anton. Fijn.
1: En dan hebben we nog die mevrouw met de USB-aansluiting.
0: Ja.
1: Kijk, je kunt wel een USB-aansluiting op je televisie hebben, maar dan moet je nog wel even de goede ingang zoeken om te zien wat je op je scherm krijgt. Ik heb ook allerlei apparaten aan mijn televisie hangen.
0: Ja.
1: Maar als ik dan een USB in een apparaat of in een ingang steek, moet ik wel even naar het hoofdstuk ingangen. En dan moet ik de ingang kiezen van die USB-stick.
0: Ja, precies. Ja,
1: als je dat niet doet, dan krijg je die beelden natuurlijk nooit op je scherm.
0: Nee, ja, maar dat is. Dan moet je ook maar net weten hoe je daar komt, toch?
1: Ja, meestal op home, op de knop home, op je afstandsbediening. En dan krijg je dus te zien je audio-video aansluiting of je HDMI 1 of HDMI 2.
0: Ja. Oké, de knop home, die hadden we nog niet gehad. En dan kun je achter dus kijken wat er bij het ingangetje staat waar je de USB-stick ingestoken hebt.
1: Nou, dan kijk je even wat er bij die ingang van die USB, of de HDMI 1 of 2 of 3, of misschien een audio-video 1 of 2. En die moet je dan wel even selecteren, want anders kun je allerlei apparaten op je televisie aansluiten, maar je krijgt nooit een beeld.
0: Nee, ik denk inderdaad, het zou zomaar kunnen dat Marta die stap heeft overgeslagen.
1: Ja.
0: Ja. Nou.
1: En dan nog even over zakken. Ik hoor daar over zakken die op een terrein staan, maar als daar zwart zand in zit, en in zwart zand, dat zit hartstikke vol met allerlei zwervende zaadjes, als die er lang genoeg staan, en er komt daglicht bij en het wordt af en toe nat, ja, dan komen al die zaadjes op.
0: Ja.
1: Bij wit zand is dat minder, maar bij zwart zand, die zit er hartstikke vol met zaadjes. En wit zand, ja, daar waait van alles binnen. En dat gaat ook van na verloop van tijd voor dingen groeien.
0: Ja. Ja, maar waarom staat die hele grote zakken met aarde daar?
1: Heeft iemand vergeten, denk ik.
0: Ja, die komt thuis en zegt, oh, waar zijn nou mijn 104 zakken met aarde?
1: Ja,
0: oh,
1: dat bedoel ik.
0: Niet opgeladen. Nou, jammer.
1: Van die dingen.
0: Ja, ja, dat gebeurt soms. Nou, ja. Dank je wel, hè. Doei, goeienacht. Ja. Jan?
2: Ja, goeiemorgen.
0: Hallo, Jan.
2: Jan Voort-Wormerveer.
0: Hi.
2: Die zakken die er staan, dat is om de grond te verdichten. Als er bijvoorbeeld een viaduct gebouwd wordt, dan worden opritten worden gestort. Maar die, als dat niet verdicht, dan zakt het op een gegeven moment de weg weer in elkaar. Dus daarom zetten ze al die zakken met zand erop, om het te verdichten, dat het niet meer gaat zakken.
0: Ja, dus nou ja, eigenlijk dat het wel gaat zakken, zodat als je er iets zwaars op bouwt, het niet meer gaat zakken.
2: Ja, zakken. Zwaar. Dan wordt dat een weg op aangesloten.
0: Ja.
2: En als je dat niet doet, dan verzakt het. En daarom zetten ze die zakken erop om het te verdichten.
0: Ja, oh, oké. Okay. Oh, en want ik kreeg ook nog een mailtje van Herman. Die zegt, het kan ook zijn dat er leidingen liggen. Dat ze daar die zakken zetten om die leidingen te beschermen. Maar dat lijkt me dan onverstandig.
2: Ja, want
0: als de grond dan gaat zakken.
2: Ja.
0: Hmm.
2: Nee, het is echt voor de aansluiting van viaducten of zo. Want dat wordt dan nieuw gestort.
0: Ja.
2: En als je daar een weg op gebouwt, dan gaat het in de loop van de tijd gaat het zakken. Dus dat willen ze voorkomen.
0: Ja. Nou, fijn. Dankjewel.
2: Is goed.
0: Doeg. Hetzelfde. Hoi. Martin.
3: Goedemorgen, Astrid.
0: Goedemorgen, Martin. Ja.
3: Hallo.
0: Hi.
3: Weet je wat mij al een tijd bezighoudt?
0: Nee.
3: De vraag van, wat eten ze nou voor avondeten in Japan?
0: Sushi?
3: Nee, ja, nou, dat dacht ik wel dat je dat zou zeggen.
0: Ja.
3: Nee, maar dat is natuurlijk flauwekul. Als je op internet zoekt, hè?
0: Ja.
3: Van avondeten of wat kookt moeder de vrouw? Je kan van
0: moeder
3: alles
0: de vrouw ook. Dat is echt lang geleden. Ja.
3: Ja. Ik ben dan wel van een beetje de ouderwetse terminologie.
0: Ja.
3: Ja. Nee, maar dan kom je altijd uit op sushi en sushi restaurants en zo en die flauwekul. Maar ik wil zo graag weten van wat eten ze daar nou?
0: Ja.
3: Ik neem aan, ze eten daar huis geen boerenkool met worst.
0: Nou, dat denk ik niet, maar wel pizza.
3: Nee joh.
0: Ja.
3: Niet.
0: Nou ja, ik ben volgens mij is het ook alweer 2 jaar geleden in Korea geweest.
3: Ja.
0: Kun je ook gewoon pizza eten of naar de McDonald's.
3: Ja, dat snap ik, maar ja.
0: Maar gewoon dagelijks schijf van 5. Wat eet men dan? Ja.
3: Ja, maar ja, maar wat? En ik neem al veel vis. Maar ik vind het vooral interessant om ik heb nog nooit een dikke Japanner gezien. Ja, sumi-worstelaars.
0: Mm-hmm.
3: Maar ik heb Japanners die zijn nooit dik. En die moeten volgens mij heel gezond eten.
0: Ja, het zou zomaar kunnen. Of gewoon weinig.
3: Ja, dat klopt, want die eten maar 3/4 van wat je eigenlijk zou willen eten. Dus op een gegeven moment, die wachten niet tot ze vol zitten.
0: Uh-huh.
3: Maar die stoppen gewoon op een keer.
0: Maar wat is jouw interesse in Japan, Martin?
3: Dat weet ik niet. Ik vind dat heel fascinerend in allerlei opzichten.
0: Ja. Nou, ja. Ik moet het ook wel zeggen dat toen ik in Korea was, dat alles is daar gewoon zo anders.
3: Ja.
0: En dat is dat alleen dat al is gewoon wel interessant.
3: Ja.
0: Dus ik kan me wel voorstellen. Ja, en Korea en Japan is natuurlijk net zoiets, maar het is. Ik weet het niet. We zullen het moeten vragen aan of Japanners of mensen die daar langere tijd geweest zijn. Dus we hopen dat die de moeite willen nemen om even te bellen.
3: Ja, dat hoop ik ook.
0: Goed zo. Dankjewel, Martin.
3: Ja, graag gedaan.
0: Doeg.
3: Hey, doei.
0: 0800-1121. Marijke.
4: Ja?
0: Hallo.
4: Ja, hallo.
0: Zeg het dus.
4: Je hebt tussen een tijd geleden kreeg je dus altijd te horen noodpakketten die we nodig hebben. Hè?
0: Ja, nog steeds, hè?
4: Dat is nog steeds. En ik heb toen een tijdje geleden heb ik in de krant gelezen, waren er nog meer dingen die je kon vragen, die je kon doen. En het was het koken van water. En dan hadden ze het over een bloempot met een gaatje en een kaars. En dat moest je dan ergens opzetten. En ik weet dat niet meer. Ik zou graag weten wat voor systemen ze daar nog voor hebben. Dus als je geen elektra en geen gas hebt en toch warm water wil hebben.
0: Ja, maar was dat water met die bloempot of was dat gewoon warmte?
4: Ja, er was iets met een bloempot. Het kan zijn, ik kan het me niet meer herinneren, maar er was wel een systeem. En ik dacht, ja, maar dat kan ook fout zijn natuurlijk, dat het een bloempot was, dus een stenen met een gaatje. En die moest je dan op een rooster zetten. En dan kon je daar een kaars onder doen en een pannetje opzetten. Met koud water natuurlijk. En dan kreeg je warm water. Maar ik denk dat er misschien nog andere systeempjes zijn. Of dat ik dat systeem goed heb bedacht. Maar dat weet ik niet meer.
0: Oh ja. Nou, ik denk, ik weet het niet hoor, maar ik denk dat je twee dingen door elkaar haalt.
4: Ja.
0: Want ik herinner me dat we een tijdje... Ja, ik kijk iets te veel van die internetfilmpjes.
4: Ja.
0: Maar er was dus, je moest dan zo'n terracotta bloempot, dus zo'n oranje bloempot, die moest je ondersteboven op een vaccinelichtje zetten.
4: Ja, dat begrijp ik, ja.
0: Ja, en dan...
4: En moest je hem daar dan nog daar ergens... want dan moet je ook je pan nog ergens opzetten.
0: Nou ja, dat is... Dit herken ik niet. Ik herken alleen maar dat je... dat je dus vaccinelichtje... Daar zit dan een soort, moest je wel dan een soort roostertje of zo onderbouwen. En dan die bloempot erop. En het fungeert dan als kachel.
4: Ja.
0: Maar want dat kon behoorlijk warm worden. Maar ik kan me voorstellen dat als je daar weer een ketel met water bovenop zet, dan kookt dat natuurlijk op een gegeven moment. Of het wordt in ieder geval warm. Maar ik weet ook dat met die bloempot dat mensen vervolgens of brand krijgen of wat krijg je dan? Koolmonoxide vergiftiging of zo? Dus dat je, er werd aan alle kanten ook alweer gewaarschuwd dat je dat absoluut niet moest doen.
4: Niet moet doen.
0: Ja.
4: En maar, is er niet een ander systeem of zo dan?
0: Hoe je water kunt koken in nood. Nou, ik moet zeggen, wij hebben zo'n gasstelletje, zo'n campingstelletje klaarstaan.
4: Ja, dat weet ik. Dat heb ik dus niet. En dan zullen er misschien meer mensen zijn. Of dan moet je naar de kampeerwinkel gaan en
0: kringloop.
4: Zo'n gasstelletje kopen.
0: Kringloop.
4: Ja, of kringloop kijken.
0: Ik heb ook al een, hoe heet zo'n ding? Zo'n olie. Ja. Maar ja, goed, dat wordt natuurlijk wat. Want dat gebruiken we natuurlijk allemaal niet meer. Omdat het gedoe gevaarlijk en vies is.
4: Ja, en ik kampeer niet, maar ik zat te denken, wat heb ik nou in mijn schuur nog zitten dat ik ook zoiets kan doen? Maar als het gevaarlijk is, dan doe ik het natuurlijk niet.
0: Nou ja, alles is natuurlijk, bijna alles is gevaarlijk als je niet goed oplet.
4: Ja, sowieso. Ja. Maar je zit er natuurlijk met je neus bovenop, want je hebt niks anders te doen dan.
0: Precies. Ja, maar ik weet het niet hoor. Ik denk sowieso dat ik niet langer overleef. Nee, ja, ik ben zelfredzaam als ik weet. Nou, helemaal niet. Dus dat is. Als er niemand voor mij zorgt en er is geen supermarkt meer, ja, dan is het al. Wordt het heel link.
4: Ja, dan wordt het sowieso link. Hè.
0: Ja.
4: Maar je hebt ook nu nog wel dat ze zeggen van. Nou, er kan wel eens iets. Een aanval zijn dat je tussen 3 dagen bijvoorbeeld geen.
0: Ja.
4: Geen gas en licht.
0: Elektriciteit,
4: hebt, soms ook geen water. Maar ja, je zou dan toch nog in die 3 dagen iets kunnen gaan doen. Maar het is sowieso is het link, dat weet ik ook.
0: Ja.
4: Maar daar lig ik dan wel eens aan te denken. Toen zat ik te denken, heb ik nou in de schuur iets dat ik water kan koken?
0: Heb je geen... Is de schuur niet van hout?
4: Nee, de schuur is niet van hout. Die is van steen met pas een nieuw dak erop. Dus.
0: Ik denk wel, ik denk wel dat ik heel inventief ga worden. Want ik denk nu al gewoon stenen.
4: Ja.
0: Vuurtje eronder.
4: Ja, zoiets, hè. Stenen, die worden ook heet.
0: Ja.
4: Maar die moet je dan wel ergens opleggen, hè. En dan een pannetje erop. Want als zo'n pot al sowieso toch wel gevaarlijk is... en je wil een kopje thee... ik ga liever nog toch niet koolmonoxide naar binnen ademen.
0: Maar Marijke, eventjes, hè. Alles, stel je voor, alles is uit. Alles is uit. We hebben niks meer.
4: Nee.
0: We zijn de plantjes uit de tuin aan het graven om nog wat te eten. Dan denk je toch niet, ik heb zin in een kopje thee.
4: Ja, als het voor 3 dagen is, als je dan hoort op een zeker moment, want dat hoor je dan nog op je telefoon. En je kan hem nog eens op een
0: als
4: ding opladen.
0: Ja.
4: En, ja, goed, want je hebt natuurlijk ook geen internet en zo meer.
0: Nee.
4: Maar dan je hoort dan het is voor 3 dagen. Dan denk je, nou, dan zou ik nog wel kunnen overleven.
0: Ja, 3 dagen redden we net.
4: Ja, ja. Daarom net. Een beetje in je kast kijken voor blikjes en droogvoer en weet ik het. En dan maar voor droogvoer ook moet je wel warm water hebben. Ja. Zo lig ik dan te denken.
0: Ja, nee, maar het is ook zo. Ja, het is,
4: overleving in 3 dagen. Dat dus, moeten ze eigenlijk eens in de krant zetten. Hoe overleef je in 3 dagen? Ja.
0: En sterker nog, daar moeten we op een gegeven moment cursussen voor krijgen. Maar 3 dagen, zeg maar Marijke, als we gewoon 3 dagen in bed blijven liggen en we doen helemaal niks, dan overleven we dat nog, hè?
4: Maar als ik 3 dagen in bed lig, kom ik er niet meer uit, want ik ben 83.
0: Ja, dat is wel. We moeten wel in beweging blijven, dat is wel waar. Ja.
4: Kom ik er niet meer uit. Ja. Maar ja, zo lig ik dan te piekeren. Nou, niet te piekeren, maar echt na te denken. Zo van, wat moet ik dan doen? En toen dacht ik, nou, kijk altijd naar jou, ik vraag het eens.
0: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk.
4: Misschien dat iemand nog een idee heeft.
0: Ja, maar ga nou maar niet kloten met die bloempot.
4: Nee.
0: Maar we gaan eens even kijken. Sowieso, onder alle omstandigheden zeg ik altijd, maak vrienden met je buren.
4: Ja, maar dat is een beetje moeilijk bij ons.
0: Oh, dus. Dat is jammer, want die hebben vaak warm water, de buren.
4: Ja, water heb ik wel, maar hoe je het warm krijgt.
0: Ja, warm water, ja. Oké, nou, tips voor warm water, 0... Het is echt... Nee, maar het is, we lachen erom. Maar ja, straks is het zover. En dan,
4: ja,
0: denk
4: je moet
0: je
4: hem omlachen, want anders ga je huilen de hele dag. Ja. Dat is natuurlijk ook niks.
0: Oké, okay, nou, 0800-1121 en dat eigenlijk, dat was het eigenlijk.
4: Ja, dat was het.
0: Ja,
4: dus de overleving van 3 dagen, laten we daarop houden.
0: Precies, dat, okay. Het lukt ons met een kopje thee. Dankjewel, Marijke.
4: Ja, net als de Engelsen.
0: Doeg.

0: Level 42 en hot water. Hoe kun je water opwarmen in geval van nood? 0800-1121. Wat voor avondeten eten gewone mensen in Japan? 0800-1121. En hoe kunnen wij kijken naar de oerknal terwijl die al heel lang voorbij moet zijn? 0800-1121. Hoe lang moet je uit Nederland weg zijn om je stemrecht kwijt te raken? En waarom heeft de trein een septiem interval? Ik weet zelf niet meer wat ik ermee bedoel. Als iemand die vraag kan uitleggen, 0800-1121. Wie heeft er nog een filmprojector over voor Marta in Alkmaar? En welke advocaat bel je als de politie zegt dat je een advocaat mag bellen? 0800-1121. Martijn.
1: Goedemorgen, Astrid.
0: Goedemorgen, Martijn.
1: Dat is lang geleden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik hoor geen vrachtwagen.
1: Wat zeg je?
0: Ik hoor geen vrachtwagen.
1: Nee, dat klopt. Ik ben met mijn vrouw net terug uit Roemenië gekomen. We zijn nu in Tsjechië.
0: Oh.
1: In plaats van ons jaarlijkse tripje naar Spanje hebben we een keer voor iets anders gekozen.
0: Ja.
1: We dachten van nou, we gaan een keer naar Roemenië.
0: Nou, dat is weer eens een keer heel wat anders.
1: Ja. En we zijn dat was een droom van mij, een keer beren kijken in Roemenië.
0: Oh.
1: En dat is natuurlijk de vraag of je ze wel tegenkomt, maar ja, als je de Transfagarazan gaat afrijden, ik kan het met moeite uitspreken.
0: Ja.
1: Dat is die beroemde bergpas die je wel eens in documentaires op televisie ziet. Ik heb dat dan bij Top Gear jaren geleden ooit gezien. Dat programma Top Gear. Dan doen ze met die auto's die bergpas afrijden. En ja, mijn droom was het om wilde beren te zien.
0: En?
1: Ja, ik heb ze gezien. Want in september werd net voordat ze de winterslaap ingaan,
0: ja,
1: dan gaan ze op zoek naar eten. En in oktober schijnt die pas dicht te gaan. Dus we waren nog net op tijd. En ik dacht van, nou ja, het zit er dik in dat we ze niet zien. Maar ja, meteen aan het begin van die bergpas kwam er al eentje tegen. Maar ja, die was wel heel rustig. En toen bij dat stuwmeer, dat bekende stuwmeer, daar ben ik even de naam van kwijt, hebben we een hotelletje genomen. De volgende ochtend zijn we weer verder gereden. En toen kwam die tunnel uit en er was weer zo'n beer. En er waren meer toeristen met de auto aan langs rijden. En we kregen waarschuwingen, alarmmeldingen op ons telefoon dat de beren toch wel agressief konden zijn. En toen wilden wij die mensen waarschuwen die vlak langs zo'n beer reden met het raam open. En net op het moment dat wij aan het waarschuwen waren, vloog die beer daar half het raam in bij die mensen.
0: Oh jee!
1: Ja, en ik heb er ook nog een video van, ook die heb ik op Facebook gezet.
0: Ja.
1: Het is echt ongelooflijk dat wij dat nog gezien hebben.
0: Maar hoe is het met die mensen?
1: Ja, gelukkig alles goed afgelopen.
0: Okay.
1: Er waren Roemenen, want dan zou je zeggen, Roemenen moeten dan toch wel weten. Maar
0: ja.
1: Een Roemeense broer en zus, die vrouw woonde in Spanje en die man woonde in Duitsland. Dus kennelijk waren ze het niet zo gewend, was voor hun ook de eerste keer.
0: Ja.
1: Dus, maar ja, gelukkig heel erg geschrokken. We zijn even doorgereden, hebben nog even kennis met elkaar gemaakt. Ja. Mijn hart ging ook te keer toen ik het zag. Want die vrouw die hij had, want het was aan de kant van het raam waar die vrouw zat. Waar die beren had bijna haar te pakken. Volgens mij, ze zat toch aan haar arm te voelen. Maar het was gelukkig allemaal goed gegaan. We kregen ook allemaal alarmmeldingen op de telefoon en alles.
0: Maar het is wel, ik denk wel dat die mensen op een of andere manier toch blij zijn dat jij dat filmpje gemaakt hebt.
1: Ja, ik heb dat filmpje in de weg bij zijn gestopt en ik heb dat filmpje naar hun WhatsApp, naar zijn WhatsApp gestuurd.
0: Yeah.
1: Ja, dat is echt ongelooflijk. Maar het is Het is een hele ervaring, maar nou vroeg ik mij af. Kijk, ik heb daar wat Roemenen gesproken. Daar heb je ook zo'n zwerfhonden. Die zwerfhonden die behandelen ze best wel goed daar in de bergen. Want die zwerfhonden schijnen, de mensen die daar in de bergen wonen, schijnen daar weer die mensen te beschermen doordat die zwerfhonden de beren wegjagen.
0: Oh ja. Ja.
1: Dat vonden wij wel een mooi verhaal. Hè? Ja. Want normaal worden die straathonden toch niet zo goed behandeld. Want,
0: nee, maar goed, als ze de beren wegjagen, ja.
1: Dus die krijgen in de wintermaanden worden die straathonden bijgevoerd, zeg maar. Hè? Dat die mensen die daar in die bergen wonen toch wel een beetje veiligheid hebben, doordat die roedels, straathonden, die beren een beetje op afstand houden. Maar ja, het is ongelooflijk als je het neemt. Maar ik dacht van ja, het zou wel, de kans zou klein zijn, maar het is ongelooflijk. Daarna zijn we nog even doorgereden naar Boekarest. Het paleis van die oude dictator Ceausescu bekeken.
0: Ja.
1: Ceausescu, en toen nog even naar Constanza doorgereden, naar de Zwarte Zee.
0: Ja.
1: En nou, vanochtend ben ik in Constanza vertrokken met mijn vrouw. En we zijn nu bijna in Brno. Daar gaan we slapen.
0: Hè?
1: Dus ik heb 1300 kilometer volgens mij zo'n beetje gereden. Ik weet niet precies uit mijn hoofd, maar
0: wat een avonturen, Martijn.
1: Ja, het is weer eens wat anders dan ons jaarlijkse tripje naar Spanje, hè. Je moet eens een keer, als je iets anders wil meemaken en wil zien in het leven, dan moet je een beetje durven. De meeste de mensen daar stonden wel een beetje te kijken, want ze zijn toch niet zo gewend dat mensen met de auto daar naartoe komen. Ja, enkele wel, maar... Maar het is Nederlanders met de auto die daarheen komen. Ik ben er wel eentje tegengekomen, maar voor de rest, nee. Het is toch...
0: Wat voor auto heb je? Dat je er beren mee ging trotseren?
1: Ja, een hele oude BMW X5 uit 2001. Die is 25 jaar oud.
0: Oh, oké. Okay. Maar we hebben ook nog een auto.
1: Ja, we hebben thuis ook nog een elektrische auto, maar daar durft het maar niet mee aan. Dus
0: nee. Dan sta je stil ook op een gegeven moment tussen de beren. Ja.
1: Hè?
0: Nou, Martijn.
1: Ja, maar ik heb een vraag, hè.
0: Ja, kom maar door.
1: Ja. Mij is dus verteld dat die beren dus, die gaan dus in de winterslaap vanaf oktober, november. En dan schijnen ze dus ook helemaal niks te eten en te drinken.
0: Nee, ze slapen namelijk.
1: Ja, maar hoe overleeft een beer dat? Hoe doet een lichaam van een beer dat? Dat hij dan een 4 maanden lang of zo niet hoeft te eten en niet hoeft te drinken.
0: Ja.
1: Dat hij niet eens eventjes wakker wordt. Is het wel waar dat hij niet even wakker wordt? Of is dat een fabeltje? Wordt
0: misschien
1: hij toch
0: een beetje
1: even wakker?
0: Drinken. Gewoon zo 's nachts even plassen en even wat drinken en dan weer verder slapen.
1: Ja, maar dat, volgens mij niet.
0: Nee.
1: Dus ik wil graag van iemand die daar een beetje verstand van hebt, die zal zijn, die dat... Gaat die beer toch niet even stiekem ergens drinken of een plasje doen? Of,
0: ja. Nee, ik denk dat hij echt slaapt. Ja,
1: maar dat vind ik wel heel apart 4 maanden lang.
0: Ja, dat doen we ze niet na.
1: Nee.
0: Nee.
1: Dus dat ben ik wel heel nieuwsgierig. Maar ik dacht van, want toevallig, kijk, ik leef niet meer 's nachts zoals je weet. 10 jaar geleden belde ik wel vaker met jou.
0: Ja.
1: Maar nou toevallig ben ik aan het rijden van de vakantie. En dat was de laatste keer dat ik belde ook. Dus ik denk van, dat is nog het moment om Astrid te bellen. Hè?
0: Ja, je moet de gewoonte er een beetje inhouden. En we moeten weten hoe een beer zo'n winterslaap volhoudt.
1: Ja, precies. Ja. Ik vond het een leuke vraag.
0: 0800-1121. Ik ga het proberen, Martijn. Doe je een beetje voorzichtig?
1: Ja, we zijn bijna in Brno. Nog een half uurtje. Dus
0: okay.
1: Ik ga lekker het bedje induiken. Mijn vrouw die ligt te slapen. Oh, die is nou inmiddels wakker geworden.
0: Gek.
1: Ik denk niet
0: dat
1: ze zo blij mee
0: is
1: dat ik weer met de radio bel. Want ik had afgesproken dat ik niet meer met de radio zou bellen. Maar...
0: dat had je
1: maar
0: afgesproken, maar het ontkwam je
1: ik zet even mijn koptelefoon weer op en dan rijden we verder.
0: Oké, nou een hele goede rit, hè, Martijn.
1: Ja.
0: Veel plezier nog.
1: Ja, oké. Okay. Groetjes. Hoi. Hoi.
0: Ik had afgesproken dat ik niet meer met de radio zou brengen. Dat, ja, dat kan ook. Johan.
2: Met Johan van Knechtsel uit Eindhoven.
0: Hi.
2: Dag Astrid. Ik heb een vraagje.
0: Ja.
2: Dat gaat over kentekenplaten.
0: Tuurlijk.
2: De huidige kentekenplaten, die gele, die hebben we al een kwart eeuw. Die, daar staat zo'n blauw balkje op. Met de 12 Europese sterren en een landenkenteken NL eronder.
0: Ja.
2: Ik vraag mij af waarom op witte aanhangerkentekenplaten, op taxikentekenplaten, op handelaarskentekenplaten geen eurobalkje staat. De ruimte is ervoor. Bromfietskentekens hebben die ook niet. Je mag er wel gewoon mee in het buitenland komen.
0: Hmm.
2: Wat is de achtergrond daarvan? Als je op een bromfiets of zoiets of op een aanhanger, dan moet je weer een aparte NL-sticker kopen en dat soort dingen.
0: Hmm.
2: En dat kun je gewoon achterwege laten.
0: Zou gewoon allemaal op die kentekenplaten kunnen staan.
2: Ja, in andere landen. Kijk, dus in Frankrijk, daar ben ik net anderhalve week van terug.
0: Ja.
2: Als je daar een bromfiets ziet, daar staat ook zo'n balkje op.
0: Oh, daar wel?
2: Ja.
0: Hmm. Dus bromfietsen en aanhangwagens.
2: Ja, die witte aan, maar net zo goed ook een taxi, die blauwe taxiplaten.
0: Ja.
2: Die zijn net zo groot als andere autokentekenplaten. Maar daar staat ook geen balkje op. Je mag er best mee in het buitenland komen.
0: Ik zeg
2: van Tilburg naar Turnhout bijvoorbeeld met een taxi. Of van
0: Appingedam
2: naar Athene.
0: Ja, waarom niet? Ik zeg 0800-1121. We gaan het gewoon weer proberen.
2: Oké.
0: Okay. Dank je wel.
2: Bedankt hoor.
0: Doeg. Bart.
3: Ja, dag Astrid.
0: Hi Bart.
3: Goedenavond.
0: Zeg Astrid, het dus.
3: Ik heb denk ik een antwoord op een vraag van die mevrouw die wilde weten hoe ze de water kon warm maken in tijden van nood.
0: Oh, gelukkig.
3: Ik heb daar ook over lopen denken. En wat ik heb gedaan is, ik heb een thuisbatterij aangeschaft. En met twee zonnepanelen. Dat noem je een balkonset.
0: Niet waar.
3: En die kan je dus gewoon, die zonnepanelen kan je aan je balkon hangen.
0: Ja.
3: Die batterij die zet je binnen.
0: Ja.
3: En het leuke is, dat je die batterij, daar zitten dus ook gewoon stopcontacten op. Dus je kan gewoon een apparaat in die batterij pluggen.
0: Mm-hmm.
3: En dan doet hij het op 220 volt.
0: Waarom hebben we dat niet allemaal? Is dat heel duur, Bart?
3: Nou, dit was wel, geloof ik, iets van €850.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat is niet niks. En dus dat is wel, zeg maar, €1000. Zoiets in die orde.
0: En hoe lang moet je dan moet je die gebruiken om hem eruit te hebben?
3: Dat zal ik je uitleggen.
0: Ja.
3: Als je hem wil gebruiken voor nood.
0: Ja.
3: Dan is het natuurlijk gewoon één keer aanschaffen, neerzetten, opladen en wachten tot de nood daar is. Dus dan verdien je hem niet terug.
0: Nee, maar goed, je hoeft niet te wachten tot de nood daar is.
3: Precies. Nou, en wat is nou het leuke? Ik heb zo'n ding. En dan zit er dus tussen dat zonnepaneel en die batterij, daar zit een apparaatje. Dan moet je je voorstellen, dat is, laten we zeggen, dik. Dat is iets van 4 centimeter dik en dan 20 bij 20 centimeter, een plat dingetje. Daar komen dus die snoeren van die zonnepanelen in. En daar gaat aan de andere kant een snoer naar die batterij. Maar er komt ook nog een andere snoer uit. En aan die snoer zit gewoon een stekker. En die stekker, die kan je gewoon in je stopcontact stoppen thuis.
0: Zo kun je hem ook opladen.
3: Zo kan je hem opladen.
0: Maar ik wil geld besparen.
3: Maar dat
0: besparen.
3: Is niet opladen, dat is de stekker voor het zonnestroom in je huis stoppen.
0: Nee!
3: Ja. En als je een slimme meter hebt,
0: ja,
3: dan houdt hij ook nog bij hoeveel stroom je aan het net geleverd hebt.
0: Nou ja.
3: En dat is natuurlijk niet veel.
0: Nee.
3: Want dan zal ik even wat getallen gaan noemen.
0: Ja, maar je moet wel opschieten, want over 50 seconden gaat Annette Schut het nieuws voorlezen.
3: Oké, nou, die zonnepanelen die zijn 2 keer 400 watt.
0: Ja.
3: daar laat je dus in 4-5 uur zit die batterij vol. Daar zit dan 1 kilowattuur in. Dat wil zeggen, kun je een uur lang 1 kilowatt uittrekken. Dat is ongeveer 20 keer een eitje bakken.
0: Ja.
3: Of dat is 3 keer je wasmachine laten draaien. Zoiets in orde.
0: Nou ja, en toch krijg je allemaal gratis van de zon.
3: Juist.
0: Het is interessant. Ja. Nou, namens Marijke, dankjewel voor deze tip.
3: Oké.
0: Okay. Goeienacht nog, hè?
3: Succes verder. Dag.
0: Dag Bart. Zo, een goede tip, toch? Ja.
4: Samen Max.
5: NPO Radio 1.
6: 4 uur. Annette Schuts met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos en zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat dan bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Maar de Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. De oppositiepartijen PRO en VOLT willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van PRO en VOLT heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, een krappe minderheid. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. Max.
7: Nachtzuster, Astrid de Jong.
0: Je kunt bellen naar 0800-1121 als je mee wilt doen aan dit programma. Je kunt mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. En je kunt via X en Facebook berichtjes achterlaten. Je kunt appen. Via de NPO Luister-app kun je gratis en voor niks berichtjes versturen. En ik krijg nu een appje van Dick die zegt: het interval brengt suspense omdat het bijvoorbeeld een C is met een BES, C, D, E, F, G, A, B, B of B, C en niet C, D, E, F, G, A, B, C. Oh, zit het zo? Oké. Dat heeft te maken met het septiem-interval van een trein. Maar dan snap ik het nog niet echt. Ik kan echt hulp gebruiken bij deze vraag. Wat heb ik verder nog qua vragen openstaan? Jan, die wil weten welke advocaat je belt als de politie zegt dat je recht hebt op een advocaat. Marta is op zoek naar iemand in Alkmaar met een filmprojector die ze mag gebruiken. En Ellen die wil weten hoe lang je uit Nederland weg moet zijn om je stemrecht kwijt te raken. Dave die zegt: hoe kunnen we de oerknal zien terwijl die al lang al voorbij is? En Martin vraagt zich af wat mensen in Japan gewoon voor avondeten eten. Als je gewoon 's avonds thuis eet met het gezin, wat eet je dan? Martijn, die wil graag weten hoe een beer die winterslaap overleeft zonder dat hij eet of drinkt. En Johan zegt, waarom hebben kentekenplaten van bijvoorbeeld bromfietsen, aanhangwagens en taxis geen Europees tekentje en geen NL-tekentje erop staan? 0800-1121. Maar nu is het 4 minuten over 4. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1 zijn we even heel blij.

A, B, B of B. C en niet C, D, E, F, G, A, B, C. Oh, zit het zo? Oké. Dat heeft te maken met het septiem-interval van een trein. Maar dan snap ik het nog niet echt. Ik kan echt hulp gebruiken bij deze vraag. Wat heb ik verder nog qua vragen openstaan? Jan, die wil weten welke advocaat je belt als de politie zegt dat je recht hebt op een advocaat. Marta is op zoek naar iemand in Alkmaar met een filmprojector die ze mag gebruiken. En Ellen, die wil weten hoe lang je uit Nederland weg moet zijn om je stemrecht kwijt te raken. Dave, die zegt, hoe kunnen we de oerknal zien terwijl die al lang al voorbij is? En Martin vraagt zich af, wat mensen in Japan gewoon voor avondeten eten. Als je gewoon 's avonds thuis eet met het gezin, wat eet je dan? Martijn, die wil graag weten hoe een beer die winterslaap overleeft zonder dat hij eet of drinkt. En Johan zegt, waarom hebben kentekenplaten van bijvoorbeeld bromfietsen, aanhangwagens en taxis geen Europees tekentje en geen NL-tekentje erop staan? 0800-1121. Maar nu is het 4 minuten over 4. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1 zijn we even heel blij dat ik een meisje ben.

0: Heb ik ook wel een beetje hoor. I'm so glad that I'm a woman. Love Unlimited was dat. 0800-1121. Ik noem het nog maar weer eens even. Dat is het telefoonnummer. Je bent echt al de vierde Jan van vannacht. Of misschien zelfs al wel de vijfde Jan, Jan.
1: Ja, goedemorgen Astrid.
0: Hallo Jan.
1: Hallo.
0: Zeg het eens.
1: Ik heb het antwoord op twee vragen inmiddels.
0: Oh, mooi. Kom maar door.
1: Het ene is, welke advocaat bel je op het moment dat je te gast bent bij de politie?
0: Ja.
1: Nou, meestal als je te gast bent bij de politie en je hebt recht op een advocaat, ben je verdachte van een misdrijf. Op dat moment bel je een strafrechtadvocaat.
0: Maar een strafrechtadvocaat, waar haal ik die? Krijg ik dan een mapje met strafrechtadvocaten?
1: Of je een mapje krijgt met strafrechtadvocaten, weet ik niet.
0: Nee.
1: Wat ik wel weet is dat er inderdaad een pool is van zogenaamde piketadvocaten. Die 24 uur per dag benaderbaar zijn. En die, daar heeft de politie inderdaad nummers van. En dat is de eerste aangewezen advocaat die je dan kan bellen als je zelf al geen advocaat hebt.
0: Oh ja, daar is natuurlijk wel rekening mee gehouden.
1: Ja.
0: Ja. Fijn. Dus fijn om te weten.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja.
1: En het andere is, hoe overleeft een beer de winter?
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat beest gaat vreselijk veel eten voor de winter. De laatste weken voordat hij in winterslaap gaat.
0: Ja.
1: Daardoor neemt zijn vetreserve enorm toe. En dat kan soms wel tot meer dan een derde van het zomerlichaamsgewicht zijn.
0: Ja.
1: In die vetreserve wordt ook een enorme hoeveelheid water opgeslagen. En op het moment dat een beer in winterslaap gaat, gaat hij in een toestand, die noemen ze torpor. Of turpoor. Dat betekent dat hartslag, ademhaling en stofwisseling naar een heel, heel, heel laag niveau gaat. Waardoor het beest bijna geen energie verbruikt en bijna geen water verbruikt. En inderdaad, als de omstandigheden zo zijn dat hij te weinig vetreserve op heeft kunnen bouwen, dan zal die ergens in zijn winterslaap wel wakker worden. En dan zal die inderdaad op zoek moeten gaan naar eten.
0: Oh ja, dat is niet de bedoeling.
1: Nee, normaal gesproken hebben ze meer dan genoeg vetreserve opgebouwd voordat ze in winterslaap gaan. Mm-hmm. En houden ze dat dan inderdaad een maand of vier vol.
0: Oh ja. En kunnen wij dat ook?
1: Nee, wij kunnen dat niet.
0: Oh, jammer.
1: Ja.
0: Ja. Nee, ja, ik dacht, als we nou echt heel, heel, heel diep slapen, dan kunnen we misschien ook wel langer zonder eten en drinken.
1: Nou, het is natuurlijk zo dat zouden wij een enorme vetreserve opbouwen,
0: ja,
1: voordat je een periode van langdurige rust ingaat, want mm-hmm, het is niks meer of minder dan dat, dan zouden we wel iets kunnen rekken.
0: Ja.
1: Maar ons hele systeem is niet gebouwd op het houden van een winterslaap.
0: Nee.
1: Dus wij zijn als mens, als homo sapiens, ook niet in staat om onze stofwisseling, hartslag en ademhaling te verlagen.
0: Maar wij kunnen dan wel weer broodjes smeren. En volgens mij, ondanks het de vaste overtuiging in dat liedje, kunnen beren dat echt niet.
1: Nee, ik moet eerst de beer nog tegenkomen die ik een broodje smeren.
0: Ja, ja, dan zijn er meestal wel meteen twee.
1: Ja, dat zou kunnen, maar ik heb het nog nooit gezien.
0: Nee, heb ze nog niet gezien. Nou, dank je wel, Jan, voor de uitleg.
1: Alsjeblieft.
0: Goeienacht.
1: Hey. Goeienacht.
0: Doeg. Raymond.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Raymond.
2: Goedemorgen.
0: Zeg het eens.
2: Ik wil reageren op het eten in Japan. Ik heb laatst een documentaire gezien en daaruit blijkt dat kinderen op de lagere school al middageten krijgen.
0: Oh ja.
2: Alles zelf op moeten ruimen. Dus die krijgen van zeer jonge leeftijd al te weten wat gezond eten is. En van overheidswege mag je maar een buikomvang van een bepaald aantal centimeters hebben.
0: Niet!
2: En anders moet je naar de dokter om en dan krijg je extra bijles. Want dan is er iets niet gezond mee.
0: Wauw. Nou,
2: dus
0: ik las laatst wel. Ik las laatst wel echt een enorm artikel over Japan. Dat inderdaad mensen daar over het algemeen heel gezond zijn.
2: Ja, dat klopt ook. De gemiddelde levensverwachting daar ligt boven de 80. Alleen dat begint nou een probleem te worden. Omdat er te veel oude mensen zijn.
0: Jo.
2: En te weinig jonge mensen.
0: Ja, herkenbaar. En Maar jij hebt dus gezien dat de kinderen op school tussen de middag warm eten. Maar wat eten ze dan?
2: Rijst, kool en een sausje. Dus ja, het is... wat het precies is. Ik neem aan dat, dat ze thuis ongeveer hetzelfde eten.
0: Ja.
2: Dus, en die worden via grote centrale keukens gemaakt. Dan worden de plateautjes worden in een soort... apothekerskast gezet. En dat wordt verwarmd. En iedereen die doet voor de voet af zijn maaltijd pakken. Dus het was zeer interessant.
0: Ja, ja, dat is allemaal heel erg... hoe zeg je dat? Gestructureerd.
2: Ja, ja, en iedereen moet meehelpen, opruimen enzovoort. Waardoor er ook een gezamenlijke... dat alles gezamenlijk moet worden gedaan. Dus
0: ja.
2: Gemeenschapszin wordt daar heel vroeg erin gedaan. Dus ja, vandaar dat het in Japan ook op straat niet zo heel veel is. Want je wordt er echt op aangesproken en aangekeken.
0: Ja, nou ik geloof zelfs dat het strafbaar is om bijvoorbeeld je kauwgom uit te spugen.
2: Ja, dat heb ik ook gehoord, ja.
0: Ja.
2: Japan en andere Aziatische landen. Er staan fikse straffen op, ja.
0: Ja, ook minder gezellig, maar wel schoon. Ik ga toch nog even de vragen open laten staan.
2: Ja, vanwege het eten, ja. Maar ik zei al, dit was meer om dat er geen dikkere mensen waren in Japan.
0: Ja,
2: maar dat
0: precies.
2: Maar heeft te maken dat dat dus van overheidswegen gecontroleerd wordt. En heel jong al te horen krijgen hoe je gezond eet.
0: Oké, nou dat is leuk om te weten. Maar wat ze nu moeten eten, dat laat ik nog even openstaan voor iemand die dat weet. Gewoon een avondmaaltje of dus een tussenmiddagmaal op zo'n school. Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Ja, oké.
0: Goed. Oké, doeg. Doeg. Marco.
3: Hallo.
0: Hallo Marco. Jij komt binnen via een telefoonlijn die heel duidelijk klinkt.
3: Oké, okay,
0: alsof je naast me kunt zitten.
3: Aan de andere kant van de wereld.
0: Dat dan weer wel. Waar zit jij?
3: Ik zit zo'n 52 kilometer ten zuiden van Manila op de Filipijnen.
0: Ah, jeetje. En wat heb je voor me?
3: De vraag over het stemmen als je niet meer in Nederland bent.
0: Oh, hoe lang woon jij niet meer in Nederland?
3: Al zo'n 25 jaar.
0: Oh, nou dan weet jij dit, ja.
3: Maar je kan gewoon nog stemmen als je nog steeds de Nederlandse nationaliteit hebt.
0: Ja.
3: En je kan tegenwoordig zelfs per post stemmen voor een bepaald aantal verkiezingen, zoals de Tweede Kamerverkiezingen. En dat kan dan via dat moet je regelen met een dienst die in Den Haag zit. En dan krijg je gewoon een oranje envelop waar je je stem op uit kan brengen. En die stuur je op. En dan tel je weer mee.
0: En
3: je moet er wel een geldig paspoort voor hebben.
0: Oké, maar jij zit daar al langer dan 25 jaar, maar je wil op zich wel Nederlander blijven.
3: Ja, ik werk hier. Ik ben al eenmaal in Nederland geboren.
0: En wat voor werk doe je dan daar?
3: Ik werk bij een internationaal onderzoeksinstituut.
0: En als je daar dan al zo lang werkt, ben je dan wel van plan om nog weer terug te gaan?
3: Niet echt.
0: Nee, maar je blijft
3: vooral
0: dat Nederlandse...
3: niet in de winter.
0: Niet in de winter. Het is daar lekker, hè?
3: Ja.
0: Maar je wil wel toch dat Nederlandse paspoort houden en je wil ook nog wel stemmen in Nederland.
3: Ik luister zelfs naar Nachtzuster, kan
0: dat,
3: je nagaan.
0: Nou ja, nou, maar dat is natuurlijk meer dan logisch. Ja.
3: Ja.
0: Oh, maar vertel ons nog even iets over de Filipijnen. Want als je daar zo lang woont, is er dan nog iets waarvan je denkt van het is eigenlijk gek dat wij dat in Nederland zo en zo doen?
3: Ik krijg altijd de indruk dat als ik luister naar de weerberichten, vooral in de winter. Waarom wonen mensen in klimaten waar huizen verwarmd moeten worden? Terwijl dat een stuk eenvoudiger kan.
0: Ja, dat we met z'n allen in een warm gebied komen wonen.
3: Ja, daar is toch ruimte zat op aarde.
0: Ja, zou je erop zitten te wachten dat we met z'n 16 miljoenen naar die kant op komen?
3: Nee, maar er zullen we andere plekken zijn.
0: Ja, als we onszelf een beetje verdelen, is het goed. Ja, er zit wat in natuurlijk. We zouden naar warmere gebieden kunnen zijn. Ja.
3: In plaats van de huidige migratiestromen, laten we dat eens omdraaien.
0: Ja, ik weet het niet. Het schijnt toch hier best wel goed geregeld te zijn met eten en dat soort dingen. En gezondheidszorg. Dus wat dat betreft houden we het denk ik nog wel even zo.
3: Je kan niet alles hebben.
0: Dat is waar. Hey, fijn dat je even antwoord gaf. Maar jij kunt dus oneindig, zolang je dat paspoort maar houdt, stemmen in Nederland.
3: Ja, oneindig is niets. Maar zolang ik dat paspoort heb en in leven ben, ja.
0: Ja, nee, dat einde, daar houden we natuurlijk geen rekening mee. Dank je wel, Marco, dat je er even was.
3: Oké.
0: Doeg. Hoi.

0: in Japan, heel veel. Ja, en wat eten ze dan in Japan bij het avondeten? Wat staat er gewoon op het programma als wij hutspotten eten? Of misschien gewoon wel macaroni, hoor. Maar wat eten mensen dan zo 's avonds als ze uit hun werk komen in Japan? En wat we net hoorden, dat kinderen dan warm eten op school. Wat eten ze dan op school? En wat eten de grote mensen dan tussen de middag als ze met de kinderen 's avonds alleen een beetje rijst eet? Ik weet het niet. 0800-1121. De beer en de winterslaap hebben we gehad. Waarom hebben kentekenplaten van bromfietsen en aanhangwagens en taxis in Nederland geen Europa-teken en geen NL-teken? Hoe is het mogelijk dat we de oerknal kunnen zien in het verleden? Even kijken. Waarom heeft de trein, en volgens mij, ik zeg het nou steeds, maar volgens mij gaat het dus om het waarschuwingspingeltje van de trein. Waarom heeft dat een septiem interval? Ik heb inmiddels begrepen uit de appjes dat het een septiem interval heeft, omdat dat ook waarschuwend klinkt. Maar als iemand dat nog even wil uitleggen, 0800-1121. En heeft iemand nog een filmprojector over voor Marta in Alkmaar? Dat is eigenlijk alles wat ik nog heb, dus ik kan wel wat nieuwe vragen gebruiken. En ook die kun je doorgeven via 0800-1121. Joop?
1: Ja, ben ik dat?
0: Dat kun je echt alleen maar zelf beantwoorden.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ja, ik hoor net dat het verhaal van de bier voorbij is.
0: Nou ja, ik weet niet of je nog een toevoeging hebt, maar de bier.
1: Het lijkt me wel.
0: Ja.
1: Want er wordt helemaal niet gepraat over dat de temperatuur van de bier zakt.
0: Nee. Maar hoe zakt de temperatuur van een beer?
1: Nou, dat is zijn techniek. Hij laat die temperatuur zakken. En elke 3 graden die de temperatuur zakt, wordt zijn stofwisseling verdubbeld.
0: Verdubbeld?
1: Ja, hij kan dan je vlees in de ijskast,
0: ja,
1: gaat ook veel langer mee als het koud is.
0: Ja, dus het wordt vertraagd?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dus
1: elke 3 graden, die temperatuur, hoe diep die daalt, dat weet ik niet precies, maar hij daalt gigantisch. En hij moet dus, als hij uit de winterslaap komt, dan ligt hij weer uren of dagen ligt hij te rillen om weer op temperatuur te komen.
0: Oh ja, daarom trillen we ook, hè, als we het koud
1: juist
0: hebben, om warm
1: juist
0: te worden.
1: Juist.
0: Ja.
1: En dat doet de bier ook.
0: Oh. En kunnen we dan niet op een of andere manier leren van de beer dat we in de winter zelf ook wat kouder worden?
1: Nee, dat heeft ook weer met de organen te maken.
0: Ja, daar is een beer dan weer beren goed in.
1: Precies.
0: Ja.
1: Precies.
0: Hoe weet je dit, Joop?
1: Weet je dat? Nou, ik heb vaker met die gebeld over die technische dingen.
0: Ja, dit is een technische beer.
1: Ja, nou ja, dat is natuurkunde, hè. En ik weet niet of je het nog weet, er was een keer een vraag over van waarom trekt iemand die jas omhoog als hij een koude nek krijgt?
0: Ja.
1: Dat weet ik niet meer, nee.
0: Nee, ik weet het antwoord ook niet meer.
1: En van die oerknal zien.
0: Ja.
1: Ik moet je voorstellen dat als je een beeld ziet, een beeld, die geeft licht. En licht, dat gaat met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. Dus dat is een ander verhaal, hè?
0: Ja.
1: Daarom zie je de bliksem, als je een lichtflits ziet van een bliksem, dan zie je eerst het licht, dat komt met 300.000 kilometer per seconde komt dat op je af. En dan het geluid, dat komt met 1000 kilometer per uur op je af. Dat is een geluidsbarrière, hè?
0: Mm-hmm.
1: Nou, dus je hoort zie je die lichtflits, en dan kun je meten hoe lang het duurt voordat waar die bliksem zit. Dus ik moet gewoon de seconden stellen. 1 seconde, 2 seconden, 3 seconden. Nou, dus dan kun je het uitrekenen. Maar nou even terug naar die oerknal. Het licht komt dus met 300.000 kilometer per seconde op je af. Dus wat, dus daar ben je even een voorstelling van maken.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je op een gegeven ogenblik, dan zeg je maar, als je nou teruggaat en je gaat terug met een snelheid van 400, zeg maar 400.000 kilometer per seconde, kun je teruggaan.
0: Ja.
1: Dan zie je steeds die beelden van vroeger zie je terug.
0: Maar het lijkt zo gek dat die oerknal, dat moet toch echt wel heel, heel, heel, heel, heel, heel lang geleden zijn. Maar ja, dat is dus ook heel, heel, heel, heel, heel erg ver weg.
1: Ja, maar daar praat je, waar praat je dan over? Maar
0: ja.
1: Het is wel zo, hoor.
0: Ja.
1: Je moet eens teruggaan met een snelheid van meer dan 300.000 kilometer per seconde.
0: Mm-hmm.
1: En dan kun je inderdaad alles, al die beelden van vroeger, ja, die zijn er nog, die kun je terugzien.
0: Ja, bijzonder is dat eigenlijk.
1: Ja, dat is, maar dat is ook, dat is meer een grap, hè, van, waar praat je dan over?
0: Ja.
1: 300.000 kilometer per seconde.
0: Ja, je kunt het niet echt doen, dat is jammer.
1: Nee, maar licht heeft dezelfde snelheid als elektriciteit in een kabel.
0: En Joop, waarom doen mensen hun jas omhoog als het koud is?
1: Om de naar je hersenen lopen dus twee bloedvaten lopen door je nek heen. En twee bloedvaten naar je hersenen en twee bloedvaten terug naar je hart.
0: Best belangrijk stukje in je nek.
1: Ja, ja, en het licht, een mens wil die temperatuur wil die goed houden. Die wil die 36 graden houden.
0: Ja.
1: Dus hij doet meteen van, oh, dat is koud. Daar gaat een enorme warmteverlies. Dan moet ik warm houden.
0: Dat is eigenlijk best logisch.
1: Ja,
0: ja.
1: Dat zei je toen ook. God.
0: Dankjewel, Joop.
1: Ja. Ja, ik had er nog wat, maar waarom ijzer koud aanvoelt.
0: Ja, maar dat is inmiddels al door meerdere mensen gezegd dat het de warmte gewoon uit je lijf trekt.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Omdat het goed geleidt.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nou, fijn dat je er weer even was. Dank je wel.
1: Oké. Okay.
0: Goeienacht.
1: Laat
0: dag. Ik krijg trouwens een appje net. Dat vond ik dan wel lief dat iemand eens even zelf gaan kijken. Erik, die zegt, mijn 8 jaar oude tv zit ook een USB-ingang, maar daar staat in kleine lettertjes bij for service only. En die speelt dus geen USB-sticks af. Dus voor Marta, als dat erbij staat, dan hoef je dus ook niet via de home-knop te zoeken naar de goede manier om het af te spelen, want dan doet hij het dus inderdaad gewoon niet. Henry.
2: Hoi, goeienacht.
0: Hallo, zeg het eens, Henry.
2: Nou, ik heb een vraag over een reiskoffer waar een cijferslotje op zit.
0: Ja.
2: Met 3 cijfers, bijvoorbeeld 6, 6, 7, een willekeurig getal.
0: 6, 7,
2: ja. Ja, dus bijvoorbeeld, nou, om die reiskoffer heen zit 1 rits en die rits heeft 2 uiteinden.
0: Ja.
2: Ja, nou, en die kan je in een cijferslot, die uiteinde van die rits, kan je in een cijferslotje doen. En dat is zo groot als een halve euromunt.
0: Mm-hmm.
2: Heel erg klein. En dan kan je gewoon, je mag een willekeurig cijfer kiezen van 3 getallen. Dus, nou, ik noemde net een combinatie, maar alles is mogelijk. Nou, en dan, je kan dan resetten. Of je gewoon met een balpenpunt en een even klikje in een gaatje wat erbij dat hele kleine slot zit. En mijn vraag is hoe dat mechanisch werkt dus. Dat
0: oh.
2: Dus je kan een willekeurig cijfer kiezen. Dat zijn 1000 combinaties. Nou, en je kan het instellen en het werkt perfect. En mijn vraag is hoe dat dan technisch werkt. Dat is iets mechanisch en Ja, daar ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar.
0: Wordt het denk ik wel echt heel erg lastig om dat op de radio uit te leggen.
2: Ja, maar er zijn mensen die kunnen heel goed communiceren.
0: Er zijn mensen die heel goed kunnen communiceren, dat is zeker waar. Ja,
2: ja, maar ik vind het echt fabelachtig. Nou, het werkt. Maar hoe dan, is dan de vraag.
0: Ja, precies. Nou, een heel klein slotje met een cijfercombinatie. Hoe werkt dat mechanisch? Dat is de vraag, hè? Dan zeg ik het goed.
2: Ja, en okay. Er zijn dus 1000. Je hebt drie cijfers, dus zeg maar afgerond zijn er 1000 combinaties mogelijk. En het werkt perfect.
0: Ja, nou gelukkig. Maar hoe, dat moeten we nog horen. 0800-1121. Dankjewel, Henry.
2: Ja, hoi.
0: Doeg. Even kijken. Dan heb ik op het moment nog deze vraag. Ja, dan zit ik dus nog met die filmprojector van of voor Marta. Als iemand in de buurt van Alkmaar zit en zegt, nou, ik heb nog wel een filmprojector. Marta die heeft namelijk nog films van vroeger, maar heeft haar filmprojector uitgeleend. En de mensen aan wie ze het uitgeleend had, hem uitgeleend had, die zijn allebei overleden en dat is allemaal weggegaan. Dus die krijgt ze nooit meer terug. En nu wil ze graag die films afspelen. Dus als iemand nog een filmproject erover heeft, 0800-1121. Annelies?
3: Ja, nog even een aanvulling. Jij hebt nog graag een aanvulling op de septiem van de trein.
0: Ja, ik snap eigenlijk de vraag niet zo goed.
3: Oh, ja. Hoezo snap je hem niet goed?
0: Ik heb de vraag echt al 7 keer voorgelezen en hem natuurlijk geluisterd toen Niek hem stelde, maar het is een beetje weg in mijn hoofd. Want wat maakt nu die septiem in? Ik snap nu dat dat een bepaald geluid is, maar wat maakt dan dat geluid?
3: Nou, ik denk dat
0: de trein zelf
3: twee hoorns heeft. Ja, dat komt als je de trein hoort alarmeren, dan hoor je hem zelf, dan hoor je die trein.
0: Je hoort de trein alarmeren, maar een trein heeft toch niet een sirene of zo?
3: Nou, ik denk dat ze daar een combinatie van twee toeters voor hebben. Zoals een auto een toeter
0: heeft. Dus hij waarschuwt als er iets op het spoor is of zo. Dat geluid bedoelt hij?
3: Ja, ik dacht dat het ging over het alarmerende werking van de septiem.
0: Ja, dat ging het ook. Nee, dat ging het ook.
3: Ik weet niet hoe de trein in elkaar zit, wat dat betreft.
0: Ja, nee, want er was dus iemand die zei, nou ja, oké, de vraag was, waarom is het geluid wat de trein maakt een septiem?
3: Oh,
0: en toen kregen we het antwoord, omdat een septiem alarmerend werkt. Maar toen was ik even kwijt wanneer die trein dat geluid maakte dan.
3: Oh, zo om.
0: Ja.
3: Want dat klinkt een grote septiem die klinkt heel alarmerend. En waarom die trein dat geluid maakt, dat is een waarschuwing altijd. Dat
0: ja. Maar een septiem is dus een combinatie van tonen.
3: Een samenklank, ja.
0: Oh, allemaal tegelijk ook, niet achter elkaar.
3: Tegelijk. Oh. Nee, nou, je kunt wel zingen, maar dat is een beetje is moeilijk trouwens.
0: Oké.
3: Okay. Maar goed, het is een grote septiem. Die werkt heel, dat gaat heel schril door je heen. Ja, dat heeft misschien iets van de samenwerking met de golflengtes te maken. Maar er zijn wel meer, bijvoorbeeld als je een terts hebt, dat geeft een zekere rust, een zekere gezelligheid, zullen we maar zeggen. En op tafel is eigenlijk helemaal stil. Die klanken die sluiten precies bij elkaar aan.
0: En waarom is een septiem dan waarschuwend?
3: Ja, daar zitten we in de harmonie. Daar zitten we in, ja, zo werken die klanken samen. Dat werkt op je gehoor, op je gemoed. Waarom dat is? Ja, nergens om. De componisten gebruiken dat ook als een waarschuwende combinatie, bij wijze van spreken.
0: Ja, wat grappig. Dus dat is gewoon een geluid waar wij op reageren.
3: Ja, dat voelt als je. Dat gaat je door bij een been als het ware.
0: Okay.
3: En ik denk daar, en bovendien blijft een beetje hangen. Omdat het door een septiem wil naar een. Moet ik dat zeggen? Dat wil naar een octaaf toe. Dat wil zich oplossen. Dat is iets wat je niet lekker voelt. En dat wil tot rust komen. En als je een septiem hoort, dan. Hij zit vaak ook in een einde, in het einde van een stuk. Het ook vinden. Als je die septuum hoort, dan hoor je eigenlijk dat op tafel aankomen. Het gebeurt niet, maar je geest wil dat op tafel horen. Je wil dat oplossen.
0: Oké.
3: Okay. En zo is bijvoorbeeld ook het slotakkoord van de Matthäus-passion. Dat gaat door dat gaat door merg en been.
0: En dat is een septuum.
3: Het ene laatste klankcombinatie. Zo'n akkoord. Goed. Is een grote septiem. En dan rondbak het af naar het octaaf. En dan is het de stilte. Dus een enorme smart zit er daardoor in. En dan krijg je de berusting. Dan maakt hij het octaaf, om bij wijze van spreken. En die septiem verhoogt die tot octaaf. En dan, ja, dat geeft ineens de rust, dat lost op, heet dat.
0: Oké, dus er zit een muzikale kracht achter naartoe wil. En als dat opgelost wordt, dan geeft dat een prettig gevoel. Wat leuk allemaal.
3: Maar de trein maakt dat, je lost dat niet op. Dus ik heb zelf het idee dat het daardoor... Het is op zich een heel schrikkelakkoord.
0: Ja.
3: Samenklankakkoord, dat is goed. Dat is de precieze benaming. Precies over die benaming. Maar het is op zich heel schril. Dat alarmeert al. Maar ik heb zelf het idee... Het blijft altijd een beetje hangen, dat akkoord van die trein. Mm. En ik heb het me nooit afgevraagd. Maar nu ik die vraag hoorde... omdat je hoofd, je hersenen willen dat afronden. Die willen dat oplossen.
0: Ja, ja. Nou ja, ik krijg een appje van David. Die zegt, het geeft muzikale spanning. Daardoor valt het geluid ook op tussen het omgevingsgeluid. En het wordt vaak gebruikt door treintoeters. Meertonige treintoeters. En dat zijn dan tyfoons. Ik wist dat allemaal niet.
3: Nee.
0: Maar ja, dankzij deze vraag weten we het nu wel. Dankzij Niek, Niek en Annelies en David weten we het nu wel.
3: Ja, het werkt gewoon zo.
0: Ja, het werkt gewoon zo. Ja, dat is muziek.
3: Het zijn golflengtes die ook niet in elkaar passen. Ik denk dat het daardoor komt dat een octaaf.
0: Ja, en die gebruiken ze dus bewust in een treintoeter. Ja. Dat vind ik leuk om te weten. Nou, dankjewel.
3: Ja, ik heb me nooit afgevraagd. Ik denk wel eerst dat als die trein zo hoort, denk je, hebt het erop geluid.
0: Ja, ja, maar dat is dus bewust dat je goed oplet. Nou, dankjewel, Annelies.
3: Ja, graag gedaan.
0: Doeg. Ja.

Heerlijk is dat toch. Music van John Miles. En nu heel veel mensen die iets hebben te melden over dat geluid inderdaad van de toeter van een trein. Ik heb daar nooit zo op gelet, maar daar is dus echt over nagedacht dat die een bepaald geluid maakt. Bedankt voor de uitleg allemaal. Ik mis nog een aantal antwoorden. Voor Marta zoeken we nog een filmprojector. Liefst in de buurt van Alkmaar om niet 8 mm films, maar een groter formaat mee af te spelen. Martin, die wil heel graag weten, maar ook weten wat men voor gewoon avondeten eet in Japan. Nou heb ik inmiddels begrepen dat heel veel mensen, kinderen vooral in Japan, tussen de middag warm eten. Dus nu willen we graag weten wat het avondeten en de lunch over het algemeen voor een gewoon Japans gezin is. Johan die vraagt waarom op kentekenplaten, op bromfietsen, aanhangwagens en taxis niet staat vermeld dat ze Europees zijn en ook niet dat ze Nederlands zijn. En Henry die heeft zo'n heel klein cijferslotje met 3 cijfers op zijn reiskoffer zitten en hij wil heel graag weten hoe dat werkt, dat slot. Dat zijn vragen die nog openstaan en daarmee is ook meteen alles gezegd, want meer vragen heb ik niet. Dus mocht je nog een vraag hebben of een antwoord weten, dan kun je bellen naar 0800 1121. En nu heb ik dan even tijd voor een liedje. En dan weet ik eigenlijk al wel, na het opnoemen van al deze vragen, wat ik graag zou willen horen. Oh, ik hoop, even kijken hoor. Deze doet het niet, denk ik. Het was een beetje griezelig, want als ik in mijn computer kijk, dan heb ik alleen maar een speciale versie. Dus het kan zijn, maar het is een van mijn lievelingsliedjes, dus ik ga het gewoon proberen. Jason Staal en zijn daggedachten.

Jason Staal die een liedje maakte van allemaal vragen die een mens zichzelf zomaar kan stellen, ook midden in de nacht. En die vragen, daar bestaat dit programma natuurlijk uit. Ik wacht nog steeds op antwoorden en op vragen trouwens, want we hebben nog 1 uur en 8 minuten te gaan. Iemand, een filmprojector voor Marta, dat zou fijn zijn, liefst in de buurt van Alkmaar. Wat eet men voor avondeten en lunch in Japan, de gewone mens? Waarom hebben kentekenplaten van bromfietsen en aanhangwagens niet Europa en Nederland daarop staan, terwijl de rest van de kentekenplaat

dat dus wel hebben. En hoe werkt zo'n cijferslotje dat Henry heeft op zijn reiskoffer? Heel klein cijferslotje met 3 cijfers. Je kunt dan zelf de cijfers kiezen. En Henry vraagt zich af, hoe werkt zo'n mechaniekje eigenlijk? Nou, dat zijn de vragen die nog openstaan. En nieuwe vragen zijn ook welkom, maar die zijn er nog steeds niet. Dus ja, als het je nooit lukt om er tussendoor te komen, dan raad ik je aan om nu de telefoon te pakken. 0800 1121.

0: Ik weet nog steeds niet wat mensen in Japan eten voor lunch en avondeten. Maar ik weet wel dat er voor 99% zeker altijd rijst bij is. Dat meldt Ron uit Japan. En dat het meestal warm is. Eens even kijken. Gerard.
1: Ja, goedenavond Gerard.
0: Hi.
1: Hi. Moet je horen, ik heb twee vragen. De eerste is, gaat over vliegen, gewoon uitvliegen, of bronvliegen, weet ik. Zat ik te denken van, heeft een vlieg ooit genoeg gegeten? En kijk, want stel, er ligt een beetje suiker in de keuken, er is niemand, dus die vlieg die gaat er lekker op zitten. Die gaat dat, volgens mij, doen ze een beetje vloeistof maken en dat oplossen, dat weet ik niet. Anyway, dus eten. Maar toen vroeg me af, heeft een vlieg ooit genoeg gegeten? Want kijk, vliegen kost denk ik een heleboel energie. Ja. Dus moet hij altijd vliegen, moet hij altijd blijven eten om te vliegen? Of, nou ja, die kant ook.
0: Eet hij om te vliegen of vliegt hij om naar het eten te gaan?
1: Nou ja, je snapt
0: dat
1: bedoel,
0: niet,
1: hè?
0: Maar ja. Ja, maar dat, ik denk wel dat het per vlieg verschilt.
1: Oké, omdat?
0: Nou ja, omdat het bij mensen ook verschilt. De ene mens heeft die vliegt veel en die heeft veel eten nodig. En de andere mens die zit de hele dag op zijn bibs en die heeft minder eten nodig.
1: Ja, mooi verhaal. Nou, weet ik, ja.
0: Ja.
1: Even denken,
0: maar ze hebben wel natuurlijk energie. En kan een vlieg ook van de honger dan niet meer kunnen vliegen?
1: Of doodgaan van honger. Dat kan natuurlijk wel.
0: Ja, dat kan vast.
1: Als hij in de kast zit en er zit helemaal niks, dan gaat hij dood.
0: Maar dat denk ik ook. Ja.
1: Maar je snapt de vraag natuurlijk, is hij ooit uitgegeten? Want vliegen kost natuurlijk een heleboel energie. Tenminste,
0: ja.
1: Dat denk ik.
0: Ja.
1: Bij Kulkbries kijkt, dan moeten we blijven eten om te kunnen vliegen. Omdat de meesten natuurlijk verschrikkelijk veel energie gebruiken.
0: Ja.
1: Goed,
0: ja.
1: Maar goed, dat is de ene
0: dat vraag.
1: Dat
0: is vraag 1, ja.
1: Andere vraag is, kijk, we hebben 5 tenen, hè, van de groot naar klein.
0: Ja.
1: Tenminste, ja, links en rechts. maar is bij mij zo dat het teentje wat vlak naast je kleine zit, daarvan groeit de nagel veel harder als dat kleine teentje wat raar zit bijvoorbeeld. Dat is echt een, misschien is dat alleen bij mij, weet ik niet. Maar dat is me wel een paar keer opgevallen, maar ja, nooit over nagedacht. Maar toen ik net hoorde van er zijn nog vragen over.
0: Toen dacht jij, groeien alle teennagels even snel?
1: Ja. Volgens mij niet hoor, wat ik zeg.
2: Samen Max. NPO Radio 1.
3: 5:00. Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor minderjarigen een dagelijks limiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst. Bij de Wall Street Journal zegt de Amerikaanse president Trump niet in te willen gaan op het voorstel. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het geld zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelden ze 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Max.
4: Nachtzuster, Astrid de Jong.
0: Ja, het was even heel rustig, maar nu opeens alle telefoonlijnen weer op bezet. Maar goed, je kunt zo dadelijk alweer gaan bellen met je vragen en je antwoorden. Oh, één lijn onbezet zie ik, dus je kunt nog steeds bellen. Je mag ook mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl of eventjes via X of via Facebook een berichtje sturen. Je kunt appen via de NPO Luister-app en je kunt chatten via radio1.nl/nachtzuster. We zoeken nog een filmprojector voor Marta, want die van haar is verdwenen. En we willen nog graag weten wat mensen eten in Japan voor lunch en avondeten. De gewone Japanner. Waarom staat op Nederlandse kentekenplaten wel altijd een Europese Unie tekentje en de letters NL, maar niet als het gaat om bromfietsen of aanhangwagens? Henry die heeft zo'n klein cijferslotje met 3 cijfers op aan zijn reiskoffer hangen en wil graag weten hoe zo'n cijferslotje dan werkt. En Gerard had ik net aan de telefoon, die vraagt zich af, heeft een vlieg ooit genoeg gegeten of moet hij de hele tijd maar blijven eten om al dat vliegen vol te kunnen houden? En groeien alle 5 je teennagels eigenlijk even snel? Of kan er eentje veel sneller groeien dan de andere? 0800-1121.
4: Mijn grote teen komt door mijn schoenzool heen. Mijn grote teen staat helemaal alleen. Er is geen kans op dat

is alleen mijn grote teen, vel overbeen. Vroeger heeft mijn grote teen het heel goed gehad. Ze waren met z'n tienen thuis, ze gingen dagelijks in het bad. Maar toen is hij van huis gegaan, de tijd

Mijn grote teen staat helemaal alleen. Was het nou nog zomer en zo af en toe is droog. Want als het regent, zegt hij, ik

0: Stefan die vraagt zich af, heeft een vlieg ooit genoeg gegeten of moet hij de hele tijd maar blijven eten om al dat vliegen vol te kunnen houden? En groeien alle 5 je teennagels eigenlijk even snel? Of kan er eentje veel sneller groeien dan de andere? 0800-1121.
1: Mijn grote teen komt door mijn schoen zo heen. Mijn grote teen staat helemaal alleen. Er is geen kans op dat

is alleen mijn grote teen, vel overbeen. Vroeger heeft mijn grote teen het heel goed gehad. Ze waren met z'n tienen thuis, ze gingen dagelijks in het bad. Maar toen is hij van huis gegaan.

heen. Is alleen mijn grote teen fel overbeen. Soms doet het mij toch wel eens pijn te zien hoe hij lijdt. Niet dat hij ongelukkig is, hij voelt zich min of meer bevrijd. Maar net als bij een ander die voor het eerst in vrijheid leeft, beseft hij nog maar steeds niet goed wat hij daar precies aan heeft. Mijn grote teen komt door mijn schoen zo heen. Mijn grote teen staat helemaal alleen. Soms zegt hij wel, 'tis hier

0: zijn mijn grote teen.
1: Bestaat gewoon, dit liedje van Doris. Het heet Mijn Grote Teen. 0800-1121, zeg ik nog maar weer een keertje. Gebruik dat nummer vooral als je wil meepraten in dit programma. Erna.
2: Hallo.
1: Dag Erna.
2: Hallo.
1: Zeg het eens.
2: Ik heb niet direct het antwoord op het eten in Japan.
1: Hmm.
2: Maar ik ben zelf 6 weken op vakantie in Indonesië geweest. En daar bij mensen thuis gelogeerd.
1: Wat leuk.
2: Ja, dat was
1: maar
2: leuk.
1: Maar je hebt 6 weken bij iemand gelogeerd?
2: Nou, dat was op verschillende adressen.
1: Oh, gelukkig. Ja.
2: Dus, we hebben Java en Bali gehad.
1: Leuk zeg, ja.
2: Ja. Maar in ieder geval daar dus gewoon met de mensen meegegeten.
1: Mm-hmm.
2: En daar wordt gewoon 3 keer per dag warm gegeten.
1: 'S ochtends dan, ook?
2: 'S ochtends ook. Dan, 'S ochtends is het eigenlijk de restjes van de vorige dag door elkaar. En dan heb je nasi goreng.
1: En ja, dan opeens, terwijl je dit zegt, komt me dit bekend voor trouwens. Dat ik zoiets al eens eerder gehoord heb. En wat had je dan tussen de middag en 's avonds vooral? Ja, rijst hoor ik.
2: Ja, rijst met groentegerechten en vleesgerechten. Soms visgerechten.
1: Ja, maar wat voor gerechten dan?
2: Ja, het zijn de gewone plaatselijke gerechten die ze daar hebben. Ik bedoel, het is eigenlijk tussen al bijna 50 jaar geleden dat ik er was.
1: Oh, ja, dat is inderdaad al wel even geleden. Ja, ja. Ja, nou ja, dan weten we in ieder geval dat het die kant op, als we dan ruim nemen, die kant op best logisch is om veel warm te eten. Of in ieder geval vaak voorkomt.

0: Maar dan, ik laat de vraag nog even openstaan voor Japan. Maar dank je wel, Erna.
1: Graag gedaan.
0: Goed, doeg. Hoi. Nico.
2: Ja.
0: Hallo Nico, zeg het eens.
2: Nou, ik heb misschien nog een filmproject, hoor.
0: Oh.
2: Ja, die heb ik in de tijd gebruikt om films te vertonen.
0: Ja.
2: Maar die staat ergens, die heb ik niet direct voor handen, maar ik... Ik moet hem wel hebben, maar ik moet nog even kijken dat ik hem te pakken kan krijgen.
0: Maar heb je hem weggegeven en ga je hem nu terug eisen?
2: Nee, hoor. Nee, ik heb nog niks weggegeven. Nee, hij zit in een kluisje.
0: Oh.
2: En die kluis die krijg ik even niet open. Ik ben namelijk op leeftijd.
0: Ja.
2: En ik heb hem al, ik weet niet hoe lang gebruikt. En dan krijg ik het slot niet goed open. Dus
0: oh, dat is altijd zo'n dag, hè? Ja.
2: Ja, ja.
0: Maar
2: ja,
0: je hebt de filmprojector in een kluis gezet.
2: Ja.
0: Maar je zegt wel van, nou ja, als Marta dan zo graag...
2: Ja.
0: De film wil kijken...
2: Een film, ik weet niet wat voor, anders zou ze het beste contact met mij op kunnen nemen.
0: Ja, ik ga jullie aan elkaar doorverbinden. Maar je zegt, ik ben op leeftijd, Nico, hoe oud ben je?
2: Ja, ik hoop in december van 80 te worden.
0: Oh, dat is nog niks.
2: Nee, hè?
0: Nee, joh. Nee, joh. Nee, dat telt niet mee. Nee.
2: Nee, maar ik vind het wel mooi. Ik geniet nog steeds en ik ben... erg dankbaar dat ik alles nog kan beleven.
0: Nou, wat fijn, zeg. Ja. Ja. Nou, Nico...
2: als u dus kunt verbinden met... Of ja. Verbinden, dat u mag mijn nummer geven aan haar. Dat zij mij kan bellen.
0: Ja, en waar woont jouw huis?
2: In de Wieringermeer, Middenmeer.
0: Oh, dat is helemaal niet zo ver van Alkmaar.
2: Nee, 30 kilometer.
0: Nou, dan kan zij misschien even in ieder geval die films weer een keer zien... En ja. Dan zien we wel weer verder. Nou, hartstikke fijn, ja. Nico. Dank je wel.
2: Ja, oké.
0: Okay. Goeienacht.
2: Dan hoor ik het wel. Dank
0: ja,
2: je wel.
0: Ik kan natuurlijk niet... Ik kan niet voorspellen wanneer ze gaat bellen, hè?
2: Nee. Maar als ze dus naast morgens 8 uur, 9 uur... kan ze bellen.
0: Je weet dat het inmiddels 5:10 is?
2: Jawel, maar ik ben aan het luisteren naar je.
0: Oh ja, ja, dankjewel daarvoor. Ik geef het nummer en dan hoop ik dat het gaat lukken. Dankjewel, Nico.
2: Oké, okay, dankjewel.
0: Dag. Bernard.
3: Ja?
0: Hallo.
3: Goedemorgen, mevrouw Dion.
0: Dag, meneer Bernard.
3: Nee, ik heet Frank.
0: Oh, dat is raar.
3: Ja, maar dat is mijn achternaam.
0: Echt?
3: Ja, ik heet Bernard Frank en ook... Kan ook andersom natuurlijk. Hè?
0: Oh, oké. Okay. Dag meneer Frank.
3: Ik ben ook op leeftijd.
0: Echt? Hoeveel jaar ben jij?
3: 83.
0: Ach joh.
3: Ja, is nog jong hè.
0: Ja, maar ik vind het wel... Ik vraag me wel af, als je op een gegeven moment over de 80 bent... slaap je dan gewoon niet meer om 5 uur 's ochtends?
3: Nee, ik word altijd heel vroeg wakker.
0: Ja, maar dit is heel vroeg.
3: Nee, maar ik heb urinale behoeften.
0: Ja, je moet plassen.
3: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja. Nou, en Bernard, waar bel die over?
3: Nou, ik bel omdat ik...
0: Frank, Bernard, Frank. Wacht even. Ik ben in de war. Is het nou Frank Bernard of Bernard Frank?
3: Het is Bernard Frank.
0: En vind je het fijn om Bernard te heten... of vind je het fijn om meneer Frank te heten?
3: Ik zeg dag mevrouw de Jong, goedemorgen.
0: Oké, nou, zeg het eens meneer Frank.
3: Ja, nou, ja. Uit de Jordaan.
0: Ja.
3: Dan kan je hem gelijk positioneren.
0: Ik heb een beeld, ja.
3: Oké, nou, het gaat om auto's.
0: Ja.
3: En ik rijd heel veel, altijd door tunnels.
0: Mm-hmm.
3: En als je dan de tunnel ingaat, dan zie je heel veel auto's... waarvan hun achterlichten niet branden.
0: Oh.
3: Rijd je er voorbij, dan branden de voorlichten wel.
0: Oh.
3: En dat is, vind ik, een hele vreemde zaak. En het schijnt bij hele nieuwe auto's het geval te zijn.
0: Oh.
3: En ik vraag me af... waarom fabrikanten dat doen.
0: Hmm.
3: Namelijk die auto's, als je start, dan gaan de autolichten vanzelf aan. Maar alleen de voorlichten.
0: Ja, dat is gek.
3: En dat vind ik heel raar.
0: Dat is inderdaad gek.
3: Ja.
0: Ik wist dat ook niet. Dus dan moet je...
3: Maar rijd jij wel eens door een tunnel?
0: Ik kom wel eens in een tunnel, ja.
3: En zie je toch heel vaak dat auto's hun achterlichten niet hebben branden?
0: Nee, dat valt mij nooit op. Maar ik hou ook voldoende afstand.
3: Maar je hebt toch wel je ogen open als je rijdt?
0: Het meestal wel, ja. Zeg maar in 90% van het geval heb ik mijn ogen open, ja. Nee, maar het is mij nooit opgevallen. Maar nee,
3: ben je wel een gevaar op de weg, mevrouw de Jong?
0: Ik?
3: Ja, natuurlijk, als je 90% je ogen open hebt en die 10% niet...
0: Ja.
3: Dan rij je dus met je ogen dicht soms.
0: Nee, dan sta ik stil.
3: Oh, okay.
0: Even een tukje doen voor het stoplicht.
3: Ja.
0: En dan word ik wakker getoeterd en dan rijd ik weer door.
3: Zo.
0: Ja. Maar nee, het is mij dus nooit opgevallen, maar dat zal ongetwijfeld aan mij liggen. Dus de vraag is, zouden mensen dat weten ook? Want wanneer check je nou je eigen achterlichten?
3: Ik denk dat mensen dat niet weten.
0: Nee. Ja, dan komen we ook niet achter het antwoord. Maar we kunnen het al licht proberen.
3: Ja.
0: Dus
3: ik zou dat willen weten waarom fabrikanten dat doen.
0: Ja. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, meneer Frank.
3: Dank u wel, mevrouw de Jong.
0: En bedankt voor de vraag natuurlijk.
3: Is goed. En kom het weekend goed door, Astrid.
0: Ik denk dat dat gaat lukken als ik mijn ogen open hou.
3: Oké. Ja.
0: Wel trusten.
3: Ja. Nou, ik laat niet meer doen.
0: Oh, nee. Nou, fijne dag dan. Fijn weekend.
3: Jij ook. Dag.

0: snelle auto van Tracy Chapman. En meneer Frank wil weten waarom de achterlichten van sommige nieuwste auto's niet automatisch aangaan en de voorlichten wel. Gerard wil weten of een vlieg ooit genoeg heeft gegeten om al dat vliegen vol te houden. En waarom groeien zijn teennagels in verschillende snelheden? De teen, zeg maar, de teen naast zijn kleinste teen, die heeft een nagel die sneller groeit dan de andere vier teennagels. Goedemorgen. Even kijken, Henry die wil weten hoe het cijferslotje van zijn reiskoffer werkt met drie cijfertjes. Johan vraagt zich af waarom Nederland sommige kentekenplaten geen Europa of NL-tekentje erop hebben staan. Bijvoorbeeld die van aanhangwagens. Martin wil nog steeds graag weten wat mensen eten in Japan. Als lunch of als avondeten. Gewone mensen, gemiddelde Japanners. En dat is het voor nu. 0800-1121. Oh, ik heb ook nog een cryptogram voor je. Ja, dat mag weer opgelost worden. Dan komt de herfst, is de opgave. Dan komt de herfst. 7 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En ook die kun je doorgeven via 0800-1121. Jan?
1: Ja?
0: Hallo?
1: Dan komt de herfst voor
0: niks
1: mij ook,
0: zeggen,
1: maar ik weet
0: niks
1: niet
0: zeggen.
1: Het antwoord.
0: Oh, gelukkig.
1: Nee,
0: ja,
1: ik weet het niet.
0: Want jij hing al aan de telefoon, dat is niet eerlijk. Want er zijn nu de 120 mensen proberen nu te bellen met de oplossing.
1: Ik ken het recept, dus ik had dat nooit durven zeggen.
0: Oh,
1: als ik
0: gelukkig.
1: Dus,
0: mijn hart. Ja. zeg het eens.
1: Ik heb al eens eerder ingebeld namelijk. Dus ik ken het verschijnsel tussen 5 en 6.
0: Ja.
1: Ik belde voor het Japanse eten.
0: Oh.
1: Ik heb jaren geleden op een Japanse school hier in Rotterdam heb ik schaaklessen gegeven. En toen viel het me op. Ja, dat vonden ze leuk. Er was ook een vader van een van de kinderen. Die zat op een go-vereniging. Dat is het Japanse bordspel.
0: En
1: toen zei hij, toen vroeg hij aan mij, kun je op de school van mijn kinderen schaakles komen geven? Want dat vonden ze leuker dan go. Dus dat heb ik toen gedaan. Maar toen heb ik de kinderen voornamelijk uit de zogenaamde bento-boxjes door hun moeder netjes klaargemaakt zien eten tussen de middag in elk geval.
0: Ja, maar dat was dan niet warm.
1: Nou, nee, dat wordt 's ochtends natuurlijk een klein omeletje zit daarin en wat rijst en wat pickles en dat is niet warm. Maar ze eten dan ook wel eens ramen, hè? Dus zo'n noedelsoep.
0: Oh ja, die
1: beetje
0: soep,
1: klein,
0: ja.
1: Bakje waar ze dan die soep uit eten met die een beetje lange vermicelli ramen heet dat.
0: Ja, ja.
1: Dat wordt dan door de school, door die docenten, werd dat klaargemaakt.
0: Noedels.
1: Maar meestal hebben ze gewoon tussen de middag zo'n bento-boxje.
0: Ja.
1: Wat je natuurlijk ook in heel Japan kunt kopen op stations en in grote winkels en noem maar op.
0: Nou, wat ik in Korea veel zag, waren een soort boterhammetjes van rijst. Dus dan, dus rijst, dus eigenlijk een soort grote stukje sushi. Rijst met iets ertussen of iets eromheen. Of een beetje vis of een beetje groente of een beetje ei ook. Dat, dat herinner ik me wel. Maar ik begreep van Ron in de chat, die woont in Japan, maar die kan niet bellen. Maar die zegt dat het toch wel vaak warm eten is. En inderdaad rijst. Nee, maar ook tussen de middag. Dus dan eten ze in Japan op school warm tussen de middag. Maar ik snap wel dat dat in Nederland niet heel makkelijk.
1: Ik heb het in Rotterdam niet zo vaak gezien, dat warm eten. Meestal hadden ouders dat zelf, of de moeder dan, klaargemaakt. En dan gingen die boxjes open, weet je wel, met al die plaatjes op die boxjes. ik heb voornamelijk hele jonge kinderen gezien. Dus die eten niet zoveel. Dus,
0: maar alle Japanners eten niet zo heel veel, volgens mij.
1: Nee, meer dat het. Ze hebben veel voedsel wat heel erg.
0: Voedzaam
1: afgeeft. Ja. Dus waar je goed op kunt teren, noem ik het maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus die hoeveelheden doen er niet zoveel toe. En meestal hebben ze in de avondmaaltijden Je hebt je eigen kom met rijst, je eigen kom met vis of vlees. En dan kun je dan allerlei dingetjes zo bijpakken met je stokjes. Dus dat ziet er niet uit dat het heel hoog wordt. Je moet dat zelf een beetje, zoveel je kan eten en wil eten. Maar dat hoeft niet, want wat er staat, dat is meestal wel voldoende en goed ingeschat.
0: Ja, dat
1: althans,
0: is...
1: wat ik heb gezien, hoor. Ja, maar ja. De meeste mensen die werken in Japan tussenmiddag, die gaan gewoon uit lunchen. Dus die nemen niet zoveel dingen mee. Dus dan is het vaak ook ramen en noedelsoep. En niet zozeer wat hier dan wordt op de scooter wordt rondgebracht. Sushi, dat is toch... dat wordt wel thuis gegeten, hoor. Maar volgens mij laten ze de hele goede sushi over aan de chefs. Die heel goed kunnen snijden, en vooral het vlees en het vis natuurlijk, op de juiste proporties en de juiste zuurgraad van de rijst, noem ik het maar eventjes.
0: Ja, dus, want er moet ook, geloof ik, dan weer een heel klein beetje, weet ik veel, azijn of zo doorheen. Het is wel net allemaal anders dan in Nederland.
1: Ja,
0: en de sushi is ook heel anders daar dan in Nederland.
1: Nee, daar moet je niet te veel overheen gooien, want dan... dan kan je opnieuw beginnen met de reis. Dus ik heb wel eens die film gezien van die sushi-chef. En die staat dan, die werd dan in Tokio in een van die straten dan. Het was een soort documentaire. En die staat dan echt naar zijn klanten te kijken. Niet heel dichtbij natuurlijk, maar gewoon van hoe smaakt het. Dat is gewoon wat je in zijn gezicht ziet.
0: dat is belangrijker
1: niet,
0: dan
1: dat opvalt,
0: voor Nederlanders.
1: Maar met de camera zie je dat wel.
0: Nou ja, in ieder geval, het schijnt dat er... Ron, die stuurt nog uit Japan in één... wat zeker is, is dat er niet alleen maar sushi wordt gegeten. En
1: nee, hoor.
0: Het traditionele Japaner eet zelfs 's morgens rijst met soep.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar dat is heel gevarieerd. En ik heb ook wel eens... dat is dan zo'n pannenkoeken, okonomiyaki... een vrij grote pannenkoek waar heel veel groente op zit.
0: Oh, dat kan ook nog, ja.
1: Ze eten wel heel erg, niet nauwelijks vet. Het is meer vis.
0: Voedzaam.
1: Een heel klein beetje vlees.
0: Ja.
1: Rijst. En zij vinden gewoon eten belangrijk. Maar tussen de middag en trouwens 's avonds ook... mensen die dan hebben gewerkt de hele dag, heel veel uur...
0: Mm-hmm.
1: Die gaan toch wel heel vaak naar die straatstalletjes, hoor.
0: Oh, ja. Ja, want dat was in Korea ook. Dan kon je gewoon op straat ook nog van alles eventjes zo meenemen. Ja.
1: Ik heb was een keer in de trein iemand gesproken in België. Die was met een kok samen. Hij kon zelf ook heel goed koken. Had hij in Japan gereisd en een kookboek samengesteld. Hij had toen twee huismoeders mee op tour. Toen hebben ze zo'n boek samengesteld. En al die stalletjes, die hadden gewoon hun eigen publiek. Dus daar gingen ze dan langs om recepten op te halen. En die vrouwen die zorgden ervoor dat dat werd opgeschreven. En dat is een heel leuk boek geworden, vertelde die. En hij had dan in Gent had hij een eigen restaurant.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou, dat maak je ook allemaal maar mee. Nou, dankjewel, Jan.
1: Dat soort gesprekken ontstaan dan in de trein.
0: Ja, in de trein. En daar heb je nog wat aan ook op een willekeurige nacht
1: als
0: van vrijdag
1: kom,
0: op zaterdag.
1: Als ik in Gent kom, moet ik hem opzoeken. Dus dat zal
0: ja, vergeet
1: ik,
0: dat niet.
1: Doen.
0: Ja.
1: Nee.
0: Oké, dankjewel, Jan.
1: Nou, dag.
0: dag. Sarah.
2: Ja, hallo.
0: Dag, Sarah. Zeg het eens.
2: Ik vroeg me altijd wel eens af aan colberts of kostuums en herenpakken. Zitten er altijd drie van die knoopjes aan de mouw?
0: Oh ja.
2: Waar komt dat vandaan? Ik heb nooit begrepen, die hebben helemaal geen nut. Dat zal misschien iets uit de oudheid zijn of wat dan ook. Maar ik vroeg me het altijd af wat dat voor nut heeft.
0: Ja.
2: Elke colbert zit je drie of vier van die kleine knoopjes.
0: Oh, er staat me echt iets van bij, maar ik weet het gewoon echt niet meer.
2: Nou, ik ben nieuwsgierig.
0: Ja, dat snap ik. Oh, waarom weet ik dat nou niet meer? Nou, het is me ontschoten. Ik hoop dat er iemand zit te luisteren die dat, die het ook nog weet. Of die het nog weet van dat we het hier een keer hebben besproken. Of dat hij het, dat hij of zij het gewoon zelf weet. En eventjes de moeite neemt om, te bellen. 0800-1121. Ik ga het proberen, Sarah.
2: Oké.
0: Dankjewel voor je vraag. Goed, doeg.
2: Aju.
0: Ja, inderdaad, die knoopjes aan de mouwen. Daar staat me inderdaad iets. Oh, waarom onthoud ik die dingen toch niet? Harry?
3: Ja, goeienacht.
0: Goeienacht.
3: Oh. Ik bel voor de crypto.
0: Oh, nu al? Hè? Mensen zitten nog te puzzelen, Harry.
3: Oh.
0: Echt, je verpest het zo voor ze. Zo jammer. Nee.
3: Zullen we nog even wachten dan?
0: Nee. Dan gaan we het doen ook. Dan komt de herfst. En toen kwam jij met...
3: Nazomer.
0: Ja, 7 letters. En ja. Na de zomer komt inderdaad de herfst. Nou, in de actualiteit lijkt me ook wel duidelijk, hè?
3: Ja, absoluut. Dit weer heb ik nog nooit meegemaakt in september.
0: september. Lekker, hè? Ja,
3: echt geweldig.
0: Aan de ene kant denk ik altijd, we moeten niet blij zijn met dat het weer in de war is. Maar aan de andere kant ben ik stiekem soms ook wel even blij dat het weer in de war is. Want zo heerlijk dat het zonnetje nog schijnt eind september.
3: Ja, juist die onverwachte momenten, die maken het leven toch kleurrijk.
0: Nou, daar zeg je zo wat. Harry, hoe heet je achternaam?
3: De Rooij.
0: En waar woont je huis?
3: In Helmond.
0: Helmond. Oh, weet jij toevallig waarom er van die enorme zakken met zand bij het bouwterrein staan?
3: Nee, dat is met mij ook een vraag en doorn in het oog.
0: Nou, het schijnt allemaal te zijn om de grond samen te drukken, omdat daar straks iets gebouwd moet worden.
3: Ja,
0: dus,
3: zoiets hoorde ik straks ook. Ja, dat zou best kunnen.
0: Nou, laten we het maar geloven. Jij hebt in ieder geval het cryptogram opgelost. Wil je de sokken of het kaartspel?
3: Het kaartspel.
0: Krijg jij het kaartspel en je mag jezelf de hele week de goede oplosser van het cryptogram noemen.
3: Wauw.
0: Ja, ga er maar van genieten.
3: Dat ga ik zeker doen.
0: Oké, fijne week.
3: Nog een fijn programma.
0: Dankjewel, Harry. Doeg. Bye.

Ja, sorry hoor. Wat is dit nou toch? Dit is gewoon, dit is de winterversie. Dit is echt, ik zit niet op te letten. Het is echt, we beginnen gewoon opnieuw, dat kan niet. Ik kan echt niet zeggen dat de winter nu al voorbij is, terwijl we er net een beetje per ongeluk naartoe gaan. Gerard, begin maar helemaal opnieuw. Het ging om de zomer in dit geval.

0: Ja, die mooie zomer is inderdaad weer voorbij. Maar we krijgen een nazomer. En dat was ook de oplossing van het cryptogram van vandaag. Je kunt nog bellen naar 0800-1121 voor vragen. Dat mag ook nog. Of natuurlijk antwoorden. Eens even kijken hoor, wat ik nog op mijn lijstje heb staan. Waarom zitten de knoopjes aan de mouwen van Colbert's? Vraagt Sarah. En meneer Frank wil weten waarom de achterlichten van de nieuwste auto's niet automatisch aangaan en de voorlichten wel. Gerard wil weten of het klopt dat teennagels in verschillende snelheden groeien. En hij vraagt zich ook af hoe een vlieg genoeg kan eten om maar te blijven vliegen. Heeft een vlieg überhaupt ooit genoeg gegeten? Henry wil weten hoe zo'n cijferslotje werkt. In dit geval aan zijn koffer. Een cijferslotje van 3 cijfers. En Johan denkt, waarom staan er op de kentekenplaten van bromfietsen en aanhangwagens geen Europees tekentje en geen NL-teken? Ja, dat zijn ze volgens mij. Ja, dat zijn alle vragen die nog openstaan. Dus mocht je een antwoord hebben, bel dan even snel naar 0800-1121. Gijs.
1: Goedenacht, Astrid.
0: Hallo.
1: Hoe is het?
0: Op zich goed. Hoe is het met jou, Gijs?
1: Ja, ook al op zich goed.
0: Oké, gelukkig.
1: Jammer, hè, dat het voorbij is, die mooie zomer.
0: Nou ja, we hebben nog een paar dagen, toch?
1: Ja, dat kunnen we niet echt zomer noemen, hè? Nazomer.
0: Ik vind de herfst ook wel weer leuk. Met al die verkleurende blaadjes en weer genoeg regen voor alle plantjes.
1: Ja, alles heeft een charme. Maar alleen dan moet ik de tuin zo vaak vegen met al die blaadjes.
0: Ja, nou dat hoeft niet. Je kan ze gewoon laten liggen. Vinden de beestjes ook leuk.
1: Ja, maar ja. Ik weet niet of ik dat wel zo leuk vind.
0: Ja, nee, dan moet je. Ja, het is het een of dat. Je kan niet alles hebben. Wat kan ik voor je doen? Of
1: nou,
0: jij voor mij?
1: Ik had een antwoord op een vraag van het Colbertje. De knopen aan de mouw.
0: Ja.
1: Ja. Volgens mij, ik heb een keer ergens iets gehoord, gezien, weet ik veel. Dat vanuit vroeger uit is voor mannen die een horloge dragen, links of rechts. Dat ze het strakker of minder strak kunnen doen. Naar aanleiding van of je een horloge links of rechts draagt.
0: Hè? Dat snap ik niet.
1: Je hebt 2 knoopjes aan je mouw. Hè?
0: Ja.
1: En dan, je kunt het op 1 knoopje doen, dan is je pols strak. De andere knoopje is je pols minder strak.
0: Maar die knoopjes zitten toch gewoon met z'n drieën onder elkaar en doen niks?
1: Dat begrijp ik hem niet goed.
0: Nee. Het zijn 3 knoopjes die gewoon naast elkaar zitten. En je doet er eigenlijk niks mee dicht.
1: Oké, maar in ieder geval de knoopjes aan de mouw van een Colbertje heb ik altijd begrepen.
0: Ja.
1: Die knoopjes zijn voor je pols strakker of minder strak te zetten. Naar aanleiding van of je een horloge aan hebt.
0: Oh ja, als je ze vast kunt maken, dan kun je kiezen welke dikke. Dan lijkt het me ook nog dat het handig is als je dikke pols of dunne pols hebt.
1: Ja, daar ook nog. Ook
0: ja.
1: Nog.
0: Ja. Huh? Oké. Nou, er staat mij namelijk. Er kwam opeens een soort brainwave. Maar ik denk dat het kwam omdat iemand in de chat het riep. Maar we wachten nog even of er nog iemand over belt. Want dat is altijd het leukste. Maar komen we er niet uit, dan is dit gewoon de oplossing vanaf nu.
1: Uiteraard.
0: Dankjewel, hè, Gijs.
1: Geen probleem.
0: Fijne nazomer.
1: Dankjewel. Jij
0: doeg.
1: Ook, hè.
0: Hoi. Doei. Herbert.
2: Dag.
0: Dag.
2: Goeiedag. Herbert Schepers, ja, ik wil over de bierenkwestie. Over hoe het zit met de hibernatie.
0: De wie?
2: De hibernatie, dat is de
0: winterslaap?
2: Oh. Van het bieren.
0: Oh, jeetje, wat ben je laat, Herbert.
2: Ah, nee, vroeg.
0: Ja, ook. Dat ook. Maar ik moet wel zeggen, er is al een hoop gezegd over de hibernatie.
2: Oké.
0: Maar probeer het nog maar even.
2: Dan moet ik het even in mijn eigen woorden, want ik heb het niet gehoord, want ik val natuurlijk midden in de uitzending.
0: Ja.
2: De hibernatie is, want iemand vroeg zich af, en het is een heel simpel ding, wij hadden vroeger een egeltje en wij hadden een kat. En egeltjes die doen, hebben ook een hibernatie. Ja, dus dan de temperatuur van die beestjes, die zakt op 20 graden. Sorry, 20, 22 graden, zoiets.
0: Ja.
2: Ja, nou en dan hoef je ze ook niet aan te raken. Ze reageren wel dan, als je ze iemand aanraakt. Nou, en beren en egels. En egels hebben dat ook. Nou, dus ik weet niet wie degene is die vraag stelde. Maar dat heb je dus. En En dat was een vraag, want ik was dus vroeg wakker. Want ik werk om 7 uur moet beginnen. Dus ik viel gewoon midden in de uitzending.
0: Ja.
2: En die zei van, ja, maar moeten ze niet plassen dan? Nee, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft ze niet. Ze hoeft niet te plassen, ze hoeft niks te doen. Oh. Ze moet alleen maar liggen.
0: Ja.
2: Nou, en onze kat, Felix, het beest, wij hadden een egeltje en die had ook een hibernatie. Nou, en dat is hetzelfde met bieren. Die bieren zijn alleen een beetje groter.
0: Ja, maar ze worden dus kouder en ze eten van tevoren genoeg om heel lang te kunnen slapen.
2: Klopt, ja. Dus dat kan echt maanden duren.
0: Ja.
2: Ja, is er niet van, oh jee, het beest is dood. En dan ga je hem aanprikken, zo van, god, reageert hij nog wel? Ja, nou, en dan... Maar dan zegt ze, het wordt wel hibernatie.
0: Ik realiseer me nu opeens dat wij thuis vroeger een schildpad hadden... waarvan we dachten dat hij dood was.
2: Wat?
0: Ik weet eigenlijk niet of hij nou echt dood was.
2: Ja. Oh, vriend van mij, die heeft ook een schildpad. En die is aankomen lopen. Nou, nu...
0: Heeft hij 3 maanden over
2: dat
0: gedaan?
2: Dat hij 80 is. En mijn vriend die is 52. Oké. Nou, dus dat weten we dan niet ongeveer. Nou, hij zal ongeveer 80 zijn. En die heb je ook. Die heb je met schildpadden. En die zijn in een permanente conditie. En ze zijn ook niet warm. Ja.
0: Oh, ja, zie je. Dus ik vraag me af hoeveel schildpadden er begraven zijn in Nederland. Terwijl ze gewoon helemaal niet dood waren. Dat is niet grappig. Dat is echt niet om te lachen.
2: Nee.
0: Het is heel zielig.
2: Ja, maar hier is het ook. Ik woon in Amsterdam.
0: Ja, oké.
2: Nou, en hier ook... ik heb bijvoorbeeld een aanloop salamandertje. Nou, ik probeer de hele tijd dat rotbeestje op de foto te zetten. Ja, want maar blijkbaar woont hij dan in de tuin van de buurvrouw.
0: Oh, oké. Ja.
2: Nou, maar dit zijn ook koudbloedige, zeg maar.
0: Ja.
2: Nou, ja, en dat beestje, hij is te snel voor de foto altijd. Jongen. Dus ik dacht van, het is een vuurzalmonnetje, ik ben niet in de war of niet. Nou, opgezocht. Ja, maar die is koudbloedig, dus hij heeft een voordeel. Want dan hoef je niet jezelf warm te maken. Dus een beer, die doet dat, en een egeltje ook, om die energie te besparen.
0: Ja.
2: Want wij mensen...
0: hebben energie nodig.
2: Energie nodig, moeten we eten. En dan gaan we om hoe laat is het eigenlijk weer opstaan. Maar als je die energie bespaart, dan moet je wel inderdaad, zoals een beer, een beetje dik zijn en dan ziekenhuiskilo's.
0: Ja, een beetje aankomen voordat je eraan begint.
2: Ja, eerst aankomen en dan kun je gewoon 3 maanden slapen. Lijkt me heerlijk.
0: Nou. Oh. Dankjewel, Herbert. Doeg!
2: Doeg!
0: Oké. Wim. Oh, wat is dit nou weer? Wim. Hoe doen we het ook af en toe? Een hele aparte... Nou, proberen we zo weer bij Wim. Jan?
3: Ja, goedemorgen.
0: Serieus, dit is geen grapje, maar ik denk dat je echt...
3: Ja, ik ben Jan nummer 10, denk ik.
0: Nou, nummer 8. Je bent gewoon de 8e Jan.
3: Ja, het is wat, hè.
0: Ik
3: Jan
0: weet niet
3: wat... wakker vandaag.
0: Ja, maar ik weet dat Jan een veel voorkomende naam is, maar 8 op 1 nacht, dat is echt wel pittig. Oké. Okay. Ja. Hi, Jan.
3: Hi.
0: Zeg het eens.
3: De dagrijver, of de verlichting van de auto.
0: Oh, fijn. Los dat nog even op. Ja.
3: Nou, dat heet dagrijverlichting tegenwoordig.
0: Ja.
3: Dat betekent dus dat alleen je voorlampen niet helemaal aangaan, maar een gedeelte van je lampen gaan aan.
0: Mm-hmm.
3: Automatisch. Dat is uit onderzoek is gebleken dat het witte licht beter opvalt voor tegemoetrijdende auto's. Waardoor je dus een auto eerder opmerkt, ook overdag. Ook zelfs als de zon heel sterker nog, als de zon schijnt, juist de zon schijnt, dan blijkt het dus dat als een auto met licht aan naar je toe komt, dat je die eerder opmerkt dan wanneer die zijn licht niet aan heeft. Achterlichten, die zijn rood, die worden dan heel vaak verward door de mensen dat ze denken dat er geremd wordt.
0: Oh ja, natuurlijk.
3: Dus overdag worden de rode lichten van de auto niet aangezet. En de witte lichten aan de voorkant wel. En dat moeten de fabrikanten tegenwoordig doen. Want zelf dingen, zulke soort dingen versnellen, dat doen ze de fabrikanten meestal niet zelf. Dat zijn Europese regeltjes die opgelegd zijn. Dus de autofabrikanten zijn verplicht in Europa om te zorgen dat de moderne auto's dus dagrijverlichting hebben. En dat is het hele verhaal achter het feit waarom de achterlichten dus niet aangaan, terwijl er aan de voorkant wel licht aangaan. Ja, en in de tunnels, want dat was een eerste opmerking, waarom gaan die dan in de tunnels niet aan? Ja, sommige moderne auto's hebben ook automatische verlichting. Dus als het buitenlicht onder een bepaalde hoeveelheid lumen komt, dan gaat gewoon de verlichting aan. Dus als men dan een tunnel inrijdt, gaat dat automatisch aan. Maar ja, er zijn er ook die zetten hem niet op de automatische stand. Maar die willen dat liever met de hand doen. Ja, en die vergeten hem in de tunnel dan aan te doen.
0: Ja, ja, dus dat is vrij logisch natuurlijk. Ja.
3: Ja, dus dan heb je het effect wat hij ziet. En hij heeft wel gelijk, want men vergeet dat inderdaad. Want hij denkt van, ik heb mijn dagrijverlichting aan, dus dan doen mijn achterlichten het ook.
0: Ja,
3: dat is dus een misvatting bij heel veel automobilisten. Nee, ja. Je moet je licht aandoen in de tunnel. Want dan doen ook je achterlicht. Hetzelfde als dat je met misheid. Ga nou niet denken van, mijn lichten zijn aan. Nee, je lichten zijn niet aan. Je hebt een dagrijverlichting. En dan krijg je het effect van, ja, dat auto's te laat opgemerkt worden als ze hun achterlichten niet aan hebben.
0: Ja. Ja. Nou ja, daar moeten we dus gewoon op letten. Dat is het. Ja. Maar het is wel fijn om te weten waarom dat dan, of hoe dat dan ook zit met die voorlichten.
3: Ja.
0: Ja. En dat weet jij allemaal omdat?
3: Ja, een beetje een autofiel, hè? Een petrolhead.
0: Ja, ja, nou gelukkig maar, daar hebben we wat aan. Dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Hoi. Doeg Jan. Doeg. 0800-1121. Dat is het nummer wat je nog kunt gebruiken. Want het is natuurlijk wel fijn als we alle vragen nog eventjes kunnen beantwoorden. Wat mis ik nog? In ieder geval, de vlieg. Heeft een vlieg ooit genoeg gegeten? Is een vraag. De vraag over de teennagels. Klopt het dat teennagels soms verschillende snelheden hebben waarin ze groeien? Waarom zitten die knoopjes aan de mouwen van een colbert? Hoe werkt zo'n cijferslotje aan een koffer in het geval van Henry? En waarom hebben de kentekenplaten van taxis en aanhangwagens niet het Europese en het Nederlandse tekentje? 0800-1121.

0: Drive hoorde je van de Cars. Eens even kijken, bakker Johan is erbij. Ook al is hij tegenwoordig geen bakker meer. Vorige week hebben we afscheid genomen in de bakkerij in Liempte. Hebben we lekker koffiebroodjes gegeten. En hij is erbij om te zeggen, de mouwen van een overhemd, die kun je aanpassen. De knopen aan de mouw van een colbert zijn voor de sier. Volgens mij niet altijd hoor, bakker Johan. Maar misschien dat Kevin dat weet. Onze Bagheera is op vakantie, dus heeft Kevin meegelezen vandaag op de chat en op sociale media om te kijken of er nog antwoorden voorbij kwamen. Kevin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Astrid.
0: Nou, wat heb jij gevonden?
1: Nou, laten we het direct over dat colbertje hebben. Er gaat een verhaal, eigenlijk zijn er twee opties. Er gaat een verhaal over Napoleon, of eigenlijk ook sowieso legerleiders, die niet wilden dat hun soldaten, toen ze echt nog pakken droegen, weet je wel, hun neus of bloed of iets dergelijks zouden afvegen aan hun mouwen. En dan kun je maar beter netjes maken met zo'n knoopje erop. En niet één, maar vier op een rijtje. Dat ziet er wel zo netjes uit. Ander verhaal is dat het, daarom heet het de Surgeon's Cuff, is dat doktoren het vooral vanaf de 19e eeuw eigenlijk fijn vonden om een colbertje aan te houden als ze gingen opereren. Maar dan wel de mouw konden opstropen tijdens het opereren. Dus dat konden ze open doen. Er zijn ook allemaal etiketten en regels over die knoopjes. Hoeveel betekent wat voor soort colbertje en wat voor pak het is en dergelijke. En nu zijn ze vaak dicht, want we hebben het niet per se meer nodig om ze open te doen.
0: Oké.
1: Dat colbertje zag ik voorbij komen. Nou, het ging natuurlijk over kentekens.
0: Mm-hmm.
1: Alles heeft zo'n EU-strook, weet je wel. Er zijn meerdere redenen. Ten eerste kan een kenteken van voor 2004 zijn. Dan rij je gewoon met een oud apparaat rond. Of vanwege productiekosten. Ja, het is gewoon duurder om er een extra strook bij te maken. Dus als je dan een kleine voertuig bijvoorbeeld hebt, dan is dat niet nodig.
0: Oh ja, of het hoeft niet bij een taxi. Nou ja, dan doe je het ook niet natuurlijk. Ja,
1: ja, het is wel zo makkelijk. Het ging over koffer. Ben ik niet per se een enorme expert op dat gebied. En eigenlijk veel mensen met mij ook in de chat bijvoorbeeld, het is best lastig om uit te leggen hoe zo'n cijferslot werkt. Maar zal ik een poging doen?
0: Ja.
1: Oké. Een inkeping. En draaiende wielen. En een schuifmechanisme.
0: Nou, het is me helemaal duidelijk.
1: Nou, precies. Aan de buitenkant heb je dus die wieltjes. En elk wieltje zit vast aan een intern wiel. Eigenlijk een soort schijf. En die is perfect rond, behalve op één specifieke plek. Daar zit een kleine inkeping of platte kant aan. En over deze interne wielen loopt een metalen schuif of pen die verbonden is met de openingsknop van de koffer. Nou ja, als je dus fout intypt, of hoe zeg je dat? Als je dat fout scrolt, drukt de ronde buitenkant van de interne schuif tegen de metalen pen. En de pen kan hierdoor geen kant op, waardoor de openingsknop geblokkeerd blijft. Maar als je het dan goed invoert, draait de inkeping van het interne wiel precies naar de metalen pen toe. Eigenlijk heel logisch, toch?
0: Nou, ik zou zelf gewoon zo nu zo'n slot in elkaar kunnen zetten. Nee, dankzij deze uitleg. Heel overzichtelijk. Yvonne die zegt nog eventjes, die heeft namelijk heel lang gevlogen. Die zegt, ja, eten in Indonesië is wel heel anders dan in Japan. En zij zegt, in Japan is het inderdaad 3 keer per dag rijst. Heel veel vis, je krijgt er een vishoofd van. Zeewier, groenten en af

0: sushi's natuurlijk. Ja, dus heel veel rijst met inderdaad. Eigenlijk zegt ze, het is anders dan in Indonesië, maar beschrijft eigenlijk hetzelfde als wat Erna in Indonesië beschreef. Ja, dus, maar veel.
1: Tegels, ja, die groeien gewoon ook afhankelijk van hoeveel licht erbij komt en lucht. Maar per teen hoeft dat niet per se te verschillen. En vliegen die eten ongeveer 25% van hun lichaamsgewicht.
0: Oh, nou ja, daar zitten ze niet zo snel aan, denk ik. Dus die moeten inderdaad flink door blijven eten om dat vliegen vol te houden. Wat heel logisch is. Nou, bedankt voor alle antwoorden. Dan rest mij nog om te zeggen tegen jou thuis, dankjewel voor de vragen, de antwoorden en natuurlijk vooral voor het luisteren. En ik hoop van harte tot volgende week. Dag!

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: 6:00, Annette Schuts met het NOS-journaal. TikTok heeft een schriftking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
4: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Hey Francis, ben je er klaar voor?
9: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
8: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
9: Ja, magisch!
10: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
11: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.

0: straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
1: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Ga je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
1: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: NPO Radio 1. VPRO.
6: Een uur cultuur. Teddy Tops.
7: Afgelopen week las ik dat de helft van de jongeren laaggeletterd is en de andere helft homofoob. Of zou er een overlap zijn? Misschien hadden ze mensenrechten niet goed kunnen lezen. Het Eurovisie Songfestival, Ultiem Gay, moet dan juist weer terug op televisie. De baas van onze publieke omroep zat daarom eindelijk aan een talkshowtafel om ons uit te leggen dat een muziekfestival waaraan de Israëlische overheid minstens $1 miljoen aan promotie heeft uitgegeven, hoe dat wel uitzenden, terwijl volgens alle polls eigenlijk niemand daar echt op zit te wachten, ook niet de gays, dat niet politiek is, maar een feestje. Ik vind voor deze politieke Ed Sheeraniaanse performance 12 points. Het komende uur ga ik een uur lang in gesprek met een maker. Een uur dat ik mag maken van de NPO, omdat mij daar ruimte voor gegeven wordt. Omdat wij in een land leven dat waarde hecht aan haar kunst en cultuur. Om het te hebben over die wereld, over makerschap en over hoe we dat

0: transavia.com.
1: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: NPO Radio 1. VPRO.
4: Een uur cultuur. Teddy Tops.
5: Afgelopen week las ik dat de helft van de jongeren laaggeletterd is en de andere helft homofoob. Of zou er een overlap zijn? Misschien hadden ze mensenrechten niet goed kunnen lezen. Het Eurovisie Songfestival, Ultiem Gay, moet dan juist weer terug op televisie. De baas van onze publieke omroep zat daarom eindelijk aan een talkshowtafel om ons uit te leggen dat een muziekfestival waaraan de Israëlische overheid minstens 1 miljoen dollar aan promotie heeft uitgegeven, hoe dat wel uitzenden, terwijl volgens alle polls eigenlijk niemand daar echt op zit te wachten, ook niet de gays, dat niet politiek is, maar een feestje. Ik vind voor deze politieke Ed-Syriaanse performance douze points. Het komende uur ga ik een uur lang in gesprek met een maker. Een uur dat ik mag maken van de NPO, omdat mij daar ruimte voor gegeven wordt. Omdat wij in een land leven dat waarde hecht aan haar kunst en cultuur. Om het te hebben over die wereld, over makerschap en over hoe we dat in godsnaam allemaal combineren. En ook met die reden en die ruimte heeft de dichter Jules Deelder deze week een eigen plein in Rotterdam. Midden in het centrum. Het J.A. Deelderplein. En daarom wil ik beginnen met een gedicht van Jules Deelder. Kunst. Wie van de aanwezigen houdt er van kunst? Ikke? Prachtig, dan kunt u mij vast even helpen met het ophangen van de schilderijen. Naast mij aangeschoven is filmmaker Anna Vaandrager. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Anna is opgeleid als productvormgever aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Tijdens haar master Material Futures in Londen ontdekte ze film als haar kunstvorm. En ze maakte korte fictiefilm Nesteltherapie bij de VPRO over kinderwensen en onwensen. En Zon in de Nacht over haar opa die aan AIDS overleed. En nu is er een nieuwe film die morgen op het NFF, het Nederlands Filmfestival dat gisteren is begonnen, in première gaat. De introverte Utopie. Anna Vaandrager werd in 1989 geboren in Deventer. Ja, en nu gaan we het met een introvert hebben over introversie. Een uur lang, is dat dan meteen al iets wat een introvert minder snel of minder makkelijk doet?
6: Ja, denk het wel. Althans, toen ik gevraagd werd, dacht ik wel, oh mijn god, ik moet een uur over mezelf gaan praten. Ja, dat is niet iets wat ik makkelijk doe of heel gebruikelijk is of zo. Dus,
5: Want daar gaat wel, ja, die film gaat er ook over hoe richt je een samenleving in of hoe richt ik mijn ruimte in als iemand die introvert is.
6: Ja.
5: Wat is introversie voor jou? Wat is introvert zijn?
6: Introvert zijn, ja, het betekent gewoon letterlijk naar binnen gekeerd. Dus je zit veel meer in je hoofd. Je bent wat rustiger. Zegt minder snel iets. Of ja, je bent minder op de buitenwereld gericht. Dus veel meer op je innerlijke wereld gericht. En ik laat gewoon niet snel op van met heel veel mensen om me heen zijn. Dus ik moet echt de tijd nemen om alleen te zijn. En ja, gewoon, ik vind alleen tijd vind ik eigenlijk het lekkerste wat er is. En ik heb soms het idee dat dat minder goed begrepen wordt.
5: Ja. Dat er veel ingericht is voor mensen die juist opladen van drukte of van...
6: Ja, veel in groepsverband, veel dingen samen doen. Maar ook dat we extraverte kwaliteiten gewoon anders waarderen of misschien beter waarderen dan introverte kwaliteiten. Toch jezelf presenteren in een radioprogramma zitten of talkshow. Jezelf constant laten zien. En maar praten.
5: Ja.
6: Dus, ja.
5: En net als alle goede ideeën begon dit ook aan in een vergadering. Of begint deze film bij een vergadering. Ik wil heel even het begin van deze film laten horen. Laten we heel even luisteren.
7: Oké, we lopen zo met z'n allen naar de tafel. Gaan op onze plek zitten. Ik heet iedereen welkom. Als ik dat heb gedaan, dan gaat Wijnand even wissel doen. Lenswissel.

0: Welkom allemaal.
1: Dankjewel.
0: We zijn bij elkaar omdat we samen de introverte utopie gaan bouwen. Ik heb er onwijs veel zin in. Ik ga met 3 andere introverte mensen onderzoeken hoe een introverte wereld eruit zou zien. Dus hoe zouden we de wereld, hoe kunnen we met onze introverte... Oh, zo vreselijk. Ik ben er helemaal...
2: Oh, je doet het goed.
3: Ik vind het zo leuk omdat iedereen ook je meteen... En zo aanraakte en zo van, je bent het, dit goed, komt goed. Je doet het goed.
0: Ja, ik heb een super lieve crew. ik denk ook dat ik soms gewoon heel erg in mijn hoofd zit. Dat ik denk, oh mijn god, ik kom niet goed uit mijn woorden. En ik heb het helemaal voorbereid. En nu, op dit moment moet het er allemaal heel goed uitkomen. Dus ik saboteer mezelf enorm daar. Maar ja, mijn crew is gewoon heel lief van, je kan dit, geen zorgen, we zijn er. En gewoon dat je daar ook in mag vertrouwen. Ja.
3: En de toon van de film is gezet, want het is ook super meta. We hebben al een soort regieaanwijzingen, horen we nu al, voor de vergadering. Die gaat over de film die er nog gemaakt moet worden.
0: Ja.
3: veel meer meta wordt het niet. Waarom is dat jouw vorm? Waarom is dat de manier om dit verhaal te kunnen vertellen?
0: Die metavorm of überhaupt deze hele constructie.
3: Maar misschien met dat meta beginnen, want ik denk dat we straks nog die werelden gaan. Wil ik straks ook in? Hoe je die bouwt?
0: Ik denk ook dat ik met meta gewoon met afstand naar de situatie kan kijken. Of dat we met afstand gewoon naar de situatie van wat gebeurt hier eigenlijk. En daardoor. Denk ik ook kunnen bevragen wat er gebeurt. En ja.
3: Want is het je noemt het een documentaire,
0: ja.
3: Deze vorm. Wat het natuurlijk ook is, want we zien eigenlijk alles wat er letterlijk gebeurt. Aan de andere kant heb je ook acteurs, ja. Heb je een decor. Maar omdat je dat laat zien, wordt het weer een documentaire?
0: Dat is een hele goede vraag. Want ik worstel nog steeds met wat ben ik eigenlijk voor filmmaker. Ik weet het zelf ook niet. Ik plak er elke keer weer iets op van, oh, is dit hybride? Maar het proces van mijn films zijn gewoon heel belangrijk. Dus ik wil echt het maakproces laten zien. Ook omdat ik denk dat film gewoon... Ja, een film is niet objectief. Dus ik wil die subjectiviteit ook laten zien. En mijn ingrepen als maker laten zien in de film die ik... ook aan de kijker wil presenteren van, hey, kijk, dit is wat ik doe. En daar probeer ik zo transparant mogelijk in te zijn, in hoeverre dat natuurlijk kan. Want uiteindelijk in de edit maak ik ook weer keuzes over hoe de film in elkaar moet zitten. Maar ik denk gewoon, ja, het maakproces volgen en dat een groot onderdeel van te laten zijn, wat het misschien daardoor ook weer meta maakt of zo. Ja, dat vind ik een hele fijne manier om een onderwerp te onderzoeken eigenlijk.
3: Misschien ook wel omdat je er dan... is het voor jou ook een wens om er zo eerlijk mogelijk over te zijn? Is dat een...
0: Dat is wel in de intentie. Eerlijk, transparant. Dat is wel mijn intentie van filmmaken. Ja.
3: Dat lijkt me juist, want dat is heel moeilijk. Omdat jij bepaalt waar we naar kijken natuurlijk. Ja. En wat er allemaal wel in komt en wat niet. Anders dan hadden we nu een film van 3 dagen gehad.
0: Waarschijnlijk wel, ja.
3: Maar al die verschillende lagen die we zien. We zien jou regisseren. We zien je ook in een soort met een coach praten over dat regisseren. En er zijn een paar mensen, introverte mensen, waarmee je... een utopie bouwt, die je dus zelf plekken laat vormgeven die voor hen wel prettig zouden zijn.
0: Ja, klopt.
3: Wie zijn deze mensen en wat voor ruimtes maken we met hen?
0: We zien Marjolein. En met haar onderzoek ik eigenlijk hoe je jezelf kan zijn op de werkvloer. Dus de ruimte is heel erg kantoor, typische kantoorinrichting. En met haar onderzoek ik ook samen met acteurs van wat is introversie? En dat zijn we dan aan het verkennen middels improvisatiescènes, waarin zij ook ingrepen mag doen of ook er iets van mag vinden. Dus ik probeer echt een beetje met haar te co-regisseren daarin. Dan heb je Liam, dat is een 12-jarig jongetje. ja, een beetje mijn hart gestolen is echt. En hij verlangde heel erg op het schoolplein naar een plek om te kunnen lezen. Want dat bestaat gewoon niet. En voor hem is buitenspelen zoiets van, ja, ik heb helemaal geen zin om met andere kinderen te spelen. En anders moet ik gewoon een half uur wachten voordat de bel weer gaat. En er is gewoon geen leesplek. Dus hij had bedacht, ik zou heel graag hangmatten willen hebben om lekker rustig te kunnen lezen. En Maya, zij is cabaretière. Staat eigenlijk op het podium, is, nou ja, als je haar ziet, heel expressief. En houdt daar ook heel erg van, maar worstelt heel erg met, maar ik hou ook heel erg van tijd alleen. En ik heb volgens mij ook een introverte kant, maar ik durf mezelf geen introvert te noemen, want wie gelooft mij? Kijk naar mij. Dus ja.
3: En zijn het ook, want inderdaad, ze hebben alle drie denk ik ook wel mijn hart gestolen. Ook omdat in die kantooromgeving, ik herken zo'n deze versie van een kantoor niet, maar ik herken het natuurlijk wel van de verhalen en van de sferen, ja, en van de borrel die, ja, jullie ook helemaal, ja, uitspelen. En wat ik ook mooi vind is dat zij zichzelf ook, zij ziet zichzelf terug gespeeld worden door acteurs. En denkt, oh god, oh dit ben ik echt, oh dit doe ik dan.
0: Ja.
3: Is dat een herkenbaarheid? Want ik zie gewoon, ja, ongemak van die situatie, niet van de persoon zelf. Maar gewoon, ja, een borrel op het werk is aan zich voor heel veel mensen denk ik ongemakkelijk.
0: Dat denk ik ook, ja. Ik heb ook altijd als ik dat vraag, ja, heb je zin in een borrel of netwerkborrel? Eigenlijk heeft bijna nooit iemand er echt zin in.
3: Niemand heeft ooit zin in een netwerkborrel. Nee. Ik wil dat iedereen dit hoort en, ja, noteert.
0: Ja. Maar toch doen we het de hele tijd en organiseren we maar die borrels, ja.
3: Is dat een herkenning? Heb jij dat? Ik kan me ook zo voorstellen dat jij dat ook hebt bij het maken van deze hele film. Dat je steeds denkt, dat je dingen herkent en denkt, oh god, hoe doe ik dit eigenlijk? En hoe kom ik daarmee over? En
0: gedurende überhaupt het hele proces in de film, ja, constant. Ook tijdens het regisseren. Ik was dat, nou ja, dat zie je denk ik ook wel in de film. Ik was ook heel erg zoekende. En hoe moet ik de acteurs aansturen? En kom ik wel goed over als regisseur? En ik heb dan ook ook een bepaald geïnternaliseerd beeld van wat een regisseur, vooral een leider, zou moeten zijn. Dus daar worstel ik gedurende het proces mee. En ik herkende ook wel dingen uit de scènes die gespeeld werden. Herkende ik ook wel momenten dat ik dacht, oh ja, ja, herkenbaar. Niet mee willen lunchen bijvoorbeeld, omdat je gewoon even tijd voor jezelf wil. Dat soort momenten herken ik wel, ja.
3: En eigenlijk, want wat je zegt, wat al deze gevallen laten zien is, het is eigenlijk helemaal niet zo raar dat mensen tijd voor zichzelf nodig hebben. Het is niet een, het is geen mentale afwijking.
0: Nee.
3: maar hoe kan het dan wel eigenlijk dat er weinig voor ingericht is?
0: Omdat ik denk toch de focus heel erg ligt op gezellig alles samen doen. En dat probeer ik ook te bevragen en te onderzoeken in de film.
3: Want waar loop jij tegenaan als regisseur zijnde met die ook introvert is?
0: Vooral tegen mezelf denk ik dan toch. Dus gewoon dat idee van, oh ja, ik moet direct zijn. Ik moet heel duidelijk overkomen. Ik moet weet wat ik aan het doen ben. Maar ook, hoe kan ik ook even van set af en even een momentje voor mezelf nemen, wat ik echt onwijs moeilijk vind. Want ik voel ook een soort verantwoordelijkheid voor mijn team en voor de mensen die hier aan meedoen. Dus, dat was ook iets. Ik had de opdracht gekregen van mijn coach van, ja, als je het even niet meer weet, neem dan even een momentje voor jezelf. En dat is me dus tijdens het hele proces niet gelukt. Omdat ik dus ook het gevoel heb, ik mag me niet afzonderen. Ook een beetje van, oh ja, wat zullen dan anderen denken? Maar ik voel ook gewoon een enorme verantwoordelijkheid om bij de groep te blijven. En ja, wat dat is, dat weet ik niet zo goed.
3: En waarom? Want inderdaad, je moest ook, eigenlijk wordt je zegt die binnenwereld is belangrijker of je kijkt meer naar binnen. In deze film maak je die fysiek, want er worden werelden gebouwd.
0: Ja.
3: Je hebt ook deze wereld voor jezelf gebouwd.
0: Ja.
3: Hoe zag die van jou eruit, jouw eigen wereld?
0: Mijn eigen wereld binnen de utopie is een bos. En ja, dat is gewoon een plek waar ik tot rust kom. Zowel gewoon in mijn hoofd, maar ook letterlijk als ik. Ik woon in Arnhem, dus ik woon dicht bij de Veluwe. En ik ben daar echt regelmatig te vinden. En ik merk steeds meer van hoe erg ik natuur nodig heb om tot rust te komen. Om met mijn eigen gedachten te zijn. Om, ik weet niet, een soort van te ademen of zo. Gewoon echt een soort van, ik kan alles even loslaten. Als ik eenmaal het bos infiets of loop, dan bestaat voor de rest niks meer op dat moment. Ja.
3: En nu namen best wel wat die mensen die je hebt gevolgd en die je hun eigen utopie hebben laten bouwen, die namen allemaal ook wel iets mee van die utopie naar huis of naar in hun echte leven in. Heb jij dat ook gehad? Met deze film en met...
0: Ja, het hele proces heb ik verschillende dingen meegenomen. Ik heb eigenlijk van elk personage wel iets mogen leren.
3: Wat heb je van ze geleerd?
0: Nou, van Marjolein heb ik geleerd gewoon dicht bij jezelf te blijven. En je innerlijke criticus, dus dat is dat stemmetje in je hoofd wat eigenlijk negatieve gedachten tegen je vertelt. Om die los te laten. Zoals zij het in de film zegt, ja, je moet hem eigenlijk gewoon de deur uitzetten. Het klinkt heel makkelijk, maar dat is het dus niet. Van Liam heb ik geleerd dat het oké is om introvert te zijn. En dat je gewoon eigenlijk moet uitspreken waar je behoefte ligt. En dat vind ik zo knap dat hij dat op 12-jarige leeftijd al kan aangeven. Van Maya heb ik geleerd dat iedereen zijn eigen manier vindt om in de spotlight te staan. Of nou ja, misschien is de spotlight niet nodig, maar om gezien te worden. En van mijn coach heb ik denk ik geleerd dat als ik me kwetsbaar openstel, dat andere mensen zich ook kwetsbaar durven open te stellen. Dus dat, ja, best wel veel lessen uitgehaald.
3: Je neemt veel mee.
0: Ja, ja.
3: Nu is deze film ook voor mijn gevoel in lijn met wat je eerder al maakte. Gaat het ook een beetje over wat als je niet binnen het script past of zo? Mm-hmm. Wat als je niet... We hebben allemaal afspraken met elkaar gemaakt. Op deze manier hebben we de boel ingericht. Ja. Zo gaan we met elkaar om. Wat als dat niet jouw vorm is? Want daar ging natuurlijk de film over je opa ook over.
0: Ja.
3: Kun je iets vertellen over waar dat begonnen is? Is dat iets wat je altijd al interessant vond? Of is dat bij je opa begonnen? Of bij zo iemand begonnen?
0: Nee, ik denk dat ik eigenlijk altijd... Ja... daarover na aan het denken ben. Van waarom doen we iets? En wanneer iets vanzelfsprekend is, is het de norm. Dus dat had ik hier bij de introverte utopie. Dat ik ook extravert heb gesproken. Die zeiden van nee, de wereld is echt vanzelfsprekend. Het voelt heel normaal. En introverten zeiden ja, nee, voor mij voelt het heel erg luidruchtig en extravert. Ja, ik weet niet, ik ben er altijd wel mee bezig, ook met het verhaal van mijn opa over heteronormatieve norm. Maar ook met nesteltherapie. Dus toch dat we dat de baarmoeder een publiek domein is. En dat iedereen er iets van vindt. Maar ik als vrouw mag er toch eigenlijk alleen iets van vinden wat ik er zelf mee doe. Dus ik ben daar gewoon veel over aan het constant over na aan het denken. En dan ontstaan er weer nieuwe ideeën voor. Nou ja, projecten, films.
3: En eigenlijk doordat je dan heel erg inzoomt op de vergadering die gaat over het maken van een film, over mensen die niet makkelijk aan een vergadertafel zitten. Juist door het op die manier aan te pakken, word ik me ook heel erg bewust van al die regeltjes.
0: Ja.
3: Misschien is dit daarom wel jouw vorm, toch?
0: Ja, denk het wel. Ik denk wel het zichtbaar maken. Misschien ook op een toegankelijke manier van...

0: Nee, wat zijn we eigenlijk met z'n allen aan het doen de hele tijd? Want ik denk dat we heel vaak er niet bewust van zijn, omdat het zo normaal is.
1: Tegelijkertijd denk ik, bedoel, inderdaad, het is gebouwd voor extraverte mensen, maar ondertussen zit iedereen thuis met een burn-out en wordt er eigenlijk gewoon is de wereld misschien niet meer ingericht voor iedereen. Zelfs voor de meerderheid van de mensen niet.
0: Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat ook die prestatiedruk om misschien jezelf constant te laten zien daar meespeelt. En dat we daar allemaal aan willen voldoen. Ongeacht of je introvert of extravert of wat dan ook bent. Dat we daar allemaal...
1: Ik denk dat ook heel veel extraverte mensen af en toe die bomen nodig hebben. Of...
0: Ja, ik denk dat iedereen natuur nodig heeft om even tot zichzelf te komen.
1: Ja, of die plek in de nacht zoals Maya die heeft.
0: Ja, ja.
1: Ik wil toch nog heel even, want we hebben het wel al twee keer... we hebben je opa aangestipt, ja. Maar nog niet uitgelegd. Maar dat lijkt mij wel belangrijk en mooi ook. Wie was hij en waarom wil je daar een film over maken ook?
0: Ik kende mijn opa eigenlijk helemaal niet goed. Ik was 6 toen hij overleed. Dus voor mij was het sowieso een soort vaag figuur van wie is die man? Ik heb hem ook niet heel vaak in mijn leven gezien. Gedurende mijn leven kom je er opeens achter. Hij is homo en is aan AIDS overleden. En binnen de familie spraken we er nooit echt over. Toch een gevoel van schaamte daaroverheen. Ik wou dat eigenlijk een soort van familieding wou ik gaan onderzoeken. Van hoe komt het dat ik hier niet, dat we hier toch niet over kunnen praten? En wie was die man? Ik wou verschillende perspectieven op zijn leven projecteren of laten zien. Omdat ik een heel negatief beeld alleen maar mee heb gekregen. Van het is een bedrieger en een leugenaar.
1: Hij heeft een rol gespeeld.
0: Ja, hij heeft een rol gespeeld, ja. En toen ben ik dat gaan onderzoeken, ook weer met 2 acteurs. Met Ilke Smits en Nasmio Oral, die dan mijn opa en oma speelden. Ook via improvisatie met hun dat gaan onderzoeken. Ook omdat ik mijn opa als een fictief personage zie. Want hij heeft, hij is niet zo aanwezig in mijn leven geweest. En ik heb mijn vader erbij betrokken bij het proces, wat heel persoonlijk, daardoor heel persoonlijk is geworden. Want het is dus zijn vader die waar het over gaat.
1: En daarmee zag je ook hoe jullie ook allebei een rol hebben, natuurlijk, in zo'n gezin en in een. Ik vond het zo mooi laten zien, ook in je nieuwe film, dat het zo goed laat zien dat iedereen een bepaalde rol of en meerdere rollen speelt de hele tijd.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk in die film over je opa gaat natuurlijk uiteindelijk ook over jou en over waarom jij precies dit verhaal wilde onderzoeken.
0: Ja, omdat ik zelf ook worstel met het heteronormatieve norm. Dat ik daar ook het gevoel heb van ik zit hier ook in gevangen op een bepaalde manier. Ook al leef ik een totaal andere tijd. En ik wou ook onderzoeken hoe is het voor iemand die in de jaren 50 jong was. En nu ben ik dat. Dus ik snap ook zijn keuzes. Dus ik kan wel zacht naar hem kijken. Maar voor mezelf vind ik het ook nog steeds ingewikkeld. Van hoe werkt dat dan bij mij? En wat ben ik dan? En hoe plaats ik me dan in het hele spectrum eigenlijk?
1: In het hele spectrum en in een familie of in een... En in een wereld die ook iets van je verlangt. En als theaterregisseur of als filmregisseur. Je hebt niet meteen film gestudeerd. Je bent eerst productvormgever.
0: Ja, ik ben afgestudeerd met de schoenencollectie in 2013 in Arnhem aan Artes. Was wel een hele conceptuele schoenencollectie. Maar dus ik was altijd al wel bezig met verhalen vertellen op de een of andere manier. Ik was ook niet... tijdens die opleiding moest je best wel handig zijn en dat was ik niet. Maar ik kon wel heel mooi beelden maken. Dus ik kon wel een verhaal vertellen met een product via toen nog meer fotografie.

0: En in Londen heb ik meer een soort speculatief ontwerpopleiding gevolgd. En daar kwam ik meer in aanraking met medium film of video. En toen zag ik opeens wat je met film en video, hoe je een verhaal kan vertellen en hoe krachtig dat medium is. Maar ik heb nooit een officiële filmopleiding gevolgd. Dus ik heb, toen ik begon met film maken, ik had echt werkelijk waar geen idee waar ik aan begon. Nee.
1: En begint zo'n schoen hetzelfde als een film begint voor jou?
0: Ik denk dat. Ik heb al lang geen schoenen meer gemaakt. Je begint wel bij de leest. Dus je moet wel gewoon ergens beginnen. En, maar ik vind ontwerpen en filmmaker staat niet heel ver van elkaar. Ik heb ook het idee dat ik films ontwerp.
1: Hoe ga je te werk?
0: Het begint met een soort persoonlijke fascinatie of frustratie meestal. Dus dat ik denk, waarom werkt de wereld zo? En waarom zien andere mensen dat niet of zo? Dus dat is meestal waar het bij een onderwerp begint. En dan ga ik er research over doen of ga ik meer dingen lezen en mensen spreken om mijn aannames te checken en ook om te kijken of het wel klopt wat ik denk en hoe andere mensen daarover nadenken. En dan zijn het best wel lange schrijfprocessen om alles op papier te zetten en subsidie te krijgen en te regelen. Ondertussen met een producent en in dit geval ook met VPRO, waar ik gelukkig de afgelopen jaren veel mee mogen samenwerken. En als je eenmaal het geld hebt, dan zijn er ook proefopnames om dingen juist weer te gaan testen en dieper in je research. Dus het voortraject is gewoon mega lang. Dat ken ik niet van ontwerpen. Dus deze lange processen zijn wel anders. Dat je gewoon 3 jaar aan een film werkt is heel normaal. Of soms nog veel langer.
1: Had dit ook, wat voor schoen was dit geworden? Als dit de introverte is dat de schoen?
0: Helemaal naar binnen gekeerd.
1: Binnenste buiten.
0: Binnenste buiten, ja, wellicht.
1: Wel zacht, denk ik ergens.
0: Ja, wel, ja, zacht is denk ik wel niet stekelig of.
1: Geen hak?
0: Nee, moet zeker niet. Goede vraag. Wat voor schoenen?
1: Ja, misschien komen we er ergens dit uur nog uit. Maar voor nu ben ik ook heel blij dat het een film geworden is.
0: Ja.
1: We zitten alweer op een half uur van ons uur cultuur.
2: Een uur cultuur. Teddy Tops.
1: Mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet, je luistert naar een uur cultuur. Naast mij zit filmmaker Anne Vaandrager. En het is tijd voor jouw cultuurtiplijst. En ik denk dat het leuk is om te beginnen met de podcast De Rolverdeling. Want ergens hebben we daar het afgelopen uur ook veel over. Over welke rollen iemand speelt en hoeveel er zijn. Ja. Waarom moet iedereen deze podcast luisteren?
0: Ik vind het een hele aandoenlijk. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar een hele mooi gemaakte podcast waarin een aantal kinderen worden gevolgd die zich voorbereiden op de eindtoneel of eindmusical. En ik vind het heel knap wat de maakster heeft gedaan met hoe die kinderen al zo goed over zichzelf kunnen praten. Over dromen die ze hebben, idealen die ze hebben. Maar ook dat je heel goed ziet van de rol. Ze eigenlijk onderzoekt ze van de rol die je krijgt in de musical. Gaat dat iets betekenen voor de rest van je leven? En de rol die je later krijgt, zullen we zeggen, in het volwassen leven. En je merkt ook dat leraren en ouders invloed hebben op keuzes. En
1: Ja, het is heel mooi.
0: Ja.
1: Ja. Laten we heel even, ik heb een fragmentje klaarstaan. Laten we even luisteren naar een stukje. podcast.
3: Het publiek stroomt binnen. Iedereen wordt stil. In deze podcast volg ik, Sarah de Monchy, 5 kinderen uit groep 8 in aanloop naar de eindmusical. Wie krijgt welke rol? En wat zegt dat over hun latere leven? Wat is de invloed van ouders en leerkrachten hierop? Dit is Yahya, verlegen. Maar telkens als het over de musical gaat, gaat zijn hart sneller kloppen. Thuis volgen zijn ouders niet zo wat er met Yahya op school gebeurt. Demi was lang onzichtbaar. Maar nu heeft ze zich stiekem opgegeven voor een grote rol in de musical. King komt uit een streng Jehovah-getuigengezin. Thuis is hij gehoorzaam. En op school kan hij provoceren. Anaya is vastbesloten dat ze actrice wil worden. Maar ze herkent zichzelf niet in de witte rollen van de musical. Maud heeft zich opgegeven voor de hoofdrol en is vastbesloten die te krijgen. Wie gaat recht in de spotlight staan en wie blijft in de coulissen toekijken?
1: Ja, wie blijft in de coulissen toekijken? Van Sarah de Monchy, de rolverdeling. Ik was wel benieuwd, want jij hebt natuurlijk ook met Liam gewerkt voor deze film. Was dat ook meteen heel makkelijk? Want deze kinderen die waren ook heel, heel open en heel... maar daar moet je wel iets voor doen.
0: Ja. Ik vind het sowieso knap als je kinderen goed kan interviewen en op hun gemak kan stellen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, op hun gemak stellen. En ook iemand echt willen leren kennen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is überhaupt als je met personages of hoofdpersonen werkt. En met Liam, ik vond het ook toen ik hem voor het eerst ontmoette op de basisschool. Ik wist gewoon meteen, ik zou heel graag willen dat hij in de film komt.
1: Heb je een poosje langs een schoolplein gestaan en gedacht, dat jongetje?
0: Dat kind. Nee, ik had via mijn oude basisschool had ik een ingang gekregen. Wat heel fijn is, want het is best moeilijk om via een basisschool binnen te komen. En zij had een aantal kinderen voor me geselecteerd. Van zowel introvert als extravert. En daar heb ik gewoon gesprekjes mee gevoerd. En je ziet meteen waar iemands, zou ik maar zeggen, persoonlijkheidsvoorkeur ligt. En toen ik met hem sprak, was ik onder de indruk hoe goed hij al over zichzelf kon praten. En enigszins iets van reflectie heeft. Want dat is sowieso op die leeftijd, rond 12 jaar, begint dat veel meer te komen. Dus wat ik ook heel leuk vind aan die leeftijd, is dat kinderen, je moet ze gewoon heel serieus nemen. Dat is dus sowieso belangrijk. En dat ze aan de ene kant al heel volwassen over kunnen komen. Want ondertussen weten ze ook onwijs veel. Denk ook door social media en alles wat ze op internet kunnen vinden. Maar aan de andere kant zijn ze soms ook nog heel kinds. En dat die spanning of zo vind ik heel... Gewoon die wisselwerking vind ik heel leuk.
1: Ja. En wie was jij in de musical, in de groep 8 musical?
0: Ja, dat weet ik dus niet meer. Als in, ik zat op een Montessori school, dus wij mochten ons toneelstuk zelf maken. Ik weet wel dat ik wel bezig was met hoe moet het verhaal worden. En ook al was ik een heel rustig en ook wel verlegen meisje, daar ging ik wel op aan en was ik volgens mij wel mee bezig. En daar had ik wel invloed op of zo. Omdat ik denk ik wel die creativiteit had.
1: Toch weer meta.
0: Ja. Ja.
1: Zelfs in de groep 8 musical was ik
0: daar al wel mee bezig. Ja. Maar ik weet niet meer. Ik weet ook echt niet meer waar het over ging. Want we mochten het zelf helemaal zelf doen.
1: Ja. Kijk, benieuwd. Misschien kun je dat via die basisschool toch ook nog
0: even
1: achterhalen. Ja. Je hebt het boek De Nachtgids van Marjolein van Heemstra getipt.
0: Ja.
1: Wat lezen we daar?
0: Ja, we lezen daar een vrouw die haar baan heeft opgezegd als consultancy. Ze heeft in de consultancy gewerkt en gewoon een heel onrustig iemand. Die toch rust zoekt in de nacht en nachtwandelingen gaat maken in het pikken donker. En daarbij op een gegeven moment ook een clubje opricht van nachtwandelaars. Ook om lichtvervuiling. Nee, ze wordt een beetje activistisch. Dus tegen lichtvervuiling aan het strijden. En ze zet door Europese subsidies zet ze een soort, hoe zeg je dat, glimwormen boerderij probeert ze op te zetten. Maar dan op een gegeven moment, tijdens die nachtwandeling, vinden ze een jonge vrouw. Komen ze tegen die is aangevallen of in ieder geval verwond is. En de vraag gaat heel erg over. Dus komt dan zelf in conflict met dat, het belang van. Plekken zo donker mogelijk maken en tegen lichtvervuiling zijn. Maar ondertussen gaat het ook over veiligheid. En,
1: van wie is de duisternis?
0: Ja, eigenlijk wel. En misschien ook wel de aanname, is de duisternis eng of niet? Of, ja.
1: Ik moest ook denken aan in jouw film Maya, voor wie de nacht juist een beetje haar eigen plekje is.
0: Ja.
1: Ze woont samen, heeft een jong kindje.
0: Ja.
1: En als het donker wordt en iedereen in haar huis ligt te slapen, dan mag zij even.
0: Dan heeft ze haar eigen moment.
1: Ja.
0: Ja.
1: Terwijl dan natuurlijk voor heel veel mensen is de nacht ook iets, kan juist iets engs hebben of iets spannends hebben. Of,
0: ja.
1: Of dan begint het malen. Of dan begint.
0: Ja.
1: Of ik lig altijd wakker als ik. En voor haar is het juist een soort speelplek.
0: Ja. Ja, het geeft haar een soort bevrijding van alles waar ze dan overdag mee moet dealen of zo. Of nou ja. En in de nacht is het soort van, oh, dat is gewoon mijn tijd die niemand mag afpakken. En ze zegt ook, ja, als ik zo'n nacht voor mezelf heb gehad, dan ben ik de volgende dag ook veel beter en voel ik me fijner. En ja, het brengt haar ook iets.
1: Ja. Ja, en de nacht is natuurlijk ook van de dieren en van de. Mensen die op straat leven. Er zijn allemaal. Ik vond het ook heel mooi boek en heel mooi geschreven door Marjolein van Heemstra. De Nachtgids staat op de tiplijst. Wat we ook op de lijst hebben staan is Below the Clouds.
0: Ja.
1: De bioscoopfilm. Een docu van de Italiaanse documentairemaker Gianfranco Rosi. Wat zien we? Wat gebeurt daar?
0: Het wordt echt een soort. Ja, de film. Er wordt niks uitgelegd. Dus je moet het gewoon over je heen laten komen en beleven. Dat vond ik er heel fijn aan. Het is een mozaïekvertelling over de stad Napels. En zwart-wit, wat ik heel, heel mooi vond. Gewoon helemaal alles was zwart-wit. Waardoor ook eigenlijk het heden en het verleden. Want alles rond Napels heeft zoveel historie met Pompeii onder andere. En heel veel. Volgens mij ligt er nog zoveel schatten onder de grond. En die ook geroofd worden, constant. Maar door dat zwart-wit wordt het verleden en het heden vloeit in elkaar over. En blijft het soort van tijdloos of zo. En je ziet gewoon verschillende bewoners binnen die stad die in eerste instantie misschien niet zoveel met elkaar te maken hebben, maar langzaam vallen die puzzelstukjes in elkaar. En ja, het is gewoon een hele mooie vertelling over misschien ook onzekerheid. Omdat ze veel met aardbevingen, of in ieder geval die Vesuvius, die is nog steeds actief. Dus je ziet ook elke keer wat ik een hele leuke scènes vind, is de brandweercentrale. Maar mensen dan bellen met, er was weer een beving, hoe hard was die? Of ook, er is ook elke keer een man die belt om te vragen hoe laat het is, wat ik dan heel grappig vond. Maar ook best wel schrijnende dingen. Maar ook archeologische opgravingen en een conservator die met heel veel nog hele mooie stukken zit, maar niet weet waar ze kwijt moet.
1: Roof ook dat gepleegd wordt.
0: Ja.
1: Ja, het stapelt echt. En op een gegeven moment heb je een heel mooi vol beeld.
0: Ja.
1: En weet je misschien nog niet helemaal waar. Het gaat over de geschiedenis, over het heden. Het gaat over wie bewaart, of wie bepaalt wat we bewaren.
0: Ja.
1: Maar het is vooral ook heel erg mooi.
0: Ja.
1: Mooie zwart-wit beelden.
0: Ja. Ja, het is gewoon waar, denk ik, cinema voor gemaakt is. Dat denk ik.
1: Het draait nu in de bios Below the Clouds. En dan gaan we even naar buiten, denk ik. Bijvoorbeeld naar het Kruller-Müller Museum.
0: Ja.
1: Kom je graag?
0: Ja, Ja, ik vind dat... het is gewoon al een beleving op zich om naar het Krullenmuller te gaan. Dat je op een windfietsje over de Veluwe moet fietsen daar naartoe, is al heerlijk. En ik hou heel erg van de beeldentuin daar. Dat is voor mij het hoogtepunt. Dat ik gewoon door die beeldentuin kan. Al hoef ik alleen maar even door de beeldentuin. Dat is al voldoende.
1: En wat heb je dan favorieten? Want het is natuurlijk een heel mooi park.
0: Het is een heel mooi.
1: En die tuin is ook prachtig. Het heeft allemaal gekke hoekjes. En je kunt omhoog en omlaag en hazenpaadjes nemen. Ja. En heb je dan een beeld wat je altijd bezoekt als je daar bent?
0: Nou, ik vind bijvoorbeeld, je hebt zo'n... Ja, je moet dan omhoog en dan heb je zo'n geel ding waar je dan kan zitten. En gewoon eigenlijk even ook weer als een cinema naar de natuur kan kijken. Die gewoon waait of ik weet niet. Ja, je zit gewoon naar een groot raam te kijken en eigenlijk gewoon naar de natuur te kijken. Ik vind dat gewoon een heel fijne installatie om in te zitten.
1: Ja, eigenlijk juist naar buiten gaan. Een kaartje kopen om meer...
0: Om weer even naar binnen te kunnen. Om nog even weer... misschien ook weer mee te... om weer even naar de natuur te kijken. Dat is gewoon eentje waar ik altijd even in...
1: We gaan naar het Krullenmuller op een wit fietsje.
0: Ja.
1: En we kunnen dan ook naar Sonsbeek 2026. Ik hoef geen tuin, ik deel een park.
0: Ja.
1: Wat gaan we daar beleven?
0: Een heel mooi park. Sonsbeek is denk ik een van de mooiste stadsparken van Nederland. Door het hele park is een route uitgestippeld die je kan volgen. En overal staan kunstwerken. Die je kan of kan beleven. Dus video-installaties of ander soort installaties. Of echt gewoon kunstwerk. Gewoon beelden. Dus...
1: 11 oktober
0: ja.
1: Gaan we het park in. Een leuke titel ook. Ik hoef geen tuin, ik deel een park. Serie Bollocks.
0: Ja.
1: Heb je ook getipt. VPRO jeugdprogramma met Elmer.
0: Ja.
1: In de hoofdrol. Of eigenlijk zijn die kinderen meer de hoofdrol.
0: Ja. Ja, of ze delen samen de hoofdrol.
1: Ja. Waar gaat het over? Wat is de...
0: Ja, Elmer of Merel Pauw, die is emotie-expert. En die helpt kinderen met hun boosheid. En om ze te helpen gaan ze samen een lied schrijven. Meer een soort protestlied of een punklied. Om hun boosheid daaruit te zingen en schreeuwen. En ik vind het gewoon heel leuk hoe Elmer met die kinderen omgaat. Hoe ze eigenlijk... juist niet voorzichtig is met die kinderen. En dat vind ik er heel, heel goed aan. En ook hoe het is gemaakt. Het voelt weer een beetje een soort oud villa achterwerk. Gewoon wat steviger, rauwer en niet kinderachtig.
1: Soms komt een kindje, die hebben dan een voetbalveldje. Maar daar mogen ze dan niet voetballen, want dan vindt... iemand in de buurt dat ze herrie maken.
0: Ja.
1: En daar zijn ze eigenlijk kwaad over. Dus komt er een punknummer dat ze daar op dat pleintje gaan uitvoeren, bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja, of een kindje die boos is over dat opa en oma constant vliegen overal naartoe. En dat ze dat niet meer moeten doen. Omdat ze ook aan de jeugd moeten denken en aan de toekomst.
1: En waarom zijn kinderen voor jou zo'n... waarom is dat zo'n inspirerend? Of in elk geval, ik merk dat het vaker terugkomt en dat hun manier van kijken of hun manier van...
0: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Want aan de ene kant denk ik, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel met kinderen. Als in, ik wil geen kinderen. Maar ik merk doordat ik... Misschien ook omdat ik zelf nu deels tante ben. Maar ook dat ik nu meer met kinderen... samenwerk. Dus ik ben door bijvoorbeeld Liam in de introverte utopie, maar ik ben ook nog bezig ondertussen met een jeugddocumentaire. Ook weer met VPRO. En ik merk gewoon... voor mij was het ook om uit te proberen, zou dat iets zijn wat ik leuk vind? En ik merk dat ik gewoon... als ze rond de 12 jaar zijn, dat ik dat gewoon... Kinderen zijn hebben ook gewoon fascinerende ideeën en we zouden ze gewoon serieus moeten nemen. Dus...
1: Wat was jij toen jij 12 was voor kind?
0: Oh, goede vraag. Ik denk toch een beetje dromerig verlegen meisje. Die, ik tekende gewoon heel graag. Ik was veel aan het knutselen. Zat graag in mijn eigen wereld, denk ik.
1: En hoe zag die wereld eruit? Is die veranderd?
0: Is die veranderd? Goeie vraag. Nee, want ik denk dat hij nog steeds heel, heel erg uit creativiteit bestaat. En een soort van de urge om te willen maken en te creëren. En dat heeft er altijd in gezeten. En dat blijft of zo. Dus dat.
1: En was die utopie van die 12-jarige Anne, was dat ook buiten en bomen? En...
0: Wel buiten spelen. Maar dat ik zo bewust met de natuur bezig was. Niet dat ik me kan herinneren, nee.
1: En hoe zag buiten spelers dan uit?
0: Ja, gewoon met buurtkinderen. We hadden allemaal verschillende spelletjes.
1: Dus wel de gezamenlijkheid?
0: Ja, dat wel. Ja, ook één op één, maar ook wel gezamenlijk. Omdat, ik ben in een buurt opgegroeid waar je gewoon iedereen kende. En je ging naar dezelfde basisschool. En dus dan... Dat voelde heel vertrouwd. En als een groep heel vertrouwd voelt, dan voel ik me op mijn gemak. En dan vind ik het heel fijn om in een groep te bewegen. Maar als dat niet het geval is, dan is het een ander verhaal.
1: Ja, dus dan laat je wel op. Ja, dat snap ik. Bollocks van de VPRO van Elmer hebben we ook op de tiplijst staan. En de docu Mijn woord tegen het mijne van Masha Ooms. Ja, wauw.
0: Ja, heel indrukwekkend. Ja. Je ziet... het gaat over mensen die stemmen in hun hoofd hebben. En deze mensen zie je in beeld. En buiten beeld hoor je een stem van een psychiater die met deze mensen in gesprek gaat. Maar voornamelijk met de stem van de stem die de mensen in hun hoofd hebben in gesprek gaat.
1: Laten we even luisteren naar hoe dat klinkt. En dan praten we daarna daarover door.
4: En hoe hard klinkt het?
5: Nou, ik denk dat je het wel kan vergelijken met iemand die achter je staat en in je oor praat. Het is geen schreeuwen, met momenten wel. Maar het is iemand die constant tegen mij praat met een boze ondertoon.
4: En hij trapt voortdurend op je ziel, denk ik, hè?
5: Ja.
4: Waarom doet hij dat eigenlijk? Waar is hij bang voor?
5: Ja, geen idee.
4: Nee. Ik ook niet.
5: Nee.
1: Het is ook zo liefdevol gemaakt.
0: Ja.
1: Dat hoor je ook al aan de audio en aan de... Dus we horen inderdaad de mensen die de stemmen horen. We horen die stemmen zelf ook.
0: Ja.
1: En de stem van de psychiater.
0: Ja.
1: En wat raakt jou hier aan?
0: Nou, ik vond het vooral heel fascinerend als de psychiater eenmaal in gesprek gaat met die stem. En je ziet gewoon zo goed in beeld dat gezicht veranderen. Alsof er een nieuw karakter, eigenlijk filmkarakter of personage tevoorschijn komt. Ik weet niet, ergens gewoon heel fascinerend. En ook... Ik ben eigenlijk helemaal niet van de Talking Heads zoveel, maar hier werkt het gewoon heel goed. Dus er is gewoon heel goed stelkeuze gemaakt van we gaan dat zo doen. En dat pakt gewoon heel goed uit. Ja,
1: ja en erg bijzondere verhalen ook van mensen die zich een beetje splitsen eigenlijk.
0: Ja.
1: En je ziet het gewoon, je ziet het gebeuren.
0: Ja,
1: ja, klopt. Mijn woord tegen het mijne staat ook op de lijst. En dan gaan we nog naar Vlamous. Het goede voorbeeld van het cabaretduo, ja, waarvan de helft in jouw film zit.
0: Ja, ja klopt.
1: Maya van As zit in de film en Brigitte van Bakel niet, maar die staat wel op het podium.
0: Ja.
1: Waarom moeten we hier allemaal naartoe?
0: Ja, als je van leuk feministisch cabaret houdt, moet je hier zeker naartoe, denk ik. En het gaat, de voorstelling gaat over, ze zijn allebei recent moeder geworden. En het gaat heel erg over die roze wolk waar je dan op zou moeten zitten. En ze zijn eigenlijk gewoon die mythe aan het afbreken. Een hele grappige sketches en scènes. Dus ja, en het is voor iedereen. Of je nou wel of geen kinderwensen hebt, ik denk dat dat...
1: Of je kinderen nu gewoon eigenlijk gewoon leuk vindt op hun 12e vooral.
0: Ja, of helemaal niet. Ja, ja, dat...
1: We gaan naar Vlamoes.
0: Ja.
1: En we gaan ook nog naar The Sky Still Stands. In het Show Depot collectie De Groen.
0: Ja.
1: Wat zien we daar? Wat is dat?
0: Ja, ze zijn sinds een week open. Ze zaten eerder in de binnenstad van Arnhem. Maar ze hebben nu een heel depot laten bouwen. En wat tof is aan die plek is dat depot en tentoonstellingsruimte door elkaar heen lopen. Dus als je er doorheen loopt, zie je ook depotstukken opgesteld. Alsof je een beetje een soort inkijkje krijgt of zo. En het is hedendaagse Nederlandse kunst. Ook wel met een bepaalde speelsheid erin. En ze hebben bijvoorbeeld een wolkenmachine. Ja, sorry, hoe vet is dat? Ja.
1: Een wolkenmachine, maar hoe moet ik dat voor me zien?
0: Ja, er is dus een machine die volgens mij rond de 20 minuten... komt er een wolk uit en die is dan heel even in de ruimte aanwezig. Of die vult de ruimte even op en dan verdwijnt hij gewoon weer.
1: Ja, dan gaan we ook weer naar binnen om daar...
0: Ja, weer toch weer natuur te beleven.
1: De natuur te ervaren.
0: Ja. En ik denk ook door de hele, in ieder geval deze tentoonstelling, is natuur ook heel erg aanwezig. In de verschillende kunstwerken die tentoon worden gesteld. En het is deels vaste collectie en deels net afgestudeerde van de Artes en de HKU.
1: Aan de Arnhemse haven.
0: Ja.
1: Dus als we daar zijn, dan kunnen we naar binnen en naar buiten.
0: Ja.
1: Deze tentoonstelling loopt nog tot en met 20 december. Dus daar kan iedereen de wolken gaan bekijken als ze niet naar buiten willen.
0: Ja, zeker doen.
1: Ik wil je heel erg danken. We hebben nog allemaal tips over, maar die mogen mensen dan lekker online in de show notes terugzoeken. Maar een van de tips, de laatste tip, is het NFF, het Nederlands Filmfestival.
0: Ja.
1: En daar moeten we natuurlijk allemaal heen.
0: Zeker.
1: Om jouw film morgen te kunnen bekijken.
0: Ja.
1: Waar die in première gaat.
0: Ja.
1: Daarna is hij op televisie te zien.
0: Ja, hij komt 13 december op tv.
1: 13 december op tv. En morgen bij het NFF. Heel erg bedankt, Anne Vaandrager. De introverte utopie draait morgen dus bij het NFF in Utrecht. Dit was een Uur Cultuur. Heb een heel mooi cultureel weekend. Ik was en ben Teddy Tops.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. En ze zien ons ook zitten.
2: De gans stierf in Nederland bijna uit door de jacht. Waarna alles op alles werd gezet om het dier terug te brengen.
3: Dus wend er maar aan die ganzen.
2: Tot het punt dat de ooit geliefde vogel uitgroeide tot een plaagdier.
3: Flauwekul, er zijn veel meer Amsterdammers dan ganzen. Moeten we ook nodig afschieten.
2: En een probleem dat niemand meer kon oplossen.
3: En dat is alleen maar omdat boeren dat roepen, dat ze last hebben.
2: Polderen in ganzenland.
1: Wat zeg je in Nederland, een domme gans? Dat is niet goed dan, hoe je het goed spreekwoord.
2: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
4: Ster. Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
5: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
6: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
8: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
12: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
15: Goedemorgen, het is weekend. Vluchten werden omgeleid van en naar de Antillen toen Amerika Venezuela aanviel. Maar misschien was dat wel helemaal niet nodig. En Pro en Volt zoeken elkaar op in de Tweede Kamer. Het nieuws met Jennifer Okkeloen.
16: De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen met het kabinet Jetten onderhandelen over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week was bij de algemene beschouwingen nog onduidelijk welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van de maritieme blokkades. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet zou willen ingaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te maken, waardoor de bank dacht met de echte topman te praten. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. Dat gebeurde in samenwerking met verschillende landen. Maar zo'n 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. Het geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op 2 nieuwe plekken in het noorden van het land. In totaal gaat het virus nu rond in 63 regio's. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijks tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag dan geregeld zon, bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden van het land. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag.
15: Toen de Venezolaanse president Maduro werd ontvoerd, werden alle vluchten naar Aruba, Bonaire en Curaçao geschrapt. Waarom dat gebeurde, horen we zo van Argos-journalist Patricia Cronie.
0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
5: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Wist je dat een

0: eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
6: Het is 6 minuten over 7. Bij de Amerikaanse ontvoering van de Venezolaanse president Maduro in januari was het luchtruim boven de Caribische eilanden van ons koninkrijk helemaal niet gesloten. Dat zegt de Curaçaose minister van Verkeer tegen het onderzoeksprogramma Argos. Minister Brekelmans die beweerde destijds tegenover de Tweede Kamer dat dat luchtruim wel gesloten was. Patricia Crony, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Onderzoeksjournalist bij Argos. Programma zometeen om 2 uur op deze zender, dan veel meer. Maar een tipje van de sluier nu al bij ons. Die ontvoering van Maduro, dat was op 3 januari. Wat was toen de status van dat luchtruim boven de Caribische eilanden?
7: Nou, de Caribische eilanden liggen natuurlijk aan de grenzen van ons koninkrijk. Aruba ligt bijvoorbeeld op maar 35 kilometer van Venezuela. Dat luchtruim viel volledig stil.
6: Vluchten werden omgeleid?
7: Nee, vluchten werden allemaal stopgezet, geschrapt vanuit Nederland. 10 vluchten. Het zijn 3 luchtvaartmaatschappijen die op de eilanden vliegen vanuit Nederland. TUI, Corendon en KLM. Mm. Alle vluchten werden geschrapt. Het luchtruim was gesloten, werd gezegd. 5200 passagiers gestrand. Het was de hele dag in het nieuws luchtruim gesloten. TUI sprak ook van opgelegde beperkingen in het lokale luchtruim.
6: Mm-hmm. Maar de cruciale vraag is dan, opgelegd door wie?
7: Hoe
6: kwamen zij aan die informatie?
7: Ja, want aan deze kant van de oceaan hoorde ik dus luchtruim gesloten. Maar aan de andere kant van de oceaan, op de eilanden, zeiden ze het luchtruim is open.
6: En dat kan niet allebei waar zijn. Maar de luchtvaartmaatschappijen gingen er dus vanuit dat het gesloten was. Op basis waarvan hebben zij dat dan gedaan? Op basis van de Nederlandse autoriteiten?
7: Dat was dus heel verrassend. KLM bracht dat om 10:00 in de ochtend naar buiten. Luchtruim is gesloten, punt. Ik ben dat gaan checken bij de bevoegde autoriteiten die daarover beslissen. Want binnen het Koninkrijk hebben we het zo besloten dat je als land over je eigen luchtruim mag beslissen. Zij gaven aan, we waren open, dat klopte niet. Dat wordt altijd verspreid in een luchtverkeersbericht. Dat heet een NOTAM. Daar stond ook niet in dat het gesloten was. Maar wat wel opvallend was, is dat er die dag vroeg in de ochtend bracht Amerika ook een NOTAM uit, een luchtverkeersbericht.
6: Voor iedereen of alleen voor hun luchtvaartmaatschappijen?
7: Dat was alleen voor hun luchtvaartmaatschappijen, want als Amerika mag je helemaal niet en kun je ook helemaal niet beslissen over een luchtruim wat niet van jou is. Mm. En dat is het Caribisch luchtruim, is natuurlijk niet van Amerika. En in dat verkeersbericht stond dus dat het verboden was om in het luchtruim van Aruba en Curaçao te vliegen, dat het gesloten was, maar dat was dus voor Amerikaanse burgerluchtvaart. Mm. En niet voor de Europese burgersluchtvaart. Dus dat heb ik teruggelegd bij KLM en bij TUI en bij Corendon. Hoe zit dat? Op basis waarvan hebben jullie die melding gemaakt en die informatie? Zij wilden dat niet verder toelichten. Daar kreeg ik geen helder antwoord op. Waar dat vandaan kwam, niet waar die opgelegde beperkingen vandaan kwamen in het lokale luchtruim, maar ook niet waar dat bericht vandaan kwam dat gesloten was. Mm-hmm. Wat ze wel zeiden, en dat verhaal is echt wezenlijk anders, is dat ze nu zelf de keuze hadden gemaakt op basis van veiligheidsoverwegingen. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk iets anders dan het stellen dat het luchtruim gesloten is.
6: Ja. Even los van de spraakverwarring en dat het leuk is gewoon om te weten hoe het zit. Er zijn passagiers gestrand en dergelijke. Maar twee politici, of Brekelmans hier dus in Nederland, die heel stellig zegt, nee hoor, was gewoon dicht.
7: Ja.
6: Zit daar nog een fout achter of is het gewoon allemaal een groot misverstand?

0: ik denk, een misverstand is best wel een klein woord als het gaat over als je op een eiland woont. Want het luchtruim is de enige manier om in en uit te komen. Op dat moment was het hoogseizoen op de eilanden.
1: Economisch
0: dan,
1: belang dus.
0: Economisch belang super groot. Dus als dan zo'n dag stil ligt, dat is heel groot voor het eiland. Het is als snelwegen die zijn afgesloten. Dus ik zou een misverstand, vind ik, als het gaat over bewindspersonen, dat moet eigenlijk niet kunnen.
1: Nee.
0: En ook omdat deze ministers, Defensie en Buitenlandse Zaken, dat zijn Koningsrijksministers. Die vertegenwoordigen niet alleen Nederland, maar die vertegenwoordigen ook het Koninkrijk.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat zij inderdaad die informatie hebben overgenomen. Want ja, de een zei in een persconferentie, Brekelmans, het luchtruim had 24 uur gesloten. En Van Weel zei het in de Tweede Kamer zelfs.
1: Ja, dat maakt het natuurlijk nog een stapje interessanter. Ja. Hè? Dat hij dat gewoon ergens zegt, prima, maar in de Tweede Kamer heeft het meteen een officiële informerende status. Heeft hij de Tweede Kamer, of hebben zij de Tweede Kamer verkeerd voorgelegd?
0: Nou ja, hij heeft in de Tweede Kamer gezegd, het luchtruim is na 24 uur weer geopend. En dat heeft hij gezegd in een commissiedebat, waarbij hij toelichting gaf over de gevolgen voor de eiland, voor de eilanden. In de Tweede Kamer is er denk ik wat minder kennis over het Koninkrijk. Dus zo'n minister wordt op zo'n moment niet gecorrigeerd of bevraagd over klopt dat wel. Dat heb ik wel gedaan. Ik heb navraag gedaan bij het ministerie. En hij gaf aan, of dat was niet hij, want hij is nu natuurlijk geen minister van Buitenlandse Zaken, meneer. Maar het ministerie gaf aan, de minister bedoelde dat het luchtruim na 24 uur weer was hervat. Maar ja, dat zei hij niet.
1: Nee.
0: Hij zei het luchtruim was na 24 uur weer geopend.
1: Dus aan de Tweede Kamer om te kijken of daar eventueel een politieke weging over moet komen. En in de toekomst natuurlijk, ja, eenduidigheid. Al was het maar voor de economie op de eilanden, de mensen die daar wonen en de toeristen die daar naartoe gaan.
0: Nou ja, ik denk dat zo'n uitspraak heeft, het gevaar zit hem natuurlijk in dat zo'n uitspraak gevolgen kan hebben. Want ja, als een bewindspersoon verkeerde informatie verspreidt, kunnen er ook verkeerde beslissingen gemaakt worden. En als je van iemand verwacht dat iemand weet wat er aan de hand is, dan zijn het de minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken, omdat die ook het Koninkrijk vertegenwoordigen. En in dit geval waren deze uitspraken over iets wat al gebeurd was.
1: Mm-hmm.
0: Maar dit kan natuurlijk ook gevolgen hebben voor iets wat er aan staat te komen, als je daar een beslissing over moet nemen op basis van verkeerde informatie.
1: Helder. Patricia Kroni van het programma Argos. Vanmiddag om 2 uur op deze zender veel meer over dit onderwerp. Dank.
2: Het NOS Radio 1 Journaal.
1: En dan is het 7:12. En gaan we kijken waar Nieuwsuur het gisteren over had, over verwarde personen. In Rotterdam komt er een proef met een nieuwe woonvorm. 40 daken thuislozen die op straat geregeld verward of overlastgevend gedrag vertonen, worden samengebracht in één gebouw. Ze gaan onder toezicht en begeleiding samenleven. Elsa Dozen, landelijk ambassadeur levensloopaanpak, vertelt waarom hier zo dringend behoefte aan is.
3: Zo'n 15 jaar geleden hebben we in Nederland besloten om alle psychiatrische patiënten weer gewoon in de samenleving te laten wonen. En niet meer op de GGZ-terreinen in de bossen zoals we dat vroeger kenden. En ze ook meer echt een eigen woonplek te gunnen. Toen hebben we denk ik onvoldoende bedacht dat er ook deze groep was met echt die rauwe randen, waar we als samenleving best wel lastig mee hebben om die op te vangen. En we hebben ook de voorzieningen die er waren niet aangepast.
1: En Laura van Goor, die legde uit hoe dat gebouw eruit ziet. Zij is bestuurder van zorginstelling Antes.
4: En dan lopen we hier, komen de kamers. Dus een kamer met een badkamer en er komt een klein keukenblok. Dus je hebt hier echt een plek waar je zelfstandig ook echt kan verblijven. Je mensen kan ontvangen, waar je echt kan wonen.
1: Nieuw aan deze woonvorm is dat bewoners er jarenlang kunnen wonen en dat er meer beveiliging is. Van Goor vertelt waarom bewoners hier goed kunnen leven.
4: Omdat we hier extra bescherming, extra beveiliging, extra expertise kunnen bieden. De meeste beschermde woonvormen die er zijn, die bieden te veel vrijheid. En voor veel mensen is te veel vrijheid ook te veel keuzemogelijkheden. En het is een doelgroep waarvan je ziet, daar wordt misbruik van gemaakt.
1: Dat ging over de nieuwe woonvorm in Rotterdam. In Café Kokkelman aandacht voor de begroting. Komende dagen praat het kabinet verder met de oppositie over steun voor hun financiële plannen. Thema's die hoog op de agenda staan zijn de belasting op inkomen uit vermogen, box 3, en de bezuinigingen op sociale zekerheid. Fractievoorzitter van D66, Jan Paternotte, vertelt meer over de voortgang van deze gesprekken.
5: Ik denk dat ze een heel eind zijn. Ik denk dat het goed is dat ze dat eerst met de oppositie bespreken, de ideeën die daarvoor voor zijn. Want daar krijgen we allemaal de wensen vandaan. Ja, dat is ook het hele idee van dit kabinet. We doen iets nieuws met elkaar. Een kabinet met 66 zetels hebben we nog niet eerder gehad. Ja. Ondanks dat mooie aantal van 66 gaat het natuurlijk vooral om die samenwerking.
6: Ja.
5: Met partijen die niet aan tafel zitten in zo'n kabinet. En dus morgen weer in die gesprekken.
6: Ja, maar goed. Zijn we het nou eens geworden over box 3 en over die bezuiniging op de sociale zekerheid?
5: Ik heb het idee dat het kabinet flinke doorbraken klaar heeft staan.
6: Dat wordt dus ja.
5: Alle drie de onderwerpen die u daar zag staan.
7: Ja, de vragen waren van meneer Kokkelman. En aan die tafel bij hem werd het idee geopperd om zonder de VVD verder te gaan. Zo zouden de onderhandelingen over de begroting misschien sneller gaan. Had nieuws opgeleverd, maar het mocht er niet zijn, want Jan Paternotte van D66 ziet het niet zitten.
5: Ik denk niet dat de oplossing is om het kabinet te versmallen. Het kabinet wil juist verbreden, wil met meer partijen samenwerken. En één partij eruit zetten is dan denk ik niet de oplossing.
7: In Langs de Lijn en Omstreken het verhaal van een man die zijn levensredders zoekt. 38 jaar geleden ging hij op vakantie, Martijn de Jong. En die vakantie liep bijna mis. Hij liep in Zuid-Frankrijk samen met een vriend over een vlonderpad langs de zee toen een golf hem in het water sloeg.
8: Ik kon zelf onmogelijk nog uit het water komen. Die vriend die mee was, die heeft nog wel een beetje geprobeerd, maar kon zijn eentje helemaal niets. Maar ja, als een groot wonder kwamen op dat moment vier mannen kwamen ook het pad opgelopen. Die hebben mij zien liggen en die hebben samen met z'n vieren een menselijke ketting gevormd. Waarbij de onderste echt in de, ja, over de rand heeft gehangen en mij uit het water heeft weten plukken. Ja. En daarmee hebben ze mijn leven gered.
7: En wie waren dan die vier mannen? Martijn de Jong is nu naar ze op zoek. En dan zult u zeggen, ja, na 38 jaar, waarom nu pas? Nou, daar heeft hij een bijzondere reden voor.
8: Eigenlijk de directe aanleiding was afgelopen weekend, toen ik met mijn ouders een lang gesprek had. En eigenlijk dit ongeluk ook ter sprake kwam. En mijn moeder zei van, ik heb altijd zo ontzettend graag die mensen nog willen bedanken. Ik heb nooit de mogelijkheid gehad. Ik had zoiets van, nou, daar moet ik gewoon iets mee. Ik moet gewoon kijken wat ik kan doen. En ik heb een bericht geplaatst op Facebook. Om te kijken wat er zou gebeuren. Ja, en dat heeft geleid tot jullie niet meer bellen. Maar dat ik ook op tv ben geweest.
7: En dus nu op de radio. Dat was gisteravond op Radio en TV. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties.
9: Volgens de regeringspartij is een meerderheid in de Tweede Kamer voorstander van dat voorstel. Maar coalitiegenoot D66 is tegen. Net als ambtenaren en burgemeesters, schrijft Dagblad Trouw. Het VVD-kamerlid Claire Martens America verwijst naar de uit de hand gelopen demonstratie op het Malieveld van vorig weekend. Daar gebruikten extreemrechtse relschoppers geweld. Martens America noemt het niet normaal dat iemand zijn gezicht bedekt en vervolgens de bakstenen uit de grond trekt en naar de politie gooit. Volgens de Telegraaf kan de politie in Ter Apel het geweld en de diefstal nauwelijks meer aan. De onrust in en rond het aanmeldcentrum Ter Apel is zo groot dat de politie die niet met normale mankracht de baas kan zijn, schrijft de krant. De grootste overlast in Ter Apel komt van een wisselende groep veilige landers. Jonge mannen uit Algerije, Marokko en Tunesië die amper kans hebben op een vluchtelingenstatus. De Telegraaf sprak met de 28-jarige Ayoub uit Algerije. Hij zegt dat Algerije geen veilig land is, maar een maffiastaat, en laat een groot litteken op zijn buik zien. Door een mes van de politie, zegt hij. Volgens het COA is de enige echte oplossing meer opvangplekken in het land. Om de woningnood aan te pakken zijn er meer huurwoningen nodig voor middeninkomens. Dat zeggen experts tegen nu.nl, omdat zij zien dat juist deze groep steeds moeilijker aan een woning kan komen. Nu blijven deze mensen in hun sociale huurwoning, ook als hun inkomen inmiddels hoger is, zeggen de experts. In Nederland zouden ongeveer 550.000 mensen in een sociale huurwoning verblijven, terwijl ze daarvoor te veel verdienen. NRC heeft een reconstructie gemaakt van klimaatverandering in Nederland in de afgelopen twee seizoenen. In de lente een hittegolf van 9 dagen en daarna een extreem droge en hete zomer. De krant volgde een brandweerman, schooldirecteur, een zorgmedewerker en ook een boer, boswachter, hittecoördinator en een weerexpert tijdens deze periode, waar iedereen buikpijn van zou moeten hebben. En ze hebben er allemaal een les uit getrokken. De akkerbouw kiest voortaan voor rassen die weerbaarder zijn. De schooldirecteur sluit voortaan niet de hele school, maar laat kinderen naar school komen als het thuis te heet is. En natuurbranden, dat moeten we gaan zien als onderdeel van ons leven, zegt de brandweerman.
7: Berlijn heeft net als Nederland flinke problemen op de woningmarkt. Er zijn veel te weinig betaalbare woningen te vinden voor huurders. De linkse partij Die Linke wil dat aanpakken en is van plan om grote vastgoedbedrijven te onteigenen. Die moeten eigendom worden van de overheid. Veel huurders zien dat wel zitten, maar er is ook kritiek, hoorde correspondent Gim Balduc.
10: Ik bel aan bij Daniel Aal. Hij is inwoner van een flat in de wijk Kreuzberg. Ik hoor hem druk aan het bellen.
11: Ja, goed. Dank je. Ik heb op het moment geen stroom.
10: Ah, werkelijk? Zijn elektriciteit is uitgevallen. Vermoedelijk kortsluiting als gevolg van lekkage. Op de muur in zijn woonkamer en in de keuken zijn grote schimmelvlekken te zien. Dus dat lijkt een logische verklaring.
11: Door die ganze feuchtigkeit waarschijnlijk die ganze stroomleitungen marode zijn en daardoor een kotsen heute produceerd hebben.
10: Daniel zou thuiswerken vandaag, maar dat gaat nu niet zonder werkend internet.
11: Ik heb weder internet, nog licht, nog kan ik mijn computer bedienen. Ja, eigenlijk kan ik gar niks machen.
10: Daniel woont hier nu 7 jaar en had al 6 keer te maken met lekkage.
11: En ik ken ganz viele Mieter in diesem Haus, mijn Nachbarin hier gegenüber, Nachbar.
10: Zijn verhuurder, het concern Vonovia met 130.000 woningen in Berlijn, laat het bewust gebeuren, denkt hij. In plaats van rotte leidingen te vervangen, laat men het lekken zodat de rekening bij de verzekering van de huurder terechtkomt, denkt hij.
11: Vonovia versucht halt über die Mieter die kosten.
10: Ondertussen is zijn huur onlangs weer verhoogd. Tot net onder het maximum dat mag volgens de Berlijnse huurregels.
11: Per kwadratmeter ben ik jetzt bij 9,97 €. Dat is genau die grenze van Mietspiegel die man vastgelegd had.
10: Tegen alle misstanden verzetten gaat nauwelijks, zegt Daniel. Omdat huurcommissies en huuradvocaten overbelast zijn door de hoeveelheid problemen op de Berlijnse huurmarkt. En iemand bij Vonovia te pakken krijgen, dat gaat ook niet.
11: Ansprechpartner had man eigenlijk gar niks. Man had nur een callcenter.
10: Hij lacht er maar om. Wie bij Vonovia huurt, krijgt er een fulltime baan bij om allerlei problemen op te lossen en klachten in te dienen, zegt hij.
11: Dat man dat zu zijn haupttätigkeit macht.
10: De geboren Berlijner is enigszins moedeloos. Maar hij heeft na de linkse overwinning bij de afgelopen verkiezingen in de stad weer hoop. Verkiezingswinnaar Die Linke wil namelijk zijn flat onteigenen en in handen van de stad brengen.
11: Heb ik een beetje hoffnung dat die omzetting dieses volksentscheides, dat dieses endlich umgesetzt wordt.
10: Die belofte van Die Linke komt voort uit een referendum van 5 jaar geleden. Toen sprak een meerderheid van de Berlijners zich uit om grote vastgoedbedrijven te onteigenen. Op die manier zou de stad 240.000 woningen in handen krijgen. Economen zijn kritisch. Het is namelijk een zeer riskante en vooral dure operatie, zegt woningmarktonderzoeker Konstantin Golodilin van de denktank DIW.
12: Also im ersten Fall wären das 20 Milliarden Euro, in dem zweiten Fall könnten das locker 50 Milliarden Euro werden.
10: De onteigeningsoperatie kost al snel 50 miljard, berekende hij. Die Linke wil dat betalen uit leningen die over een zeer lange periode worden terugbetaald. Maar daarover is Golodilin sceptisch.
12: Also wenn ich die Mieten senke, dann sinken auch meine Mieteinnahmen und dann stellt sich die Frage, wie ich meine Zinsen auszahlen.
10: Door zoals beloofd lagere huren te rekenen, is de schuld lastig terug te betalen, denkt hij. En dat is een risico voor de stad die garant moet staan voor de schuld.
12: Und das ist auch ein großes Risiko, weil Stadt Berlin hat nicht so viel Gelder.
10: Ook is hij bezorgd dat deze onteigening investeerders afschrikt. En dat terwijl juist Berlijn met de krappe woningmarkt behoefte heeft aan extra woningen. Onteigenen zorgt daar juist niet voor, zegt Golodilin.
12: Das ist wirklich so, also rein rechnerisch gibt es keine Wohnungen mehr, aber deutlich mehr Schulden.
10: Hij stelt daarom voor het geld te steken in andere oplossingen, zoals het versterken van de woningcorporaties zonder winstoogmerk.
12: Die sowieso schon mehr Wohnungen bauen und die gemeinnützigen, also die Genossenschaften.
10: Huurder Daniel Aal is desondanks vol goede hoop over de plannen van Die Linke. Zijn huidige huisbaas zal hoe dan ook weigeren zijn huis te saneren, dus laat het dan maar onteigenen.
11: Die hoffnung bei mir ist halt, dass sowas saniert wird von den gezahlten Mieten.
10: Ook zou dan zijn angst de verder stijgende huren verleden tijd zijn, hoopt Daniel.
11: Ik möchte ungern jetzt nach irgendwo nach Schönefeld rausziehen. Maar bloß weil ich mir die Mieten dann irgendwann hier nicht mehr leisten kann.
10: Want hij wil hier oud worden, in zijn geliefde Kreuzberg.
7: Een verslag was dat van onze correspondent in Duitsland, Gim Balduc. Ik wist het niet, maar er schijnt zoiets te bestaan als Nickelback-haat. Dat heeft er dan mee te maken dat How You Remind Me, en ik zie een vinger achter het glas omhoog staan, dus iemand herkent dat. How You Remind Me is die bekende hit uit het begin van deze eeuw en werd helemaal grijs gedraaid en dergelijke. Nou, vervolgens hebben ze heel lang geen plaat meer gemaakt, 2022 nog eentje, en dit jaar komt er weer eentje uit. Dus dan kunnen we opnieuw gaan beoordelen, is de Nickelback-haat terecht. Dit is bijvoorbeeld Leave Me Behind, Nickelback.

0: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Steen, Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische noorderlicht.

0: IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: NPO Radio 1.
5: Het is 7:30, de hoofdpunten. Jennifer.
6: Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen met het kabinet Jetten onderhandelen over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met de steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Kinderen in de Amerikaanse staat Alabama kunnen voortaan nog maar 2 uur per dag op TikTok. Het sociale mediabedrijf heeft een schikking getroffen met de staat, die vindt dat TikTok met opzet verslavend is gemaakt voor kinderen. Ze hebben ook afgesproken dat jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed te zien krijgen. En de Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden is begonnen. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat de drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst "Drummer zoekt muzikanten". Bij het optreden waren honderden mensen.
5: Goedemorgen, Floris Lefebvre.
7: Goedemorgen, Sander.
5: Er zullen hele volkstammen met mensen zijn die gisteren door het raam van hun kantoor naar buiten keken en dachten: zo'n dag wil ik in het weekend ook wel. Ga ze geluk krijgen, Ben.
7: Ja, vandaag valt het een beetje tegen, denk ik. De zon schijnt met regelmaat, maar vanuit het westen trekken ook flink wat wolkenvelden over. En in het uiterste westen en noordwesten van het land kan er zelfs een spatje lichte regen of motregen uitvallen. Desondanks maakt de bewolking in de loop van de middag wel vaker plaats voor zonnige perioden. En met name in het noordwesten van het land schijnt de zon vanmiddag met regelmaat. Onder invloed van een meest matige wind uit het noorden wordt het iets minder warm dan gisteren. Met hooguit 18 of 19 graden in het noordelijk kustgebied. Tot lokaal nog 20 of 21 graden in het zuiden van het land.
5: En dan zondag in de herkansing misschien?
7: Ja, zeker. Dat wordt een prachtige nazomerdag met flink wat ruimte voor de zon. Veel meer zonneschijn dan vandaag en er trekken ook wat sluierwolken over. En de wind draait van noord naar zuid en dat betekent aanvoer van veel warmere lucht. Morgen is het echt een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 25 graden in het zuiden van het land. En dat is een klein voorproefje op wat we volgende week gaan krijgen.
5: Nou, doe dan maar even doorpraten. Wat gaan we volgende week krijgen?
7: Ja, maandag is een beetje een overgangsdag waarin er een bui kan vallen in het noordwesten van het land. In het zuidoosten is het dan al behoorlijk warm en broeierig met 26 of 27 graden maar liefst. En dinsdag en woensdag, ja, dan maken de wolkenvelden plaats voor zonnige perioden. En als de wind dan naar het zuiden gaat draaien, dan wordt het zelfs zomers warm met 25 tot, let op, 29 graden in het zuiden van het land.
5: Floris, jij mag blijven. Dankjewel. Zometeen gaan we praten met TNO, een gasexpert. Dat gaat natuurlijk over de wens van het kabinet dat commerciële energiebedrijven gasopslagen moeten gaan vullen.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via Scapino Ballet.

0: Het.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
0: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
0: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
11: Commerciële energiebedrijven moeten de gasopslagen gaan vullen, zodat er een reserve komt voor de wintermaanden. Desnoods moet daar dan maar een wettelijke verplichting voor komen. Het kabinet kwam gisteren met dat plan. Wat de eventuele gevolgen daarvan zijn en of het kans van slagen heeft, bespreek ik met René Peters. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Gasexpert bij TNO. Ja, het klinkt heel simpel, gasvoorraden vullen. Waarom gebeurt dat niet door die bedrijven?
12: Ja, traditioneel doen die bedrijven dat ook, omdat vroeger in de zomer de gasprijzen lager waren dan in de winter. En dan was het heel aantrekkelijk om in de zomer gas te kopen, op te slaan in die bergingen en dan in de winter te verkopen naar de klanten, wanneer de vraag natuurlijk hoog was. Alleen de laatste jaren, vooral dit jaar, door de oorlog in het Midden-Oosten, zien we dat in de zomer de prijzen eigenlijk helemaal niet zo laag zijn. En dat het dus helemaal niet zo'n aantrekkelijk model is voor de markt om dat gas nog op te slaan en in te kopen in de zomer. Dus wat ze doen is gewoon het gas kopen in de wintertijd.
11: En wat is daarop tegen eigenlijk?
12: En het dus niet opslaan. Nou, er is op zich niet zoveel op tegen in een normale markt. Want gas kun je tegenwoordig overal vandaan halen. Hè. Je kunt vloeibaar aardgas halen uit Amerika. Je kunt pijpleidinggas halen uit onder andere Noorwegen of Noord-Afrika. Alleen zien we dat de wereld wel dreigender is geworden en dat er ook verstoringen kunnen ontstaan in de leveringsketens voor de markt. We zien de pijpleiding vanuit Rusland die gesaboteerd wordt. We zien door de oorlog in de straat van bij de straat van Hormuz dat LNG uit Qatar niet meer geleverd kan worden. En als je dan geen gas geleverd kan krijgen, ja, dan zitten we in Europa heel snel in een crisis. Omdat wij voor meer dan 60% van onze gaslevering afhankelijk zijn van levering buiten Europa. Ja, en dan zijn we kwetsbaar.
11: Kwetsbaar bijvoorbeeld als we dan heel veel gas uit Amerika moeten krijgen en Trump dan misschien opeens zegt van hey, daar ga ik sancties op heffen of zorgen dat het niet meer naar Europa kan.
12: Ja, en dat is ook niet meer zo hypothetisch. Hè? We dachten Amerika is een goed alternatief voor Russisch gas. Mm-hmm. En we zien nu bijvoorbeeld al dat Trump dreigt de levering van diesel in te perken. En dat zou hij in theorie ook met vloeibaar aardgas kunnen doen.
11: Ja.
12: Ja, en dan zijn we inderdaad in Europa heel kwetsbaar. En daarvoor zijn eigenlijk die bergingen bedoeld. Zodat we altijd leveringszekerheid hebben als de vraag hoog is. En dat is natuurlijk met name in de winter.
11: Ja, toch kun je die bedrijven ook wel weer een beetje begrijpen. Want die moeten gewoon onder de streep winst maken. Maar dan is dit dus inderdaad het typische geval waarop een kabinet moet ingrijpen. Moet zeggen, wij verplichten u. Of is het niet zo'n goed plan?
12: Ja, er zijn twee mogelijkheden om als overheid daarop in te grijpen. Je kan zeggen, nou, dan ga ik die bergingen zelf wel vullen. Dat heeft de overheid dit jaar gedaan via het staatsbedrijf EBN. Maar dat kost een hoop geld, hè. Dat heeft de minister dit jaar 1 miljard ongeveer gekost. En het alternatief is dat je de bedrijven verplicht om dat te doen. Nou, dat doen ze niet vanzelf, hè, want ze kijken inderdaad gewoon onder de streep of het rendeert. Dus de enige manier om het dan te doen is via wet verplichten. Ja, dat betekent uiteindelijk natuurlijk dat je de bedrijven op hogere kosten jaagt en dat ze die kosten ook gaan doorrekenen naar de klanten. Dus dat uiteindelijk de gasprijzen omhoog gaan. Ja, vanzelf zullen ze dat niet gaan doen. Dus nee. Dat zal een lastig verhaal worden.
13: Ja, dan is er nog een alternatief. Het kabinet dat dan zegt van ja, dan kopen we het gewoon lekker zelf. Doen we het zelf in die gasvoorraden.
12: Ja, inderdaad. En dat is wat ze nu doen. Hè. Ze, via het staatsbedrijf hebben ze 8 miljard kuub gas ingekocht en opgeslaan in die voorraden. Nou, op zich zou je zeggen, dat hoeft niet zo erg te zijn. Want daarmee zorg je als overheid ook voor leveringszekerheid. En als dat een strategische reserve is, dan betekent dat je eigenlijk een buffer hebt voor de slechte tijden of voor crisissituaties. Alleen wat er nu gebeurt is dat gas voor het einde van het winterseizoen weer verkocht moet worden. Dat is zo afgesproken. Ja, en dan maak je de verlies op en moet je elk jaar opnieuw dat gas inkopen, opslaan en weer doorverkopen.
13: Ja.
12: Ja, en dat is extreem duur. Dus wat de overheid eigenlijk zou moeten doen is nadenken over het aanleggen van een strategische reserve. Die blijft gewoon in de grond zitten totdat er echt een crisis is. En dan ben je goed beschermd tegen schokken waar de levering van gas beperkt zou kunnen worden.
13: Ja, en heeft u het idee dat langs die lijnen in dit kabinet ook nagedacht wordt? Dus zo'n strategische gasvoorraad?
12: Ja, in de brief die de minister naar de Kamer heeft gestuurd staat dat ze daar onderzoek naar doet. Op dit moment is er al een kleine strategische reserve, maar die is maar 0,5 miljard kuub gas. Dat is genoeg voor een paar dagen wintervraag van gas, dat is te weinig. Dus de vraag is nu van hoeveel heb je nodig als strategische reserve om beschermd te zijn als overheid tegen schokken op de wereldmarkt.
13: Mm-hmm.
12: En wat daarbij speelt, dat is ook een zorg van de minister, is dat wij als Nederland zoveel gasopslag hebben, zoveel berging hebben, dat we dat niet alleen voor Nederland doen, maar dat we ook voor de buurlanden, voor Noordwest-Europa zelfs, dat gas opslaan. En dat Nederland daarvoor wel de kosten maakt. Dus wat ze tegelijkertijd ook probeert te doen, is die kosten ook eerlijker verdelen over andere landen in Europa.
13: En zoeken naar een optimum, daar komt het eigenlijk op neer.
12: Zeker.
13: René Peters, gasexpert van TNO. Dank u wel. Waarom ontvoeren ouders hun kind? Hoe ontwikkelen kinderen die zich ontvoerd hebben geweten? En is het altijd in het belang van het kind om na een langdurige ontvoering weer terug te keren naar huis? Het zijn maar een paar vragen die met een nieuwe leerstoel internationale kinderontvoeringen aan de Universiteit Leiden moeten worden beantwoord. Die leerstoel die komt er vanaf oktober. Op initiatief trouwens van het Centrum Internationale Kinderontvoeringen. Korskoen Tjörres is directeur van dat centrum. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Waarom wilde u zo graag dat die leerstoel er kwam?
14: Nou, precies zoals u net de vraag ook stelde. Er zijn nog heel veel vragen die we niet weten. Ja, waarom ontvoeren ouders hun eigen kinderen en dan met name moeders vrouwen?
13: Mm-hmm.
14: Dat was toch al een lange wens van ons, als ook van de Tweede Kamer, die ook het initiatief heeft genomen samen met ons en in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben we deze leerstoel uiteindelijk toch bij de Universiteit van Leiden gekregen.
13: Want het voordeel van zo'n leerstoel is dat je kennis kunt bundelen en deze vragen kunt gaan beantwoorden of onderzoeken in elk geval.
14: Precies. Kijk, als we wetenschappelijk kunnen onderbouwen wat bijvoorbeeld de motieven van ontvoerders zijn. Als we kunnen onderbouwen wetenschappelijk, is een terugkeer wat volgens regels moet van het Haagse kinderontvoeringsverdrag of van Brusselse regels. Dan weten we ook of dat in het kader van de praktijk en het beleid goed is van het kind, voor het kind. Want een kinderontvoering, kan ik u wel vertellen, heeft heel veel impact op kinderen. Het zijn vaak jonge kinderen die worden ontvoerd. Als we eigenlijk de motieven en de gevolgen beter in kaart kunnen brengen, wetenschappelijk kunnen onderbouwen, kunnen we ook ons beleid en ons praktijk van de rechtbanken, advocaten, mediators, maar ook van de politiek, kunnen we daarop afstemmen en daarmee verwacht ik uiteindelijk dat we minder kinderontvoering zullen zien.
13: Ja, is het dan om al die redenen die u noemt niet heel bizar dat er niet allang zoiets is?
14: Ja, kijk, het is altijd beter dat het eerder was geweest. Maar ik ben nu toch wel blij dat het is. En het is in die zin wel een unicum dat we dit in Nederland hebben. Want bij mijn weten is er geen tweede in de wereld. Terwijl er, wij hanteren als vuistregel, elke dag, elke werkdag wordt een kind ontvoerd. Vorig jaar waren het er 270. Ja, wat voor ellende dat op een gegeven moment en wat voor kosten dat met zich mee gaat brengen. En natuurlijk heel erg voor die kinderen op latere leeftijd.
13: Zeker, en een van de dingen die me dan opviel is dat u ook nu weer zegt dat het nog maar de vraag is of het altijd goed is om een kind na een langdurige ontvoering weer terug te brengen. Hoezo bestaat daar twijfel over? Je zou zeggen dat is toch het minste wat je kunt doen.
14: Nou, laat ik het proberen met een concreet voorbeeld duidelijk te maken. Stel dat de meeste kinderen zijn zo rond 4, 5, 6, 7, 8. Stel dat een kind 3 was. En het wordt ontvoerd naar West-Europa, denken we dan nog oké. Maar naar Zweden in dit geval. En het is 10 als het kind weer terug is. Dan moet het kind weer integreren. Moet waarschijnlijk weer de Nederlandse taal leren. En dan is het nog maar de vraag hoe zo'n kind zich heeft ontwikkeld. Mm. Uiteraard is de vrucht van zijn overbrenging is illegaal. En natuurlijk is het voor de achterblijver is het vreselijk als op een gegeven moment een rechter in dat andere land kan zeggen, we zijn 7 jaar verder, dit is niet meer in het belang van het kind. Dus dat soort vraagstukken, hoe emotioneel die ook voor achterblijvers is, moeten we natuurlijk wetenschappelijk kunnen aantonen wel of niet in het belang van het kind. Omdat het verdrag waar we mee werken, daar ligt aan de veronderstelling van het kind moet terug, want het is ontvoerd. Mm-hmm. En dan kan je zeggen, korte termijn begrijpen we dat. Maar wat heeft dat voor impact als dat jaren natuurlijk in het buitenland heeft gewoond? Is het dan nog in het belang?
13: Ja. Het lijken me hele ingewikkelde vragen. Emotionele vragen, ethische vragen, juridische vragen. Ga er maar aan staan bij die leerstoel. Wie gaat er aan staan? Wie gaat het worden?
14: Dat wordt bijzonder hoogleraar Kartinka van der Zon. Mm-hmm. En die is al bezig met jeugdrecht, familierecht, internationaal bezig. En daar gaan we gezamenlijk een programma met elkaar maken. Nogmaals gefinancierd door het ministerie van Justitie. Mm-hmm. Om dit soort vragen aan te pakken en dat internationaal te doen. Dus dat we wat we aan kennis vergaren in Nederland, dat we dat ook kunnen delen met het buitenland. Want het is niet alleen ontvoering vanuit Nederland naar het buitenland, maar ook vanuit het buitenland naar Nederland. Dus met die kennis hopen we dan ook de buurlanden en de internationale gemeenschap daarmee te verrijken.
13: En dat gebeurt vanaf die leerstoel, die is er van oktober. En nu mag ik wel zeggen, denk ik, stond mede aan de basis daarvan Josh Koen Tjuris. Dank u wel. Ja. Een mooie week voor voetbalvader en voetbalzoon Mark en Ruben van Bommel.
15: Ja, Ruben begon zijn debuut voor het Nederlands elftal donderdag met een prachtige assist die de gelijkmaker tegen Duitsland inluidde. Mark zat gisteren in Rome voor het eerst op de bank als bondscoach van België. En ook dat was een mooi debuut. De Rode Duivels versloegen Italië met 2-0. De 1-0 kwam al na 20 minuten spelen en werd gemaakt door oud-Ajaxiet Mika Gods. 20 minuten voor tijd viel de beslissing, was te horen op VRT Radio.
16: Luke Bacchio inspelen, doet hij dat hier nu? Gaat hij zelf trappen? Hij trapt zelf en hij trapt dan binnen. 0 tegen 2. Hij kan dat als hij van rechts komt en dan laag over de grond. De Belgen in de omknelling, zo kunnen we het toch beschrijven in die tweede helft. Kwamen er nauwelijks nog uit. En dan Dodi Luke Bacchio zorgt ervoor op de counter.
15: Jong Oranje heeft met 0-0 gelijk gespeeld tegen Jong Noorwegen en heeft daarmee de kwalificatie voor het EK niet meer in eigen hand. Een opvallende naam in de basis gisteravond was die van Gifai Zegiel, die speciaal voor deze wedstrijd tijdelijk overkwam van het grote Oranje. En om weer bij Jong Oranje te zijn, was voor Zegiel wel even wennen.
17: Het is lastig om die switch, zeg maar, 1-2-3 te maken. En ik heb mijn best proberen te doen. Het lukte niet altijd. Maar wat ik zeg, mooie week gehad. Nu is de bedoeling dat we weer terug gaan.
18: Ja, je bedoelt teruggaan, je gaat weer terug naar het Grote Oranje? Of je maakt deze cyclus af met Jong Oranje?
17: Nee, het is de bedoeling dat ik weer terug ga naar het Grote Oranje.
15: Ja, maandag sluit Zegiel weer aan. Dat is dan na de wedstrijd tegen Servië van zondag. Vandaag en morgen zijn de wegwedstrijden bij het WK wielrennen in het Canadese Montreal. En daar gaat het net even anders dan bij andere koersen. Er wordt namelijk gereden zonder oortjes, waardoor de ploegleiders niet constant in contact staan met hun renners. Je moet dan creatief zijn, dachten de Belgen. Zij werken met borden langs de weg en ze plakken boodschappen op de bidons. Dat heeft Sporza uitgevogeld toen ze bij de wedstrijd voor de belofte bij toeval zo'n bidon onder ogen kregen. Bondscoach Serge Pauwels noemt het geen rocket science, maar het werkt wel. Bijna elke ronde neemt bijna elke renner wel een bidon aan, aldus Pauwels. En bij de belofte heeft het goed gewerkt.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
13: En dan maar hopen dat je ploegleider een beetje telelezen handschrift heeft. Hij treedt al jaren niet meer op, maar in Oostenrijk en Duitsland is hij nog altijd niet vergeten. Freddie Quinn. In de jaren 50 en 60 maakte hij met zijn zeemansliederen ook in Nederland wel harten los. En hij is toch wel een van de bekendste zangers uit Duitsland.

0: in Duitsland zijn dus zenders waar dit soort muziek en dus ook dit soort liederen de hele dag grijs gedraaid worden. Freddie Quinn was dit, werd 95 jaar. Dit weekend wordt hij dat. En deze maand werden er zelfs tot nu toe twee onbekende nummers uitgebracht, waarvan hij zelfs niet eens meer wist dat ze bestonden. Zanger Danny Christian, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen, Sander.
0: Werd u blij van deze muziek?
1: Ja, nou kijk, het is natuurlijk wel nostalgisch. En het is ook niet alleen maar in Duitsland, maar ook in Nederland. De piratenzenders die draaien, en die zijn er echt heel veel. Dat heb ik ook mogen ervaren, dat er echt veel zijn. Die draaien Freddie Quinn ook nog steeds. Dus als je op zo'n Tukkenfestival staat, dan denk je bij wat, die liedjes ken ik dan ook niet meer. Het is, dat was ik nog niet in Nederland bezig. En dat wordt nog steeds gedraaid en de mensen zingen het mee, jong en oud. Ja. Dus dat heeft. En het heeft emoties losgemaakt. En ik denk dat dat iets is wat bij de meeste mensen toch blijft hangen. Emotie is toch heel sterk.
0: Wat is dat dan precies in die muziek van hem?
1: Dat is dat stukje melancholie. Dat is die, zeg maar, zeenzucht naar huis. En
0: heimwee.
1: Zeenzucht naar iets leuks, naar iets moois. Dat, en die zeemansliedjes heb je dat natuurlijk, is dat heel sterk.
0: Mm-hmm. En iemand die al zo lang bezig heeft, ja, u heeft ook met hem gewerkt. Heeft hij nou echt een stempel gedrukt op de Duitse slagermuziek? Of op, misschien zelfs op de Nederlandstalige slagermuziek?
1: Dat heeft hij zeer zeker, maar het is denk ik ook meer de cult die om deze persoon heen hing de hele tijd ook. Het is een man die zo'n beetje eenzame wolf was. Hij was een Einzelgänger, noemen wij dat. Mm-hmm. Hij was niet veel bij feestjes te zien of dit soort dingen. Ik heb hem mogen leren kennen, volgens mij was het midden 70er jaren. Ergens 76, 77. Toen heeft hij het Schlagerfestival in Kerkrade gepresenteerd. En dat heeft hij meerdere jaren gedaan. En hij sprak redelijk goed Nederlands. Nou, laat ik het zo zeggen. Grammaticaal heel goed Nederlands. De uitspraak was niet zo. Dat was dan neushoorn.
0: Nee, maar dat hoort er ook een beetje bij natuurlijk, hè? Dat zoals Rudy Karel in Duitsland. Zo mag je hier in Nederland. Als je zulke slagermuziek maakt, mag je ook wel een beetje slager praten.
1: Dat klopt inderdaad. Maar ja, goed. Freddie deed dat heel erg goed. En hij was ontzettend geliefd. Hij had het nog jarenlanger kunnen doen. Maar hij had op een gegeven moment, volgens mij was het in 83, heb ik het overgenomen. Mm-hmm. Werd ik in het koude water gegooid door Harry Thomas. En dat lukte heel erg goed. Maar Freddie had verplichtingen in het in Hamburg, St. Pauli Theater. En kon niet meer presenteren. Dus hij moest het afbellen. En Harry wilde continuïteit. Dus mocht ik het overnemen.
0: De presentatie van het Slagerfestival hebben we het dan over.
1: Precies, ja. De presentatie. En Freddie was als man, hij maakte fantastische aankondigingen. Hij was heel erg goed zeg maar geïnformeerd over de artiesten die hij aankondigde. Terwijl hij die persoonlijk nooit heeft gezien in het begin. En ik kon heel erg goed met hem praten. Hij was zo'n beetje zeg maar een raadgever. En let goed op je, luister niet naar iedereen, naar elke manager. Kijk goed wat je doet. Hij was wel geïnteresseerd. En dat zijn van die dingen die heb je in dit vak niet zo vaak. Ja. En ook in Duitsland is hij nog steeds heel populair. Maar vele jaren terug heeft hij zich al teruggetrokken uit het vak. En wilde de wereld bereizen. Dus de zeenzucht die kwam weer terug en hij wilde de wereld meer zien.
0: U noemt dat woord nu al voor de tweede keer, zeenzucht. Is dat heimwee goed vertaald? Hoe zou je dat vertalen?
1: Ja, heimwee, maar
0: verlangen.
1: Heimwee niet naar huis, maar heimwee naar meer. Naar iets toe wat hij nog niet kende.
0: En is dat dan, want u noemt het al twee keer, iets wat u van hem in uw muziek heeft overgenomen?
1: Nee, kijk, het is natuurlijk wel zo dat de muziek, de liefde blijft in de muziek, denk ik, toch altijd het hoofdmoot. En dat is niet alleen maar in de Duitse muziek, maar dat is ook in de Engelstalige muziek en wereldwijd zo. Want het is een thema wat toch altijd weer mensen kan, zeg maar, emotioneel meenemen. Mm-hmm. En waar zich iedereen vaak in kan vinden, of veel mensen zich in kunnen vinden. En dat leeft nog steeds natuurlijk. En het blijft leven. Kijk, als je in Nederland kijkt naar de Nederlandstalige muziek, dan heb je daar ook heel veel Duitse slagers die gecoverd zijn.
0: Ja.
1: En ook in Nederland hits geworden. Dus de Duitse slager en de Nederlandse, middels noemen we dat ook, het levenslied of slager. En in België hetzelfde. Is nog steeds razend populair. Dus ik merk het aan mijn optredens. Ik merk het gewoon aan de dingen die gebeuren. En Freddie heeft er zelf gekozen op een gegeven moment daarmee te stoppen. Ja.
0: Omdat hij leeft voort.
1: Ja.
0: En we zijn eigenlijk allemaal schatplichtig aan Freddie Quinn.
1: Wat zegt u?
0: We zijn eigenlijk allemaal schatplichtig aan Freddie Quinn. In elk geval ook het Nederlandse levenslied.
1: Uiteraard, want hij was een van de grote namen die in de 50e jaren al enorm zeg maar, scoorde met het levenslied. In feite, het is niks anders dan het levenslied.
0: Ja. Nou, laten we nog... we gaan naar het nieuws zo meteen toe moeten. Maar anders hadden we nog een plaat van hem opgezet. Hij wordt 95 jaar dit weekend. We feliciteren hem, denk ik, met z'n tweeën op deze manier.
1: Dan zeg ik vanuit hier vanuit gefeliciteerd. Je weet maar nooit of je luistert of niet.
0: Precies, dat is, zou een mooie gedachte zijn. Danny Christian, dank voor het gesprek.
2: NPO Radio 1. Nieuwsweekend, straks om 8:30. Wat als je echt naar kippen luistert?
3: Bok, bok, bok, baka. Dat betekent ik heb een ei gelegd.
2: Lindertje Mans over de taal van kippen. De creatieve piek van Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, is alweer 50 jaar geleden. Maar binnenkort is Stevie weer in Nederland. Jeroen Vullings is de boekenheer van dienst en politiek journalist Romana Abels over de keuze tussen macht en idealisme in de Europese Unie.
4: Zijn wij nou van principes of zijn wij van de macht?
2: Max Nieuwsweekend, straks om 8:30.
5: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Hans, waar liggen de regenjassen?
14: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Na een week algemene vergadering van de Verenigde Naties overheerst het pessimisme of is een nieuw elan? En de Amerikaanse nieuwszender CNN mag opnieuw niet in de buurt komen van president Trump. Het nieuws met Jennifer Okkerloen.
18: CNN mag niet mee met president Trump in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee en het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis al ontzegd, omdat Trump het niet eens is met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen de journalisten het Witte Huis weer in, maar over toegang tot Air Force One is niks afgesproken. De grootste bank van Italië is slachtoffer geworden van fraude met behulp van AI. Oplichters maakten met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na, waardoor de bank dacht met de echte topman te praten. Op die manier werd bijna 100 miljoen euro gestolen. Zo'n 36 miljoen is nog altijd spoorloos. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen met het kabinet Jetten onderhandelen over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet zou willen ingaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken constructief. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Voor zo'n 6.000 Oekraïense burgers aan de frontlinie dreigt hongersnood. Daarvoor waarschuwt Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden van het land. Na het weekend wordt het warmer tot maximaal 30 graden dinsdag.
0: Veel opvallende toespraken afgelopen week bij de VN in New York. Wat heeft het opgeleverd? Zometeen onze correspondent in de VS.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
20: Rustig, adem in.
19: Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Wintersport, vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
22: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Hans, waar liggen de regenjassen?
14: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
15: Geeft ruimte.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In New York kwamen de afgelopen week delegaties van over de hele wereld samen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Bijna 200 wereldleiders gaven een toespraak en dat podium wordt door die leiders vaak aangegrepen om een duidelijke boodschap te geven. Tegelijkertijd is er veel pessimisme over hoe de VN ervoor staat. Correspondent Rudy Bauma vertelt of dat ook achter de schermen in New York te merken was.
1: Nou, het was er nog wel, maar het was vorig jaar wel sterker, hoor. Toen stond niet alleen de machteloosheid eigenlijk van de VN, maar ook het geldgebrek centraal, hè. Maar inmiddels heeft de VS weer wat als achterstallige contributie betaald. Dik 800 miljoen. En Trump die was ook wel wat minder fel in zijn aanvallen op het instituut als vorig jaar. De dreiging dat de VS helemaal vertrekt is ook al verdwenen. Maar goed, toch, kijk, de VN die zoekt natuurlijk een opvolger voor de secretaris-generaal, hè, Guterres. En ja, veel mensen vragen zich wel af waar.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: In New York kwamen de afgelopen week delegaties van over de hele wereld samen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Bijna 200 wereldleiders gaven een toespraak, en dat podium wordt door die leiders vaak aangegrepen om een duidelijke boodschap te geven. Tegelijkertijd is er veel pessimisme over hoe de VN ervoor staat. Correspondent Rudy Bauma vertelt of dat ook achter de schermen in New York te merken was.
5: Nou, het was er nog wel, maar het was vorig jaar wel sterker, hoor. Toen stond niet alleen de machteloosheid eigenlijk van de VN, maar ook het geldgebrek centraal, hè. Maar inmiddels heeft de VS weer wat als achterstallige contributie betaald. Dik 800 miljoen. En Trump die was ook wel wat minder fel in zijn aanvallen op het instituut als vorig jaar. De dreiging dat de VS helemaal vertrekt is ook al verdwenen. Maar goed, toch. Kijk, de VN die zoekt natuurlijk een opvolger voor de secretaris-generaal, hè, Guterres. En ja, veel mensen vragen zich wel af waarom zij dat überhaupt willen worden. De VN-baas. Dat is wel een onmogelijke baan. Een bekende VN-analist die zei wel treffend: de VN zit misschien niet meer op de spoedeisende hulp dit jaar, maar wel voorlopig nog gevangen in het traumacentrum.
4: Ja, ik hoor toch al wat namen voorbij komen, dus dat is dan een goed teken. Maar oké, goed, we hebben dus die toespraak van Trump ook hier wel gezien, en die van Jetten natuurlijk. Maar welke toespraken zijn jou opgevallen?
5: Nou, eentje die wat mij betreft niet zoveel aandacht heeft gekregen als het zou moeten, is die van Delcy Rodríguez, de interim-president van Venezuela. Want die presteerde het om de ontvoerde president Maduro geen enkele keer te noemen tijdens haar speech, terwijl die 20 minuten verderop in voorarrest zit in het detentiecentrum in Brooklyn in New York. En ze bedankte Trump voor het herstel van diplomatieke betrekkingen. Terwijl Trump een dag eerder natuurlijk nog had opgeschept dat de VS daarna de inval met de olieopbrengsten van Venezuela vandoor gaat. Dus ja, ze toonde zich echt wel een soort van puppet van de VS. Dan had je Netanyahu, toen die begon, verlieten 70, 80 delegaties de zaal. En Netanyahu noemde hen morele lafaards en opende ook de aanval op Mamdani, de burgemeester van New York, die tegen zijn aanwezigheid in New York was. En Netanyahu noemde Mamdani daarom een antisemiet. En tenslotte de president van Iran, Masoud Pezeshkian, die reageerde op Trumps aantijgingen dat de Iraniërs terroristen zijn door foto's op te houden die moesten aantonen dat ze juist het slachtoffer zijn. Bijvoorbeeld foto's van schoolmeisjes die zijn omgekomen door een Amerikaanse luchtaanval. Die waarschijnlijk kwam door verkeerde intel. Mm. Dat waren toch wel de dingen die er voor mij bovenuit schoten.
4: Het zijn er ook zoveel natuurlijk, hè? De Palestijnse president die met een videoverbinding moest en dat soort dingen. Maar naast die toespraken zijn er
5: geen visum had gekregen, hè? En de Iraanse president wel, ook wel opvallend.
4: Ja. En precies, dus je kunt hier een uur over doorpraten. Wat zeiden de kleinere lidstaten, wat zij, et cetera. Maar naast die toespraken zijn ze natuurlijk ook bezig met andere dingen. Ontmoetingen in de wandelgangen. Zijn er nog nieuwe samenwerkingen gesloten?
5: Nou, niet direct samenwerkingen, maar de VN bewijst wel echt zijn nut als podium voor bilaterale contacten. Er waren bijvoorbeeld indirecte gesprekken tussen de VS en Iran, met Qatar als middelaar die tussen twee kamertjes heen en weer pendelde. En een gesprek tussen Trump en Zelensky. Maar het Groenlandakkoord werd natuurlijk ook getekend. Dat was wel een beetje een farce, hoor, want Trump die schepte er flink over op. Maar ja, hij krijgt min of meer waar de VS al sinds een verdrag uit 1951 toch al recht op heeft. Maar goed, de kou is in ieder geval uit de lucht. Hoewel het is in Groenland altijd wel fris natuurlijk.
4: Ja. Wij hebben hier ook aandacht gehad voor de toespraak van onze eigen premier Jette. Ja, dat is normaal gesproken niet iets waar we het journaal mee openen. Maar nu kreeg hij applaus vanwege wat hij zei over internationaal recht en dergelijke. Maar hij deed nog wat anders. Hij schaarde zich eigenlijk achter de Canadese premier Carney. Die pleit voor de opkomst van de middenmachten en de samenwerking daarvan. Daar zeg maar in dat samenwerkingsverband, is daar iets veranderd sinds die VN-top?
5: Nou ja, Carney die zei eerder dit jaar in Davos al, de middenmachten moeten samen opereren, want als je niet aan tafel zit, dan sta je op het menu. Maar hij miste af

0: Afgelopen maandag zelf, door vertraging op Amerikaanse luchthavens, wel de lancering van een nieuwe coalitie van middenmachten die hij zelf heeft geïnitieerd, mede heeft geïnitieerd. Dat heet P4M, Partners for Multilateralism. Dat gaat zich buigen over hervorming van de Veiligheidsraad, over AI-regels, over klimaatfinanciering, dat soort onderwerpen. En die middenmachten die zochten elkaar deze week wel zichtbaar meer op dan vorig jaar. Maar analisten, VN-kenners, die zeggen wel dat het vooral om samenwerking per thema gaat. Dus niet om een nieuw blok dat de VS als het ware vervangt. En in de praktijk blijkt ook wel dat je op belangrijke thema's ook nauwelijks om de VS heen kan, helaas.
1: Ja, want als je een groot nieuw blok wil vormen, is P4M misschien niet de meest sexy titel. Dan zouden ze daar in elk geval nog even over na moeten denken.
0: Ja, inderdaad.
1: Rudy Bauma. Dit jaar belooft een goed Nederlands wijnjaar te worden. Door de bloedhete zomer natuurlijk, maar de laatste paar weken werd het vlak voor de oogst toch nog spannend. Dat merken ze ook bij de wijngaard van Sint-Catharina-Dal in Oosterhout, zag verslaggever Roland Muller. Hij zag dat de zusters van het klooster alles op alles zetten om zoveel mogelijk te oogsten.
2: Van harte welkom in Sint-Catharina-Dal. Fijn dat u er bent. Zuster Maria Magdalena. En onze gemeenschap bestaat vanaf 1271. Door de eeuwen heen hebben de zusters steeds een weg naar de toekomst gevonden. En vandaar dat we in 2014 keuzes hebben gemaakt, een wijngaard hebben ingelegd en een heel concept erom hebben ontwikkeld.
3: Bij kloosters denk je misschien eerder aan bier. Heeft u dat ook nog overwogen in plaats van wijn?
2: Het is wel gesuggereerd, maar dat hebben we eigenlijk direct van tafel geveegd. Omdat hop verbouwen en bier en een vrouwenklooster vonden wij eigenlijk toch niet zo bij elkaar passen. En uiteraard hebben we er professionals bij betrokken. Te kijken, is de grond wel goed? Welke rassen moeten we dan gaan planten? Maar we werken daarbij ook met heel veel vrijwilligers.
3: Tussen de wijndranken door. En wie loopt er naast mij?
4: Ramona loopt naast jou.
3: En u stuurt dan de vrijwilligers aan die hier komen plukken?
4: We hebben vandaag een hele grote groep. Bijna 50 mensen zijn er aan de gang om ons te helpen met de oogst. Op dit vak hangt alleen Pinot Gris. Trossen van de beste kwaliteit willen we hebben. De druiven van de beste kwaliteit. Dus alles wat afwijkt in de tros, dat zijn ze aan het verwijderen. Zodat we gewoon alleen maar topkwaliteit overhouden.
3: U bent lekker aan het knippen?
5: Ja, de rotte eruit knippen. En er blijft niet zoveel meer van over.
3: En dat is echt een hartstikke scherp schaartje waar je mee moet werken.
5: Ja, klopt.
3: Al een keer in de vingers geknipt?
5: Nee, gelukkig niet.
3: Oh ja, er zit wel wat schimmel tussen, hè?
5: Ja, klopt.
3: Dat knip je eruit.
5: Ja.
4: Het valt of staat natuurlijk altijd met die laatste weken. Want in die laatste weken, dan willen ze graag lekker in het zonnetje hangen. Want dan komen de suikers pas echt in de druiven.
3: En nu schijnt de zon een klein beetje door de wolken heen. Maar die afgelopen weken, dat was toch wel een beetje regenachtig.
4: Ja, niet alleen regenachtig. We hebben mist gezien. We hebben ook het zonnetje wel een beetje gezien. Maar ze hebben gewoon te weinig zon eigenlijk gehad, naar mijn zin.
3: Dus het venijn zit in de staart?
4: Ja, eigenlijk wel. Daar komt het op neer.
3: Worden hier de kratten gewassen?
6: Die kunnen straks weer gevuld worden.
3: Suzanne de Roo, jij bent de wijnmaker des huizes, maar je bent ook vinoloog en oenoloog. Dat is geloof ik toch al een belangrijk verschil.
7: Een vinoloog is iemand die doorgaans heel goed kan proeven, in de theorie heel erg veel over wijn weet. En oenoloog is eigenlijk wijnmaker. We komen nu bij het persplein. De druiven die je net in die kisten zag, die worden uiteindelijk op deze transportband naar de ontsteler gebracht. En vanuit de ontsteler weer op zo'nzelfde transportband naar de pers toe. Dan hebben we natuurlijk het druivensap, de most. Die brengen we dan naar een tank toe. Daar zit op dit moment most van de oogst van gisteren zit erin.
3: Nou, er komt in ieder geval een vloeistof uit die wel op wijn lijkt.
7: Ja, wel hè. Gelukkig wel. Nou, dit is heerlijk druivensap. Ja, ik ben heel tevreden.
3: En dan moet het nog de houten vaten in.
7: Ja, en dan wordt het wijn. We zien hier barriques liggen. Dus dat zijn eikenhouten vaten van 225 liter. En hier ligt de wijn van 2025 nu nog te rijpen.
3: En 2025, dat was een goed wijnjaar, hè?
7: Ja, dat was echt een topjaar.
3: Met al die warme zomers en het veranderende klimaat kan Nederland op een gegeven moment echt een serieus wijnland worden.
7: Internationaal wijnland, dat durf ik niet te zeggen. We zijn een klein land, we hebben maar een beperkte oplage. We hebben maar een bepaald landoppervlakte natuurlijk. Maar ik denk dat we binnen Nederland echt wel een hele serieuze speler kunnen zijn. Ja, lokaal kopen, lokaal maken.
1: Modellen van OpenAI hebben toegang gekregen tot weliswaar openbare informatie, maar toch op websites van de Amerikaanse overheid.
8: Ja, volgens de New York Times probeerde de kunstmatige intelligentie van OpenAI ook de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken om data te verzamelen van de afdeling voor burgerrechten. Die poging mislukte, lukte wel bij de website van het Census Bureau of Securities and Exchange Commission. Eerder werd ook al bekend dat zelfstandig werkende systemen van OpenAI een website van de Australische overheid waren binnengedrongen. De Trump-regering heeft migranten die waren gevlucht voor hun seksuele geaardheid terug uitgezet naar landen waar ze juist gevaar lopen vanwege hun geaardheid. CNN sprak met meerdere mensen uit de LHBTI-gemeenschap die zijn uitgezet naar landen in Afrika waar homoseksualiteit strafbaar is of maatschappelijk niet wordt geaccepteerd. Waar de VS eerder juist asiel gaf aan mensen die gevaar liepen vervolgd te worden voor wie ze zijn, worden ze nu dus uitgezet. De VS heeft tenminste 35 akkoorden gesloten met landen in onder meer Afrika en Zuid-Amerika voor de opvang van migranten. Nog geen jaar geleden was toenmalig staatssecretaris Aartsen in Emmen om het feestelijk startsein te geven voor het Neder-Saxerlijn tussen Groningen en Twente. Nu blijkt die toezegging niets meer waard. Minister Karremans van Infrastructuur heeft eerdere financiële toezeggingen van tafel geveegd. Al het geld voor infrastructuur gaat op een berg om het opnieuw te verdelen, waarbij onderhoud voorrang gaat krijgen. Eerdere afspraken met regio's stellen daarbij dus niet meer mee, bevestigt een woordvoerder van de minister aan RTV Noord.
1: Het Verenigd Koninkrijk heeft te maken met een golf van winkeldiefstallen. Ondernemers zetten steeds vaker AI in om diefstal tegen te gaan. Ze gebruiken beveiligingscamera's met kunstmatige intelligentie en gezichtsherkenning bijvoorbeeld. Correspondent Fleur Launsbach, hoe groot is dat probleem met die winkeldiefstallen?
9: Oh, nou, dat is een groot probleem, want je ziet dus de cijfers steeds oplopen elk jaar weer. En winkeleigenaren zelf zeggen van, het is waarschijnlijk zo'n 20 miljoen incidenten per jaar. Dus veel hoger dan de officiële cijfers, omdat niet alles wordt gemeld. En ik was bij een winkel in een supermarkt in Wales. Dat is een familiebedrijf en die hebben 11 filialen. Die heet Philco. En zij hebben dus dat nieuwe systeem geïnstalleerd. Beveiligingscamera's met AI en ook gezichtsherkenning. En in Nederland mag je geen gezichtsherkenning gebruiken in de winkel. Daarom was het interessant en ging ik daarheen. Dus ja, de achtergrond hebben we net al aangestipt. Maar het wordt echt een winkeldiefstal-epidemie genoemd. En dat komt ook omdat er een wet is waarbij als je onder de 200 pond steelt, dan wordt dat eigenlijk niet vervolgd. Dus er is een soort van straffeloosheid ontstaan. En daar hebben winkeleigenaren heel veel last van. Dus ja, ik heb ook de winkeleigenaar gesproken. Daar hebben we een stukje van.
10: It's a daily occurrence, so we've got to combat ourselves and minimize our losses to stay in business.
11: Yeah, is that bad?
10: It's that bad that to stay in business we have to combat ourselves against what is industry threatening behavior.
9: Ja, dus hij zegt we moeten eigenlijk dit doen, anders gaan we failliet. Zoveel wordt er gestolen.
1: Ja. En wordt die AI dan alleen gebruikt om gezichten te herkennen van mensen die betrapt worden, of helpt AI ook bij het betrappen?
9: Ja, hoe het werkt is, je hebt een camera met AI die kan verdachte handelingen herkennen. Dus als je iets wegstopt onder je shirt of in je zak of in je tas, dan herkent hij die handelingen. Dan gaat dus meteen een melding af bij het personeel op hun tablet of op hun telefoon. Dat is de eerste laag. En de tweede laag is dat het gezichtsherkenning heeft. En dat betekent dat iedereens gezicht dus wordt gescand en tegen een database wordt gehouden om te kijken of er links zijn. En ja, dat is eigenlijk hetgene wat dus echt niet mag in Nederland. Want in Nederland, in Engeland zien ze dat als een dat het gerechtvaardigd belang is. Dat valt bij in Engeland onder de privacywet. In Nederland en in de EU is dat niet zo. Dan is dat niet een wettelijke grondslag. Dus daar zit wel. Sorry?
1: Is er dan helemaal geen kritiek in Engeland?
9: Er is kritiek, want het wordt zeker ook door burgerrechtenactivisten gezien als iets van, je zou het eventueel kunnen zien als dat mensen eigenlijk allemaal op een geheime lijst komen te staan en dat hun gezicht wordt gecheckt. Dus daar wordt zeker discussie over. En ook omdat het, kijk, die technologie kan ook fouten maken. Dus je ziet ook dat er bijvoorbeeld meer wordt getraind op witte gezichten, terwijl de foutmarge dan misschien meer valt bij mensen met een andere achtergrond, Aziatisch of zwarte mensen. Dus er is zeker discussie over. Maar omdat dus de winkeldiefstal zo hoog is en de politie niet alles kan doen, ze hebben te weinig capaciteit, wordt het ook gezien als iets waarmee winkeleigenaren dus de politie kunnen helpen. Juist. Dus het is, het is wel een punt van discussie, maar het wordt al ingezet.
1: Fleur Launsbach, onze correspondent in Engeland. Dankjewel. Ieder jaar op de vierde zaterdag van september is het Burendag. De weersverwachtingen zijn goed. En het wordt ook nog eens de grootste Burendag ooit. Dat is tenminste de verwachting. 10.000 aangemelde activiteiten. Ja, en dan zou je kunnen denken, onze verslaggever Bo Heijmensen had gewoon kunnen aanbellen bij de buren. Maar dat deed ze niet. Ze is naar Heerlen gegaan. Waarom?
11: Ja, ik ben even 2 uur gaan rijden inderdaad vanuit Utrecht om hier aan te komen. Ja, in het zonnige Heerlen. En ik moet zeggen, het ligt er al mooi bij. Ik sta hier voor een Jeu de Boelbaan en hier wordt hard gewerkt. Want er komt hier een groot spektakel. Ik heb begrepen voor de kinderen springkussens, een glijbaan. Maar er komt ook een rommelmarkt. Ja, de bankjes worden ook klaargezet, want mensen kunnen hier gaan eten en drinken. Ja, organisator Sven Paas, hoeveel mensen verwachten jullie straks?
12: Rond de 1000 personen, denk ik.
11: Ja, en dat is 2 keer zoveel dan vorig jaar. Hoe kan dat het ineens zo populair is?
12: We hebben ook dubbel zo groot aangepakt. Dus veel meer verschillende dingen, ook nieuwe dingen, wat nog nooit echt hier in het zuiden zijn geweest. En ik denk dat er wel een nieuwe markt erbij en zo. Verschillende soorten mensen trekken nou hierheen.
11: Ja. En hoe financieren jullie dat dan?
12: We krijgen van de gemeente wordt natuurlijk gefinancierd. We hebben wat sponsors. En het veefonds wordt gesponsord. Ja, en daar moet je het mee doen.
11: Ja, nu is het wel een speciaal gebied, kan ik wel zeggen. Want het is veiligheidsrisicogebied. Heeft alles te maken met wat hier afgelopen zomer is gebeurd. Wat speelde er hier toen af?
12: Ja, hier zijn de vetbankjeugd noemen ze het dan. Daar werd dan voor oudere mensen in een scootmobiel uitgetrokken. Oudere mensen worden met eieren bekogeld. Er worden auto's opengetrokken en zoiets allemaal. Ja, dat kan gewoon natuurlijk niet door de burger. Maar ja, van de andere kant, wat is er voor de jeugd? Dat is mijn vraagstelling dan. Maar ja, ik snap dat de gemeente met deze dingen is gekomen, dat het een risicogebied is geworden.
11: Ja, en die fatbike jeugd, zoals jij ze dan noemt, die zijn hier vanmiddag ook uitgenodigd, hè?
12: Ja, zeker. Die horen er ook bij, ja. Allemaal, we moeten allemaal samen een gezellige week krijgen. En die worden inderdaad, zijn die ook uitgenodigd. En ik verwacht ook geen rare dingen. Ik ben altijd trainer van de meeste jongens geweest in het voetballen. En ik ga er 100% vanuit dat er hier met niks gaat gebeuren.
11: Ja, want er is een soort rodeo-wedstrijd waar ze dan aan mee kunnen doen.
12: Ja, ze kunnen zich hier inschrijven om mee te doen met de rodeo-stier. Met de stier. En dan kunnen ze tegen elkaar battelen. En wat langs blijft zitten, die krijgen een beker. Hetzelfde als de politiekers, de bewoners en de carnavalsprins en prinsessen. Die kunnen zich hier battelen.
11: Wat gaan mensen hier nog merken aan het feit dat het dan veiligheidsrisicogebied is? Kunnen mensen hier gefouilleerd worden vandaag? Is er extra politie?
12: Er is wel politie op de been, maar die zullen niet in de wijk te zien zijn. Want dat is alleen maar provocerend, denk ik. En ik denk niet dat ze hier mensen gaan fouilleren in het park. Ik denk wel als je in de wijken gaat oproepen dat je daar wel gefouilleerd wordt. Mm. En moet gelegitimeren. Maar ik denk dat zelf hier in het park zelf niet. En zolang dat het rustig blijft, is het rustig. En we hebben zelf ook een beveiligingsbureau ingehuurd. Mm. En ik denk zelf, het is een positieve dag. En voor de mensen bij elkaar te krijgen. En jong en oud. En arm en rijk.
11: Ja, want het is een sociaal-economisch zwakke wijk. En wat doet dan zo'n burendag voor deze wijk?
12: Ja, je moet zien, als je het afvoerputje van Nederland is Heerlen geweest. Van alle steden qua hier ingeduurd, als je geen geld hebt, ga naar Heerlen. Dat is het goedkoop wonen. En die mensen die ook een beetje in schaamte, die blijven achter de voordeur. En die hebben geen contact en ook geen binding met de wijk. En zo met zo'n burendag haal je de mensen toch van binnen naar buiten. En dan hopen we dat samen, dat je ook de buren kan vragen voor wat suiker of weet ik wat. Dat je toch een mooie band gaat krijgen en dat we allemaal hier prettig mogen wonen.
11: Ja, dat je elkaar eens even goed in de ogen kan kijken. Ja. Nou, heel veel plezier vandaag op Burendag.
12: Dankjewel.
11: En Sander, dat wens ik jou natuurlijk ook. Ik hoop dat jij ook leuk je buren goed in de ogen gaat kijken.
1: Ik heb een groot balkon, de buren hebben een tuin, dus ik ben van over de balkonreling hangen. Maar ik zal ze de groeten doen. Dankjewel, Bo Heijmensen.
13: 3 voor het weekend.
1: Morgen is de pauze in Lourdes en dat is een bijzonder bezoek, want de laatste pauze die daar kwam, dat is al bijna 20 jaar geleden. Bedevaartsoord heeft grote betekenis voor katholieken. Zondag wordt in Zwitserland een referendum gehouden over de neutraliteit van het land. Kan grote gevolgen hebben voor de sancties tegen Rusland, vertelt correspondent Gim Balduk.
13: De neutraliteit is al behoorlijk heilig in Zwitserland en het land houdt zich ook

0: buiten allerlei internationale conflicten. Maar op dit moment heeft het land wel een deel van de EU-sancties tegen Rusland overgenomen. En daar willen de initiatiefnemers van het referendum een einde aan maken. De Zwitserse regering heeft zich tegen het referendum uitgesproken, omdat zij vrezen dat dan de relatie met de EU zal beschadigen. En een groot deel van de bevolking lijkt zich daarachter te scharen. Want volgens peilingen wil 2/3 van de kiezers morgen tegen het neutraliteitsreferendum stemmen.
1: Gim Balduc. Dit weekend wordt in de Canadese stad Montreal bekend wie de nieuwe wereldkampioen op de weg bij de vrouwen en bij de mannen is. Wielercommentator Gabriel Melging. Als we door die Nederlandse oranje bril kijken, op wie ga je letten?
2: Ja, vandaag bij de vrouwen absoluut Demi Vollering. Zij is dé grote favoriet, niet alleen binnen Nederland, maar binnen het hele deelnemersveld. Ze was supersterk dit hele jaar, won de Tour de France, is vorig jaar ook Europees kampioene geworden. En dit keer moet het eigenlijk wel voor haar lukken op dat wereldkampioenschap. Ze heeft alleen geen parcours waar een lange beklimming in zit. En dat is normaal gesproken echt waar zij haar demarrage het best kan plaatsen. Maar met een beklimming van 1,7 kilometer aan ruim 7%, die ze dan 8 keer moeten doen, heeft ze alsnog echt wel een springplank om uiteindelijk haar versnelling te etaleren. En bij de mannen morgen, ja, ook hetzelfde parcours, alleen dan rijden ze die klim wat vaker op. Daar mikt Nederland op Mathieu van der Poel. En bij Van der Poel is het toch een beetje de vraag, kan je die klim overleven of net niet? Maar hij gaat er in ieder geval volle bak voor. En na die lange solo van hem in de Ronde van Luxemburg kan het zomaar eens goed komen voor Van der Poel morgen.
1: Nee, dat gaan we afwachten. Moeten we nog wel eventjes doorluisteren zo meteen op deze zender. Het nieuwsweekend met Mieke en Pieter. Daarvoor natuurlijk het nieuws met Jennifer. En ik wens u een heel fijn weekend.
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
15: Steen, Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
17: Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in,

0: Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat werd gepleegd met behulp van AI. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een stem die werd nagemaakt met AI. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Voor de tweede keer in een jaar tijd is een auto tegen hetzelfde huis gereden in het Gelderse Doesburg. Vannacht kwam een automobilist tot stilstand tegen de gevel die flink beschadigd raakte. Een deel van de muur is ingestort. Niemand raakte gewond. Eind vorig jaar kwam er ook al een auto tegen het huis aan. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden.
1: Ster. Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
6: Allsafe geeft ruimte.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
12: NPO Radio 1. Max.
13: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
14: Goedemorgen, het is bijna 9:05. Wat gaan we allemaal doen? Nou, om 9:00, dan is Romana Abels er weer over de perikelen in de EU. En daarna gaan we het hebben over vis in blik. Ja, als je verse vis koopt, dan kun je precies weten waar het gevangen is. Maar bijvoorbeeld bij blikvis is dat een beetje schimmig, die herkomst. En dat zou anders moeten. We gaan verder met de dieren, want kippen. Lindertje Mans maakte een programma over kippen. Hoe praten kippen eigenlijk? Ze probeert de kippentaal te leren. En Leo Lucassen, hij is hoogleraar migratiegeschiedenis en neemt afscheid. Om 10:00 gaan we naar de literatuur. Dan is Stefan Hermans de gast. Hij schreef, ja, hij schrijft heel veel romans, maar dit zijn eigenlijk annalen, een soort dagboeken van 1990 tot 2000. En die heten Smelt, Water en Middagzon. Jeroen Vullings bespreekt nog meer boeken. De dunne lijn tussen bewondering en sportjournalistiek. En 50 jaar geleden kwam die geweldige dubbel LP uit, Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. Zometeen nog het syndroom van Noah, daar hoort u van alles over. Maar eerst gaan we over 1500 mensen in Nederland met verward gedrag.
15: Ja, en daarvan woont 1/3 op straat. En sommigen zijn een gevaar voor zichzelf en ook voor de omgeving. En dat lees je wel eens in de krant als het misgaat. Als iemand zomaar ineens wordt neergestoken, bijvoorbeeld. In Rotterdam start nu een experiment met een nieuwe woonvorm waar deze mensen met goede beveiliging terecht kunnen. Elsa Dozen is van Levensloopaanpak en betrokken bij dit experiment. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
15: Over welke doelgroep hebben we het precies?
16: We hebben het over mensen die een verslaving hebben, vaak gecombineerd met een verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis. Een groep die al lang vaak in beeld is bij politie, bij gemeenten, bij de buurten en ook bij de zorg. En waar we maar moeilijk vat op krijgen. Waarvan we weten dat de standaardbehandelingen eigenlijk niet voldoende aanslaan. En waar we eigenlijk met elkaar hebben gezegd, die moeten gewoon levenslang, vandaar de levensloopaanpak, volgen. Met elkaar samen om te kijken hoe het met ze gaat. En als het goed gaat, dan kunnen we ietsje achteruit. En als het slecht gaat, dan kunnen we ingrijpen.
15: Want nu is het zo dat ze soms tussen wal en schip vallen, op straat leven en met alle gevolgen van dien. Dat kan alle kanten op misgaan. Wat is die levensloop aanpak? Het klinkt een beetje als een hypotheekvorm, maar dat is het dan weer niet.
16: Nee.
15: Wat houdt dat concreet in?
16: De levensloop aanpak is een aanpak en die gaat over samenwerking. In de kern. Dus het is onder regie van de zorgveiligheidshuizen werken de politie, het OM en de zorg en de gemeente samen om te kijken hoe kunnen we voor deze mensen hun bestaan zo goed mogelijk ondersteunen, zodat het minder grillig is, zowel voor hunzelf als voor de samenleving de risico's beperkt zijn.
15: Is dat iets anders dan dat ze gewoon in een gesloten woonvorm worden opgesloten?
16: Ja, dat is iets anders.
15: Hoe ziet het er dan uit? Dus je hebt iemand die op jou let en zegt, nu gaat het goed, nu moeten we ingrijpen. Nu zijn we hem even helemaal uit het zicht verloren.
16: Ja, dat is in de praktijk. We zijn een aantal jaar geleden gestart met deze aanpak. We hebben van de 1500 er nu zo'n 750 in beeld. En we hebben eigenlijk ontdekt dat we natuurlijk kunnen samenwerken. Dat dat steeds beter gaat. Dat we de groep beter in beeld hebben. Maar dat ze allemaal dakloos zijn. En een dakloze volgen.
15: Dat is ingewikkeld.
16: Ja, dat is ingewikkeld. En ook vooral om tijdig dan de signalen binnen te krijgen wanneer je moet ingrijpen en opschalen en eventueel zelfs gedwongen zorg in moet zetten.
14: Dus jullie dachten, als we ze nou gewoon allemaal bij elkaar zetten, dan kunnen we ze beter in de gaten houden. Is dat het idee?
16: Van de begeleid woonvoorziening. Ja, we hebben vooral gedacht.
14: Je zegt net, iemand die dakloos is, kan je niet volgen. Maar goed, op het moment dat je zegt van nou, jullie gaan allemaal bij elkaar wonen, nou, dan kun je ze blijven volgen, toch?
16: Ja,
14: dan maar willen ze dat?
16: Dan heb je een veel beter toezicht op de groep. Ze willen dat ook. Ja, of ze allemaal bij elkaar willen, dat weet ik niet. Dat gaan we hier zien. We hebben ruime kamers voor ze, dus ze kunnen ook naast elkaar leven. Het zijn niet mensen die echt een groepsdieren zijn. Maar het zijn tegelijkertijd ook niet, net als iedereen wil je ook wel in nabijheid van anderen zijn.
14: Ja, maar er waren toch al begeleid wonenplekken in psychiatrische klinieken voor deze mensen?
16: Nee, die zijn er eigenlijk niet meer.
14: Die waren er niet meer?
16: Nee.
14: Waren die er ooit geweest? Dan?
16: Ja, we kennen natuurlijk allemaal denk ik wel de beelden van de psychiatrische grote instellingen uit de jaren 80 en 90 tot begin 2000, waar psychiatrische patiënten gewoon heel lang konden blijven en soms hun hele leven woonden.
14: Ja.
16: En daarvan hebben we natuurlijk eigenlijk, heeft de politiek gezegd, dat schaffen we af. We hebben in Nederland te veel mensen die op zo'n manier wonen. Een deel, en dat is denk ik ook waar, 95% van die groep kan prima in de samenleving meedoen. En gedijt veel beter in de samenleving. Maar deze groep, die we nu oppakken, daarvan is de vraag. Die hebben we eigenlijk niet goed verzorgd. Die kunnen niet zelfstandig mee in de samenleving. En de samenleving kan ze eigenlijk ook niet.
15: Maar hoe gaat het dan in dat woontraject? Als je die mensen een kamer geeft ergens, wordt dat dan beveld of wordt dat dan vernield? Of kan dat eigenlijk wel? Zijn ze makkelijk te benaderen voor hulpverleners? Is daar goed mee te communiceren? Dit zijn mensen met soms grote problemen.
16: Ja. Klopt, het zijn mensen met grote problemen. We hebben deze begeleid woonvoorziening is dus ook op een GGZ-terrein. Waarbij drie partners die heel ervaren zijn in de psychiatrie dit samen doen. Die samen de begeleiding bieden. Waarbij de klinieken er ook vlakbij staan. Dat als het misgaat we ook snel kunnen opschalen.
14: Dus mensen kunnen ook niet weg Zitten ze opgesloten dan?
16: Nou, ze zitten in zoverre opgesloten dat we de voordeur op slot doen. En dat ze naar een overleg met ons naar buiten kunnen. Ze kunnen wel uit hun eigen kamer naar de leefruimtes en naar buiten in de tuin.
15: Dat klinkt best opgesloten. De voordeur dicht en in overleg naar buiten.
16: Ja, ja.
15: Het is niet het tegenovergestelde van opgesloten is in ieder geval niet waar.
16: Nee. Nee, en dat is wat we nu met de groep doen. Dus we hebben alle reguliere begeleid woonvoorzieningen. Ik kan de voordeur niet dicht. En als de persoon die er woont zegt ik wil naar buiten, dan moet de voordeur open. Maar we hebben natuurlijk juist eigenlijk geconstateerd bij deze groep is dat niet altijd. Kan dat niet altijd. Soms kan het, heel vaak kan het wel, maar soms niet.
15: Is
16: we willen die inschatting kunnen maken.
15: Is het eigenlijk terug naar hoe het ooit was, een klein beetje, deze vorm? We hebben natuurlijk allerlei vormen gehad en ook heel veel inspraak voor patiënten en hun families. En ook steeds meer dat je niet zomaar mag ingrijpen in andermans leven. Is dit eigenlijk weer een beetje terug naar vroeger?
16: Ja, misschien een beetje. Het is eigenlijk wel een stap terug naar zeggen, niet voor iedereen in onze samenleving niet iedereen kan zoveel vrijheid en autonomie aan. Niet iedereen is even zelfstandig. We denken als je volwassen bent, ben je zelfstandig. Dat is niet autowaar. En voor deze groep, die vaak verstandelijke beperkingen heeft, psychiatrische stoornissen eroverheen en een verslaving, die kan op heel veel momenten eigenlijk niet zelf inschatten wat goed voor hem of haar is.
14: En de mensen die een verslaving hebben, die mogen ook gewoon gebruiken dan?
16: Iedereen mag gebruiken in onze samenleving.
14: Ja, goed, maar daar wordt niet op toegezien speciaal. En je moet ook. Ik probeer me voor te stellen hoe dat dan gaat.
16: Nou, denk, in deze voorziening
14: met
16: wel, hè?
14: Met een heleboel problematieken. En denk ik, ja, hoe voorkom je dat er onderling gedoe en gevaarlijke situaties ontstaan, bijvoorbeeld?
16: Ja, nee, dat snap ik. Daarom is ook de voordeur is ook dicht.
14: Ja.
16: En het hek is wat hoger en het is een beveiligde BW. Ook niet alleen om te zorgen dat wij kunnen. Dat wij met ze kunnen overleggen. Dus ze mogen daar niet gebruiken. Binnen mogen ze sowieso niet gebruiken. Maar als ze naar buiten gaan en het gaat op dat moment goed met ze. Ze denken en ze komen terug en ze hebben wel gebruikt. Dan zetten we ze er niet uit. Dat is wat een traditionele begeleid wonenvoorziening doet. Maar dan zijn ze weer op straat. Dus dat wil je voorkomen. Dus je wil ze eigenlijk oneindig vasthouden. Maar je kunt zeker niet alles tolereren binnen. Dus binnen mag heel veel niet. Je hebt ook een voordeur dicht en een hek om drugsdealers buiten te houden.
14: Ja. En zitten mannen en vrouwen dan door elkaar?
16: Eigenlijk zien we dat 97% van deze groep man is.
14: Ja, wat zegt dat eigenlijk, hè?
16: Ja,
14: nou?
16: Dat mannen anders in elkaar zitten dan vrouwen. Ja.
15: Maar is dat zo? Hebben mannen meer aanleg voor totaal ontsporen dan vrouwen?
16: Ik vind het wel
15: een interessant
16: niet.
15: Iets. Nee, oh maar.
16: Nee, maar wel voor bepaalde vormen. Dus we zien dat in de agressie, de hoek waar geweld naar buiten komt, veel meer mannen zitten.
15: Mannen
16: terwijl
15: zijn
16: eetstoornissen veel meer vrouwen is. En dat kan ook heel vernietigend en desastreus zijn. Dus ik wil niet zeggen dat het een erger is dan het ander. Maar.
15: Heeft zo'n bewoner dan perspectief als je in de levensloop aanpak komt? Of is dat dan eigenlijk gewoon dat je lot is getekend dat je altijd wel onder een zekere mate van toezicht zult staan?
16: Nee, je hebt zeker perspectief en daar werken we ook aan. Maar we pakken de groep mensen op waarvan alles is geprobeerd. En de simpele behandelingen en de interventies die we kennen niet voldoende werken. Waarbij we eigenlijk ook zeker weten dat ze maar heel langzaam leren, noemen we dat dan. Dus in hele kleine stapjes misschien beter worden als we er heel lang bij blijven. Dus in principe zeggen we blijven erbij voor het leven. Maar als iemand, we hebben een aantal cliënten die maken die stappen. In 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, soms na 8 jaar. Soms maken ze mensen nog naar 10 jaar stappen. Dat kan er echt. En als we dan zeggen het is 2 jaar stabiel. Er zijn geen incidenten. Je wordt nergens meer bekend. Dan beslissen we met elkaar, alle partners samen en de naasten. Nou, misschien kan iemand er wel uit. Of misschien kunnen we een stukje afschalen en kijken hoe het gaat. Ja. Dus het is niet een, we sluiten je op voor eeuwig.
14: Nee,
16: we gooien de sleutel weg.
14: Het zijn natuurlijk ook mensen die waarschijnlijk familie hebben. Vrienden. En die mogen daar ook gewoon naartoe.
16: Zeker, ja. Het is geen gevangenis.
14: Nee. Ik probeer het me gewoon voor te stellen. Hè, want het zit er een beetje tussenin.
16: Ja.
14: Het is geen gevangenis, maar het is ook niet helemaal gewoon een vrijheid. En moeten ze zelf koken bijvoorbeeld?
16: Ja, ze kunnen zeker zelf koken. We kunnen het ook laten bezorgen als het niet goed gaat. Dus het kan beide. Ja.
15: Het is een flexibele aanpak. Ik heb de indruk, ik woon in de binnenstad, dat het aantal verwarde mensen, zoals je moet zeggen, aardig aan het toenemen is. Ik zie steeds vaker ernstig bevelde mensen half naakt ergens op straat staan schreeuwen. Dat ik denk, nou, ik ga deze steeg wel in en ik loop even met een ruime boog om je heen. Is dat zo? Neemt het heel erg toe?
16: Ik weet niet of de totale groep verwarde toeneemt. Ik denk dat dat wel meevalt. Maar ze staan dus wel, ze zijn wel vaker dakloos. Ja. Dus we zien ze veel meer.
15: Dus de zorgen zijn zichtbaar met
14: elkaar. Ja. Daar heeft Femke Halsema laatst ook al wel een soort noodkreet over geuit. Ik zie het ook in Amsterdam. Bij het metrostation op Trokin, daar liggen iedere nacht, als je daar 's morgens komt, dan liggen mannen te slapen. En dat was vroeger echt nooit zo.
16: Nee, dus dat klopt.
14: Maar of die verward zijn, dat weet ik niet. Want dat is natuurlijk toch ook nog weer een hele andere categorie die u beschrijft. Hè? Dit zijn misschien gewoon dakloze mensen waar verder niet zoveel meer mis is.
16: Nee, we hebben volgens mij meerdere groepen daklozen die we veel meer zien. Hè? De arbeidsmigranten die een verslaving hebben. Dat is niet automatisch deze groep.
14: Oké. Dit is dus nu een experiment, hè? Toch? Of niet?
16: In zoverre een experiment. Begeleid woonvoorziening komt er gewoon.
14: Een nieuwe woonvorm is tenminste, zo hebben wij dat begrepen in Rotterdam. En als dit nu een succes is, komen er dan meer?
16: Dat hoop ik wel. We hebben nog 200 van dit soort plekken nodig.
14: Oef.
16: We hebben 200.
14: 200?
16: Ja, en we hebben 434 dakloze levensloopcliënten van deze doelgroep in beeld die dakloos zijn.
14: En hoeveel mensen kunnen daar dan in opeens zo'n plek?
16: En bij deze is het voor 40. Maar
15: u zegt in beeld, want je hebt er natuurlijk heel veel niet in beeld.
16: We hebben er ook nog een deel niet in beeld, ja.
15: Succes, Elsa Dozen van Levensloopaanpak. Dank je hartelijk.
16: Bedankt.
14: In een appartement in Parijs werden deze week ruim 75 katten aangetroffen. De dieren leefden onder erbarmelijke omstandigheden. De buren klaagden al langer over stank. De huurder, ook weer een soort onaangepast gedrag eigenlijk, hè, maar dan anders. De huurder zou lijden aan het syndroom van Noah. Hierbij vertonen mensen de ziekelijke drang om huisdieren te verzamelen. Daar gaan we over praten met Nienke Endenburg, universitair hoofddocent gespecialiseerd in de relatie mens en dier. Goedemorgen, mevrouw Endenburg.
17: Goedemorgen.
14: Hebt u zelf ook katten?
17: Ja, 3.
14: Maar goed, die leven onder royale omstandigheden, neem ik aan. Hè?
17: Daar doe ik in ieder geval mijn best voor, zeker.
14: Maar goed, die dierenwelzijnsorganisatie die trof 75 katten aan in het appartement in Parijs. Ik zei het net al. Hoe kwamen ze op het spoor, weet u dat?
17: Nee, ik heb geen idee. Nee. Alleen, dit is nu in Parijs, maar vergis je niet, dit soort situaties hebben wij ook in Nederland. En dan noemen we het volle huizen, want soms zijn er niet alleen heel veel dieren, maar wordt er ook kranten of tijdschriften. Dus dan ligt het huis helemaal vol en daartussendoor leven ook nog dieren.
14: Ja, er lagen zelfs bij deze mevrouw, geloof ik, dode kittens in de vriezer. Vond ik wel een beetje een luguber detail.
17: Ja, we hebben ook wel eens dode kittens in keukenkastjes gevonden. Ja. Dus dat is, het is afschuwelijk. Het is een welzijnsaantasting voor die dieren heel erg. Maar ook voor die mensen. Want die hebben echt het gevoel dat ze als geen ander voor die dieren zorgen. Daarom willen ze ook niet afstaan. Want zij hebben echt het gevoel, wij kunnen dit als niemand anders. Dus alles wat je nu beschrijft van de stank en de viezigheid, die is er. Maar dat zien ze niet, of dat interpreteren ze heel anders. En er is ook heel vaak geen geld voor castratie en sterilisatie. Ja. Dus de vermeerderingsprogramma's die draaien daar welig.
15: Het wordt ook wel eens het syndroom van Noach genoemd, hè? Dat je dieren gaat verzamelen. Is er een bepaald profiel? Is er een bepaald soort aandoening?
17: Het is geen officiële DSM-5-diagnose. Oh. Het wordt meestal beschreven als een hoarding disorder. Waarin je van alles kan verzamelen. Alleen voor deze specifieke groep, maar nogmaals, het is niet helemaal officieel, noemen ze het syndroom van Noah. En die mensen die lijden aan wat ik net beschreef, dat ze niet zien hoe groot de problematiek is.
14: Nee, ze zien het zelf niet in, dat die situatie juist slecht is voor die verzamelde dieren. En dat is toch intrigerend, want dan denk ik, ja, hoe kan dat? Dat je niet ziet dat die dieren het slecht hebben en doodgaan.
17: Nou ja, deze mensen hebben ook heel vaak een niet zo fijne jeugd gehad, waarin ze zelf verwaarloosd kunnen zijn, of emotionele verwaarlozing. En die krijgen dan een soort van reddersyndroom. Dus die gaan allerlei dieren soms ook van straat afhalen. Want dan zien ze een kat en denken ze, oh jee, die heeft geen baasje. Terwijl, dat is maar helemaal de vraag. En die nemen de kat mee naar huis. En zo komen ze aan een heleboel dieren. Maar daar zit heel vaak een heleboel psychische problematiek achter en vaak een heel traumatische jeugd.
14: Ja. Het gaat toch strikt genomen eigenlijk om de vorm van dierenmishandeling, hè?
17: Ja, dit is een vorm van dierenmishandeling. Ja, dat klopt.
14: Want ik begreep dat de dierenwelzijnsorganisatie ook aangifte heeft gedaan.
17: Ja, dat is helemaal goed. En dat gebeurt in Nederland ook. Dus dit is in Parijs. Maar ik heb wel situaties van een 3-kamer-flat met 145 katten. Nou, dat is best veel.
15: Dat is eigenlijk nog erger dan die 75 in Parijs. Is het ook is het dat ze het bij de mensen hebben opgegeven en hun toevlucht tot de dieren zijn gaan zoeken? Dat ze dachten, met mensen krijg ik geen goed contact. Nou ja, maar dieren die begrijpen mij tenminste.
17: Ja, dat is helemaal waar. Dat zei ik, een traumatische jeugd. Die hebben geleerd van mensen hoef je niks te verwachten. Of die mishandelen je. Of die doen andere hele nare dingen met je. Dus ik richt me op dieren. En dan allerlei zielige dieren die in dezelfde positie zitten waarin ik zat. Die ga ik helpen en redden.
15: Maar dan, ja, dat klopt. Als die mensen dan aan het licht komen en er zijn 150 katten worden aangetroffen in een 3-kamer appartement. Worden die dan in beslag genomen of worden die katten dan ingeslapen? Want ineens zit je met 150 katten die een nieuw baasje zoeken.
17: Ja, of ontzettend veel cavia's die ook nog allemaal zwanger bleken te zijn.
15: Oké.
17: wat er dan gebeurt meestal is, daar komt dan of de LID, Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, of de dierenpolitie komt erbij. Meestal nemen die ook een dierenarts mee. Die gaat kijken welke dieren moeten meteen dood. Want er zitten ook heel veel zieke dieren tussen. Dus die worden dan ingeslapen. Er wordt ook gekeken welke kunnen herplaatst worden. En dan wordt er overlegd met dierenasielen of die kunnen opvangen. En deze mensen die mogen dan iets van 3 katten bijvoorbeeld zelf houden. En die worden in een ander appartement geplaatst. Alleen dan hoop ik altijd dat er dan ook psychologische begeleiding bij komt. Want als je dat niet doet, hebben ze een prachtig nieuw en schoon appartement. Maar het probleem is niet opgelost. En na een half jaar of een jaar heb je precies hetzelfde probleem.
15: Maar dan komt er een dierenarts die zegt, nou, er moet een aantal dieren worden afgemaakt. En deze mensen hebben een hele leven om die dieren gebouwd met een soort reddersyndroom. Mm-hmm. Dat lijkt me een traumatiserende ervaring, dat dan ineens de autoriteiten komen afmaken.
17: Ja, dat is echt heel erg afschuwelijk. En daarom zeg ik, als ze naar een ander appartement gaat, zet er psychologische begeleiding op, dat het niet nog een keertje gebeurt.
14: Ja, want ik begreep dat wie last heeft van dit syndroom van Noah, zoals we het dan maar even zullen noemen, kan zich wel laten behandelen. En toen vroeg me wel af, hoe gaat zo'n behandeling dan? Weet u dat?
17: Daar wordt natuurlijk over gepraat. Er worden de trauma's van vroeger, die worden besproken. En er wordt ook weer, zeg maar, sociaal contact met mensen wordt geïnitieerd, zodat dieren niet meer je alles kunnen zijn. Alleen het probleem bij deze behandeling, waar ik heel erg voor ben, is dat als je laat je behandelen als je zelf ziet dat je een probleem hebt. Maar deze mensen zien niet dat ze een probleem hebben. En dat maakt het soms lastig om ze te behandelen.
15: Want ze zien zichzelf als een redder, dus juist als een oplosser van een probleem.
17: Precies.
15: Ja, is het ook gevaarlijk voor omwonenden? Want met zoveel katten in een kleine ruimte kan je natuurlijk allerlei ziektes krijgen.
17: Ja, dus de stank is meestal het ergste. En de buren doen dan dus ook aangifte, net zoals in Parijs. Maar daar kunnen allerlei zoonoses, dat zijn ziektes overdraagbaar van dier op mens, kunnen ontstaan. Schimmels, vlooien, plagen. En noem het maar op. Dat kan. Het is een heel welzijnsprobleem.
14: Ja, hoe exceptioneel is het eigenlijk? Hoe vaak komt dit voor?
17: Ja, dat is een hele goede vraag. Exacte cijfers hebben we niet. Maar het is niet heel erg exceptioneel. Het komt vaker voor dan dat je denkt. Dus nu roept iedereen, oh jeetje, in Parijs. En ik roep, oh, nou kijk gewoon eens in je eigen straat of je eigen buurt. Want ook daar komt het voor. Exacte cijfers zijn er op dit moment niet.
14: Ik heb gelezen, maar ik weet niet of het klopt hoor, dat bij 1,5% van de bevolking dit soort verzamelwoede, maar misschien gaat het dan ook over andere verzamelwoede hoor. Maar dat 1,5% van de bevolking daar toch wel last van heeft. Maar ik weet niet of dat klopt.
17: Maar dat gaat inderdaad niet alleen over dieren. Maar wat ik zei is een hoarding disorder. Dus je kan ook truitjes hoorden. Dus ik ken iemand met 500 truitjes. Alleen die zijn allemaal gesorteerd. En die moeten vele keren per dag geteld worden. Dus dat is ook best problematisch. Alleen die truitjes hebben geen welzijn. Dus dat probleem is dan anders.
15: Hoeft niet. Kijk, als iemand heel veel boeken verzamelt, hoeft die meteen heel ernstig te zijn. Ik ken er meerdere.
17: Ja, het is wel hoeveel. Want je hebt ook huizen waar de boeken of de kranten of de tijdschriften zo hoog zijn opgestapeld dat je nog hele nauwe gangetjes hebt om doorheen te lopen. Dus dat is niet een boekenkast vol, maar dat is helemaal opgestapeld overal.
15: Oh ja, ja, dat begint zorgelijk te worden.
14: Nou, Martin Ros was vroeger zo iemand. Ja. Die had een huis waarin alleen nog, maar ik weet niet, mensen die zich hem nog herinneren, die had zo'n huis.

0: Maar goed, nog heel even terug naar Parijs. Er is een inzamelingsactie gestart, hè, om die reddingsoperatie te bekostigen. Dat is dan toch wel weer heel erg sympathiek.
1: Ja, super. Absoluut. En ik hoop alle katten die nog wel gezond zijn of die gezond gemaakt kunnen worden, dat die allemaal ook weer een fijn huisje krijgen.
2: Zijn die dieren ongelukkig als je ze aantreft in zo'n huis? Of zijn er ook wel dieren die het wel prettig hebben?
1: Nou, als je zoveel katten vinden het sowieso niet zo'n heel goed idee om met zoveel op elkaar te zitten. Dat is sowieso al, ook al zouden ze allemaal lichamelijk gezond zijn, geeft het ontzettend veel stress, omdat dat niet natuurlijk is. En veel van die katten die hebben wormen en vlooien en zijn heel mager omdat er te weinig eten is. Dus daar vind je weinig blije dieren.
0: Oké, hartelijk dank Nienke Endenburg, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Utrecht. Zij is gespecialiseerd in de relatie mens en dier. Het ging dus over de ziekelijke drang van sommige mensen om huisdieren te verzamelen, naar aanleiding van die vondst in Parijs van 75 verwaarloosde katten. En het komt dus vaker voor dan je denkt. Goed, na het nieuws van 9 uur dan gaan we dapper verder. Onder andere met Leo Lucas. En we gaan het hebben over de kippentaal. En ook alle spanning rondom pro in het Europese parlement. Daar is nu een einde aan gekomen. Dat gaan we bespreken met Romana Abels. Tot zometeen.
3: Wielrennen. De wereldkampioenschappen in Montreal. Vanavond de wegwedstrijd voor vrouwen met Demi Vollering. En morgenavond in een extra lange NOS langs de lijn, de mannen met Mathieu van der Poel. En morgen natuurlijk ook voetbal.
4: Hugo van Bommel ziet daar de Fries. Is dit daar?
3: Het Nederlands mannenelftal in de Nations League. Om 6 uur speelt Oranje in Belgrado tegen Servië.
4: Wat een goal van Oranje!
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
0: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
7: Ja.
0: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
7: Ja.
0: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
14: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
15: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
3: NPO Radio 1.
17: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Hete in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde tijdens een dorpsfeest. Die jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost.
6: De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. Hij is daarna de gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over de leeftijd van de jongen en of het gaat om een leerling van de school in Hete is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat de journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over toegang tot Air Force One is niets afgesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen en in verschillende regio's staan huizen en straten onder water. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door een tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Vorig jaar reed een auto door de schutting, vloog toen over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
19: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
20: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Hilversum, Tilburg. Ruisdaal behandelt snurken en slaapapneu op locatie door heel Nederland. Of gewoon vanuit huis met een online intake. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
21: Start je dag zonder barst.
22: Opgelost. Autotaalglas.
20: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
23: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
24: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
23: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
25: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
26: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
27: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
28: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
29: NPO Radio 1. Max.
30: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
2: Welkom terug bij Nieuwsweekend. We gaan het hebben over de herkomst van vis in blik. We krijgen een korte cursus kippentaal. Het is niet tok, tok, tok. Dat kan ik alvast verklappen. Leo Lucassen, hoogleraar migratiegeschiedenis, mengde zich vaak in het debat. En niet altijd tot zijn plezier. Nu neemt hij afscheid. Maar eerst gaan we het hebben over de politiek.
0: Ja, ik zei het net al, er is een eind gekomen aan alle spanning rondom Pro in het Europese parlement. He? Waar moesten ze heen? Moesten ze naar groen? Moesten ze naar rood? Ze hebben gestemd en ze gaan voor de Sociaaldemocraten. Hoe ging dat, Romana Apels?
1: Ja. Jij zegt er is een eind gekomen, maar eerlijk gezegd is het een begin. Ik ga dit allemaal vertellen. Ja, maar je vroeg waar hoe ging het? De leden van Pro, dat waren vroeger de leden van GroenLinks en de Partij van de Arbeid, maar die zijn gefuseerd tot Pro. Die leden hebben gestemd over de vraag: bij welke Europese familie willen jullie horen? Nou, je kon kiezen voor PES, dat zijn de Sociaaldemocraten, of de Europese Groene Partij, dat zijn dus de Groenen. De partij zelf, dus de partijleiding had gezegd, doe nou voor die Sociaaldemocraten, want die zijn groter en die hebben meer macht. Maar ja, daar hadden ze ook wel, er waren ook wat bezwaren tegen, want groot betekent ook dat er allerlei, ja, dat er ook wat mensen in zitten uit voornamelijk Oostbloklanden van vroeger, die zichzelf Sociaaldemocraat noemen, zouden wij toch iets anders noemen, hè? Er zat tot voor kort een hele enge Slovaak bij die Sociaaldemocraten. Die hebben ze eruit weten te krijgen. Maar nu zitten er nog Roemenen die van fris ernstige corruptie worden verdacht. Nou ja, daar moet je maar net bij willen horen. Anyway, het was de vraag, gingen ze voor de macht of gingen ze voor meter het
0: voor
1: gelijk?
0: Principes, ja.
1: Voor de principes. En ze hebben gekozen, 66% van de leden van Pro heeft gekozen voor de Sociaaldemocraten.
2: Nou. En dan 33 voor de Groenen en 1% had zich verslapen of die...
1: Ja, je kon ook kiezen voor ik weet het eigenlijk niet. Okay. Nou, dat hebben niet heel veel mensen gedaan, maar...
0: Maar goed, jij zei dat is niet een soort eind van... Nou, jongens, nu weten we het. Het is een begin, want het heeft misschien... weer invloed op de landelijke partij, of niet?
1: Nou, ja, dat nog niet. Ja, dus ik wil nog heel even bij Europa blijven.
0: Oh, ja.
1: Ze hebben dit nu gekozen, maar ze hebben ook beloofd... Er zijn 8 parlementariërs van Pro in het Europees Parlement. Er zitten

0: jullie horen. Nou, je kon kiezen voor PES, dat zijn de Sociaaldemocraten, of de Europese Groene Partij, dat zijn dus de Groenen. De partij zelf, dus de partijleiding had gezegd, doe nou voor die Sociaaldemocraten, want die zijn groter en die hebben meer macht. Maar ja, daar hadden ze ook wel, er waren ook wat bezwaren tegen, want groot betekent ook dat er allerlei, ja, dat er ook wat mensen in zitten uit voornamelijk Oostbloklanden van vroeger, die zichzelf Sociaaldemocraat noemen, zouden wij toch iets anders noemen, hè? Er zat tot voor kort een hele enge Slovaak bij die Sociaaldemocraten. Die hebben ze eruit weten te krijgen. Maar nu zitten er nog Roemenen die van fris ernstige corruptie worden verdacht. Nou ja, daar moet je maar net bij willen horen. Anyway, het was de vraag, gingen ze voor de macht of gingen ze voor meter het
1: voor
0: gelijk?
1: Voor de principes, ja.
0: Voor de principes. En ze hebben gekozen, 66% van de leden van Pro heeft gekozen voor de Sociaaldemocraten.
2: Nou. En dan 33 voor de Groenen en 1% had zich verslapen of die...
0: Ja, je kon ook kiezen voor ik weet het eigenlijk niet. Nou, okay. Dat is hebben niet heel veel mensen gedaan, maar...
1: Maar goed, jij zei dat is niet een soort eind van... Nou, jongens, nu weten we het. Het is een begin, want het heeft misschien weer invloed op de landelijke partij, of niet?
0: Nou, ja, dat nog niet. Ja, dus ik wil nog heel even bij Europa blijven.
1: Oh, ja.
0: Ze hebben dit nu gekozen, maar ze hebben ook beloofd... Er zijn 8 parlementariërs van Pro in het Europees Parlement. En er zitten er 4 bij de groene kant en 4 bij de sociaal-democratische kant. En ze hebben gezegd, dat laten we zo tot de volgende verkiezing in 2029. Maar nu hebben ze gekozen waar ze dan in naam bij gaan horen. Bij de sociaal-democraten. Mm-hmm. En nu is de vraag, hoe lukt het dan om die 4 groene parlementariërs bij de groene fractie te laten? Dat weten ze eigenlijk niet, want de Europese parlementsregels ze voorzien hier niet in. Die zeggen, ja, je bent of het een of het ander. Dus en ze moeten daar subsidie van krijgen. Dus het gaat om echt wel flink geld voor die 4. Dat is dan een miljoen euro ongeveer. Dat gaat dan dus nu naar die sociaaldemocraten. Tenzij die 4 groenen hun lidmaatschap van de partij opzeggen. Dat zou wel eens de enige optie kunnen zijn om het plan om die 4 groenen bij groen te laten doorgaan. Mm. Hiervan zegt de partij, ja, we hebben het nog niet helemaal uitgezocht. We weten het niet precies. We moesten eerst een principekeuze maken. En nu moet het gaan over dat geld. Gisteren heb ik ze gevraagd, wanneer weet je dit dan? Ja, dat weten we eigenlijk ook niet. We hebben ook een nieuwe voorzitter. Die moet eigenlijk nog kennis maken met alle mensen. Dus het kan nog wel even duren. Het is een soort grote modderpoel daarbij. Pro in Europa. En die modderpoel die wordt alleen maar dieper.
2: Maar het staat toch iedereen vrij om zijn lidmaatschap op te zeggen op ieder moment. En te zeggen, nou, deze club is veranderd. Ik voel me niet meer thuis. Adieu.
0: Ja, nee, maar het zijn dus volksvertegenwoordigers van Pro, hè?
2: Dus die nemen dan hun stemmen mee?
0: Oh. Nee, die gaan dan in naam. Ze moeten dus hun lidmaatschap opzeggen. Eventueel, hè, want nog niemand weet het helemaal zeker. Maar het lijkt erop dat dat de enige optie is om deze... Om deze formule vast te houden. Dan zijn ze dus volksvertegenwoordigers namens zichzelf en niet meer namens die Nederlandse partij. Ze kunnen dan ook niet spreektijd hebben op congressen. Ze kunnen ook niet namens die partij weer op de volgende kandidatenlijst worden gezet. Dat heeft nogal wat implicaties als je het lidmaatschap...
2: Oh ja, dat wordt rommelig. Maar ja. Goed, dan toch, Mieke... Vroeg het al, wat is de invloed op de landelijke partij in Nederland?
0: Ja, dat heb je met iedere verkiezing. Het is de vorige keer toen die fusie was tot Pro, dus Partij van de Arbeid en GroenLinks. Toen was er een soort Noord-Koreaanse uitslag. Toen koos iedereen voor Pro. Nou, allemaal gelukkig, want iedereen... Dan kan je zeggen, we staan allemaal verenigd achter één doel. We gaan met z'n allen verder. Dit keer heb je dus 2/3 koos voor het één. 1/3 koos voor het ander. Ik kreeg... Nu vanochtend al een mailtje van die 1/3, die noemen zichzelf nog steeds pro-groen. En die zeggen, er was geen gelijk speelveld. Wij hadden veel minder kans om campagne te voeren dan de winnaars. Dus je zult zien dat gevoel van, we hebben niet eens goed kunnen strijden voor onze zaak, dat blijft in die partij doormodderen.
1: Het blijft een wond.
0: Het blijft een wond, die pleister is er nog niet helemaal af.
1: Op zijn minst een litteken.
0: Een beetje een schaafwondje, een beetje iets, ja, misschien soms een beetje, ja, gelige uitslag.
2: Oké.
1: Ja, nou goed, dat gaan we zien. Ja, Wil je hier

0: nu over die VN-conferentie? Daar wil je het ook nog over hebben. Zeg je, ik heb hier genoeg over gezegd? Of is het
1: ik heb hier denk ik genoeg over gezegd, ja hoor.
0: Ja. Je wilde nog ingaan op die VN-conferentie in de Verenigde Staten. Want daar waren ook grote Europese leiders en natuurlijk onze premier Rutte. Wat viel jou daarop?
1: Ja, het interessante is, als ik Jette vergelijk met het vorige Nederlandse kabinet, is dat Jette zo ongelooflijk hamert op die internationale rechtsorde. Trump heeft moeite met dat internationaal strafhof. Dat zit natuurlijk in Nederland. We hebben ook een belang bij dat natuurlijk er is. Maar het internationaal strafhof, ja, daar moeten regeringsleiders die dingen fout gedaan hebben, zich verantwoorden voor hun daden. En Trump wil eigenlijk dat hele strafhof weg hebben. En in eerste instantie was daar niet zo ontzettend veel, dat wil Trump al een tijdje. In eerste instantie was daar niet zo ontzettend veel rumoer over. Dus was ook zelfs in de tijd dat de Belgen zeiden, waarom doet Nederland niks? En nu hebben wij een premier en die zegt, nee, maar ik sta echt voor die internationale rechtsorde. En dat moeten we blijven volhouden. Het is niet goed als we dat ook nog gaan afbreken.
0: Ja, laten we even naar hem luisteren wat hij zei op zijn wekelijkse persconferentie, want hij was kennelijk net op tijd terug.
2: Nederland voelt zich als gastland van het ICC extra verantwoordelijk om deze belangrijke instelling te beschermen. Dus we hebben de afgelopen weken en maanden echt alle diplomatieke middelen ingezet om aan de Amerikanen duidelijk te maken dat het ook in hun belang is om niet tot een verdere escalatie van het belangrijke instituut over te gaan. Dus dat doen we samen met heel veel Europese bondgenoten.
3: Vind je dat hij zich echt heeft laten zien op dit vlak? Dat hij zich sterk heeft gemaakt?
1: Ik vind wel dat het echt een toon is. Je zag het ook in de troonrede. Nederland heeft echt besloten, we gaan hiervoor staan. We gaan zeggen, dit vinden wij belangrijk en hier zit onze grens. Je zag het ook, Macron ging dat ook zeggen. Er is iets gebeurd in Europa waardoor mensen zijn gaan zeggen, ja, maar Trump, je kan van alles met ons doen, maar van onze rechtsorde blijf je af.
3: Maar dan moet je ook een positie hebben dat je iets te zeggen hebt.
1: Dat is natuurlijk helemaal waar. Maar het is bij Trump natuurlijk ook heel vaak zo dat je moet dat woorden tegen woorden zijn. Of er echt daden volgen, dat weet je nooit bij hem niet.
3: Maar argumenten doen ook niet zoveel.
1: Maar met z'n allen zeggen, hier zit onze grens, helpt misschien toch ook wel om bij de bevolking in ieder geval het te laten indalen dat daar een grens ligt.
3: Wat heeft hij allemaal? Want je zegt, hij doet het vooral Europees. Ja. Het is niet Jette die met zijn vuist slaat, maar hij probeert diplomatiek eigenlijk te zorgen dat hij met meerderen daar sterk komt te staan.
1: Jazeker, dat probeert hij. Je moet natuurlijk, Europa moet met z'n allen zich tegen Trump verweren. En als je daar een beetje in mee beweegt. Hè, dat deed bijvoorbeeld het vorige kabinet ging best een end mee in de kritiek op het Mensenrechtenhof. En je zag al meteen dat er, ja, dat werd ingewikkeld en dan wordt er aan gepeurd en dan gaan ze zeggen, oh ja, maar dat Mensenrechtenhof doet ook van alles niet goed. Dat was eigenlijk is dat nu weer voorbij.
0: Ja, precies. En kan de EU wel een vuist maken, denk je, op dit vlak?
1: Ik denk dat de EU ver komt met principes, maar op dit vlak wel.
0: Het gaat natuurlijk ook vooral om een eventuele arrestatie van Netanyahu.
1: Zeker, het strafhof heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Netanyahu.
3: Maar deze week je ziet Netanyahu die komt spreken in New York bij de Verenigde Naties, terwijl de Palestijnen geen visum krijgen. Dus ja, dat is ongeveer hoe de kaarten nu liggen.
1: Je kan precies zien hoe de kaarten in Amerika liggen. Ik denk dat het anders zou gaan als hij naar Europa zou gaan. En dat is ook niet aan de orde.
0: Nou ja, het bleek wel toen ontzettend veel diplomaten de zaal verlieten toen Netanyahu aan het woord kwam.
1: Ja.
0: Dat was toch echt wel een helder standpunt dat daar werd naar voren gebracht.
3: Maar denk je dat als hij naar Europa was gekomen, dat zal hij nooit doen, maar voor welke gelegenheid dan ook, dat hij onmiddellijk gearresteerd was?
1: Ik denk eerlijk gezegd dat wel moet. Ja, een arrestatiebevel is een arrestatiebevel. Het betekent nog niet dat hij veroordeeld is. Hè. Dus dat hij wordt alleen maar naar de rechter gebracht. Die gaat kijken wat zijn argumenten zijn om zich zo te gedragen.
3: Maar als het strafhof hem zoekt, dan zullen ze hem arresteren.
1: Zeker.
0: Welk Europees land zou dat durven?
1: Dat gaan we zien. Ja.
0: Nou ja.
1: Ja. Hij moet eerst uitgenodigd worden.
0: Spanje misschien?
1: Ja, het gaat niet gebeuren.
0: Nee. Oké, dankjewel Romane Abels. We horen je graag de volgende keer. Romane Abels, EU-kenner van Trouw.
3: Als je verse vis koopt in de supermarkt, kan je als het goed is op het etiket zien waar die is gevangen en hoe die is gevangen. Maar haal je vis uit een blikje, dan vind je bitter weinig informatie op het etiket. En zo is het ook moeilijk om te weten wat je eigenlijk aan het eten bent. En dat mag best anders, vindt het Europees Parlement. Vindt ook visexpert en eigenaar van Fishtails, Bart van Olven. Bart, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Leuk dat je er bent. Je hebt allemaal blikjes meegenomen, ja. Sardines, tonijn. Anchovissen van verschillende merken.
4: Ja.
3: Maar ja, je zegt eigenlijk van ja, wat zit er nou in? Waar komt dit vandaan? Wie heeft het gevangen? Hoe laat? Waar? Waarom? Ja.
4: Nou ja, het is natuurlijk bizar om te bedenken dat op het moment dat een vis vers is of diepvries en nog niet verwerkt is tot in een blikje of in een verwerkt product, zoals bijvoorbeeld een visstick. Bij het eerste moet je alles op de verpakking zetten, namelijk waar de vis vandaan komt, hoe die is gevangen en welke soort dat is. En op het moment dat die dan getransformeerd wordt, dan hoeft dat in één keer niet meer. Terwijl het precies dezelfde vis is, in dezelfde zee gevangen door dezelfde vissers. Dus waar wij voor pleiten is, want het argument zeg maar van de industrie is, het is te ingewikkeld. Wij kunnen vertellen dat het absoluut niet ingewikkelder is dan met verse vis of diepvriesvis. Dus er moet wel er moet wat veranderen. Dus wij pleiten ervoor dat voor alle vis dat dit moet gebeuren.
3: Er zitten ook allemaal post-its op die blikjes. Wat heb je allemaal opgeschreven?
4: Nou ja, de lettertjes zijn klein. Normaal gesproken draag ik ook geen bril. Die heb ik nu wel bij me. Want soms kan je niet eens lezen wat erop staat. Maar er is ook er is zoveel misleiding dat ik zelf maar wat post-its erop heb geplakt. Van oh ja.
0: Nou, geef eens een voorbeeld. Is aan de hand. Wat je daar voor je neus hebt.
4: Nou, bijvoorbeeld hier. Dit is een blikje dan dat heet tonijn in olie. Laten we beginnen met dat tonijn niet zomaar tonijn is. Er zijn al 4 families die we in Nederland eten in een blikje of verwerkt.
0: Je bedoelt verschillende
4: tonijnsoorten. Dus dat moet vermeld worden.
0: Er staat
4: worden.
0: Dus alleen maar tonijn op
4: er
0: dat blikje.
4: Er staat tonijn, inderdaad. En dat kan skipjack tonijn zijn, dat kan witte tonijn zijn, dat kan geelvin tonijn zijn.
0: Terwijl er nog wel, tenminste voor zover ik weet, verschil is. Sommige tonijn is bedreigd en andere niet.
4: Exact. Ja, maar dat is natuurlijk even, als ik één stapje terug ga. Vis is het enige wat we nog massaal uit de wildernis onttrekken. En daar moeten we zuinig op zijn. Dus het is per definitie wat ons aangeboden wordt en niet wat we vragen. En als het er zometeen niet meer is, dan komt het ook niet meer terug. 90% van onze oceanen zijn maximaal bevist, of worden maximaal bevist, of zijn overbevist. Dat zijn gigantische getallen. Dus het is aan ons, aan onze generatie, om daar echt zorg voor te dragen dat we in de toekomst ook van vis kunnen blijven genieten. Tonijn is daar een heel, heel goed voorbeeld van, want dat is iets wat we massaal over de hele wereld eten. En dat wordt met name gevangen in landen waar de wet en regelgeving nou niet zo nauw neemt als dat we het hier doen. Ook hier zijn er ook wel zaken te bediscussiëren. Goed, dus inderdaad even terug naar die tonijnsoort dan. Dit is een manier om maar overal in te kopen waar je het meest massale vangt, waardoor je ook de goedkoopste vis in je blikje kunt stoppen. Goed, dus hier op dit blikje geen FAO-gebied. Er zijn 19 maritieme zones in de wereld.
0: Dat heet een FAO-gebied?
4: Ja, dat is een gebied wat zeg maar, net als dat we landen op het vasteland hebben, hebben we FAO-gebieden in de zee waar die vis dan gevangen is.
0: Wat betekent dat dan, FAO?
4: Ja, dat is een afkorting voor. Ja,
0: van wat?
3: Iets Engels.
4: Ja, iets Engels.
0: Oh, we gaan het opzoeken.
4: Het is een viszone wat soms wel zo groot kan zijn als 10 keer West-Europa. En dat is het enige wat we vragen. Geef dan aan inderdaad waar die gevangen is. Soort is belangrijk. De methode is ook belangrijk. Als we bijvoorbeeld kijken naar tonijn, dan kan het gevangen zijn door purseenetten. Dat zijn gigantische netten, soms wel kilometers lang, waarin dat wordt getrokken om een school vissen heen. En daar zitten niet alleen tonijn in, maar er zitten ook schildpadden in, of dolfijnen, of allerlei soorten die je niet mee wilt vangen.
0: Lijn gevangen is, dat is beter.
4: Lijn kan ook op verschillende manieren. Je hebt longlijn, dus dat zijn allemaal haakjes achter elkaar. Of je kan hengellijn, dat is de allerbeste methode. Want daarmee worden de tonijnen 1 voor 1 gevangen.
3: Dit zou je als consument allemaal willen weten, want het maakt uit voor dierenwelzijn, maar ook voor overbevissing, voor al die dingen.
4: Ja.
3: Is het, je zei je koopt het in, is het een schimmige handel wat er in die blikjes komt? Is het eigenlijk van ik heb hier een partijtje, ik heb daar een partijtje en het wordt door elkaar heen geperst? Hoe werkt dat eigenlijk?
4: Nou, ik ben daar zelf niet bij. Maar ik ben bijna zeker van dat dat inderdaad op heel veel plekken op die manier gebeurt. Het feit dat je niet hoeft aan te geven welke soort het is, op welke manier het gevangen is, dat geeft een bepaalde vrijheid aan die producenten. Wij noemen dat toch wel een beetje ook de zeerovers. Die overal hun vis kunnen inkopen tegen de goedkoopste prijs. En we hebben het nu met name over de marine biologie. Maar ook vanuit sociaal-economisch perspectief zijn er heel veel dingen aan de hand. De Greenpeace schat dat ongeveer 15% van vissers over de wereld in modern slavernijomstandigheden werken. Dus dat zijn absurde werktijden. Dat zijn gevaarlijke situaties aan boord. Dus ja, het is een gigantische industrie, die blikvisindustrie, met name ook die tonijnindustrie. Ja. Die zijn niet gebaat bij transparantie. En wat je zegt, Pieter, de consument wil die. Het is belangrijk dat die consument die transparantie heeft. Maar doordat we dit eisen, zullen die producenten echt met de billen bloot moeten.
3: En dan misschien ook naar de autoriteiten toe transparantie geven als er regels worden geschonden. Want er zijn natuurlijk wel een zekere mate van regels.
4: Absoluut, absoluut.
0: Ik weet trouwens wat FAO is, Food and Agriculture Organization.
4: Ja, ik ben niet zo goed in die afkorting. Nee. Maar wij spreken al tientallen jaar FAO.
0: Ja, maar goed. Food and Agriculture.
4: Ja.
0: Okay,
4: ja.
0: Goed.
4: We zitten hier in de FAO 27 voor de kust. Dat is de Noord-Atlantische visserij. En zo zijn er inderdaad 19. En op de verpakking, als het vers is op diepvries, geef je het FAO-gebied aan, dus 27. Ja. En je speelt hem nog een keer daarna uit. Ja.
3: Dan valt het mij op dat ook al staat er bijvoorbeeld tonijn gevangen in de Middellandse Zee, dat het niet zo heel ver van kweekvis af zit. Je hebt van die grote bassins. Dus dan lijkt het alsof je het goed doet, maar in praktijk blijkt dat dan toch weer tegen te vallen. Hoe duidelijk zijn die etiketten en hoe zeker kan je daar?
0: Je bedoelt of het wild gevangen is of gekweekt is?
3: Precies, dat is de grens tussen wild en gekweekt, die is vrij artificieel in sommige gevallen.
4: Ja, behalve dat, nou ja, goed, als je. En bijvoorbeeld als je een zalm, wat een kweekzalm, dat is Salma solar. Dat is de Latijnse benaming voor die zalm die massaal wordt gekweekt. En op het moment dat je naar een wilde zalm gaat, dan is dat weer een andere Latijnse benaming. Daar zijn er 5 van overigens.
3: Dat is vrij helder.
4: Dus op het moment dat je het op de verpakking vermeldt, dan weet je dat. En of dan kun je het weten. Vaak wat ook producenten zeggen of merken van oké, zoek maar op de website en dan kom je op pagina 412 en dan vind je wat terug. Daarom is het zo belangrijk op de verpakking te zetten. En waarom zou je het niet vertellen? En ik denk waar met name die merken en producenten nu de grote denkfout maken, is dat die nieuwe consument, de moderne consument, die wil het weten. Dus in plaats van een bedreiging, is het een mogelijkheid om je merk bovenaan te zetten en mensen te laten zien, kijk eens, ik heb niets te verbergen. Want en op deze manier dragen we bij een gezondere oceanen.
0: Want is het, laten we zeggen, bijvoorbeeld zalm, hè? Je hebt gekweekte zalm en wilde zalm. Voor mij is dat een vrij duidelijk verschil. Wilde zalm is veel duurder. Maar als je nou een blikje zalm koopt, staat er dan op of het gekweekte zalm is of wilde zalm?
4: Dat zou erop moeten staan, maar
0: dat
4: hoeft
0: vaak
4: dus
0: niet op.
4: Nee, dat hoeft dus niet.
3: Zijn er keurmerken? Want je hebt natuurlijk met heel veel producten allerhande keurmerken.
4: Ja.
3: Dat er één vinkje is en dat je denkt, nou oké, ik zit goed.
4: Nou, het bijzondere aan blikvis, ik pleit echt voor blikvis, omdat dat een hele duurzame manier is van en produceren en consumeren naar de toekomst toe.
0: Je bedoelt, je hebt liever blikvis dan verse vis?
4: Als we het hebben over duurzaamheid in de toekomst.
0: Echt waar?
4: Dan is blikvis sowieso alles wat geconserveerd is, kunnen we in de piek van het seizoen kunnen we vangen. Voor de rest van het seizoen, of voor de rest van het jaar kunnen we die vis bijvoorbeeld in dit geval met rust laten. We kunnen het in blikje doen. Je hebt geen koelkast nodig. Het produceren ervan is heel efficiënt. Het is 5 jaar houdbaar en je kan er alle kanten mee op. En het is al voor jou gekookt, het is gesteriliseerd en je kunt het verwerken in een recept.
0: Ja, goed, maar je hebt dan dus wel al die verpakkingen. Dat is dan wel niet zo goed voor het milieu misschien.
4: Ja, maar die zijn ook met name, hè, dus ook met, als we het over een blikje hebben, dan en ook het kartonnetje eromheen, of de karton van een diepvriesvis. Dat kan ook gerecycled worden. Dus daar zijn wel systematieken voor om dat ook op een duurzamere manier. Maar als we het echt puur over die marine biologie hebben, dan is dit wel een uitkomst, net als diepvriesvis. Denk maar na, verse vis wordt in de haven gevangen. Al die vrachtauto's heel Europa heen om die verse vis. Ja.
3: Maar is er dan een keurmerk? Want
0: MSC, dat is het keurmerk. Ja,
4: dat gaat over duurzaamheid. Ja. Dus, maar wat is nou het vreemde? Hè? Dus eigenlijk, ik maak even de vergelijking. Stel, er is een keurmerk voor dit product is gezond. Maar vervolgens vind je nergens op de verpakking waarom het gezond is. Nou, en dus het ene sluit het andere niet uit. Dus het MSC-keurmerk staat voor duurzaam gevangen vis. Alleen, wat doen de producenten? Het is MSC en ik ben nu klaar. Nee, de informatie is juist belangrijk achter het keurmerk. Want MSC certificeert zowel hengelgevangenvisserijen als purslijn.
3: Dus het keurmerk.

0: Het kan een soort van lui maken, kan eigenlijk de discussie sluiten.
1: Absoluut. En het keurmerk zou juist, want ze hebben, dat noemen we dan de chain of custody, dat is dus dat de hele keten wordt in kaart gebracht. Die producenten hebben al die informatie staat, het ligt in het laadje. Het is een kwestie van geef het door aan de designer en zet het op de verpakking. Dus de informatie is daar. Dus MSC alleen is niet voldoende. Je wil meer weten van dat product. Welke soort het is, hoe het is gevangen. En waar het is gevangen.
2: Ik zal maar niet vragen wat MSC betekent.
1: Jawel, die weet ik dan weer wel. Marine Stewardship Council. En yes. Dat is het keurmerk voor wilde vis. Ja. En daarom kwam ik even op terug op die visconserven. Waar al 53% van de wereldwijde visconsumptie kweekvis is. Is in het visconservenschap is bijna alles is wild. Dus oh. En als we het over lekker hebben, we hebben het hier over keurmerken en over hoe het verpakt wordt.
2: Ik heb wel het idee dat een wilde vis lekkerder is, beter is dan een kweekvis, ja.
1: Precies, en daarom is blikvis uniek. Alleen, we moeten er wel voor zorgen dat we de juiste informatie verstrekken. En er zijn blikjes, ik heb hier bijvoorbeeld een anchovisblikje waar echt helemaal niets op staat, behalve dat anchovis is. Deze vond ik ook grappig, dat heette dan kleine sardientjes, maar het zijn geen sardientjes, het zijn sprotjes. En dit, hier staat sardines op, maar als je naar de achterkant gaat, die hebben dus wel de benaming in het Latijn erop gezet, maar er blijken gewoon haringen te zijn.
2: Dus het klopt vaak dus helemaal niet eens wat erin zit.
1: Nee.
2: En wat is het idee daar dan achter?
1: Ja, het is om maar vrij te zijn waar je kunt inkopen. En,
0: dat zijn wel kleine haringjes.
1: En
0: dan.
1: Als we het dan over dit blikje hebben. En ik zet mezelf al 25 jaar in voor duurzaam gevangen vis. Hierin weten we precies dat deze vis afkomstig is van 7 vissersboten en 117 vissers in Bitung in Noord-Sulawesi. En is dit ingewikkeld? Nee, het is absoluut niet ingewikkeld. Het is waar een wil is een weg. En op die manier kunnen we echt zorg dragen dat ook de volgende generaties van vis kunnen blijven genieten.
0: Dan valt het me op bij verse vis dat in Frankrijk dan staat er op de markt bij waar die is gevangen en door welke visser. En dan heb je sommige vissers die staan hoger in aanzien dan anderen.
1: Ja.
0: Wij hebben die cultuur dan kennelijk niet. Wij zeggen gewoon kabeljauw, kom maar door.
2: Wat maakt het uit wie die vis heeft gevangen?
0: Je wilt gewoon weten wie jouw fles wijn maakt. En je wilt ook weten wie jouw biefstuk heeft.
1: Maar dat is leuk, Piet. Want als je inderdaad naar de Chablis gaat en je drinkt daar die fles wijn. Of je koopt hem bij de Gal en Gal en je drinkt hem thuis op. Daar op die Chablis smaakt hij echt beter. En dan is het precies hetzelfde met wilde vis. En als we die vissen kennen en als we weten waar het vandaan komt. En die trots. Nou, dat is fantastisch. En dat kan in Nederland. Wij leven hier aan de kust. Al een bizar gegeven is bijvoorbeeld dat we 70% van de vis vangen gaat naar het buitenland. En meer dan 70% van de vis die we eten komt uit het buitenland. Dus we zijn een beetje verdwaald terwijl we hier dicht bij de kust zitten. Maar het zou prachtig zijn om het op die manier te gaan doen.
2: Ja.
1: En dat kan ook op een blikje. Sterker nog, we hebben een verpakking om die vis heen waar je van prachtige informatie.
0: Er kan tekst op.
2: Ik vroeg me nog af, hoeveel van de vis wordt er uiteindelijk in blik gedaan? Van de totale vis
1: omzet
2: in de wereld?
1: Als je echt naar de commodity vis kijkt over de hele wereld, belandt ongeveer 15% van alle vis in een blikje.
2: Ja.
1: En dan denken we 15% valt mee. Nou, al die diepvriesvis, al die restaurantvis, al dat vis. Het is echt in aantal blikjes is enorm.
2: Ja, misschien dat sommige consumenten ook wel vinden dat er veel van hen gevraagd wordt. Dat ze dus al die kleine lettertjes op die blikjes gaan lezen.
1: Ja.
2: Ja, en dat je
1: dat hoeft, dat is eigenlijk, ik denk dat bijna nog de secundaire bedoeling erachter, voor mij althans.
2: Ja.
1: Het is echt die producent, billenbloot, vertel waar je vis vandaan komt, hoe die gevangen is en welke soort dat is. En daarna, die consument, als hij het wil, kan hij het gaan lezen. Maar op die manier.
2: Hij zou erop moeten kunnen rekenen dat het oké is, eigenlijk. Ja. En gaat dit nu gebeuren?
1: Nou, ik ben dus een aantal weken geleden in Brussel geweest. En heb me daar uitgesproken over het feit dat het een absurde gedachte is dat het bij vers en diepvries wel zou moeten en bij blikvis of andere verwerkte vis niet. En inmiddels, volgens mij is de dialoog geopend en gaat naar de volgende fase. Hoe dat politiek allemaal heet, weet ik niet.
2: Ja.
1: Maar er zijn lidstaten die daarvoor gaan stemmen.
2: Okay.
1: Dus wij hopen en wij verwachten dat het inderdaad doorgaat. Want er is geen enkel argument tegen dit.
0: Dus dit beweegt. Bart van Olven, dankjewel, visexpert en eigenaar van Fishtails. Dank je hartelijk.

0: Theo Nijland. We lazen gisteren dat hij de blijvend applausprijs krijgt. Heel erg verdiend. En dit was het nummer Laat Maar. Theo Nijland, gefeliciteerd alvast. En dan gaan we naar de kippen. Er zijn wereldwijd maar liefst 33 miljard kippen. Maar eigenlijk weten we maar weinig over die vogels. En dat zou eigenlijk anders moeten, vinden Marjolein de Rooij en Lindertje Mans. Marjolein is van de Vakbond voor Dieren, doet al een tijd onderzoek naar het geluk van de kip. Lindertje leerde de taal van de kip, tenminste ze probeerde het, en maakte daar een theatervoorstelling over, Chicks in Dialogue. En ze zijn beiden bij ons. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja,
1: goedemorgen.
0: Hoe kwamen jullie met elkaar in contact, Lindertje?
1: Ja, wij... Flavia Vaas, een hele componiste die voor koeien muziek maakt, die zei, misschien moet je eens met Marjolein de Rooij praten. Toen hebben wij een keer afgesproken tussen jouw kippen en we hebben gepraat over onze liefde voor die dieren.
2: Hoeveel kippen heb jij?
1: 6.
2: Dus, maar ik ben nog een beetje aan het duizelen van die 33 miljard kippen.
3: De meest voorkomende vogelsoort op aarde. En als je een vogel-app downloadt met vogelgeluiden, dan staat die er niet bij.
2: En hoeveel zijn er in Nederland op dit moment?
3: Ja, daar heb je verschillende, krijg je heel politieke antwoord, verschillende rekenkundige methoden voor. Maar rond de 350 miljoen.
2: Oh, dus ontzettend heel veel meer dan mensen. Maar ja, het varieert heel snel, want ze hebben niet
3: omdat
2: allemaal...
3: ze een omlooptijd van 6 tot 8 weken hebben.
2: De levensverwachting is niet geweldig.
3: Nou, de verwachting wel, maar wij...
2: We beëindigen het iets kunstmatig. Ja.
0: Volgens mij zeg jij 43 miljoen in je voorstelling.
1: Ik zeg, nou, nee, ja, 43 miljoen leghennen op dit moment in leven.
2: Dus niet vleeskippen, maar dat zijn alleen maar de eierkippen.
0: Ja. En klopt, je zegt dan ook, 60% van alle vogels is een kip.
1: Ja, 60% van alle vogels op aarde is een kip.
0: De kip heeft ook een soort imagoprobleem, hè? Niet, jullie houden heel erg van de kip, maar ik vraag me af of heel veel mensen liefde voor de kip voelen.
1: Het is een enorm onderschat dier, vinden wij allebei.
3: En je ziet hem ook niet, hè? Dus dat is een beetje wat er gebeurt.

0: gebeurt als iets uit je zicht verdwijnt? En er is natuurlijk een reden voor dat we die kip niet meer willen zien.
1: Nou, dan... ik zie hem heel vaak, maar jullie gaan het vreselijk vinden in bereide toestand.
0: Ja.
1: En de liefde voor de kip is ook vaak in bereide toestand.
0: Ja, dat is ook zo. En als je iets googelt over kippen, dan krijg je ook recepten.
1: Dan krijg je ook weer het kadaver.
2: Product kip, dat ze allemaal opgesloten zitten in enorme legbatterijen.
0: Ja, die zien we natuurlijk niet.
2: Nee.
0: Bij mij in de buurt dat iemand een pakje kon brengen... en dan zegt mevrouw, zijn die kippen gevaarlijk? Die lopen bij mij
2: echt
0: in de tuin en die vinden dat 1,5 kilo.
2: Ik ken nog wel een paar mensen die kippen houden.
0: Ja, gelukkig.
2: Ook in de stad. Ja, dat kan, hè? Ja.
1: Leo Lucassen is ook een kippenhouder.
3: Ja, nu niet meer, maar we hebben lange tijd 6 kippen gehad. En die mochten ook vrij in de tuin rondlopen. Dat is heel gezellig.
1: Die mochten vrij migreren natuurlijk.
3: Ja, binnen de grenzen van onze
2: natiestaat. Die liggen dan ook niet zo idioot veel eieren als in zo'n legbatterij, hè? Een kip die gewoon een beetje rond kan scharrelen, toch?
0: Ligt eraan. Ik heb oude legkippen die dus naar de slacht zouden gaan... en die nu bij mij in de tuin rondlopen. En die leggen nog steeds bijna iedere dag een ei.
2: Toch wel. Lindertje, je hebt een voorstelling gemaakt, Chicks in Dialogue. En dan zeg je, ik wil eigenlijk de taal van de kip leren. Hoe ben je daar zo toe gekomen? En hoe ben je die taal gaan leren?
4: Wat ik eerder zei, kippen enorm onderschatte dieren. Ik vond ze altijd al geweldig. Ik ben ook opgegroeid tussen de kippen in een klein dorpje in Noord-Holland. En ja, de muzikaliteit van die taal vond ik altijd al geweldig. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment ging ik me ook steeds meer vragen stellen bij het woord chick. Dus ik wordt wel eens zo genoemd. En ik had ook een ex die noemde mij echt een leuke chick. Als we bijvoorbeeld in bed lagen.
1: Waar komt dat eigenlijk vandaan dat we vrouwen chickie zijn gaan noemen?
4: Nou, daar wilde ik dus meer over weten. En daarover wilde ik ook in gesprek met de kip. Ik ontdekte veel meer. Hè. Iemand zei het hier net nog van, we gaan lekker kakelen. Dat wordt ook vaak als veel vrouwen door elkaar praten, wordt gezegd van, wat een kippenhok hier. Ja. Dus er zijn in de taal ook enorm veel parallellen tussen vrouwen en kippen. Waardoor ik me ook heel verbonden voelde met de kip. En toen dacht ik, ja, ik wil weten of die kippen dat ook zo voelen. En daarom moet ik hun taal gaan leren, zodat ik in gesprek kan gaan.
2: En toen ben je gaan wonen in een kippenhok?
4: Nou, ik ben heel veel tijd gaan doorbrengen tussen die kippen in mijn geboortedorp. En ik heb gewoon uren tussen ze ingezeten met een microfoon bij me om die antwoorden op te nemen. En om zachtjes ook zelf, zeg maar, die geluiden te gaan kopiëren. Dus ik ben eerst eigenlijk gewoon een beetje zoals een baby intuïtief die taal gaan leren. En daarna heb ik ook heel veel wetenschappelijk onderzoek erbij gepakt. En onder andere ook het onderzoek van Marjolein naar die geluksgeluiden meegenomen. En zo heb ik eigenlijk zoveel mogelijk kennis
1: verzameld. Maar kippen zeggen leuk dat je er bent of niet leuk dat je er bent. Ik heb honger, kom maar door. Wat heb je nog wat wormen voor me? Tot dat soort basale, vrij praktische uiteenzettingen gaat het aanvankelijk.
2: Ja, je had wel
4: hoe ver ik tot nu toe ben gekomen. Dus ik denk eerder dat misschien met mijn skills te maken heeft.
1: Jullie zijn nog niet aan filosofie toegekomen.
2: Nee, maar heb je het gevoel dat je begreep wat de kip zei? Of tenminste, het geluid...
4: Heb ik het ook later in de voorstelling over van... Uiteindelijk moeten we... Misschien bij veel dieren ook niet toe naar dat we eerst elk woord wat ze zeggen letterlijk willen vertalen.
2: Ze hebben een andere taal.
4: Voordat we kunnen zeggen van hey, ik herken dat dit dier waarschijnlijk een enorm rijke binnenwereld heeft. En dat ik dit dier als persoon met dromen en vrienden, want dat is allemaal bewezen over kippen. Vrienden, vijanden, dromen, ze rouwen om elkaar. Dat ik dat erken en dat ik dus dat dier ook bewonder zonder dat ik elk woord precies begrijp. Dus dat probeer ik in de voorstelling ook... Ja, eigenlijk daar naartoe te werken. Dat we zeggen, ik voel dat ik dit dier op een bepaald niveau snap... zonder dat ik alles nog weet.
1: Maar het zit wel echt in een hele... Ja, het is natuurlijk ook een andere bouw, lichamelijk, van de kip. Maar ze zit in een hele andere klankfamilie dan wij. Ik bedoel, ze hebben bepaalde klanken... die wij als mens niet makkelijk zouden kunnen.
4: Nee, zeker voor mensen met lage stemmen is het een uitdaging.
1: Ze zitten in het hoge palet. Ja. Dat vind jij prettig, geloof ik. Hè? Kun je al een klein beetje kip spreken?
4: Je bedoelt wil je nu leren?
1: Ik zou een paar woorden pollo tot ons kunnen richten.
4: Nou ja, ik kan wel een kakeltje uitleggen. Dus de frase die zoveel betekent als ik heb een ei gelegd. Mm-hmm. Dat bestaat uit een aantal lagen staccato-kakels. Staccato betekent puntig, kort. Mm-hmm. En dan een lange hoge erachteraan met een klein opmaatje ervoor. En dan als ik het in mensenwoorden vertaal, dan zou je zoiets zeggen als bok, bok, bok, baka. En als ik het dan met een kippenklankje doe, dan wordt het zoiets als... gebruik ik een stootje van mijn middenrif om het wat explosiever te maken. En dan wordt het... dan moet ik eerst even mijn keel in de kippenstand krijgen.
2: En dan...
1: Oh, het is heel goed. Het klinkt heel overtuigend.
2: Ja,
1: wat deed je nou daar in die keel?
4: Ja, wat je kan ook meedoen als je het wil. Dan kan ik het stapje voor stap uitleggen.
1: Mieke, doe jij dat?
2: Ja, hoor.
4: Nou, nee, het is juist ook voor mannen, hoor. Ja.
1: Okay.
4: Je kan... ja, ik gaap eigenlijk eerst. Dan doe ik zeg maar zo...
1: Ja, hoger, die kan zo, ik.
4: Ja, goed. En dan maak ik mijn keel aan de achterkant weer klein. En dan voel ik dat met mijn vingers zo. En dan, ja, dan maak ik eigenlijk zo'n... Ja, en dan... doe ik eerst dit. Dan blaas ik zo de lucht in mijn wang. En dan doe ik... En dan... Dan laat je hem eruit gooien.
2: Ja.
1: Ja. Oké.
2: Ik heb het ei gelegd.
1: Wat heb je nu? Dit is nog maar basaal. Dit
2: nou, maar
1: is soort...
2: In jouw voorstelling, want wij hebben een opname van die voorstelling gezien. Dan ga je ook echt met de zaal in gesprek. En vraag je dus of ze meedoen, net zoals je dat nu aan ons vraagt. Nou goed, dat duurt dat maar uiteraard veel langer. En ze doen allemaal enthousiast mee. Het wordt echt een kiphok eigenlijk. Toch?
4: Ja, dat klopt. Ja, het mooie is dat... daar waren mensen van tevoren best sceptisch over... als ik het idee vertelde, maar iedereen wil dit doen. Want ik geloof echt dat we als mens, kinderen zie je het al doen, je wil met een andere soort communiceren. En je merkt ook, dat hoor je ook van mensen die honden hebben, als je er maar aandacht aan besteedt, dan leer je elkaar steeds beter begrijpen. En dat kan bij heel veel meer soorten.
1: Ja, maar je leert dan ook dus dat het empathische dieren zijn met communicatie, die veel complexer in elkaar zitten dan je zou denken. Dat maakt waar we begonnen natuurlijk schokkender dat er zo'n grote omloop is en dat ze echt als een industrieel product worden behandeld.
0: Ja, dat is ook zo. En dat maakt natuurlijk het heel fijn dat Linnertje dit soort voorstellingen ook maakt en mensen ook leert om hun empathie voor die dieren te trainen. En we met elkaar ook kunnen kijken naar wat voor dieren zijn dit nou eigenlijk. En moeten we die dan toch niet op een andere manier behandelen?
2: Ja, wat vond je van de voorstelling? Want je hebt hem natuurlijk wel gezien.
0: Zeker, zeker. En we hebben natuurlijk samen daar ook aan gewerkt. In die zin dat ik onderzoek heb gedaan naar geluksgeluiden van kippen. Kippen die, nou ja, precies wat Pieter net zei. Kippen die kunnen we niet woord voor woord verstaan. Maar we weten wel wanneer ze lekker in hun vel zitten. En die geluiden hoor je in een hele grote stal heel weinig. Maar bij mij in de tuin wel. En Lintje kan het ook heel mooi nadoen. Dus we zien wel dat die positieve geluiden... steeds belangrijker worden. En ik vind het ook heel belangrijk dat mensen zich dat realiseren. Dat kippen echt wel kunnen zeggen, ik vind dit niet fijn of ik vind dit wel fijn. En laten we daar dan mee beginnen, hè? Los van de filosofie van de kip. Laten we in ieder geval beginnen met dat een kip heel goed weet wanneer die wel of niet lekker in haar vel zit.
1: Dat zou je dus ook heel goed
4: meetbaar kunnen maken. Dus heel praktisch kunnen inzetten op... laten wij kijken, als we deze verbetering in deze stal invoeren, gaan die geluksgeluiden dan vaker voorkomen? En zo kun je dus echt werken, heel praktisch, aan het welzijn van kippen.
1: Kun je laten horen hoe een kip zegt, ik vind dit niet fijn?
4: Dat zal een schreeuw zijn die niet echt prettig is om hier op de vroege ochtend te doen. Maar je kan ook merken dat als kippen geagiteerder zijn, de intensiteit van het... Dus een blije kippen die praat in een vrij rustig patroon met zachte geluiden. Dus zo... Ok, ok, ok. En dan heb je ook vaak van die grommetjes ertussen. Of, en als ze dus geagiteerd zijn, doen ze ook naar elkaar of naar mensen. Dan gaat het veel sneller. Sneller op elkaar, harder. En dan heb je ook nog verschillende uitroepen voor. Er komt gevaar van boven, er komt gevaar van beneden. En waarschijnlijk nog veel meer dingen, hoor, die we nu nog niet weten. Maar globaal kun je ook zo al de verschillen.
0: Kijk, het laatste wetenschappelijke onderzoek naar al die verschillende geluiden van kippen, want er zijn er nu 24 gedefinieerd, was uit 1986. Dus dat geeft aan dat de taal van kippen helemaal niet relevant is in de wetenschap. Dus we hebben de afgelopen 50 jaar gekeken naar hoe krijgen we een kip sneller groot om minder voer en zoveel mogelijk eieren. Maar het wezen kip is helemaal niet meer onderzocht.

0: Daar zijn jullie nu wel mee bezig. Jullie geven ook keynote speeches, hè? Ja. Over de kippentaal. Als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze daar naar op zoek gaan. En ja, misschien dat het uiteindelijk voor enige verbetering zou zorgen. Dank jullie wel. Theatermaakster Lindertje Maas en Marjolein de Rooij van de Vakbond voor Dieren. Het ging dus over de voorstelling Chicks in Dialogue. En die is dit jaar, najaar en volgend voorjaar ook nog een aantal keren te zien.
1: En die is ook nog te boeken voor theaters.
0: Oké, nou goed. Mensen moeten dat zeker gaan zoeken. Misschien wel via onze website van ons programma. Dank jullie wel.
2: Als er één debat is waar altijd de gemoederen hoog oplopen, dan is het wel migratie en integratie. Onze gast Leo Lucassen, die was hoogleraar migratiegeschiedenis, probeerde altijd wat wetenschappelijke inzichten in dat debat te brengen. En dat ging niet altijd van harte. Mensen hebben niet altijd behoefte aan cijfers, feiten en patronen en inzichten als ze hun mening al klaar hebben. Hij geeft een afscheidscollege met als titel: Wat hebben we eigenlijk aan u? Waar kwam die titel ook alweer vandaan?
3: Dat was een uitroep van In de Wereld Draait Door, van de toenmalige host van deze show.
2: Hoe heette die ook alweer? Van Nieuwkerk.
3: Ja, met Thijs van Nieuwkerk. Ik was toen uitgenodigd dit was in 2016, in midden januari. Omdat Siewert van Linden, dat was toen een vaste gast daar in in de Wereld Draait Door. Die had de avond daarvoor had hij iets gezegd over de criminaliteit onder asielzoekers. En dan had hij de komma toch verkeerd gezet, waaruit leek alsof ze veel crimineler waren dan de gemiddelde Nederlander, wat niet zo is. Maar goed, er was heel veel over te doen. En toen werd ik gebeld of ik dan de volgende dag wilde uitleggen hoe het
0: echt
3: een beetje te repareren, hoe het er wel zat. Nou, ik had daar verder uitgelegd. En toen ineens uit de hoge hoed kwam ineens hoe het dan zat met die aanranding en verkrachtingen in de nieuwjaarsnacht in Duitse steden. Dat herinnert u zich waarschijnlijk nog wel. Hoe dat dan zat. Ik zei als wetenschapper, dat weet ik niet, want daar hebben we nog lang niet alle feiten voor bij elkaar, et cetera. Nou, toen zag je Matthijs van Nieuwkerk al wat ongeduldig worden. Maar goed, ik zeg, ik heb er wel een idee van, wat later overigens ook bleek te kloppen, dat een tamelijk atypische groep van asielzoekers was, die geen enkele kans op een status maakte, die daarvoor verantwoordelijk was. Maar goed, omdat ik daar toch, laat ik zeggen, dan moeten we toch echt wachten tot dit goed is uitzocht. En toen zei hij, wat hebben we dan eigenlijk aan u, riep hij toen uit. Ja, toen mocht ik weer naar huis.
2: Nou, wel een mooie titel.
3: Dus ik dacht, dat is eigenlijk een mooi symbool van ook wel het ongeduld voor journalisten. En zeker ook als je dingen zegt die eigenlijk niet passen in het frame wat ze zelf hebben.
2: U zei er al terloops eentje, namelijk de criminaliteitscijfers van asielzoekers liggen niet noemenswaardig hoger dan die van andere burgers. Nee. Dat gaat tegen de meest gehoorde mening in.
3: Ja.
2: Dit is ook een mening die mensen niet graag willen horen.
3: Ja.
2: Hoe is het om als wetenschapper vanuit de wetenschappelijke praktijk met al die artikelen op zak en al die kennis in het hoofd je in zo'n debat te mengen? Hoe gaat dat?
3: Oh ja, god, hoe gaat dat? Je moet er steeds positief in. Kijk, wetenschappers hoeven zich natuurlijk niet met het debat bezig te houden. En dat moet ook lang niet iedereen doen. Daar moet je ook wel een beetje zin in hebben. Dat geldt natuurlijk ook voor het klimaat, voor vaccins, voor andere uitermate gepolariseerde onderwerpen. Maar je ziet dat als je dat doet, en zeker als je ook gebruik maakt van sociale media, dan moet je wel op rekenen dat je heel veel tegenwind krijgt en vaak op een hele grove.
2: Maar ook bedreigingen, dat is gedocumenteerd.
3: Ja, goed, natuurlijk krijg je die dan ook. Maar goed, het is zo enorm gemakkelijk om iemand te bedreigen. Ik bedoel, de toetsenbord ridder tikt wat in en stuurt het weg. Je hoeft niet meer iets te schrijven, in een envelop te doen, een postzegel erop, daar de brievenbus te lopen. Ja. Ik heb al één keer een briefje gehad. Ook al een beetje een schattig briefje, ook met taalfouten. En ik dacht, oké, als dit het niveau is, dan. Ik heb me daar nooit druk om gemaakt.
2: Oké, maar het is wel opmerkelijk dat het sentiment zo anders is dan de cijfers.
3: Ja.
2: Dan kan je eigenlijk twee kanten op. Je kan zeggen van, goh, mensen beleven het zo. Die beleving heeft toch een waarde.
3: Ja.
2: Of je kan zeggen van, we moeten blijven uitleggen dat het toch de cijfers iets anders aantonen.
3: Ja. Nou ja, eigenlijk moet je, zeker, ze moet je allebei doen. Alleen, kijk, de Schoof als premier, toen het over asielzoekers ging en geconfronteerd met feiten, zei hij, ja, maar goed, de mensen ervaren het wel zo. Mm. En daar liet hij het bij. Tuurlijk moet je altijd je rekening houden met wat mensen ervaren, over wat dan ook. Maar vervolgens is het toch wel je taak, vind ik als politicus, te zeggen, snap ik dat u dat zo ervaart, maar dit is toch het grotere plaatje. En het punt is dat veel politici juist die angst aanjagen. En ook voorkomen verkeerde voorstellingen van zaken geven. Jisselgus met haar nareis op nareis. Was gewoon een aperte leugen. Haar eigen IND, haar eigen dienst. Ze was toen minister van Justitie. Die zei dat is niet zo. Maar ze hield het ijzeren heinig vol. Ja, en dan moet je niet gek zijn opzeker dat mensen denken, ja, de minister zegt het.
2: Maar
3: ja.
2: Wordt u dan in de steek gelaten als wetenschapper door politici?
3: Nou, zou u willen dat allemaal ze... natuurlijk. Maar ja, in de steek gelaten. Dan zou ze eerst al in mijn bootje gezeten moeten hebben, bij wijze van spreken.
2: Nou ja, ze zouden ook kunnen zeggen van, goh, wij scharen ons achter wetenschappelijke kennis in plaats
3: ja,
2: van...
3: Ja, die politici zijn natuurlijk ook. Maar ter rechterzijde en zeker ter extreemrechtse zijde, ja, die hebben natuurlijk zo'n andere politieke agenda.
0: Ja, en dan wordt dus gezegd, de wetenschappelijke feiten, de cijfers, dat is een mening.
3: Ja, dat is iets waar ik me natuurlijk sterk tegen verzet. Want ja, dan, kijk, ik word betaald door de belastingbetaler al mijn hele werkzame leven om onderzoek te doen. Er worden heel veel wetenschappers over wat dan ook in Nederland. En wat wij uitzoeken en waar wij... Kijk, wetenschap is een collectieve onderneming. Dus je wordt voortdurend gecorrigeerd door collega's. Als ik dingen zou roepen die echt onzin zijn, of die alleen maar in mijn politieke straatje van pas zouden komen, dan zou ik onmiddellijk worden gecorrigeerd door mijn collega's. Dus wat dat betreft, en dat is een wat ander speelveld dan dat je zomaar wat kunt roepen. Dat kunnen wetenschappers niet. En als ze het doen, ja, dan moet je ze daar ook op aanspreken. Dus wat wetenschappers zeggen is niet zomaar een mening. Nee, dat is op grond van onderzoek voor heel veel mensen in een gemeenschap die elkaar corrigeert.
2: Maar als je steeds iets anders vindt dan wat in de media en in het publieke debat wordt geroepen, yeah, en je blijft er maar komen met je data, voel je dan op een zeker ogenblik niet een soort roepende in de woestijn? Of heeft u toch het idee dat je wel degelijk iets kan bereiken?
3: Ja, dat is lastig. Natuurlijk voel je wel eens een roepende in de woestijn. Maar dat heeft mij nooit tegengehouden. Dat ik stel vermoeid thuis kom en tegen mijn vrouw zeg, hier is er niemand
2: waar
3: wil
2: doe ik
3: het weten.
2: Voor?
3: Nee, ja, zo zit ik ook niet in elkaar. En ik je moet je niet verkijken op... En dat hoor ik, ik geef veel lezingen in het land, zoals dat tegenwoordig dan heet. Nou, wat je... De Stevas krijgt de reactie van met god, dat wisten we helemaal niet. Wat fijn dat ik dat nou eens op een rijtje krijg.
0: Bij wat bijvoorbeeld?
3: Wat bedoelt u?
0: Nou, u zegt, dan krijg ik een reactie, dat wisten we niet. Waar gaat het dan?
3: Nou ja, over de migratiegeschiedenis van Nederland. Bijvoorbeeld dat de Gouden Eeuw drijft op migratie, bijvoorbeeld, om maar eens iets te noemen. Maar ook, ja, gewoon de feiten over asielzoekers, hoeveel het er zijn en wat de drijfveren daarachter zijn. Heel veel dingen weten mensen niet. Dus je hebt een hele grote soort middengroep die ook al die dingen, ook uit de media, et cetera, tot zich krijgt. En die ook niet goed weet hoe het zit. Dus die het heel fijn vindt om het eens een keer op rijtje te krijgen. En die functie heeft het ook. Ja, kijk, dat Geert Wilders of Thierry Baudet hier niet van omgaat. Ja, dat is natuurlijk ook totaal niet wat je... Dat zou ook wel heel vreemd zijn als dat zou gebeuren. Dus die illusie heb ik ook niet. Maar ik denk wel dat voor een veel breder publiek dit heel belangrijk is. En nogmaals, ik doe het op het gebied van migratie. Maar andere mensen doen het op het gebied van klimaat. Noem het maar op. En maar daar heb je natuurlijk ook dat je natuurlijk in moet... Ja, je moet vechten tegen met name sociale media. Die hebben natuurlijk een hele andere dynamiek gegeven. Ja,
0: toen u begon als hoogleraar, toen was dat nog niet zo.
3: Nee. Maar toen, ik ben dit ook pas eigenlijk wat meer gaan doen. Ook schrijven van opiniestukken, et cetera. De laatste 15 jaar, denk ik. Dat had er veel mee te maken dat ik niet alleen vond dat er desinformatie was, maar ook dat ik een omslag zag, en die gaat alleen maar door. Dus denk aan politici die over remigratie praten, waarbij ze feiten deportatie van staatsburgers met een migratieachtergrond bedoelen. Dus we zijn al heel ver opgeschoven richting extreem rechts en de normalisering van racistische denkbeelden. En toen dacht ik, toen ik dat zou beginnen, ik weet niet wat dat Martin Bosma van de PVV Rond 2015 daar hebben we een stuk een Trouw over geschreven, over takia had. Dus dat was het idee dat moslims je nooit recht in je gezicht de waarheid zullen zeggen. En stiekem toch zullen proberen om Nederland te islamiseren. Dat even heel kort. Ja, voorkomen nonsens, maar een hele gevaarlijke nonsens. Dus dat heeft ook wel mij gedreven om...
2: En gaat u dan nu met pensioen voor de kippen zorgen? Of zullen we u nog zien?
3: Die zijn er niet meer, maar ik...
2: Die zijn gedeporteerd?
3: Die heb ik zelf geslacht, zal ik ook bekennen. Maar die waren toen al 4 jaar oud en der dagen zat. En ik dacht, goed, dan kunnen ze toch ook nog
0: de dat zelf
3: in.
0: Ook? Nou.
2: We hopen u nog te zien. Leo Lucas, dank. En Emeritus hoogleraar migratiestudies. Straks na 10 uur gaan we verder.
4: NPO Radio 1.
5: Merel Westerik.
6: Hallo allemaal, daar zijn we weer met het Sinterklaasjournaal.
5: Vertelt over haar liefde voor kinderliteratuur. Want het is bijna kinderboekenweek. En ze heeft ook nieuws dat ze bij ons bekend gaat maken. Als taalschat De Voeten van Abdullah van Hafid Bouazza. Lodewijk Verduin, die een nawoord schreef bij het verzameld proza van Bouazza, komt erover vertellen. En ik ga met 3 leesteraars en schrijver Janaika Zomer boekclubben over haar roman Heremietdagen.
4: NPO Radio 1.
5: KRO-NCRV. Zometeen vanaf 11 uur.
4: Wie luistert, weet meer. Ster.
7: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin. En mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
8: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
4: NPO Radio 1.
20: 10 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden die systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte.
1: OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, dat meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog altijd veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras in Amsterdam, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis in Zaanstad. De dader zou daar hebben vastgezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water. Duikers hebben dat er gisteravond uitgehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen dan nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Vertraging op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Maarn en Knoopend Hoevelaken staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden een stukje verderop. En zoals al in het nieuws al gemeld, de A76 Aken-Geleen, die is tussen Nut en Geleen dicht door een politieonderzoek.
22: Ster. Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
23: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
24: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
25: Vergeet je niet in te smeren.
24: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
23: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
26: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
27: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
28: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
29: Hallo, eet smakelijk voor straks.
28: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
28: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: NPO Radio 1. Max.
32: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
0: Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings, onze boekenbaron van dienst. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wat heeft hij meegenomen? Ja. Ik heb de nieuwe roman van Robert Harris meegenomen. Een politiek romancier. En hij heeft zich ditmaal op Agrippa gestort. De rechterhand van keizer Augustus. Over wie weinig bekend is. Dus hij kon zich als romancier flink uitleven. Ten tweede heb ik meegenomen een kinderboek. Doe ik dat niet zo vaak, maar dat komt omdat dit een bewerking is tot kinderboek van het beroemde Hazenboek, waar ik eerder hierover gesproken heb. Ik weet dat jij het kent, Mieke,
3: ja,
2: van Chloe Dalton. En dat heet nu ook Een Haasje in Huis. En ik wilde toch ook wel weten, wat laat je nu weg als het om kinderen gaat? En wat
3: Kinderboekenweek komt eraan, dus wat dat betreft.
2: Ja, bovendien is ook weer zo'n CPMB-week die in het teken staat van lezen van voorlezen van kinderboeken. En ten laatste heb ik een hele merkwaardige verzetsgeschiedenis meegenomen. Van Elko Lenstra, een verzonnen dorp. En dat verzonnen dorp, dat heette het Verscholen Dorp. En dat is wel vlakbij Nunspeet. En dit is wel een behoorlijk interessante geschiedenis. Daar gaan we het allemaal over hebben.
0: Dat doen we allemaal rond 10:30. We gaan het hebben over het meesterwerk van Stevie Wonder. 50 jaar oud is het, Songs in the Key of Life. Dat doen we met de Nederlandse Stevie Wonder hommagebrenger Iva Wonder en Gijsbert Kamer, journalist van de Volkskrant. Edwin Schoon die gaat beschouwen wat er aan de hand is tussen de sportsterren en de journalisten. Want het lijkt allemaal niet altijd even soepel te lopen. Deze week ging dat ook weer viral. Maar eerst een diepe duik in de journalen van een schrijver.
3: Ja, en die schrijver is Stefan Hertmans. In Smeltwater en Middagzon verzamelde hij zijn waardevolste en intieme dagboekfragmenten uit de periode tussen 1990 en 2000. In die jaren bevond hij zich op een kruispunt in zijn leven, zou je kunnen zeggen. Alles komt voorbij. De liefde, vriendschappen, de natuur, de kwellende onzekerheid van het schrijverschap voor de grote doorbraak. Goedemorgen, Stefan Hertmans.
5: Goedemorgen.
3: Ja, was u ergens naar op zoek? Wat dreef u bij dat bijeenbrengen van die journalen?
5: Bedoelt u of ik toen op zoek was? Nu.
3: Dat dacht van, ik ga het nu zo samenstellen. Dat je denkt, ik wil terugkijken op dat leven.
5: Ja, het is eigenlijk al meer dan 20 jaar dat ik dat manuscript achter me aansleep. En ik dacht, ik wil ooit eens iets doen met die kleine proza-stukken. Het is toch een heel ander soort proza-schrijven dan een roman. In een roman word je toch...

0: vlakbij Nunspeet. En dit is wel een behoorlijk interessante geschiedenis. Daar gaan we het allemaal over hebben.
1: Dat doen we allemaal rond 11:30. We gaan het hebben over het meesterwerk van Stevie Wonder. 50 jaar oud is het, Songs in the Key of Life. Dat doen we met de Nederlandse Stevie Wonder hommagebrenger Iva Wonder en Gijsbert Kamer, journalist van de Volkskrant. Edwin Schoon die gaat beschouwen wat er aan de hand is tussen de sportsterren en de journalisten. Want het lijkt allemaal niet altijd even soepel te lopen. Deze week ging dat ook weer viral. Maar eerst een diepe duik in de journalen van een schrijver.
2: Ja, en die schrijver is Stefan Hertmans. In Smeltwater en Middagzon verzamelde hij zijn waardevolste en intieme dagboekfragmenten uit de periode tussen 1990 en 2000. In die jaren bevond hij zich op een kruispunt in zijn leven, zou je kunnen zeggen. Alles komt voorbij. De liefde, vriendschappen, de natuur. De kwellende onzekerheid van het schrijverschap voor de grote doorbraak. Goedemorgen, Stefan Hertmans.
3: Goedemorgen.
2: Ja, was u ergens naar op zoek? Wat dreef u bij dat bijeenbrengen van die journalen?
3: Bedoelt u of ik toen op zoek was?
2: Nu. Dat dacht van, ik ga het nu zo samenstellen. Dat je denkt, ik wil terugkijken op dat leven.
3: Ja, het is eigenlijk al meer dan 20 jaar dat ik dat manuscript achter me aansleep. En ik dacht, ik wil ooit eens iets doen met die kleine proza-stukken. Het is toch een heel ander soort proza-schrijven dan een roman. In een roman word je toch door de beweging meegenomen, door het verhaal, noem maar op. Maar hier moet je op de centimeter schrijven.
2: Je schrijft ook ergens, dagboeken zijn de uitholling van de kracht om het creatieve werk te doen.
3: Ja, daar zat ik ontzettend mee te worstelen.
2: Ja, dat was wel duidelijk.
3: Doen? Zit ik nu mijn energie te verspelen? Zou ik nu niet beter een roman schrijven of een essay of wat dan ook? Maar dat is echt het smeltwater. Dat is wat onder die blokken die je boeken zijn nog vandaan loopt. Omdat je blijft noten hebben om te schrijven. Maar ik moest wel voor mezelf denken, wat is nog van waarde in die 10 jaar? Wat is dat? En dat was echt wel een trip down memory lane.
2: Ja, wat voor Stefan Hertmans kwam u tegen?
3: Een man die aan het vechten was met alles. Die ook zijn plaats probeerde te zoeken in de literatuur. Die heel erg recalcitrant was. Die dacht, ik wil niet meedoen, ik wil niet commercieel gaan schrijven. Ik was ook zo opgevoed, zeg maar, aan de universiteit met, zeker in Vlaanderen was dat heel sterk, die experimentele traditie van, je moet niet toegeven naar commercie, je moet proberen kritisch blijven, je moet proberen een andere manier van schrijven te ontwikkelen. Je moet je eigen stem tegen die collectieve druk in. Dus dat was een heel zware intellectuele druk op mij. En tegelijk dacht ik, ik voel me er ook door beklemd en bekneld door die voorbeelden. Dus je ziet me daar eigenlijk wel mee worstelen.
1: Ja, vond je jezelf aardig als jonge man? Want je duikt dan intensief in toch een man alweer van, 35 jaar geleden. Een man die, die worstelt, die ambitie heeft, die twijfel heeft, die in relaties ook soms vastloopt. Mm. Schrok je van jezelf?
3: Het was wel een beetje wild in de jaren, ja.
1: Maar vond je jezelf aardig als jonge man?
3: Oh, ik vind dat geen interessant begrip, aardig of niet.
1: Oké, dat is interessant.
3: Dat ben ik gewoon geweest.
1: Het kwam zoals het toen mogelijk voor je.
3: Ja, weet je, Koetsen heeft ooit een boek geschreven, De Jonge Man. En ik vind dat hij daar heel smalend en een beetje neerbuigend doet over, ach ja, dat was ik toen ik jong was. Ik vind dat hij dat nooit moet doen. Dat was jij toen je jong was. En ik sta als de man die ik nu ben, op de schouders van die jonge man. Dus dan dacht ik, oké, dat was ik. Ik was grillig, ik was impulsief. Ik was op zoek. En ik dacht, dan was ik eigenlijk ook wel nog niet zo stom.
2: Maar je wordt trouwens wel eens aangezien voor Koetsee, begreep ik.
3: Ja, dat is wel een keer gebeurd.
2: Dat is wel een keer gebeurd.
1: Maar je schrijft bijvoorbeeld dat je op vakantie gaat met een geliefde. En dat je zo met die literatuur bezig bent, dat je hele dagen met je voeten in het water zit te lezen. En eigenlijk er helemaal niet aan toe komt om met haar te communiceren of om een gesprek te voeren. Dat je bent op vakantie met een boek en er is ook nog een vriendin die in dezelfde tent slaapt.
3: Schandalig, mijn mooie jonge vriendin van toen. Ja, ik was de 40 dagen van de Moezadag van Frans Werfel aan het lezen. Dat is een boek over de Armeense genocide. En dat it knocked me off my feet, om het met Stevie Wonder te zeggen. Mm-hmm. En ik kon niet ophouden met lezen. En als ik achteraf aan terugdacht, had ik een schuldgevoel van, God, dat moet voor haar niet leuk zijn geweest. En op het eind schrijf ik dat ook in dat stuk. Het enige wat ik nog zie zijn haar voeten die door dat water lopen naar mij toe. En dat je dan denkt, 30 jaar later, maar mijn god, waar was ik mee bezig? En dat

0: het conflict tussen wat je in je leven wil, in de liefde wil, en je hebt kinderen, noem maar op. En ik had een job, ik heb altijd fulltime les gegeven. En wat je daarna met dat schrijven wil, dat was wel heel verscheurend. En dat was voor mij de confrontatie. Ik was toen heel verscheurd tussen die twee dingen.
1: Nou ja, wat je net al zei, dat je jezelf klem zet, hè, dat schrijf je ook. Ik zet mezelf klem, gevangen. Omdat ik op de meest onverwachte ogenblikken het leven wil verdubbelen door het te beschrijven. Niet dat het heroïs of interessant is om zo gekooid te zijn. Het is altijd een beetje beschamend. Het bewijst dat mijn obsessie met schrijven iets moet compenseren. Het gevoel dat het leven op zich niet volstaat.
0: Om het in de woorden van Rilke te zeggen, als ik het me goed herinner.
1: Ja.
0: Denn irgendwo ist eine alte Feindschaft zwischen dem Leben und der Kunst. Het is een soort vijandschap kun je niet noemen, maar je moet er voortdurend mee in de weer, aan de slag. En ik zie nu heel veel auteurs die kunnen leven, dat is fantastisch, dat het kan, van subsidies. Dat heb ik nooit gekund. Ik heb altijd geschreven in mijn nachten, in mijn weekends, in mijn vakanties. Dus er zat een heel grote druk op de ketel ook. Maar goed.
1: Hebt u ook heel veel dingen weggelaten? Dat u dacht, nou, dat is toch niet. Want toen u die dagboeken schreef, had u toen al het idee dat die gaan ooit gepubliceerd worden?
0: Ja, dat wisselt. Dat is een heel moeilijke vraag. Want wie heb je in je hoofd wanneer je schrijft voor jezelf? Wie is die zelf die meekijkt wanneer je 's nachts om 2 uur vermoeid toch nog iets in een dagboek wil kwijtraken? Dat is heel ingewikkeld, dat weet ik niet. Maar toen ik er nu aan begon, en mijn vrouw begon mee te lezen, dan zei ze soms, wat kan jij soms zeuren, zeg. Wat ga je soms 3 pagina's door, terwijl in de eerste 10 regels al duidelijk is. Dat is een goede
1: redactie. Dus is er veel geschrapt?
0: Ja, er zijn dingen uit.
1: En ook gênante dingen, dat je denkt, nou, dit hoeft niet iedereen te weten?
0: Ja, soms ook intieme dingen die ik heel mooi vond. Ik dacht, dat is van mij en mijn vrouw. Natuurlijk.
2: Wat ik mooi vind in jouw leven, en dan verlaten we eigenlijk deze periode van deze dagboeken, is dat het vaak heel persoonlijk is, een heel individuele zoektocht naar iets. En ja, je zegt, ik schrijf niet voor het publiek. Ik schrijf omdat ik zelf iets moet onderzoeken. Uiteindelijk werd je een gigantische bestseller-auteur, vooral zeker in België, met het oorlogsboek.
1: Oorlog en Terpentijn.
2: Oorlog en Terpentijn. Maar dat was eigenlijk jouw persoonlijke zoektocht aanvankelijk naar je grootvader.
0: Absoluut, ja. En dat heeft ook 5 of 6 versies gevraagd. Want ergens staat in deze dagboeken nog, ik zou nooit zo'n historische roman kunnen schrijven. Wat een gedoe, dat is niks voor mij. En 15 jaar later doe ik dat. Maar bijna tegen heug en meug, omdat ik dacht, die cahiers van mijn grootvader, dat is zo'n uniek document wat erin staat.
1: Ook een dagboek, hè?
0: Ook een dagboek. En hij schreef heel mooi.
1: Ja.
0: Maar natuurlijk in zo'n ouderwets Vlaams, dat ik dacht, in het begin dacht ik, ik ga ze gewoon uittikken. Het is zo mooi, maar dat ouderwetse Vlaams, wie kan het nog lezen? Dus toen moest ik dat beginnen bewerken, kwam ik ook in een gewetensconflict van hoe blijf ik trouw aan mijn grootvader zijn document. En dat unieke wat hij als de herinnering van als een soldaat in de Grote Oorlog geschreven heeft. En dus toen moest ik echt op zoek naar een vorm tussen heel persoonlijk blijven, geen klassiek historisch roman schrijven, dus ook bijna dagboekachtig zoals hij zelf. En daaruit is die vorm ontstaan en dat bleek heel goed te werken.
2: Ja. Dus het hele individuele, het hele particuliere, bijna navelstaarderige van ik ben aan het schrijven, maar waarvoor eigenlijk? En een bestseller ligt dan ineens toch heel dicht bij elkaar, gek genoeg.
0: Ik heb het geluk gehad, zeg maar, dat ik een vorm heb gevonden waarin ik kon trouw blijven naar wat ik wou doen. Dat reflexieve, dat jezelf dat zien doen ook, dat je aan het schrijven bent en je daar nog vragen bij stellen. En dan toch dat grote historische fresco oproepen. Ja, maar dat heeft zo wat voeten in de aarde gehad. Ja.
2: Wat ik ook leuk vond is Steven Hertmans als jonge man is ook rock'n'roll. Hij heeft lang haar, hij wil een gitaargod worden. Hij houdt van harde muziek.
1: Hij speelt jazz.
0: Ja. En weet je, die plaat die jullie daar noemden, Songs in the Key of Life. Wat ik daarvan geleerd heb, muzikaal. Dat was
1: ja, daar ben je ook want je bent een groot muziekliefhebber, dat blijkt ook uit die dagboeken.
0: Ja.
1: En een groot lezer. En ook nog leraar. Er stond een stukje, nou, we hadden het er net al even over.
2: Dat vond ik zo mooi, dat jij een onwillige leerling hebt die wil geen spreekbeurt houden. En die eigenlijk veroordeelt die jou van, nou, je lessen zijn saai. En even namens de hele klas, meneer Hertmans, het interesseert ons allemaal geen ene donder wat u komt vertellen.
1: Ik ga pas een spreekbeurt houden als u uw haar afknipt.
0: Ja.
1: En dan denkt u, ja, wat moet ik nou toch doen?
0: Eigenlijk was dat het historisch moment dat voor het eerst, ik met mijn lange haren, hippie, links, praten, noem maar op, en literatuur. En daar zit plots een punkertje in mijn klas. En die zegt, ik vind het allemaal gewoon belachelijk waar u voor staat. En het is die generatiebreuk. Maar daar blijkt het een jongen die door zijn vader mishandeld is.

0: later blijkt zijn vader ook te hebben aangevallen en in het ziekenhuis beland.
1: Maar jij zegt, oké, dan knip ik die haren af, maar dan krijg ik wel van jou een spreekbeurt.
0: Ja.
1: Dan kom je de volgende keer in die les met kort haar de hele klas zitten gniffelen van, nee joh, die Hertmans doet het ook nog. En dan gaat die jongen voor de klas staan en wat deed hij toen?
0: Het was echt verschrikkelijk. Hij zei, goed, ik zal een spreekbeurt houden. Hij schrijft op het bord waarom ik mijn vader ga vermoorden. En hij trekt zijn t-shirt op en laat zijn hele lijf zien dat vol met sporen staat van sigarettenpeuken die zijn vader heeft uitgeduwd op zijn lijf. En een week later hoor ik dat die jongen zijn vader heeft aangevallen met een hakmes. En die vader heeft hem een klap gegeven en die jongen belandt in het ziekenhuis. Dus ik als jonge leraar, ik ren naar dat ziekenhuis de dag daarna en ik mag er niet bij. En ik weet niet wat er met die jongen is gebeurd. Maar dat blijft mij ergens achtervolgen.
1: Ja. Dat is één van de vele bijdragen in het dagboek. Maar eigenlijk een roman op zich in een bladzij.
0: Ja, klopt. Ja, en dat vind ik, dan kom je op wat mij daar heel dierbaar is in dit boek. The Art of the Prose. Het proza schrijven op de korte baan. En weet je, we associëren proza zo vaak alleen nog met de well-written novel. Met die Anglo-Saxische druk die erop is. Maar ik heb altijd heel erg veel plezier gehad met het lezen van het proza in de Franse literatuur bijvoorbeeld. Waar heel veel, de brief, als je Montaigne leest, die korte essays. Er bestaan heel andere opvattingen over wat goed proza is. En ik hoop dat dat boek daar een beetje in past, in die traditie.
2: Ja, voelt u zich een gelouterd mens na de nu dit allemaal dus nog weer eens een keer herbeleefd is en naar buiten komt? Ik bedoel, heeft wat opgeleverd?
0: Ik heb
2: mentaal?
0: Ik heb ontzettend zitten vervloeken op dit ding. En loutering is een groot woord, maar ik voel me wel opgelucht.
2: Ja, want?
0: Ik sleepte dit manuscript al 25 jaar achter elkaar. Ik wil er ooit iets mee doen.
2: Ja, ja.
0: En het is achter de rug. Het is alsof ik die 10 jaren nu zelf in de kast kan zetten en zeggen, oké, dit was het grote, de scharnierperiode. En daar is het.
2: En ik neem aan dat u niet gestopt bent met het schrijven van dagboeken na het jaar 2000.
0: Nee, er ligt een hoop. Ik ben gewoon een maniak. Ja, dus er komt nog wel iets, denk ik.
2: Er komt nog wel iets. Een bundeling misschien van de jaren 2000 tot 2010.
0: Zo is het.
2: Ja, smaakt het toch naar meer? Want het zegt net, loutering is overdreven, maar opluchting is het toch wel. Ik heb iets van me afgeworpen.
0: Ja, ik ben er ook tevreden mee, omdat ik denk dat elke zin en elk woord precies staat waar het staat. Het was voor mij ook een stijloefening. Ik vind het, mijn vorige roman Dius.
2: Dius, ja.
0: Maar ik vind dit eigenlijk nog veel moeilijker om te doen dan een goede roman.
2: Ja, maar het was er toch al? Het proza was toch al geschreven?
0: Ja, het moest helemaal worden bijgevuld.
2: Toch wel.
0: Het moest worden bekeken. Ik moest zo streng zijn voor mezelf.
1: Ja. Ik kijk uit naar de volgende dag. Boeken.
2: Ja, het was een plezier om het te lezen. Alhoewel, ik vind niet dat je het allemaal achter elkaar moet lezen. Het is ook niet allemaal achter elkaar geleefd. Af en toe een stuk.
0: Maar wat je ook kunt doen met zoiets, je bent als lezer zo vrij als ik als schrijver. Je kunt er overal in en uit. Het is niet zoals een roman, je hoeft niet te page-turnen. Je kunt brevieren. Je kunt op pagina 100 lezen en daarna op pagina 20.
2: Maar je bent toch wel benieuwd hoe het zich ontwikkelt. Nou ja, goed, dat moet de lezer zelf maar weten. Dankjewel. Stefan Hertmans, het boek heet dus Smeltwater en Middagzon. En het ligt in de winkel.
1: En ik heb genoten van dat boek. Maar waar ik ook heel erg van heb genoten was de ontmoeting op een persconferentie tussen sportjournalist Valentijn Driessen en aanvoerder van het Nederlands elftal Virgil van Dijk. Het was poëzie. Edwin Schoon, hartelijk welkom. Ook sportjournalist.
3: Hoi.
1: Ja, wat een heerlijk ongemakkelijk onderonsje was dat. Laten we even luisteren naar een fragment. Ik heb het al 5 keer bekeken.
4: Oké, nou vertel dan maar wat jouw...
5: Maar het is toch geen gesprek hier? Het is toch gewoon een vraag die jij moet stellen? Wat is de vraag die jij wilt stellen?
4: Nee, nou ik vind dat jij niet bent zoals je normaal bent met persconferenties.
5: Nee?
4: Nee, een beetje kortaf. Weet je of het hier nog steeds was zit, verhouding met de media?
5: Nou, met heel veel media heb ik geen probleem en nooit gehad. Maar als er onzin de wereld in wordt gestuurd... Dan moet ik daar dan mee.
4: Ja, maar daar kan je toch degene die de onzin in de wereld stuurt, die kan je daar toch op aanspreken.
5: Daar praat ik nu toch mee, toch?
4: Ja, maar dan hoef je toch niet iedereen.
6: Jongens, omwille van de persconferentie.
4: Ja, oké, heel goed.
1: En daar kwam de persagent alweer tussendoor. Ja, Edwin Schoon, we hadden de afsluitende persconferentie met Koeman. Toen werd gezegd van, nou ja, geef jezelf je baan op of wacht je tot je ontslagen wordt. Dat ging wereldwijd vaarwel. Vooral bij de Vlamingen werd daar met bewondering naar gekeken van wat zijn die Hollanders recht voor de raap. En ja, Chavi die gaf zijn eerste persmoment. Dat was ook buitengewoon ongemakkelijk. En nu dit. Hoe heb jij dit bekeken als sportjournalist? Want jij hebt wel eens met dit beltje moeten hakken.
3: Ja, zeker. Het is natuurlijk een apart domein, hè, überhaupt. Je kunt het misschien vergelijken met kunst of muziek. Er gelden andere regels. En het is misschien net als Mieke voor een schilderij staat in een museum, dan ziet zij meer in dat schilderij dan dat ik daarin zie.
2: Nou, dat weet ik niet, hoor. Misschien.
3: Wellicht.
1: Okay, maar je staat voor.
2: Je ziet in ieder geval meer in zo'n doelpunt dan ik.
3: Daar komen we nog op, denk aan Kandinsky.
1: Wat zie jij dan als jij naar dit poëtische meesterwerk kijkt?
3: Nou, er ligt een richtingenstrijd onder. Dus het is, je kunt het ook met kerkscheuringen vergelijken. Nu wordt het leuk, ja. Ja, want er zit een dogma onder. Nu hebben we Xavi als nieuwe bondscoach. Dat is een Cruyffiaan. Hij zei meteen, ik ga 4-3-3 spelen. We moeten even terug naar het WK voetbal in de zomer. Want we speelden tegen Marokko. Ik zeg we. Hè. Nederland was toch wel weer hoopvol gestemd. En opeens stelt Koeman 5 verdedigers op. Dat is in de geschiedenis van het Nederlands voetbal op zo'n beslissend moment nooit gebeurd. Dat was vloeken in de kerk voor de gelovigen van Cruijff, van de Hollandse school, van het 4-3-3.
1: Want defensief spelen, daar houden we niet van.
3: Nou, vanuit angst in plaats van uit bravoure. Cruijff was natuurlijk ook in de jaren 60 in Nederland een symbool geworden van de Hollandse durf. Ik zal Balkenende er nu niet bijhalen met de VOC.
2: Maar wat heeft het met de journalistiek te maken?
3: Nou, in zoverre dat wat Valentijn Driessen heeft geschreven, dat is de journalist waar het over gaat, van de Telegraaf, kort na die wedstrijd, was hij ontzettend fel, ook in een podcast. Hij heeft gezegd, Koeman en Virgil van Dijk hebben het Nederlands voetbal kapot gemaakt.
2: Oh zo.
1: Het was best wel op de man. Iemand kreeg de schuld persoonlijk van de nederlaag.
3: Ja. En kijk, het gekke is, de sportjournalistiek heeft vanaf dat moment tot een paar dagen geleden geen enkele gelegenheid gehad om hem, de aanvoerder van dat team, daarover te bevragen. Nog de coach, want die nam binnen een week ontslag. Ja. De wond, hè, binnen die wereld is die nederlaag tegen Marokko heel belangrijk. Is nooit verwerkt, geheeld, de pleister is er nooit afgetrokken.
1: Maar Virgil zei dat hij op vakantie was gegaan en dat hij dat ook echt nodig had gehad. En ik kreeg de indruk van wat hij zei, dat het hem echt geraakt had wat er over hem geschreven was. Het zat hem dwars, als een graat in de keel.
3: Ja, maar het is ook goed dat hij dat uitspreekt. Alleen op het moment dat hij, ik zat een paar meter van beide camphanen af, en Virgil was duidelijk op oorlogspad. Hij wilde even die journalist hard aanpakken voor het oog van de natie. Want iedereen keek mee, hij werd live uitgezonden, die persconferentie. Het zat hem duidelijk dwars en dat snap ik ook. Het was nogal een aantijging. Hè? Je hebt als aanvoerder en je coach het Nederlands voetbal kapot gemaakt. Maar wat eronder zit, is dat Valentijn Driessen vindt dat hij als aanvoerder best zijn mond open had mogen doen op het moment dat het in die wedstrijd totaal niet liep. Met een on-Nederlandse aanpak. En de Telegraaf is altijd pro-Cruijff, pro-4-3-3. Nogal dogmatisch.
1: Maar jij zegt, dit is een voetbalmeningsverschil over hoe te spelen. Zit er ook een journalistieke richtingenstrijd in? Want ik hoor jouw collega's altijd klagen, je komt helemaal niet meer in de buurt van spelers. Er staan altijd persmedewerkers tussen. Hier hoor je ook dat onmiddellijk dit onder onsje wordt afgekapt door een of andere bobo. Ja. Is daar iets aan het schuiven?
3: Ja, zeker. Er schuift continu van alles. Kijk, dit is een genre binnen de sportjournalistiek. Hè? Dat
1: het gestrekte been.
3: Het post-wedstrijd interview is al zo'n vorm. En het gestrekte been. Kijk, eigenlijk is de jonge generatie sportjournalist is heel braaf.
2: Kijk, vroeger had je de ronkende romantiek van mensen van Mart Smeets.
3: Ja.
2: Dat is een beetje in de ban gedaan, heb ik het gevoel. De sporters worden kritischer ondervraagd. Nee?
3: Ik vind het wel meevallen. Oh. Kijk, wat je hebt is dat sporters, dat sportjournalistiek heeft niet meer het monopolie op het brengen van het nieuws. Sporters waren vroeger veel afhankelijker van die ene camera, die ene microfoon. Nu hebben ze social media, hun eigen kanalen. clubmedia of bondmedia. De KNVB heeft zelf een mediakanaal, Ajax heeft dat.
2: Ze hebben die journalisten niet meer zo nodig.
3: Veel minder. En wat je ziet bij journalisten is dat je de romantici hebt, die eigenlijk geloven dat sport een metafoor voor het leven kan zijn, dat je daar hele mooie verhalen uit haalt. Daar ben ik zelf ook wel van, dat je de hero's journey. Want mensen die in deze tijd kunnen best wel wat verstrooiing gebruiken. En een goed verhaal is een goed verhaal. En als het een sporter is die... Ja, je ziet die serie Basta nu bijvoorbeeld. Dat gaat niet over
2: gaat
3: voetbal.
2: Het gaat over Marco van Basten, hè?
3: Ja, ja, maar het gaat niet over voetbal. Het gaat over overspel. Het gaat over financiële strop. Het gaat over
1: zoals ook de film The Match over de wedstrijd met de hand van God. Die nu overal lovende recensies krijgt.
3: En dan is het verbeelding. Maar sportjournalistiek, hè, in enge zin, waar we het nu over hebben, dat is ook een sport op zich. Omdat de hele wereld meekijkt. En de beweegruimte van een sportjournalist wordt kleiner en kleiner.
1: Mag ik iets laten horen van wat deze zomer ook speelde? Ook prachtig. Jutta Leerdam, die gaf eigenlijk de NOS niet een hele speciale behandeling. Dat leidde tot veel kift, die zelfs in het wedstrijdverslag, meende ik, doorklonk.
7: Jutta Leerdam zou zich dus niet laten interviewen. Maar ze stond er toch, na de ochtendtraining van vandaag.
8: Jij was eigenlijk helemaal niet van plan om met pers te praten voor je 1000 meter, hè?
9: Nee, ik wil gewoon graag natuurlijk een beetje in mijn bubbel blijven. En ik ben gewoon aan het voorbereiden natuurlijk op de wedstrijden. Dus ja, dan hoef ik niet per se heel veel te delen, denk ik. Ik heb niet heel veel te vertellen. Ik doe gewoon mijn ding en ik ben hard aan het traineren en naartoe werken naar de wedstrijd. Dus.
8: Of betekent dat vooral dat het ook spannend voor jou wordt?
9: Nee, ik denk dat ik heb al vaker dat ik voor een WK of iets niet met de media per se wil praten. Omdat ik heb niet heel veel te melden. Ik zit gewoon in mijn focus. Ik ben elke dag bezig met beter worden op het ijs en naar die wedstrijd toe aan het werken. Dus ja, voor mij, ik heb niet heel veel te zeggen.
1: Ik snap haar wel, want je bent modomaan geobsedeerd met het halen van je resultaat. Het is niet je primaire werk om met journalisten te praten. Je hoeft ook niet media getraind te zijn.
2: Is toch met geknepen billen dat je hier naar luistert?
3: Ja, zeker. En maar dat mag ook. En dat is ook onderdeel van het theater waar we naar kijken. Bert Maalderink, de interviewer, die is daar ook heel erg goed in. Maar het onderscheid dat je ziet als je vaker hier naar kijkt, is dat Bert Maalderink heeft een relatie met die schaatsers opgebouwd de afgelopen 10 jaar. Dus die kan een potje breken, die kan ook scherp zijn. Die gaan niet bekvechtend en ruziemakend weer naar buiten. Dit is het spel waar we naar kijken. Maar ik ben het wel met jullie eens, het verdient wel een keer wat meer uitleg. Want het grote publiek is langzamerhand een beetje zat van die vervelende journalisten. Want dat
1: die vinden ze gewoon. Maar jij zei, de jonge generatie, dat is vooral je moeder met een kopje thee van jongen, wat heb je goed gefietst? Die proberen het positieve aspect te laten horen.
3: Nou, ze zoeken een metafoor voor het voetbal ook weer de ruimte te zoeken waar die wel ligt. Dus waar jonge journalisten steeds meer ingaan is statistiek. Daar kun je veel meer uithalen. Dat gebeurde vroeger niet. Want dat was inderdaad de romantiek van Mart Smeets. Het mooie verhalen vertellen. Niet gehinderd soms door de feiten. Ik heb Mart Smeets heel hoog zitten. Ik heb met hem samengewerkt. Maar dat was een andere vorm. Dat is verhalen vertellen. En net als Theo Komen dat schitterende verslag op de fiets deed. Dat de forellen uit de rivier sprongen terwijl de fietsers langs zijn. Nou, er waren helemaal geen forellen in die rivier, maar het klonk goed. En de winnaar was hetzelfde.
1: Dus je hebt nou 3 richtingen. De literaire, poëtische, romantiek. Als een soort kunstbeschouwing, metafoor van het leven. De kritische journalist, die ook zegt, waar was je nou? Waarom heb je niet je mond open gedaan toen dit slechte spel werd voorgesteld? En dan het positieve benadrukken, dat je eigenlijk een soort coach bent die de beleving zoekt van, goh, wat heb je het mooi gedaan?
3: Ja, en dan heb je nog een 4e, en dat is het pure entertainment, wat je bij VI Insight, of Insight heet het nu geloof ik, ziet. En dat is een van de, hoe noem je dat, kringen uit de sportjournalistiek die denken dat ze verstand hebben van alles, maar ook aanleunen tegen uiterst rechts.
1: Maar die doen gelukkig nu vooral politiek.
3: Ik vind het een gevaarlijke ontwikkeling dat het misbruik maken van de entertainment van de sport. Hè, want het zijn daar alleen maar de leuke, juicy verhalen met af en toe een serieuze opmerking. Er worden door niemand daarop afgerekend. Zij hebben de interviews niet nodig met de sporters. Ik denk dat zij een bedenkelijke invloed hebben op de journalistiek. Ook op de sportjournalistiek, maar ook op de journalistiek in het algemeen. Want het wordt daar door veel mensen als waarheid aangenomen. En daar worden echt hele nare dingen gezegd. Grensoverschrijdend, racistisch.
10: Ja.
3: En maar, politiek bedenken.
10: Maar denk je dat dat eigenlijk niet de crux is? Want ik kijk daar wel eens naar. En dan zie ik altijd dat Valentijn Driessen heel erg schamper meedoet met de schampere mannen over voetballers. Ik kan me toch voorstellen dat als je een serieuze voetballer bent, dat je geen zin hebt in een schampere toon. En dan wordt een journalist meer een soort mediafiguur. En dan word je op die manier aangesproken.
3: En dat ben ik helemaal met je eens. En daar zou een sportjournalist ook over na moeten denken van, wil ik daar überhaupt gaan zitten? Word ik dan nog wel serieus?
1: Nou,
3: de aanval van Virgil snap ik wel. Ik vond alleen de timing erg ongelukkig, want die middag werd de vrouw van Ronald Koeman begraven. Dat was ook de reden dat die persconferentie een paar uur eerder was. Je weet als aanvoerder van het Nederlands elftal, als je zo'n aanval op de Telegraaf doet, dat de krant daar vol mee staat. Het is ook een aanval waar Ronald Koeman bij betrokken was, want het ging over die bewuste wedstrijd. En zijn vrouw wordt die dag begraven. Ik vond dat van Virgil ook niet kies op dat moment.
1: Oh ja, dat zit er ook nog. Je wilde ook nog Mark van Bommel laten horen, want het was niet alleen maar slecht nieuws natuurlijk.
11: Maasbracht. En dit is de spiksplinternieuwe aankoop van PSV.
1: Oh, dat is iets anders.
3: Dit is Harry Vermeegen.
1: Harry Vermeegen.
3: Toen het lollig mocht zijn.
12: Ja, precies. Ja, nou, dat verschil dat iemand als Harry Vermeegen gewoon nu eigenlijk helemaal niet meer zou kunnen.
1: Nou, laat maar horen dan, die Vermeegen.
13: Ja, voordat dit interview begon, zat je al even mee te luisteren. Zat je toch eigenlijk...
3: Oh, dit is weer een ander moment. Nou, dit is,
1: fragmentjes zijn in de blender
3: naar Van Bommel, want dat was wat mij betreft pure kunst afgelopen woensdag en donderdagavond. En als je daar dan zit in zo'n stadion, het is net als theater. Het gebeurt voor je ogen, het is niet gepland. Het is een spontane ingeving. En die paas van Ruben van Bommel op Cody Gakpo, dat is... Ja, ik zag net de schilderij van Kandinsky, als ik het goed uitspreek. Vasily Kandinsky. Ja. Een curve, zo mooi. En die wordt dan ter plekke op het doek getoverd, als het ware. Met zo'n schitterende snelheid en dan die goal daarachteraan. Dan zit je gewoon naar pure kunst te kijken. Maar spontaan en live uitgevoerd voor 50.000 mensen onder druk. Ja, ik heb dan kippenvel op mijn armen.
1: Zullen we kijken of het toch nog lukt om hem even te laten horen?
12: Wie?
1: Van Bommel.
11: Maasbracht. En dit is dus spiksplinter.
12: Dit is Harry Vermeegen weer.
1: Nou, we gaan ophouden met
3: Vermeegen. Je moet hem gewoon gaan kijken, Nico. Ga maar kijken.
1: Ja. We krijgen geen fragmentjes. Dankjewel, Edwin Schoon, schrijver en sportjournalist... over de schoonheid van fragmentjes die worden ingestart. Dank je hartelijk.
12: We gaan verder met Jeroen.
10: Ja, er is geen enkel bruggetje mogelijk van dit naar het volgende. Dus ik begin maar meteen met het meest onmogelijke om dan aan te sluiten. En dat is de bewerking tot kinderboek door Chloe Dalton van haar Hazenboek. Ik was benieuwd. Ik had ook zin om het boek eigenlijk nog een keer te lezen, maar dan in kinderboekvorm. Ik ben versteld geraakt, want het boek is volledig trouw aan het origineel. Er is natuurlijk wel wat weggelaten. En wat weggelaten is, zegt eigenlijk het meeste. Het verhaal was, in het oerboek van Chloe Dalton, dat een single vrouw tijdens de coronatijd op het Engelse platteland een klein haasje ziet liggen. En ze deed niet wat de natuur gebood. Dat is het diertje overlaten aan vogels die ook moeten eten en aan vossen. Maar ze nam het mee in huis, heeft het gevoed, heeft hulp ingeroepen, heeft eigenlijk het jonge haasje het leven gered, heeft meegemaakt dat het dier eigenlijk bij haar woonde, tegelijkertijd wild bleef, maar ook een huisdier, gek genoeg, heeft meegemaakt dat het haasje of de haas jonge haasjes voortbracht. En uiteindelijk heeft ze daarvan iets geleerd dat ze in haar leven zelf nodig had. Op een bepaalde manier was het ook een zelfhulpboek. Nou, dat ontbreekt allemaal. Het verhaal richt zich, en ik begrijp de keuze wel heel goed, gezien tranentrekkende boeken als Watership Down daarvoor. Het richt zich toch wel op het leven van de haas. Interessant vind ik ook dat de hele single-problematiek ontbreekt. Want in het oog van kinderen moet je natuurlijk niet te veel worden lastiggevallen met ouders die relationele moeilijkheden hebben of anderszins ongelukkig zijn. En de corona ontbreekt eigenlijk ook. Ik begrijp ook dat je dat niet aan kinderen toevertrouwt. Maar wat me enorm veel vreugde bracht, is dat één element waarvan ik gedacht had dat eruit gesneden zou worden, bewaard is gebleven. En dat is de 18e eeuwse poëzie. Chloe Dalton heeft echt een hele cultuurgeschiedenis van die haas ook in haar boek geschreven. En hierbij blijft die poëzie van die 18e eeuwse hazenliefhebber, die ze ook citeert in haar boek, ook er voor kinderen staan. Dus ik vind het toch wel een enorm geloof in het kind en in de literaire ontvankelijkheid van het kind eigenlijk weergeven. Het is prachtig vertaald door Nico Groen. Het is bij Prometheus uitgegeven. En het heet Een haasje in huis. En het is ook nog een heel goed boek om voor te lezen. Vaak moet je altijd vreselijke kinderboeken voorlezen. Tenminste, als je in die fase bent. Of wanneer je weer in die fase komt als opa of zo of oma. Maar in dit geval is het bepaald geen straf. Nu ga ik, ik heb al gezegd, een bruggetje is er niet, naar een heel ander boek. Het is het nieuwe boek van Robert Harris. Hij is een Engelse auteur, een bestseller auteur. Hij is een politiek journalist geweest voor vooraanstaande media. En hij heeft de koers verlegd. Maar ook weer niet op het moment dat zijn eerste boek Fatherland verscheen. En vanaf dat moment is hij fulltime romancier. Maar hij blijft een politiek romancier. Hij schrijft eigenlijk politieke fictie. Ik denk ook dat ik hem daarom altijd lees. Hij heeft grote indruk gemaakt het afgelopen decennium met een trilogie over Cicero. Op school zeiden we Cicero. Na mijn tijd werd het Cicero. En mensen die op een katholieke school hebben gezeten, vaak van jezuïeten, die zeggen Cicero, dus Cicero. En daar kwam de held van deze roman, Agrippa, al in voor, zijdelings. Hij kwam ook al in een eerder boek van Robert Harris voor, Agrippa, in Pompeji. Maar dan niet als hoe die bekend staat in de geschiedenis, als de tweede man naast keizer Augustus, maar als iemand die zich bekommerde om publieke werken. Hij maakte een aquaduct bij Pompeji. En hij heeft heel veel van dat soort werken nagelaten in de Romeinse historie. Eigenlijk was dit braakliggend terrein. Maar daar kom je soms pas achter wanneer je het boek in handen hebt. Het was braakliggend terrein, want Robert Graves heeft ooit I, Claudius geschreven. Daar leerden we Agrippa alleen maar uit kennen als een wat korselige, afgemeten figuur die deed wat er gedaan moest worden en die altijd Augustus bijstond. En op wie Augustus kon leunen. En Augustus was slecht van vertrouwen, maar hij leunde op Agrippa. We hebben hem ook nog leren kennen in een roman van John Williams, die van Stoner. Maar dan ging het meer om een soort psychologisch portret. Ook weer over het fenomeen van de tweede man. Wat is dat voor een type? Een tweede man naast een machtige man. En ik vind het knap dat Robert Harris er iets heel anders van gemaakt heeft. Hij is trouw gebleven aan zijn thema, aan zijn werk. Zijn thema is eigenlijk dat hij macht onderzoekt. En het andere is, nou, daar kom ik eigenlijk zo op, anders ga ik meteen naar de kern. Het was voer voor de romancier Thomas Harris. De periode was fantastisch. Het is die tumultueuze overgangsperiode na de dood van Julius Caesar, waarin het verhaal speelt, tot eigenlijk het eerste keizerschap van Augustus. En het was allemaal kantje boord. Hij maakt er een vriendenverhaal van. Het is een complementaire, zij het ongelijke vriendschap. De twee, Agrippa en Augustus, de twee boezemvrienden die onafscheidelijk waren, die eigenlijk tot elkaar veroordeeld waren, die ontmoeten elkaar op een soort elitaire school in Rome. Wat de plebeer Agrippa daar doet, dat is dan nog onduidelijk. En Octavius, zoals Augustus dan nog heet, is broos. En hij heeft de spierbundel Agrippa nodig om te beschermen. Maar Agrippa heeft ook het verstand, het vernuft van Octavius, later Augustus, nodig. En vanaf het moment dat Augustus, nou, ik noem maar even Augustus voor de zekerheid, dat hij de erfenis van de vermoorde Julius Caesar aanvaardt en zich in die eindeloze burgeroorlog gestort, dan werken die twee als een geoliede machine samen. In feite faciliteert Agrippa, we weten vrijwel niets over hem. Hij is weggeschreven uit de geschiedenis. Die faciliteert die enorme carrière van Augustus. Nu is dat gebruikelijker in de geschiedenis, ook in de literatuur, dat er zo'n tweede man is, zoals bijna een redacteur bij een uitgeverij, die glimlachend achter een auteur kan staan, die enorme furoren maakt. En de redacteur weet dan, maar ik heb van dat boek een heel logisch boek gehaald. Ik heb goed geredigeerd. Maar ook die lol, als ik het even weer terugbreng naar de geschiedenis, was Agrippa niet vergund. Want al zijn overwinningen werden eigenlijk geclaimd door Augustus. Hij mocht niet eens een triomftocht houden, terwijl hij de eerste was na Caesar die de Germanen wist te bedwingen. Hij moest zijn kinderen afstaan. Want Augustus kon geen mannelijke nazaten zelf creëren. Dus die kwamen hem goed uit. Hij moest op last van zijn vriend Augustus scheiden van zijn grootste liefde, zijn eerste vrouw, Emilia. Want dat was ook beter voor staatsbestel. En dan ga je toch nadenken, wat is dat voor een figuur geweest? In de stijl laat eigenlijk Robert Harris de psyche het best weer klinken van Agrippa. Het is een heel afgemeten stijl. Het was eigenlijk, als ik het transponeer naar deze tijd, een technocraat, pur sang. Een afgemeten figuur. Op een zeker moment moest hij ook weer van Caesar, toen hij even de rol van politicus in Rome moest aannemen, moest hij naar een society dineretje toe, waar dan de twee grootste dichters uit de tijd, Horatius en Virgilius, waren. En dat vond hij helemaal niets. Hij vond Virgilius vervelende bucolische poëzie uitkramen. En Horatius, dat vond hij smeerlapperij, zoals hij die van garnizoensplaatsen kende. Dat beviel hem beter, maar dat vond hij dan weer geen poëzie. Dus het was een illusieloze, gezond verstandman. En tegelijkertijd zie je dat hij ook gecorrumpeerd is door die macht. Hij heeft in feite de overgang van de republiek naar een autoritaire staatsvorm mogelijk gemaakt. Hij heeft er mee aan meegewerkt en Harris portretteert hem bijna als een soort proto-Albert Speer. Ook iemand die denkt, ik laat die publieke werken na, ik neem de teleurgang van de democratie op de koop toe, maar oké, dit is mijn rol in het bestel. Uiteindelijk is er nog een soort troef, dat is het eind. Dan komt eigenlijk hij erachter, en ik verpest daarmee niets hoor voor de lezer van het boek, dat hij een directe afstammeling is van Julius Caesar. Dat verklaart heel veel in zijn leven. Dus de bloedlijn van hem is behoorlijk belangrijk. Maar dan denkt hij, waarom heeft Caesar mij niet uitverkoren? En wel dat neefje Octavius, die broze figuur. En dan komt er een uitspraak van de weduwe van Caesar, die ik prachtig vond. En dat tekent helemaal waarom Harris zo'n fantastische politiek romancier is. Dus Agrippa vraagt zich af, waarom koos Caesar dat neefje Octavius en niet eigenlijk zo'n bloederfgenaam? En dan zegt die weduwe, het was een keuze tussen de beer en de vos. En in de politiek is er eigenlijk geen keuze, het moet de vos zijn. Nou, ik vond dit echt een mooi boek.
12: Oké,
10: ik ga mijn laatste boek beginnen. Dat is een zeer wonderlijk boek. Het is van de uitgever en schrijver Elko Lenstra. Hij is een veertiger en hij heeft het verhaal van zijn familie uitgespit. Dat heeft hij eerder gedaan. Er is eerder een erg goed boek verschenen. Dat heet Wij willen hier geen avontuurs. Toen heeft hij een foute grootvader opgespoord in Duitsland, die als een soort Forrest Gump avant la lettre door Duitsland zwierde, ook met de baby van Deunitz nog in handen stond.
1: Heb ik gelezen. Dat vond ik een geweldig boek trouwens.
10: Ja, nou dit vond ik dus weer. Ik dacht eerst, moet ik nou weer een verzetsgeschiedenis gaan lezen? Ik weet het nu wel. Ik ben het toch gaan doen, inderdaad. Ik had dezelfde ervaring als jij op grond van dat geweldige eerste boek. Hij heeft wel iets nieuws gedaan. Het is bijna een tweeluik. Hier heeft hij de goede familieleden geportretteerd. Dat gaat om twee neven. Naar Amsterdam afgezakte Friezen. Die allemaal Andries of Gerben heten. En die kwamen daar in het gewapend verzet terecht. En die eerste fase, ik bemerkte dat ik... Het boek bestaat uit 3 delen. Eigenlijk de reconstructie van het verzet. Heel veel actie. Dan komt eigenlijk onderzoeksdeel. Hij gaat uitvinden waarom die neven niet tot de geschiedenis behoort zijn. Bijna uitgewist zijn de geschiedenis. En het laatste is een soort essay. Nou, in dat eerste deel dacht ik, dit is eigenlijk alsof ik dat oneerbiedige boek van Vestijk lees, Pastoraal in 1943, waarin het amateurisme van het verzet eigenlijk wordt getoond. En dat was vloeken in de kerk vlak na de oorlog, toen het verscheen. Maar ja, dit was bijna een hysterische variant ervan. Dit zijn figuren die helemaal niet lijken na te denken. Er wordt besloten dat er een NSB'er vermoord moet worden. Eerst slaan ze hem op zijn hoofd. De volgende dag blijkt hij nog rond te lopen. Dat is niet de bedoeling. Dan wordt er op hem geschoten. Dan wordt er voor de zekerheid ook nog met een mes op hem ingestoken. Dan loopt zijn vrouw langs. Oké, die schiet je ook neer. Dan loopt zijn hond langs. Oké, die ook maar. En tegelijkertijd hebben ze allemaal bijnamen. Dus op een wat koddige manier bijna beschrijft Lenstra dat. En dat vond ik wel even moeilijk, want ik ben toch wel een beetje opgegroeid met dat, ik had een opa, daar kwam ik achter op de eerste dag van de lagere school, die kennelijk in het verzet gezeten had. En toen kwam zo'n lagere schoolhoofd op me af met tranen in de ogen. Dat is niet goed voor je populariteit op school, wanneer dat gebeurt. En ik dacht, dit hier kan je toch niet op deze manier, want er werd niet echt over gesproken, zulke lol van maken. Maar je begrijpt eigenlijk wel waarom hij het doet. Hij toont eigenlijk van die figuren die in de definitie van W.F. Hermans helden zijn. Mensen die straffeloos onvoorzichtig bezig zijn geweest in hun leven. En onderwijl ook heel veel goeds gedaan hebben. Ze hebben, en dat is eigenlijk het speerpunt, ze hebben op de Veluwe een verscholen dorp gecreëerd. Daar is eerder een geweldig boek van Jeroen Thijs over verschenen. Maar Lenstra richt dat op zijn familie. En dat was vermomd met sparrenstammetjes die over de daken gelegd werden, over woonwagens. Een dorp waar zo'n 100 mensen zaten, heel veel gevluchte Joden en zo. En die leefden daar. En Duitsers konden daar niet bij. En dat is allemaal op konto te brengen van deze twee neven die uit die geschiedenis van het verscholen dorp zijn weggebracht. Nou, hij onthult dan dat dat kwam omdat ze socialist waren. Dat kwam in de naoorlogsgeschiedenis niet uit. En aan het eind komt hij nog met een essay die je als een hele leuke literatuurlijst kan lezen. Dus ik vond dit weer een aanrader. Ik ga het je ook zo geven.
1: Okay. Dankjewel. We zetten de titels op het net en dan gaan we alweer naar het laatste onderwerp.
12: Ja, dat is het dubbelalbum Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. Geldt nog altijd als een monument in de muziekgeschiedenis. Een rijke mix van soul, funk, jazz, rock en gospel. Opgenomen door een man op het hoogtepunt van zijn creativiteit. Verscheen 28 september 1976. Komende maandag dus precies 50 jaar geleden. Bij ons zijn zanger Iva Wonder en muziekjournalist Gijsbert Kamer. Hartelijk welkom allebei. Ja, Iva Wonder is een duidelijke verwijzing naar Stevie. Je heet eigenlijk Ivanildo Braam.
14: Dankjewel.
12: Maar je hebt je naar Stevie genoemd. Van jongs af aan was je al een bewonderaar. Hoe oud was je toen dit album uitkwam dan?
14: Dat moet ik even verklappen.
12: Nou ja.
14: Ja, heel jong in ieder geval.
12: Heel jong, ja, ja. Goed, ik zei net, het is een tijdloze album.
14: Was nog niet eens geboren.
12: Oké. Maar goed, wel iemand die... Je bent je gaan identificeren met hem.
14: Ja, ja.
12: En je bent zijn muziek gaan zingen.
14: Ja, vanaf jonge leeftijd. Thuis bij onze familie ging wat muziek luisteren, zingen. En vooral Sis & Sleds natuurlijk. Met mijn moeder en mijn zusters. En tantes en dat noem maar op. En op een gegeven moment toen, op 16-jarige leeftijd, dus zei de familieleden tegen mij van ja, je vader was fan van Stevie Wonder. Mijn vader is overleden toen ik 2 jaar was.
12: Ja.
14: Dus dat vond ik wel iets leuks om vast te kunnen houden. Ja. Dus ik ben dat gaan bestuderen. Daar heb ik een Greatest Hits gekocht, cd'tje. En op nummer 1 stond My Sherry Amor.
12: Ja.
14: En dat was nou een van de moeilijkste liedjes van Stevie Wonder zelf. Maar ik moest en zou het proberen, zeg maar. Dus ik ben gaan oefenen. En uiteindelijk kon ik dat ene nummer, gillen en schreeuwen en noten behalen in mijn kamer, zelf opgesloten. En toen ben ik dat gaan bestuderen. Zeg ik van, nou, dit is muziek.
12: Ja, deze hebben we niet. We hebben wel deze.

0: Ja, Gijsbert, wat is hier zo briljant aan?
1: Nou, allereerst dat intro, die bas-synthesizer die je hoort, dat is dat is waanzinnig. Het verhaal is ook dat de bassist die Stevie Wonder speciaal in zijn band had opgenomen, want hij de platen daarvoor nam hij eigenlijk allemaal in zijn eentje op. De meeste werken als Inner Visions en Talking Book. Maar hier had hij een band bij en die Nate Watts die werd s'nachts nog even geroepen of hij nog even een baspartijtje kon overdoen, want het was niet zo goed. En het zo'n perfectionistisch was hij, maar die baspartij, dat is echt, vind ik nog steeds ongelooflijk als ik het hoor. Van, ja. I wish was dit dan.
0: I wish.
2: Maar Stevie Wonder begon als Little Stevie, was een soort kindster in de Motown-stal, hield zich aan het format van Motown. Ja. Dan komt een van de leukste momenten uit de soulgeschiedenis, hij wil eruit breken. Dan zegt Motown, mag niet, we hebben een format, het wordt zelfs een rechtszaak, maar als dan uiteindelijk de mensen van Motown horen wat hij aan het doen is, zeggen ze, oké, dan moet het format wijken. Dat is een paar albums hiervoor.
1: Ja, this is where I came from, ja.
2: En dan ineens, dan komt die creatieve explosie in die
1: samen man. Hij klopt eigenlijk aan bij twee synthesizer pioniers. Malcolm Cecil en Robert Markolev. In 1971 is dat. En dan, hij heeft hun plaat gehoord. Ze hebben samen synthesizer platen. Die komt hij met onze armen, belt hij aan in de studio. Hij wil ook zoiets. Hij wil dat die sound van hun, die wil hij ook. En ze zijn meteen gaan opnemen. En er kwam een enorme stortvloed aan geweldige nummers die op de albums Music of My Mind, Talking Book, Inner Visions en Fulfillingness First Finale in 3 jaar tijd kwamen. En dat behalve dat het ook artistieke meest hoogtepunten waren, werd ook enorme commerciële successen. Er stonden enorm veel hits op, natuurlijk Superstition.
0: Hij was nog maar 25, hè?
1: Dat is helemaal ongelooflijk. Hij was dus net 21 toen hij dus dat contract kreeg, afdwong bij Motown. Dat hij meer artistieke vrijheid wilde. Hij zou nog een keer een contract wijziging eisen. Dat was toen hij bezig was met Songs in the Key of Life. Er zat 2,5 jaar tussen, wat best lang was in die tijd. En Motown werd er helemaal gek van. Want Berry Gordy, de baas, die wilde weer hits. Die had de hits nodig. Hij had 13 miljoen uitgegeven aan Stevie Wonder voor het nieuwe contract. En er kwam maar niks.
2: Ja. Een ander meningsverschil is dat Motown altijd zei, niet politiek. We gaan het niet hebben over segregatie, over de civil rights movement. Dat werd doorbroken door Marvin
1: Gaye.
2: Met What's Going On. Stevie, die bekeerde zich ook daartoe. En dat staat ook op Songs in the Key of Life. Een klein stukje van Black Man.
1: Ja.

0: Iva Wonder, hij somt hier eigenlijk... Hij somt allemaal verdiensten op van zwarte mensen... die in de geschiedenis niet hun plek hebben gekregen hier.
1: Ja.
0: Is dat ook deel van de aantrekkingskracht voor jou?
1: Voor mij zeker, ja. En ook over antwoord te geven, ik zie dit liedje toevallig niet.
2: Niet, oh.
1: Nee. Hij heeft 1000 nummers, dus ik moest een paar kiezen natuurlijk. En het meeste wat Nederland natuurlijk het beste kent, dat zing ik wel. Ik durf wel wat, maar...
2: Zometeen gaan we ook naar jou luisteren. Want hoeveel heeft hij geschreven? Duizenden?
1: Ja, zeker.
2: Zoveel?
1: Ja, en ook om even terug te komen. Mijn passie voor Stevie Wonder is gewoon puur het zeggen van dingen. En hij heeft de privilege om het te kunnen zeggen. Dus eigenlijk, hij heeft geen visie, maar zijn visie gaat verder dan visie hebben. En de meeste presidenten en mensen zouden ervan kunnen leren natuurlijk. Dus ik denk, ja, dat sprak me wel aan van, je kan niks zien, maar je laat ons even wel zien. Ja.
0: Want hij heeft zich ook altijd uitgesproken tegen apartheid. Was die heel prominent in die strijd bijvoorbeeld.
1: Zeker.
2: Het knappe is dat er aan dit album 130 mensen hebben meegewerkt. Maar ja, het is meteen Stevie die je hoort.
3: Ja, hij riep niet de minste op hoor. Herbie Hancock en George Benson en geweldige zangers. En nog. Maar die hadden allemaal een heel kleine taak kregen ze van hem... die moest een klein dingetje invullen. Het was eigenlijk altijd zijn stem en zijn arrangeerkunst die erboven hing. En dat is iedere keer... Ik heb gisteren weer eens helemaal achter elkaar beluisterd. Met de single er ook nog bij. Met die vier nummers die niet het beste zijn. Maar die kwam er nog als bonus bij. En het is echt... Ieder nummer is totaal anders. Qua sound en qua spirit. En het blijft nog steeds recht overeind staan, vind ik. Het verbaast me toch wel weer. Eigenlijk staat eigenlijk geen zwak moment op. Het
2: was weer beter dan je dacht.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Het is een totale explosie van creativiteit.
3: Ja, ongelooflijk. En hij wilde dus eigenlijk stoppen. Hè. Hij wilde in Ghana invalide kinderen gaan verzorgen. In 1975 wilde hij stoppen. Toen heeft hij toch nog een nieuw contact gekregen. En toen is het dit er toch nog helemaal uitgekomen. Terwijl het... eigenlijk zijn laatste echt grote creatieve explosie. Vind ik, vond ik.
2: Ja.
0: We gaan even luisteren naar jouw versie, Ivan.

0: Nou, Stevie komt zelf met een hommage aan zijn eigen album. Stijf uitverkocht, die concerten. Maar wie geen kaartjes heeft kunnen vinden, kan gewoon naar jou komen.
1: Dat zeker. Ja.
2: Nou, jouw stem komt echt heel dichtbij, hè?
1: Ja, dat heb ik vaak gehoord, John.
2: Ja.
1: Gelukkig maar.
2: Ja, nee, maar goed, heb je daar heel erg... Was dat vanzelf al zo, of moest je daar echt heel erg naartoe werken?
1: Nee, het begon eigenlijk onbewust.
2: Ja.
1: Ik maakte gewoon... ik schreef even liedjes gewoon op jonge leeftijd. Voor de stereotoren, wat we toen hadden in die tijd. Van mijn moeder. En ik bleef schrijven. Ik ging daar met het boek zitten, na schooltijd. Met de pen, alleen maar schrijven.
2: Ja.
1: En toen begonnen mensen tegen mij te zeggen van... ja, je klinkt een beetje Stevie, dat soort dingen. Dus ik dacht van, nou, ik moet toch even gaan bestuderen eigenlijk.
2: Ga je hem naartoe? Want hij komt naar Nederland, hè?
1: Ik zou heel graag willen gaan,
2: Geen kaartje?
1: Nee, nog niet.
2: Oh, nou, ik vind dat...
0: Ik heb een kaartje, ik ben failliet, maar ik heb een kaartje.
2: Iva, dat dacht ik ook. Wonde en Gijsbert Kamer, dank jullie wel. Songs in the Key of Life, dus precies 50 jaar geleden. Zometeen Merel Westrik, die is de gast bij Ronald Gippard in de Taalstaat.
3: Nieuwsweekend.
4: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
5: Podcast De Wit en de Wereld.
6: Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruzieën de wereldleiders. Met elke week een spraakmakend

0: oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
1: Wat ik echt hoop is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
2: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot de mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arjan.
3: De Wit en de Wereld.
4: Een podcast van BNN VARA. Nu op NPO Luister.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
11: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
16: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
17: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
15: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
17: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
3: NPO Radio 1.
18: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en in de Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden die systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden, is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag er nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer, vanuit het westen nog wat regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Het is voor de zaterdagochtend al behoorlijk druk op de weg met ruim 100 kilometer file. De meest opvallende staan op de volgende wegen. De A10 bij Amsterdam, de A10 Noord, tussen Landsmeer en de Koentunnel. 3 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar is een ongeluk gebeurd net voor knooppunt Waterberg. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is inmiddels opgelopen tot 20 minuten. Dat is het ook opvallend druk op de A16 bij daar richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. 20 minuten extra reistijd. Met 4 kilometer file. En de A16 Breda Rotterdam. Daar zijn de bergingswerkzaamheden aan de gang op de parallelbaan. Die rijstroken zijn daar dicht. Vertraging 10 minuten. En tenslotte de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor afrit Klomvoort 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
20: Ster. Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
21: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
22: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
23: Onzeker over zijn lichaam.
24: Control freak.
23: Impulsief.
25: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
26: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
27: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
26: Nu bij Dirk, Blue Band Goede Start of Halverine, 1,39. Mooie prijs.
28: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
29: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
30: geeft ruimte.
31: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
32: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan

0: Bart Gyphart.
1: Goedemorgen. Afgelopen week leerde ik een nieuw woord. Apocaloptimist. Dat staat in de ondertitel van de nieuwe Netflix-documentaire The AI Doc or How I Became an Apocaloptimist. De documentairemaker Daniel Roer praat in die film met experts over de toekomst van kunstmatige intelligentie. Roers vrouw is zwanger en hij vraagt zich af, in wat voor wereld komt ons kind terecht? Volgens de enige deskundige zijn we over 10 jaar dankzij AI allemaal dood. En volgens de andere is de honger opgelost en hoeven we nooit meer te werken. Roer voelt daarom een apocalyptisch optimisme. Angst voor wat eraan komt. En ook vertrouwen dat het goed kan uitpakken. We noemen dat een oxymoron. Je zou hem ook een doemoptimist kunnen noemen. Met als tegenhanger de vooruitgangspessimist. De vraag is, wat ben je liever in het leven? Een doemoptimist of een vooruitgangspessimist? Welkom in de Taalstraat.

deskundigen zijn we over 10 jaar dankzij AI allemaal dood. En volgens de anderen is de honger opgelost en hoeven we nooit meer te werken. Roer voelt daarom een apocalyptisch optimisme. Angst voor wat eraan komt en ook vertrouwen dat het goed kan uitpakken. We noemen dat een oxymoron. Je zou hem ook een doemoptimist kunnen noemen. Met als tegenhanger de vooruitgangspessimist. De vraag is, wat ben je liever in het leven? Een doemoptimist of een vooruitgangspessimist? Welkom in de Taalstraat.

0: Sarah Gagenstein.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent taalstrateeg en framingsdeskundige en gespecialiseerd in het gebruik van eufemismen. Even, wat is een taalstrateeg?
1: Een taalstrateeg houdt zich bezig met het ontwerpen van begrijpelijke taal en houdt dan ook rekening met welke associaties achter bepaalde woorden zit.
0: Heel goed. Ik las dat jij cum laude bent afgestudeerd in de retorica.
1: 17 jaar geleden.
0: Ja, dus wij houden bij de taalstaat erg van retoriek. Wat is je favoriete stijlfiguur?
1: Ik hou stiekem erg van de preteritio.
0: De preteritio, die moet je even uitleggen.
1: Dat is zeggen dat je iets niet gaat zeggen en het daarmee toch dan zeggen.
0: Ah, en dat is een mooie brug naar het gesprek dat wij gaan voeren. Want wat bedoelen nou die inlichtingendiensten concreet als ze het hebben over verhullend taalgebruik? Zit daar deze ook bij?
1: Ja, dat zit er soms inderdaad wel bij, ja. Dus dat je zegt van, je zou bijna denken dat we in Nederland helemaal overlopen worden door, en dat je zou bijna denken is dan de verzachter, waardoor het ineens acceptabel wordt om daar een discussie over te voeren. Terwijl, ja, overlopen worden of helemaal overspoeld worden, ja, dat is een hele lelijke metafoor natuurlijk.
0: Ja, dat verhullende taalgebruik, is dat een nieuw verschijnsel of komt dat al heel vaak voor?
1: Nee, je ziet het eigenlijk overal als je erop gaat letten.
0: Ja.
1: In het militaire taalgebied wordt het ook al jaren gebruikt, zoals de term collateral damage, vrij vertaald als nevenschade. Ja, dat gaat toch vaak over burgerslachtoffers, maar het klinkt lekker ambtelijk en dus ietsjes minder pijnlijk als je het zo noemt.
0: Waar is het voor nodig om die eufemismes te gebruiken?
1: Ja, als het echt heel lelijk of heel pijnlijk wordt, dan is het soms, ja, om het toch acceptabel te maken of om toch, nou, ervoor te zorgen dat mensen er een beetje ruimte voor maken, kun je dingen verzachten en juist op afstand zetten.
0: Ja. Hey, geef eens wat voorbeelden van dat taalgebruik wat dus nu in de Tweede Kamer verhullend zou zijn gebruikt, maar wat wel degelijk slaakt op heftige meningen en probleem.
1: Nou, de discussie gaat nu met name over het woord remigratie.
0: Ja, dat klinkt als een normaal woord eigenlijk.
1: Ja, dat klinkt als een soort beleidstaal, hè?
0: Ja.
1: En dat is het in die zin ook, behalve dat het met name werd gebruikt. Ik zeg werd, want nu wordt het wat breder gebruikt. Je wordt het in de Tweede Kamer ook en in talkshows ook. Maar het werd in eerste instantie echt gebruikt door complottheoristen die aangaven dat dat nodig is om iedereen die niet Nederlands geboren is van het echte Nederlandse volk zou zijn, om die het land uit te knikkeren. Net als het woord omvolking.
0: Ja.
1: Dat klinkt nou ook niet extreem radicaal, maar het idee wat erachter zit is dat wel.
0: En wat namelijk is het idee erachter?
1: Hoe het in eerste instantie met name werd gebruikt, en vaak nog steeds wel dus zo wordt bedoeld, is dat in Nederland er langzaam steeds meer buitenlanders bij worden gegooid.
0: Mm-hmm.
1: Of bij worden gevraagd, zelfs actief worden binnengehaald, om maar de Nederlandse aard zo om te vormen naar een soort globalistische,
0: ja,
1: alles en iedereen waarin verschillen niet meer mogen bestaan. Dat is het idee erachter. En ook dus dat er een bewuste strategie achter zit.
0: Oké, en daarin schuilt het gevaar.
1: Ja, want kijk, op het moment dat je zo'n woord gaat gebruiken en dat veel milder bedoelt, daarmee haal je eigenlijk als het ware alsnog dat Trojaanse paard binnen.
0: Ja. We hebben het er nou over. En het is ook goed dat het benoemd is. En het is ook goed dat die AIVD en de NCTV dat publiekelijk besproken hebben. We gaan het er allemaal nu over hebben. Maar zitten we het daarmee niet ook te normaliseren?
1: Ja, en dat is natuurlijk het dilemma, hè? Hoe vaker je iets benoemt, hoe normaler het wordt.
0: Ja.
1: En daar, enerzijds is het wel goed om over de dingen te praten, omdat, ja, je moet je ergens tegen kunnen verzetten. Mm-hmm. Het is belangrijk om te snappen waar deze woorden voor staan. En dan te bespreken met elkaar, wat vind ik daar eigenlijk van? En wacht eens even, dit klopt eigenlijk helemaal niet. Maar op het moment dat je net die woorden herhaalt,
0: bijvoorbeeld remigratie.
1: Ja.
0: Wat is het normale woord voor remigratie? Deportatie.
1: Yep.
0: Ja, en dat klinkt alweer een stukje harder. Als je dat zo toch voor deportatie
1: zeg
0: staat.
1: Zeg dat, ja.
0: Ja. Grappig. Wat kunnen we er aan doen? Wij thuis, wij luisteraars.
1: Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat we ons er tegen blijven uitspreken.
0: Ja.
1: En dan niet zozeer door iedereen weg te zetten, wappie te noemen, weet ik veel wat. Dat hebben we wel vaker gezien natuurlijk. Maar wel door te vragen, wat bedoel je hier nou eigenlijk mee? En op het moment dat iemand het eigenlijk niet zo stevig bedoelt, ja, dan toch zeggen, ja, wacht eens even, maar dit woord betekent dit. Ben je, als je het daar niet mee eens bent, gebruik dit woord dan ook niet. Dat geldt niet alleen voor ons, het geldt ook voor mensen die in media komen. Voor mediamakers, geldt voor politici. Dat als je het er niet mee eens bent, je kan wel zeggen, maar ik bedoel het niet zo. Ja, maar zo komt het dus wel over. Dus je bent wel medeverantwoordelijk.
0: Ja, taalstrateeg en framingsexpert Sarah Gagestein, dankjewel dat je het was.
1: Graag gedaan.
2: De taal in de zaterdagkranten.
0: Ja, naast mij zit Jaap Frieso. Jij hebt de zaterdagkranten doorgenomen. Ik heb even een vraag aan jou.
3: Ja.
0: Weet jij hoeveel letters er in een gemiddelde zaterdagkrant staan? Doe eens een gooi.
3: 100.000?
0: 1 miljoen.
3: 1 miljoen?
0: 1 miljoen letters. 1 miljoen letters. Dus je hebt 8 kranten gelezen, dus je hebt 8 miljoen letters tot jou genomen. Ja. Dat zijn 26 romans. Ik ben heel benieuwd wat je eruit gehaald hebt.
3: Het is nog maar net over 11 uur, moet je nagaan. Ja. Nou, ik had bij dat lezen van al die kranten een moment van taalbegoocheling.
0: Oh joh.
3: Ken je dat?
0: Nee.
3: Nee? Nou ja, dat,
0: nou, ja,
3: is,
0: dat ken
3: dat
0: ik wel.
3: Is, maar... Tenminste, ik noem het zo dat je in een woord iets heel anders leest dan er staat. Oh. Het woord waar het om gaat staat in de restaurantrecensie van Hiske Versprillen in het Volkskrant Magazine. En ze begint haar bespreking zo, luister. Ik heb een aan een obsessie grenzende fascinatie voor gereccio's. Ik was meteen benieuwd, ja, hoe zouden gereccio's smaken? Wat is het recept? Maar het stond er dus niet, gereccio's. Er stond geurecho. Ja. Maar dat woord ken ik niet. En misschien maakte mijn hoofd er daarom een heel ander woord van. En gelukkig werd het meteen uitgelegd. Een geurecho is het verschijnsel dat twee dingen die helemaal niets met elkaar te maken hebben, toch hetzelfde kunnen ruiken.
0: Oh, okay.
3: Zoals wijn soms naar kattenpis ruikt en oester soms naar komkommer. Nou ja, dat je een woord zo ander leest, ik vroeg me weer af of daar dan echt een woord voor is. Ik heb het opgezocht. Ik kwam niet verder dan taalbegoocheling. Dat ik ook wel een mooi woord.
0: Zeker.
3: Vindt een soort Hans Klok moment had ik eigenlijk. Met wie toevallig dan vandaag weer een interview staat in Trouw.
0: Ja.
3: Hij zegt dat hij zelf nog nooit een goede truc heeft bedacht. En op de foto staat hij in een dwangbuis. Nou ja, die beide dingen voelen dan weer als een vorm van zinsbegoocheling.
0: Ja.
3: Ja, ja. Maar goed, ik dwaal af. Terug naar Hiske Versprillen en haar restaurant in Midlaren. Ze werd er bediend door een vriendelijke jonge man die haar met duizelingwekkende hulpwerkwoordstapelingen te woord stond. Hulpwerkwoordstapelingen. Let op, ze somt het voor ons op. Wat had ik vanavond voor u gedaan kunnen hebben? Had u nog iets te drinken gehad willen hebben? En zo nu komt hij, zo zegt het. Zou u bij uw dessert ook nog iets te drinken hebben willen gaan bestellen gehad? Je zou denken dat hulpwerkwoorden er zijn om te helpen, maar hier werken ze vooral op de lachspieren. Uit eten gaan kan een vorm van cabaret worden op deze manier. En over cabaret gesproken, roddelpraters Jan Roos en Dennis Schouten moeten voor de rechter komen vanwege grove seksistische beledigingen in hun programma Richting Twee Vrouwen. Het AD schrijft erover. Ik zal de scheldwoorden niet herhalen, maar neem van mij aan, vrouwenhaard is in dit geval een understatement. Maar dat zien we volgens beide heren helemaal verkeerd. Die noemen het een vorm van cabaret die zou moeten vallen onder artistieke vrijheid.
0: Oh ja.
3: En natuurlijk vrijheid van meningsuiting. Daar is die weer, de vrijheid van meningsuiting. Die is nooit ver weg bij discriminatie en scheldpartijen. De advocaat van beide vrouwen maakt gehakt van het beroep op die vrijheid. Ze zegt het heel mooi. Verschuilen achter vrijheid van meningsuiting is een laffe manier van geen verantwoordelijkheid nemen voor wat je aan het doen bent. Een tikje cabaret. Cabaretesk waren dan misschien wel weer de excuses van justitieminister David van Wil afgelopen week die hij aanbood. Hij wilde eerst alleen excuses maken voor hoe het was verlopen. En dat noemde 50PLUS fractievoorzitter Jan Struijs procesexcuses. Vind je een mooi woord?
0: Mooi woord.
3: Procesexcuses, ja. Dan zeg je eigenlijk sorry voor hoe het is gegaan, maar niet sorry voor wat ik heb gezegd of gedaan. En de Volkskrant schrijft dat Van Wil, toen hij tegen het eind van het debat toch voorzichtig door het stof was gegaan, zei: het idee dat u heeft dat mijn excuses niet oprecht waren, raakt me. En toen was het ineens wel goed voor de Kamer. Okay. Hè? Dus daar kan je van leren, als je het je persoonlijk maakt en zegt dat het je raakt, dan kom je met heel veel weg. Van Wil moet het sowieso ontgelden in de zaterdagkrant. De Volkskrant-columnist Koestas Bessems hekelt de tweets die Van Wil vorige week schreef. Na een tweet waarin hij het geweld van extreem rechts op het Malieveld veroordeelt, komt meteen een volgende tweet die luidt: daarnaast was er een demonstratie van Extinction Rebellion.
0: Oh ja.
3: Nee, dat veroordeelt hij dan ook. Maar achter dat bijwoordje daarnaast van minister Van Wil gaat een hele wereld schuil, schrijft Van Bessems. Want geef je een tik aan rechts, dan moet het blijkbaar ook een linkse tik uitdelen. Maar Van Wil had ook zijn afschuw over het vertoon van neonazisme in Den Haag kunnen uitspreken zonder daar iets anders bij te halen. Nou, Ronald, ik ga vanavond Goretzio's bereiden en daarnaast bijvoorbeeld mijn excuses aanbieden en vervolgens aan het bezoek vragen of ze daar

0: Samen met actrice Barbara Sloessen trekt Joost Hofman vanaf 6 november langs de Nederlandse theaters voor een gloednieuwe muziektheatershow Ouder Worden. Als Joost en Bar brengen zij een mix aan anekdotes en zelfgeschreven liedjes over liefde en vriendschap. Dit was het nummer Terug naar Geluk.
1: Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Sarah Gagenstein over de verhullende taal van extreem rechts. Merel Westrik met een heel leuk nieuwtje. Lodewijk Verduin over de taalschat De Voeten van Abdullah van Hafid Bouassa. Kim van Keken is inwoner van de Digitaalstaat. Tom den Boom van de Dikke Vandalen en het Woord van de Week. Fineke Jochemsen zit achter het taalloket. Leon Bijlmakers en zijn vergeetwoord. Janaka Zomer over haar roman Hermietdagen in onze boekenclub Boek Nu. Sharon Tichla Martens, Anna Karadevic en Femke van Hemert als leestraars in Boek Nu.
2: Vooropgesteld.
1: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
0: De inlichtingenorganisatie AIVD en de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, waarschuwden deze week voor de normalisering van extreem rechts. Rechtsextremisten weten steeds meer mensen te bereiken door verhullende en verbloemende taal te gebruiken, stellen de organisaties. Ze roepen op het extremistische frame en taalgebruik te leren herkennen en het te weerspreken in plaats van het een podium te bieden. En oké, nu gaan we er ook weer over praten. En dus kun je zeggen dat ook wij ze een podium gaan bieden, maar toch wil ik weten wat dat voor taal is en of het een nieuw verschijnsel is, dat verhullende taalgebruik. Goedemorgen.

0: nog wat te drinken bij gehad willen hebben.
1: Heel goed, Jaap Vries, dankjewel.
2: Iedere zaterdag op NPO Radio 1. De Taalstaat.
1: Ooit begon ze als journalist bij AT5. Ze werd nieuwslezer bij RTL. En later bij de Koen en Sander Show. Ze was de mol in het tv-programma Wie is de Mol. Ze maakte ooit natuurfilms. En tegenwoordig presenteert ze het Sinterklaasjournaal als opvolger van de illustere Diewertje Blok. Een behoorlijk bond cv. En er komt binnenkort nog iets bij. Want Merel Westrik, daar heb ik het over, heeft nieuws. Nieuws dat alles te maken heeft met boeken, lezen en kinderen. Wat dat nieuws precies is, dat horen we zo meteen. Maar Merel, eerst welkom. Leuk dat je er bent.
3: Heel leuk om hier te zijn, Ronald.
1: Hey, dat nieuws van jou houden we dus nog even onder de pet.
3: Maar leuk.
1: Even de hoofdkussenvraag, want je bent onze hoofdgast. Je mag 1 kussen mee naar huis nemen. Er liggen 3 kussens voor je. Neem het kussen van Maarten van Roosendaal mee, Wim de Bie of Renate Dorrestein. Wie gaat het worden?
3: Ja, dan wordt het Renate Dorrestein.
1: Vertel.
3: Dat brengt me toch meteen terug naar mijn verplichte leeslijst van de middelbare school. Waar onder meer Hart van Steen opstond van haar. Een boek dat heel veel indruk op mij heeft gemaakt. Dus ik neem Renate mee. En wat ik ook leuk vind, dat las ik laatst over haar, dat zij Alice van Alice in Wonderland was een van haar favoriete literaire heldinnen. En daar liet ze zich heel erg door inspireren, omdat Alice altijd zo onverschrokken bleef, ondanks alle rare dingen die ze meemaakte. En dat heeft haar heel erg geïnspireerd. Dus als ik mag,
1: zeker,
3: Renate.
1: Die mag je mee. Jij zei verplichte boekenlijst.
3: Ja.
1: Dat is natuurlijk toch, je hebt door die lijst wel dit boek leren kennen.
3: Absoluut.
1: En ik vind dat we af moeten van het woord verplicht.
3: Ja, maar hij was wel verplicht.
1: Oké, heel goed.
3: Soms klinkt dat vervelend, maar is dat ook heel goed.
1: Zo is het.
3: Want het zou heel goed zijn als mensen zich verplicht af en toe een beetje in de ander inleven.
1: Maar van akte.
3: Dus
1: heel goed.
3: Lezen.
1: Dan gaan we nu eventjes auditief dit ondersteunen.
3: Oh, ja.
1: Want wij hebben nieuws.
3: Ja.
1: Wat is jouw nieuws?
3: Ik word de nieuwe juryvoorzitter van de Woutertje Pietersenprijs.
1: Yay! De nieuwe voorzitter van de Woutertje Pietersenprijs. Wij zijn als Taalstaat een beetje verbonden aan de Woutertje Pietersenprijs. Want wij doen ieder jaar de uitreiking.
3: Ja.
1: Tijdens een speciale kindertaalstaat. Dan word ik geflankeerd door 2 kinderpresentatoren. Jij wordt nu de voorzitter. Een jury die verder wordt gevormd door schrijver Ennis van der Kwast. Die is ook nieuw, dat is ook leuk. Ook een vriend van de show hier. Boekverkoper Nathalie Loumi. Zij is van boekhandel Atheneum Zuidoost, samen met onderzoeker Fraukje Pauwels en vormgever Erik Huissen. Dit jaar is de 40e editie. Waarom heb je ja gezegd?
3: Nou, ik heb al ik heb een grote liefde voor kinderboeken.
1: Ja.
3: Ik vind ook dat eigenlijk dat volwassenen veel meer zouden moeten voorlezen dan ze misschien nu al doen.
1: Zeker.
3: Ik vind ook dat volwassenen zelf, er zijn zulke prachtige kinderboeken. Ik verzamel ze ook.
1: Ja.
3: Dus ik lees heel graag voor. En ik dacht meteen, oh, dat is enig. Dan kan ik al die boeken gaan lezen. En dan ook nog eens het hoofd zijn van zo'n jury. Geweldig.
1: Nou, wat mooi.
3: Ja.
1: Wat kan jij vanuit jouw persoon aan die functie toevoegen? En aan die prijs toevoegen?
3: Ik ga het allemaal een beetje in goede banen leiden.
1: Ja.
3: Ronald, als juryoverleg.
1: Heel goed.
3: Verder kan ik ik heb veel gelezen. Ik heb veel kinderboeken gelezen.
1: Ja.
3: Dus ik denk, de Woutertje Pietersenprijs is bedoeld voor boeken die eigenzinnig, creatief, echt eruit springen. En ik denk dat ik dat misschien ook wel, ik hoop dat te kunnen herkennen.
1: Nou, wat goed. Want er worden meer dan 150 kinderboeken ingestuurd.
3: Geweldig.
1: Er wordt niet alleen gekeken naar de inhoud van het boek, maar ook naar hoe prachtig het boek eruit ziet. Je moet dus aan de bak. Want je hebt een stapel boeken meegelezen. Laten we eens over kinderboeken hebben. Want ik zie wat oude boeken, wat nieuwe boeken.
3: Ja.
1: Wat heb je allemaal meegenomen?
3: Ik dacht, ik ga een soort extern geheugen meenemen van boeken die. Kijk, ik ben een kind van de Annie M.G. Smit generatie.
1: Ja.
3: Dus mijn moeder was een lerares Nederlands. Mijn vader was een gymleraar. Dus er werd en heel veel gesport en gestoeid thuis. En heel veel voorgelezen.
1: Belangrijk.
3: Ja. Ziezo, Annie M.G. Smit.
1: Ja, je houdt het even in de lucht voor de mensen die meekijken.
3: Ja, dit is gewoon toch meester van zoete wassen zijn voeten. Zaterdags in het aquarium onder het poedelen zat hij te joedelen. Het liedje van hum, tiedelum, tiedelum. Dat gaat natuurlijk nooit meer uit je hersenschors
1: weg.
3: Als dat je voorgelezen wordt.
1: Ja.
3: Wielen, wielen, stap. Het allereerste wat ik ooit voorgeschoteld kreeg.
1: Van Miep Diekman.
3: Miep Diekman. Het is hartstikke oud, maar het is nog steeds fantastisch.
1: Ja, het is ontzettend leuk dat je nu een beetje begint te lijken op de Martin Ros van vroeger. Die had zo'n tv-programma waar hij boeken omhoog hield en enthousiast met titels. Nog meer titels, wat heb je erbij?
3: Wat ook zo leuk was, ik ging altijd naar de bibliotheek vroeger. Mijn moeder nam mij altijd mee. Maar zij was dus lerares Nederlands op de Korkakus, christelijk beroepsonderwijs in de Zaanstreek.
1: Ja.
3: En dan pakte ze af en toe boeken van school mee die niet zo goed gelezen werden.
1: Okay.
3: En zo maakte ik kennis met Momo en de Tijdspaarders.
1: Okay.
3: Van Michael Ende.
1: Het zegt mij niks.
3: Ach, dat is zo mooi. Een dot van een boek.
1: Wat
3: lees
1: goed.
3: Dat. Ja. Momo is een natuurkind en Momo heeft van alles. Haar grootste gave is dat ze heel goed kan luisteren. En daarom komen alle mensen uit het dorp altijd bij haar om hun problemen te vertellen. Want Momo heeft weinig, maar wat ze wel heeft is tijd.
1: Wat fantastisch.
3: Prachtig boek.
1: Doe er nog eens eentje.
3: Nou, wat ik nu zelf heel veel voorlees, ja? Waar ik groot fan van ben. Mm-hmm. Bette Westra.
1: Bette Westra.
3: Dit is bij ons Help opzokken.
1: Ja, mooi vormgegeven ook. Een prentenboek.
3: Ja, dat gaat over de ridder zonder baard. Dat is een prachtig boek. Bette Westra, ik hou heel erg van boeken die rijmen.
1: Ja.
3: Dat leest lekker voor.
1: Lees eens een klein stukje voor van
3: Bette. Een klein stukje van Bette.
1: Gewoon even op de Bonnefoy.
3: Nou, daar gaan we. Held op sokken. Ik sla hem open.
1: Ja.
3: Er woonde eens een ridder in een middeleeuws kasteel. Hij had geen baard. Die baard was blijven steken in zijn keel. Nu hadden in de middeleeuwen alle ridders baarden. Die hoorden ze te hebben. Het was harnassen en zwaarden. Dus iedereen in het kasteel was even zwaar behaard. Alleen die ene ridder niet. Die ridder zonder baard.
1: Ja, geweldig.
3: Ja, stop maar, want ik ga door.
1: Nou, nog eentje.
3: Nou, een aanrader,
1: ja.
3: En ook super origineel, is Aan de kant, ik ben je oma niet.
1: Okay.
3: Dat is ook van Bette Westra. En wat daar uniek aan is, is dat het is dubbelzijdig.
1: Ja.
3: Dus aan de ene kant van de pagina staat een gedicht. Bijvoorbeeld Mevrouw van Veen in bad.
1: Ja.
3: Dat gaat over Mevrouw van Veen als ze bejaard is en in een verzorgingshuis zit. En aan de andere kant lees je het gedicht van toen mevrouw van Veen jong was.
1: Oh, wat mooi. Wat ontzettend goed bedacht.
3: En dit is echt, ja, dit.
1: Zeg nog eens één keer hoe het heet en wie de schrijver is.
3: Aan de kant, ik ben je oma niet. Ja. Van Bette Westra is ook echt een ongelooflijk aanrader.
1: Heb jij zelf kinderen?
3: Ja. Ik heb een dochter van 5 hier op de gang zitten.
1: Ja.
3: Billy, die komt net uit haar tweede zwemles.
1: Ja.
3: En,
1: vertel het maar, want het zit bij jou hoog en het zit bij ons allemaal hoog.
3: Nou, ik zit hier met een hartslag die 3 keer zo hoog is en ik voel het zweet nog op mijn rug staan. Want ik kwam hier dus een beetje met haast aan, omdat wij uit de zwemles kwamen. Dus ik heb een half nat kind in een onesie getrokken en hiermee naartoe gesleept. En toen haalde ik haar uit de auto. En toen had ik dus een beetje haast en ik sloeg de deur dicht. En toen zaten haar vingertjes.
1: Oh.
3: Ja, dus ik kwam hier binnen met een huilend kind. Ik moest zelf ook bijna huilen.
1: Dat snap ik.
3: Maar,
1: wij allemaal.
3: Ja, maar ze is heel stoer en het is niets gebroken.
1: Er is niets gebroken en het is ook wel heel herkenbaar voor heel veel mensen thuis die dit ook met hun kinderen hebben meegemaakt.
3: Oh.
1: Onder wie mijzelf ook. Lees je Billy voor ook veel?
3: Heel veel.
1: Ja.
3: Iedere avond, ik denk, 1 of meestal wil ze 2 boekjes, omdat ze het slapen gaan natuurlijk wel uitstellen. Ja, ik vind dat heerlijk om te doen. En ik heb ook altijd op de wc heb ik van die plintposters hangen met gedichten.
1: Mooi.
3: Dat vind ik ook altijd zo lekker. Ja. Dan doen we ook altijd de gedichten nog voor het slapen gaan.
1: Hey, jij hebt ook bonuskinderen, toch?
3: Ja, 2.
1: 2.
3: Dex en Juli.
1: Ja.
3: 11 en 12.
1: Ja, hoe is het lezen daarmee?
3: Nou, dat is. Juli leest graag en uit zichzelf. Dex vindt dat allemaal wat saaier. Mm-hmm. Maar die dwing ik af en toe een beetje. En dat is niet heel erg. Je moet gewoon zelf beginnen. Deze bijvoorbeeld, Pieter Koolwijk,
1: ja.
3: Gozert. Die lezen we nu.
1: En dat lees je met hem zo?
3: Ja, en dan ga ik gewoon zitten op de bank. En dan begin ik met voorlezen. En dan zeg ik, doe jij de volgende pagina?
1: Oh,
3: en dan doet hij de volgende pagina.
1: Goed.
3: En dan doe ik de volgende. En dan lachen we er samen om. En dan gaat het toch weer een beetje vanzelf.
1: Ja. Kijk, want bij de Woutertje Pieterse prijs zit in zijn leeftijd waarin lezen nog gewoon puur plezier is. Opa leest voor, oma leest voor, de lerares leest voor, ouders lezen voor. Dat komt op een gegeven moment, komen ze in de leeftijd van jouw bonuszoon.
3: Ja.
1: En dat lezen, een beetje saai wordt. En iets om je tegen af te zetten.
3: Ja, dan moet je in 1 keer is er dan concurrentie van de kracht van beeld. En dat beeld is overal. Dat beeldverhaal komt natuurlijk zo vaak voorbij. Maar ik denk dat je gewoon zelf een beetje het goede voorbeeld. Je moet een beetje voorleven, denk ik.
1: Ja, voorleven.
3: Voorleven en voorlezen.
1: Dat is een goeie. Tot slot, we moeten het natuurlijk ook even hebben over het Sinterklaasjournaal dat jij presenteert. Nu jouw derde keer wordt het, geloof ik. Hè?
3: Wel een beetje vroeg hoor, Ronald, om het daar nu al over te hebben, toch?
1: Nou ja, het zit er weer aan te komen, toch? Het wordt jouw derde Sinterklaas-intocht. En er is natuurlijk toch een klein beetje reuring, want de belangrijkste medewerker, zeg maar, eventjes, voor de kinderen die meeluisteren, die heeft ergens anders gesolliciteerd.
3: Nou, kijk, ik zeg altijd maar zo, het Sinterklaasjournaal begint al

0: altijd een week voordat de intocht van Sinterklaas is. En dan zoeken we altijd contact met de stoomboot. Want dan zou die toch wel zo'n beetje weer onderweg moeten zijn. En dan horen we hoe het gaat. En dan tijdens de intocht dan zien we hoe zijn mijter staat. En voor die tijd, ja, als er echt nieuws over Sinterklaas te melden is, dan hadden we wel een extra Sinterklaasverhaal gehad nu. Maar dat is er niet.
1: Oké. Hey, en eventjes, zijn er specifieke taalvoorschriften voor het Sinterklaasjournaal?
0: Nou, er werken natuurlijk een geweldige redactie en schrijvers aan onder een geweldige hoofdredacteur, A.J. Boshuis. Dus er is zeker een taal van het Sinterklaasjournaal.
1: En wat is dat?
0: Ik heb bijvoorbeeld onlangs geleerd dat pakjes zijn pas pakjes als ze ingepakt zijn. En daarvoor zijn het cadeautjes.
1: Kijk.
0: Dat vond ik heel leuk. Ja, en ik moet zelf altijd ontzettend grinniken om alle taalvondsten. Bijvoorbeeld vorig jaar hadden we het noodpaard van Sinterklaas, het reservepaard. Die heette dan Stiefel. Ja, en die stiefelde ook.
1: Mooi.
0: Dat was een beetje een zonnig paard.
1: Mooi. Ja. Mogen we wel nog een oproep doen aan Sinterklaas dat er in die pakjes veel boekjes gaan zitten, veel boeken gaan zitten ook?
0: Dat mag je zeker doen. Ik weet niet of hij nu vanuit Spanje meeluistert, maar ik zou er zeker toe oproepen, Ronald.
1: Heel goed. Merel Westrik, de nieuwe voorzitter van de jury van de Woutertje Pietersenprijs, die in het voorjaar van het volgende jaar weer zal worden uitgereikt. Dank dat je er was en dank dat je al die mooie boeken hebt meegenomen.
0: Ja,

0: Deze week overleed schrijver en dichter Sjoerd Kuiper. Minder bekend is dat hij ook liedteksten schreef. Onder meer alle nummers van de musical Turks Fruit uit 2005. Waarvoor hij een John Kraaienveld Musical Award kreeg. Dit was een van die liedjes. Heelal van jouw hart. Gezongen door Jelke van Houten en Anthony Kamerlink.
1: De taalschatten van de taalstaat.
0: De voeten van Abdullah van Hafid Bouazza.
2: De taalschatten van de taalstaat.
0: In 1996 debuteerde de toen 25-jarige Hafid Bouazza met De Voeten van Abdullah. Een verhalenbundel over een Marokkaanse wereld vol vaders en zonen, geloof en bijgeloof, seks, geweld, roes en vervoering. Het boek werd onmiddellijk enthousiast ontvangen en wat vooral indruk maakte was de taal. Bouazza schreef een uitbundig barok en zinnelijk Nederlands waarin hij woorden en registers gebruikte die je zelden meer tegenkwam. 30 jaar later mogen we concluderen dat De Voeten van Abdullah nog altijd fier overeind staat. Vooral de verbluffende vrijheid waarmee hij onze taal naar zijn hand zet maakt nog altijd indruk. We praten erover met Lodewijk Verduin, die Bouazza's verzameld proza bezorgde. Dat tweedelige gebonden overzichtswerk verschijnt volgende week dinsdag. Goedemorgen, Lodewijk.
3: Goedemorgen.
0: Alvast gefeliciteerd met die prachtige uitgave, waarvoor jij dat nou echt een ontzettend leuk nawoord schreef.
3: Dankjewel.
0: Dat heb je echt heel inzichtelijk gemaakt hoe belangrijk Hafid Bouazza als schrijver was. Jij was 2 jaar toen dat boek verscheen.
3: Klopt, ja.
0: Je hebt je toch voor dat verzameld proza uitvoerig in die periode verdiept. Wat maakt nou dit buurt zo bijzonder?
3: Ja, je noemt eigenlijk al heel veel in de intro van die wereld in eerste instantie die u oproept. Dus Bouazza is geboren in Marokko, opgegroeid in Nederland.
0: Ja.
3: En schrijft dan in het Nederlands over een gefantaseerde versie van dat Marokko.
0: Mm-hmm.
3: Van die Arabische wereld, inclusief allemaal inderdaad wat je zegt, terugkerende beelden, stereotypes die hij bewerkt. En dat doet hij allemaal in dus een heel uniek, veelkleurig Nederlands, zou ik willen zeggen. Waar hij ook de Nederlandse taalgeschiedenis induikt. Hij heeft zelf altijd gezegd dat het WNT, het woordenboek van de Nederlandse taal, voor hem de schatkist is geweest waaruit zijn schrijverschap dan opkomt. En hij laat dus woorden als minnelonken, die een soort middeleeuwse context of connotatie hebben, botsen op beschrijvingen van kleur, geur, zinnelijkheid op al die manieren. Op een heel bijzondere manier denk ik dat hij een rijk en ongekend proza wat dat betreft.
0: Zeker,
3: dat
0: en zit in ook die een toevoeging aan de Nederlandse taal, hoewel het dus veel al bestaande uitdrukkingen waren. Ik weet nog dat halverwege de jaren 90 dit uitkwam. En dat wij flabbergasted waren. Wat een rijkdom hier de literatuur binnenkwam. Overigens niet alleen Hafid Bouazza, ook andere migrantenschrijvers, zoals ze toen nog genoemd werden. Dus het was toch een enorme verrijking van onze taal. Ja. En van onze literatuur ook. Dus hij haalde dat uit het WNT, zeg je?
3: Ja, klopt. Ja, dat heeft hij zelf in ieder geval altijd zo gezegd. Dat hij inderdaad in de woordenboeken ging spitten.
0: Juist.
3: En in de oudere Nederlandstalige teksten, tot inderdaad de middeleeuwse literatuur aan toe, middel-Nederlands, om daar inderdaad schatten te vinden.
0: Ja, mooi.
3: Om in zijn eigen proza te gebruiken.
0: Een recensent schreef dat hij zocht met tintelend genoegen de uithoeken van de dikke vandalen.
3: Ja, klopt.
0: Dus wat je als schrijver dan doet, is dat je de dikke vandalen toen nog 3 dikke kloeke delen openslaat en op zoek gaat naar bijzondere woorden. Zou je eens een passage willen voorlezen?
3: Zeker, ja. Dit is een passage uit een verhaal waarin dus die Arabische droomwereld wordt opgeroepen, waarin dus op een vliegend tapijt gevlogen wordt. Wij vlogen hoger. Wolkslierten begonnen ons gezicht te koelen. Wolkslierten werden dikker. Het tapijt ging sneller, sneller. We werden geheel omsloten door volmaakt vochtige wolken wit. Mijn dochters rilden en omarmden elkaar. Door de dichte wolkensluier heen kon ik nog wel zien dat de jongste onafgebroken duimde. Toen kwamen we in het ruime azuur boven het wolkendek en daar is een schreeuw van licht die de ogen vlijmt. De zon, een octopus van wit licht, kronkelt. Harde schichten priemen in je voorhoofd en slapen. Haloos spelen voor je ogen. Een wellustig gevoel van leegte graaft je middenrif uit. En je lichaam lijkt gewichtloos en doorzichtig, zodat je hart en klop luider en heilzamer klinkt. De snelheid pompt het bloed bijna hoorbaar suizend door de aderen. En in je hoofd krioelt het tot schier barstens toe. Prachtige wieken licht, iriseren in reusachtige slangen. In de verte is de hemel bepoederd, bestuifmeeld door het verrijkende licht van lomere stralen, lodderig van eindeloosheid. Uiteindelijk los je op in het hemelschap.
0: Zo, wat een passage is dit, hè?
3: ja, het volume gaat hier helemaal open. En dan zie je het inderdaad dat hij die zintuigelijke ervaring gewoon op en top in de taal weet te vangen.
0: Ja. Nou werd hij dus destijds, dus, wat ik net al zei, nadrukkelijk gepresenteerd als een schrijver met een migratieachtergrond. Iemand die ons een blik op een andere wereld kon geven. En dat misschien ook wel deed, net als veel collega-schrijvers die zo werden betiteld. Maar toch verzette hij zich er wel tegen.
3: Ja, zeer fel. Ja. Dus direct na dit debuut, wat hem dus meteen een naam gaf op de kaart zetten, werd hij gevraagd om het Boekenweek-essay te schrijven. En dat greep eigenlijk aan om die positie te verduidelijken, waarin hij onderstreepte: ik ben een Nederlands schrijver, want het Nederlands is mijn gereedschap, is de materie van mijn kunst. Ik mag misschien een Marokkaanse achtergrond hebben, maar dit is mijn identiteit, mijn taal, die is hier. En daar distanceert hij zich dus ook compleet van dat idee dat hij toegang moet geven tot wat dan ook. Dat hij een verplichting heeft buiten het zuiver artistieke. Je ziet ook dat de boeken die hij hierna publiceert, Momo, Salomon, daar richt hij diezelfde zintuigelijkheid op het Nederland.
0: Ja.
3: En op het Nederlandse de omgeving.
0: Ja, buitenwijken, toch?
3: Ja, woonwijken, flats, beekjes, parken. In Salomon, Amsterdam.
0: Ja.
3: En alle kanten van de stad, het duister, het lichte, het feestelijke, het uitgelatene. Dus die blik van hem, die richt hij op wat hij wil. En voor hem is het dus niet gekoppeld aan zijn achtergrond per se.
0: Nee. De voet van Abdullah. In het titelverhaal zelf zegt hij dat het een autobiografisch verhaal is. Is dat nou waar?
3: Dat is voor mij moeilijk te zeggen.
0: Want er gebeurt nogal wat.
3: Er gebeurt inderdaad nogal wat. Hij speelt in ieder geval bewust met die autobiografische kanten. Soms heette ik, heet Hafid. Hij speelt dus opnieuw met het verhaal van zijn eigen jeugd, migratie. Maar wat daarvan waar is of niet.
0: Nou ja, er komt zijn broer komt terug in de gedaante van twee voeten.
3: Ja, precies. Ja.
0: Voeten die kunnen praten. Laten we aannemen dat dat niet autobiografisch is.
3: Ja, laten we dat zekerheidshalve maar doen.
0: Kijk, en hij schrijft over religie, over seksualiteit, over die roes, die vervoering, dat zit er heel erg in. Dat zijn wel de grote thema's van deze bundel.
3: Absoluut.
0: En waarom we het lazen ook destijds? Dat was ook, ja, er gebeurde wat.
3: Zegt dat wel, ja.
0: Hey, en je noemde hem een fantasie Marokko, dat die schetst ongeveer. Wat bedoel je daar precies mee?
3: Nou, je noemt al die voeten die daar rondgaan.
0: Ja.
3: Maar er zitten ook wat meer, denk ik, spel met bepaalde stereotypes van, laten we zeggen, westerse verbeelding, westerse clichés van de Arabische wereld. Nou, vliegende tapijten zitten erin.
0: Waar dat vorige stukje over ging.
3: Precies, ja. Dus hij neemt eigenlijk dat soort mythische beelden die hij opnieuw in die verhalen hergebruikt, zo gezegd. Of in dat universum speelt het zich af. En dat is in dat kenmerkend aan die bundel. En ook een wereld die er dus in later werk meer verlaat.
0: Ja. Hij stierf in 2021 op 51-jarige leeftijd. Ik moet zeggen dat ik was wel kapot toen ik dat bericht binnenkwam. Het was een heel amabel mens, warm mens. Ook iemand, als je hem tegenkwam, ja, waar je meteen een klik mee had. Arm om je heen en larger than life, drinken, doorgaan. Heb jij hem persoonlijk gekend?
3: Ik heb hem niet gekend, nee. Ik heb hem wel eens uit een ooghoek in Amsterdam zien passeren.
0: Mm-hmm.
3: En met achting dan bekeken, maar nooit gesproken, nee. En toch was ik ook echt aangedaan door het feit dat hij er niet meer dan was. En dat er dus ook niet meer een nieuw boek of volgende werken van hem zouden komen. Dat is jammer.
0: Om tweeërlei reden natuurlijk verschrikkelijk. Ten eerste persoonlijk voor hem, voor zijn omgeving, voor wie hem dierbaar was en is. Maar ook voor ons als lezers, dat oeuvre, dat daar een knak in komt, een einde aan zit.
3: Klopt.
0: Jij hebt dat verzameld werk, dat verzameld proza samengesteld. Hoe was dat voor jou om dat allemaal te mogen lezen? Ja, ik denk dat jij een van de weinige mensen bent die echt overzicht over dat oeuvre heeft.
3: Nou, er zijn wel mensen die er nog beter in zitten. Ook als het gaat over die autobiografische gegevens. Er is iemand, Arjan Peters, criticus, is bezig met een biografie die volgend jaar februari moet verschijnen.
0: Okay.
3: Die zal meer inzicht daarin geven, denk ik. En voor mij, ja, ik zit echt in het werk. Dus ik lees hem sinds sinds een jaar of 10. En vorig jaar schreef ik een essay over het werk, waardoor ik inderdaad alles weer aan het lezen was. En eigenlijk datzelfde genoegen beleefde ik bij het samenstellen van die bundel. Dat ik weer gewoon in zijn werk kon duiken.
0: Laatste vraag. Als je nou de voeten van Abdullah nu leest, als beginnend lezer, thuis hoor je dit en je gaat zo naar de boekhandel om de voeten van Abdullah, of misschien volgende week dat verzameld werk aan te schaffen. Wat is er dan overgebleven van die sensatie uit 1996?
3: De taal zelf, zoals ik hopelijk te horen kon brengen, is die zinnelijke stijl, die eigen taalwereld die Bouazza schiep, die uitzinnig is, geëxalteerd is, maar ook humoristisch, fysiek is, lijfelijk is. Die voelt voor mij nog steeds springlevend daarin.
0: Je weet het prachtig te verwoorden. En je doet een mooi appel. Het verzameld proza van Hafid Bouazza verschijnt dus aanstaande dinsdag in een mooie gebonden editie in een cassette. Lodewijk Verduin, dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: was Lot uit de loterij van de Kik 2014. En wie goed luisterde hoorde een klavecimbal. Een instrument dat in de jaren 60 plotseling opdook bij popgroepen als de Beatles. En Dave Von Raven van de Kik die kocht er speciaal voor dit nummer eentje. Ook in Von Ravens teksten klinkt iets van vroeger door. Met uitdrukkingen als een aardige knul, het getroffen hebben. En wat niet weet, wat niet deert. Von Raven zei daar zelf over in onze taal. In het Nederlands moet je soms creatiever zijn met de taal. Het Nederlandse sociale netwerk Hives is sinds deze week terug. En er zouden zich al 250.000 mensen hebben aangemeld. Wellicht uit nostalgie. Of misschien volgen makers ook omdat er geen verslavende algoritmes worden gebruikt. Maar ik hoorde net van Kim van Keken, die tegenover me zit, dat ze wel gewoon Amerikaanse technologie zouden gebruiken.
1: Ja, dat heeft Follow the Money ontdekt deze week.
0: Ja. Heb je al geprobeerd om op Hives te komen ook, Kim?
1: Ja, ik heb me aangemeld. En toen dacht ik ben eigenlijk te druk. Hier nu weer allemaal dingen aan bij te besteden.
0: Jij schreef, stel dat de vleesminnende sneeuwvlokjes zoiets zien. Dat ging over een poster van Wakker Dier, die van de NS niet op stations mocht hangen.
1: Ja, je zag een schattig varkentje en een schattig koentje. En er stond, volgens mij, als we een dag geen vlees zouden eten, dan zouden we 650.000 dieren besparen. Ja. Zeg ik uit mijn hoofd. Mm-hmm. Maar de NS die vond dat aanstootgevend. Volgens mij is er een rechtszaak gevoerd en mag die poster er nu wel hangen.
0: Okay.
1: Maar ik vond het wel opmerkelijk, omdat je ook wel post van vleesreclames gewoon op het station ziet.
0: Ja, hoewel er steden zijn waar het verboden is. Utrecht bijvoorbeeld mag geen publieke reclame gemaakt worden voor vlees.
1: Okay, maar dat vanuit de gemeenteraad bepaald. Ja.
0: Je schreef nog meer sneeuwvlokjes. En dat zet je bij een bericht van de satirische programmamaker Roel Maaldrink. En waar ging dat over?
1: Dat ging over de metabril, dus de gluurbril. Ja. Waar vooral ik me als vrouw een beetje zorgen maak voor vieze mannetjes. Ja. Maar.
0: Laten we een klein stukje luisteren.
2: Meta, right?
3: Yeah.
2: Hey Meta, start filming.
3: Start filming?
2: Huh?
3: What?
2: Because I noticed you're not wearing one of the Meta glasses.
4: No, I don't.
2: But they're great, right?
4: Yes.
2: Kijk, die bril is heel privacyvriendelijk. Het is heel duidelijk wanneer je aan het filmen bent. Kijk, nu ben ik niet aan het filmen. Kijk, en nu ben ik wel aan het filmen.
0: Ja, dat zie je het verschil
2: of
0: niet.
2: Ik ben aan het filmen, wie zou het zeggen?
0: Ja, dit was een stukje uit Roel Maaldrink. Wat dus nu op de meta-uitlatingen verboden is. Tenminste,
1: gecensureerd. Dit was bij het meta-hoofdkantoor, was hij. En hij filmde dus personeel. En hij had het op Instagram gezet. En toen werd het weggehaald.
0: Ja.
1: En dat vond ik wel weer typisch.
0: Maar hij filmde ze met een meta-bril.
1: Ja.
0: En hij zei erbij voordat hij ging filmen, meta start filming.
1: Ja. En hij had keurig die mensen nog geblurred, trouwens. En dat doen die vieze gluurders natuurlijk niet.
0: En toch gaan ze het weg. Want wat vind je van die opstelling van meta?
1: Ja, ik dacht, wat trappen jullie in de val?
0: Ja.
1: Ja. Ja, dit was echt een heel mooi valletje, want daardoor kreeg hij ook heel veel PR. Volgens mij kwam het zelfs op de NOS nu.
0: Ja. Je schreef, zelfs Fox News steunt CNN. Maar een baasje bij DPG Media vindt de persbreidel wel mooi.
1: Persbreidel, dat mooi is sowieso woord. Een heel mooi woord. Ja. Ja, ik moest wel weer even kijken, was het met een lang of korte ei? Een korte ei.
0: Ja,
1: okay. Maar dit ging over Guido de Aantrekker. En die is volgens mij chef van Story. En nog wat magazines bij DPG Media.
0: Ja.
1: En die moest wel lachen dat CNN en zo allemaal niet meer naar binnen mochten in het Witte Huis. En dat vond ik toch wel heel opmerkelijk.
0: Ja. Nog een quote van jou. De kerntaak van de politie is ook zichtbaar aanwezig zijn om criminaliteit te voorkomen. Je leert gemeenschappen kennen door er te komen. In buurthuizen, kerken, synagogen en ook moskeeën. Maar goed, ik kan me nog goed herinneren hoe redelijk iedereen Koen Radi vond.
1: Ja, dat gaat over het Kamerlid Ingrid Koen Radi. Ja. Zij werd altijd gezien als de nette PVV-staatssecretaris.
0: Mm-hmm.
1: En die heeft nu voorgesteld dat politieagenten geen iftar maaltijden meer mogen organiseren, maar ze wil eigenlijk ook niet meer dat ze er naartoe gaan. Omdat het religieus neutraliteit politie moet neutraal zijn. Mm-hmm. Ja, ik vind dat echt totale onzin. Maar bovendien heeft ze zichzelf een beetje in de voet geschoten, omdat nu ook kerst hoort daar natuurlijk ook bij.
0: Ja. reposten een bericht van journalist Kustam Besems. En dat klonk als volgt. Er wordt je niets, maar dan ook niets door de strot geduwd. Als je met diepe weerzin tegen alles wat queer is door het leven wil, wordt je geen strobreed in de weg gelegd. Zoals de cijfers juist bewijzen. De vrijheden die we hebben zijn niet bereikt met alleen maar beleefd vragen. Dat is decadent geklets. En dit was een reactie op Geerten Walink, die hier op deze zender zei dat homoseksualiteit mensen door de strot wordt geduwd.
1: Ja, amen. Ik snap de opwinding niet als je over een regenboogpad moet lopen of als kinderen een keertje wat andere dingen leren. Het is gewoon een gebrek aan tolerantie. Aliette Jonkers had een hele mooie tweet hierover. Zij is journalist en zij stoorde zich aan ook dat er de hele tijd wordt gesproken over homo-acceptatie, maar het gaat over afwijzing. En ik dacht, ja, dat is het gewoon.
0: Goed gezegd. Je schreef een tv-avond met de gezamenlijke omroepen die zich inzetten voor box 3 vluchtelingen. Nu, anders hebben we geen BN'ers meer.
1: Ja, dat was Fasja Laurens met een grote interview in de Telegraaf. Die schreef dat ze nu naar Spanje gaat verhuizen en haar kleinkind niet meer kan zien omdat ze geen belasting wil betalen kennelijk.
0: Ja. Je schreef heel vreemd in de integriteitscommissie van de TK, Tweede Kamer, wil geen uitspraak doen over de verwerper KI-plaatjes van Boon, want wil zich niet baseren op nieuws van horen zeggen.
1: Ja, precies. Dit is een Kamerlid die heeft Timmermans een beetje gefotoshopt met
0: Boon,
1: AI.
0: Ja.
1: Michael Boon van de PVV. Erger nog, hij heeft ook vluchtelingen echt heel naar neergezet. Wat echt afschuwelijk was. Maar er is dus een commissie in de Tweede Kamer die doet onderzoek. Nou ja, volgens mij kan je dan gewoon uitvinden. Wilders heeft ook zijn excuses aangeboden, maar Michael Boon die zegt gewoon, ik werk niet mee. En dan komt er gewoon geen conclusie.
0: Ja. Goed, nou Kim van Keken, inwoner van de Digitaalstaat. Dankjewel dat je er was. En volgende keer gaan we het nieuws weer doornemen. Wij gaan het programma even over het nieuws heen tillen. En dan komen we terug. Gaan we het hebben over Janaika Zomers roman Heremietdagen. Dit is De Taalstaat op Radio 1.
5: NPO Radio 1.
6: Er is een soort sfeer ontstaan in Nederland, dus alles is kut.
7: Ja, nee, dat is
6: dat
7: echt
6: wel zo.
8: Dr. Keldrenko.
6: En iedereen schijnt boos te zijn. Ik snap niet waar het vandaan komt.
8: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
9: Het probleem met het opheffen van de Eerste Kamer is dat zelfs Thorbecke dat 180 jaar geleden al wilde.
6: Ja.
9: Om de Eerste Kamer op te heffen, moet 2/3 van de Eerste Kamer vinden dat ze overbodig zijn.
8: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
6: Waar plaatsen we Mona Keizer in het in de Parlementaire Geschiedenis?
10: In een lange reeks van de plofkippartijen.
5: Avro Tros.
8: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Zometeen van 1 tot 2.
5: Op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
12: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
13: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
11: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
13: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
15: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
16: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
17: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D.
7: Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
5: NPO Radio 1, 12 uur.
0: Ronald Giphart. Ja, het is de laatste zaterdag van de maand. En dat betekent dat we gaan boekclubben in de Taalstaat. Ik bespreek samen met drie leestraars en Janaika Zomer haar roman Hermietdagen in onze eigen leesclub Boek Nu. Maar nu is het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen.
19: Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Politiek verslaggever Lars Geerts.
20: Het minderheidskabinet heeft haast. Deze week is het debat over de financiën voor komend jaar. En voor die tijd willen ze steun hebben voor het liefst de hele begroting. En daarom wordt er ook dit weekend gepraat, als eerste vanochtend met de ChristenUnie. Mirjam Bikker, de fractievoorzitter, is optimistisch dat het gaat lukken.
21: Voor de ChristenUnie blijft het gewoon belangrijk dat mensen thuis deze winter de rekeningen kunnen betalen. En daar vond ik echt dat het kabinet meer op moest laten zien.
20: En?
21: Nou, daar wordt duidelijk ook een poging gedaan, die ik waardeer. Maar hij wordt nu eerst uitgeschreven in een brief. Ik heb nog niks op papier gezien en dat is natuurlijk wel belangrijk. Dan ga ik ook verder kijken van, wat betekent dat precies? Maar ik zie wel een kabinet wat echt de urgentie nu voelt, de eenheid heeft. Nou, dat zijn twee belangrijke dingen waarvan ik eerder zei, alsjeblieft, schiet nou op. We kunnen het ons niet veroorloven om zo lang in Den Haag bezig te zijn. Dus dat op deze zaterdagochtend die snelheid en die richting gevonden wordt, dat vind ik goed nieuws.
20: Maar met alleen de ChristenUnie is het kabinet er nog niet. Er zijn meer zetels nodig. Vanmiddag komen daarom ook nog Pro en Volt samen langs. Die hebben een bondje gesloten op links. En daarna is het de beurt aan de SGP en Ja21 het bondje op rechts. De vraag aan het eind van de dag is, lukt het kabinet om voldoende steun te vergaren? En welke richting wordt er dan gekozen?
19: Dat was politiek verslaggever Lars Geerts. De regering in Jemen zegt twee raketten en twee drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen zijn afgevuurd. Volgens de regering waren de raketten en drones onderweg naar Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, zegt persbureau Reuters. De Houthis hebben de aanval nog niet opgeëist, maar vaak duurt het een aantal dagen voordat ze met een verklaring komen. De door Iran gesteunde rebellengroep voert sinds juli regelmatig aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar hebben vastgezeten, meldt het Parool. Of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Bij de gevangenis zijn de vlaggen vanochtend half stok gehangen. Vanwege het mooie weer zaten er gisteren veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en duikers hebben dat er gisteravond uitgehaald. Voor de tweede keer in een jaar tijd is een auto tegen hetzelfde huis gereden in het Gelderse Doesburg. Vannacht kwam een automobilist tot stilstand tegen de gevel die flink beschadigd raakte. Een deel van de muur is ingestort, niemand raakte gewond. Eind vorig jaar kwam er ook al een auto tegen het huis aan. Systemen voor kunstmatige intelligentie hebben beveiligingsmaatregelen van de Amerikaanse overheidswebsites omzeild. De systemen van het bedrijf OpenAI kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving.
5: Het NOS-journaal.
19: De Thaise hoofdstad Bangkok kampt met zware overstromingen na extreme regenval van de afgelopen dagen. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Morghadi, ja, hoe groot zijn die problemen in Bangkok?
3: Groot, want de hele stad wordt ongeveer wel geraakt. Alle 50 districten van Bangkok is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen, want het verkeer is volledig gestokt, omdat niet alleen straten, maar ook snelwegen onderstaan. Officieel wordt er gezegd dat 84.000 mensen zijn getroffen, bijvoorbeeld door woningen die zijn ondergelopen, maar in wezen worden bijna alle 10 miljoen inwoners van de Thaise hoofdstad geraakt. Buslijnen gesloten, mensen kunnen niet naar het vliegveld, dus een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft de aanbieding gedaan om je vlucht te verplaatsen, zodat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over eventuele reis. Maar goed, dat is maar een deel van de problemen.
19: Het is nu regenseizoen in Thailand. Met september, oktober zijn meestal de natste maanden. Is het dan nu extra extreem?
3: Ja, de zware regenval die is nu al 2 dagen gaande, houdt nog aan. En er wordt rekening gehouden met scenario's van andere grote rampen die uit 2011 bijvoorbeeld, toen ruim 800 doden vielen in heel Thailand door zware overstromingen. De burgemeester van Bangkok die verwacht dat het niet zo zwaar zal zijn. Al was het maar omdat ze toen maatregelen hebben genomen door bassins aan te leggen om regenwater op te vangen. Maar ja, er was toen wel een miljardenschade. Dat wil men nu zien te voorkomen. De hoop is vooral dat de regen snel ophoudt, ondanks dat wat je zegt inderdaad, het regenseizoen is nu de piek van het regenseizoen in Thailand.
19: Ja, want wat is de verwachting voor de komende dagen? Gaat het stoppen met regenen?
3: Nee, in ieder geval niet vandaag en ook niet morgen. Vooruitzichten zeggen dat het in ieder geval tot morgen doorgaat. Alleen geen vooruitzicht over hoeveel regen er zal vallen. Wat deskundigen zeggen is dat het dit jaar in de piek van het regenseizoen veel meer regen valt dan gebruikelijk. Kan te maken hebben met de extra zware El Niño die weersfenomenen erger maakt. Maar ja, het is afwachten hoe groot de schade in Thailand zal zijn. Daarvoor moet de regen dus wel gaan stoppen, alleen ja, het zal nog een paar dagen aanhouden.
19: Mustafa, dankjewel. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen. Het gaat om het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein in het zuidwesten van Congo, maar dat mislukte, waarna het toestel neerstortte. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, dat meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is nog afgesloten voor onderzoek. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen ook zonnig en nog wat warmer, maximaal 25 graden.
4: En hoe is de situatie op de Nederlandse wegen? Erik Evengroen.
22: Nou, die is voor een zaterdag niet zo heel goed. Want er staat inmiddels bijna 140 kilometer aan file. En dat heeft deels te maken met de vele werkzaamheden die dit weekend aan de gang zijn. Wat opvalt is om te beginnen de A10 bij Amsterdam. De A10 Zuid van Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Dat is richting Den Haag. Staat 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat heeft te maken met de afgesloten A9. A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar is het druk tussen de Duitse grens en Duiven. Er staat 9 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dan de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam voor afrit Numansdorp 5 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En tenslotte de A50 Oss richting Arnhem. Daar gebeurde een ongeluk tussen Renkum en Knoop het Grijzoord. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je een kwartier.
23: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
24: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
25: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust.

0: bang zijn. Wat opvalt is om te beginnen de A10 bij Amsterdam. De A10 Zuid van Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Dat is richting Den Haag. Staat 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dat heeft te maken met de afgesloten A9. A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar is het druk tussen de Duitse grens en Duiven. Er staat 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor afrit Numansdorp 5 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En tenslotte de A50 Oost richting Arnhem. Daar gebeurde een ongeluk tussen Renkum en Knoop het Grijzoord. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je een kwartier. Ster.
1: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
5: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
4: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
5: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl.
9: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Ronald Giphart.
1: Veel schrijvers kregen deze week een strijdvaardige mail van Stichting Lyra. Dat is een club die auteursrechten beheert. De boodschap was: schrijvers, journalisten en vertalers gaan verhaal halen. Wat was er aan de hand? Aanstaande dinsdag verzamelen schrijvers, vertalers en journalisten zich bij het Nederlandse hoofdkantoor van Facebook om te protesteren tegen Meta. Volgens Lyra, de Auteursbond en de NVJ zijn teksten van Nederlandse makers zonder toestemming en vergoeding gebruikt voor het trainen van AI-modellen. In februari sommeerden de drie organisaties Meta al daarmee te stoppen en nu bereiden ze een collectieve juridische procedure voor. En voor iedereen die zich aangesproken voelt. Aankomende dinsdag, 29 september, om 10:00 AM, allemaal naar Jollemanhof 15 in Amsterdam. De overkoepelende leuze van de campagne luidt: ons werk afblijven en zo is het. Eigen werk eerst. Welkom in het tweede uur van de Tafel.

0: Lekker hoor. Dit is het nummer Opscheer. De debuutsingle van Het Algoritme. En dat is de nieuwe, nieuwe Nederlandstalig project van klankstoffrontman Koen van der Wart en rapper Fries.
1: Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Ton den Boom van de Dikke van Dalen en het Woord van de Week. Fineke Jochemsen zit achter het taalloket. Leon Bijlmakers met zijn vergeetwoord. Janijke Zomer of haar roman Heremietdagen in onze boekclub Boek Nu. Sharon Tichla-Martens, Anna Karadevic en Femke van Hemert. Allemaal lid van Boek Nu.
2: Het Woord van de Week.
0: Elke week leren we er weer minstens eentje bij, een nieuw woord. Meestal is dat een bestaand woord dat we nog niet kenden. Maar het kunnen ook twee woorden zijn die vertrouwd in de oren klinken, maar niet als ze worden samengevoegd. Ton den Boom, de hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, heeft er deze week eentje opgespeurd. Goedemiddag Ton, en welk woord is dat?
3: Goedemiddag Ronald, dat is het woord probleembaasje.
0: Probleembaasje, waar kwam je dat tegen?
3: Ja, dat kwam ik tegen in de Telegraaf. En dat had in een column van Marcel Peerboom Voller. En die schreef over, of naar aanleiding van, had hij die column geschreven van het bericht dat eigenaars van probleemhonden verplicht op cursus moeten. En doen ze dat niet en de hond bijt toch, dan kunnen ze een hogere boete krijgen of een hogere straf in elk geval. En wat hij betoogt is dat die probleemhonden eigenlijk geen, dat probleem dus niet bij de honden ligt, maar bij de baasjes. En hij verandert dus het perspectief en hij creëert het woord probleembaasje.
0: Ja, doet me een beetje denken aan probleemkinderen.
3: Ja, nou ja, goed, probleemkinderen, die hebben natuurlijk misschien eigenlijk wel probleemouders, hè, probleemvader en een probleemmoeder.
0: Ja, heel goed.
3: Dus ook daar kun je het perspectief weer gaan veranderen. Dus dat is op zich een interessante perspectiefverandering.
0: Hey, en waarom vind je dat zo bijzonder?
3: Nou ja, vanwege die perspectiefverandering. En ik denk inderdaad dat, je ziet het natuurlijk wel eens van die honden die niet goed onder appel zijn bij hun baas. En eigenlijk zie je dan dat die honden niet gecorrigeerd worden en dat daar het probleem ligt. En misschien zie je dat ook wel een klein beetje bij die probleemkinderen. Dat als ze in de supermarkt vervelend zijn, omdat ze per se snoep willen hebben, dat het uiteindelijk niet de ouders, of dat het uiteindelijk toch de ouders zijn die hun kinderen niet te corrigeren.
0: Ja. Gisteren was er vervelend, verschrikkelijk nieuws dat in Amsterdam iemand is doodgeschoten omdat er een hond was die ongelijnd was en maar bleef blaffen. En er ontstond een ruzie over die in een vuurgevecht eindigde. Mm-hmm. Dat was wel een gevalletje probleembaasjes, leek mij toch.
3: Maar dat is wel een heel ernstig

0: uit was, denk ik, van dit probleem. Want over het algemeen lopen mensen niet met vuurwapens rond, mag ik hopen.
1: Wat is de definitie van probleembaars?
0: Ja, een probleembaasje, dat is een eigenaar van een huisdier dat het dier niet goed onder appel heeft.
1: Goed, dankjewel Ton den Boom, hoofdredacteur van De Dikke Vandalen, voor je woord van de week.
2: De quote van de week.
1: Ook deze week ging het in de media weer veel over AI, vooral over de gevaren ervan. Maar er is nog een kant van AI die zorgen baart, namelijk de energieverslindende kant. Denk alleen al aan die enorme datacenters met gigantische chips. De NADA, dat staat voor Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, vindt dat de AI-industrie anders moet worden ingericht. Jelle Prins, een van de oprichters van het agentschap, zei dinsdag in het Radio 1-journaal het volgt.
3: Het is een beetje alsof we een vrachtwagen gebruiken om onze boodschappen te doen. Het kan wel, maar het is niet efficiënt.
1: Ja, zo leg je dus een ingewikkelde kwestie uit. We zien het meteen voor ons. Een vrachtwagen voor de deur van de supermarkt om even een paar boodschappen op te pikken. En die vrachtwagen die staat natuurlijk in de weg. Net als al die datacenters met hun enorme energieverspillende AI-chips. Daarom stelt de NADI van Jelle Prins nu 40 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van energiezuinige chips. Om in zijn beeldspraak te blijven voor de ontwikkeling van veel kleinere en milieuvriendelijke autootjes.
4: De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties.
2: Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl.
1: We kregen een mail van Gerwin de Groot. Hij raakte dit voorjaar tijdens de marathon in België aan de praat met een Vlaming. De Zuiderbuur vertelde dat hij erg blij was dat hij was uitgeloot voor de marathon van Rotterdam. Gerwin schrijft: als ik mee mag doen, dan zeg ik: ik ben ingelood. Maar die Vlaming zei: uitgeloot. Hij bedoelde hetzelfde. Hoe kan dat? En dat leggen we voor aan Fineke Jochemsen van de taaladviesdienst van Onze Taal. Goedemiddag, Fineke.
5: Goedemiddag, hallo.
1: Hallo, deze Vlaamse hardloper die gebruikte dus uitgeloot als tegenovergestelde betekenis van zoals wij het zouden gebruiken, ingelood. Is er een verschil tussen Belgisch-Nederlands en Nederlands-Nederlands?
5: Ja, dat is een suggestie die Gerwin deed. Dat vond ik zelf wel leuk bedacht. Ik dacht eerst, nou, dat lijkt me niet. Want ik ging natuurlijk in de woordenboeken even kijken. En normaal gesproken, als een woord in een bepaalde betekenis alleen gangbaar is in bijvoorbeeld België of Nederland of in een bepaalde provincie, dan staat daar vaak wel een labeltje bij in een woordenboek bijvoorbeeld. Of in andere naslagwerken. En zoiets was eigenlijk nergens te vinden. Dus ik dacht, ik denk het niet. Dat is niet zo. Maar toen ging ik toch nog even een klein veldonderzoekje doen. En toen sprak ik toch ook wat meer Nederlanders die veel in België komen of werken. Die zeggen, ja, dit herken ik. Dat Vlamingen uitloten anders gebruiken in die inloopbetekenis. Ja. Ik kan dat niet hard maken. Met echte cijfers of met dingen naslagwerken. Maar het is in ieder geval duidelijk dat in ieder geval in Nederland die ene uitloten betekenis een stuk zeldzamer is. Dus die betekenis van ingeloot worden.
1: Ja, maar goed, het kan dus beide betekenissen hebben, uitloten. Dus het is wel meedoen als niet meedoen.
5: Ja, dus het is een kwestie van perspectief. Je wordt ofwel dus uitgekozen, dus je wordt geloot uit een groep om mee te doen, of je wordt uit de deelnemende groep gehaald om niet mee te doen. Dus een beetje verwarrend. Dus als je twijfel wil voorkomen, dan is inloten wel een stuk duidelijker in ieder geval.
1: Ja, want inloten is dan, als je bijvoorbeeld bij een universitaire studie die wil gaan volgen, dan word je ingeloot en anderen worden dan weer uitgeloten. Dan neem ik aan, dit is wel een beetje verwarrend allemaal. Is er een woord voor, een naam voor een woord dat tot twee tegenstelde betekenissen heeft?
5: Ja, er zijn verschillende woorden voor in omloop. Het zijn zeldzame categoriewoorden trouwens.
1: Ja.
5: Ze worden wel controniemen of contraniemen genoemd. Daar zit het Latijnse woord contra in, dat tegen betekent.
1: Ja.
5: Of ze worden auto-antonieme genoemd. Dat is een iets langer woord. Dat heeft een Griekse oorsprong. Dus er zit het woord antoniem in, dat al tegengesteld woord betekent. Dus een woord met een tegenovergestelde betekenis. En dan het woordje auto ervoor zelf. Dus je kan het een contraniem of een auto-antoniem noemen. En erg zeldzaam, daar zijn er niet zoveel van. Dat is moeilijk te vinden.
1: En is het ook contradictio in terminis of is dat weer wat anders?
5: Hey, dat is dan dat is een uitspraak dat een woord dat zichzelf tegenspreekt of een woordgroep. Maar dat is dan weer net iets anders.
1: Hey, en heb je nog meer voorbeelden van contraniemen of controniemen of auto-antoniemen?
5: Ja, nou, ik heb erg hard mijn best gedaan om er een paar te bedenken. Ja. Gijzelaar was er eentje die ik kon bedenken. Van oorsprong heeft het maar één betekenis. Degene die gegijzeld wordt. Maar tegenwoordig is er nog, door herinterpretatie, heeft het ook de betekenis gekregen van gijzelnemer of gijzelhouder. Mm-hmm. Dus dat is wel een bijzondere. En ik dacht nog aan afbouwen. Dat kan betekenen voltooien. Mm-hmm. Dus doorgaan tot iets 100% af is. Maar het kan ook verminderen betekenen. Dus doorgaan tot iets helemaal niet meer is. Dus als je zegt, we moeten het project gaan afbouwen. Bedoel je dan dat het project afgemaakt moet worden? Of juist dat het moet verdwijnen? Dat is, dat vond ik ook nog wel een leuke. Maar verder is het best lastig om er een paar te bedenken die niet heel erg afhankelijk zijn van de context of verschillende zinsconstructies. Dus je hebt wel woorden als leren bijvoorbeeld. Dat kan kennis overdragen zijn, maar het kan ook kennis opdoen zijn. Dus ik leer salsa dansen, dan leer ik het zelf. Maar ik kan dan ook zeggen, ik leer jou salsa dansen. En dan is het dus kennis overdragen in plaats van zelf kennis opdoen. Maar ja, dan moet je dus wel een beetje puzzelen met andere zinsconstructies om dat goed te doen. Ja, en blijkbaar heb je dus nog sommige gevallen waarin dus de regio misschien een rol speelt. Dus tot slot nog het voorbeeld sanctioneren.
1: Ja.
5: Als je een maatregel sanctioneert, dan kan dat betekenen dat je die bekrachtigt. Of dus kan sanctioneren kan goedkeuren of bekrachtigen betekenen. Maar het kan ook afstraffen of bestraffen betekenen. Dus dat is een beetje het tegenovergestelde, zou je kunnen zeggen. Dus als je zegt dat je een overtreder van een maatregel gaat sanctioneren, streng gaat sanctioneren of financieel gaat sanctioneren, dan bedoel je juist bestraffen in plaats van goedkeuren. Maar die tweede betekenis, ik weet niet of je die zelf kent.
1: Jazeker.
5: Oh, nou toch wel. Die lijkt ook namelijk wat gangbaarder te zijn in België. Maar ik moet zeggen dat ik hem zelf ook wel eens hoor. Dus soms zijn er inderdaad betekenissen die dan, of tegengestelde betekenissen van een woord die alleen in een bepaald deel van het taalgebied gangbaar zijn. Maar het is dus best moeilijk om goede contraniemen of auto-antoniemen te vinden.
1: Nou ja,
5: leuke uitdaging voor de mensen thuis.
1: Zeker. Nou, als mensen ze hebben, stuur ze naar ons op. Mail dan naar taalstaat@kro-ncv.nl. Fineke Jochemsen, jij was vandaag ingelood of uitgelood om namens onze taal een taalkwestie te verhelpen. We gaan nu afbouwen, dit item. Zit je nou thuis ook met een taalkwestie of een vraag? Hou je niet in, stuur een mail. En dan gaat Fineke of een van haar collega's antwoord geven. En die mail kan als gezegd naar taalstaat@kro-ncv.nl.
4: Het vergeetwoord.
2: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
1: Woorden verdwijnen en verschijnen. Maar af en toe dreigt een juweeltje in de vergetelheid te raken. Bijvoorbeeld een oud woord dat je associeert met vroeger. Onder toeziend oog van schrijfster Nelleke Noordervliet houden we samen met onze luisteraars deze vergeetwoorden in leven. En vandaag doen we dat met Leon Bijlmakers. Hij is 68 jaar en komt uit Nijmegen. Goedemiddag, meneer Bijlmakers. Wat is uw vergeetwoord?
6: Ja, goedemiddag, Ronald.
1: Ja.
6: Mijn vergeetwoord. Ik weet niet of veel mensen het zullen kennen. Kullen.
1: Ik heb het hier getest onder mensen die te gast bij ons zijn. We kenden het niet echt. Wat betekent kullen?
6: Ja, meestal negatief verrassen.
1: Hmm.
6: Meestal op een onbedoelde manier. En meestal gebruikt als een voltooideelwoord.
1: Dus okay.
6: Dat heeft mij gekuld.
1: Dat heeft mij gekuld.
6: Verrast, dat heeft mij parten gespeeld. Daar heb ik last van gehad. Die situatie heeft me benadeeld. Dat heeft mij gekuld.
1: Ja. En heeft het ook te maken dan met flauwekul?
6: Zeker. Ja, flauwekul. Of vaak in het kort kul. Dat is kul. Dat zal de jongere generatie zeker kennen.
1: Ja.
6: Dat is daar zeker aan gerelateerd. Ja,
1: ja.
6: Het heeft zelfs ook een oorsprong in het Latijn. Maar dat voert misschien een beetje ver om daarop in te gaan.
1: Nou, ga er maar op in hoor. Vind ik leuk. Vertel eens.
6: Nou, misschien eerst culius is het Latijnse woord. Maar de reden waarom ik dit woord instuurde, al een tijdje geleden. Ik had weer eens een bezoek gebracht aan mijn tante Toos.
1: Ja.
6: 90 jaar.
1: Kijk.
6: We verbleven in een verzorgingshuis. Inmiddels overleden, een paar maanden geleden. Maar als wij elkaar zagen, kwamen er altijd oude spreuken of woorden op in het dialect.
1: Mm-hmm.
6: Het Limburgs dialect. Ik ben geboren en getogen in Nederweer.
1: Mm-hmm.
6: In Middel-Limburg. En het mooie vind ik, is dat in Oost-Brabant, waar mijn vrouw vandaan komt, helemaal aan de andere kant van de peil, niet zo ver weg hoor, maar wel aan de andere, aan de rand van de peil, daar wordt dat woord ook gebruikt. Ik weet niet, misschien weet Ton den Boom dat, in hoeverre elders in Nederland dat ook wordt gebruikt. Maar ja, ook in Noord-Brabant zegt men, dat heeft mij
1: gekult. Ja. Nou, we hebben het even nagezocht. Een kul is ook een oud-Nederlands woord voor teelbal. Ja. En hetzelfde zelfstandig naamwoord kul wordt ook wel veel gebruikt in studentenkringen. Kul jij zelf nog regelmatig?
6: Nou, ik moet zeggen, in Nijmegen zal ik dit woord in mijn huis dat hier, zal het nooit in me opkomen om het woord, om de term dat heet mij gekult gebruiken. Nee. Maar zodra ik terug ben in Nederweer, bijvoorbeeld toen ik tante Dorp bezoek, ja, of als ik mijn broers bezoek, dan komt dat wel naar boven. Dus kennelijk, en dat vind ik het mooie. Dus dat heeft voor mij ook een nostalgische waarde. Nou.
1: En voor ons vanaf nu ook, het werkwoord kullen. Wie ook een vergeetwoord wil adopteren, dat kan dat kenbaar maken via nporadio1.nl/vergeetwoord. En als gezegd, de beschermvrouwen van het Genootschap van Vergeetwoorden, Nelleke Noordbluit, die gaat het volgens beoordelen op geschiktheid.

vroeg of laat, maakt niet uit. Ik zie wel hoe het loopt, ik zie ooit wel weer. Want ik zit hier en jij zit daar.

0: Leuven in Amsterdam geboren singer-songwriter die tegenwoordig in Gent woont en zichzelf een Neder-Belg noemt. Hij zingt bewust in het Nederlands. In zijn moedertaal kan hij zich, zegt hij zelf, niet verstoppen. En juist dat geeft hem vrijheid.
1: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
2: Deze maand met Jannaika Zomer over Heremietdagen.
0: Elke maand lezen we samen met onze leestraars een boek en praten erover hier in de studio met de schrijver en met drie leden van Boek Nu. Het boek van deze maand is Heremietdagen van Jannaika Zomer. Ik houd het even omhoog voor wie zit mee te kijken. Het is een rijk boek. Er wordt veel in verteld. In de kern gaat het over het verhaal over een vrouw, Meira, die een affaire krijgt met Monk, een kunstenaar. En aanvankelijk is dat alleen nog maar in taal totdat het echt wordt. En het gekke is, ze is gelukkig getrouwd met Sam. En toch dient die verliefdheid zich ineens op. Of ineens, ja, misschien is het wel niet ineens. Daar gaan we het zo over hebben. En daarnaast heeft ze ook nog eens een moeder die aan het dementeren is. En misschien dat ze denkt, ja, het kan zomaar elke dag voorbij zijn. Hoe dan ook. We hebben drie leden van ons panel. Deze maand zijn dat de 46-jarige Anna Karadevic. Ik zeg het
3: Karadarevic.
0: Karadarevic.
3: Ik ben 47 inmiddels.
0: 47-jarige Anna Karadarevic uit Amsterdam, voormalig journalist. En nu onder meer fractievertegenwoordiger van de Partij van de Dieren in Amsterdam. Waar gaat het boek voor jou over?
3: Waar gaat het boek over? Het gaat over de Dat wij mensen gewoon ontzettend onvoorspelbaar zijn.
0: Ja.
3: Geen wiskundige formule in die zin dat als alles goed lijkt te lopen, dat je toch ineens iets kunt doen wat je helemaal niet van jezelf had verwacht.
0: Goed. Sharon Tichelaar, 45 jaar, als ik dat goed zeg. Jij bent onderwijzeres en je komt uit Graven. Je bent al eerder te gast geweest, net als overigens Anna. Waar gaat je boek over? Gaat het boek over?
4: Eigenlijk het leven. Alles zit erin. De liefde zit erin, verleidingen zitten erin, overlijden zit erin. En hoe je daar heel mooi in mee kan gaan in de dagelijkse gang van zaken.
0: Mooi. Femke van Hemert, dat is de derde. Voormalig docent Nederlands uit Nijmegen. Herken jij je in beide?
5: Ja, zeker.
0: Waar gaat voor jou het boek over?
5: Het gaat voor mij ook wel heel erg over wie je bent in verhouding tot de ander. En ben je altijd dan dezelfde, ben je altijd jezelfde ik? Of verandert dat in het contact met, of dat nou met je moeder of met je man of met je
0: minnaar
5: is? Ben je dezelfde of zijn dat stukjes? Daar ging het voor mij ook heel erg over.
0: Goed. En dan Jannaika Zomer. Jij bent schrijver van Heremietdagen.
6: Yes.
0: Reageer eens meteen op wat je hoort.
6: Oh, ik vind het heel leuk om te horen. Ik vind het heel bijzonder wat mensen eruit halen. Want ik geloof dat ik al deze dingen er wel in wilde stoppen. Maar dan weet je niet of dat ook echt overkomt. En dat dat dus ook drie verschillende dingen kunnen zijn door drie verschillende lezeraars. Volgens mij moet dat. Volgens mij moet iedereen er wat anders uithalen. Dus ja.
0: Jij bent de gast bij onze boekenclub. Dus de focus ligt op onze deelnemers.
6: Oh,
0: even
6: moeilijk.
0: Kort aan jou. Kort aan jou de vraag. Hoe kwam je toe om dit boek te gaan schrijven? Want het is, laten we even uitleggen wat zo mooi is aan het boek. Wat mij echt trof. Deze hoofdpersoon ontmoet een man, een kunstenaar, Monk. En krijgt dan een soort taalverhouding met hem. Ze gaan berichtjes sturen. Er is nog helemaal geen uitwisseling van fysieke sap of wat dan ook, maar ze sturen elkaar berichtjes. En die worden af en toe wat persoonlijker en dan gaan wat diep in. Hoe kwam je er nou bij om daar een roman over te gaan schrijven?
6: Nou, ik ben denk ik toch wel een kind van mijn generatie. Wij zijn de eerste generatie die nieuwe mensen ontmoeten online.
0: Ja.
6: En dat is een wonderlijke, niet-lichamelijke wereld. Inmiddels weten we dat allemaal veel beter en gaan de generaties na ons daar heel anders mee om. Maar wij hadden ineens toegang tot mensen waar je normaal geen toegang toe had. En daar kon je mee praten. Maar ja, die kon je bijvoorbeeld ook heel makkelijk uitschelden. Hè? Op Twitter hadden we het net over. Die kan je uitschelden en dan kan je toch geen klap voor je bek krijgen. Want ja, het is heel veilig. Kun je ze ook mee flirten. En zelfs allerlei sappen, digitale sappen mee uitwisselen. en dan kan je altijd nog voor jezelf zeggen, maar we hebben niet eens gezoend. En dat vond ik een heel wonderlijk gebied waarin heel veel mensen, denk ik, zich wel eens, nou ja.
0: Nou, laten we de vraag eens terugkoppelen naar het panel. Komt dit nou herkenbaar over?
5: Zeker.
3: Ja.
0: Er valt een stilte.
5: Nee, ik heb mijn huidige vriend min of meer door Twitter leren kennen. Dus
0: ja?
5: ik herken het ook wel in die zin. Dat je dus ineens iemand denkt, maar dat lijkt me een super interessant persoon. Die zou ik normaal niet tegenkomen. Nu kan ik er gewoon tegen praten. Oh, verdorie. Hey, dat blijkt ook leuk te zijn. Nou ja, goed. En dan kan dat tot van alles anders leiden. Je kunt ook gewoon dat gesprek hebben en dat is het dan. Maar ik, ja, dat was heel nieuw en heel anders. Ja. En dat heeft een enorme wereld inderdaad geopend.
0: Ja, kijk, Mayra kampt ook nog met een ander probleem. Namelijk haar moeder, die begint te dementeren. Dat overlegt ze met Monk, haar minnaar, die haar ook steunt daarin. En ook daarin ontstaat op een gegeven moment iets dat die haar bijvalt. Heb jij dat boek gelezen als een boek over rouw? Vraag ik aan Sharon.
4: Ja, deels wel. Maar niet met de zwaarte die je normaal meteen met rouw meekrijgt. Want het was aan de ene kant gewoon ook wel heerlijk meegaan in die gesprekken tussen Monk en Mayra. Maar dan was er ook ineens, boem, daar is die werkelijkheid weer en hij is er niet meer. En hoe ga ik daarmee om? Maar wel met een bepaalde luchtigheid die gewoon wel fijn was.
0: Want er gebeurt iets in het boek wat vrij heftig is in het begin. Ik denk dat we het wel mogen prijsgeven.
6: Het is geen spoiler of zo. Nee.
0: wat gebeurt er?
6: Monk overlijdt.
0: Monk overlijdt.
6: Wie gaat het doen?
5: Monk is dood.
6: Ik vond het zelf ook heel erg toen ik hem uiteindelijk dood zou laten gaan. Maar dat was wel de hele tijd de opzet.
0: Ja,
3: en ook op zo'n nare manier.
5: Ja.
3: En lullig ook wel.
5: Ja, het is niet heel heroïsch.
3: Nee, totaal niet.
0: Maar wat er dan gebeurt is, zij heeft een verhouding met hem. En hij overlijdt. Het boek speelt zich af in de dagen na zijn overlijden. En zij zit met een verdriet, een rouw, waar ze niks mee kan.
6: Klopt, ja, daar wilde ik over schrijven. We hebben dat onder andere bij in de coronatijd gezien. Hè? Dan wordt ineens duidelijk hoe hard we bepaalde dingen nodig hebben, waar we soms een beetje ook zo, ja, die koffie met die cake en hè, al die rituelen, die heb je dus eigenlijk nodig om de overgang te maken van een leven met iemand naar een leven zonder iemand. In coronatijd kon het niet. Mensen die bijvoorbeeld een partner hadden met AIDS in de jaren 80 konden dat vaak ook niet. Hè. Die hadden niet een plek in het bestaan omdat er geen huwelijk bestond voor een mens van gelijk geslacht. Dus dan die mensen hadden dat niet. En juist die geheime rouw maakt duidelijk wat rouw eigenlijk is en hoe we daar normaal gesproken mee omgaan.
5: Ik vond het ook heel mooi in contrast die geheime rouw van iemand die er niet meer is en waar je niks mee kunt. Maar ook de aanwezige rouw om iemand die er nog wel is. Want dat speelt natuurlijk ook, want er zit ook rouw om die moeder, terwijl die is niet dood.
0: Ja.
5: En dat waren twee, vond ik, mooie, contrasterende, maar ook parallel lopende vormen van rouw die erin zaten.
0: Ja. Nou, toen ik het las, had ik wel, kijk, het is prachtig hoe die taal tussen Monk en Mayra zich ontwikkelt. En tegelijkertijd hoe de moeder de taal kwijt aan het raken is. Hè? Dat is een hele mooie kruisstelling, noemen we dat. Een chiasme. Ik moet bekennen dat ik als lezer dat toch dacht, goh, hoe zit dat in het echte leven van Janaka? Dat zijn
6: natuurlijk, dat willen mensen altijd weten. En dan zeg ik altijd, ja, weet je, kijk, mijn minnaar leeft nog, dus het is niet autobiografisch.
3: Maar je hebt hem wel doodgemaakt.
6: Ik heb hem doodgemaakt. In het boek heb ik hem doodgemaakt, ja precies. Het meest autobiografische is natuurlijk het verhaal van Mayra en haar moeder. Dat komt heel dicht bij de werkelijkheid. Daarnaast heb ik een personage wat heel erg op mij lijkt mogen laten ontsporen, wat heel lekker is aan fictie. Natuurlijk ken ik heel goed hè, dat je mensen ontmoet online en dat je die interessant kan vinden. En ik zeg ook, ik ben 30 jaar bijna met dezelfde partner. Wij waren heel jong toen we bij elkaar kwamen en het is redelijk naïef en die naïviteit die hou je heel lang vast, dat je dan nooit meer iets zou kunnen voelen voor iemand anders.
0: Mag ik dat even terugkoppelen naar het panel? Is dat een herkenbaar gevoel?
3: Ja. Ik ben niet zo lang met een ex-partner geweest, maar wel ruim 10 jaar. Vanaf mijn 17e. En er zijn momenten geweest dat ik me ontzettend aangetrokken voelde tot andere mensen. Hoewel ik hartstikke veel van die toenmalige partner hield. Dus dat snap ik wel heel goed. En zeker na 30 jaar. Ja, je bent toch niet blind, zou ik bijna zeggen.
6: Nee, ja, precies. Ik heb wel eens gezegd, ik ben getrouwd, niet dood. Precies. Ja. Nou ja, inderdaad, dat zijn de dingen die je dan fijn kan gebruiken. Maar uiteindelijk, weet je, gaat het wel om de keuzes die je maakt. En ik heb nu gemerkt, en ik had ook een rubriek over liefde in het Noord-Hollands Dagblad, heb ik heel veel mensen over liefde, 200 mensen gesproken, waarvan best wel veel mensen met een buitenechtelijke affaire. En ik had gewoon zoiets, het gaat tegen de afspraak.

0: afspraken in die je met je partner hebt. Hartstikke stom, moet je niet doen, zou het niemand aanraden enzovoort. Maar het gebeurt wel.
1: Ja.
0: En ik vond die rommeligheid, die... Ja, waarom doen mensen dat dan? Dat vond ik heel interessant. Wat doe je zelf aan? Ja.
1: Nou, waarom doen mensen dat? Kijk naar jullie.
2: Wat een affaire.
3: Ja, ja. Sowieso denk ik gewoon dopamine, spanning. Dat berichtje afwachten.
1: Ja, en, ja, komt een pingeltje keer, binnen.
3: Boy. Ja, precies. Iedere keer weer dat dopamine shot gewoon. En dat kan ook met gewone vrienden. Maar het is spannender als je ook een beetje verliefd bent op iemand, denk ik. Het is ook wel heel saai om altijd met dezelfde persoon altijd alles maar te doen, vind ik.
1: Wat,
3: maar,
1: vond je van de taal die Janaika gebruikt om dat te tekenen, te schetsen?
3: Heel dicht bij die van mezelf.
1: Ja?
3: Het las echt alsof ik was bijna geneigd om terug te gaan praten of zo. Ik denk, ik zou ook wel een berichtje kunnen sturen in die conversatie, want ik vond het heel dichtbij staan.
1: Had jij dat ook aan?
2: Ik weet niet of het per se heel dichtbij me stond, zoals jij dat voelde. Maar ik vond het heel, heel vet wel hoe lichamelijk het was. En op een manier waarop je mannelijke schrijvers eerder ziet schrijven. Misschien is dat weer een vooroordeel van mij hoor. Maar ik ken gewoon weinig voorbeelden van vrouwen die ook zo fysiek... Bijvoorbeeld dat je het hebt over dat ze nog steeds... dat Meira nog steeds gore seks heeft met Sam. Ja, dat vond ik... Ik vond dat een parel. Ja, Sam is haar man inderdaad. Want daar heeft ze dus ook nog steeds gewoon goede seks mee. Maar ja, dat vond ik heel erg mooi aan het boek. Dat ik dacht, oh wat fijn. Wij mogen ook gewoon vies zijn en ordinair. En
1: nou ja,
2: helemaal...
0: ja, graag.
1: Dat vond ik ook echt leuk. Zit een personage in Kate... De vriendin, hè? Ja, dat Kate en Meira praten met elkaar zoals ik denk dat mannen met elkaar praten.
0: Ja, maar zo praten vrouwen ook.
3: Ja, mannen, zo praten wij dus ook.
0: Ja, maar dat, weet je, ik wilde dat heel graag laten zien. En ik weet nog wel dat ik ooit een keertje een workshop deed en er zaten alleen maar mannelijke schrijvers en ik had een stukje geschreven wat uiteindelijk in het boek is gekomen. En ik heb het juist in het boek gestopt omdat deze mannen niet snapten dat die vrouwen zo met elkaar spraken. En ik dacht... Oké, dat komt omdat jullie daar dus niet bij zijn. Ja. Maar echt, zo praten we met
1: Mooi.
0: Elkaar.
1: We gaan zo verder praten hier over Heremietdagen van Janaika Zomer. Maar eerst even dit.

0: Prachtig nummer, Nazomer van Esther van Hees. Zingt ook een beetje hees ook. Een redelijk onbekend nummer van Dr. Anders P. dat Jenne Aran in de jaren 70 al eens op televisie zong. En dat later uit de archieven opdook. Goed. Er komt nu een bumper.
1: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
2: Deze maand met Jannaika Zomer over Heremietdagen.
0: Ja, Heremietdagen met drie leesteraars praten we over Anna Karadarevic. Nog bijna goed.
3: Zeker, helemaal goed.
0: Sharon Tichelaar en Femke van Hemert. Zou jij eens Sharon een stukje willen voorlezen? Jannaika een stukje willen voorlezen?
4: Yes, dat doe ik. Samuel snurkt me terug naar hier. Hoe vaak heb ik me geërgerd aan de arrogantie van zijn zagen. Hoor je dit? Ik slaap wel en jij niet. Hoe vaak heb ik hem geport en omgerold in de hoop dat het zou stoppen. Hoe vaak ben ik bij Ro gaan liggen. Nu luister ik naar zijn ademhaling. Ik tel. 17 ademhalingen in een minuut. 1020 in een uur. Dat maakt 6630 in een nacht van 6,5 uur. Naast me ligt een warme, zachte reus die van me houdt. Hij is vrij van zorg, vrij van blaam. Hij is een eiland en ik hoef alleen maar aan te meren. Ik kan me uitrollen en omdraaien en mijn kruin onder zijn kin leggen. Ik kan mijn benen over de zijne leggen. Ik zou heel zachtjes kunnen huilen tegen zijn bast en hij hoeft er niet eens wakker te worden.
0: Heb je nou vaak tegenover lezers moeten verantwoorden over het gedrag van je hoofdpersonage?
4: Het is heel grappig dat sommige mensen vinden dus een boek minder goed omdat het hoofdpersonage moreel verwerpelijke dingen doet.
0: Ja.
4: Dat vond ik heel interessant.
0: Nou, ja,
4: het grappige is dat, en ik vind dat echt, dat is eigenlijk het enige wat ik zelf wil van literatuur, is dat ik dus ongelooflijk veel berichten heb gekregen van mensen die zeiden, soms met een anoniem e-mailadres, hè, ik heb dit ook meegemaakt. Of ik zit er middenin.
0: Mm-hmm.
4: En ik heb me altijd alleen maar een slecht mens gevoeld daarom. En ik heb me geschaamd en ik heb er met niemand over gepraat. En jij hebt de woorden opgeschreven die ik zelf niet kon vinden. En dat, ik vind dat echt het allerwaardevolste. En dat er dan ook iemand is die zegt, nou snap ik niet hoor, dat iemand dat doet. Ja, oké, dat kan. Misschien ben je nog nooit verliefd geweest. Ik weet het niet. En het mag ook, hè. Laten we dit vooral niet goed gaan keuren. Maar
0: waarom niet?
4: Nou ja, in zoverre, ik denk niet dat monogamie heilig is. Ik denk wel dat de eerlijkheid wel heel wat waard is. Dus als je afspraken gemaakt hebt met je partner om zulke dingen niet te doen, dan moet je ze ook eigenlijk niet doen.
0: Maar Mayra houdt zich er niet aan.
4: Mayra houdt zich er niet aan, nee. Nee, en dat is natuurlijk heel vaak, omdat we niet weten.
0: Sharon, je wilt zeggen.
5: Ja, wat ik wel heel mooi vind en waardeer in het boek is dat, ik heb wel vaker boeken gelezen waarin affaires naar voren komen. Maar in dit boek vraagt Mayra zich ook af van waar ben ik mee bezig. En ze stelt zichzelf die morele vragen. En daar ga je als lezer in mee. En dat vind ik wel heel mooi in. Het wordt ook niet goed gepraat. Het gebeurt toch. En die strijd in haar. En dat ze met haar moeder gaat praten. En met haar vriendin gaat praten. Die vind ik heel mooi. En die maakt dat het voor mij helemaal oké en fijn is om te lezen.
3: Terwijl, mag ik daar tegenoverstellen dat ik dus best Anna wel eigenlijk iets minder reflectie had willen lezen. Hoewel ik die snap, hè. Ik bedoel, mm-hmm, ik ben zelf ook een vrouw en je denkt inderdaad over dit soort dingen na als je iets doet wat niet helemaal klopt. Maar ik had liever meer gelezen gewoon over inderdaad gewoon die gore seks en al die dingen. Ja, maar misschien gewoon omdat het dan voor mij nog wat beter invoelbaar was geweest.
0: Want er zit wel een beetje gore seks in, maar het is wel, met gore seks, laten we even het woord gore vanaf halen, er zit wel een beetje seks in.
4: Er zit gewoon lekker seks in.
0: Er zit lekker seks in.
3: Goor is geen lelijk woord.
0: Nee. Lekkere gore seks zit er wel in. Op het moment dat Mayra en Monk zich aan elkaar overgeven. Ook dat, ik moet zeggen dat je dat heel goed beschrijft. Ook die aanloop ernaartoe en de zenuwen. En dat dan het uiteindelijke toch gebeurt. Ik denk dan, hoe is het in godsnaam mogelijk om dit doorleefd op te schrijven als je het niet doorleeft? Maar goed, dan hoef je geen antwoord op te geven.
4: Ik wil dit zijn moment om te vertellen dat ik echt heel gelukkig ben met mijn echtgenoot. Ik denk dat ik dat wel even moet zeggen.
6: Maar het een sluit het ander niet uit.
4: Maar,
0: wat vond je man er eigenlijk van?
4: Dat is heel spannend, hè? Maar vooral ook omdat ik dacht, nu gaat hij zeggen, ik vind het eigenlijk niet zo goed. Of zo, dat zou ik heel erg vinden. Verder weet je, praten wij genoeg met elkaar en weet hij heel goed wat feit en fictie is. Dus ik vond het heel spannend. En toen zei hij tegen mij, ben je er klaar voor? Ik heb het uit. Hij zei tijdens helemaal niks tijdens het lezen. En toen zei hij, ik vind het echt heel goed. En daar moest ik echt om huilen. Want dat is het enige wat ik eigenlijk wil. Dat degene waar ik het allermeest van hou zegt, je hebt het goed gedaan. Dus nee, en wij hebben eigenlijk wat dat betreft, wij weten hoe het zit.
0: Maar eventjes, ik zit nog even te recapituleren wat hier nou allemaal gezegd wordt. Jij wil dus meer seks. Jij vindt die reflectie heel erg goed. Hoe sta jij erin, Femke?
6: Ik denk dat ik wel meer aan jouw kant zit. Ik vond het goed in balans. Het fysieke en het cerebrale. Ja. Goed woord. Maar ja, ik vond het wel. Dat vond ik juist heel goed. Dat je de hele tijd je laat leiden door je lichaam, eigenlijk. Maar toch ook wel gewoon iedere keer jezelf weer terugdenkt.
5: Het was ook zo abrupt, zeg maar. Je bent gewoon lekker aan. Ik ging er helemaal in op en dan in één keer bam. Ja. Iedere keer was het een beetje zo'n tikje in je gezicht.
6: Ja.
5: Oh ja, wacht, maar dit is niet oké. Of oh ja, dit speelt in mijn dagelijks leven. Of oh ja, dit. En dat vond ik, ja, zo gaat het denk ik in het echt ook.
0: Ja. Ik kan me voorstellen voor jou, Sharon. Want je hebt de vorige keer, hadden we hier Adriaan van Dis te gast. Jij bent je man kwijtgeraakt. Dit gaat ook enorm over verlies.
5: Ja.
0: Dit boek. Wat deed dat met jou?
5: Het maakt me eigenlijk vooral heel nieuwsgierig. Mm-hmm. Want je hebt het natuurlijk met mensen over en je weet hoe jouw eigen proces is geweest. En dit is natuurlijk een heel andere situatie. En hoe is dan dat verlies? En met name dat stukje over dat ritueel dat Kate bedenkt voor Meira vond ik heel mooi. Want ik vind rituelen zijn echt de kern in rouwverwerking.
0: En beschrijf het ritueel nog eens?
5: Meira zit helemaal opgesloten in zichzelf. En Kate bedenkt dan van ja, je moet gewoon afscheid nemen. Ze twijfelt, moet ik naar de uitvaart gaan of niet? Maar dat is eigenlijk niet gepast. Naar die vrouw van Monk, want die heeft ook een gelukkig huwelijk. En Kate bedenkt dan een ritueel in. We gaan een route fietsen langs belangrijke plekken voor jou. Om toch afscheid te kunnen nemen. Om toch los te kunnen laten. Zonder dat je daar dan misschien een ander pijn mee doet. Ja, en dat vond ik heel mooi en herkenbaar ook. Ja.
0: Wat blijft er bij jullie over van dit boek? Ik ga een beetje naar het einde van het gesprek toe.
3: Hoe belangrijk het is dat je toch met minstens één persoon wel dingen kan delen. Als je het hebt inderdaad over rituelen en over rouw. Rouwen doe je niet alleen. En dat weten we denk ik allemaal. Iedereen die iemand is verloren, die weet gewoon dat je het juist moet hebben van de momenten. Niet dat je opgekruld op de grond of op je bed ligt te huilen. Maar juist de momenten dat iemand naast je zit of je vasthoudt. Of inderdaad je meeneemt ergens naartoe om dat te kunnen doen. Dus het is echt een gewoon een heel menselijk, heel gezamenlijk iets. En dat vond ik heel mooi aan dit boek, dat daaruit duidelijk werd. Dat zelfs in onmogelijke situaties je toch de ander nodig hebt.
0: Korte reactie van Janaka?
4: Ja, heel fijn. Ik wilde alle vormen van liefde in één boek stoppen. En vriendschap is er een van de grootste liefdes die er bestaat, denk ik.
0: Mooi, goed. Nou. Femke?
6: Bij mij blijft vooral bij wat ik in het begin ook al een beetje zei, dat je al die dingen naast elkaar kunt hebben. En wie ben je bij wie? Want het zijn drie levens eigenlijk naast elkaar in één persoon die soms in elkaar overlopen, maar ook heel erg naast elkaar bestaan. En dat herken ik ook wel. Dus dat was voor mij wel echt wat was blijven hangen. Die mogelijkheid. En dat je daar dus ook keuzes in hebt. En soms ook juist niet.
0: Ja. In een vorige leven was jij lerares Nederlands, toch, geloof ik? Zou je dit je leerlingen aanraden?
6: Ja.
0: Waarom?
6: Omdat het, ten eerste omdat het heel makkelijk wegleest. Wat ik ook al zei, het is echt in gewone mensentaal. En dat is echt een van de belangrijkste dingen voor leerlingen. Ik gaf les op een HAVO-VWO-school in de bovenbouw. En het moet vooral lekker lezen.
0: En dan doet het?
6: En dat doet het. En dan kun je het daarna nog wel eens een keer over de inhoud gaan hebben.
0: Goed.
6: Dat moeten ze maar tegen kunnen dan ook. Ja. Leer ze er wat van.
0: Hoe vond je het om uit de gast te zijn in je eigen boekclub, Janaka?
4: Heerlijk! Wat bijzonder om terug te krijgen. Ja, dank jullie wel.
0: Ja, jullie ook bedankt. Anna Karadarevic. Zeg het in één keer goed.
3: Karadarevic.
0: Karadarevic, Sharon Tichelaar en Femke van Hemert. Ontzettend leuk dat jullie hier bij ons boekenclub Boek Nu te gast wilden zijn. Mark Twain schreef ooit: het verschil tussen bijna het juiste woord en het juiste woord is werkelijk een groot verschil. Wij hopen vandaag dat we een paar juiste woorden hebben gevonden. Daarvoor waren verantwoordelijk Lisette de Groot, Jaap Frizo, Jeroen van Kan, Maud Schuurs, Emma Weijers en technicus Pieter den Haan. Zometeen Jort Kelder hier op Radio 1.
2: Dit was een programma van KRO-NCRV.
1: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
2: En weet nog meer.
1: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
2: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
1: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
2: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
7: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
2: Ontspan. Tel tot 10. 1... Twee.
8: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: NPO Radio 1. 1 uur.
0: Ja, aan soms dokter Kelder nog over het natuurlijk de gerezen toestand in de wereld. Ga ik over praten, Trump, Xi, Poetin, komt de oorlog, ja of nee? Nou, we gaan het allemaal beantwoorden straks. We hebben het over intelligentie. De mensheid spreekt ongeveer 7000 talen, je zou het niet zeggen. Van klik-klakgeluiden tot mandarijn enzovoort en zo verder. Daar ga ik over praten met een hoogleraar hier aan tafel. We gaan de toestand in de wereld bespreken. Maar eerst de nieuwsstelling bezorgd door Jennifer Oekeloen.
15: Op het ministerie van Algemene Zaken praat de regering vandaag met een aantal partijen uit de oppositie over de begroting. Doel is brede steun voor de kabinetsplannen te vinden. Politiek verslaggever Lars Geerts, ja, de afgelopen weken is die steun er niet echt geweest. Gaat er nu iets veranderen?
16: Dat is in ieder geval wel wat dit minderheidskabinet hoopt. Er is een nieuw bod, zo zei premier Jette afgelopen vrijdag. Een nieuwe aanbieding aan die partijen, die die partijen moet overhalen in de oppositie om de begroting voor komend jaar te gaan steunen. Daarom zijn er dit weekend gesprekken. Dat begon vanochtend met Mirjam Bikker, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. Die kwam langs en toen ze naar buiten kwam, toen was ze behoorlijk optimistisch. Zij had goede dingen gehoord.
17: Voor de ChristenUnie blijft het gewoon belangrijk dat mensen thuis deze winter de rekeningen kunnen betalen. En daar vond ik echt dat het kabinet meer op moest laten zien.
16: En?
17: Nou, daar wordt duidelijk ook een poging gedaan, die ik waardeer. Maar hij wordt nu eerst uitgeschreven in een brief. Ik heb nog niks op papier gezien. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Dan ga ik ook verder kijken van, hé, wat betekent dat precies? Maar ik zie wel een kabinet wat echt de urgentie nu voelt, de eenheid heeft. Nou, dat zijn twee belangrijke dingen waarvan ik eerder zei, alsjeblieft, schiet nou op. We kunnen het ons niet veroorloven om zo lang in Den Haag bezig te zijn. Dus dat op deze zaterdagochtend die snelheid en die richting gevonden wordt, dat vind ik goed nieuws.
16: Ja, een optimistische Mirjam Bikker die ook sprak over de eenheid binnen het kabinet. Dat zou betekenen dat VVD, D66 en het CDA smal delen in het kabinet dus inderdaad beter met elkaar optrekken dan ze afgelopen zomer hebben gedaan. Want toen kwam toch naar buiten dat ze het samen zo moeilijk eens konden worden.
18: En die gesprekken vandaag, Pro en Volt hebben besloten om samen op te trekken. Waarom hebben ze die keuze gemaakt?
16: Nou, het maakt hen heel aantrekkelijk voor het kabinet, want samen hebben ze een kant-en-klare meerderheid. En die is dan voor het oprapen als je het kabinet bent. Ze hebben een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Maar met Volt erbij kom je ook tot genoeg zetels, namelijk een meerderheid van 38 in de Eerste Kamer. En dat betekent dus dat als je ervoor kiest om met deze twee partijen direct zaken te doen, dan heb je de rest niet meer nodig. Volt had al langer de wens om zich op die manier aan te sluiten bij Pro. Pro wilde tot nu toe niet, maar is inmiddels ook overtuigd dat het kan werken, zo zei Jesse Klaver vanochtend bij het binnengaan voor zijn deel van de besprekingen.
19: Nou, samen hebben we meerderheid in de Tweede en in de Eerste Kamer. Dat klopt.
20: Dus we kunnen nu niet meer om u heen. U bent er eigenlijk al als u het eens bent met de plannen.
19: Nou, wij willen heel graag een akkoord met het kabinet sluiten. En als zij dat ook willen, ja, dan hebben we dan is er gewoon een meerderheid.
20: Het kabinet wil nog steeds een breed akkoord.
19: Dit is tamelijk breed. Zo heb je meer dan genoeg zetels in de Eerste Kamer en ook in de Tweede Kamer.
16: Ja, en dat is hun unique selling point. Doe het met ons, dan ben je eigenlijk verzekerd van steun. Maar dat is lastig, want de VVD zit ook in het kabinet en de VVD heeft er erg veel moeite mee om de plannen zo aan te passen dat linkse partijen als Pro en Volt zich daarin kunnen vinden. Dus of het kabinet dit aanbod aanvaardt, dat is nog maar de vraag.
18: Ja, er zijn dus bondjes op links met Pro en Volt, maar ook op rechts, bijvoorbeeld met Ja 21 en SGP. Is er in te schatten welke kant het kabinet op gaat?
16: Ja, het is lastig te zeggen, omdat we op dit moment niet weten welke beweging het kabinet gaat maken, ook op de onderwerpen die voor die partijen belangrijk zijn. Ze hebben altijd volgehouden dat ze breed willen blijven kijken, dus dat het wat hen betreft mogelijk is om een deal te sluiten met en Ja 21 en de SGP op rechts en met partijen als Pro op links. Maar ze hadden zelf ook nog een andere route in het hoofd. En dat was een route door het midden met steun van allerlei wat kleinere partijen. 50PLUS bijvoorbeeld, die komen maandag langs. De ChristenUnie, die dus vanochtend al langs zijn gekomen. Alleen wordt die route wel wat ingewikkelder. Nu Volt zich in het kamp schaart van Pro. Die hebben slechts één zetel, Volt. Maar ze maakten wel onderdeel uit van die derde weg die wellicht ook mogelijk was. Zodat dit kabinet niet hoefde te kiezen voor de een of voor de ander. Die route, die brede route die ze wellicht in gedachten hadden, die wordt toch wel wat ingewikkelder op het moment dat de samenklontering gaat plaatsvinden op zowel links als rechts. Want ja, dan is die meerderheid door het midden ingewikkelder te maken.
18: Dankjewel, Lars Geert vanuit Den Haag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen halfstok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn zeker 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt nog meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Systemen voor kunstmatige intelligentie hebben beveiligingsmaatregelen van de Amerikaanse overheidswebsites omzeild. De systemen van het bedrijf OpenAI kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Hete in Overijssel. De jongen is met spoed gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Kinderen in de Amerikaanse staat Alabama kunnen voortaan nog maar 2 uur per dag op TikTok. Het sociale mediabedrijf heeft een schikking getroffen met de staat. Die vindt dat TikTok met opzet verslavend is gemaakt voor kinderen. Ze hebben ook afgesproken dat jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed te zien krijgen.
1: Het NOS-journaal.
18: Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen. Het gaat om het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde nog een noodlanding te maken op braakliggend terrein in het zuidwesten van Congo, maar dat mislukte, waarna het toestel neerstortte. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen zijn afgevuurd. Volgens de regering waren de raketten en drones onderweg naar Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De Houthis hebben de aanval nog niet opgeëist, maar vaak duurt het een aantal dagen voordat ze met een verklaring komen. De door Iran gesteunde rebellengroep voert sinds juli regelmatig aanvallen uit op Saoedi-Arabië. In Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan, is de Formule 1-race zojuist begonnen. Op een zaterdag, want morgen is in het land een nationale feestdag. Formule 1-commentator Louis Dekker, ja, hoe zijn die eerste ronden gegaan?
5: We hebben er inmiddels dik 2 achter de rug. En wonder boven wonder zonder incidenten. Dit is namelijk een stratencircuit met heel veel muren. Waar je eigenlijk zeker weet dat er altijd incidenten zijn. Maar voorlopig iedereen schadevrij door de eerste minuten heen. En Russell, de leider in de race, probleemloos. De WK-leider verknalde de kwalificatie gisteren, Kimi Antonelli. En die doet het heel rustig aan, heel voorzichtig. Verliest zelfs een plekje van 16 naar 17. Dus die moet nog een flinke inhaalrace beginnen.
18: Het was voor Max Verstappen gisteren ook een teleurstellende kwalificatie. Begon vanaf plek 8. Heeft hij nog kansen vandaag?
5: Hij zit net op dit moment de snelste ronde van allemaal neer. En dat doet hij vanaf plek 6. Dus hij heeft er al 2 te grazen. Sterker nog, nu al 3. Hij gaat nu naar nummer 5. Gaat voorbij Lando Norris, zit achter zijn teamgenoot nu. Dus Verstappen gaat goed, maar dat was natuurlijk een hele beroerde start vanaf plek 8. Gisteren ging er van alles niet goed, motor liep niet, zei hij. De batterij laadde niet op. Nou, dat klinkt al helemaal curieus in de Formule 1. Maar ze hebben dat vannacht gerepareerd en de snelheid zit erin. Alleen rijdt hij nog wel echt stevig achter Russell, Piastri, Leclerc en Hadjar. Maar hij heeft ze wel in zicht.
18: Straks praten we verder en dan zien we hoe het verder gaat. Dankjewel, Louis Dekker. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. En het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog wat warmer. Maximaal 25 graden.
21: Ja, dan gaan we vervolgens bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Erik Evengroen.
22: Ja, de files die nemen behoorlijk toe. En dat heeft vooral te maken met werkzaamheden dit weekend. En dat zien we onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is een ongeluk ook nog eens gebeurd tussen Kerkdriel en Geldermalsen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 13 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. En dit is natuurlijk een belangrijke onderwerp.

0: rij door de eerste minuten heen. En Russell, de leider in de race, probleemloos. De WK-leider verknalde de kwalificatie gisteren, Kimi Antonelli. En die doet het heel rustig aan, heel voorzichtig. Verliest zelfs een plekje van 16 naar 17. Dus die moet nog een flinke inhaalrace beginnen.
1: Ja, het was voor Max Verstappen gisteren ook een teleurstellende kwalificatie. Begon vanaf plek 8. Heeft hij nog kansen vandaag?
0: Hij zit net op dit moment de snelste ronde van allemaal neer. En dat doet hij vanaf plek 6. Dus hij heeft er al 2 te grazen. Sterker nog, nu al 3. Hij gaat nu naar nummer 5. Gaat voorbij Lando Norris. Zit achter zijn teamgenoot nu. Dus Verstappen gaat goed. Maar dat was natuurlijk een hele beroerde start vanaf plek 8. Gisteren ging er van alles niet goed. Motor liep niet, zei hij. De batterij laadde niet op. Nou, dat klinkt al helemaal curieus in de Formule 1. Maar ze hebben dat vannacht gerepareerd. En de snelheid zit erin. Alleen rijdt hij nog wel echt stevig achter Russell, Piastri, Leclerc en Hadjar. Maar hij heeft ze wel in zicht.
1: Straks praten we verder en dan zien we hoe het verder gaat. Dankjewel, Louis Dekker. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. En het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog wat warmer. Maximaal 25 graden.
2: Ja, dan gaan we vervolgens bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Erik Evengroen.
3: Ja, de files die nemen behoorlijk toe. En dat heeft vooral te maken met werkzaamheden dit weekend. En dat zien we onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is een ongeluk ook nog eens gebeurd tussen Kerkdriel en Geldermalsen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 13 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. En dit is natuurlijk een belangrijke omrijroute van de afgesloten A27. Dan de A10 Zuid bij Amsterdam. Tussen Amsterdam Centrum en de Nieuwe Meer 6 kilometer met een kwartier vertraging. En dit komt weer door de afgesloten A9. Vervolgens de A58 bij Tilburg voor Tilburg Centrum West 15 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tenslotte de A73 Maasbracht Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg 5 kilometer file met een kwartier vertraging.
2: Nou jongens, sterkte in de file. Lekker vloeken met z'n allen. We gaan straks trouwens die taal even analyseren met professor Dr. Iris Sommer. Zij heeft een prachtig boek geschreven, De Stem van het Brein. 6.000-7.000 talen zijn er in Nederland. Dat gaan we allemaal analyseren. En wat vooral kan AI misschien betekenen op dit gebied? Dan Dr. Tim Swijs, die praat over oorlog en vrede, over Trump, ook zie, over Poetin, over de VN-top. Er schijnt oorlog met Poetin te komen. We gaan het even analyseren. We bellen met een linkskamerlid die de jacht op de welgestelde wil openen. Waarom ook niet? En we hebben een jonge dokter die onderzocht hoe stabiel het gesteente onder de Groningse grond is, dat alles onverwijld. Naar de mededelingen van de middenstand.
4: Ster. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
10: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
11: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
12: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
13: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
14: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je serie.

0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Dr. Keldrenko.
2: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Jort Kelder.
4: Ja, dat is hard. En dat u aan de transistor bent gekluisterd. We doen het live vanuit alle piers, zoals altijd, met hele diagnoses over het onderontje van Donald Trump en Xi natuurlijk. De veldtocht van Vladimir, die kennelijk op de agenda staat. Daar ga ik het over hebben met dokter Tim Swijs. Dan, hoe taal ons maakt tot wie wij zijn. Met psychiater professor dokter Iris Sommers. Hij heeft er een boek over geschreven. En hoe stevig is eigenlijk die Groningse bodem, jongens? Met z'n allen even springen. Moeten er nog meer miljarden naartoe? Dus dat ga ik vragen aan de jonge dokter. Hij is nog net niet, Sebastian Mulder. Ja, jongens, we gaan het over de VN-top hebben, maar ook over ons brein, een gevarieerd palet vandaag. Jullie gebruiken allebei AI in je werk natuurlijk, Tim en Iris. Tegenwoordig heet dat volgens Trump super intelligence. Bij de VN-opening in New York zei hij er iets over. Laten we hem even luisteren. En vooral over zijn strijd met China.
5: Whoever wins AI, you have to remember this. And now I say, whoever wins SI, whoever wins super intelligent, wins. That's the group that wins. And we're leading now over China by a lot and everyone else. And we're going to keep it that way.
4: Merkwaardige manier van spreken heeft eigenlijk. Hij zakt altijd een beetje weg, hè, Iris. Je mag als psychiater nooit een oordeel geven over. Hij is een hele grote patiënt, misschien de grootste van de wereld, maar niet jouw patiënt. Dus je mag er niks over zeggen.
6: Maar taal zegt heel veel over hoe iemand denkt. En als iemand langzaam denkt, lang naar woorden moet zoeken, zelfs in zijn eigen moedertaal, dan gaat het denken hoogstwaarschijnlijk ook niet zo snel.
4: Hoor je dat hij al. Hij heeft natuurlijk een beperkt palet aan woorden,
6: precies,
4: denk ik.
6: Precies.
4: Zijn repertoire is beperkt, toch?
6: Hij maakt ook hele korte zinnen.
4: Ja, en hij zakt zo weg.
6: Ja, wind. De paus zei ook iets over AI gisteren in Parijs. Ja. Met een prachtig accent. Het was Frans, maar je kon amper verstaan dat het Frans was. En hij zei misschien nog wel iets interessanters dan Trump. Namelijk dat het de hoogste tijd is voor goede ethische regels en wetgeving rond AI. Denk het nou. Daar komt de paus mee. Ja. Dat had ik misschien wel van iemand anders verwacht, maar dat was tof.
4: Ah, veeg teken dat de paus mee begon. Misschien hadden we zelf eerst even over moeten beginnen. Tim, net in het nieuws. Modellen van OpenAI die probeerden in te breken bij de Amerikaanse overheidsinstanties. Je hoorde het bericht net, het was een beetje lawaaiig hier in de studio. Heel gezellig hoor, daar niet van. AI gaat echt oorlogsvoering overnemen.
7: Ja, en we staan pas aan het begin, denk ik. Ik bedoel, we zien nu al onbemenste systemen vliegen door de lucht. Maar je ziet ook aan de horizon al wat er allemaal nog meer kan gebeuren. Dus zwermen, drones die autonoom kunnen opereren, zelf doelwitten kunnen kiezen.
4: Mm-hmm.
7: En ook nu dit voorbeeld dat we net in het nieuws hoorden. Afgelopen zomer waren er 1200 agenten van OpenAI ontsnapt. En die waren, 800 daarvan waren in een soort van mierenkolonie zwerm gaan opereren om een website te hacken. Ze hadden een gezamenlijk messageboard gecreëerd. Ze hadden ook een taakverdeling gemaakt waar sommige mieren of artificiële agenten zich opofferden. Ze schreven code om het door te geven aan nieuwe generaties.
4: Mm-hmm.
7: Dus ik stel me voor wat een kwaadwillende actor zou kunnen doen als hij een cyberaanval op ons wil lanceren. En in plaats van dat hij zijn cybersquad aanzet, creëert hij gewoon een paar 10.000 artificiële agenten die vervolgens helemaal los kunnen gaan.
4: Ja, wat ik
6: maar dat gebeurt toch al lang?
4: Iris. Ja?
6: Er liggen toch voortdurend onder attack de universiteiten in elk geval wel.
7: Ja, maar wat ik net beschreef was dat er een aanval wordt gedaan door autonoom opererende artificiële agenten. En dan kun je je voorstellen wat er een paar jaar geleden met NotPetya is gebeurd. 10 miljard schade. Dat kan helemaal losgaan en veel groter worden. En dat is heel moeilijk tegen te verdedigen.
4: Zeker. Weet je wat ik er eng aan vind? Dat we spreken zo'n incident, maar dan is het al gebeurd. Kun je het bijhouden? Het gaat harder dan wij er aan tafel over kunnen praten, bijna.
7: Zeker. Ik bedoel, van de zomer zei ik, als je twee mieren in je huis hebt, kun je er donder op zeggen dat je veel meer mieren in je huis hebt. En de laatste weken, de laatste dagen komen er steeds engere verhalen naar buiten. Dus wie weet zijn ze al lang onder ons. En gaan we straks weg en zien we dat de eerste digitale infrastructuur lam ligt.
4: God, ik begin al te verlangen naar de gezellige Napoleonische oorlog. Gaan we het straks allemaal over hebben. Eerst Haagse kwestie. Ik bel met Kamerlid Luc Stultjens,
3: Tweede Kamerlid namens Pro, voorheen GroenLinks. Daar komt hij vandaan, die een motie in onder nummer 1567. Deze gaat over miljonairs die belasting ontduiken. Ja hoor, in Frankrijk is er een groot onderzoek geweest. Daar kwam uit dat zo'n 13.335 miljonairs daar in 2024 geen inkomstenbelasting hebben betaald, terwijl ze wel allemaal in een duur huis woonden. Nou, een grote schande. Luc, ben je daar?
8: Daar ben ik zeker. Goedemiddag.
3: Ja, en jij dacht, wat een inspirerend voorbeeld. Die Fransen hebben dat kennelijk met een groot onderzoek bovengehaald. Dat er heel veel rijke mensen die in een duur huis wonen, maar geen inkomstenbelasting betalen. Laten wij dat voor Nederland ook eens even gaan uitzoeken hoeveel dat er zijn.
8: Klopt. Inderdaad, we zijn eigenlijk hierdoor geïnspireerd. Met de grote vraag, is dit in Nederland ook het geval? En daarom hebben we deze motie ingediend deze week, ja.
3: Ja, nou kan het natuurlijk als je, bedoel, stel je erft. Ja, of dat nou wel of niet mag van jou, maar je erft, dat mag van de wet. En dan heb je niet zo'n hoog inkomen, dan betaal je, of misschien helemaal geen inkomen, dan betaal je geen belasting. Maar je hebt wel die erfenis, dan betaal je nog altijd box 3 belasting. Dus die belasting is er dan toch al? Dat is toch verder niet, ja, je kan de wet veranderen, maar dat is gewoon de wet nu.
8: Nou, het probleem is, en dat weet jij ook, het gaat vooral om dat de allerrijkste hebben vaak kunnen constructies optuigen, waarmee je eigenlijk op papier geen inkomsten hebt. Terwijl dat eigenlijk in de praktijk wel zo is. En daar gaat het met name om. En dan praat je over met box 2 en andere constructies. Daar willen we meer over weten, want we weten nu al uit de wetenschap dat geldt in Frankrijk, maar ook in Nederland, hoe rijk je bent, hoe laag je effectief belastingtarief. En daar zit de knel.
3: Ja, maar nou is natuurlijk de vraag, jullie hebben het vaak over de allerrijkste. Dat gaat natuurlijk ook in het politieke debat nu heel erg over belasting. En de allerrijkste moet een eerlijke bijdrage leveren. Waar begint allerrijkst voor jullie?
8: Nou, ik denk in dit geval, als je bijvoorbeeld kijkt naar de top 1%, daarvan zie je eigenlijk uit alle berekeningen de laatste jaren dat die groep er het meest op vooruit gegaan is. En ook die een veel lager effectief belastingtarief heeft. En dat vinden we eigenlijk niet rechtvaardig, omdat we ondertussen zien dat de rest van Nederland, de middenklasse, gewone werkende mensen, steeds meer belasting moeten betalen. En daar vinden wij, moet echt verandering in komen.
3: Dat is, Luc, je mag dat vinden, maar dat is feitelijk onjuist. CBS heeft dat net onderzocht. Het blijkt dat de top 10%, niet 1%, maar top 10%, is de enige groep die er sinds 2011 in belastingdruk op achteruit is gegaan. De rest is er allemaal op vooruit gegaan. Dat zijn gewoon de feiten. Daar mag je de politiek iets anders van vinden.
8: Nou, dat wij iets anders vinden, dat is geen verrassing. Maar de feiten die erkennen we ook allebei. Namelijk gaat het om binnen die 10%. En dan moet je naar de 1% kijken.
3: Ja, ja.
8: En daar zie je juist die onderzoeken van ook Zoekman en anderen. Als je daarop inzoomt, die groep is eigenlijk veel meer op vooruit gegaan. En daar zit juist de grote onrechtvaardigheid.
3: Ja, dat zat ook vooral bij de 0,01%. Dat zijn de 1300 rijkste families. Dat zijn eigenlijk die mensen met die hele grote familiebedrijven. En hoe zou je die dan aan willen pakken? Want je wil, neem ik aan, Pro, ook niet de bedrijven wegjagen. Hoe doe je dat?
8: Nee, ik wil het liefst hier houden. Maar in elk geval kijken naar de constructies die nu bestaan, waardoor ze effectief minder betalen. Daar zou je iets aan moeten doen. En dat, er zijn meerdere manieren voor. Er zijn eigenlijk al jarenlang rapporten over verschenen. En gek genoeg zeggen eigenlijk ook alle planbureaus, economen, dit is wel een beetje scheef de verhouding tussen arbeid en kapitaal. Dus werken voor je geld versus geld dat komt aanwaaien omdat je rijk bent. Ja. En daar moet een betere balans in komen.
3: Dat zijn dan zeg maar erfenis. Nou, volgens mij is dat een breed gevoel. Dat er gewoon fair share moet zijn. Dat mensen moeten betalen. Ja. Maar je praat natuurlijk uiteindelijk over een hele kleine groep heel erg rijke mensen in de wereld. Ja. Hè? De tech boys, noem maar op. De paar miljardairs die we hebben. En de vraag is natuurlijk of de overheid, als je met een kanon op een groepje van 50 mensen gaat schieten, en of je dan niet die 500.000 anderen die gewoon een pensioentje hebben niet meeraakt. Dat is natuurlijk punt een beetje.
8: Nou ja, het liefst doe je dat gericht, daar ben ik het mee eens. En het liefst doe je het ook wereldwijd, want dat is natuurlijk nog effectiever. Alleen wordt ook vaak wel als een soort excuus gebruikt om nog niks te hoeven doen, dat we wachten op wereldvrede en op wereldbelastingen.
3: Ja.
8: Maar dat gaat nog wel een tijdje duren. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen met een kopgroep. En dat is ook de reden dat wij zeggen, met andere landen samen, laten wij een soort minimale belasting met elkaar creëren.
3: Binnen Europa eigenlijk, of binnen de OESO. OESO heeft dat voor de winstbelasting gedaan al, hè?
8: Klopt. Ja. Nou, dat was eigenlijk best een goede start. Wordt wel weer een beetje ondermijnd door wat Trump aan het doen is.
3: Zeker.
8: Maar dat is op zich een goede manier. Ja. Alleen ik ben bang dat daarop wachten te lang duurt. En met als gevolg, en dat is ons waarom wij het zo urgent vinden, dat we elke keer zien dat de belastingen omhoog gaan voor de middenklasse. En die betalen zich nu blauw. Omdat die allemaal gaten blijven bestaan bij die allerrijkste. En dat moet echt worden teruggedraaid.
3: Alleen onze definitie van middenklasse. Bij mij meer middenklasse tot 3-4 ton per jaar. Ik geloof bij jou tot de helft of zelf minder. Maakt niet uit, worden we niet over eens.
8: Ja, dat
3: andere vraag is
8: de groep die je hebt. Ja,
3: dan zeg maar tot 2 keer modaal, kan je misschien zeggen. Maar Pro heeft gekozen, de leden van Pro hebben gekozen voor om zich in Europa aan te sluiten bij de socialistische fractie, de PES-fractie. De groene fractie zag van, nou heb jij die achtergrond bij GroenLinks. Ben je tikje bedroefd? Want eigenlijk kan je zeggen, het partij kiest voor de macht en niet voor de groene idealen per se.
8: Waar ik bedroefd over was, is dat we moesten kiezen. Dat vond ik echt jammer. Maar met deze uitkomst kan ik goed leven. En ik vind het belangrijk dat we met beide families veel blijven samenwerken. Dus ik kan er goed mee leven.
3: Nou, Luc Stieltjens, bal de vuist voorwaarts namens Pro.
8: Ja, gaan we doen. Dank.
9: Dr. Kelder en Co.
3: Dr. Tim.
8: Ja, bedankt.
3: Dr. Tim.
8: Hoi, hoi.
3: Ja, hij zegt hoi, hoi. Hij zit nog even op de lijn. Dat was, dat, ja,

0: Dat was de fiscaal woordvoerder van Pro. Ik ga doorpraten met jou, de Tim Swijs, onderzoeksdirecteur van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Je bent defensiespecialist, hebt eindeloos veel geschreven. Maar we gaan het nu vooral over de afgelopen week hebben. We hebben die ontmoeting tussen Trump en Xi gezien. Eigenlijk was het een soort G2-top tijdens die hele Verenigde Naties. Leuk dat al die wereldleiders daar een speech mogen doen, maar het ging eigenlijk hierom. Hè. Dat trok alle aandacht. En wat leverde dit nou op, deze topontmoeting?
1: Nou, een wapenstilstand waarin beide leiders besluiten niet hun handelsconflict verder te escaleren, maar het verder te bevriezen voor nog een enkele maand. Dat is één. Het heeft ertoe geleid dat er nog steeds geen overeenkomst is over of we AI willen gaan reguleren of niet. Mm-hmm. De Taiwan-kwestie staat ook nog open. Iran is er ook geen overeenkomst over. Dus dat is eigenlijk vooral een uitkomst dat er niet zo heel veel werd besloten. Maar wat wel duidelijk was, is dat één, Trump een hele andere toon en houding aansloeg. Want die had eigenlijk behoefte om niet het conflict met China verder op scherp te stellen in het licht van de penibele situatie rondom Iran en het feit dat hij niet nog meer handelstarieven van China kan veroorloven. Mm-hmm. Tweede, wat het ook laat zien, is dat de twee leiders heel duidelijk een concert van grote mogendheden voor ogen staat, waarin de grote mogendheden regeren en de kleine en middelgrote mogendheden zich maar te voegen hebben. Mm-hmm. Dan denk ik wel dat er een onderscheid is. Ik denk dat Xi Jinping eigenlijk economisch en militair China's macht gestaag wil uitbouwen en tot die tijd een modus vivendi met de Amerikanen wil hebben, terwijl de Amerikanen eigenlijk voor ogen staan dat de Amerikanen militair en economisch
0: dominantie willen.
1: Ja.
0: Wie is de bovenliggende partij in dit conflict, heb jij het gevoel? Want ik heb wel het idee, de Chinezen is eigenlijk onantastbaar, die staat daar soeverein, mm-hmm, en laat die Donald een beetje rondspringen. Maar ook sowieso, al sinds COVID kun je aan allerlei dingen zien, eigenlijk zijn de Chinezen gewoon de winnaar.
1: Ja, nou, kijk, machtsverschuivingen is niet een kwestie van weken, maanden of jaren, is een kwestie van decennia. Dus we zien dat China komt van heel, heel, heel ver. Eind mm-hmm jaren 70, jaar 80 openden ze. Eind jaren 90 hadden ze slechts 1% van de wereld export.
0: Weet je, kort geleden.
1: Gigantisch. Ja. Ja, en dus heel kort geleden. En je ziet dat ze nu sinds een jaar of 8, 9 echt hun vleugels aan het uitgeslagen hebben. Een duidelijker assertiever taal uitslaan. En ook van made in China naar created in China zijn gegaan met grootse 5-jaren plannen. Waarin ze bijvoorbeeld in de groene energie dominant zijn, waar ze grote slagen op AI maken, waar ze de auto-industrie hebben. Dat gezegd hebbende, is Amerika nog steeds een heel machtig land. Hebben ze nog steeds
0: de grootste economie. En ze liggen wel voor met AI, toch?
1: En hebben ze ook nog een veel groter, sterkere krijgsmacht. Dus ja, we kunnen moeilijk zeggen, in aan de lichaamshouding van de twee leiders konden we duidelijk zien dat China sterker was. Het is een verhaal van de lange adem, maar dat China heel langzaamaan op gelijke positie aan het komen is, dat mag wel duidelijk zijn.
0: Uit de toon van Trump lijkt het vaak alsof er een soort onvermijdelijkheid van een militair treffen is tussen de Chinezen en Amerikanen. We de Amerikanen natuurlijk willen winnen, duidelijk. En de Chinees die verwijst, Xi Jinping verwijst eigenlijk altijd naar de Grieken. Het conflict tussen Sparta en Athene, om te laten zien dat twee machten ook naast elkaar zouden kunnen staan. Wie heeft hier gelijk?
1: Xi Jinping is dol op de Thucydides trap. En de Thucydides trap is waar, zoals je verwijst, dat de opkomende macht en de heersende macht al onvermijdelijk met elkaar slaags gaan.
0: Ja.
1: En het interessante is dat Xi sinds ongeveer 2013, denk ik zo, deze taal iedere keer opbrengt in successieve ontmoetingen met wat is het, Obama, Trump 1, Biden, nu Trump 2. Ja. Maar eigenlijk is het wel leuk bij Dr. Kelder. De meme van Thucydides trap is gepopulariseerd door een Harvard-hoogleraar, Graham Allison, die een boek schreef, de Thucydides trap, en volgens mij is het van 2017. Waarin hij dit betoogt dat 3/4 van de machtstransities in het verleden altijd leiden tot oorlog. Alleen, toen hij het boek eenmaal had gepubliceerd, leidde tot heel veel kritiek van collega's en anderen dat het eigenlijk broddelwerk was. Dat het slechte timing was, dat het overdreven was, dat hij cherrypicking had gedaan met zijn casus. Terwijl, ondertussen was zijn meme een eigen leven gaan leiden.
0: Ja.
1: En zie je dus Xi Jinping aan de ene kant altijd naar verwijzen, dat moeten we niet doen. En aan de andere kant zie je ook dat juist vaak grote oorlogen niet direct tussen de grote mogendheden ontstaan, maar zijn kleine landen die in conflict raken.
0: Aan de randen.
1: Daar worden.
0: En Servië in de Eerste Wereldoorlog, misschien inval in Polen van de Duitsers in 1939.
1: Maar dat zijn
0: incidenten, zeg maar, aan de grens van het conflict, maar zijn wel de kern van het conflict, waarbij twee grote mogendheden op elkaar botsen, toch?
1: Nou ja, waar eentje bij betrokken wordt en het dan doorgaat. Ik bedoel, het leuke is dat, of het leuke, de Thucydides beschrijft dit. En dat gaat eigenlijk om een conflict tussen Corfu of Corcyra en Corinthe. Waar vervolgens Athene en Sparta bij betrokken raken. Dus ja.
0: Maar denk je nou echt dat dit al 2500 jaar van universele gelding is?
1: Nee, maar wat ik wel denk is dat als er spanningen bestaan tussen grootmachten, dat die niet altijd direct worden uitgevochten, maar dat er spanningen over een kleiner land in een periferie of misschien in een hotzone ontstaan, waar je opeens een onvermijdelijke escalatie
0: hebt. Zullen we het daar eens even over hebben? Er zijn allerlei aanwijzingen dat Poetin oprukt, dat hij niet alleen met pesterijtjes en cyberacties en zo in Europa, er zijn 100 plus incidenten sinds de Oekraïne-oorlog al gemeten, zelfs meer. Maar vooral zeg maar aan de Baltische kant van de Baltische Republieken, Polen, wat verwacht jij daar? Want daar zou het echte conflict dan kunnen ontbranden. Hij test de NAVO, lees je over.
1: Ja. Nou, ik maak me ernstig zorgen. Ik roep al denk ik een jaar of twee. Pas op, we zagen eerst, ik heb een datalab ACSS, waarin we zagen dat er een vervijfvoudiging was van hoeveelheid hybride aanvallen. Mm-hmm. En een verschuiving van het virtuele naar het fysieke domein. Oftewel treinsabotages, spoofing van GPS-signalen. Yeah. Dat is niet alleen aan het oostfront hoor. Brandstichtingen enzovoort. Wat je nu ziet de laatste maanden is steeds hoger, gevaarlijker aanvallen. Wat in Leipzig begin augustus, waarin bijna een vrachtvliegtuig was opgeblazen. Ja. We hebben drones die de Poolse grens overschieten. We hadden een flare boven een Deense helikopter. Dus wat ik denk dat er gebeurt is het volgende. Het gaat niet zo goed in de Oekraïne met Rusland. Afgelopen zomer verloren ze meer dan 40.000 soldaten per maand.
0: Dat is dood en gewond.
1: Dood en gewond, ja.
0: Is dat geen propaganda van de Oekraïne, die aantallen?
1: Volgens mij niet. Ik heb ook andere betrouwbare bronnen gelezen. Maar het punt is, dat is de orde van grootte van de Nederlandse krijgsmacht. Hè, om even je voor te stellen wat het is. Ja. Dan zie je dat Oekraïne, dat zijn zulke grote verliezen dat Poetin niet meer dat per se kan op blijven vangen. Mm-hmm. Wat ik denk dat er gebeurt is dit. Hij probeert een wig binnen de NAVO te drijven door steeds gevaarlijker aanvalletjes te doen. Mm-hmm. En op een gegeven moment misschien niet een grootschalige aanval met conventionele tanks zou kunnen, denk het niet. Maar een probe om te kijken of wij dan...
0: Een probe, een testje.
1: Een testje. Maar het kan ook...
0: Want je hebt een paar van die Russische enclaves aan de grens, ook binnen de Baltische Republieken. En ja, en we kunnen uit satellietgegevens zien dat die troepen samentrekken, toch?
1: Nou, je kan zien, en dat hebben ze ook aangekondigd, dat ze sinds 2024 hadden ze 20.000 troepen aan de Finse grens. Gaan ze naar 80.000 opbouwen, worden grote nieuwe kazernes gebouwd.
0: Toch?
1: Nee, maar goed, de NAVO-grens met Rusland is ook 1300 kilometer groter geworden. Met Finland die erbij is gekomen. Maar wat er ook is, El Mundo rapporteerde dat deze week, is dat er vanuit het zuiden plannen aan het lekken zijn. Dat Rusland juist vanuit het zuiden Spanje, Italië en Frankrijk wil aanvallen.
0: Huh? Ja, hoe doe je dat dan?
1: Je vraagt er een schip naartoe en je lanceert drones erin toe. En nu denk je, dit is allemaal bangmakerij. Maar deze week had Macron zijn top en de twee presidentiële kandidaten geroepen om ze een brief te geven en na te denken over hoe ze zich beter konden voorbereiden.
0: Wat er gaande is, ja.
1: En er is ook nog een logica hier.
0: Maar het is eigenlijk gewoon een test van artikel 5, hè?
1: Dan?
0: Gaan we iets terug doen? Gaan de Amerikanen ons steunen of valt de NAVO uit elkaar? Ja. Dat is het toch?
1: En het kost... In jargon noem je dat de offense-defense balance. In dit geval kost het de Russen minder om zo'n aanval te doen, terwijl het ons veel kost om ons er tegen te verdedigen.
0: Ja.
1: Zij denken dat ze onze wil vervolgens kunnen breken. En tot nu toe zie je dat de steun voor de oorlog, voor de steun voor Oekraïne stijgt.
0: Ja.
1: Maar het kan op een gegeven moment, als het echt pijn gaat doen, dat je zegt, laten we stoppen met Oekraïne steunen, laten we onze wapens hier concentreren.
0: Ja, precies. Steun in naam en een beetje geld is allemaal makkelijk, maar we hebben de wapens niet. Ik bedoel, Trump heeft 800 Patriots afgeschoten in het Midden-Oosten. Ja. Dus we kunnen ook de raketsystemen niet vullen. Dus
1: volgens
0: daar hebben
1: hier,
0: wij.
1: Ja, volgens mij is hier wel meer zijn er meer afgeschoten, 1700 op zijn minst. En daar is een groot gat. En daarnaast heeft Hexet, de Amerikaanse minister van Oorlog, quote-unquote.
0: Ja, ja.
1: Die heeft in juni een zesmaandelijkse review afgekondigd.
0: Ja.
1: Over de Amerikaanse aanwezigheid hier in Europa. Naar verluid, gaan ze meer dan een derde van de troepen en het materieel terugbrengen. Dan valt er een gat.
0: Waarom, Tim, slaan we niet wat harder terug? Ik heb altijd het idee dat we zo defensief zijn. Dat we gewoon afwachtend hier zitten. En dan proberen we natuurlijk sabotagepogingen te verijdelen, tuurlijk. Maar ik zie geen offensieve actie. Ik bedoel, er moet er gewoon een streep getrokken worden.
1: Nou, allereerst moeten we niet vergeten dat dit een conflict is waar een nucleaire schaduw overheen hangt.
0: Ja.
1: En de Russen zijn veel meer comfortabel met het uitbuiten van deze nucleaire schaduw. He? Dus ze denken, jullie durven toch niks te doen, want wij hebben kernwapens waar we iets mee kunnen. Tegelijkertijd zie je dat we heel leidzaam iedere keer reageren. Dus eerst zeggen we dat er niks aan de hand is. Nu durven we de Duitse regering een man en paard te noemen. Ja, dat is Rus. Maar we doen nog steeds niks. Dus ik heb afgelopen lente een studie uitgebracht, Breaking Out of Europe's Strategic Trap, waarin we juist betogen dat in plaats van leidzaam toekijken tot het steeds erger is en we iets moeten doen, dat we zeggen, nee, je moet veel proactiever optreden. Je moet deny, disrupt, degrade en deter, zeggen we in het Engels. Maar je moet dus zorgen dat ze deze aanvallen niet kunnen uitvoeren. Ja.
0: Hoe doe je dat? De Amerikanen hebben een paar onderzeeboten gestuurd, zag ik ook, richting Europa. Want er wordt altijd gezegd, de Amerikanen laten Europa vallen, maar ze hebben ook via de zuidgrens heel veel raketten gestuurd naar Oekraïne. Dus ze doen wel iets.
1: Maar
0: ik zie het nog niet echt operationeel.
1: Je kan een heel pakket doen, maar ik bedoel, we kunnen ons beter verdedigen, maar je voelt naar proactief en offensief, en laat me dat dan benoemen. Je kan heel duidelijk eenheden die er verantwoordelijk voor zijn, kun je cyberaanvallen op uitvoeren. Je kan tegen de Russen zeggen, als dit gebeurt, gaan we veel minder restricties zetten op de wapens die we naar Oekraïne sturen.
0: Mm-hmm.
1: Je kan inlichtingofficieren die hier rondlopen, waarvan we heus wel weten dat ze er zijn, kun je in de kraag vatten en uitzetten. Je kan zeggen, iedere keer als je een aanval doet, gaan we automatisch 100 miljoen meer aan Oekraïne geven.
0: Dat zou een hele goeie zijn, want dan stopt Poetin wel, toch?
1: Dan heb je, dat weet ik niet, maar dan heb je in elk geval, je moet ook, het is een soort van dialoog tussen doven, als je dat mag zeggen, lijkt het, waarin de Russen doen dus iets, wij denken niet eens dat er een logica achter is, denken we, waarom doen ze zo vindt. Wij reageren niet, de Russen denken, wat zijn ze zwak. Ja, ja. Dus ik denk juist dat je een communicatie moet doen in woord.
0: Zijn we heel zwak, Tim? Want natuurlijk zijn we nu al een paar jaar bezig om wat op te bouwen. Nou, er is een defensienota uitgekomen van Jezielkus, de minister. De specialisten die ik heb gesproken, die geïnterviewd worden hier, die zeggen allemaal, wat een slap stuk, zegt. Er staat eigenlijk niks in.
1: Ja, kijk, er staan een aantal hele grote ontwikkelingen. De Amerikanen trekken zich deels terug, worden bijna niet naar verwezen.
0: Ja.
1: De oorlog verandert
0: supersnel.
1: Ze durven
0: niet op de tenen te staan, dat merk je duidelijk.
1: Duidelijk. Maar als je de olifant in de kamer niet benoemt, kun je je moeilijk gaan voorbereiden als een andere olifant over je heen gaat tremmelen. Dus dat is een probleem. Oorlog verandert heel snel, we zien het. Dus dan heb je dus een korte termijn uitdaging. Hoe passen we ons aan? Ja. En hoe gaan we dat doen?
0: Het is een drone-oorlog in plaats van ouderwetse tanks en vliegtuigen.
1: Maar hoe gaan we deze mix maken? Want het is niet zozeer dat een oorlog die wij voeren aan het oosten per se Oekraïne-oorlog is. Maar hoe gaan we op korte termijn deze...
0: Ja.
1: En hoe gaan we op een korte, middellange termijn dat gat van de Amerikanen opvoeren?
0: Eigenlijk staat er in die defensie, staat alles, maar per saldo kiezen ze nog niet.
1: Ik heb niet een duidelijke visie gezien over hoe die krijgsmacht er dan uitzien en hoe we deze transitie daadwerkelijk gaan maken. En dat heb ik ook gezien als ik in het veld ga kijken bij eenheid, denk ik, die zie ik met drones, zeg ik, dat zijn 10 mooie drones. Waar zijn die andere 1000 drones? Zeg ze, die hebben we nog niet.
0: Ja.
1: Waar?
0: Het gaat niet hard.
1: De drones van de tegenstander, waar is je luchtafweerverdediging? Ja, die is er ook nog niet.
0: Oké, morgen is een demonstratie tegen de oorlog. Doe je mee?
1: Ik doe niet mee.
0: Jij doet niet mee. Naïef?
1: Sterker nog.
0: Hebben ze de spandoeken gesponsord door het Kremlin of niet? Wat denk je?
1: Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ik wil niet aan mensen in integriteit per se twijfelen. Maar het gaat mij om iets anders. Het is niet zo alsof de NAVO, Nederland, Oekraïne een oorlog tegen Rusland is gestart.
0: Nee.
1: En dus, ik wil wel zo dat Amerika een oorlog tegen Iran is gestart.
0: Zeker. Ja.
1: Dus als wij willen dat Oekraïne een blijft bestaan als soeverein land.
0: Mm-hmm.
1: Dan betekent niet dat de Oekraïne nu opzij moet rollen en Rusland de zin moet geven.
0: Ja. Dankjewel voor nu, dokter Tim Swijs. Jongens, we schakelen even naar Baku, wat zeg ik eigenlijk, Azerbeidzjan. Al daar, zeer belangrijk evenement, de Formule 1. Louis Dekker, zeg het maar, wat is gaande?
2: Ik zeg ook altijd maar Azerbeidzjan, omdat Baku dwars door elkaar worden gebruikt. Hoe het daar is, we hebben 19 ronden inmiddels achter de rug. Met George Russell, die de leider in de race is. Dat is niet verrassend, want hij vertrok ook vooraan. Piastri nummer 2, Verstappen derde. Dat is wel een verrassing, want die startte vanaf plek 8. Na een totaal mislukte kwalificatie gisteren is erg snel. Men zit echt nu klem achter Oscar Piastri. Hij zit een seconde of 8 achter George Russell. 19 van de 51 ronden gehad. In het begin leek erop dat hij hem misschien kon gaan winnen. Nu denk ik, hij zit klem. Maar wie weet wat er nog gebeurt in het resterende uur. Terwijl ik besluit met Kimi Antonelli, de WK-leider, gisteren gecrashed, of in ieder geval een muur geraakt in de kwalificatie. Vanaf plek 16 vertrokken. Nu 10e, een inhaalrace. Kan niet iedereen zo goed als Verstappen.
0: Dankjewel, Louis Dekker. Nou, plezier daar bij de Formule 1. Wij schakelen door, jongens. Daar staat hij voor de microfoon.
3: De jonge dokter.
0: Ja, en hij heet Sebastian Mulder. Hij is nog net geen jonge dokter. Hoopt aanstaande dinsdag te promoveren aan Rijksuniversiteit Groningen. Het ontstaan van heterogeniteit in het roodliekend zandsteenreservoir van het Groninger gasveld. Piep, piep, piep, piep, piep. Bent u daar nog? Wat heb je bestudeerd, Sebastian?
4: Wat ik heb bestudeerd is eigenlijk de eigenschap van het gesteente van de zandsteenlaag in Groningen ondergrond.
0: Daar. Onder dat beroemde Slochterenveld. Ik heb hier een stuk op tafel. Het lijkt een heel massief blokje, maar het schijnt allemaal gas in te kunnen zitten.
4: Ja, dus voor de luisteraars thuis, er zijn heel veel putten natuurlijk geboord in Groningen. Het is nu bijna gatenkaas, maar uit die putten kun je ook het gesteente omhoog halen van die diepte. Ja. Dat is 260 miljoen jaar geleden afgezet. Mm-hmm. Een soort woestijn waarin je allemaal verschillende afzettingsmilieus had. Je had duinen, je had rivierafzettingen, zandvlakken.
0: Ja.
4: Dat leidt er eigenlijk toe, als je dus naar dat stukje steen kijkt, dat je eigenlijk best wel veel verschillen hebt op hele kleine schaal al. En ik heb dus eigenlijk op microscoopschaal dus eigenlijk die verschillen eigenlijk al in kaart gebracht door het veld heen.
0: Ja. Nou ja, en wat komt daar dan uit?
4: Ja, dus het is dus echt heel heterogeen. Echt op centimeterniveau heb je al heel veel verschillen. Maar als je toch op grote schaal kijkt, zie je toch dat naar aanleiding van die afzettingsmilieu, dat je toch sommige mineralen, dus als je dat gesteente tot die diepte hebt gebracht, dan wordt het ook een soort van aangetast. Dus je lost deeltjes op, maar je slaat ook weer deeltjes neer. Dan noem je dus cementen.
0: Ja.
4: En die cementen die kunnen dus ook weer invloed hebben op die heterogeniteit. Dus dat kan
0: Maar zoals je maakt niet zo moeilijk. We willen eigenlijk gewoon weten. Wij willen weten waarom die aardbevingen daar ontstaan. Nou goed, dat weten we misschien wel. Maar wat is de relevantie van jouw studie voor de aardbevingen die daar gaande zijn? Want op de ene plek gebeurt het wel, op de andere niet. En dat heeft iets met die ondergrond van doen. Of eigenlijk alles.
4: Door die heterogeniteit dan klinkt dus die laag door de gaswinning op de ene plek anders in dan de andere. Daardoor krijg je spanning op die aardbevingen.
0: Ja.
4: Dus je wil weten, nou, welke effecten hebben daar allemaal invloed op? Nou, een van die effecten is bijvoorbeeld wat we hebben gezien, is dat een van die cementen die dus neerslaat, is dus dolomiet.
0: Ja.
4: En die kan dus voor zorgen dat zandsteen op de ene plek iets resistenter is dan op een andere plek. Dat leidt dus tot verschillen in die spanning.
0: Ja.
4: Of tot die inklinking, en dat kan leiden tot die spanning op die breuk.
0: Oké, maar dan willen we natuurlijk weten, stel nou, we kunnen dat veld versterken, we kunnen het een beetje op druk zetten, hebben we dan geen aardbevingen meer? Of heb je dat eigenlijk niet onder? Want dat is maatschappelijke relevantie.
4: Ja,
0: die dus mensen vinden niet zo leuk als de bodem daar trilt.
4: Nee, dus als je die aardbevingen ontstaan nu omdat je eigenlijk druk wegvalt in dat veld. En die druk moet zich opnieuw gaan settelen. Dat leidt dus ook dat het nog zo lang duurt dat het verheffend is. Maar als je dan eigenlijk ook weer gaat spelen met die ondergrond, dus bijvoorbeeld de vloeistof inpompen of CO2.
0: Mm-hmm.
4: Nou, dan verander je eigenlijk gewoon weer die drukeffecten. Dus dan krijg je waarschijnlijk gewoon...
0: Dan krijg je misschien weer een aardbeving. Ja. Dan moet het zich gaan zetten en dan doet het eerst
4: dat
0: even boom. Vormen,
4: ja,
0: want zeg ik het goed? Ik zeg dat is maatschappelijk relevant van je studie. Of zeg je eigenlijk, dit hadden we sowieso moeten onderzoeken. En de vraag is natuurlijk ook, ja, waarom wisten we dit nog niet? Want we zijn nu al 10 jaar aan het handelen daar in Groningen en eigenlijk al 50 jaar aan het boren. Dat hadden we toch al lang moeten weten?
4: Nou, de nadruk ligt natuurlijk destijds, afgelopen decennia, natuurlijk op de gaswinning zelf. Dus je eigenlijk alleen weet hoe goed stroomt dat door.
0: Ja.
4: Nou, die doorstroming kan nog steeds relevant zijn, want die laag loopt door heel Nederland heen. Dat is nu weer interessant voor bijvoorbeeld aardwarmtewinning.
0: Mm-hmm.
4: En dan wil je eigenlijk weten, kijk op het gezicht, als je naar die steen kijkt, zie je natuurlijk niet zo snel hoe goed die doorstroming is.
0: Nee.
4: Dan denk je, oh, dat ziet eruit als goede zand, de doorstroming is wel goed.
0: Het ziet eruit als massief, alsof er niets bij kan.
4: Maar het kan dus zijn dat je doorstroming dan niet zo goed is. Dus door deze processen en deze verschillen op dit niveau zo goed te begrijpen, kun je dat ook weer toepassen naar andere als je andere dingen wilt doen in de ondergrond.
0: En daarom is jouw onderzoek voor de energietransitie van groot belang. Ga je ook nu mee verder? Want je baan is nu bij?
4: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
0: Oké, dus daar ben jij nu de man die de bodem in gaat. Ik dank je zeer. Dan zeggen we een ora finita. Wat ze in Groningen altijd zeggen als enige universiteit. Het moet van professor Sommer hier aangeschoven.
4: Dat klopt.
0: Nou, ora finita. Applaus voor Sebastian Mulder. En succes aanstaande dinsdag. Jongens, we gaan door. Iris Sommer, hier aangeschoven. Psychiater, schrijver, hoogleraar Psychiatrie Universiteit Medisch Centrum Groningen. Je ontving een paar maanden geleden alweer de Stevin-premie.
5: Nou, ik heb hem nog niet.
0: Oh,
5: moet nog uitgereikt worden, maar het zit al dik in dat gaat lukken.
0: Ja, nee, maar hij is toch al toegekend, of niet?
5: Ja, maar ik heb hem nog niet ontvangen.
0: Wat is
5: 7 oktober is de officiële uitreiking.
0: Oh, dat is wel heel kort. Dat begint al heel snel. Maar dat is voor je baanbrekende onderzoek naar de werking van hersenen, psychiatrische stoornis enzovoort en zo verder. Hoe prestigieus is die of mag je niet opscheppen?
5: Dit is samen met de Spinoza-premie de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van Nederland.
0: Ja, je sleurt altijd miljoenen voor de universiteit binnen met allemaal onderzoeken. En nu weer naar AI en taal, waar je ook een boek over geschreven hebt. Ja, je bent een handig vooruitgeschoven post daar. Je boek ligt voor me, Stem van het Brein, hoe taal ons maakt tot wie we zijn. Ja, waarom moest dit boek er komen?
5: Taal zegt heel veel over onze mentale gezondheid. Ik doe al, tijdens mijn promotie al onderzoek naar taal. En taal is niet alleen hoe we met anderen communiceren, maar taal is ook hoe we met onszelf communiceren. Ja. En vandaar ook de stem van het brein. We gebruiken die taal ook om te denken en om onszelf toe te spreken. Soms ook heel erg streng. En heel veel...
0: Het beroemde stemmetje in jezelf. Bijna iedereen heeft dat, toch? Wie heeft hier een stemmetje in zichzelf? Zeg ja als je hem hebt.
5: Ja.
0: En wie zegt nee, heb ik niet? Dan behoor je bij de 20%. Hè? Dat kan dus.
5: Oh, wat mooi. Dit is echt een perfecte doorsnede. Ja. Want dat is inderdaad uit onderzoek steeds zo gekomen, dat ongeveer 20% van de mensen zegt nee, dat heb ik niet. Ik herken dat niet. En ik heb altijd gedacht, jullie hebben het niet goed begrepen, of ik heb het niet goed uitgelegd. Maar ik heb een paar collega's, dat zijn linguisten, en die weten echt waar het over gaat. En die zeggen ook, nee, ik heb echt geen innerlijke stem. Dat is hartstikke interessant, en dat kan dus ook.
0: En is dat echt een voordeel of nou? Want veel mensen hebben dus een veel te kritische innerlijke stem.
5: Precies.
0: Die trekken zichzelf omlaag.
5: Nou, ik zou ervoor tekenen om hem kwijt te zijn. Ja? Maar ik heb best wel een babbelbox, dat gaat maar door. Maar het heeft ook voordelen, zo'n innerlijke stem. Je kunt namelijk schema's maken. Je kunt ook iets meer organisatie aanbrengen. Mm. En dat zie je ook wel op bepaalde taken. Dat mensen met een innerlijke stem net iets ordelijker zijn. Yeah. Maar dat zou ik ervoor over hebben. Het lijkt me ook heerlijk, zo'n stil hoofd.
0: Okay. Wat ik ontzettend leuk vond aan je boek om te lezen, is gewoon de ontstaansgeschiedenis van talen. Er zijn ongeveer 7000 menselijke talen in de wereld. Laten we even niet vergeten dat de dieren ook taal hebben,
5: dat
0: weten we nog
5: precies.
0: Zeker niet alles van. Wij zijn ook dieren, by the way. Maar laten we even luisteren, klein fragmentje, het gesprek tussen de walvissen.

0: Oké, dit zijn de walvis. Laten we even meteen een stapje verder zetten naar een andere taal. In dit geval van de Xhosa-stam, in de Afrikaanse stam. Laten we even luisteren. Zogenaamde kliktaal, wat heerlijk.
1: Ja, mooi, hè?
0: Laten we even met die walvissen beginnen. We kennen dit geluid van onder water. Ze schijnen over de hele Atlantische Oceaan of oceanen met elkaar te kunnen praten, maar we weten niet wat ze zeggen. Ja. We weten het nog niet.
1: Ja, en walvistaal. Walvissen hebben ook een kliktaal. Waar NASA nu onderzoek naar doet. Om daarmee te leren hoe je eventueel later een buitenaardse taal zou kunnen ontcijferen. Dat is een van de ingewikkeldste talen die we kennen uit het dierenrijk. En er zijn zoveel verschillende klanken dat die qua complexiteit niet onderdoet voor de menselijke taal.
0: Ja.
1: Dus wij hanteren heel erg het dogma. Wacht, wij zijn zo uniek. Mensen zijn uniek vanwege taal, vanwege empathie. Nou ja, dat klopt natuurlijk voor geen donder. Dat is misschien uit een of ander christelijke leer gekomen. Maar het is echt een graduele overgang. En heel veel dieren hebben een behoorlijk complexe taal. Waarvan ik niet zeker weet of het ook in de dierenwereld voorkomt, is verhalen.
0: Verhalen, dat is echt.
1: Misschien dat walvissen ook wel elkaar verhalen vertellen, maar tot nog toe zijn wij in elk geval een soort die uitgesproken gebruik maakt van verhalen. Voor onze cultuur, voor het geloof.
0: Het kind Samsi schreef wel even in je boek, stel nou dat wij straks met de wetenschap zover zijn dat we dierlijke talen kunnen ontcijferen. Dat zou nogal consequenties hebben voor de dieren die wij iets aandoen. Bijvoorbeeld
1: kan je
0: in de
1: wel
0: bio-industrie.
1: Zeggen.
0: Dat zou zomaar kunnen gebeuren.
1: Precies, wanneer we hun verstaan, dan hebben dieren een stem. Letterlijk of figuurlijk. En daarmee ook spreekrecht. En dat heeft zich ook bijna voorgedaan in de geschiedenis. We hebben namelijk chimpansees en gorilla's gebarentaal geleerd.
0: Mm-hmm.
1: En dat konden ze vrij aardig. Ze gingen geen verhalen vertellen, maar ze konden wel goed zeggen wat ze wilden en wat ze niet wilden.
0: Mm-hmm.
1: En een van die chimpansees, die werd zo brutaal en vervelend, was in de jaren 60 opgevoed. Nou, daar werd niks, kan je je voorstellen.
0: Yeah.
1: Die moest weg, die was niet meer te handhaven in het gezinnetje waar die woonde. En die wilden ze weggeven aan een apenfaciliteit voor dierproeven.
0: Mm.
1: En ze hebben zich opgemaakt voor een proces om die aap zichzelf te laten verdedigen en te laten zeggen dat hij dat niet wilde. Maar toen is de Black Beauty Farm to the rescue gekomen.
0: Ja.
1: En die hebben hem een mooie toekomst gegeven. Inclusief een vrouwtje voor gezelschap.
0: Oké, nou dat
1: de gebarende chimpansee. Hoe heet die ook alweer? Die ben ik kwijt. Sorry.
0: Toch een beetje Alzheimer.
1: Een beetje wel, hè?
0: Ja. Hey, ik plaag je. Hey, de werking van waar begint het allemaal? Wat weten we van? Want jij bent natuurlijk ook een hersenonderzoeker. Dus ergens begint dat taalgevoel in je linker of in je rechterhelft. Waar zat het nou?
1: Nou, er is best wel verschil tussen. We hebben twee hersenhelften. Die zien er ongeveer hetzelfde uit. Maar juist voor taal hebben ze best wel een andere functie. En wat steeds meer bekend is, is dat ze allebei net op een iets andere frequentie van geluiden inzoomen. Zodat de linker hersenhelft vooral heel goed is in echt die hoogfrequente verschillen. Zeg maar de klinkers en medeklinkers van een woord. Dus het verschil tussen tak en bak en dak. Dat is de linker hersenhelft.
0: Ja.
1: En ook de grammatica, daar is links heel goed in. De rechter, die luistert meer naar de klank van taal. En wat er tussen de regels doorgezegd wordt.
0: Mm-hmm.
1: Wat de emotionele lading ervan is. Dat hebben de meeste mensen op die manier. Maar er zijn ook een paar mensen, meestal linkshandigen, die hebben het krek omgekeerd.
0: Ja.
1: En dat gaat net zo goed. Interessant, hè?
0: Oh, ja, maar ik vond sowieso wat je geschreven hebt over linkshandig, maar ook bijvoorbeeld over tweelingen. Heel veel mensen zijn, meer mensen zijn tweeling dan ze weten. Dat zou je zeggen, hoe kan dat? Hoe kan dat eigenlijk?
1: Ja, niet alle tweelingen worden met z'n tweeën of soms met z'n drieën levend geboren. Een tweelingzwangerschap is risicovoller.
0: Hmm.
1: En best vaak overlijdt één embryo heel jong en wordt er ook niet echt iets van teruggevonden. Maar als je netjes de nageboorte.
0: Maar het heeft wel effect.
1: Ja, dat zou kunnen. Je hebt één eigen, twee eigen tweelingen. En wanneer één eigen tweelingen op een laat moment delen, dan zou het kunnen dat ze niet per se elkaars evenbeeld, maar elkaars spiegelbeeld worden.
0: Yeah.
1: En dat ook de hersenen gespiegeld kunnen zijn. Dat is een van mijn allereerste publicaties geweest als promovenda. Daar heb ik de Lancet mee gehaald. Dat je bij één eigen tweelingen af en toe het spiegelbeeld van elkaars taalsysteem ziet.
0: Ja, goed. We gaan even een hele grote stap naar het nu, echt naar het nu zetten. AI, je doet veel onderzoek op dit moment naar hoe kun je eigenlijk AI inzetten in de psychiatrie. En is AI op veel punten de mensen niet aan het voorbijstreven, ook wat taalgevoel betreft? De cynische kant is natuurlijk dat je zegt, maar AI heeft geen empathie, een psychiater kan niet van worden, AI, dat lukt niet. Maar toch ben jij daar best wel positief over.
1: Ja, AI heeft absoluut empathie. AI is ongelooflijk goed in taal. Ik was werkelijk verbaasd. Ik had nooit gedacht. Ik dacht altijd dat taal iets supercomplex was. Dat het menselijk brein ook iets supercomplex was. En dan zo'n toch vrij eenvoudig taalmodel dat behoorlijk goed taal en ook nog we ain't seen nothing net. Er komt nog veel meer aan qua taalontwikkeling van AI. En zeker wel is er empathie. Je ziet een zoekprogramma. ChatGPT is gewoon een zoekprogramma, commerciële toepassing. Dat wordt nu al door Amerikanen vooral gebruikt om over hun mentale troubles te spreken. Dat hebben mensen gewoon zelf zo bedacht dat het daar heel erg goed voor is. En dat is wel degelijk omdat AI zo empathisch is. Kijk maar om je heen. Ik kijk altijd als mijn collega's.
0: Maar mag je dat empathie noemen? Is dat empathie? Het is natuurlijk gewoon een voorspellingsmodel feitelijk. Maar dat noem jij wel empathie?
1: De tekst die op het scherm verschijnt is wel degelijk invoelend. En het idee daarachter dat er geen mens van vlees en bloed zit die niet warm wordt van jouw woorden, dat is misschien minder empathisch, maar het is grappig om te zien hoe snel mensen dat vergeten. Ja. Dat ze niet met een mens praten. Ja. En blijkbaar als je talig bent en als je goed taal beheerst, dan is het zo snel dat iemand vergeet dat hij met een machine aan het praten is. Ja. En zo snel daar een band mee ophoudt. Het is niet voor niks dat mensen willen trouwen met een taalmodel.
0: Dat zijn er niet heel veel, denk ik. Maar dat komt inderdaad wel voor. Nou, bovendien, er wordt natuurlijk altijd gezegd, die computer, die AI mag geen fouten maken. Maar psychiaters hebben ook een off day, of misschien helemaal geen zin in die patiënt. Al laten ze dat niet meteen merken. Die zijn ook
1: als je
0: pijlbaar.
1: Een psychiater voor je krijgt, je kan ook met een coach te maken hebben.
0: Zijn er nog wat?
1: Ja, dan is maar de vraag wat voor opleiding daarachter zit. Dus we denken altijd, AI maakt fouten. Is ook zo, AI maakt fouten, zeker weten. Maar mensen maken ook fouten, reken maar.
0: Absoluut. Iris, wat gaat AI betekenen voor überhaupt alle talen? Want als we nou alles over kunnen laten aan de computer, ik zeg het even in eenvoudige boomertaal. We hebben nu 7000 talen op de aarde. Alles gaat over naar Engels. En de chat doet het wel even voor ons. Wat blijft er over?
1: Nee, ik denk qua taaldiversiteit dat de taalmodellen misschien wel kunnen helpen om talen in stand te houden. Ja? Ik werk in Groningen en ik kreeg van een patiënte de vraag, zou je met mij de psychotherapie ook uit in het Fries willen doen? Ik denk, dat is een mooie vraag. Want daar heb je eigenlijk wel gelijk. En het is ontzettend fijn, juist voor psychotherapie, om je moedertaal te kunnen spreken. Nou, ik kon dat niet bieden, maar AI kan dat zeker wel bieden. AI kan vrij makkelijk alle talen spreken, 24-7 en bovendien ook nog allerlei streektalen. Ja. En ik denk dat het ontzettend leuk.
0: Snap ik, maar misschien formuleerde ik het verkeerd. Moet eigenlijk kijken naar, door die opkomst van de mobiele telefoon, er wordt alleen maar geappt, gechat, noem maar op. Er spreekangst. We merken het gewoon bij dit programma met stagiaires. Jonge mensen willen niet bellen, willen geen gesprek doen. Die willen gewoon een appje ergens sturen, maar direct menselijk contact. En dat is wat taal toch is aan het vervlakken, denk ik.
1: Zeker, zeker. Dit is een hele spannende tijd waarin ontzettend veel aan het veranderen is. Zeker. En AI heeft daar ook een enorm grote rol in, ja.
0: Hoe kunnen we dat oplossen? Want we willen toch dat mensen gewoon in gesprek gaan met
1: elkaar? Ik denk dat we bij moeten blijven. Ik denk niet dat we met grote verboden moeten gaan werken. Van verbod voor socials en iPhones tot 16 jaar. Dan creëren we de nieuwe generatie digibeten. Nou, kijk maar naar mij, dat wil je niet. Ik denk wel dat we snel moeten gaan nadenken over ethische regelgeving en hoe doen we het dan wel. Maar het ontkennen en kop in het zand en zeggen, dat moet Silicon Valley maar qua regelgeving oplossen. Dat is net als dat je aan Coca-Cola overlaat om met een suikertax te komen. Ja. Dat moeten we hier doen en lokaal en snel ook.
0: Zo is het. Wat is eigenlijk jouw mooiste taal die je tegenkwam in je onderzoek?
1: Ja, ik vind die kliktalen wel heel erg prachtig, hè? Je hebt ook fluittalen, dat vond ik ook erg leuk. La Gomera is natuurlijk het beroemdst. Dus je fluit, ik kan het niet voordoen hoor, zinnen en toonhoogte en lengte codeert voor klanken. De meeste eilandculturen waar je over verre afstand met elkaar communiceert, die hebben of hadden een fluittaal. En daar kan je een tamelijk volwaardige taal van maken.
0: Weet je wat we doen? We gaan de Jordcast even over hebben. En dan gaan we ook even lekker fluiten met z'n allen in de studio. Hier voor nu, dankjewel, professor Dr. Iris Sommer. Het boek Het Stem van het Brein is nu te koop in uw boekhandel. Jongens, dan nog even dit. Charles Spencer, je weet wel, de broer van Diana, de overleden prinses. Die heeft een boekje geschreven. Brits volk is er weer even zoet mee, en de roddelpers vooral. Maar het dédain de roddelpers natuurlijk van alle tijden. We gaan even luisteren naar Willy van Hemert, een regisseur. In 1978 had hij een interview. De Wereld van het Nieuws heette dat. Hij vertelde over zijn ervaringen met de sensatiepers.
2: Je wordt eigenlijk door dit soort interpretaties van wat die meisjes, want het zijn heel vaak meisjes die schrijven opstelletjes en beschikken over pakweg 300 woorden in totaal, daar word je eigenlijk door gedevalueerd. Je denkwereld ligt toch op een, ja, dat klinkt misschien arrogant als ik zeg op een hoger of op een intellectueler niveau.
0: Ja, kijk, dat was nog eens een taal daar. Nou, ik weet niet of je het ervan vangt. Gewoon bekakt. Algemene ontruimte eten nu, jongens, voor Argos. Ik attendeer u op over de Jordcast. Dinsdag, donderdag, vrijdag, vers in de mobiele pretmachine. Straks op YouTube. Voor nu, even denken, even luisteren.
3: Afro-Tros, de omroep voor ons.
4: Radio 1.
5: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
6: Wat drijft iemand om vrijwillig naar een oorlog te gaan die niet de zijne is? En wat betekent het om te doden of juist om levens te redden? Ver van huis. En hoe leef je verder als degene van wie je houdt die keuze maakte en niet meer terugkwam? In de publieke tribune praat ik met en over mensen die vrijwillig naar het front trokken in Oekraïne. Over wat hun dreef, wat ze meemaakten en hoe die ervaring hun leven veranderde.
5: De publieke tribune. Zometeen om 3:00.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French, nu in de boekhandel.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
16: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
17: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: NPO Radio 1. 2 uur.
4: Erik Arends.
19: Ja, straks kiezen we op NPO Radio 1 het luchtruim. Het luchtruim boven Curaçao en boven industrieterrein Gimmelot in Zuid-Limburg. En nu hoor ik u denken, wat is daar dan allemaal aan de hand? Nou, dat is precies de bedoeling, want dat krijgt u allemaal te horen in Argos na het NOS-journaal. Met Dorien Bouwman.
20: ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag over met meerdere partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent, die bijna werd aangereden, gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het complete team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met de reactie samen met de spelers. En dan nog even naar de Formule 1 in Azerbeidzjan. Commentator Louis Dekker volgt dat voor ons. Louis, Max Verstappen deed het net behoorlijk goed. Hoe staat hij er inmiddels voor?
21: Ja, inmiddels de hele race overhoop door de eerste crash. Daar is hij dan na een uur. Alex Albon die hem in de muur parkeert, waardoor iedereen achter de safety car klem zit en maar banden gaat wisselen. Dus het is erg druk in de pitstraat nu. Erg druk. Russell nog steeds de leider, de Mercedes-coureur. Piastri gaat als tweede weer de baan op. En Verstappen, het goede nieuws is, hij heeft banden gewisseld en geen terrein verloren. Hij rijdt gewoon nog derde, terwijl ik een takelwagen op de baan zie en weet dat ze minimaal nog 5 à 10 minuten rustig aan gaan doen achter de safety car. Maar Verstappen dus op podiumkoers. Verrassend vanaf de 8e plek waar hij startte. Dat zag gisteren toch echt een stuk beroerder uit na een mislukte kwalificatie. Maar hij heeft in ieder geval de derde plek nu in zicht. Hij had een gat van 10 seconden. Dat is achter de safety car helemaal weg. Dus je kunt zelfs zeggen dat hij letterlijk de zegen in zicht heeft. Maar dat is nog wat anders dan winnen.
20: Goed, dankjewel. Commentator Louis Dekker, wij komen zo bij je terug. Het weer dan. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden.
19: En Erik Evengroen van de ANWB. Het is geloof ik druk op de weg, hè?
22: Ja, klopt. Het is zeker voor een zaterdag opvallend druk met ruim 130 kilometer file in totaal. En dat heeft wel vooral te maken met vele wegwerkzaamheden dit weekend en de wegafsluitingen. Dat zien we onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Zaltbommel en Geldermals 8 kilometer file rijden met een klein kwartier oponthoud. De A4 daarna Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ook de A10 zelf aan de zuidkant van Amsterdam richting de Nieuwe Meer 7 kilometer. Met een kwartier op onthouden. Dat heeft weer te maken met de afgesloten A9. En tenslotte veel vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zwijndrecht 20 kilometer file rijden met bijna een half uur vertraging. En dit komt weer door de afgesloten A27.
4: Ster.
16: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
17: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
23: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
24: Ontspan. Tel tot 10. 1... 2.
25: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
26: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvast.nl.
25: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
26: Kijk voor jouw vast advocaat of mediator op verenigingvast.nl.
0: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
1: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
3: Opgelost, Autotaalglas.
5: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
27: NPO Radio 1.
28: Onderzoeksjournalistiek.
27: Human VPRO. Argos.
28: Erik Arends.
29: Goedendag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. Hoe staat het met de luchtkwaliteit rond industrieterrein Gemmelot in Limburg? Daar zijn vragen over, maar de antwoorden laten maar op zich wachten. Over pakweg een half uur hoort hij daar meer over. Maar nu eerst dit. Hoeveel hebben de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk zelf te zeggen als het erop aankomt? De Amerikaanse aanval op Venezuela begin dit jaar zette die vraag op scherp. Op papier zijn de bevoegdheden binnen het Koninkrijk helder. Maar wie beslist daar eigenlijk in de praktijk over het Caribische luchtruim? Onderzoeksjournalist Patricia Kroni ging op Aruba, Curaçao en in Nederland op zoek naar antwoorden. Luister mee.
30: Waar zou u vandaag naartoe gaan?
31: Naar Aruba. Maar we hebben gehoord dat de vlucht is gecanceld.
30: Het luchtruim rondom Curaçao is voorlopig gesloten.
32: Airlines canceled 400 flights to and from Puerto Rico, Aruba, St. Thomas en St. Martin.
30: Daardoor konden duizenden mensen vandaag niet richting het Caribisch gebied reizen.
33: We zouden naar Bonaire gaan en het gaat niet door. Vanwege het gevalletje Venezuela. Dus het luchtruim boven Curaçao en de Cariben zit dicht.
34: Vol interesse volg ik de berichtgeving op zaterdag 3 januari. De Amerikaanse aanval op Venezuela. Midden in de nacht ontvoeren Amerikaanse troepen de Venezolaanse president Maduro.
35: It was dark and it was deadly.
34: Met grote gevolgen voor de landen die liggen aan de grenzen van ons koninkrijk. Aruba ligt bijvoorbeeld op maar 35 kilometer afstand van Venezuela. Nederlandse luchtvaartmaatschappijen schrappen die dag vluchten naar Aruba, Bonaire en Curaçao.
36: Is wel een beetje impact voor Curaçao, want als de luchtvaart gesloten wordt, je denkt gelijk aan toerisme. En Curaçao draait ook voornamelijk ook op toerisme.
34: Het luchtruim is gesloten, hoor ik in het Nederlandse nieuws. Maar vanaf de Caribische eilanden hoor ik iets heel anders. Daar zeggen de autoriteiten, het luchtruim is open. Sterker nog, het is helemaal niet gesloten geweest. Hoe kan het luchtruim volgens de een gesloten zijn en volgens de ander gewoon open? Waar komt deze verwarring vandaan? En wie beslist hier eigenlijk over? Wat zegt dit over wie de macht heeft binnen het koninkrijk? Deze onduidelijkheid is het begin van mijn zoektocht naar het antwoord op de vraag: wie is de baas van het Caribische luchtruim?
31: Alles was gewoon helemaal verstopt.
37: Zet je gordel, want je hoort hem.
31: Geen vluchten inkomen, zo.
34: Op Aruba zit ik naast autoverhuurder Edson. We rijden naar het vliegveld.
31: Zo geen vluchten om naar die ding van Trump, zo.
37: Maar jullie hadden ook allemaal mensen die geboekt hadden bij jullie.
31: Ook en die waren om terug te gaan en er waren alles gecanceld, zo. Ze ja. Moeten terug naar die hotel en ze moeten die auto nog één dag meer verhuren. veel werk, de mensen komen terug. En ze moeten ook betalen voor die auto voor twee dagen, soms één dag. Het was in de hoge seizoen, zo. Het was een beetje lastig voor ons, voor de bedrijf, voor iedereen, voor al de bedrijven hier auto. Zo.
37: Want hoe ziet het eiland eruit als het hoogseizoen is? Het was januari?
31: Ja, helemaal vol. Al die hotels, al die Airbnb, alles was helemaal vol. Echt druk op die eiland. En toen die ding van 3 januari is gebeuren, zo. Het was een beetje moeilijk voor iedereen, maar het kwam goed na twee dagen.
37: We gaan rijden nu naar de airport, naar het vliegveld. Mm-hmm. Dat is natuurlijk onze snelweg.
31: Snelweg, ja, klopt.

0: ander gewoon open? Waar komt deze verwarring vandaan? En wie beslist hier eigenlijk over? Wat zegt dit over wie de macht heeft binnen het koninkrijk? Deze onduidelijkheid is het begin van mijn zoektocht naar het antwoord op de vraag: wie is de baas van het Caribische luchtruim?
1: Alles was gewoon helemaal gestopt.
2: Zet je gordel, want je hoort een...
1: Geen vluchten inkomen, zo.
0: Op Aruba zit ik naast autoverhuurder Edson. We rijden naar het vliegveld.
1: Zo, geen vlucht dan naar die ding van Trump, zo.
2: Maar jullie hadden ook allemaal mensen die geboekt hadden bij jullie.
1: Geboekt en die waren om terug te gaan en er waren alles gecanceld, zo. Ze moeten terug naar die hotel en ze moeten die auto nog één dag meer verhuren. Veel werk, de mensen komen terug. En ze moeten ook betalen voor die auto voor 2 dagen, soms 1 dag. Het was in de hoge seizoen, zo. Het was een beetje lastig voor ons, voor de bedrijf, voor iedereen, voor al de bedrijven voor je auto. Zo.
2: Want hoe ziet het eiland eruit als het hoogseizoen is? Het was januari?
1: Ja, helemaal vol. Al die hotels, al die Airbnb, alles was helemaal vol. Echt druk op die eiland. En toen die ding van 3 januari is gebeuren, zo. Het was een beetje moeilijk voor iedereen, maar het kwam goed na 2 dagen.
2: We gaan rijden nu naar de airport, naar het vliegveld. Mm-hmm. Dat is natuurlijk onze snelweg.
1: Snelweg, ja, klopt.
0: Toerisme is belangrijk voor Aruba. En begin januari is het hoogseizoen. Economisch gezien floreert het eiland in dit seizoen. En juist op die eerste zaterdag van januari vallen alle vluchten naar Aruba, Bonaire en Curaçao uit.
3: Vanaf Schiphol werden in totaal 10 vluchten geschrapt, terwijl anderen juist niet deze kant op konden komen.
0: KLM komt als eerste naar buiten met een update. Om 10 uur melden ze:
4: ten gevolge van de situatie in Venezuela is het luchtruim rond Curaçao gesloten.
0: De vluchten worden eerst vertraagd, een paar uur later schrapt KLM ze allemaal. Heen en terug. Ook TUI annuleert vluchten naar Aruba, Bonaire en Curaçao. TUI spreekt van opgelegde beperkingen in het lokale luchtruim. Corendon schrapt de heen- en de terugvlucht. Ze geven aan de situatie nauwlettend te volgen en zijn in goed overleg met alle betrokken autoriteiten. Door de annuleringen blijven die dag ruim 5200 passagiers aan de grond. Ook de Nederlandse bewindspersonen ondervinden gevolgen. De Tweede Kamer onderbreekt zelfs het kerstreces. De minister van Buitenlandse Zaken, David van Wil, wordt naar de Kamer geroepen om tekst en uitleg te geven over de gevolgen voor de eilanden.
5: Uiteindelijk heeft dat natuurlijk wel geleid tot enige overlast. Gelukkig is na 24 uur het luchtruim weer geopend.
0: Ook minister van Defensie, Ruben Brekelmans, licht in een persconferentie de situatie toe.
6: Het is natuurlijk wel zo dat met name Aruba ook daar de gevolgen van heeft ervaren, doordat een dag het luchtruim gesloten is geweest en met alle toerisme en alle reisbewegingen heeft dat natuurlijk de gevolgen gehad.
0: Gesloten, zegt de minister. Maar was dat luchtruim wel dicht?
7: Het is niet gesloten. 100% niet gesloten. Klopt.
2: En is dat wel eens voorgekomen hier?
7: In de 20 jaar dat ik hier zit, niet. Nee.
0: En zij kan het weten, want Massilia Albertus Verboom is de directeur van de luchtverkeersleiding op Curaçao, genaamd DCANSB. Zij begeleiden al het verkeer in het luchtruim rond Aruba, Curaçao en Bonaire.
8: Het overviel ons wel en daar moesten wij dan op reageren.
0: Naast haar zit Sjaak Lasten. Hij is de manager van de verkeersleiders.
8: We wisten wel dat er iets speelde.
7: Maar niet wanneer en hoe laat dat zou zijn.
0: Ik ontmoet ze in hun kantoor met een enorme witte bol ernaast. Het ziet eruit als een grote voetbal, maar daarin zitten de radars die alle vliegtuigsignalen opvangen. Vlak bij Hato, het vliegveld van Curaçao. Samen met hen ga ik terug naar die eerste zaterdag van 2026. Want wat gebeurde er die 3 januari in het luchtruim boven de eilanden?
7: Dus je bent wel voorbereid, want ik bedoel, intern hadden we een heleboel gesprekken, maar ook voorbereidingen, risicoanalyses gemaakt, hoe te reageren op welk moment, maar je weet niet wanneer het gebeurt.
2: En wie bel je dan op zo'n moment dat je hier, ik neem aan, hier aankomt?
7: Het is procedure volgen, dus hij informeert mij. Ik informeer de minister. En ja, er is een crisisteam waar wij ook deel van uitmaken en dan begint alles te rollen.
2: Welke minister belt u dan?
7: Die van Curaçao. Je neemt ook contact op met Nederland. En

0: ja, op dat niveau worden dan ook afspraken gemaakt. Maar dat heb je vooraf al afgesproken. Dus ja, het is allemaal geen verrassing, laat me het zo zeggen. In die zin van welke procedure je moet volgen, et cetera, et cetera.
1: Nu was het op de eilanden geen verrassing, maar in Nederland leek het wel meer een verrassing. Omdat er veel onduidelijkheid was over of het nou wel of niet gesloten was.
0: Op Curaçao was dat ook. Omdat men ervan uitging dat het gesloten was. Maar dat is volgens mij meer de leek. Maar niet voor degene die binnen de luchtvaart werken. Want Nederland was ook voorbereid op welke stappen er genomen zouden worden. Want dat hebben we gezamenlijk binnen het Koninkrijk gedaan. Welke stappen genomen zouden worden. Ja, dus het was wel bekend van oké, wat we gaan doen, hoe we het gaan doen. Maar heel snel werd er gesproken over het luchtruim is gesloten. Terwijl dat niet het geval. Er was geen notam dat het luchtruim gesloten was. Maar het werd wel in de media geroepen.
2: Een notam is eigenlijk een verkeersbericht voor piloten. Notice to Air Missions voluit. Hierin staat wat er op dat moment in het luchtruim voor bijzonders aan de hand is.
3: Notams publiceer je om niet-normale situaties kenbaar te maken aan de luchtvarenden. Iets dat afwijkt van het normale. En het is bedoeld om eigenlijk non-regular situations kenbaar te maken aan de luchtvarenden van hey, je aandacht op dit.
1: Ja, dus ongewone situaties.
3: Precies, of ongewenst eigenlijk. Dus niet normaal, niet normale situatie. Dus het kan een impact hebben op safety, dus je aandacht op dit bericht, ja.
2: Voor het luchtruim van Aruba, Bonaire en Curaçao worden die berichten vanuit Curaçao verspreid.
1: Er staat TNCA, wat is dat?
3: De T staat voor de regio. Het is Caribisch regio. En de CA geeft de airport aan. Dus de CA is Aruba, TNCC is Curaçao en TNCB is Bonaire. Het is streng gereguleerd dat er geen misverstand is. Oh, wat wil je zeggen met TNCA? Iedereen wil weten, oh, gaat over Aruba Airport.
1: Ja. En dan de piloten, dus die hierheen vliegen en de piloten die hier vandaan vliegen, die checken dan 's ochtends een notam?
3: Ja, normaal, wat doet een airline? Of een operator, een flight operator. Hij weet precies welke luchtruim hij gaat doorkruisen. Er zijn werelddatabases waar ze in gaan. En dan roepen ze alle applicable notams. Dus die op dat moment gelden. En dan kijken ze van welke van die notams kan onze vlucht beïnvloeden. Veiligheid van onze vlucht. En dan moeten ze allemaal nalopen en kijken van oké, kunnen onder deze omstandigheden toch door dat luchtruim of niet.
2: De notams werden de maanden ervoor goed in de gaten gehouden door de luchtvarenden. Er was namelijk aanleiding om op te letten in het Caribische luchtruim. Begin december vonden er 2 bijna botsingen plaats tussen een Amerikaans passagiersvliegtuig en een Amerikaans militair vliegtuig.
4: We scout that traffic. I don't know how we didn't get an RA for that, but they were really close.
2: In beide gevallen had het Amerikaanse militaire toestel zijn transponder uitgezet. Daardoor was het vliegtuig niet meer zichtbaar op de radar. Na deze incidenten is met de Amerikanen afgesproken dat de militairen voortaan met hun transponder aanvliegen.
3: Wij hebben ook een dergelijke notam uitgezonden voor het luchtruim die wij beheren, maar meer in een waakzame notam, dus een alerting notam van, kijk, wij nemen waar dat er niet gecontroleerde vluchten rondvliegen. En we hebben de areas ook aangegeven waar het gebeurt. Dus het is een soort caution, hè? Be aware. Dat ze waakzaam moeten zijn wanneer ze in die gebieden vliegen. Dus de luchtvarenden die wisten het ook.
0: Dat er in ieder geval iets gaande was.
1: Ja.
0: Want ja, we hadden al die militaire vliegtuigen die rondvlogen in ons luchtruim.
2: Waakzaam zijn. Dat stond er in de notam van deze bevoegde autoriteit. In hun notam van 2 op 3 januari staat ook niet dat het luchtruim wordt gesloten. Maar er verschijnt die dag nog een notam van een Amerikaanse luchtvaartdienst. Die komt vroeg in de ochtend Nederlandse tijd. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA verbiedt Amerikaanse burgerluchtvaart om door het gebied boven de Caribische eilanden te vliegen. Vanwege de militaire activiteiten.
1: Nu had de FAA wel een notam uitgegeven, niet vliegen boven Curaçao en naar Aruba.
0: Daar waren we niet blij mee.
1: Nee.
0: Want dat was, eigenlijk was het snel over, laten we het zo zeggen. En de notam van FIE, dat ging door tot en met eind januari, hè?
3: Ja, dat is een paar weken.
0: Ja, in ieder geval, het was veel langer.
3: Ja.
0: En daar waren we niet echt happy mee. En daar hebben we ook contact gehad met FIE. Maar ja, daarna hebben ze het ingetrokken. Maar niet gelijk, maar wel een tijdje daarna hebben ze het ingetrokken.
1: Want zij mogen niet beslissen, toch, over het luchtruim hier?
0: Nee, klopt.
3: Ja, de notum wordt wel geïnterpreteerd alsof het van toepassing is op iedereen. Maar het is echt hun airlines. Hey, dat gebied niet vliegen. Ja. En dan interpreteert iedereen van, ja, dat is dus afgesloten.
0: Dus het geldt voor hun luchtvaartmaatschappijen. Maar het gevolg was wel dat Europese landen het advies van FAA hebben gevolgd.
2: De Nederlandse luchtvaartmaatschappijen gebruiken de woorden gesloten en opgelegde beperkingen in hun communicatie op 3 en 4 januari. Ook de NOS gebruikt het woord gesloten in hun 8-uur-journaal.
5: Het luchtruim rondom Curaçao is voorlopig gesloten.
2: Die woorden of bevestiging dat het daadwerkelijk zo is, die komen niet van Curaçao. Maar ze komen wel sterk overeen met die Amerikaanse notam. Toch is die notam helemaal niet bedoeld voor Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Die geldt alleen voor de Amerikaanse burgerluchtvaart.
1: En doen jullie dan het overleg met Amerika? Of is dat gewoon de minister en alle mensen daarboven?
0: Wij doen het op operationeel niveau met Amerika.
1: Ja.
0: En op politiek niveau of ander niveau, dat doen wij niet.
1: Nee.
0: Wij kunnen advies geven aan de minister.
1: Ja.
0: Maar dat niveau doet de minister het.
6: Ja, ik ben Charles Cooper, minister op Curaçao. Ik heb 2 portefeuilles. Eentje is financiën en de andere is verkeer, vervoer en ruimtelijke planning.
1: En wat is uw rol als minister als het gaat over de bereikbaarheid van het luchtruim?
6: Ja, in dat geval natuurlijk valt het is verkeer en ook vervoer eigenlijk. Dus het valt 100% onder mijn verantwoordelijkheid qua luchtruim. Dus ik denk niet alleen verkeer, luchtverkeer die naar Curaçao komen, dus zeg maar op Curaçao landen of vanuit Curaçao opstijgt. Maar het is ook vliegtuigen die over, zeg maar, in de luchtruim ergens anders gaan. Dus dan moeten wij dat in goede banen leiden.
1: Mijn documentaire begint met de onderzoeksvraag: wie is de baas van het luchtruim van Curaçao? En op Aruba stel ik dezelfde vraag. Als ik die aan u stel, wie is de baas van het luchtruim van Curaçao? Wat zegt u dan?
6: Nou, ja, ik weet niet of ik het baas noem, maar de verantwoordelijkheid valt op Curaçao. Zo is het geregeld. En als je dat baas wil noemen, oké, dan zijn wij de baas dan. Maar wij zien het niet als baas. Wij werken samen altijd.
1: Maar de regie ligt ook wel in Curaçao, toch? Want Curaçao is een autonoom land.
6: Jazeker, de regie van... kijk, je moet het zo stellen. De Koninkrijk is verantwoordelijk voor eigenlijk 3 belangrijke dingen. Paspoort, defensie en buitenlandse betrekkingen, dat zijn de 3. Maar buiten dat, dus alle andere, er is geen discussie daarover. Het is iets van het land zelf. Dus de autonome land binnen het Koninkrijk. Dus als je dat definieert, dan zijn we inderdaad onafhankelijk binnen het Koninkrijk voor wat betreft luchtruim of...
1: En naar de dag zelf, vroeg op de dag, hoe ging dat?
6: Een journalist die vroeg aan mij of er luchtruim gesloten is, helemaal niet. Want Amerikanen heeft zeg maar een bericht laten uitsturen dat het luchtruim en ik heb gezegd, hey, de luchtruim is niet van de Amerikanen. Dus ze kunnen helemaal niet beslissen dat onze luchtruim gesloten is of niet. Als de luchtruim gesloten wordt, dan is het een beslissing van Curaçao en niet een beslissing van Amerika. Snap je? Dus toen ik het bericht las of heb gehoord, heeft 1 of meer journalisten mij geïnterviewd. Ja, ik heb gewoon gedirect gezegd, helemaal niet. Onze luchtruim is niet gesloten. De Amerikanen beslissen hier niet. Wij beslissen hier.
1: En hoe verklaart u dan de tegenstelling met de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen die zeiden het luchtruim was gesloten?
6: Ja, dat inderdaad heb ik inderdaad een bericht gezien. Ik weet niet, van KLM of zo was. En ik vond het raar. Want hoe komen ze tot de conclusie? En wij zelf heeft niks gezegd hierover. Dat vond ik een beetje raar van de vliegmaatschappijen. Misschien wouden ze dat doen om niet te vliegen. In een gevaarlijke situatie. Maar dat is iets van de maatschappij. Dat is iets van Curaçao, hoor.
1: Nee, maar treft Curaçao natuurlijk wel. Nou, 2 vluchten van TUI, volgens mij 1-2 vluchten van KLM, een vlucht van Corendon. Niet naar het eiland vlogen.
6: Ja, correct. En niet alleen dat, mensen die hier ook terug moesten. Dat was moeilijk, moeilijke tijden, want de hotels en zo, die we hebben echt goede samenwerking wel met iedereen, want iedereen begreep wel, hey, dit is een niet de normale situatie, dus iedereen moet meewerken om toeristen die hier blijven stranden in goede banen te leiden en ook kijken hoe ze dan teruggaan, dus met de vliegmaatschappijen. Ze hebben ook extra vluchten daarna ingezet om de mensen uit Curaçao te kunnen vliegen.
1: Ja, want ik zag in die persconferentie dat, zeg maar, één zo'n beslissing van luchtvaartmaatschappijen om niet te vliegen, dat is een week, zeg maar, werk voor de mensen op het eiland, hotels. Ja. De taxis, verhuurbedrijven, om iedereen weer goed onder te brengen.
6: Ja, daarom is het. Daarom vond ik dat toen ik dat zag van een van die luchtvaartkrenkels, KLM was, ik vond het eigenlijk niet goed. Want je moet eerst met ons praten. Hey, is het gesloten of is het niet gesloten? Gaat gesloten worden? Je moet gewoon aan tafel of een belletje, weet je, een telefoon. Wat kost het eventjes? En dan krijg je daar dan misschien, je berichtgeving zal iets anders zijn. En niet paniekzaaiend.
1: Ik heb het idee dat de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen op een Amerikaans reisadvies hebben gehandeld. Op een Amerikaanse notum hebben gehandeld.
6: Ik denk het ook, ja. Ik denk het ook. En daarom vond ik het heel raar dat de airline of airlines dat hebben gezegd tegen de pers. En ik denk dat iets dat ze. Ja, misschien waren ze bang om te vliegen. Dat kan. Hè? Ja. Ik zit niet in hun schoenen om te beslissen waarom ze dat zo hebben geschreven. Maar wij kunnen verzekeren dat wij nooit onze luchtruim hebben gesloten. Hè?
1: Op de eilanden is het antwoord duidelijk. Het luchtruim was niet gesloten. Maar waarom meldde KLM dan dat het wel gesloten was? Waarom sprak TUI over opgelegde beperkingen en Corendon over beperkingen die een dag later weer voorbij waren? Ik leg het de maatschappijen voor. Ze willen alle drie niet op de radio reageren, maar laten schriftelijk weten dat ze uit veiligheidsoverwegingen zelf besloten hebben om niet te vliegen. Ze geven geen duidelijkheid over de herkomst van hun eerdere berichten. Het was dus hun eigen besluit om niet te gaan vliegen. Dit legt voor mij wel een andere vraag op tafel. Waarom hebben ze dat niet gewoon gezegd? Waarom is er gecommuniceerd dat het luchtruim was gesloten? Op zoek naar antwoorden neem ik contact op met Erik-Jan Reuver. Hij is directeur van het Calamiteitenfonds, dat reizigers financieel bijstaat bij dit soort incidenten.
7: Nou ja, we hebben vastgesteld dat er niet gevlogen werd en dat KLM de vluchten had opgeschort naar Curaçao toe. Dat kun je gewoon nalezen, daar krijgen wij ook berichten over.
1: De Calamiteitencommissie van het Fonds heeft namelijk vastgesteld dat de melding over een gesloten luchtruim onjuist bleek. En ook was er geen negatief vliegadvies afgegeven.
7: En wij hebben toen bij Buitenlandse Zaken gevraagd van, goh, hebben jullie informatie die dit onderbouwt? En zij zeiden van, er is inderdaad sprake van gevaarlijke situatie vanwege die militaire acties van Amerika tegen Venezuela. Dus eigenlijk onderbouwde dat wel het besluit van KLM en Corendon en TUI om geen vluchten uit te voeren naar en van Curaçao. Alleen er is nooit geverifieerd of het luchtruim nou formeel gesloten was of dat gebaseerd was op een eigen informatie van de luchtvaartmaatschappijen. Maar er was ook geen informatie beschikbaar dat het onjuist was wat de luchtvaartmaatschappijen deden. Ja, en daar kijken wij dan naar. En het werd min of meer bevestigd door Buitenlandse Zaken, door onze contacten die we daar hadden. Dat hebben we gevolgd.
1: Ja, en dat was op 3 januari?
7: Ja, was op 3 januari, klopt.
1: Want Buitenlandse Zaken komt nu terug met een antwoord. Het luchtruim is nooit formeel gesloten. En wij hebben geen beperkingen opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen.
7: Nee. Kijk, zij willen natuurlijk ook niet, als zij een beperking zouden hebben opgelegd en het zou achteraf ten onrechte zijn geweest. Ja, dan krijg je natuurlijk dat de luchtvaartmaatschappijen dan Buitenlandse Zaken daarop aanspreken. Dus zij zullen nooit formeel een besluit nemen. Zij kijken gewoon van wat is de situatie. En wij hebben begrepen dat de luchtvaartmaatschappijen die zeiden we gaan niet meer vliegen, dat ze daar misschien formeel geen besluit over hebben genomen. Maar ze hebben ook niet aangegeven van dat het wel veilig was.
2: Bij wie de bevoegdheden liggen, blijkt dus niet altijd even duidelijk. Toch zijn deze op papier wel goed vastgelegd. In het statuut. Dat is de belangrijkste regeling van de vier landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Maar in de praktijk blijkt het niet zo zwart-wit. Dat vertelt ook de Europese premier Mike Eeman.
8: Als wij moeten besluiten over de luchtruim en het gaat over ook onderwerpen die raakvlakken hebben met buitenlandse betrekkingen. En buitenlandse betrekkingen zijn een koninkrijksaangelegenheid. Dat we dan dat ook in samenspraak doen met Nederland. Want als je bijvoorbeeld wordt verzocht voor een toestemming voor een bepaalde vliegtuig die moet over Aruba heen vliegen omdat zij zich gaan bemoeien in een Zuid-Amerikaanse conflict, dan is eigenlijk het besluit over de luchtruim iets van Aruba, maar het raakt wel een problematiek dat ook te maken heeft met buitenlandse betrekking. Daarom is het wat gecompliceerder dan zuiver de formele vraag wie gaat over de luchtruim.
1: Want Aruba ligt natuurlijk 1000 kilometer verderop van Nederland, maar wel 35 kilometer verderop is buurland Venezuela.
8: Ja, correct. En dat is ook iets dat heel duidelijk naar voren is gekomen tijdens de momenten van spanning tussen de Verenigde Staten en Venezuela. Dat ook men in Nederland toch meer realiseerde van hoe ver de grenzen van het Koninkrijk raken. Er was ook een intensieve betrokkenheid van Nederlandse gezagdragers die gaan over onderwerpen die koninkrijksbreed zijn. Bijvoorbeeld defensie en ook buitenlandse zaken. We hadden bijna wekelijks overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en dan ook heel regelmatig met de minister van Defensie over wat gebeurt er, wat is de beste aanpak, diplomatiek, maar ook met betrekking tot garanderen van de veiligheid van ons eiland en onze mensen.
1: Wie is de baas van het luchtruim van Aruba? Wat is uw antwoord daarop?
8: Juridisch is Aruba de baas over de luchtruim. We krijgen dagelijks verzoeken voor vluchten van alle delen van de wereld om over Aruba te vliegen of naar Aruba te vliegen. En nou, van daaruit kan je ook juridisch concluderen dat wij de baas zijn. Maar de baas zijn is ook relatief, hè? Want als er vliegtuigen zijn die afkomstig zijn van landen waarvan je denkt van dit heeft geopolitieke implicaties, dan vraag je ook om advies van buitenlandse zaken van wat vinden jullie hiervan. Dus het is een relatieve eigenaarschap die je hebt over de luchtruim.
2: Het relatieve eigenaarschap heeft alles te maken met het statuut van het Koninkrijk. Volgens artikel 3 zijn defensie en buitenlandse betrekkingen koninkrijksaangelegenheden. Maar dat betekent niet dat Nederland zomaar het luchtruim boven Aruba en Curaçao kan sluiten. Die bevoegdheid lag bij de landen zelf en dat was ook zo op 3 januari. Op Curaçao is het duidelijk, het luchtruim werd niet gesloten. En op Aruba krijg ik dezelfde bevestiging van de luchtverkeersleiding. Maar hoe staat het dan met Bonaire? Bonaire is een bijzondere gemeente van Nederland. Het luchtruim rond Bonaire valt dus onder Nederlandse verantwoordelijkheid. Ik vraag het na bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ook daar luidt het antwoord. Het luchtruim boven Bonaire is op 3 januari niet gesloten en Nederland heeft er geen beperkingen opgelegd. En toch blijft er iets knagen. Want terwijl de bevoegde autoriteiten zeggen dat het luchtruim niet gesloten was, hoor ik Nederlandse ministers iets heel anders vertellen. In het commissiedebat begin januari de minister van Buitenlandse Zaken, David van Wiel.
9: Gelukkig is na 24 uur het luchtruim weer geopend, is het vliegverkeer hervat en is de situatie nu weer normaal.
2: Of eerder op 5 januari op Aruba, waar de minister van Defensie Ruben Brekelmans in een persconferentie dit zegt.
10: En waarvoor ook geldt dat er geen dreiging direct is geweest richting het Koninkrijk. Het is natuurlijk wel zo dat met name Aruba ook daar de gevolgen van heeft ervaren doordat een dag het luchtruim gesloten is geweest. En met alle toerisme en alle reisbewegingen heeft dat natuurlijk gevolgen gehad. De situatie nu is rustig, is stabiel, het luchtruim is weer open.
2: Ik doe navraag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Check welke luchtruim er volgens de toenmalige minister David van Wiel na 24 uur weer werd geopend. En door wie? Want dat zei hij in de Tweede Kamer. Als minister van Buitenlandse Zaken was hij niet alleen minister van Nederland, maar ook van het Koninkrijk. Het ministerie laat me weten dat het luchtruim helemaal niet gesloten was. Volgens de woordvoerder bedoelde Van Weel dat de luchtvaartmaatschappijen hun vluchten na 24 uur weer hadden hervat. Ook leg ik de uitspraak van toenmalig minister van Defensie Ruben Brekelmans voor aan zijn ministerie. Ook hij was minister van het hele Koninkrijk. Staat het ministerie nog achter zijn uitspraak dat het luchtruim een dag gesloten was? In een schriftelijke reactie laat Defensie weten dat de minister een onnauwkeurige formulering heeft gebruikt. Onnauwkeurig. Onjuist dus. Hoe verder ik kom in mijn onderzoek, hoe meer me opvalt hoe tegenstrijdig de informatie is. De luchtvaartmaatschappijen spreken over een gesloten luchtruim of opgelegde beperkingen. Nederlandse ministers vertellen dat het luchtruim na een dag weer open ging. Maar de bevoegde autoriteiten op Aruba en Curaçao zeggen, wij hebben het helemaal niet gesloten. Als ik de maatschappijen en ministers vraag waarop hun uitspraken waren gebaseerd, krijg ik geen helder antwoord. Natuurlijk mogen luchtvaartmaatschappijen uit veiligheidsoverwegingen zelf besluiten niet te vliegen. Maar dat is iets wezenlijk anders dan zeggen dat je niet kunt vliegen omdat het luchtruim gesloten is. Daarmee leg je de verantwoordelijkheid voor je eigen beslissing bij een ander. En als ook Nederlandse ministers spreken over een sluiting die volgens de bevoegde autoriteiten nooit heeft plaatsgevonden, vraag ik me af, wat zegt dit over de verhoudingen binnen het Koninkrijk? Ik leg die vraag voor aan Wouter Veenendaal, hoogleraar Koninkrijksrelaties.
11: Ja, ik denk twee dingen. Aan de ene kant dat er dus onduidelijkheid is over bij wie die competentie überhaupt ligt om het luchtruim te openen of te sluiten. En dat mensen dan vaak dus ook niet weten wat in de praktijk eigenlijk de situatie is. Aan de andere kant laat het natuurlijk ook een heel groot gebrek aan communicatie zien. En is het zo dat ook zo'n minister van Buitenlandse Zaken of Defensie eigenlijk namens het hele Koninkrijk toch wel vrij unilateraal beslissingen kan nemen die ook grote effecten kunnen hebben op de Caribische landen. Maar waar zij dus heel weinig mogelijkheden hebben om zo'n minister te bevragen of ter verantwoording te roepen. En dus eigenlijk afhankelijk dan zijn van de informatie die vanuit Den Haag hun kant op komt.
1: Hoe heeft u eigenlijk naar 3 januari gekeken?
11: Ik vond het een hele spannende tijd, sowieso met die Amerikaanse inval in Venezuela. En voor mij onderstreept het met name dus dat grote democratische tekort in het Koninkrijk. Ik vond het heel ongemakkelijk om te zien dat de ministers die er dan over gaan, dus Buitenlandse Zaken en Defensie, dat die eigenlijk op 8000 kilometer afstand in Den Haag ondervraagd kunnen worden door in Europees Nederland gekozen parlementsleden. Terwijl de parlementariërs op de Caribische landen, nou ja, Aruba en Curaçao in dit geval, maar ook de bevolkingen, maar afhankelijk waren van de informatie die vanuit Den Haag naar hen toe kwam.
1: Hoe kan het dat ministers zo slecht geïnformeerd zijn?
11: Ik denk dat dat komt omdat het Koninkrijk en Koninkrijksrelaties echt een heel onbelangrijk dossier is in de Nederlandse politiek. Dus er zijn een aantal thema's die de Nederlandse politiek nu volledig domineren. Zoals stikstof, zoals migratie. En je ziet dat Koninkrijksrelaties altijd een soort sluitpost is. Zowel in de regering als in het parlement. En daardoor zie je ook dat bewindspersonen, zeker als ze niet direct over Koninkrijksrelaties gaan, vaak niet zo goed geïnformeerd zijn over hoe het Koninkrijk eigenlijk werkt. Welke rolverdeling erbij komt kijken. En dus ook hoe ze zich moeten verhouden tot die 3 autonome Caribische landen.
1: Hoe krijgen we meer gelijkwaardigheid in de praktijk?
11: Het is een lastige vraag, omdat je natuurlijk altijd te maken zult hebben met het feit dat één van die 4 landen, namelijk Nederland, dat daar 98% van de inwoners van het Koninkrijk wonen. Dus hoe gelijkwaardig je de relaties ook gaat maken, die situatie, daar kan je eigenlijk niet zoveel aan doen. Maar je kan er wel voor zorgen dat de Caribische landen meer eigenaarschap over dat Koninkrijk krijgen. Want nu zie je dat het vrijwel volledig overlapt met Nederland en dat de Nederlandse politici die erover gaan er eigenlijk niet zo geïnteresseerd in zijn. Dus dat eigenlijk niemand zich heel erg om het Koninkrijk bekommert. Terwijl als de Caribische landen een gelijkwaardige stem zouden krijgen in het Koninkrijk, proportioneel aan hun inwoneraantal, dus bijvoorbeeld in het parlement, dan denk ik dat ze veel meer eigenaarschap over dat Koninkrijk zouden kunnen krijgen. En daarmee ook iets kan worden gedaan aan die ongelijkwaardigheid.
1: Waar ontvang je gasten per dag?
12: We krijgen misschien zo'n per dag 50 keer per dag op en neer. Ja.
1: Zoveel vluchten komen er aan op dit eiland?
12: Ja, de meeste vluchten komen van Amerika. De Nederlandse komen ook. We hebben 2 vluchten vandaag van Nederland. Van TUI en KLM aan. Maar de meeste komen van Amerika.
13: Ja, het luchtruim dat dicht ging, maar niet dicht was. U hoorde een reportage van Patricia Cronie, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. En dan gaan we nu nog even door naar NOS-verslaggever Louis Dekker, want hij volgt de Formule 1 race in Azerbeidzjan, waarin Max Verstappen het volgens mij redelijk goed aan het doen is, hè?
14: Sterker nog, hij heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Hij staat het hele jaar al droog en nu zit hij binnen een seconde De leider in de wedstrijd is George Russell. We hebben nog 2 ronden te gaan. En Russell hoeft maar 1 piepklein foutje te maken. En hij is de klos. Maar die maakt hij tot nu toe niet. In de slotfase van de race die uiteraard gepaard ging met incidenten. Want het is een stratencircuit met muren. Dat heeft Verstappen kansen gegeven. Heeft het gat van 10 seconden verkleind naar 1 seconde. Maar kom er maar eens langs. Hij loert. Hij probeert te zorgen dat Russell nerveus wordt. Een foutje gaat maken. Maar ze gaan voorlopig als een treintje op weg naar de finish. In ronde 50 van de 51. Terwijl ook de teamgenoot van Verstappen het heel goed doet. De 3e plek. En die gaat ook naar het podium. Dus voor Red Bull een heel goed weekend. Het is alleen nog de vraag. Wordt het 2-3 of wordt het 1-3?
15: NPO Radio 1. Argos.
13: Ja, dan gaan we het nu hebben over de gezondheid van de bewoners rond Gemelot, een groot industrieterrein in Zuid-Limburg. Daar zijn veel vragen over, maar om een of andere reden lijken de bestuurders in Limburg helemaal niet geïnteresseerd in de antwoorden. Aangeschoven is collega Ruben Altena. Dag Ruben.
16: Goeiedag.
13: Je bent de afgelopen tijd voor Argos in deze zaak gedoken ten behoeve van een tv-uitzending. Die komt volgende week zondag op de televisie. Help ons nog even ons geheugen te verfrissen. Wat is Gemelot precies? We hebben wel eens gehoord over Tata Steel en ook over Gemoers. Over Gemelot hoor je niet zoveel. Wat is dat?
16: Ja, dat zelf wist ik ook niet zo gek veel vanaf. Het zit ingeklemd eigenlijk tussen Duitsland en België, in het smalste stukje van Nederland. Op de plek waar eerst de staatsmijnen lagen, die zijn daar 100 jaar geleden begonnen. Daar kwamen al snel fabrieken om dat gas wat vrij kwam. Om dat te gebruiken voor allerlei chemische processen. En in de loop der tijd is dat, zeg maar, ook na de sluiting, is dat een heel chemiecomplex geworden. Nou, ze zeggen zelf de ene grootste terrein voor chemie in Europa.
13: Mm. Hoeveel fabrieken staan er?
16: Ja, een stuk of 60. Ah, en die zijn eigenlijk allemaal in buitenlandse handen.
13: En waarom moeten we het nu over Gemelot hebben? Wat is er aan de hand?
16: Ja, nou ja, er is best wat aandacht voor, zeg maar, de gezondheid van omwonenden van industrie. Zeker bij Tata Steel is dat waar echt RIVM berekend heeft hoeveel maanden mensen korter leven door de uitstoot daar. En Gemelot bleef best wel buiten beeld. Komt denk ik ook omdat er in die omgeving gewoon wat minder politici, academici, journalisten wonen. Ook het viel ons erg tegen hoe georganiseerd daar de bewoners zijn die zich druk maken over Gemelot. Is er één statenlid die heeft een motie ingediend om eens onderzoek te doen naar de gezondheid van de omwonenden. Ook omdat je daar echt de chemie zit, zeg maar, echt vlak bij die woonwijken. Mm-hmm. En daar is eind vorig jaar heeft het RIVM een rapport daarover uitgebracht.
13: Aha, en wat staat erin?
16: Nou ja, kijk, het grappige is, in dat rapport staat, we weten niet zoveel over de gezondheid van de omwonenden en er zou onderzoek naar gedaan moeten worden. Dat is precies waar die motie toe opriep. Maar goed, de opdracht die het RIVM mee kreeg was een inventarisatie van de bestaande gegevens. En dan op basis daarvan kunnen ze eigenlijk niet zeggen dat bepaalde ziektes meer voorkomen. Maar goed, wel dus het advies om dat te onderzoeken.
13: Om dat verder te onderzoeken, dat was het advies.
16: Ja, ook omdat er wel dingen zijn die vragen op kunnen roepen over de uitstoot bijvoorbeeld.
13: Oké, en wat heeft de provincie daarmee gedaan met dat advies?
16: Nou ja, als het gaat om dat gezondheidsonderzoek, nu na meer dan een half jaar later eigenlijk nog niks. Er is toevallig van de week een brief van de gedeputeerde gekomen waarin ze wel zeggen, we moeten meer die stoffen meten. Maar daar staat echt met geen woord iets over dat gezondheidsonderzoek.
13: Er staan wel zorgelijke bevindingen, geloof ik, in dat rapport. Het was een rapport van het RIVM, hè?
16: Ja, klopt.
13: Wat was er dan aan de hand?
16: Nou, er is tegelijkertijd ook nog een rapport uitgekomen van het NIVO, weer een andere organisatie. En die hebben gewoon gekeken naar mensen die rondom industrie wonen. Wat vullen die nou in bij gezondheidsonderzoek? Enquêtes over hoe ze zich voelen. Ja. En dan zie je dat rondom industriegebieden mensen zich gemiddeld minder goed voelen. Slechtere gezondheid rapporteren. Maar als je dan kijkt naar die verschillende industriegebieden, komt Gemelot er eigenlijk nog het slechtste vanaf. Nog slechter dan Tata Steel en Chemours.
13: Okay.
16: Dus dat vond ik wel opvallend.
13: Dus dan zou je zeggen, dan moet je dan verder onderzoek gaan doen.
16: Dat zou ik ook denken. En in dat RIVM-rapport staan ook nog wel wat interessante dingen. Bijvoorbeeld één ding is, zeg maar, kijk, er zijn allerlei vormen van overlast. Je hebt geluid, je hebt geur, je hebt stoffen. En van die stoffen heb je fijnstof, CO2. Maar we hebben ons gefocust op de categorie zeer zorgwekkende stoffen. Dat zijn een categorie dat bestaat uit dingen die sowieso ook in kleine mate heel schadelijk zijn. Vaak omdat ze kankerverwekkend zijn.
15: Ja.
16: Nou, daar zijn allemaal wettelijke.

0: maatschappelijke normen voor. Als je individueel naar die stoffen kijkt, dan blijven die onder die normen.
1: Okay.
0: Dat is gemeten. De omgeving is gewoon een meetstation vlak in die woonwijk. Dat blijft eronder. Maar het RIVM heeft een manier gebruikt om zeg maar de cocktail van stoffen, dat mengsel, te berekenen. En dan zie je dat twee kankerverwekkende stoffen, die allebei leukemie veroorzaken, die komen boven een grens van wat eigenlijk veilig zou moeten zijn uit.
1: Dus dat is minder goed nieuws.
0: Ja, dat zou je zeggen, ja.
1: En wat doet de provincie, weet dit ook, neem ik aan?
0: De provincie weet dit ook.
1: Dus?
0: Het interessante is, dit was al iets eerder bekend bij de provincie, omdat er een deelrapport van het RIVM kwam, wat specifiek over die mengselberekening ging. Toen heeft de gedeputeerde een brief gestuurd naar de staatssecretaris met de boodschap van: laat dit rapport nou nog even in de la zitten. Want die mengsels, ja, dat staat niet in de wet. Dus daar kunnen wij niks mee. En laat ons maar weten wanneer dat in de wet terechtkomt. En als je dan alleen het rapport van Gemmelot uitbrengt en niet van allerlei andere industriegebieden, dat wekt maar onrust en negatieve beeldvorming.
1: Dat is wat de provinciale bestuurders zeiden.
0: Ja.
1: Terwijl die mix van stoffen dus wel degelijk boven de geldende norm uitkwam. Volgens de RIVM.
0: Ja, nou ja, dat is het punt. Geldende norm. Die norm staat nergens beschreven in wet en regelgeving.
1: Okay, ja, dus dat was het argument van de provinciale bestuurders.
0: Ja, dat is wel interessant. Die, zeg maar, onder toxicologen is dat mengselverhaal is best wel algemeen. Je ziet ook.
1: Maar
0: heb
1: je dit punt ook voorgelegd aan de provinciale staten? Of de gedeputeerden?
0: Ja, alleen die gedeputeerden die wilden niet met ons praten.
1: Over dit punt niet?
0: Nee. En vijf minuten nadat we van de gedeputeerde de definitieve afwijzing kregen, kregen we ook van Gemmelot de definitieve afwijzing. Dat was ook wel heel toevallig.
1: Okay, dus en ze vragen dus aan de staatssecretaris: leg dat rapport maar even nog in de la, want dat leidt alleen maar tot onrust onder de bevolking. Luisterde de staatssecretaris daarnaar?
0: Nee, die heeft die brief doodleuk naar de Tweede Kamer gestuurd en daardoor is het openbare informatie.
1: En wat zegt dat dan over de houding van de provincie, dat RIVM-rapport over de schadelijkheid van die mix aan stoffen in de la moest blijven?
0: Het zegt dat de provincie vooral heel druk bezig is om te benadrukken dat het allemaal wel meevalt. Dus er zijn journalisten van de Investigative Desk, met wie we ook samenwerken aan het onderzoek, en de Limburger, en die hebben een woonverzoek gedaan om eens te kijken wat is de communicatie achter de schermen over hoe de provincie over dat rapport gaat communiceren. Ja, en dat is heel grappig om te lezen, dat de hele tijd ze proberen dat af te zwakken, die formuleringen. Waardoor ze dus uiteindelijk kunnen concluderen van nou, dit geeft overwegend een gunstig beeld.
1: Maar waarom
0: andere mensen zich behoorlijk zorgen maken.
1: Ja, want dat begrijp ik niet. Waarom zou je als provinciebestuurder niet willen weten hoe het is gesteld met de gezondheid van je bewoners?
0: Ja, dat wilden we vragen. Daar wilden ze dus niet over in gesprek.
1: Ja.
0: Wat ik denk, kijk, op het moment dat je iets niet weet, hoef je er ook niks mee. En de provincie heeft een heel ingewikkelde dubbelrol. Want die moeten enerzijds de volksgezondheid beschermen.
1: Ja.
0: Anderzijds moeten ze vergunningen afgeven. En dan zijn ze ook nog opdrachtgever van de omgevingsdienst die de toezicht en handhaving doet.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze moeten ook het economisch klimaat bevorderen. Zij zeggen van Gemmelot maakt 30% van de Limburgse economie uit. Nou, als ik ga rekenen met de cijfers die openbaar zijn, kom ik daar helemaal niet op uit. Maar goed, het is nog steeds voor de werkgelegenheid heel belangrijk.
1: Ja.
0: Dat is een hele ingewikkelde rol, omdat zij het gevoel hebben, niet voor niks, dat Gemmelot op omvallen staat.
1: Hoezo?
0: Omdat er zijn de laatste jaren best wat fabrieken die failliet gegaan zijn, die verkocht zijn. De grote internationale concerns die er zitten, daar trekken er een aantal van zich terug. En het probleem is, het is een prachtig site, want alles is heel geïntegreerd. Dus wat de ene fabriek maakt, wordt door de andere fabriek weer als grondstof gebruikt om iets anders van te maken.
1: Ja.
0: Alles is aan elkaar verbonden. Ja, als er één domino steentje omvalt, zijn ze bang dat het helemaal, zeg maar, dat het op een gegeven moment leeg komt te staan.
1: Dat kan het dilemma zijn waar de bestuurders in de provincie Limburg voor staan.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ook al omdat je ziet dat de gedeputeerde voor economie, die bemoeit zich het meest intensief met hoe er gecommuniceerd wordt over dat gezondheidsrapport.
1: Ja, ja.
0: Het zit eigenlijk bij een collega. Maar je ziet ook in stukken dat de provincie zegt van wij voeren lobbyacties uit voor Gemmelot in Den Haag en Europa.
1: Laten we even over dat dilemma iemand aan het woord laten. Dat dilemma tussen de volksgezondheid en de werkgelegenheid. Hè, en brood op de plank. Jullie spraken daarover hoogleraar lokaal en regionaal bestuur Klaartje Peters. Laten we even luisteren naar wat zij te zeggen heeft.
2: Hier in dit dossier is natuurlijk sprake van strijdigheid tussen twee belangen. Het economische belang voor de provincie Limburg en daarmee ook voor de inwoners. En eventuele negatieve effecten op milieu en gezondheid en misschien ook veiligheid.
3: Dit is wel een regio die in de jaren 70 een mijnsluiting heeft meegemaakt. De effecten van die mijnsluiting, dat merken wij in deze regio nog steeds. Dus dat daar een bezorgdheid is over de gezondheid, ja. Maar ik denk dat er ook bezorgdheid is over als we daar te kritisch over zijn, te hard over op de trom slaan, dan kan dat betekenen dat die bedrijven daar weggaan. En dan zijn we hier allemaal onze baan kwijt. Dat is ook een zorg.
1: Ja, dat was hoogleraar, bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur Klaartje Peters. Ja, zij zegt dat eigenlijk ook, hè, Ruben. Het is een dilemma voor die bestuurders. Dan iets anders, want je hebt in je onderzoek ook nog iets ontdekt dat uiteindelijk niet in de uitzending zit, maar wel nieuws is. Heb ik me laten vertellen. Vertel,
0: ja,
1: wat
0: ja,
1: is er?
0: Ik ben erachter gekomen dat de inspectie Leefomgeving en Transport, de IOT, die zijn een rechtszaak begonnen over tegen de provincie Limburg over de vergunning voor een nieuwe fabriek op Gemmelot.
1: Aha, want dat zat eraan te komen. Er zou een nieuwe fabriek moeten worden geopend.
0: Ja, dat is een beetje. Kijk, Gemmelot heeft hele mooie plannen om te verduurzamen. Die willen, die hebben daar echt grote ambities voor. Mm-hmm. En een soort van centraal project daarin heet Vurek. Dat is van RWE, de Duitse
1: energiebedrijf.
0: Ja, energiebedrijf inderdaad. Het idee is, er komen dan fabrieken op Gemmelot en eentje buiten Gemmelot, maar ook in Limburg. En daar worden dan afval, daar wordt duurzaam waterstofgas van gemaakt. En dat wordt weer gebruikt op Gemmelot om bijvoorbeeld kunstmest van te maken.
1: Okay.
0: Nou, heel mooi plan. Probleem, er gaat 1 miljard aan investeringen in zitten. Probleem is wel, deze zomer maakte de directeur van RWE bekend van ja, wij kunnen geen, zeg maar, afnemers vinden die lang genoeg dat willen afnemen. Mm. Waardoor er eigenlijk we op dit moment die investering niet kunnen doen. Maar goed, de provincie heeft al die vergunning afgegeven. Daar waren allerlei partijen best wel kritisch over. Ook bijvoorbeeld een commissie die altijd kijkt naar de zeg maar milieueffectrapportage. Die zegt, dat is eigenlijk niet genoeg bekend over wat voor effect dit heeft op de gezondheid, op de uitstoot, op het milieu.
1: Ja. En dat heeft de provincie doorgezet. Je had het over ILT, de Inspectie Leefomgeving en Transport.
0: Ja, die zijn nu naar de rechter gestapt om in beroep te gaan tegen die omgevingsvergunning.
1: Waarom?
0: Het is voor mij best wel, ik wist niet dat de ene overheidsinstantie de andere overheid voor de rechter daart. Dit gebeurt ook niet zo vaak.
1: Maar waarom hebben ze dit gedaan dan?
0: Voor het eerst op Gemmelot. Nou, de IOT zegt van er is hier sprake van een afvalverbrandingsinstallatie.
1: Oh.
0: Een AVI.
1: Die zien het iets anders. Die zien dat er iets anders
0: gewoon gebeurt. Gewoon een afvalverbrander. En in die vergunning staat iets anders. Het is een gewone chemische installatie. Nou, voor die afvalverbrandingsinstallatie gelden andere wettelijke eisen. Vooral aan de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Dan moet je eigenlijk, die is veel strenger op die uitstoot.
1: Oké.
0: Dus ja, daarom, zeg maar, voor het slagen van dat project maakt het dat voor zo'n bedrijf een stuk ingewikkelder als zij aangemerkt worden als afvalverbrandingsinstallatie.
1: Dat hebben ze waarschijnlijk aan de provincie laten weten.
0: Ja, die natuurlijk.
1: En toen?
0: Dat mag ook. Ze mogen eerst advies geven. En dan als er een conceptvergunning is en ze vinden dat er nog niet genoeg met dat advies gedaan is. Dus een zienswijs, als dat genegeerd wordt, dan komt er een beroep bij de rechter.
1: En want de provincie heeft dat dus naast zich neergelegd?
0: Die heeft dat echt naast zich neergelegd.
1: Ja. Aha.
0: Of ja, die heeft daar een andere zienswijze op.
1: Ja. Wat staat er dan in die vergunning? Dan over hoeveel ze meer of minder mogen uitstoten als het een afvalverwerkingsbedrijf is?
0: Ja, dat is een ontzettend ingewikkeld systeem waarin je dan weer op de Europees niveau worden de brefs vastgesteld. Daar zitten dan weer
1: Wat zijn brefs nou weer?
0: Ik weet de afkorting niet eens. Maar daar staan dan weer de best beschikbare technieken in. Dat is, zeg maar, de stand van wetenschap van hoe goed je dat kan reduceren. Daar moet je aan houden. Nou, dat is interessant. Ook ontzettend ingewikkeld. Ik merkte dat zelfs allerlei specialisten die vragen over stelden op een gegeven moment geen antwoorden meer wisten. die bedrijven hebben natuurlijk de beste juristen in dienst. Ja. Om die wetgeving van haver tot gort kennen. En ja, daar kunnen politici, NGO's, burgers niet tegenop in hun kennis. Ook al zie je dat er ook stichtingen en zo van alles indienen om daar wel kritisch naar te kijken.
1: Ja. Maar de rechter moet daar dus mee aan de slag nu.
0: Uiteindelijk moet de rechter daarover oordelen. Ja.
1: Weet jij al wat dat gaat opleveren? Wanneer dat allemaal gaat gebeuren?
0: Nee, de rechtbank weet het niet. De omgevingsdienst die ik dat gevraagd heb, weet het ook niet. Dus dat is nog niet gepland. En dat kan allemaal heel erg lang duren, die procedures. En het heeft geen opschortende werking. Dus die vergunning die blijft gewoon in stand.
1: We gaan het volgen. Tenminste, ik hoop dat jij het blijft volgen. Ik neem aan van wel, hè? Die rechtszaak komt ook. Dus.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dankjewel, Ruben. Gaat dat dus vooral zien, onze tv-uitzending over de gevolgen van de uitstoot op Gimmelot. Die wordt zondag 4 oktober om 9:05 uitgezonden op NPO 2. En dan hebben we nog ander nieuws, heugelijk nieuws zelfs, want er komt een nieuwe Argos podcast-serie aan.
4: Ondiep.
5: En wij vieren het goed.
4: Een volkswijk in Utrecht, waar mensen elkaar kennen.
6: Hé, hey, jongen.
4: Op elkaar letten en groeten.
5: Vroeger, ja.
4: Gebouwd op dezelfde grond waar vroeger de huizen stonden van de arbeiders in de metaalindustrie.
5: Wat een asociaal volk, die ondiepes.
4: Maar de wijk kent ook grote verschillen in gezondheid, kansen en welvaart.
7: Het water staat me echt aan de lippen, ik weet het niet meer.
4: En daarom is Ondiep het troetelkind van de meest progressieve stad van het land.
8: Wij maken beleid vanuit de beste bedoelingen.
4: Een buurt waar al meer dan 100 jaar aan wordt gesleuteld met plannen en beleid.
8: Tegelijkertijd is het effect van het beleid soms dat het tegengesteld uitwerkt.
4: Vaak bedacht van buitenaf.
9: Echt een hele eigen bizarre redenatie.
4: Ik ben Hansje van der Beek en in deze Argos-podcast ga ik op onderzoek in Ondiep. Wat merken mensen in Ondiep van al die goede bedoelingen? Wat betekent progressief beleid in een Nederland dat steeds rechtser wordt? Met de beste bedoelingen. Een podcast van Human en de VPRO voor NPO Luister. Te beluisteren vanaf 10 oktober.
1: Oh ja, daar heb ik nu al zin in als ik dit zo hoor. Ga alvast naar uw favoriete podcast-app en abonneer u dan op Argos Series, want daar verschijnt de serie over de Utrechtse wijk Ondiep, zoals gezegd, op 10 oktober. Maar ook nu al staan daar allerlei spannende verhalen klaar voor u. Tot zover deze aflevering van Argos. Dadelijk op deze zender De Publieke Tribune, waarin Koen Verbraak deze keer praat met Nederlanders die afreisden naar het Oekraïense front. En Pointer gaat volgende week op deze plek het hebben over transpersonen die in de amateursport niet meer mogen meedoen omdat de regels dat verhinderen. En wij spitten intussen gewoon verder. Ik wens u een fijne dag en houd het hoofd koel.

0: NPO Radio 1. Boont. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
1: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
2: Probeer als Artsen zonder Grenzen echt dat dialoog aan te gaan. Die vertrouwensbanden aan te halen, maar dat kost tijd.
3: Dat vind ik wel jammer aan hoe cynisch je er dan dus eigenlijk van wordt, dat dit een minderheidskabinet is.
4: Zo'n gast voor het Kamergebouw het gooien met allemaal dingen en het keihard te schreeuwen. En dat ik dan denk, ja, je kan me ook een appje sturen. Dat heeft hetzelfde effect.
0: Goed ingelichte kring. Zometeen vanaf 4 uur.
5: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
13: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: NPO Radio 1. 3 uur.
0: Koen Verbraak.
14: De oorlog in Oekraïne lijkt na ruim vier jaar strijd inmiddels uitzichtsloos. En toch zijn er Nederlanders die hun familie en hun veilig bestaan hier achterlaten om te vechten. Of om hulp te verlenen aan het front. En sommigen moeten dat met hun leven bekopen. Wat drijft je om vrijwillig naar een oorlog te gaan die niet de jouwe is? Daar praat ik straks over in de publieke tribune hier vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam. Met mensen die de oorlog in Oekraïne van dichtbij kennen. En met mensen hier in het publiek. Eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Dorien Bouwman.
15: Pro-leider Jesse Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. Ook zijn er 2400 priesters en zo'n 100 bisschoppen bij. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. De Formule 1 van Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Commentator Louis Dekker, Max Verstappen heeft het nog wel spannend weten te maken, hè?
16: Ja, ik luisterde net naar God Save the Queen, maar dat had ook het Wilhelmus kunnen zijn. 0,1 seconde was het gat aan het eind van de race, na dik anderhalf uur. En dan te bedenken dat Russell vanaf pole position vertrok en gisteren 1/18 sneller was dan de nummer 2. En nu dus met 1/10 voor Verstappen over de finish. Verstappen die van 8 naar 2 is geklommen. Die verschillende pogingen heeft gedaan om in te halen. Ook een paar keer de muur schampte, bijna raakte. Maar in ieder geval heeft aangetoond, hij staat het hele jaar al droog. Hij heeft nog geen race gewonnen, maar hij is ook nog nooit zo dichtbij een overwinning geweest als dit jaar. Als je dan beseft dat zijn teamgenoot na een polsblessure terug is, Isaac Hadjar, en ook meteen derde wordt, dan kun je toch concluderen, Red Bull lijkt de zaak op de rails te hebben.
15: Commentator Louis Dekker, dankjewel. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Ook morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden.
17: ANWB verkeersinformatie. Het is behoorlijk druk deze zaterdagmiddag op de weg. En dat heeft vooral te maken met diverse wegafsluitingen door werkzaamheden. Wat opvalt om te beginnen is de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. De eerste linkerrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. Een vrachtwagen met pech op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Bodegraven en knooppunt Gouwen. Ook eerst de rechterrijstrook dicht en dat kost je een kwartier. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor Rotterdam Feyenoord liggen voorwerpen op de weg. Hier is de linkerrijstrook dicht, kost je 10 minuten. En een ongeluk op de A58 tenslotte van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel. De weg is weer vrij, maar het kost je nog altijd wel 15 minuten.
18: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
6: Volgens mij moet er nu een tune komen, maar we doen het gewoon zonder tune. Gerard, jij ging als een van de eerste Nederlanders naar Oekraïne om te vechten. Waarom deed je dat?
7: Ik denk om bij te willen dragen aan iets wat ik zie als Europa. En als een Europese oorlog, waarin ik graag een steentje wilde bijdragen. En daarbij het stukje dat ik een behoorlijk lange tijd ook in Nederland militair ben geweest. En mij geroepen voelt om mijn opleiding en alles wat ik in Nederland heb geleerd, om dat daar in bij te kunnen dragen.
6: We gaan het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune.
8: Koen Verbraak.
6: De oorlog in Oekraïne lijkt na ruim 4 jaar uitzichtsloos. Experts schatten het aantal omgekomen, gewond geraakt of vermiste militairen in Oekraïne en Rusland inmiddels op ruim 2 miljoen. En toch zijn er Nederlanders die hun veilige leven hier opgeven om naar het front in Oekraïne te gaan. De een om te strijden, de ander om medische hulp te verlenen, met alle risico's van dien. Wat drijft iemand om vrijwillig naar een buitenlandse oorlog te gaan? En waarom zet je je leven op het spel voor het conflict van een ander land? Hoe leef je verder als je geliefde op een strijdtoneel zo ver weg het allerhoogste offer brengt? Daar praat ik vanmiddag over in de publieke tribune hier vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam, met bij mij aan tafel Gerard. Hij is een Nederlandse militair in een speciale eenheid van het Oekraïnse leger. Frederik Raukens. Ze is geneeskundestudent die al 3 keer met een medisch konvooi afreisde naar Oekraïne. En Maaike, haar achternaam laten we even weg. Haar vriend Jesse, een Nederlands ex-militair, sneuvelde 2 jaar geleden aan het Oekraïnse front. We hebben overigens afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Ja, deze week sloegen meerdere Europese inlichtingendiensten en politieke leiders alarm over het bericht dat Poetin van plan is om droneaanvallen op NAVO-bondgenoten te gaan uitvoeren. Ja, het is volgens die mensen eerder een kwestie van weken of maanden dan van jaren. Maken jullie je daar zorgen over, Maaike?
9: Ja, maar ik maak me daar niet meer zorgen over dan ik al deed.
6: Nee.
9: Dit is natuurlijk wel iets wat Poetin al langer roept. Mm-hmm. Maar de situatie verslechtert wel. Ja.
6: Ja. Want de Duitsers zouden zelfs al checken of hun ziekenhuizen klaar zijn voor een oorlogssituatie. Dat klinkt zacht gezegd wel onrustbarend, Gerard.
7: Nou ja, dat is iets wat natuurlijk in een tijd van oorlog, dus een hybride oorlog, een informatieoorlog, dan denken ze vooruit. En dat wil niet zeggen dat van vandaag op morgen ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar je moet wel voorbereid zijn op de ergste. En daardoor zullen ze ook een bepaald noodprotocol gaan opstarten in Europa. Dat mocht er zoiets gebeuren, dat daar in ieder geval op tijd alle deuren open zijn die geopend moeten zijn.
6: Ja. Frederik, jij bent geneeskundestudent. Je hebt deze zomer in een ziekenhuis in Kharkiv gewerkt. De stad in het noordoosten van Oekraïne die hemelsbreed maar 30 kilometer van de Russische grens ligt. Wat trof je daar aan?
10: Kapotte lichamen, vermoeide artsen en verpleegkundigen. Veel doden, veel zwaar gewonden, veel verdriet, veel verlies. Een hel eigenlijk.
6: Het klinkt als iets heel groots. Wat kun je dan betekenen?
10: Er zijn. En aangeven dat je wil helpen waar dat kan. Of dat in de vorm is van een been vasthouden. Of een patiënt van A naar B brengen. Of op OK, de operatiekamer, assisteren. Of met ze praten.
6: Schrok je ook van wat je zag, soms?
10: Ik heb wel de eerste 1-2 dagen moeten wennen. Ja, zeker, want ik had die verwondingen nog niet eerder gezien.
6: Staat je daarvan bij? Geef eens een voorbeeld van wat je zag.
10: Een lichaam. Ik omschrijf het als een lichaam wat geen lichaam meer is. Dus het heeft geen benen, geen armen. Het gezicht is weg.
6: Maar het leeft nog wel, zullen we zeggen.
10: Ja, maar vaak aan de beademing. Of bij ons op de intensive care, dan hielpen we ze met ademen. Maar zelfstandig ademen was vaak niet mogelijk.
6: Nou ben jij geneeskundestudent in Nederland. Hoe is dat? Want kun je daar voorbereiden op wat je dan opeens gaat zien? Het lelijke gezicht van de oorlog.
10: Ik denk het niet. Ik had tegen mezelf gezegd dat het heel heftig ging worden. En dat ik heel veel verschrikkelijke verwondingen ging zien. Maar echt voorbereiden op wat je gaat zien, dat kan denk ik niet. Nee. Nee.
6: Jij hield deze zomer voor de Volkskrant ook een dagboekje bij van je tijd in Kharkiv.
10: Ja.
6: En je schreef onder meer, ik vraag me af of wat ik hier kan betekenen opweegt tegen het risico dat ik neem.

0: Kapotte lichamen, vermoeide artsen en verpleegkundigen. Veel doden, veel zwaar gewonden, veel verdriet, veel verlies. Een hel eigenlijk.
1: Het klinkt als iets heel groots. Wat kun je dan betekenen?
0: Er zijn. En aangeven dat je wil helpen waar dat kan. Of dat in de vorm is van een been vasthouden of een patiënt van A naar B brengen of op OK, de operatiekamer, assisteren of met ze praten.
1: Schrok je ook van wat je zag, soms?
0: Ik heb wel de eerste 1-2 dagen moeten wennen. Ja, zeker, want ik had die verwondingen nog niet eerder gezien.
1: Staat je daarvan bij? Geef ze een voorbeeld van wat je zag.
0: Een lichaam, ik omschrijf het als een lichaam wat geen lichaam meer is. Dus het heeft geen benen, geen armen, het gezicht is weg.
1: Maar het leeft nog wel, zullen we zeggen.
0: Ja, maar vaak aan de beademing. Of bij ons op de intensive care, dan hielpen we ze met ademen. Maar zelfstandig ademen was vaak niet mogelijk.
1: Nou ben jij geneeskundestudent in Nederland. Hoe is dat? Want kun je daar voorbereiden op wat je dan opeens gaat zien? Het lelijke gezicht van de oorlog.
0: Ik denk het niet. Ik had tegen mezelf gezegd dat het heel heftig ging worden. En dat ik heel veel verschrikkelijke verwondingen ging zien. Maar echt voorbereiden op wat je gaat zien, dat kan denk ik niet. Ja. Nee.
1: Jij hield deze zomer voor de Volkskrant ook een dagboekje bij van je tijd in Kharkiv.
0: Ja.
1: En je schreef onder meer, ik vraag me af of wat ik hier kan betekenen opweegt tegen het risico dat ik neem. Waar was je op dat moment toen je dat schreef? Weet je?
0: Dat was de eerste avond dat ik in het militaire ziekenhuis was aangekomen. En ik lag in bed. En het luchtalarm was heel vaak afgegaan. Vaker dan voorheen in Kiev en Lviv waar ik was. En ik dacht, shit, kan ik hier wel echt wat betekenen? Wat het waard maakt dat ik in dit risicovolle gebied ben. En deze heftige week tegemoet ga.
1: Wat was het antwoord op die vraag uiteindelijk?
0: Het is zeker waard, absoluut.
1: Ja?
0: Ja.
1: Want je kunt toch iets van het verschil maken?
0: Ja, je kan een verschil maken in een groot verschil, denk ik, in mentale kracht. Voor hen het feit dat er iemand van zo ver komt en de moeite doet om daarheen te gaan. Een nieuwe
1: dat
0: energie.
1: Is ook een hart onder de riem.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, zeker.
1: En medisch gezien, kun je dan ook wat betekenen?
0: Medisch, ik ben arts in opleiding, dus ik wist dat mijn rol daarin beperkt was. Maar extra handen zijn denk ik altijd fijn op zo'n plek. Ja.
1: Gerard, jij bent afgelopen zomer teruggekomen van weer een periode in Oekraïne waarin je gevochten hebt. Wat heb je precies gedaan?
2: Het begint al op 23 maart in 22. Dus ik was een van de eerste Nederlanders die
1: toen de oorlog uit de maand bezig was.
2: Buitenlanders die aankwam. Op dat moment was eigenlijk nog het legioen in oprichting. Dus het bestond eigenlijk nog niet. Dus ik viel nog een beetje in between tussen het mogen en eigenlijk nog op dat moment nog illegaal zijn. Ik heb anderhalf jaar voor dezelfde eenheid gewerkt als waar Jesse voor heeft gewerkt, de partner van Maaike. Ik heb een tijdje voor het legioen zelf gewerkt. Dan ben ik zelf in november 2024 ben ik zwaar gewond geraakt.
1: Wat bedoel je met het legioen?
2: Het vreemdelingenlegioen.
1: Mm-hmm. Ja.
2: En in november 2024 ben ik zelf ernstig gewond geraakt. 5 maanden moet revalideren. En daarna
1: wat voor verwonding had je?
2: Ik was op dat moment op missie in Pokrovsk. Ik kan mij niet heel echt gek veel herinneren. Ik stond in een trench op dat moment dat het gebeurde. Er landde een mortier echt recht voor me. Door de drukgolf die vrijkwam van de mortier ben ik achterover geworpen. Met mijn rug op een boomstam, waardoor ik een breuk opliep in mijn onderrug. Ik had mijn linkerarm, die lag helemaal open. En ik had de kleine schrapnelschade had ik in mijn gezicht. En ik ben gelukkig wel al die tijd bij kennis geweest. Maar ik lag zo zwaar onder vuur dat ze niet bij me konden komen.
1: Mm-hmm.
2: Dus toen ik mij meldde via de radio dat ik gewond was geraakt, dat ik een medische extractie nodig had, toen kreeg ik te horen van, nou, hou vol, denk aan je opleiding. Het duurt me minimaal 24 uur voordat we bij je kunnen komen. En dan lig je met min 18 in een loopgraf. Met de Russen op amper 100 meter van je.
1: Denk je dan ook dat je doodgaat?
2: Op dat moment, het gekke was dat ik helemaal terugviel op mijn opleiding. Nooit opgeven, positief denken. Op het moment dat je negatief gaat denken, dus aan de dood gaat denken, daar zijn vaak de momenten dat je het opgeeft. En voor mij was op dat moment de kracht van nee, ik heb mijn kinderen in Nederland beloofd dat papa weer terugkomt. Ja. Dus ik blijf gewoon vechten.
1: Hoe lang heb je uiteindelijk moeten liggen voor dat?
2: Ik heb mij gemeld om 5:30 'smiddags dat ik gewond was geraakt. Ik was alleen, er was verder niemand bij me. En de volgende dag om 2:30 s'nachts ben ik pas weggehaald. Dus meer dan 24 uur.
1: Ja, dat is wel heel erg lang, hè?
2: Ja.
1: Maaike,

0: jouw vriend Jesse kwam 2 jaar geleden om aan het front.
1: Ja.
0: Het moet confronterend zijn om Gerard zo te horen vertellen. Hè? Want dat is natuurlijk ook het decor waarin jouw vriend ook heeft gefigureerd.
1: Ja, dat klopt. Maar het is ook weer niet een verhaal op zichzelf staand. En dat vind ik ook belangrijk, dat mensen dat weten. Ja, wat met Jesse is gebeurd is heel erg. Maar dit gebeurt met heel veel mensen.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is gewoon de nare realiteit van deze oorlog.
0: Het is nu ruim 2 jaar geleden. Hoe is het nu met jou?
1: Dat is een hele brede vraag. Over het algemeen wel oké. Hoe cliché het ook is, het leven gaat ook weer door. Jesse heeft altijd mij, ook als afscheidsbericht gezegd, blijf genieten van het leven. En dat probeer ik te doen. Maar ja, je draagt het altijd bij je. Dit is zo'n aardverschuiving geweest. Er verandert gewoon fundamenteel iets in je. En daarin word ik nooit meer hetzelfde.
0: En je toekomst is in 1 keer ook veranderd. Ook jouw toekomst.
1: Ja, dus Jesse is er niet meer. Maar mijn toekomst met hem is er ook niet meer. Nee.
0: Gerard, weet je nog waar jij was op die 24 februari 2022... toen de oorlog begon?
2: Ja, toen was ik in Spanje.
0: Oh?
2: Ja, ik woonde in Barcelona. En daar had ik een bedrijfje in het verhuren van boten aan toeristen. En 24 februari toen brak de oorlog uit. En eigenlijk per direct heb ik alles in de verkoop gegooid.
0: En waarom deed je dat dan?
2: Omdat het voor mij heel erg dichtbij voelde komen. Kijk, het is natuurlijk heel anders dan dat je hoort over een Afghanistan of een Irak, wat ver van je bedshow is. Oekraïne voelt veel meer als Europa. Het staat veel dichter bij ons. En op dat moment is het toch een mechanisme wat in je naar boven komt. Je bent jarenlang bij een Nederlands militair geweest.
0: Ja, want je hebt in Nederland gelegen, gediend. Waarom wilde je daar dan niet verder gaan?
2: Op een gegeven moment kon ik het Nederlands leger gewoon niet meer bereiken wat ik wilde bereiken. En je hebt op een gegeven moment heb je kinderen. Ik zat in een gezinssituatie. Mijn partner die was ook militair. Dus het was letterlijk je wisselde elkaar af. Dan kwam ik thuis en dan ging zij op oefening en andersom. En je kiest voor kinderen en dat betekent ook dat je op een gegeven moment keuzes moet maken. Dat ook je kinderen die wil je herinneringen geven.
0: Ja, maar dat betekent dan niet dat je naar een oorlogsgebied gaat als je kinderen hebt.
2: Nee, kijk, die setting die is nou gewoon heel anders. Ik ben op een gegeven moment, jaren later ben ik gescheiden. En ik had zoiets van, ja weet je, of dat ik nu elke 14 dagen mijn kinderen opzoek. En de rest van die 14 dagen zit ik alleen thuis, bij wijze van. Of ik ga mijn eigen nuttig maken voor iets wat goed voelt, om iets voor een ander te kunnen betekenen. Toen heb ik natuurlijk wel ook in overleg met mijn ex-partner erover gesproken. Ze nam me natuurlijk niet in dank af. Maar ik heb wel altijd al steun gehad, ook vanuit familie en ook de kinderen.
0: Maar dat is nogal een stap. Hè? Je kan, het kan maar even door je hoofd gaan van ik ga ze ook helpen. Maar om daar echt naartoe te gaan en je leven in de waagschaal te stellen.
2: Ja, het was ten eerste een enorme cultuurshock. Je bent natuurlijk jarenlang NAVO-militair geweest. Dus je zit helemaal in die NAVO-doctrine. En vervolgens kom je terecht in een toch wel voormalig Sovjet-doctrine. Waar gewoon heel anders met je omgegaan wordt.
0: Wat was het verschil?
2: In Nederland is alles gewoon ook gericht op het zorgen voor hun militairen. En dat is iets wat ik zelf in Nederland nooit echt goed heb begrepen.
0: Het zorgen voor je eigen militairen?
2: Is dat je zorgt voor je eigen mensen. En in Oekraïne ben je gewoon veel meer op je eigen aangewezen. Er is veel minder gevoel voor vanuit bepaalde commandanten, vooral voor militairen.
0: Ja.
2: De doctrine daar is gewoon veel harder als dat je dat hebt wanneer je in het Nederlands leger zit.
0: Mag je eigenlijk als Nederlander zomaar voor een ander land gaan vechten?
2: Ja, dat mag. Zolang het land waarvoor jij gaat strijden niet in strijd is met Nederlandse belangen en Nederland niet in oorlog is met dat land, dan mag jij strijden voor zo'n land.
0: Ja. Maaike Jesse ging ook meteen die kant op, hè? Toen die oorlog uitbrak.
1: Ja,
0: wat bezielde hem?
1: Ja, een groot moreel kompas. Heel humanistische insteken. Hij
0: was hij speciaal
1: helpen.
0: Betrokken bij Oekraïne? Of?
1: Nee, helemaal niet. Nee, hij zat eigenlijk voor een best goede baan op dat moment ergens in Afrika. En hij zei toen de oorlog uitbrak, ik kan dit niet aanzien.
0: Ik
1: moet wat doen en dit is wat ik kan. Ik kom naar huis, ik ga nog tijd met je doorbrengen en dan reis ik door.
0: Journalist Sinan Chan maakte samen met jou de documentaire Jesse's Strijd.
1: Ja.
0: Waarin we ook een paar keer spraakmemo's van Jesse aan jou voorbij horen komen. Laten we heel even luisteren naar de spraakmemo die Jesse...

0: Jesse jou stuurde toen hij net in Oekraïne was aangekomen.
1: Hey Maaike, goedemorgen. Maar ik ben goed aangekomen. Ik had nog mazzel, ze hadden de avondklok iets opgeschoven. Dus ik kon zelfs nog de laatste metro een bus naar de slaapplek krijgen. Hier is alles wit. Niet zo koud als ik had gedacht. Dat is wel een beetje een zegen, denk ik.
0: Hoe is het om zijn stem weer te horen?
2: Ja, dat is altijd even weer wennen.
0: Want het is net alsof hij dat vanmorgen heeft ingesproken.
2: Ja, nou moet ik wel zeggen, wij spraken elkaar echt dagelijks toen hij daar was. En dat deden we veelal met voice memo's. Dus ik heb echt de wereld aan zijn stem op mijn telefoon. Dus,
0: Daar komt er nooit meer een bij.
2: Nee, dat is waar.
0: Ja. Nee. Hoe reageer je op Jesse's keuze om die kant op te gaan? Wat zei jij?
2: Ik steun je.
0: Echt?
2: Ja.
0: Je zei niet van, denk nou even na, man.
2: Nou, dat had hij had nagedacht al.
0: Ja?
2: Ja, hij had daar heel goed over nagedacht. En,
0: begreep je ook zijn keuze?
2: Ja, absoluut.
0: Waarom?
2: Ja.
0: Waarom begreep je die keuze?
2: Als niemand het doet, wie doet het dan? Dat je iemand moet het doen. En hij had de skills. Hij wilde helpen. Dit was wat hij kon. En hij wilde niet dood. Hij was ook bang voor de dood. Alleen, hij was wel bereid om te sterven voor zijn idealen.
0: Ja, want Ik kan me voorstellen dat bijna iedereen vond dat erg wat daar gebeurde in Oekraïne. Maar mensen dachten ook, ja, het is wel hun oorlog.
2: Ja, Jesse dacht dat niet.
0: Nee?
2: Nee.
0: Hij voelde zich echt geroepen om wat te doen.
2: Ja absoluut. En daar ben ik het gewoon mee eens. Want ik vind dat het ook onze oorlog is. En dat heb ik al eens eerder gezegd. Het is zo dichtbij. Wegkijken vind ik echt zwak.
0: Frederik, jij bent geen militair, maar geneeskundestudent, zei ik al. Waarom ging jij die kant op?
3: Helpen. Iets doen is beter dan niets doen. En er bood zich een kans aan om iets concreets te doen. Want ze zochten medische mensen om mee te gaan op een konvooi. En toen dacht ik eigenlijk meteen, dit ga ik doen.
0: Speelde ook het avontuur een rol?
3: Nee, ik denk dat ik al vanaf jongs af aan graag mensen help. En kwetsbare mensen, mensen die het nodig hebben, mensen die onrecht wordt aangedaan.
0: Vingen er meer mensen van je studie die kant op?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee.
0: En wat zei je omgeving?
3: Spannend in het begin.
0: Ja.
3: En ook veel goede gesprekken gehad. Waarom wil je het doen? En wat is je motivatie? En wat kan je betekenen? Is dat het waard? Maar uiteindelijk steunt iedereen me. Ja.
0: Ja? Mensen vonden het. Niemand zei van, is dit wel verstandig?
3: Nou, mijn moeder heeft wel iets langer de tijd nodig gehad om aan het idee te wennen, maar die staat nu ook volledig achter me. Ja.
0: Hoe wordt er gereageerd door Oekraïners op jouw betrokkenheid, op jouw hulp?
3: Heel positief en heel warm. Ik denk dat dat met iedere vrijwilliger is die kant op gaat. Je wordt echt met open armen ontvangen. En wat ik net al zei, er is een nieuw gezicht, een nieuwe energie. Iemand die moeite doet om die kant op te gaan met spullen. Dat vinden ze heel fijn.
0: Ja.
3: Want dat betekent dat ze niet vergeten worden.
0: En slaat de wanhoop dan ook niet soms om je hart? Dat je denkt, dit is zo'n klein druppeltje op zo'n enorme gloeiende plaat.
3: Ja, maar dan is voor mij nog steeds een kleine druppel beter dan niks doen.
0: Daarom doe je het?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Gerard, hoe werd jij eigenlijk ontvangen toen je daar aankwam de eerste keer?
4: Wat ik mij nog kan herinneren in maart 2022 was dat Oekraïners zelf. Het was heel heet op dat moment, kan ik me eigenlijk nog goed herinneren. Oekraïners stonden letterlijk langs de grote wegen met water en met eten. Er was eigenlijk iedereen die je wel een knuffel wilde geven, die je bedankte voor dat je überhaupt daarheen wilde komen. Dus niet alleen al voor de mensen die wilden komen strijden, maar ook gewoon het feit dat mensen geven om die oorlog. Dus ik ben altijd vanaf dat moment eigenlijk altijd met open armen ontvangen. Zeker door de bevolking zelf.
0: En hoe is dat nu? Is dat nog steeds zo'n euforie?
4: Nee. Kijk, na 4 jaar, bijna 5 jaar oorlog, mensen zijn moe. Mensen raken depressief. Het is voor Oekraïne, zowel voor ons als buitenlanders, is het niet heel makkelijk om met de Oekraïners samen te werken.
0: Nee? Waarom niet?
4: Je zit met een taalprobleem.
0: Ja.
4: Dat is al het eerste. Dat bovenop een hele andere cultuur als wat wij gewend zijn. Dus je moet je eigen aan gaan passen. Je moet een taal gaan leren. Een hele andere doctrine waar je onder werkt. En voor mij het meest lastige, en dat klinkt voor heel veel mensen raar, maar de meeste moeite om mee samen te werken vind ik toch echt wel de buitenlanders.
0: De buitenlanders?
4: Ja, ik werk 10 keer liever samen met de Oekraïners dan met de buitenlanders.
0: En, waar, en wie bedoel je dan met buitenlanders?
4: Buitenlandse strijdkrachten.
0: Ja, ja. Ja,
4: die echt, net zoals ik, zeg maar, van buitenland zijn gekomen om te komen helpen.
0: En wat is dan het verschil?
4: Kijk, Oekraïners die hebben geen keuze. Die moeten vechten.
0: Dus die vechten voor hun eigen land ook.
4: Die vechten voor hun eigen land, die vechten voor hun eigen bestaan. Buitenlanders is niet altijd het meest knappe volk wat naar Oekraïne toe is gekomen. En je hebt dus ook wel eens ooit dat je met criminelen te maken hebt die er hele andere normen en waarden op nahouden als ik. En dat is die ook zichzelf gewoon die in alles willen uitblinken als apart. Terwijl ik juist heel erg mijn best doe om één van hun te zijn, willen hun eigenlijk als een bepaald prinsesje behandeld worden, waarvan ik vind, ja, dit is niet de plaats om dit soort dingen te vragen en te willen.
0: Wat heb je daar de afgelopen jaren kunnen doen, kunnen bijdragen?
4: Ik denk best wel heel veel. In maart ben ik begonnen in Kiev met militair opleiden. Dus Oekraïns militaire trainen. Gebeurde toen nog met een tolk, dat heb ik gedaan als vrijwilliger. Dat waren jongens die gewoon echt doodsbenauwd waren, die naar de oorlog gestuurd werden, die geen militaire achtergrond hadden, met allerlei vragen zaten. En die vroegen van, joh, zou je ons willen komen trainen? Dus dat heb ik een paar maanden gedaan. Daarna ben ik in het legioen terechtgekomen. Dat is helemaal niet goed gegaan. Toen ben ik Oekraïne even tijdelijk uitgegaan. Ben ik naar huis gegaan. Omdat het altijd stond in de kinderschoenen. En dat was voor mij nog niet genoeg basisveiligheid om te zeggen van, hier ga ik echt induiken. En later ben ik weer teruggegaan en heb ik in verschillende eenheden gewerkt. Ja,
0: en heb je echt moeten vechten?
4: Ja.
0: Ja, op leven en dood, zeg maar.
4: Zeker wel, ja.
0: Ook dat je dacht, ik kom niet meer thuis?
4: Ja, zeker. Dat is, Pokrovsk is denk ik wel het ergste geweest. Daarnaast had je Sarabrianka.
0: Waar je gewond raakte ook.
4: Ja, ja. Ja. Ja, dat is heel confronterend, want je ligt daar en je kunt niks. Uh-huh. Het enige wat ik kon, ja, je bent niet medisch, maar je krijgt van iedereen wel medische spullen toegewezen. Maar ik lag op een gegeven moment, ik weet nog dat ik een ampul met morfine in mijn hand had en een injectienaald aan de andere hand. En dat ik via mijn radio aan te vragen, hey, ik weet het, ik ben te zwaar, maar ik weeg 95 kilo, hoeveel morfine moet ik mij geven? En dan lig je daar toch wel optrillerig om je eigen te gaan injecteren. Ja, je voelt je eigenlijk heel erg alleen.
0: Ja.
4: Dus heel erg.
0: Heb je zelf ook moeten doden?
4: Tuurlijk hoort dat erbij. Ja.
0: Ja. En staat je dat allemaal nog bij?
4: Tuurlijk. En dat vind ik. Ik heb er wel heel veel over ook met mijn collega's. Er zijn jongens bij die in de kroeg gaan zitten. En dan komen de meest grote gesprekken komen naar voren. En de meest Rambo-gesprekken. Ik hou daar niet van.
0: Wat doet dat in je hoofd dan?
4: Ja, ik vind altijd dat je erbij stil moet blijven staan. Dat ondanks dat jouw vijand is, ook diegene heeft een vader of moeder. Diegene kan die kan zelf vader zijn, die kan kinderen hebben. Ik vind het respectloos om te praten over een leven wat jij neemt. Het hoort helaas bij het werk. En daardoor praat ik daar ook eigenlijk nooit over. Ik doe daar nooit geen uitspraken over.
0: Droom je er wel over?
4: Niet meer. Ik heb het wel een tijdje er wel moeilijker mee gehad. Nu gaat het mentaal, kan ik het allemaal veel beter.
0: Wat droomde je dan bijvoorbeeld?
4: Bepaalde momenten, flashbacks, dingen die je hebt meegemaakt.
0: Noem eens.
4: Wel de dingen die bijvoorbeeld Mike aanhaalt met lichamen die ja, eigenlijk niet meer te herkennen zijn. Mensen die liggen te schreeuwen op de grond en lichaamsdelen missen.
0: Wat jij ook had kunnen zijn, hè?
4: Dat had ik ook kunnen zijn. Ik heb gewoon heel veel mazzel gehad dat ik een heel goed vest had en dat mijn armen en mijn benen bespaard zijn gebleven. Maar het is heel, het komt heel dichtbij, de dood. Alsof of je nou iemand het leven neemt of je ziet iemand op de grond liggen. Dat blijft allemaal dood. Dat is, ja, ik weet niet. Ik vind het een heel persoonlijk iets.
0: Word je er dan ook minder bang voor?
4: Nou, ik heb zelf totaal geen angst. En dus ik weet niet altijd of dat goed is. Ik stel me eigenlijk ook wel eens ooit de vraag van, hecht ik wel genoeg waarde aan het leven? Omdat bij mij altijd pas achteraf angst komt. Op dat moment, ja, zit je vol adrenaline. Ja. En je doet wat je moet doen. Maar ja, of dat ik nou echt kan zeggen van, angst. Het is nou ook mijn planning om weer terug te gaan.
0: Jesse had het wel, hè, Mike? Angst voor de dood, zei je.
2: Ja, en ik weet niet of hij dat op die momenten ook had. Ik denk het wel. Ik denk dat dat heel menselijk is. Maar ik kan het hem ook niet vragen.
0: Nee. Kon je daar met hem over, want je had natuurlijk die memo's. Mm-hmm. Kon je daar ook echt nog over praten? Of kon hij allerlei dingen niet benoemen?
2: Nou ja, we waren wel voorzichtig überhaupt wat we naar elkaar benoemden. Ook al werk je met beveiligde telefoons, et cetera, is het gewoon verstandig om zo min mogelijk daarover te bespreken. Maar met omwegen, en als je elkaar zo lang kent, dan heb je aan een half woord genoeg.
0: Was je daar dan de hele dag mee bezig? Van, waar is hij nu? Wat doet hij nu?
2: Met name als hij op missies was en ik niks van hem hoorde voor een tijdje. Dan was ik er veel mee bezig. En de dagen dat ik wist dat hij gewoon in het huis zat en trainde, dan was ik er minder mee bezig. Ja. Ja.
0: Maar op die missiedagen was je bijna in Oekraïne?
2: Ja, met mijn gedachten wel, ja.
0: Ja. We gaan er zo over verder praten. Het is inmiddels 3:30 en in Hilversum is aangeschoven voor het nieuws Dorien Bouwman.
5: NPO Radio 1.
6: De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over een gesprek met premier Jetten en minister Heijne vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zei dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en Ja 21. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona maakte de Feyenoord-aanhang onder meer apengeluiden in de richting van zwarte spelers van Barcelona. Ook gooiden ze voorwerpen op het veld. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was dat al een verrassende prestatie.
7: ANWB verkeersinformatie. Vertraging op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Bodegraaf en knooppunt Gouwen staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook ook dicht in de vertraging 20 minuten. Een auto met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam. Die is gestrand net voor Dordrecht. Staat er 9 kilometer file met ook een kwartier vertraging. En tenslotte valt op de N522 Bijlmermeer richting Amstelveen. Voor de aansluiting met de A2 doe je er een kwartier langer over.
8: De publieke tribune.
0: Vanmiddag praat ik in de publieke tribune met Nederlanders die vrijwillig naar de oorlog in Oekraïne gaan om te helpen of om mee te vechten. Bij mij aan tafel Gerard, hij is een Nederlands ex-militair en vocht afgelopen jaar voor het Oekraïnse leger. Frederik Raukens, ze is geneeskundestudent die 3 keer met een medisch konvooi naar Oekraïne is gegaan. En Maaike is er ook, haar vriend Jesse, een Nederlands ex-militair, sneuvelde 2 jaar geleden aan het Oekraïnse front. En in de zaal zit Auke van Stichting Hope for Ukraine. Jij bent ook al 3 keer naar Oekraïne gegaan, hè?
9: Ja, goedemiddag. Inderdaad, in 22 hoorde ik over de oorlog natuurlijk. En het nieuws maakte me enerzijds somber, verdrietig. Ik kon me niet goed voorstellen dat er zo'n oorlog weer in Europa plaatsvond. Maar aan de andere kant had ik ook het gevoel, ik wil iets doen. En toen zich de kans voordeed om als vrachtwagenchauffeur die kant op te gaan met een hulptransport, heb ik dat in de zomer van 23 gedaan. En een jaar later opnieuw door het land heen gereden, op verschillende plekken spullen gebracht die daar nodig zijn. Vooral humanitaire hulp voor de stichting Hope for Ukraine.
0: En afgelopen zomer... Doe je dat nog?
9: Sorry?
0: Doe je dat nog?
9: Dat doen we nog steeds. Afgelopen zomer ben ik met mijn vrouw ook naar Oekraïne geweest. Geen hulptransport, maar we zijn daar gaan helpen om huizen te herstellen die getroffen zijn door oorlogsgeweld. Dat is wat de stichting ook doet. Ze brengt Nederlanders daar naartoe die daar een week of meer van hun tijd willen geven. Om daar met de mensen mee te leven ook en ze te helpen.
0: En kun je voor je gevoel echt iets betekenen voor die Oekraïners?
9: Ja, het is wat Frederik net ook al schetste, dat de mensen daar het enorm waarderen als je komt. Als je je tijd geeft, als je er wilt zijn, als je inderdaad ook zeker in het gevaar trotseert om er naartoe te gaan. Ze waarderen die morele steun enorm. En ik denk zelf ook dat je ziet wat Poetin probeert is de moreel van het volk te breken. Nou, juist als je dan ook vanuit ons land daar naartoe gaat en mensen helpt, dan bouw je juist aan dat moreel.
0: Maaike, jij bent voor de BNN-VARA-documentaire Jesse's strijd naar Oekraïne gegaan.
2: Ja.
0: Langs dezelfde plekken waar Jesse is geweest. Hoe was dat voor jou?
2: Dat was heel mooi om dat te kunnen doen. Het is een, in die zin, als het niet een oorlog is, een prachtig land. Ik ben echt verliefd geworden op Kiev. Heb daar ook vrienden zitten, nu inmiddels wel. Dus het is heel mooi om daar doorheen te reizen. Maar het is ook, de andere kant van de medaille is dat het het is gewoon een land in oorlog. En dat is heel naar ook om te zien.
0: En nu heb je het over het land, maar je was ook op de plekken waar Jesse was.
2: Ja, klopt. Ja, en niet op alle plekken, want we konden niet meer naar alle plekken toe. Omdat deels ook echt wel inmiddels ingenomen was.
0: Hoe was dat om in zijn voetstappen te lopen?
2: Ja, ik wil zeggen op een manier helend. Ik voelde me heel dicht bij hem op die momenten. Ja.
0: Sprak je ook mensen met wie hij gevochten had?
2: Ja. Ja.
0: Wat hoorde je bijvoorbeeld?
2: Dat hij een van de best getrainde collega's was die zij ooit hadden gehad. Maar ook dat ze veel bewondering voor hem hadden. Dat hij zoveel talen sprak. En dat hij gewoon een fijne collega.
0: Hoorde je ook dingen die je niet wist?
2: Nee, eigenlijk niet. Want ja, ik wist eigenlijk alles al wel door Jesse. Alleen natuurlijk de dingen die gebeurd zijn tijdens zijn sterven, ja, dat heeft Jesse mij niet zelf kunnen vertellen. Dus daar heb ik natuurlijk nog wel dingen over gehoord.
0: En vulde dat toch iets nog in?
2: Ja, een beetje. Ik had uiteindelijk achteraf al wel veel dingen gehoord, hoor. Ook zonder naar Oekraïne te gaan. Maar het was gewoon wel helend om ook te zijn op de plekken waar hij ook geweest is.
0: Ja. Het was zijn laatste missie, hè? Had hij besloten.
2: Hij zou al bijna terugkomen en hij twijfelde heel erg of hij daarna nog een roulatie ging draaien. Mm-hmm. Ja.
0: Dus ook bitter, toch?
2: Ja, als iemand doodgaat is het altijd bitter. Ja. Als hij eerder terug was gekomen was het niet gebeurd, maar dat is allemaal achteraf.
0: Reist hij nog met je mee in je hoofd?
2: Ja, absoluut. Elke dag. Ik heb elke dag nog gesprekken met hem in mijn hoofd. Wat zou hij hiervan vinden? En dan denk ik van, oh ja, hij zou denk ik zo antwoord geven. Of hij zou dit adviseren.
0: Ja. Ja. Maar toch gaat denk ik vaak die vraag door je hoofd. Is dit het wel waard geweest?
2: Ja en nee. Dan kom ik toch weer terug op, als niemand het doet, dan gebeurt er ook niks. En ik denk dat Jesse heel erg vasthield en ik ook wel aan het echt doen voor het grotere geheel. En dat ook vast blijven houden. Want de Oekraïners hebben hier niet voor gekozen. En ja, dat heeft hij vaak ook gezegd. Van, ik kan ook hier niet meer weg. Ik kan hun niet achterlaten.
0: Mm. En troost dat dan?
2: Ja, dat is deels wel troostend. Ja. Ja.
0: Maar je zegt deels.
2: Ja, het is. Het is gewoon heel vaak heel ambigu. De ene keer denk ik, nou ja, oké, leuk. Je bent er niet meer. Nou, wat heb ik daar nou aan?
0: Ja.
2: Leuk voor het grotere geheel. Maar als ik gewoon wat meer in mijn filosofische mindset zit, dan kan ik daar op een andere manier over nadenken. Ja.
0: En dan kun je toch accepteren dat het zo gegaan is?
2: Ja.
0: Ja. Frederik, in december zou jij naar Kharkiv gaan, maar dat deed je uiteindelijk niet. Wat was je afweging?
3: Ik was toen één keer in Oekraïne geweest. En toen was ik ook bij het ziekenhuis geweest waar ik graag heen wilde. En toen was ik in december vrij en toen dacht ik, misschien kan ik dan gaan om nog meer te helpen. Maar ik denk dat het goed is dat ik daar nog even mee heb gewacht. Ook om het idee om daar weer naartoe te gaan en zo dicht bij het front te zitten. Daar echt achter te staan als je dat gaat doen. En daar had ik denk ik onbewust misschien wat meer tijd voor nodig. En mensen zeiden ook tegen me dat ik het niet moest doen.
0: En later ben je wel gegaan?
3: Ja.
0: Wanneer?
3: In juli, dus dat was 8 maanden later.
0: Maar toen waren er ook volop aanvallen.
3: Ja, klopt. Maar ik was toen in januari daarvoor ook al een keer in Oekraïne weer geweest. En ik denk dat ik toen ook weer verder in mijn opleiding was. Dus toen voelde het goed om te gaan. Ja.
0: Dat soort medische konvooien zijn ook regelmatig doelwitten van Russische aanvallen.
3: Ja.
0: Sta je daarbij stil dat je geraakt kan worden door een drone of door een raket?
3: Ja, zeker. Het ziekenhuis waar ik werkte was ook 7 keer aangevallen in de afgelopen 4,5 jaar. En de Russen bombarderen juist ziekenhuizen, kinderdagverblijven, om de mentale kracht van de Oekraïners kapot te maken. Het is geen militair iets, dus het is natuurlijk super oneerlijk dat ze die plekken aanvallen. Maar ze doen het veel, juist. Ja.
0: Bespreek je dat ook met je moeder, wat je meemaakt? Of met je broertje?
3: Ja, ik denk dat ik veel bespreek, maar ook niet alles.
0: Wat vertel je niet?
3: Ik appte haar elke avond en ochtend dat ik oké was. Maar ik ga haar niet vertellen dat er 800 meter verderop 2 raketten zijn ingeslagen. daar heeft zij op dat moment niks aan.
0: En dan maak je haar nodeloos ongerust.
3: Precies, ja.
0: Militairen schrijven soms een afscheidsbrief voor het geval dat. Heb jij dat ook gedaan?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee. De mensen van wie ik heel veel hou, die weten dat ik heel veel van ze hou. En ik denk dat dat risico voor mij ook nog steeds heel anders is dan voor militairen.
0: Gerard, heb jij dat gedaan?
4: Ja.
0: Ja?
4: Ja.
0: Aan wie is die brief gericht?
4: Nou, het is geen brief. Omdat mijn kinderen die zijn nog van een bepaalde leeftijd, dat ze een brief zelf niet op een normale manier begrijpend kunnen lezen.
0: Ze zijn nog jong.
4: Ze zijn nog jong. Dus ik heb er zelf voor gekozen om video's op te nemen. Die ze op verschillende levensjaren op een gegeven moment kunnen kijken. Dus het moment dat ik misschien zou komen te overlijden, een aantal jaren later, en wanneer ze volwassen zijn.
0: Wat vertel je op zo'n video?
4: Hoe trots ik op ze ben. Dat het werk wat ik daar doe ook voor hun is. Omdat ik op deze manier ook voor hun ervoor wil vechten dat hun in vrede en veiligheid kunnen opgroeien. Maar vooral de positieve dingen benoem ik. Door te zeggen hoe blij je met ze bent, hoeveel je ze mist. Hoe trots je op ze bent.
0: Moet heel denk, raar zijn om zoiets op te nemen.
4: Ja, het is heel confronterend. Dat is het. Maar ik vind dat het moment dat ik als mens en als vader de stap neem om dit werk te gaan doen, dan hangen daar consequenties aan. En ik vind dat je ook je verantwoording ten alle tijde aan je thuisfront moet nemen.
0: Ja, want waarom weegt meedoen in Oekraïne en vechten in Oekraïne dan toch zwaarder dan hier zijn voor je kinderen?
4: Dat klinkt misschien heel raar, maar voor heel veel mensen is het militair zijn is een beroep. Het is een beroepskeuze die je kunt doen. Voor mij is militair zijn is mijn identiteit.
0: Meer dan vader?
4: Dat is gewoon wie ik ben. En ik vind dat zowel...
0: Maar meer dan vader?
4: Nou, ik vind dat het hand in hand samen kan gaan.
0: Ja, een dode vader. Hebben kinderen...
4: Ik reis natuurlijk om de 2-3 maanden reis ik naar Nederland. En dan heb ik gewoon een omgang met de kinderen. Dan breng ik tijd door met de kinderen. En op die manier kun je ook vader zijn. Er zijn genoeg vaders die in de zeevaart werken en maanden van huis af zijn. Dus ik vind zelf, en dat is mijn persoonlijke opvatting, is dat je wel degelijk vader kunt zijn en dit beroep kunt hebben. Dat het prima samen kan.
0: Maar dat risico is wel veel groter dan iemand die op zee is.
4: En neem nou eens het risico van een politieagent tegenwoordig in Amsterdam die een nachtdienstje draait.
0: Ja, maar daar gaan ook dingen mis. Maar als je naar Oekraïne gaat en je gaat vechten aan het front, is je kans statistisch veel groter dat je niet terugkomt dan van een politieagent.
4: Dat klopt zeker. Dus ik heb wel natuurlijk bepaalde regels waar ik zelf aan mezelf aan blijf houden. Het is nooit geen garantie. Je kunt altijd om het leven komen. Maar iets wat ik al vanaf dag 1 heb, als iets niet goed voelt, doe ik het niet. En dat wil zeggen dat als er een bepaalde missie is en ik ga daar voor mijn eigen over filosoferen van hoe moet het dan eruit gaan zien en is dit wel haalbaar en ik denk het is niet haalbaar, dan ga ik niet mee. En het is al een aantal keren voorgekomen.
0: En zeggen ze dan niet, ja, dat kan niet hoor. Je doet niet mee.
4: Ik heb twee keer heb ik op non-actief gestaan als ze mijn wapen in hebben genomen en dat ik in verhoor heb gezeten.
0: Omdat je niet mee wilde doen?
4: Onder andere, ja. Ja. Ja, en dat moet, want anders dan loop je gewoon hele grote risico's. Het is een hele grote oorlog. En ik ben me eigenlijk echt wel van bewust dat commandanten echt wel doen wat ze denken dat ze moeten doen. Maar je hebt nooit alle wijsheid alleen in pacht. En een commandant die in een veilige bunker zit, die kan vaak missies veel lastiger inschatten als wij te plaatsen. En soms moet je voor je eigen kiezen en zeggen van dit gaat niet, dit moet via een andere weg.
0: Stel nou dat je kinderen tegen je zeggen, papa, kom, blijf alsjeblieft thuis.
4: Ja, dan maak je op een gegeven moment de keuze om thuis te blijven.
0: Dat wel?
4: Ja, onherroepelijk. Ja.
0: Ja?
4: Ik ben blij dat ik de steun ervaar. Dat ik mag zijn wie ik ben. Maar niet ten koste van alles. Stel dat op een gegeven moment mijn kinderen er echt last van zouden krijgen en zeggen van, we hebben jou echt hier nodig en ik kan hier gewoon niet mee overweg. Dan is het wel echt op een gegeven moment een tijd om te stoppen. En dat zou dan niet willen zeggen dat ik helemaal stop met Oekraïne. Maar dan zou ik bijvoorbeeld hetzelfde gaan doen als bijvoorbeeld Maaike in het hulpverleningscircuit of iets.
0: Ja. Frederik, ja.
4: Of sorry, Frederik.
0: Ja,
3: maakt niet uit.
4: Door elkaar. Maar dat je op die manier gaat bijdragen. Kijk, ik ben nou 41 en je houdt dit tempo op een gegeven moment ook niet lang vol. Je lichaam krijgt zoveel klappen. Dat ik heb natuurlijk ook nodige verwondingen gehad. Dat op een gegeven moment komt er sowieso een tijd dat je moet stoppen.
0: Ja. Maaike, wat vertelde Jesse jou over de risico's die hij liep?
2: Ja, eigenlijk vertelde hij dat daar gewoon heel eerlijk over. En met name de laatste tijd, toen hij nog in leven was, dus in 2024... Mm-hmm. gaf hij wel aan dat het steeds wel grimmiger en gevaarlijker werd. En ja, hij was ook wel heel kritisch op mensen die boven achter een bureau beslissingen maakten.
0: Maar ook dat hij dacht, dit wordt te gek?
2: Nee, ik heb wel in de laatste dagen aan hem gevraagd van, maar als je denkt dat je rechtstreeks de dood inloopt, waarom weiger je dan niet? En dan was zijn antwoord, maar ik kan mijn Oekraïense broeders en de bevolking hier niet achterlaten. Dat kan ik niet doen.
0: Nee, nee, want Gerard zei net, van, er zijn dingen die ik gewoon niet doe.
2: Mm-hmm. Ja, dat is heel slim.
0: Ja.
2: Ja.
0: Laten we even luisteren naar een spraakmemo die Jesse jou stuurde, waarin hij hier iets over zei, over die risico's.
10: Wat als er echt iets ergs hier gebeurt, zeg maar, met, weet je wel, dus de gasten hier die ik echt natuurlijk graag mag, of ja, een beetje met mezelf, of gewoon de Oekraïense broeders, zeg maar, die dan ook hier zit, ja, even die gaan. Dat idee van het voor een groot iets doen, ja, dat is wel gewoon belangrijk om er af en toe aan herinnerd te worden als ware.
0: Hoe hoorde je dat hij was omgekomen?
2: Nou ja, gek genoeg voelde ik het. Op die zaterdag dat het is gebeurd, ik werd gewoon wakker met het idee, hij is dood. En dat was een heel gek iets. En wel gewoon doorgegaan met mijn dag en het leven. Maar ik had nog steeds niks van hem gehoord, 3 dagen. En uiteindelijk, ik had het telefoonnummer van een teamgenoot van hem. En daar heb ik contact mee gezocht. Van, dit is niet des Jesses om zo lang niks te laten horen.
0: Je stuurde een appje of zo?
2: Ja. Ja.
0: En toen reageerde hij daarop?
2: Nee, hij las het. Dat zag ik. Maar hij stuurde niks terug. En toen wist ik wel hoe laat het was. En toen stuurde ik nog een keer van, it's bad, isn't it? En toen kreeg ik weer geen reactie. En toen ging mijn telefoon, werd ik gebeld. En toen wist ik wat voor telefoontje het zou worden.
0: Weet je iets over de omstandigheden waarin hij is omgekomen?
2: Ja.
0: Wat er gebeurd is?
2: Ja.
0: Wat is er gebeurd?
2: Dat vertel ik je liever niet.
0: Nee. Maar hij heeft ook, dat vond ik een navrant detail, 5 dagen daar nog gelegen.
2: Klopt, ja. Ja.
0: Dat was te gevaarlijk om hem op te halen?
2: Ja, klopt.
0: Hoorde je dat achteraf? Of?
2: Nee, daar ben ik compleet in meegenomen door zijn team. Het was inderdaad veel te gevaarlijk om zijn lichaam op te halen. En ik was de eerste die zei, weet je wat, laat hem dan maar liggen.
0: Oh ja.
2: Ik wil niet dat jullie, ik wil niet nog meer doden. En dat had Jesse ook niet gewild. Dus als het te gevaarlijk is, laat hem dan maar liggen.
0: Hoe is hij uiteindelijk teruggekomen?
2: Ze hebben uiteindelijk met een paar mannen uit zijn team, hebben ze met gevaar voor eigen leven, hebben ze zijn lichaam opgehaald.
0: Ja. En, word je dan ook geholpen door Nederland om hem te repatriëren? Buitenlandse zaken?
2: Nee. Uiteraard heb ik dat wel gemeld bij Buitenlandse Zaken, dat hij gestorven was, maar officieel was hij nog missing in action, omdat ja, hij had natuurlijk nog geen death certificate. En dan kan BUSA niks doen. Dus die trekken hun handen ervan af. En ik moet ook wel zeggen dat ik de meest incapabele consulaire medewerker aan de telefoon heb gekregen van het universum. Dat was echt, echt bizar.
0: Oh ja?
2: En dat maakt me nog steeds wel echt kwaad ook. Als ik daar aan terugdenk.
0: Wat gebeurde er dan? Ja, is dat heel gedetailleerd?
2: Nee, ja, gewoon hele domme vragen stellen over, oh, was hij dan Oekraïens? En terwijl ik al 10 keer had geantwoord op vragen, gewoon in cirkeltjes praten en gewoon niks voor mij kunnen betekenen. En uiteindelijk hebben we met het team van Jesse en gewoon vrienden hier uit Nederland en een NGO hem teruggehaald.
0: Heb je hem nog kunnen zien ook?
2: Nee, dat wilde ik niet. Nee.
0: Maar je hebt wel afscheid kunnen nemen?
2: Dat wel, ja.
0: Ja, ja. Gewoon hier in Nederland?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: En was dat toch dat je dacht, ja, hoe verdrietig ook, dit is wel echt een afscheid? Een goed afscheid.
2: Zeker, dat wel. Ja.
0: Ja. Ja. Frederik, jij hebt het wel eens over frontkoorts. Mm-hmm. Nou ben je natuurlijk medicus, maar wat is dat precies?
3: Het is een gevoel, denk ik, wat je hebt als je het leed van de mensen hebt gezien en de behoefte aan hulp. En dat had ik voor het eerst toen ik in Kharkiv was, vorig jaar in augustus. En ik zag hoe hard mensen...

0: nodig waren. En handen en spullen. En toen had ik een gevoel. En ik sprak dat uit naar Tommy. Die was toen ook mee, Tommy, weer ingegaan. Ik zei, het is heel raar, maar ik wil eigenlijk helemaal niet weg. Ik zou blij moeten zijn om weer naar huis te gaan. En in veiligheid te zijn. Maar ik heb het gevoel dat ik hier moet blijven.
1: Alsof je ze in de steek laat.
0: Heel erg, ja. Ja, en toen zei hij, dat is frontkoorts. En oh ja. dat heeft hij ook wel eens, ja.
1: Ja, en want dan kom je terug in Amsterdam. Dan heb je zulke enorm ingrijpende dingen gezien. Hoe is dat dan? Dan loop je hier gewoon weer in de supermarkt en zit je in de tram.
0: Gek, de eerste 2 weken ben je ook nog een beetje in een andere wereld. En vaak de eerste week zie ik ook niet zoveel mensen. En ben ik gewoon veel aan het slapen, gezond aan het eten, veel aan het schrijven. Om je gedachten een beetje op orde te krijgen.
1: En kun je mensen een beetje uitleggen hier wat jij daar hebt meegemaakt?
0: Zeker, maar ik denk dat het is bijna niet te begrijpen als je er niet ook bent geweest. Maar het is alsnog heel fijn om het er met mensen over te hebben. Maar de dingen die ik heb gezien in Kharkiv en in het ziekenhuis, dat is niet uit te leggen aan mensen. Nee.
1: Gerard, ken jij die frontkoorts ook?
2: Ja, absoluut. Het is echt voor mij, om nu terug te keren naar het normale leven, is echt een struggle.
1: Ja?
2: Ja, want...
1: Waar moet je het meest aan wennen?
2: Wat moet je het meest aan wennen? Het is heel raar uit te leggen. Het is alsof ik fysiek hier ben, maar mentaal nog altijd daar. En ik zit dan hier bijvoorbeeld op een verjaardag en dan zit ik doelloos voor mij uit te staren. Dat mijn vader ooit tegen me zegt van, joh, kom eens even terug, weet je. Je zit 1800 kilometer verderop. Dat je toch die drang blijft houden om terug te gaan.
1: Je bent een beetje ontworteld geraakt.
2: Zeker, zeker, ja? 100%. En dat is ook iets waar ik mij zelf ook afvraag, van wat hierna. Hoe gaat dat er dan uitzien?
1: Ja, wat geef eens antwoord op die vraag.
2: Dat weet ik niet.
1: Nee?
2: Nee, daar struggle ik nog steeds mee. Dus ik leef nu gewoon echt heel erg van dag tot dag. Op een gegeven moment is het ook zo, als je zoveel ellende hebt gezien... Ik heb natuurlijk ook binnen de Oekraïnse overheid ook wel dingen meegemaakt die niet leuk waren. Maar je blijft teruggaan voor je eigen mate.
1: Heeft dat met dat fameuze woord kameraadschap te maken?
2: Ja, zeker.
1: Ja?
2: Heel sterker gezegd, als ik die kameraadschap niet had gehad, was ik denk ik niet eens meer teruggegaan.
1: Oh nee?
2: Er zijn echt wel hele lelijke dingen zijn er voorgevallen met de Oekraïnse overheid. Waarop ik op een gegeven moment echt boos ook het land ben verlaten. En heb gezegd van, zoek het maar uit. Maar dan toch, je maten die blijven je appen van, kom terug, we hebben je nodig, we hebben iedereen nodig. En op een gegeven moment maak je de beslissing om echt voor je maten terug te gaan, om hun te gaan steunen. En niet meer voor die oorlog. Die oorlog die vertroebelt helemaal.
1: Frederik, op een dag gaat deze oorlog toch ook hopelijk een keer ten einde komen. Hoe lang zullen die trauma's dan nog doorwerken bij al die mensen?
0: Lang. Ik denk dat intergenerationeel zit. Dus dat ook op de volgende generaties nog door gaat werken, helaas. Mm. Ja.
1: En zie jij zelf dan weer teruggaan om ook daarbij te helpen?
0: Ja, ik denk dat als de oorlog voorbij is, dat er nog genoeg te doen is om hulp te bieden. Ja, zeker weten.
1: Maaike, Jesse had één laatste wens. Hè, dat er iets met zijn nalatenschap werd gedaan voor de natuur.
3: Ja, klopt.
1: Ben jij daarmee bezig, aan het fanatiek?
3: Jesse's wens was inderdaad om met alles wat hij mij naliet... dat niet voor mijzelf was, maar dat ik daarvoor iets goeds ging doen voor de natuur. Wij hadden daar eerder al gesprekken over gehad om bijvoorbeeld landbouwgrond op te kopen en dat weer laten verwilderen tot natuur. Ik ben hierover in gesprek met een stichting die dit al doet, want dat, nou ja... Achteraf misschien een beetje een naïeve gedachte, want het bleek toch echt wel heel veel werk te zijn en heel duur. En met hen ben ik aan het kijken of er een paar hectare grond is wat we kunnen gaan aanschaffen.
1: Er zijn een nagedachtenis.
3: Ja.
1: Ja. En dat zou hij mooi gevonden hebben.
3: Ja, dat was zijn laatste wens.
1: Ja. Gerard, wanneer ga jij weer terug naar Oekraïne?
2: Waarschijnlijk in de loop van de aankomende week ergens.
1: Ja. En dan ga je ook weer naar het front, dat is de bedoeling.
2: Dat is zeker de bedoeling, ja.
1: Ja. Want het is natuurlijk, je zei al, op een dag is die oorlog misschien voorbij... En dan val jij in een gat, denk ik.
2: Zeker, zeker. Ben ik mij heel goed van bewust.
1: Ja.
2: Dus ik ben er nu al wel mee bezig met wat ga ik dan doen. En het probleem is, en dat is ook iets wat Frederik zegt... weet je, ook na die oorlog is er nog zoveel te doen... Ik heb nog gewoon het geluk op dit moment dat ik mentaal enorm sterk ben. Maar misschien na de oorlog dat ik juister voor mensen kan zijn die

0: mentaal niet zo sterk zijn en juist echt een praatmaatje nodig hebben of hulp. Of het kan zelfs soms gewoon enorm fijn zijn voor een veteraan als die heel erg leidt aan PTSS, om te praten met iemand die het zelf heeft doorstaan.
1: Ja.
0: Om dit soort mensen te helpen.
1: Nou, dus ik hoop vurig dat je veilig terugkomt in elk geval.
0: Gaan we wel
1: Gerard vanuit. En Maaike en Frederik Raukens, ik dank jullie al drie hartelijk voor dit gesprek. Dit was de publieke tribune voor deze week. Volgende week zaterdag zijn we er weer vanuit het Tolhuistuin. En dan bent u natuurlijk van harte welkom. En dan hebben we het over Israël, dat in oktober de aanval van 7 oktober 2023 herdenkt en naar de stembus gaat. Hoe verhouden Nederlandse Joden en Nederlands-Israëliërs zich tot Israël? En wat doet de koers van dat land met hun Joodse identiteit? Na 4 uur op deze zender, Goed Ingelichte Kring met Patrick Lodiers. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week.
2: De wereldkampioenschappen in Montreal. Vanavond de wegwedstrijd voor vrouwen met Demi Vollering. En morgenavond in een extra lange NOS langs de lijn, de mannen met Mathieu van der Poel. En morgen natuurlijk ook voetbal.
3: Ruben van Bommel ziet daar de Fries. Is dit daar?
2: Het Nederlands mannenelftal in de Nations League. Om 6 uur speelt Oranje in Belgrado tegen Servië.
3: Wat een goal van Oranje!
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
15: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
16: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
15: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
17: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
18: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: AI.
20: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
21: NPO Radio 1. 4 uur.
22: Patrick Lodiers.
23: Een bijzonder goedemiddag. Straks een goed ingelichte kring. Leendert Beekman, net uit Den Haag, die komt ons vertellen over het nieuwe aanbod van de coalitie richting de oppositie. En Diederik Brink, die kijkt naar de VN-top en de tomp tussen Trump en Xi, naar de rol die kleinere landen kunnen spelen op het wereldtoneel. Maar nu eerst het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
24: Pro-leider Jesse Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet hij dat het kabinet stappen zet, maar moet volgens Klaver nog wel verder onderhandeld worden. Daarom wil hij verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. Wel missen de partijen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette. Bij een ongeluk op de A76 ter hoogte van het Limburgse dorp Schinnen is afgelopen nacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen en overleed ter plaatse. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terecht kwam. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hadden 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. Het Vaticaan zegt dat er 700.000 mensen zijn komen opdagen. Ook zijn er 2400 priesters en zo'n 100 bisschoppen bij. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. De Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël gaat morgen door. 4 of 5 spelers van het Ierse team hadden gezegd dat ze uit politiek oogpunt niet tegen Israël wilden spelen. Vanmorgen verscheen er niemand bij de geplande training en is er 4 uur lang overlegd over de kwestie. De spelers hebben gestemd en een meerderheid wil dat de wedstrijd wordt gespeeld. Dat gebeurt in het Hongaarse Debrecen. Er is geen publiek bij. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden.
23: Verkeersinformatie, hele goedemiddag, Erik Evengroen.
25: Hi Patrick, goedemiddag. Ja, verspreid over het land hebben we nog wat korte files. En er zijn de nodige wegwerkzaamheden en wegafsluitingen die zorgen voor vertraging. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Bodegraven en knooppunt Gouwen stond een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels door. Alle rijstroken zijn vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En tenslotte valt op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat een auto met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 20 minuten.
26: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
27: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
28: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
27: Nu bij Dirk, Blue Band Goede Start of Halverine, 1,39. Mooie prijs.
28: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
29: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
21: NPO Radio 1. Boont.
28: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
23: Een bijzonder goedemiddag. Elke zaterdag zoeken wij hier de scherpe randjes op van het nieuws. Met afgelopen week de terugkeer van een fenomeen.
7: Hebben jullie al gehoord dat Hives terugkomt?
19: Nee, dat heb ik nog niet gehoord.
22: Nee, ook niet. Nou, dat schrik ik. Ja.
7: Hoezo?
22: Nou ja, dat Hives is toch, dat is toch die ziekte, hè?
23: Dus. Laten we zeggen, jij zit te lachen, hè, Lena Beekman. Ja. Het gaat natuurlijk over het sociale media platform uit de oudheid, zeg maar. Hives is terug. Ja, jij bent verslaggever bij BNR, Leendert. Je bent een beetje van, ja, je bent iets jonger dan ik. Maar ben jij weer aan het krabbelen geslagen?
30: Nee, ik heb er nog geen account aangemaakt. Maar toen ik een jonge Leendert Beekman was en nog studeerde, was ik een groot fan van Hives, uiteraard. Hè. Elkaar krabbeltjes sturen, dat gekke banaantje. We weten nog steeds niet waar het banaantje nou voor bedoeld was. Maar het banaantje erbij.
23: Dansen de banaantje.
30: En er zijn heel veel mensen die verheugen zich er enorm op dat Hives terugkomt. Nou ben ik een nostalgisch iemand. Dan heb ik vaak dat ik denk van, nou, ik zou het cassettebandje wel weer terug willen zien, of een leuke plaat luisteren. Maar bij Hives had ik dat dus niet. Dus ik had hier niet het moment, toen ik hoorde Hives komt terug, dacht ik niet, yes, dat was iets waar ik echt op zat te wachten.
23: Je bent geen dansende banaan.
30: Ik ben geen dansende banaan meer.
23: Belangrijke dag vandaag. Het kabinet start opnieuw de onderhandelingen met de oppositiepartijen. De taak om eindelijk een meerderheid te vinden voor de begrotingsplannen van het kabinet. Leendert, jij en Floor, jij komt echt net uit Den Haag.
30: Ja, zeker.
23: En jij en Floor Bremen vingen Klaver op na zijn gesprek met Jette en Heijnen. En Klaver zei het volgende.
31: Het was een goed gesprek. Ik heb voor het eerst echt de bereidheid gezien bij het kabinet om tegemoet te komen aan de eisen van Pro. De bezuiniging op de WIA en de WW echt helemaal van tafel te
32: halen. Is hij helemaal van tafel?
31: Nee, ik heb bereidheid gezien. Hier moeten we echt over doorpraten. Maar ik heb voor het eerst echt bereidheid gezien waardoor ik denk, hier moeten we snel over doorpraten.
32: Ja, dus een deal met u is wel te sluiten?
31: Wij zijn bereid om door te praten over, om door te praten.
32: Ja. Ik heb u nog niet zo positief gehoord tot nu toe.
31: Nee, omdat ik ook echt iedere keer zeg hoe het dan binnen gaat. En ik heb voor het eerst de bereidheid gezien om echt de bezuiniging op de WW en de WIA van tafel te halen. Maar goed, ik weet ook, de devil is altijd in de detail.
23: Hij zegt een paar keer bereidheid.
30: Ja, Jesse Klaver heeft altijd een woord. En op de voren bedenkt hij, dat ga ik vaak noemen. Het is een belangrijk woord voor mij. En het is overduidelijk hier bereidheid. Want zij wil laten weten, we zijn er nog niet, hè, beste mensen. Er is bereidheid om nu een stap te zetten in het sociaal domein. Dat gaat over de WIA en de WW.
23: Ja.
30: Maar ze hebben nog niet laten zien hoe ze dat willen doen.
23: Ja, want even, het nieuwe aanbod is net uitgelekt ook via de Telegraaf. Kan jij een beetje vertellen wat dat inhoudt, Leendert?
30: Zal ik het heel simpel houden?
23: Graag.
30: Ja, links krijgt een cadeautje. En daarvan, daartegen gaan ze zeggen, we halen de tabellen uit de meerjarenbegroting waar de bezuinigingen in zitten op het sociaal domein. Dus de hervormingen. Dan gaan we daarna praten over hervormingen en kijken wat dat nog eventueel op kan leveren. En de handreiking naar rechts is, we gaan box 3 gaan we oplossen voor jullie. De vermogensbelasting. Daar wordt al jaren over gesproken. En dan moeten jullie, ze moeten niks. Maar dan heb je allebei wat. En dan verder je klep dicht. Want dan kunnen we met elkaar weer verder praten. Dan kunnen we door. En dan is de ChristenUnie. De ChristenUnie is vandaag ook op gesprek geweest. ChristenUnie, Mirjam Bikker, ook tevreden. Zij zei, ik zie dat het kabinet stappen zet. En bij haar is, want ze gaan op 3 domeinen. Sociale zekerheid, vermogen en koopkracht. En voor de ChristenUnie is koopkracht onder andere heel erg belangrijk. En ook daar zullen ze een stap gaan zetten. Maar hoe dat eruit gaat zien, dat konden ze me ook nog niet vertellen. Ook niet achter de schermen. En dat komt omdat er geen tabellen op tafel lagen toen ze gesproken hebben. Dus er is mondeling gesproken, zonder papier erbij. Dit zijn ongeveer onze plannen. Maar een duidelijk tabel met hoe gaan we het precies doen en hoe gaan we het betalen vooral, dat is nog niet op tafel gekomen.
8: Maar dat zeg je mooi, want ja, je zegt van ja, er zitten dus cadeautjes in voor zowel links als rechts. Maar ja, als er cadeautjes gekocht worden, moet ergens de rekening vallen. Hoe gaan ze dat doen?
30: En daar zit dan al gelijk een probleem. Want Patrick, Jesse Klaver kwam ook naar buiten. Ja, wij hebben ook altijd de eis gehad dat de rekening niet bij de gewone werkende man terecht mag komen. Dat moet bij vermogende en grote bedrijven. En daar zie ik dat het kabinet geen stappen heeft gezet. Heb ik hem nog gevraagd, hebben ze echt geen stappen gezet of geen stap in uw richting? En daar wilde hij geen antwoord op geven. In ieder geval, daar draaide die een beetje omheen. Maar Jesse Klaver wil niet zien dat zometeen box 3, de reparatie daarvan, betaald wordt door werkende mensen. En waarom is die angst er? Omdat er een eerste begroting lag, gemaakt door Heijnen. En die begroting is het uiteindelijk niet geworden, hè, voor Prinsjesdag. Maar we hebben hem wel gezien, omdat hij bij de algemene politieke beschouwingen opgevraagd is. En daar konden we in zien dat in box 1, waar wij de meeste werkende mensen in zitten,

0: kabinet stappen zet. En bij haar is, want ze gaan op drie domeinen. Sociale zekerheid, vermogen en koopkracht. En voor de ChristenUnie is koopkracht onder andere heel erg belangrijk. En ook daar zullen ze een stap gaan zetten. Maar hoe dat eruit gaat zien, dat konden ze me ook nog niet vertellen. Ook niet achter de schermen. En dat komt omdat er geen tabellen op tafel lagen toen ze gesproken hebben. Dus er is mondeling gesproken, zonder papier erbij. Dit zijn ongeveer onze plannen. Maar een duidelijk tabel met hoe gaan we het precies doen en hoe gaan we het betalen vooral, dat is nog niet op tafel gekomen.
1: Maar dat zeg je mooi, want ja, je zegt van ja, er zitten dus cadeautjes in voor zowel links als rechts. Maar ja, als er cadeautjes gekocht worden, moet ergens de rekening vallen. Hoe gaan ze dat doen?
0: En daar zit dan al gelijk een probleem. Want Patrick, Jesse Klaver kwam ook naar buiten. Ja, we hebben ook altijd de eis gehad dat de rekening niet bij de gewone werkende man terecht mag komen. Dat moet bij vermogende en grote bedrijven. En daar zie ik dat het kabinet geen stappen heeft gezet. Heb ik hem nog gevraagd, hebben ze echt geen stappen gezet of geen stap in uw richting? En daar wilde hij geen antwoord op geven. In ieder geval, daar draaide hij een beetje omheen. Maar Jesse Klaver wil niet zien dat zometeen box 3, de reparatie daarvan, betaald wordt door werkende mensen. Uh-huh. En waarom is die angst er? Omdat er een eerste begroting lag, gemaakt door Heijnen. En die begroting is het uiteindelijk niet geworden voor Prinsjesdag. Maar we hebben hem wel gezien, omdat hij bij de algemene politieke beschouwingen opgevraagd is. En daar konden we in zien dat in box 1, waar wij de meeste werkende mensen in zitten, en je betaalt daar belasting, dat in het toptarief mensen mee gingen betalen aan de dekking, zoals hij het had voorgesteld in eerste instantie, om box 3 op te lossen. Want dat gaat echt over, ik zal je niet vermoeien met de technische details, maar het gaat om miljarden.
1: Ja, die overgang naar box 3 zijn je beleggingen en je zittingen waar je belasting
0: over. Ja, en ze willen nu toe naar werkelijk rendement. Ja. Dus geen nog niet gerealiseerd rendement, hè, dat je daar belasting over betaalt. Maar dan moet die reparatie kost minimaal 10 miljard. En daar moet je wel, dat is incidenteel geld, maar daar moet je wel een dekking voor hebben. En nu gaan ze in box 2, willen ze gaan kijken. En de manier waarop ze dat gaan dekken zal voor Klaver essentieel zijn om wel of geen steun te geven aan het pakket.
1: Meer dekking in box 2, dat betekent mensen met wat meer vermogen ook in box 2 gaan belasten. Dat betekent toch eigenlijk wel dat de rekening over rechts gepresenteerd wordt, terwijl links de cadeautjes krijgt. Dus ja, bijna over links.
0: Dat klopt. En bijvoorbeeld JA21 vindt het heel belangrijk dat de lasten omlaag gaan en niet omhoog. Maar JA21 heeft over box 3 zelf ook een motie ingediend waarin ze het kabinet oproepen om binnen het vermogensdomein zelf wel de oplossing te zoeken. En dan kom je wel snel in box 2 terecht, want dat willen ze nou gaan doen. Ze willen bijvoorbeeld gaan kijken, hoe kunnen we het minder aantrekkelijk maken om privé te lenen uit je eigen bedrijf. Je kan bijvoorbeeld je hypotheek financieren vanuit je eigen bedrijf. Dat willen ze zwaarder gaan belasten. En een ander ding, ze willen ook een kleine belastingverlaging doen in box 2. En dan denk je, dat is gek, want hou je dan meer geld op? Ja, als die belasting, de verwachting is als je de belasting verlaagt, dat is de heffingsvrije voet als ik het goed heb, dat dan meer mensen in box 2, meer ondernemers zichzelf meer gaan uitkeren en dat er daardoor meer belasting binnenkomt. Maar ik moet hierbij zeggen, de disclaimer, dit zijn allemaal lekjes zijn dit, hè?
1: Hoe dit zijn lekjes. Maar nu gaat Joost Eertmans naar binnen, JA21. Hoe denk je dat hij gaat reageren?
0: Nou, dat weten we al. Christoffer van de SP en Eertmans van JA21 zijn naar binnen gegaan. En zij zeiden, toen ze naar binnen gingen, ze zitten daar nu nog. Ja, als Klaver tevreden is, dan kunnen wij niet tevreden zijn. Want hoe wij namelijk kijken naar belasten, dat staat zo diametraal tegenover hetgene wat Jesse Klaver wil, dan kunnen wij niet tevreden zijn.
1: Maar er zit dus wel beweging in. Er is dus wel iets gebeurd.
0: Absoluut. En dat is het goede nieuws voor vandaag, is dat er beweging in zit. Nou moet ik wel zeggen, want in principe hadden we in Politiek Den Haag met z'n allen wel voorspeld dat dit ongeveer de weg zou gaan worden. Hè? Want je gaat kijken van hoe kunnen ze nou naar allebei de kanten, want dat willen ze nog steeds, ook de VVD, hoe kunnen ze nou een handreiking doen? Ja, en om dan uit te komen met de tabellen maar van tafel af, het sociaal domein en box 3 voor rechts regelen. Ja, dat konden we wel voorspellen. Alleen, alles zit zometeen in de dekking. Hoe willen ze het gaan betalen?
1: Maar toch. Dan komen ze er nu mee. Maar we hebben anderhalve weken geleden Prinsjesdag gehad en de algemene beschouwingen. Waarom zijn ze er toen niet meegekomen?
0: Omdat ze als...
1: Moet dit spel gespeeld worden? Moet de VVD laten zien? We komen echt... Ja, vertel jij.
0: Ja, op twee punten moet het spel gespeeld worden. De eerste was omdat de neuzen letterlijk nog niet dezelfde kant op stonden binnen het kabinet. Zeker op box 3. Ze wisten niet hoe gaan we dat oplossen, hoe gaan we dat betalen. En het tweede punt is dat ze zeker de VVD echt moeten laten zien, als wij zo meteen met pro in zee gaan, ja, dan moeten we er wel echt, dan moeten we

0: echt voor gevochten hebben dat het niet op een andere manier kan dan hoe het zometeen zal gaan. En daardoor is ook nog die, ze willen nog steeds een breed akkoord sluiten. En je zou kunnen denken, als je met Pro en Volt, want die hebben zich aan elkaar verknoopt nu, dan heb je in de Tweede en in de Eerste Kamer een meerderheid, dan ben je er eigenlijk al. Maar de VVD kan dat niet uitleggen naar de achterban. Zij moeten een paar middenpartijen erbij hebben. Denk bijvoorbeeld aan de ChristenUnie. Nog een partij op rechts. Ja, in de 20 zou kunnen. Maar je kan ook aan 50PLUS kan je denken, aan BBB. Maar er moet wat bij zitten, zodat ze kunnen zeggen, dit is geen deal over links, dit is een deal door het midden.
1: Ja. Dus er is licht aan het einde van de tunnel?
0: Ja, er is nu zeker licht aan het eind van de
1: wanneer
0: tunnel.
1: Wanneer wordt het afgehamerd?
0: Nou, dat is wel lastig, want er moet nu eerst een brief komen richting de Kamer, waarin uitgelegd wordt wat willen we nou precies gaan doen. En de algemene financiële beschouwingen zijn aankomende week. Er moet maandag nog gesproken worden met BBB en 50PLUS. Dus we zijn er nog niet, maar aankomende week gaan we meer horen.
2: De metabril. Kijk, ik heb hem hier, Leendert.
0: Oh, wauw,
2: ja,
0: heb jij hem?
2: Ja, ik heb er eentje.
0: De en ik zie een goede bekende van mij nu in beeld. Mijn collega
2: Ben van
0: BNR.
2: Den Burg, ook collega bij BNR natuurlijk. Okay. Ja. De metabril, er is namelijk een hoop ophef over de afgelopen week. Het regent namelijk klachten dat deze slimme bril met camera gebruikt zou worden om onopgemerkt te kunnen gluren naar mensen. En Ben van den Burg, die zit hier inderdaad, je zit op afstand, maar je bent hier groot op beeld te zien. Zeker te zien, maar je hebt ook een grote bril op. Is het ook een metabril of niet?
3: Nee. Ik kan hier niet mee filmen.
2: Nee, ik heb er wel één, want die zet ik op tijdens mijn Tafkal shows, die Artis Formulianus Lamas. En dan loop ik wel eens het publiek in en dan kan ik het publiek filmen en dat wordt dan op grote schermen getoond, zodat mensen kunnen zien wie ik zaken vraag. Maar jij bent een je noemt het een gluurbril, hè? Ben jij ook?
3: Omdat iedereen het nu een gluurbril vindt. Maar kijk, jouw toepassing geeft gelijk al een heel mooi voorbeeld dat het oké is. Weet je, iedereen vindt dat fijn daar, iedereen toestemming, dus hartstikke goed. Maar ja, er zijn natuurlijk best wel veel klachten de afgelopen tijd. Ze zeggen vele klachten, wil ik weten precies hoeveel. Maar er schijnen heel veel klachten zijn dat mensen in pashokjes, op festivals, weet je, in wc's, bij dames, ja, en dat wil je precies niet.
2: Want je kan gewoon ongezien gefilmd worden.
3: Juist.
2: Ja, en wat kan die bril eigenlijk nog meer?
3: Nou ja, als je hebt denk ik niet de display, want die is nog niet in Nederland. Je hebt denk ik alleen maar met voice. Maar met de display vind ik ook best wel mooi. Je kan je navigeren, zie je navigeren erin. Dus jij kan Spotify, kan je luisteren. Je kan alles wat je op je telefoon doet, maar dan heel klein, kan je in principe ook op je bril. Dus je kan bijvoorbeeld sturen een appbericht naar X. En dan zeg je wat er in dat appbericht moet komen. En dan stuurt hij een appbericht. Dan hoef je niet je telefoon te pakken. Kijk, heel veel mensen gaan naar de Apple Watch om niet de telefoon te hoeven pakken. Ja, en dat gaat natuurlijk allemaal naar de bril.
2: Ja, dat gaat dus allemaal naar de bril. Maar die bril, daar zit dus een camera in. En je kan ongezien dus mensen bespioneren. En daar gaat het over, want het is inbreuk van de privacy. Hoe zie jij dat?
3: Nou, kijk. Het is inbreuk op de privacy. Je wilt niet zomaar overal iedereen worden gefilmd. Maar wat me wel stoort, even een klacht. Iedereen heeft nu over, we hebben het alleen maar van inbreuk privacy. Gaan we nu weer? Kan het wel, kan het niet? Maar de oplossing is echt super makkelijk. Als jij een auto op de markt brengt zonder gordel, dan is dat verboden. We gaan heel erg zeuren over privacy. Wat je zegt, gewoon tegen de makers van die brillen, het is verboden dat als je een gezicht in beeld hebt, en de gezichten zijn vrij makkelijk te herkennen voor zo'n bril, ja, een gezicht met hier een haar of geen haar, dan moet je direct worden geblurred. Dus iedereen die een bril op heeft, blur je direct. Jouw toepassing dat jij in het publiek loopt, helaas, dat is dan niet meer mogelijk. Maar soms heb je pech in je leven.
2: Maar Ben, jij bent toch net zo goed als ik, als Meta dat erin stopt, die software. Dan zijn er echt 100 mensen hier binnen dat een week gekraakt hebben.
3: Nou, dat is leuk. Dat zo'n Meta direct als argument gaan gebruiken. Want ze zeggen, ja, dan gaan ze kraken enzovoort. Maar als Meta het voor elkaar krijgt om bijna geen tepels in een Instagram feed te krijgen en ook niet in een Facebook feed, kunnen ze makkelijk alle gezichten blurren. Dat kunnen ze wel, maar ze willen het niet. Ja. Maar jij gaf net een toepassing die leuk was. Er zijn ook heel veel mensen, verjaardagsfeestjes, je gaat hiken. Je wil soms natuurlijk wel gewoon gezicht in beeld. Nou, en dan geef jij mij

0: stemming om bepaalde gezichten. Dan vraag ik, hey, zeg maar een vriend van mij, Lene, wil jij wel in beeld? Ja, Ben mag mijn gezicht in beeld hebben. En dan ben ik, en dan geven die mensen toestemming. Nou, dan heb je 5, 6, 7, 8, 9, of sommigen hebben 100 mensen.
1: Dan heb je dus consent. Leendert, wordt er hier ook in politiek daarna genaamd?
2: Ja, zeker. Afgelopen donderdag is er een motie ingediend door Barbara Katman van Pro. Een motie is aangenomen, breed aangenomen in de Kamer. Overigens niet gesteund door de VVD. Eigen staatssecretaris van de VVD zelf, Justitie en Veiligheid, zei, nou, laat het aan de Kamer. De Kamer heeft het aangenomen. Er is een motie waarin gezegd wordt, we willen de brillen niet meer. Dat de brillen eigenlijk verboden moeten gaan worden. En Barbara Katman heb ik er vandaag nog over gebeld. Zo van, nou, waarom wilt u dat nou eigenlijk? Bent u tegen deze techniek? Zegt, nee, we zijn niet tegen deze techniek. Want dat is de reden waarom de VVD hier niet voorgestemd heeft. Ze zei, alleen we moeten er naar kijken zoals we ook naar drones kijken. Bij drones zijn er ook heel veel regels. Je kan niet zomaar met je drone opstijgen en bij de buurvrouw gaan filmen als ze op het balkon ligt. Nou, dat moet voor die brillen eigenlijk ook gelden.
1: Nou,
2: dat is
1: Ben zit te zuchten en te schudden met zijn hoofd.
0: Nee, maar dat is echt te makkelijk van, we verbieden het. Precies als met drones. Ik vind dat best wel een goede vergelijking. En de regel is voor mij, alles blurren, tenzij je consent geeft dat je niet wordt gebeurd. Klaar, hoeven we geen urenlange debatten, want we hebben veel belangrijkere dingen te doen dan een brilletje die kan filmen. En dan hebben we het opgelost. Ga nu hier niet over discussiëren. Voer deze regel of wet, hoe je het ook noemen wil, voer dat in.
1: Maar ze hebben blijkbaar nog niet geluisterd naar je, Ben, in de Tweede Kamer. Maar wat ook zo is, andere techbedrijven werken ook aan dit soort smart glasses. Ja. Is het eigenlijk wel te stoppen?
0: Ja, maar jongens, is de ontwikkeling van een auto te stoppen? Is de ontwikkeling van AI te stoppen? Nee, het enige wat wij kunnen doen als verstandige, weldenkende mensen, de mensheid is verstandig en weldenkend, om, ja, wat willen we wel, wat willen we niet? En we discussiëren nu, wat willen we wel? Hey, en ik zal echt wel toegeven, een jaar geleden toen dat brilletje kwam, dacht ik van, joh, zie niet te zeuren over je privacy. Ik heb 13 jaar geleden had ik die Google Glass op en ik liep een café binnen. Toen zaten mensen al van, hey, wat is dat nou? Toen werd je glashol genoemd, want dat was helemaal niet gewenst. Nou, in voortschrijdend inzicht is natuurlijk van, kom ik ook tot, nee, ja, weet je, dit wordt te heftig. Vooral als natuurlijk vrouwen worden bespied, moet je niet willen. Nou, en dan gaan we netjes regelgeving. Alleen die regelgeving, dat is het probleem. Weet je, dat duurt te lang. Ze blijven maar praten. En ze moeten het invoeren en dan handhaven.
1: De technologie gaat sneller dan de regelgeving. In ieder geval, dankjewel Ben van den Burg met jouw kijk op deze bril. In de coulissen van de VN-top in New York spraken Iraanse en Amerikaanse onderhandelaars over een nieuw Iraans voorstel voor een staakt het vuren. En de Amerikaanse president Donald Trump, ja, die zou dit hebben geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. En Diederik Brink, Amerika-kenner, jij bent net binnengerend.
3: Ja.
1: Je zou hier al iets eerder zijn, maar er waren natuurlijk opstoppingen.
3: Nee, er was een ongeluk gebeurd hier vlakbij Hilversum. Vreselijk. Gelukkig geen slachtoffers, maar wel veel blikschade.
1: En gelukkig ben jij hier, want wij willen het hebben over dat voorstel. Stel wat, ja. Wat Iran gedaan zou hebben. Ja. Weten wij wat dat voorstel in zou houden?
3: Nou, er druppelt langzaam meer over naar buiten. Het heeft natuurlijk ook vooral met wie krijgt het beheer over de straat van Hormuz. En wat ga je doen aan het heffen van tol? En naar wie gaat dat geld? En dat is een doorn in het oog van de Amerikanen. Trump heeft net ook een bericht op sociale media naar buiten gegaan waarin hij het de Trump Strait noemde. Dat is zijn manier om te zeggen, ik ben het er niet mee eens. Wij
1: na de Golf van Mexico heeft hij nu ook de...
3: Precies, hij pakt zijn Sharpie om af en toe even door de Atlas te gaan. En daar heeft hij wel eens menig meer zee en inmiddels ook stukken water weg hernoemd. Maar eigenlijk wat hiermee betekent is dat er nog steeds voortdurende strijd is over wie heeft controle over die straat van de Hormuz. En dat is natuurlijk ook voor Trump het allermoeilijkste van de situatie. Want voor hij deze militaire interventie richting Iran begon, voor hij de oorlog begon, was de straat van de Hormuz open. En voor hem is natuurlijk heel erg moeilijk uit te leggen met verkiezingen die er in begin november zijn, om straks een deal te accepteren, of wat dan ook te accepteren, waarin die waterweg niet volkomen open is. Ja. Dat wordt aan alle kanten voor hem als een politieke nederlaag gezien. Hij zegt ook duidelijk van, er wordt in de coulissen gesproken dat de Amerikanen mogelijk gewapend ingrijpen weer willen hervatten na de midterm.
1: Maar dan moet je toch eigenlijk zorgen dat voor die midterms die straat van Hormuz weer open is?
3: Precies, en dat weet Iran. En Iran weet ook dat de grootste pijn voor Trump erin zit, als de olie- en dieselprijs ze nu heel hoog zijn. En als blijkt

0: dat het conflict met Iran, waarvan kiezers naar kiezer naar kiezer zegt, dit willen we niet, hebben we niet om gevraagd, als dat blijft voortduren. Dus Iran heeft nu ik vind het vooral een symbolisch gebaar gemaakt. Hè. De president was ook in de Verenigde Staten vanwege de VN-conferentie. Nu die het land uit is, voelen ze zich weer een stukje veiliger, want je weet niet wat er gebeurt. En in feite willen ze dat dit conflict nog even voortduurt, want ze weten dat Trump betaalt hier een hele grote prijs voor.
1: Ja, en jij zegt dan ook van, nou, Trump die overweegt dan om na die midterms weer de bombardementen weer te gaan opvoeden. Wat zou daar de winst van zijn? Want met bombardementen krijg je denk ik niet de straat van Hormuz open.
0: Hij heeft zichzelf natuurlijk in een hoek gemanoeuvreerd. Hij heeft een conflict gestart waarvan niet duidelijk is van wat nou de doelen zijn om het succesvol te kunnen beëindigen en of hij de middelen bezit om dat conflict succesvol te beëindigen. Tegelijkertijd is er een drukmiddel niet alleen bijgekomen vanuit de regio zelf, maar vanuit het binnenlandse politiek. De Amerikaanse kiezers in grote getalen keuren zijn militaire ingrepen af. En niet Trump, maar al zijn partijgenoten moeten daar nu de prijs voor betalen. Dat zien we in de reclamespotjes van aanstaande of zittende senatoren en congresleden. Stuk voor stuk hoor je nu ook republikeinen die de afgelopen, nou we zeggen eigenlijk 2 jaar, geen enkel woord van kritiek richting Trump hebben geuit. Hoor je stuk na stuk na stuk, hoor je ze zeggen, die oorlog moet nu afgelopen zijn. Ja. Met andere woorden, ze moeten zichzelf van Trump distancieren, omdat anders een afstraffing door de kiezer wacht. Okay. Dat betekent ook dat er voor Trump dus een drukmiddel is bijgekomen.
1: Zeker, we gaan straks nog verder praten over de situatie na de VN-top en natuurlijk ook na de top tussen Xi en Trump. Maar nog eventjes naar Den Haag. Want deze week was minister van Justitie en Veiligheid David van Wil.
2: Ja,
1: die moest
2: nog
1: verdedigen in een pittig spoeddebat over onbehandeld de aangiftes van burgers bij de politie. Hij ging diep, maar dan ook heel diep door het stof.
3: We hadden die discussie met de Rekenkamer verder moeten voeren. We hadden meer moeite moeten stoppen in het proberen om elkaars standpunten beter te begrijpen en te komen tot een geharmoniseerd beeld. Dat is niet gelukt en dat spijt me.
2: Het is een geweldige manier van excuses aanbieden, toch, Patrick? Gewoon, ik betreur het dat u zich, en dat zei hij eigenlijk, ik betreur het beeld dat bij u ontstaan is over hetgeen dat ik heb gezegd. Nou, dat is toch wel een knappe manier om je excuses aan te bieden. Dat was genoeg voor de Kamer uiteindelijk.
1: Absoluut, absoluut. Ja. En daarbij natuurlijk ook een traan en een snik.
2: Ja, het was natuurlijk wel, maar het was na 12 al, ja, in tweede termijn. Maar hij heeft echt voor zijn politieke bestaan, heeft hij afgelopen donderdag in de Tweede Kamer echt moeten vechten. Want de gehele oppositie, van links tot rechts, nam geen genoegen met de eerste excuses. En dat waren eigenlijk niet echt excuses. Het was de ophef, vond hij vervelend, dat was ontstaan. Maar verder kregen we een lange uitleg over hoe het nou kon dat de Rekenkamer andere cijfers had dan waar de minister mee gekomen was. He, met boxplots allemaal heel ingewikkeld. Maar uiteindelijk moest hij gewoon zijn excuses aanbieden. En ja, de bezweringsformulieren was excuses voor het feit dat u zich zo op het verkeerde been gezet
0: is dit
2: voelde.
0: Een gele kaart?
2: Ja. En ze zeiden een donkergele kaart.
1: Een donkergele kaart, maar het is wel een donkergele kaart voor een minister, de eerste minister, die zich echt moet verantwoorden in een minderheidskabinet.
2: Ja.
1: Maakt dat extra beladen?
2: Nou, wat je vooral kon zien is dat een minister in een minderheidskabinet erg kwetsbaar is. Want coalitiepartijen hadden duidelijk afgesproken, we gaan de minister niet laten vallen. En als je dat in een meerderheidskabinet doet, dan ben je er. He, dan wordt het debat ook niet meer zo spannend. Maar nu, 66 zetels, is niet genoeg. Als er een motie van wantrouwen komt en je glijdt op dat moment uit, en dan moet je echt op je woorden letten, dan kan het gewoon misgaan. En dat voelde je in de plenaire zaal. Waarschijnlijk gaat het niet mis, maar het kan nu echt gaan gebeuren. En dat is voor volgende ministers ook wel belangrijk. Je moet echt opletten wat je doet, want voordat je het weet word je weggestuurd.
1: Maar donkergeel, wat houdt donkergeel in? Is dit echt een kras?
2: Dit is echt een kras.
1: En ja, die moet echt op zijn tellen passen?
2: Ja, die moet op zijn tellen passen, want er zijn natuurlijk wel meerdere dingen rondom Van Wil gebeurd. Het meest in het oog springt Lisa, hè, waarbij die zei 1700 agenten hebben in dat dossier zitten vroeten.
1: Moordzaak op Lisa
2: op Koude. Ja. Dat had niet gemogen. En dat bleek uiteindelijk niet het geval, waarmee hij eigenlijk had zijn eigen agenten voor de bus gegooid. Was de Kamer al heel boos over. Ja, ze zeggen nu, dit is wel de laatste keer dat we op een dergelijke manier met u te maken krijgen. Als u met cijfers komt, of het nou over politieagenten in dossiers gaat, of over het aantal meldingen of aangiftes, we willen juist geïnformeerd worden.
1: Dankjewel, interessant. We gaan over na het nieuws natuurlijk weer verder, want het is precies 4:30. Dus tijd voor het nieuws met Dorien Bouwman.
4: NPO Radio 1. ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijne vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat het kabinet stappen zet, vooral op het gebied van sociale zekerheid. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Er zijn vandaag ook nog gesprekken met de SGP en Ja 21. Een meerderheid van het Ierse nationale voetbalteam wil toch spelen tegen Israël. Een aantal spelers weigerden dat uit politiek oogpunt. Het team heeft erover gestemd en de wedstrijd in de Nations League gaat morgen toch door. Eén Ierse speler heeft zich daarom teruggetrokken. Wie dat is, is niet bekendgemaakt. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League duel tegen Barcelona maakte de Feyenoord aanhang onder meer apengeluiden in de richting van zwarte spelers van Barcelona. Ook gooiden ze voorwerpen op het veld. En de gemeenteraad van Goeree-Overflakke in Zuid-Holland is boos op de burgemeester. Zij gaat niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat ze daar geen tijd voor heeft. De burgemeester heeft raadsleden gevraagd om de bezoekjes van haar over te nemen, maar die zien daar niets in.
1: Een hele goede middag, Willemijn Hubert. Vertel eens even, wat staat ons te wachten?
5: Ja, nou ja, dat zoemt natuurlijk al een beetje rond, dat er een paar dagen heel warm weer aan zitten te komen. Maar daar moeten we misschien even op wachten. Vandaag was in die zin een beetje een dip in de temperatuur. Het was zo'n 18 tot 22 graden op de meeste plaatsen. Heeft te maken met een wind die wat meer uit het noorden gaat waaien, of waait op dit moment. Komende nacht daalt de temperatuur vooral landinwaarts naar een graad of 9. In het zuidoosten kan er ook wel wat mist ontstaan. Aan zee ligt de kwik op een graad of 12. Het blijft eigenlijk overal wel droog. En morgen zien we dat de wind langzamerhand wat meer uit zuidelijke richting gaat komen. En dat betekent dat het echt wel een stuk warmer gaat worden. In het noorden en westen is er wat meer bewolking. Daar wordt het zo'n 19 tot 23 graden. Maar zit je wat dieper landinwaarts in het midden en het zuidoosten van Nederland, dan wordt het uiteindelijk daar zo'n 25 graden. Dus echt wel warm weer. Maandag wordt begint de dag vooral wat wisselvallig. Uiteindelijk wordt het dan wel weer droog. En vanaf dinsdag hebben we echt een paar dagen met flink nazomerweer. Met temperaturen die ik dan gemiddeld op zo'n 5 of 26 graden heb staan. En dat betekent dat het eigenlijk overal boven die 20 graden uit gaat komen. Dus dat worden echt twee hele warme dagen.
1: Een heerlijke nazomer. Dankjewel, Willemijn Hubert. Gaan we nog even naar de verkeersinformatie. Erik Evengroen.
6: Ja, we hadden een best drukke zaterdagmiddag met flink veel files. En met name als oorzaak vele wegafsluitingen deze dag. En ook morgen zelfs nog, zoals de A27 en de A59. Omleidroutes liepen vol, zoals ook nu de A4 nog. Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend Nieuwemeer. 5 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En dit komt weer door de afgesloten A9. A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Knoopend Zaandam en Koenplein. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht nog 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. De rechterrijstrook is daar dicht. Er staat een auto met pech. En tenslotte is het ook nog druk op de N65 Tilburg richting Den Bosch. Tussen Helvoort en Kromvoort 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
7: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
1: Met nog altijd hier aan tafel Diederik Brink, Amerika-deskundige, en ook Leende Beekman, politiek verslaggever bij BNR. Maar we moeten het hebben over de Nederlandse krijgsmacht. Want de Nederlandse krijgsmacht wordt de komende jaren in hoog tempo uitgebreid met miljarden euro's extra. Maar in de nieuwe defensienota ontbreekt volgens experts een nauwe, betrokken en een concrete strategie om de afhankelijkheid van de Verenigde Staten daadwerkelijk terug te dringen. Een van die belangrijke experts is bij mij in de studio, Bart van den Berg van Instituut Klingendaal. Bart, welkom.
8: Goedemiddag.
1: Ja, jij zat deze week in een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer en had ook kritiek op deze nieuwe defensienota. Verder schreef je ook een uitgebreide analyse hieruit vanuit Klingendaal. Waarom is er deze keer zoveel aan te merken op deze nota?
8: Nou, op eerdere nota's was ook wel het een en ander aan te merken. Maar specifiek op, ik ben echt gevraagd vanuit de Kamer om hier een analyse op te doen. Om vervolgens duiding te geven over wat wij vinden van deze nota. Dus ik ga heel de nota door en dan vallen me een aantal dingen op. En het eerste wat mij echt opviel is dat er heel omvloers wordt gesproken over de huidige relatie met de Verenigde Staten. Dus er staat eigenlijk, staat er niet in dat we gewoon een probleem hebben met de Verenigde Staten. Dat toch onze grootste bondgenoot is. We zien ook deze week Rob Jetten die vrij stevige taal uitslaat bij de Verenigde Naties. Maar dat beeld staat niet in de defensienota. En het probleem wat je dan vervolgens krijgt is dat als je niet je grootste problemen onderkent in een strategisch document, hoe ga je dan concreet worden in vervolgens in je strategie en je uitvoering?
1: Dus dan is eigenlijk de hele nota direct waardeloos?
8: Nou, ik zou het niet per definitie waardeloos noemen. Er staan heel veel goede dingen in, maar ze worden niet concreet. Ja. Wat dan vervolgens wordt gezegd door Defensie zelf, die zegt ja, er ligt een vertrouwelijke bijlage onder. En die krijgen dan de Kamerleden wel te zien, maar ik niet. En de andere experts, zoals bijvoorbeeld Rob de Wijk, ook niet. Dus dan wordt het voor ons heel moeilijk om te duiden waar zit ik nu dan daadwerkelijk naar te kijken. En ik vind dat eigenlijk een democratisch tekort. Omdat ik word toch gevraagd door de Tweede Kamer om hier een reflectie op te geven. Ik probeer het te doen, maar we komen alle drie de experts die er zaten, kwamen tot dezelfde conclusie. Het is niet specifiek genoeg om er wat zinnigs over te zeggen.
1: Maar kan dat gedeelte van de Tweede Kamer dat wel die extra geheime nota mag inzien? Kan die niet beslissen van luister, we willen ook dat experts hier naar kijken, want dan krijgen we tenminste een eerlijk beeld.
8: Absoluut, ik vind dat de Tweede Kamer daar ook echt een taak in heeft. Dat wordt natuurlijk gezegd, als we te veel van onze getallen en onze plannen prijsgeven, dan maken we de Russen heel erg wijs. En onze tegenstanders, die geven we dan op dat moment veel te veel informatie. Maar dit is weer het tegenovergestelde. Er gaat nu 28 miljard naar Defensie. Over een aantal jaar gaat er 50 miljard per jaar naar Defensie. We hebben laatst vanuit Klingendaal een onderzoek gedaan. En daaruit blijkt dat 70% van de Nederlanders vindt, die is voor verhoogde defensieuitgaven. Maar ook meer dan de helft van de Nederlanders heeft weinig vertrouwen in de overheid, in het vermogen van de overheid, om dat geld effectief te besteden. Dus daar moet je wat mee.
1: Daar moet je wat mee. Leenert, hoe
2: nou, kijk... het geld effectief besteden. En de Rekenkamer kwam deze week ook met hun verslag over wat vinden wij nou eigenlijk van de begrotingen zoals we die zien. En dan zie je dus ook op het gebied van Defensie, en überhaupt op het gebied van de uitgaven, dat ze zeggen, ja, op het moment dat jullie zoveel meer geld hebben voor Defensie, dan moeten we wel weten en kunnen zien waaraan wordt dat nou precies uitgegeven. De doelen moeten er zijn, de manier waarop je er wil gaan komen en waar je het wil gaan uitgeven. Dat moeten we allemaal, moeten we dat zien. En dat zien we te weinig terug. En dat hoor ik nu ook hier. En dat is
1: ja, maar wij mogen het niet zien.
2: Dat is natuurlijk altijd het misschien wel de makkelijke uitweg voor Defensie om te zeggen, ja, maar we kunnen helaas niet precies vertellen wat alles kost en hoeveel we ervan besteld hebben, want dan maken we dus inderdaad de tegenstander wijzer. En de Kamer worstelt daar ook mee. Want een van de grote gevaren is ook, en dat kan Bart denk ik veel beter nog bevestigen dan ik, dat op het moment dat je met heel Europa meer geld aan Defensie gaat uitgeven en de goederen zijn schaars, in ieder geval de munitie en de tanks, dan is het gevaar dat je heel veel gaat betalen voor een tank, omdat er heel veel vraag is, en dat je voor je geld maar heel weinig gaat krijgen. En ook daar wil de Kamer inzicht in hebben. En dat is nu niet transparant genoeg.
1: Ja, laten we ook even kijken naar staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk. Die zat gisteravond bij Renze aan tafel en reageerde ook op de kritiek dat er te weinig, ja, wat jij ook zegt Bart, te weinig concreets in staat over onafhankelijkheid.
9: Ja, we moeten onze afhankelijkheden en de balans tussen Europa en de VS moet veel gezonder, want die is ongezond, dat is gewoon zo. Dat gaat niet vandaag op morgen. En ik denk dat we inderdaad al laten zien dat we een aantal concrete maatregelen nemen.
1: Hij zegt dat er wel concrete maatregelen zijn, maar het jouw grote probleem is de afhankelijkheid, of eigenlijk ja onze grote vriend Amerika, die neemt afscheid van ons. Uh-huh. Dat wordt dus nergens benoemd in dit visiestuk.
8: Nou, er staan dingen in dat Europa zelf meer verantwoordelijkheid moet nemen, omdat Amerika zijn strategische prioriteiten elders legt. Maar dat weten we al sinds 2011. We zijn ze al decennia, zijn ze al 15 jaar, zijn ze daar heel erg expliciet over. Hoofdtaak 2 van Defensie, van de krijgsmacht, is het beschermen en het bevorderen van de internationale rechtsorde. Dat is de tweede hoofdtaak. Naast hoofdtaak 1, het beschermen van ons eigen en bondgenootschappelijk grondgebied. Je kan niet, als vervolgens je grootste bondgenoot de internationale rechtsorde bij het grof vel zet, wat nu echt gebeurt vanuit de Verenigde Staten, kan je dat niet negeren. En in deze nota staat ook gewoon dat we de industriële samenwerking met de Verenigde Staten verder moeten gaan versterken. Dus ik kan hier niet uitlezen, ik kan hier niet zien wat dan vervolgens het plan is om die afhankelijkheden af te bouwen. Dat blijft voor mij onduidelijk.
1: Diederik, durven wij het gewoon niet in te zien dat wij langzamerhand de band tussen de Verenigde Staten en Europa aan het verwijderen is?
0: Ja. Ik denk dat inderdaad deze band niet meer zo hecht is als dat die voorheen is. Dat zien bijvoorbeeld ook de Canadezen heel erg duidelijk. Dat is een land dat veel publieker en veel openlijker stelling neemt in hun afstand van de Verenigde Staten. In Europa.
1: Maar dan moet je dat toch in het defensiestuk opschrijven?
0: Je kunt je natuurlijk ook voorstellen. Nou heeft Rob Jetten afgelopen dagen heel erg duidelijk stelling genomen voor het ICC. Tegen het Amerikaanse belang in. Je kunt je natuurlijk ook wel voorstellen dat er bij de Amerikanen een grote gevoeligheid is over iedere vorm van kritiek. Dus je moet je afvragen, zet je dat in een openbaar stuk? Of zeg je van, en dan hoort het bij een geheime nota die je natuurlijk wel met het parlement en met deskundigen moet delen, is dat je zegt, eigenlijk hebben we minder omvloers taalgebruik, want we weten dat we minder van de Amerikanen afhankelijk kunnen zijn. Maar dat moet je wel op een gegeven moment inzien.
1: Wacht even, want

0: voor concrete aspecten mis jij dan eigenlijk, Bart?
1: Als je kijkt naar bijvoorbeeld de luchtmacht, die is op alle wapensystemen die ze hebben volledig afhankelijk van de Verenigde Staten. Dus dat gaat over de F-35, over Patriot-raketten, dat gaat over de drones, de Reaper-drones die ze hebben, de hele handel. Ik zie niet in plannen of een visie of een ambitie dat dat ergens opgepakt gaat worden. Dus dat kan dan volgens in het geheime zijn, maar dan is de vraag. De nota heet, ik heb hem hier, die heet samen voorwaarts. We gaan het samen doen. Het is ook een signalerende werking naar de maatschappij, naar de partners die eromheen zitten, dat je die visie neerzet. Dus kan je een visie uitvoeren die je niet expliciet benoemt?
0: Ja, en wie bedoelen ze dan met samen?
1: En wie bedoel je dan met samen? Wie is dan Europa? Wie zijn je partners?
0: Ja.
1: En ga je dan een Europese NAVO doen? Of ga je het via de JEF, de Joint Expeditionary Force, ga je het doen? Ga je het via de EU doen? Het wordt allemaal genoemd. Ook bijvoorbeeld heel interessant. We hebben het 1GNC, het Eerste Nederlands-Duitse Legerkorps. Die zijn verantwoordelijk voor de verdediging van Letland en Estland. Het grootste risicovolle zone binnen de NAVO op dit moment. We zien dat het any moment kan daar een tik uitgedeeld worden door Rusland. Het wordt 1 keer genoemd. En de termen waarin het genoemd wordt is, we gaan het versterken. Maar ik zie hier serieuze risico's. Dus ik denk, wat gaan we doen dan? Hoe gaan we dit versterken? Hoe gaan we dit gevecht voeren?
0: Is dit stuk dan eigenlijk ook geschreven een beetje in de geest van NAVO, VN-commissaris Rutte? Die denkt bij zichzelf, ja, ik hou ze wel bij elkaar. Ik hou het clubje wel bijeen.
1: Ja, zou kunnen, maar dat kan ik dus niet beoordelen.
2: En dat is een andere rol, hè? Laten we eerlijk zijn. Rutte heeft nu een andere rol. We zien hem nog steeds als de premier van Nederland, maar dat is hij natuurlijk niet meer. Ja. Hij werkt voor de NAVO. Zijn taak is om de boel bij elkaar te houden. Een Nederlands kabinet, mag je zeggen, dat optreedt en uitspreekt voor de belangen van Nederland. Dus daar hoort een heel ander taalgebruik bij.
3: Ja, je kon ook wel zien bij de presentatie van de defensienota, waar dan namens het kabinet, dus de minister en de staatssecretaris, op dit moment de belangrijkste punten zitten. En dat ging heel erg over AI en nieuwe technieken. Ja. En hoe gaan we ervoor zorgen dat de Nederlandse defensieindustrie daarvan mee kan profiteren. Maar dat ging dus helemaal niet over internationale verhoudingen.
1: Ja, en wat we ook eerder zagen, vroeger werd er bijvoorbeeld ook een wetenschappelijke toets gedaan op de defensienota. Er werden er hoogleraren werden er gevraagd, kan je de analyse die hierin staat, kan je die toetsen ten aanzien van de wetenschap? Is niet gedaan. Deze keer is die uitvraag niet geweest. Eerdere jaren werden bijvoorbeeld ook instituten zoals Klingendaal en HC6 vooraf gevraagd om input te leveren en mee te kijken. Is ook niet gedaan. Dus dan wordt het voor ons en het hele kennislandschap wordt het heel lastig om te valideren wat hierin staat.
0: Maar waarom is er angst om jullie te raadplegen?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat we wel dat gesprek met Defensie moeten hebben. Omdat als de gedachte is dat je de dreiging en de problemen die we op dit moment hebben in Europa, dat we die vanuit 1 departement in zijn eentje kunnen oplossen, dat zou ik echt naïef vinden. Ja, dat moeten we samen gaan doen.
0: Even dan over die dreiging, want Rusland deelt continu kleine en grote tikken uit. Ja, de testen uit tegen het NAVO-grondgebied. Een vliegtuig bijna opgeblazen in Leipzig. Ja. Flares afgeschoten naar een Deens helikopter. Drones die het NAVO-gebied heel tijd binnendringen. En dan heb je natuurlijk ook nog die hele tijd die hybride oorlogsvoering. Moeten we niet een keer onze grens aangeven en moet NAVO ook niet een keer laten zien van ja, tot hier en niet verder?
1: Nou, absoluut. Kijk, en dit is alleen al de afgelopen weken. Dus dit is alleen al. Dus als je dan gaat kijken wat er de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, dan wordt de lijst nog veel langer. We hebben zelfs aanslagpogingen gezien op een topman van een defensiebedrijf in Duitsland.
2: Rijnmetaal.
1: Dus die lijst is enorm lang. En je ziet dat de huidige terughoudendheid, bijvoorbeeld de Duitsers hebben er 5 tot 6 weken over gedaan om naar Leipzig die actie toe te schrijven aan Rusland. Terwijl de Amerikaanse inlichtingendiensten binnen 2 weken al hadden gelekt.
0: Ja.
1: Dat de Russen erachter zaten. En wat was dan vervolgens de reactie? Er werd een cultureel centrum werd gesloten. Kijk, dat schrikt niet af. Dus we moeten daar vanuit Europa echt een strategie neer gaan zetten. Want die Russische agressie, die neemt alleen maar toe op dit moment.
0: Ja, maar daar staat dus niks over in dat stuk wat jij hebt gelezen.
1: Nee, ik zie het niet concreet terug, nee.
0: Maar hoe kijk, uiteindelijk is het toch bedoeling dat Defensie zorgt voor onze veiligheid. Als mensen hier naar luisteren, die denken bij zichzelf, ben ik nog wel veilig als zo'n rapport er ligt?
2: Het is misschien ook goed te realiseren dat Rutte heeft onlangs nog gezegd, hè, als we dit Defensie en de Defensieopbouw niet serieus nemen, kun je maar beter Russisch gaan leren. En aan alle kanten horen we steeds meer berichten, ook vanuit de overheid, over de dreiging vanuit Rusland en andere vormen van dreigingen. Dan wil je dat natuurlijk ook wel terugzien in je beleid.
0: Ja, en we geven er veel geld aan uit, wat iedereen ook terecht vindt.
2: Precies.
0: Maar dan moet je er wel wat mee doen, toch?
1: Kijk, de algehele politieke richting die het stuk geeft, is echt wel goed. Dus het is niet dat het meteen dat ik het zou willen afserveren als een stuk zonder waarde. Het heeft absoluut waarde.
0: Nou, dat deed je in het begin niet. Je zegt van ja, de grootste olifant wordt niet benoemd. Dat is namelijk dat, dat we los moeten komen van Amerika.
1: Het is multi-interpretabel. Ja. Dus ik kan dus niet beoordelen van binnen dat spectrum wat hier geschetst wordt, welke kant gaan we nu daadwerkelijk op. Dus het kan zijn dat we een hele goede kant op gaan. Dat zou heel goed kunnen. En dat er dus die plannen achter schermen er liggen. Maar ik zou het ook fijn vinden als we dat kunnen valideren.
0: Dan ga ik het even vertellen. Stel voor Bart, jij bent een Rus en je leest dit stuk. Moet je dan heel hard lachen?
1: Het schrikt vermoedelijk niet af. Maar ik denk überhaupt dat een Rus op dit moment, wat zou een Rus moeten afschrikken? Dat zou echt een stevig Europees verhaal moeten zijn. Vanuit Europese landen die echt gaan bouwen aan een geïntegreerde defensieve capaciteit. En daar echt bereidwilligheid uit laten zien. Dat als er Russische agressie is, dat je als een soort rugbyteam gezamenlijk geschouderd gaat staan. En dat je bereid bent om jouw belangen te gaan verdedigen.
0: Maar ben jij nou gerustgesteld?
3: Nee, maar ik hoor hier wel iets in. Dat herken ik van hoe komt het nou eigenlijk dat er geen richting in zit. Is omdat de Kamer hopeloos verdeeld is over hoe verhouden wij ons tot de Verenigde Staten. Ja. Hoe verhouden wij ons tot Europa. Hoeveel soevereiniteit binnen Europa willen wij.
0: En hoe lang hebben we deze discussie al?
3: Heel lang.
0: Ik bedoel, de oorlog met Oekraïne is toch al 4 jaar bezig?
3: Ja, 4,5 jaar bezig. En 4,5 jaar geleden kwam ik bij de VVD. En dan zeiden ze, ja, we moeten nu, het is nu echt, we zijn al te laat, er moet aan de Europese defensieindustrie gewerkt worden. We zijn er nog steeds niet.
2: Ja, maar als het al niet lukt om het in een beleidsnota te zetten, laat staan hoe de praktijk eruit ziet. We hebben ook gezien als het gaat om nieuwe marineschepen in de onderzeebootbestrijding, dat de samenwerking met de Duitsers en nu ook met de Belgen enorm onder druk staat. Dus de vraag is niet alleen, lukt het ons om op papier te zetten wat we willen en of we een vuist gaan maken, maar dan komt daarna ook nog eens de praktijk. Lukt het ons om gezamenlijk met andere Europese bondgenoten ook die defensieindustrie zo aan te jagen?
0: Bart van den Berg, jij bent van Instituut Klingendaal. Hou ze alsjeblieft scherp.
3: Ja, we doen het afgelopen week nog het best. In de Kamer, ze zijn ze rotgeschoten.
1: Ik heb een hele mooie krantenkoppen gehad.
0: Ja, want deze week stond de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York centraal. Met felle woorden van Trump en een warm welkom voor Xi Jinping in Washington. Ja, en nu rijst de vraag, hoe gaan wij als kleinere landen eigenlijk om met grootmachten? Diederik, hoe vond het dat jij die landen zich stand hielden op dat grote podium in New York?
2: Nou, wat het bijzondere sowieso is in de tijd van de sociale media, is dat je dat allemaal clipjes voorbij kunt komen. Hè. Laten we eerlijk zijn, vroeger kreeg je af en toe misschien een flarde van een speech voor de een of andere regeringleider van landen waar je nauwelijks aandacht aan besteedt langs in een nieuwsartikel. En nu kun je eigenlijk de hele dag door allemaal clipjes van de koning van Jordanië tot de premier van Israël, tot de Verenigde Staten, tot alle wereldleiders die daar komen, kun je zien wat hun inbreng is. En iedereen zet zijn beste beentje voor om er eigenlijk een spektakel van te maken. He, dat zag je wel in toen Netanyahu ging spreken, dat een groot deel van de mensen de zaal uitliep. Alles is een beetje bedoeld, ook om op het wereldtoneel, met alle camera's erop gericht, met de sociale media en iedereen die klaar staat om daar clipjes van te maken, om daar soms wel een punt van te maken. We hebben het over, Jet heeft een hele tijd gespeecht, maar wat pakken we eraan op? Zijn stevige talen om het ICC te vullen.
0: Ja, laten we daar even naar luisteren.
4: And now with the ICC under attack, the writing is truly on the wall. After all, how can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes? And I believe there can be only one response, to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: Ja, Trump wilde het internationaal gerechtshof in Den Haag, wilde hij steen voor steen afbreken. En Jette wilde het steen voor steen verdedigen. Hoe hebben Amerika en Trump hiernaar gekeken, naar deze toch wel felle bewoording van Rob Jet?
2: Ik denk dat de Amerikanen zich weinig aantrekken van wat Rob Jetten hiervan vindt. Maar wat ik denk dat Rob Jetten misschien een klein stapje gaat doen, is iets meer de Mark Carney, de premier van Canada, route kiezen. Door niet alleen maar mee te bewegen met Trump en de tijd te denken, maar ook gewoon publiekelijk afstand te nemen wanneer je een duidelijk meningsverschil hebt. En dat is misschien wel een breuk die Carney heeft geforceerd voor een heleboel Europese, nou, we zeggen bondgenoten / voormalige bondgenoten van de Verenigde Staten, is in dat je steeds meer publiekelijk ook stelling moet nemen. Ook omdat onder de bevolking steeds meer mensen zich afvragen, is, gaan we mee met die Amerikanen? En dat het je ook kan raken als politicus, als je niet te veel afstand neemt van wat er allemaal gebeurt. En ik denk dat hij hier een eerste stap in heeft gezet. Maar je kunt natuurlijk afvragen of je in de komende twee jaar van zijn presidentschap dat niet vaker zou moeten gaan doen.
0: En dat is de rol die Nederland dan moet nemen. Maar ja. Je zegt ook andere landen zullen gewoon hun stem vaker en beter en luider moeten laten horen.
2: Nou, en daarom kijkt iedereen nu heel erg naar Canada. Van gewoon, hoe lukt het Carney om eigenlijk nu de contouren voor een nieuwe wereldoorlog neer te zetten? En dat doet Macron namens Frankrijk ook heel erg duidelijk. Hè, over de strategische autonomie van Europa en het opbouwen van een eigen Europese macht. Alleen het nadeel of de situatie met Macron is dat hij vanaf maart 2027 geen president meer is. En het heel erg ongewis is welke richting Frankrijk kiest. Ja. Carney zit relatief nieuw in het zadel, heeft misschien nog wel een lange politieke toekomst voor zich. Dus het kan zijn dat je als bondgenoten van Amerika, die toch wat meer afstand nodig hebben, aan het kijken bent naar wie is de nieuwe leider onder de middelgrote machten. He, dat is ook wat Carney de hele tijd heeft gezegd. De middelgrote wereldmachten moeten zich gaan verenigen om samen ook een eigen koers te doen, want we hebben elkaar meer nodig. Ja, alleen dat werd door von der Leyen ook ondersteund.
0: Leendert, hoe werd er in Den Haag gekeken naar de speech van Jette?
3: Nou, in Den Haag.
0: De houding van, nou, luister, we moeten ons eigen geluid laten horen.
3: Nou, toch goed dat hij zich uitgesproken heeft. Door de meeste partijen uiteraard. Nou, je hoort, laat ik mijn eigen observatie erbij doen. Rob Jetten is wel leiderschap verweten. En ik had, we zien een soort Instagram-premier. En wanneer neemt hij nou eens een keertje in het voortouw? Dat deed hij in New York dus wel. Dus er is ook kritiek op geweest. Onder andere dat hij met de foto stond, wat hij in New York deed, met de premier van Syrië. President van Syrië. Maar hier nam hij wel leiderschap. En ook, ik was wel verbaasd over het feit dat hij zoveel kritiek kreeg omdat hij met de president van Syrië op de foto ging. Toen was het van, ja, homoseksuele minister-president. Ze nemen het daar niet zo nauw met de mensenrechten, zullen we maar zeggen. Nou, helemaal niet met de LHBTIQ+ gemeenschap. Maar het is toch, hij gaat daar wel staan. Hij gaat dat doen en hij maakt het statement. En volgens mij is dat goed.
0: Ja. Dus dat heeft hij goed gedaan. Dat statement heeft hij gemaakt. Maar ondertussen, wat is er nog overgebleven van de Verenigde Naties?
2: Nou ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat wat heel erg belangrijk is dat er in de komende tijd een nieuwe secretaris-generaal moet worden gevonden. Dus dat betekent dat ook daarmee de koers en het leiderschap vanuit de VN zelf opnieuw vormgegeven gaat worden. Je ziet wel dat landen als de Verenigde Staten hun financiële bijdrage behoorlijk hebben teruggeschroefd. Dus dat betekent ook het einde of het terugschalen van een heleboel ambities. En met name ook voedsel en andere hulpprogramma's. Dus je kunt je voorstellen dat als landen het gevoel hebben van wij lopen elke keer aan tegen bijvoorbeeld ook die Veiligheidsraad waar je niet doorheen komt. Dat
0: voor de vetorechten.
2: Precies. Dat je andere verbanden met elkaar gaat vinden.
0: Nou, andere verbanden. De volgende grote top die op de rol staat is pas in december, maar dat is de G20. Ja. Daar gaan ze elkaar ontmoeten. En een bijzondere naam op de lijst van de genodigden is de Russische president Poetin. Waarom doet Trump dit?
2: Trump hoopt daarmee om Rusland weer binnen de internationale orde te kunnen trekken, om daarmee ook hopelijk, zegt hij, onderhandelingen te kunnen afdwingen. Het plaatst natuurlijk met name vooral heel veel Europese leiders voor een groot dilemma. Hoe ga je hiermee om? De Amerikanen hebben dat onlangs ook gedaan. Was er een top van de ministers van Financiën van de grote economieën in de wereld in North Carolina. En tot ieders verrassing waren daar ook de Russen bij uitgenodigd.
0: Nee, zeker. Maar als het dan over de G20 gaat en Poetin zou komen en ik volg jouw strategie, net zoals Canada en wat Jette nu ook heeft gedaan, dan moet je zelf uitspreken. Dan moet je dus eigenlijk gewoon zeggen, dan komen wij niet.
2: Nou ja, dat klopt.
0: Dat
2: alleen
0: dat
2: moet je,
0: komen,
2: dat moet je wel samen doen. Ja. De Duitsers hebben inmiddels al, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft al gezegd, oh, interessant. Dan zou dat misschien tot onderhandelingen kunnen leiden. Wat een, vind ik, best wel vreemde en naïeve gedachte is. Alsof dit tot onderhandelingen zou kunnen leiden, als er op geen enkele andere wijze druk op de Russen kan worden uitgeoefend. Maar het betekent dan wel dat als de Duitsers zich niet durven uit te spreken en andere landen misschien ook niet, dat het heel moeilijk is om hier een signaal in te geven. Misschien dat het van andere landen wel kan. Dat ze zeggen, rond die laatste top in North Carolina hebben bijvoorbeeld alle Europese leiders gezegd, we gaan niet met de Russen op de foto. Dat is een hele cosmetische manier om afstand te creëren. Maar het zou natuurlijk veel krachtiger zijn als regeringsleiders zouden zeggen, nou, als we op deze manier het gaan insteken, hoef ik niet te komen.
0: Nou ja, tuurlijk niet, want als Poetin komt, dan staat hij naast een aantal grote Europese leiders die hem een vijand noemen.
2: Nou ja, we hebben het net gehad over de dreigingen, de Leipzig, waar de Russen over de Duitsers inderdaad heel erg lang over deden om dat te erkennen. Het is heel lastig om aan de ene kant aan je bevolking uit te leggen dat de dreiging vanuit Rusland aan het toenemen is, om vervolgens daarna lachend met de leider van Rusland op de foto te gaan staan. Dus dat Trump lijkt mij, heeft daarmee ook een heleboel Europese leiders voor een gigantisch dilemma geplaatst.
0: Bart van den Berg van Instituut Klingendaal, nogmaals grote dank. Ook Diederik Brink, Amerika-deskundige. En ook Lena Beekman, politieke verslaggever bij BNR. Dank jullie wel. Zometeen hebben wij WNL in de kantine. En ik beloof gewoon volgende week echt een goede show.
5: NPO Radio 1.
6: Wat hebben Jack P. Thijssen, briljant mooie korstmossen en de grande dame van het koraalonderzoek met elkaar gemeen? Ze zijn genomineerd voor de Natuurboekenprijs 2026. Morgen horen we wie er met de trofee vandoor gaat tijdens een speciale uitzending vanaf Landgoed Oosbroek in de Bilt. Verder vogelkunst op Haarlemse muren.
7: Dan heb je opeens 20 kleuren nodig voor een koolmeesje.
6: Inktviszwammen en een waterspreeuw op de Venolijn. En we zijn bij een groot onderzoek naar het leven van de Neandertaler.
8: Al iets gevonden?
9: Ja, mijn buurman net.
6: Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
5: NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
11: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
12: Hans, waar liggen de regenjassen?
13: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Hey Francis, ben je er klaar voor?
21: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
20: Dat groezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
21: Ja, magisch.
22: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
25: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
24: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
10: NPO Radio 1. 5 uur.
2: Wiegerhemmer en Fidan Ekis.
3: Ja, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine op NPO Radio 1. Dan gaat het bij ons zo dadelijk over de premier en over de paus. En nog heel veel andere zaken natuurlijk ook. Met wederom fantastische gasten. Hilversum, dat is de plek. WNL in de kantine, dat is het programma tussen 5 en 7. Nu het nieuws van 5 uur. Hier is Dorien Bouwman.
4: Pro-leider Jesse Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet hij dat het kabinet stappen zet. Maar er moet volgens Klaver nog wel verder onderhandeld worden.
8: Het was een goed gesprek. Ik heb voor het eerst echt de bereidheid gezien bij het kabinet om tegemoet te komen aan de eisen van Pro. Om bezuiniging op de WIA en de WW echt helemaal van tafel te halen.
26: Is hij helemaal van tafel?
8: Nee, ik heb bereidheid gezien. Hier moeten we echt over doorpraten. Maar ik heb voor het eerst echt bereidheid gezien waardoor ik denk, hier moeten we snel over doorpraten.
4: Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. Wel missen de partijen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. 2 verdachten sloegen op de vlucht. 1 van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft erop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de Place de la Concorde in Parijs waren vanmiddag naar schatting 700.000 mensen voor de openluchtmis van paus Leo. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Een meerderheid van het Ierse nationale voetbalteam wil toch spelen tegen Israël. Een aantal spelers weigerden dat uit politiek oogpunt. Het team heeft erover gestemd en de wedstrijd in de Nations League gaat morgen toch door. 1 Ierse speler heeft zich daarom teruggetrokken. Wie dat is, is niet bekendgemaakt. Een militaire delegatie van de Democratische Republiek Congo is omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuig was onderweg van het zuidwesten van het land naar de hoofdstad, maar kreeg technische problemen. Na een mislukte noodlanding stortte het vliegtuig neer. Alle 17 inzittenden zijn omgekomen.
10: Het NOS-journaal.
4: Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Geen deel van de stad blijft gespaard, zegt correspondent Mustafa Margadi.
27: Alle 50 districten van Bangkok is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen, want het verkeer is volledig gestokt, omdat niet alleen straten, maar ook snelwegen onderstaan. Officieel wordt er gezegd dat 84.000 mensen zijn getroffen, bijvoorbeeld door woningen die zijn ondergelopen, maar in wezen worden bijna alle 10 miljoen inwoners van de Thaise hoofdstad geraakt. Buslijnen gesloten, mensen kunnen niet naar het vliegveld, dus een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft de aanbieding gedaan om je vlucht te verplaatsen, zodat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over eventuele reizen. Maar goed, dat is maar een deel van de problemen.
4: De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd 2e op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een 2e plaats. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was dat al een verrassende prestatie. Isaac Hadjar, teamgenoot van Verstappen, werd 3e. Kimi Antonelli staat nog steeds aan de leiding in het klassement. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en brachten vernielingen aan in het stadion. 3/4 van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. Feyenoord verloor de wedstrijd overigens met 5-1. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden.
3: Erik Evengroen van de ANWB. Waar staat het vast op de weg?
2: Nou, op een aantal plekken nog. Gelukkig worden de meeste files die er stonden nu gauw korter. Want er stond het nodige door de diverse wegafsluitingen dit weekend. Wat wel opvalt is nog de A1 om te beginnen. Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer. 4 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging ook. En aan de zuidkant van Amsterdam op de A10 Zuid richting Den Haag. Ook nog eens 10 minuten vertraging. En al deze files hebben te maken met de afgesloten A9 dit weekend voor werkzaamheden. Dan valt nog op de A16 bij daar richting Rotterdam. Voor Dordrecht staat een auto met pech. Kost je 10 minuten, de rechterrijstrook is dicht. En in het zuiden van het land de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor Kromvoort 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
26: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
28: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
29: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
26: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
29: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
30: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
31: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst. Van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: NPO Radio 1. WNL.
4: Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit Studio 12 in Hilversum.
3: Studio 12, wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vak vol verhalen en heel fijne gasten.
10: In de kantine.
32: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
4: Het was de week van Hives, de gluurbril en vrouwelijke kamerleden die slachtoffer zijn van deepfake porno.
3: We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden met aan de stamtafel filmjournalist Merel van Baal, Vaticaankenner Stijn Fens en documentairemaker Wouter Scheepstra.
4: Een politiek verslaggever van EW Magazine Victor Pak kijkt uit over de politieke week.
3: Cabaretier Marcel Verreek die trakteert ons op een fraaie column.
4: En u kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL. Vandaag.

0: Lekker zeg.
1: Wat een begin.
0: Ja, dat doen we iedere week eigenlijk wel. Lekker beginnen. En kijken of je dan ook nog lekker eindigt en dan tussendoor ook nog de moeite van het luisteren waard is. Stijn Vens.
1: Wat een begin.
2: Heerlijk,
1: Paul
2: toch?
1: Paul McCartney.
2: Ja, Stade de France.
0: Daar gaan jouw gedachten naar terug?
2: 2004.
0: Oh.
2: Daar was ik.
0: Ja.
2: Ik weet nog, was met mijn vriend Jan Kees. En we konden de kaartjes krijgen omdat iemand ze moest verkopen omdat hij net werkloos was geworden. En toen stonden we vooraan bij Paul McCartney in het immense Stade de France. Ik keek, we stonden helemaal vooraan en ik keek achterom. En ik weet nog heel goed, wat kunnen hier een hoop mensen in? Ja. En gisteravond was het Stade Frans weer helemaal gevuld. Ja. En toen was de paus daar, de rockster.
0: Precies, want dat voetballers daartoe in staat zijn om een stadion uitverkocht te krijgen, dat weten we, popsterren, ja, dat weten we. Maar dus ook, en dat werkt enigszins bevreemdend, de paus anno 2026.
2: Sterker nog, de kaartjes waren binnen een uur uitverkocht.
3: Zo.
2: En zelfs, dat heeft Bruno Mars zelfs niet gepresteerd. En ook Celine Dion niet. Dus we hebben het hier over een megaster.
0: Zullen we eens kijken, of luisteren vooral, hoe een uitverkocht Stade de France klinkt als hij dus, Paus Leo, op het podium staat.
4: La première chose que je voudrais dire est très simple. Merci. Merci à Dieu. Merci à vous.

0: Ja, hij wil de mensen bedanken. Hij wil God bedanken dat ze daar allemaal tezamen zijn. Want als je kijkt naar de cijfers, de katholieke kerk in de jaren 80 in Frankrijk, 70% ongeveer, voelde zich verbonden. Nu is dat gekelderd, 30% van de mensen nog maar. Maar er valt dan in het epicentrum, vandaag dus in Parijs, niks van te merken.
1: Nee, het is ook een beetje onaardig gezegd hoor, gezichtsbedrog wat we hier zien. Die kerk keldert achteruit, net als veel kerken in het oude Europa, ook in Nederland. Maar er is wel iets aan de hand. Er is sprake van een toestroom van met name jonge volwassenen, jongvolwassen katholieken. Die worden altijd met Pasen opgenomen in de katholieke kerk. En dit jaar waren dat er 21.000. En dat is echt een record. En dat zie je eigenlijk in heel Europa en ook in Amerika. Dat de ouderen, die verdwijnen uit de kerk, simpelweg door natuurlijk verloop, omdat ze overlijden. Maar het komt wel lang. Ik zou het een dwingend stroompje willen noemen. Geen tsunami, maar een dwingend stroompje. Duidelijk iets gaande van jongvolwassenen die bewust kiezen voor de katholieke kerk. Het zijn bekeerlingen allemaal.
2: Maar normaliter krijg je dat van huis uit.

0: Ja, hij wil de mensen bedanken. Hij wil God bedanken dat ze daar allemaal tezamen zijn. Want als je kijkt naar de cijfers, de katholieke kerk in de jaren 80 in Frankrijk, 70% ongeveer, voelde zich verbonden. Nu is dat gekelderd, 30% van de mensen nog maar. Maar er valt dan in het epicentrum, vandaag dus in Parijs, niks van te merken.
1: Nee, het is ook een beetje onaardig gezegd hoor, gezichtsbedrog wat we hier zien. Die kerk keldert achteruit, net als veel kerken in het oude Europa, ook in Nederland. Maar er is wel iets aan de hand. Er is sprake van een toestroom van met name jonge volwassenen, jongvolwassen katholieken. Die worden altijd met Pasen opgenomen in de katholieke kerk. En dit jaar waren dat er 21.000. En dat is echt een record. En dat zie je eigenlijk in heel Europa en ook in Amerika. Dat de ouderen, die verdwijnen uit de kerk, simpelweg door natuurlijk verloop, omdat ze overlijden. Maar het komt wel lang. Ik zou het een dwingend stroompje willen noemen. Geen tsunami, maar een dwingend stroompje. Er is duidelijk iets gaande van jongvolwassenen die bewust kiezen voor de katholieke kerk. Het zijn bekeerlingen allemaal.
2: Maar normaliter krijg je dat van huis uit mee, vanuit je ouders. Ja. Maar zeg je eigenlijk dat niet het geval is per definitie bij, maar dat waardoor komen ze dan op het spoor van het geloof?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik zal even vertellen wat ik laatst in een kerk in Nederland heb meegemaakt. Na de mis stond ik met de pastoor te praten. Toen kwamen er drie jongeren, kinderen op hem af. Die zeiden, we willen graag katholiek worden. Oh, pastoor, helemaal. Wat krijgen we nou?
2: Niet wat er over komt.
1: Nou, dat kan. En die vroeg, jullie ouders, zijn die katholiek? Ja, die zijn wel katholiek, maar die doen er een hele tijd al niks meer aan. Wij willen katholiek worden. Wat meespeelt is dat die bekeringsverhalen, ik heb er heel veel gehoord de afgelopen jaren, zijn vaak bizar, bijzonder. Maar het zijn echt bekeringsverhalen. Dus van het een op het andere moment zijn
2: bizar,
1: mensen gegrepen.
2: Bijzonder of allebei?
1: Bizar en bijzonder. Okay. Mensen worden echt van het een op het moment gegrepen door Jezus. Door een ingreep van hogere macht. Maar wat ook een grote rol speelt zijn de TikTok, de influencers. Ja. De katholieke influencer. Nou, de grootste katholieke influencer is dus de paus. Dat zie je nu. Die trekt zoveel mensen in Frankrijk. En corona speelt ook een rol. We weten ook dat sinds corona veel jongeren het moeilijk hebben. Ze zijn op zoek naar de zinnen van het leven in deze krankzinnige wereld vol oorlog en tegenstellingen. En dan is daar plotseling
2: altijd opium voor het volk. Hè? Fascinerend is
1: nou
2: dat.
1: Ja, het is,
2: maakt niet uit welke tijd.
1: Het is, denk dat het beter voor je gezondheid is dan opium.
3: Maar sluit het ook aan bij die Hollywood verhalen van inderdaad bekering, spectaculaire dingen, wonderen. Opeens is het leven anders. We kunnen daar. Je hoeft maar even dit te doen en dan. Dan kunnen we dat doen, weet je.
1: Dat hoor je ook.
3: Heel veel seculiere verhalen gaan natuurlijk ook zo in Hollywood en films.
0: Nou, jij wijst dan naar de Merel van Baal.
3: Ja, ik wijs meteen naar Merel. Ja.
0: Van Hollywood is een hele kleine stap naar Merel van Baal.
4: Heel klein, ja.
0: Jij was gisteren niet in Hollywood, wel in Utrecht. Filmfestival.
4: Klopt, ja.
0: Wat heb je daar gezien? Wat heb je daar gedaan?
4: De openingsfilm, Downtown van Michiel van Erp. Ik dacht meteen, de eerste voorstelling die er is, dat voelt toch speciaal, hè? Dat je dan als eerste van heel Nederland die film kan zien. En prachtige film overigens. Het gaat over drie vrienden in de jaren 80 die elkaar ontmoeten in de gay scene in Amsterdam. Dus in die gay clubs. En ja, daar komt natuurlijk AIDS uiteindelijk in hun leven in die tijd. En de film maakt ook telkens een sprong naar het heden, of eigenlijk de coronatijd nu. Wanneer die mannen ook dus op oudere leeftijd zijn. En dat ze weer samenkomen. En eigenlijk door de film heen ontdek je wat er is gebeurd in de jaren 80 tussen hun. En hoe AIDS hun ook uit elkaar heeft gereten, die vriendschap. En hoe ze weer proberen terug te komen. Oh. En ja, ik ben 32. Ik heb de jaren 80 niet meegemaakt. De gay scene daar ook niet. En de AIDS pandemie ook niet. Of epidemie. Maar de film raakte mij ook. Ook omdat, ja, het is een dramafilm en het is emotioneel. Maar je ziet ook echt die levenslust van de jaren 80. Voel je heel erg door de film heen. Oh. En ze noemde het zelf ook vooral een zwart komisch drama eigenlijk. Er zit

0: zaken van humor in. In de film, verrassend. Dus ja, absoluut een tip om na te kijken.
1: Ja, de jaren 80 waren ook best wel een beetje sombere jaren. Hè? Dat was, ik was toen net afgestudeerd. Ik kon echt geen baan krijgen als Neerlandicus. En dus je zag ook veel punk en new wave en al dat soort muziek. Dat gaf wel de toon aan. Plus die ziekte natuurlijk.
2: Nou ja, en in de jaren 80 was Nederland ook ziek, hè? Tenminste, dat zei Ruud Lubbers.
3: Dat zei Ruud Lubbers, de premier toen, ja.
2: Ja, exact. Victor Pak, zou je op dit moment Nederland ook ziek kunnen noemen als je kijkt naar de politiek? Of gaat dat wel veel te ver?
3: Dat gaat wel een beetje ver economisch. In ieder geval gaat het natuurlijk een stuk beter. Dat is soms ook wel binnen het huidige kabinet dat ze zich wel spiegelen aan Ruud Lubbers. Want Lubbers had een heel grote hervormingsopgave. Kwam uiteindelijk met een sociaal akkoord. Nou, sociaal akkoord. Wat wil Rob Jetten, de huidige premier? Die wil heel graag ook een sociaal akkoord. Het liefst net zo groot en veelomvattend als Lubbers dat sloot met Wassenaar. Alleen, er zit nog veel minder schot in de zaak. Lubbers had het binnen een paar maanden als premier voor elkaar. Nou, Jetten is nog verre van daar. Maar
2: en heeft dat alles te maken met zijn constellatie, namelijk het minderheidskabinet?
3: Dat speelt zeker een grote rol. Er zit geen schot in de zaak. Behalve vandaag voor het eerst een beetje toch positieve signalen in Den Haag. De mensen die je spreekt zeggen dat het kabinet inderdaad geluisterd heeft naar de wens van de oppositie. Dat er nu bijna een zo goed als nieuwe begroting ligt. En dat daar meer beweging in zit. Ja. De enige die niet zo positief waren na afloop van een gesprek was JA21 en de SGP die samen optrekken. Terwijl Volt en Pro die ook samen optrekken. Maar ook de ChristenUnie een stuk positiever waren. En zien dat er bijvoorbeeld rondom die sociale zekerheid, waar ook dat sociaal akkoord voor nodig is met de polder, echt wat beweging in zit. Nou, een ander voorstel.
2: Over die beweging komen we dan zo dadelijk wel te spreken.
1: Niet zo goed nieuws voor rechts, lijkt mij.
2: Is dat een voorzichtige conclusie die jij deelt?
3: Ja, aan de andere kant, we hebben ook niet
2: de details.
3: De details en de inhoud.
2: Laurens Dassen zei, the devil is in the details.
3: Ja, en daar heeft hij heel erg groot gelijk in. Het zou best kunnen dat er rondom box 3, want daar hintte Mirjam Bikker van de ChristenUnie op, dat daar bewogen op is. En dat de VVD daar misschien dan een veer of een veertje heeft gelaten.
2: Wat vermogensbelasting.
3: Ook, inderdaad, om vermogensbelasting draait. En
1: die moeten iets hebben om naar de achterban te gaan.
3: Ja, en wat JA21 en de SGP, die zitten op dezelfde lijn als de VVD, terwijl CDA, D66 wat meer, ook net als Pro, daar net wat anders tegenaan kijken. Daar meer geld vinden dat daar gehaald kan worden. Dus dat zou best kunnen, wat Marcel zegt.
2: Over die nationale politiek komen ze zo dadelijk nog wel te spreken. Nu de internationale politiek en dan toch de verbinding met Den Haag. Want Rob Jetten, onze premier, was bij de Verenigde Naties en nam het op voor het internationaal strafhof, dat zetelt in Den Haag, en nam het op tegen Donald Trump.
4: How can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes? And I believe there can be only one response, to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
5: Ik vond het wel stoer dat hij zich zo uitsprak, eerlijk gezegd, onze premier. En dat maakt mij even als Fidan Ekies wel trots.
3: Ja. Dat was ook het gevoel wel bij veel partijen in Den Haag. Dat gevoel dat Den Haag die stad van vrede en recht moet zijn. En dus instituties zoals dat internationaal strafhof huisvest, dat iets is waar we trots op zijn in Nederland. Dat weer klonk eigenlijk in Jetten, die we in Nederland eigenlijk nooit zo uitgesproken echt horen. Misschien toch dat juk van dat minderheidskabinet. Maar misschien in het buitenland bij de VN weten ze niet wat dat is. En dat hij wat sterker, krachtiger sprak. En kijk, Trump werd niet genoemd, de Verenigde Staten werden niet genoemd als land. Maar die aanvallen op dat ICC, die komen wel daar vandaan. Dus het is duidelijk wie hier bedoeld werd. Maar het staat wel heel erg in de lijn. Jetten spiegelt zichzelf daar ook wel aan. Mike Carney, de Canadese premier, die dat verhaal heeft van dat middelmatige of middelgrote landen, machten op het wereldtoneel zich wat meer moeten uitspreken en meer moeten samenwerken om die supergrootmachten, Rusland, China, Amerika, wel een halt toe te roepen of in ieder geval duidelijk te maken waar de grenzen liggen. En Nederland heeft dat met dat verhaal nu bij de VN toch ook wel een beetje
5: heeft
3: gedaan.
5: Heeft het impact, denk je? Uiteindelijk, dat is ook maar de vraag, hè?
3: Nou ja,
5: beter iets dan niks, maar kijk, toch?
3: het kabinet verwacht dat het, of sluit niet uit, dat er uiteindelijk echt nog wel sancties onze kant op kunnen komen. Dat het scherper, dat de taal van Trump richting dat strafhof scherper gaat worden. Want Trump en ook zijn minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, hebben het echt in het vizier. Maar vinden ook dat Nederland, ja, je kan hier niet zo makkelijk als we misschien soms met die handelstarieven doen, zo'n heel pragmatische instelling hebben. Dat kan hier eigenlijk gewoon niet bij. Je staat hiervoor of je staat hier niet voor. En Nederland, ja, ook door de geschiedenis heen heeft wel zoiets. Ja, het recht is wat ons uiteindelijk beschermt. Want Nederland is nooit een grote, ja, een echt grote macht geweest. We verliezen het uiteindelijk altijd wel als Frankrijk of Engeland vroeger. Maar tegenwoordig Amerika of China echt een grote mond opzetten. Dus dan moeten we ons wel vasthouden aan het recht. Dat is een beetje het idee dat hierachter
1: zit. Maar je hebt wel de Hague Invasion Act, of wat is het?
3: Klopt, ja.
1: He, ze mogen dan.
2: Daar gaan we zo dadelijk over doorpraten. Okay, ja. Want ik moet even onderbreken. En waarom? Omdat Erik Evengroen weet dat er een spookrijder op de weg is. Waar, Erik?
6: Klopt, reed op de A12 Utrecht-Den Haag. Dan kom je tussen Knobbert Lunette en Harmelen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, reed op de A12 Utrecht-Den Haag. Dan kom je tussen Knobbert Lunette en Harmelen een spookrijder tegen.
2: Ja, Marcel, die Hague Invasion Act.
1: Yes.
2: Wat wilde je daarover zeggen?
1: Nou ja, dat is natuurlijk een wet die, dat weet Victor waarschijnlijk beter, die een tijdje geleden is aangenomen, waarbij de Amerikanen zichzelf het recht toe-eigenen als er een Amerikaan wordt veroordeeld in strafhof aan de Van Alkmaarlaan. Dat zij dan met helikopters kunnen komen en met pijlen en bogen en weet ik wat allemaal, om deze snoodaard te ontzetten.
2: Ja, het heeft te maken met de soevereiniteit. Hè? Ja. Waar ligt die bij een land zelf, op een supranationale instelling? Wat gaat hier allemaal precies achter schuil, Victor?
3: Nou, de Amerikanen vinden, en dat is in die wet vertolkt, dat een ander land niet mag rechtspreken over bijvoorbeeld een Amerikaanse.
1: Over hun schurken,
3: over, ja. Ja, Amerikaanse, ja, soldaten. Dus dat ze dan inderdaad zo iemand zouden kunnen bevrijden. En dan kom je er inderdaad op neer dat een invasie van Nederland zou zijn. Ik denk dat er, voor we hier de inzet, voordat de Amerikanen dit inzetten, zijn wel heel ver weg. Al hebben we wel gezien de afgelopen jaren onder Trump dat Amerika natuurlijk heel
1: denk
3: anders over dit soort
1: anders over
3: vraagstukken denken. Inderdaad, dat klopt helemaal. Maar goed, daar zijn we denk ik nog lang niet. Maar je ziet wel dat Amerika echt. Kijk, ze waren al nooit ondertekenaar van het verdrag achter het internationaal strafhof. Ze steunen het
2: veel meer landen niet.
3: En veel meer landen niet. Het is in die zin een beperkt instituut, maar wel een waarvan Den Haag, wat ik net zei, die visie heeft van hoe de wereld er, ja, idealiter, en daar zijn we natuurlijk niet, we leven niet in een ideale wereld, maar dit is wel een klein bouwsteentje daarbij, wat voor Nederland toch van belang is en ook een geschiedenis mee heeft.
2: Ja, Wouter Scheepstra, zo dadelijk in uur 2 zal dat zijn, gaan we uitgebreid met jou praten over de indrukwekkende documentaire die jij gemaakt hebt over, we volgen daarin twee jonge mensen, ja, die in een coma zijn geraakt. En jij hebt dat mogen filmen. Ja. Toch even daarover, want wij vroegen ons af, hoe gaat dat precies? Hoe weet jij mensen, in dit geval dus de familieleden, de naasten, ja, ertoe te bewegen om die camera toe te staan?
7: Ja, het gaat over mensen die uit coma komen. Ja. Langdurig coma, maar aanvankelijk niet bij bewustzijn komen. Dus niet of nauwelijks. Ja, ik ga gewoon in gesprek met mensen op een hele laagdrempelige manier. Ja, en hoe beweeg ik ze?
5: Hoe heb je ze gevonden, om mee te beginnen?
7: Ja, als het echt plat slaat, hebben we een flyer gemaakt.
5: Ja? Oh, echt?
7: Ja, en wilt u meehelpen om. Het is een hele onbekende wereld, hè? Want ik vertel mensen komen uit coma, maar aanvankelijk niet of nauwelijks bij bewustzijn.
2: Nee, dat is misschien wel even goed om te benadrukken. Ja. Want ik zei men in coma, maar je hebt dus uit coma, maar ook niet in bewustzijn. En wat voor een schemerzone, waar hebben we het dan over?
7: Ja, waar hebben we het over? Ja, dat is, ik wist dat zelf ook niet. Hè? Ik dacht met coma, denk ik gewoon, iemand dacht ik al, die ligt gewoon in bed. En op een gegeven moment, hè, een beetje zoals in de soaps of in de mindere films, van iemand wordt opeens wakker van, hallo, hier ben ik weer, hoe gaat het? Maar dat je dus uit coma kan komen, wel uit coma komt, maar niet bij bewustzijn of nauwelijks. Ik dacht echt van, hè? Hoe zit dat? En ik zou er heel veel over kunnen vertellen, hoor. Maar kijk, we weten heel veel van hart- en vaatziekten, over kanker. Maar we weten, in ieder geval ik, bijzonder weinig over wat coma wel is.
5: Waarom wilde je het weten? Hoe kwam je daarbij dat je dacht, ik ga hier een documentaire over maken? Was er een specifieke aanleiding?
7: Niet een specifieke aanleiding. Ik wist al heel lang van het bestaan van deze mensen. Die gaan naar een speciale kliniek. En er wordt 14 weken alles uit de kast gehaald om mensen bij bewustzijn te krijgen.
2: Wat een geweldige mensen werken daar.
7: Ja, dat zijn geweldige mensen. Ja, ja, zeker.
5: Om door ze te prikkelen, hè?
7: Door ze te prikkelen. Dus dat gaat op allerlei manieren. Dus ze kunnen jouw favoriete muziek afspelen. Jou heel hard knijpen. Foto's laten zien, hè? Dus van je vrouw, of noem het allemaal op. Of van je huisdier.
1: De Helter Skelter van Paul McCartney laten horen.
7: Bijvoorbeeld. Dat is als jij Rolling als je fan bent van Paul McCartney, dan... ik hoop niet, Stijn. Maar dan zouden we dat dus kunnen doen. Of de paus. Zouden we kunnen laten horen ook. Vind je het, of jij daar
1: tegelijk een klikker zou maken.
5: Maar goed, de vraag was dus, hoe krijg je de familie zover dat ze toestaan dat daar camera's ineens in zo'n kamer staan, in zo'n kliniek, om die hele revalidatie te
7: Door te zoeken naar motivatie. Hè? Want mensen zeggen van, hoe haal je mensen over? Maar het laatste wat ik doe, is mensen overhalen. Dat is een vrij waardeloze grond om mensen een jaar lang voor een documentaire te volgen. Mensen moeten echt uit zichzelf heel gemotiveerd zijn om daar ook aan mee te werken. Het is zo ingrijpend. Maar ik ga met mensen in gesprek en ik probeer te achterhalen, wat zou de reden kunnen zijn dat jij mee zou willen doen? En als je dat weet, dan kun je wel een stap
1: zetten. Als je hoopt op een goede afloop, dan is het natuurlijk geweldig dat het helemaal vastgelegd is.
7: Ja, bijvoorbeeld, dat kan.
0: Vind je het ook als documentairemaker moeilijk? Tenminste, dat lijkt mij. Het zijn zulke intieme beelden en mensen heel kwetsbaar. Zien zelf waarschijnlijk ook niet altijd van tevoren in wat er kan gaan gebeuren wanneer die camera eruit.
5: Dat je als indringer voelt.
0: Ja,
5: soms,
0: waar ligt die grens voor jou als maker dat je denkt van dit moet ik hier nu wel bij zijn met camera? Of denk je gewoon doorfilmen? Hoe werkt dat voor jou?
7: Nou, ik neem mensen altijd heel serieus. En dit zijn gewoon hele intelligente, weldenkende mensen. En als ze hier akkoord mee gaan, is dat consent is er. Dus
5: maar je weet ook niet waar je aan begint. Ik kan me voorstellen dat ik toestemming geef en halverwege denk, wacht eens even, hier heb ik helemaal geen zin in. Tekenen ze dan wat? Of kunnen ze halverwege zeggen, we trekken ons toch terug? Wat voor afspraken worden daar
7: dan? Het is natuurlijk heel kwetsbaar, dit ben ik me van bewust. Hè? En wat je doet, je maakt ook hele goede afspraken van tevoren. Dus mensen ondertekenen een filmovereenkomst. Mm. En daarin staat ook, stel nou dat degene die in coma ligt en dus... tijdens het proces van bij bewustzijn komen, als die persoon uiteindelijk helemaal bij bewustzijn zou komen en zou zeggen, dus wel echt helemaal bij bewustzijn van, wat is dit?
5: Wat doe je met je camera voor mijn
7: dan
5: neus?
7: Dan kunnen mensen gewoon zonder discussie gewoon zich terugtrekken uit die film. Dus dan maak je het van tevoren. Dus ik maak dus een film waarvan de theorie mogelijk is dat ik op het eind geen film heb. Het is niet gebeurd, maar dat had gewoon echt... had echt gekund.
2: Indrukwekkend is die film van jou. Daar gaan we zo dadelijk, dat zei ik al, nog veel meer over horen. Ook een paar fragmenten laten horen. En dan komt het allemaal heel dichtbij. Ik wil iemand anders laten horen nu, die bij jou vaker dichtbij komt. Stijn, 1978.
1: Ja.
2: Over welke pauze hebben we het dan ook alweer?
8: Nou, het ligt eraan, want dat was het jaar van de drie pauzen. Ja. We hadden Paulus VI, die overleed in augustus. Toen kwam er een conclave, een pausverkiezing. En kregen we Johannes Paulus I... Die hield het maar 33 dagen vol.
2: De lachende paus toch?
8: De lachende paus. Ja. Nou. En toen brak, er moest er weer een conclaaf komen. Ja. En dat was in oktober. En ik was toen in Rome met mijn familie. Ja. Het was herfstvakantie. En we vielen met onze neus in de Rooms-Katholieke boter. Want er was een conclaaf.
2: Nou, we gaan met jou even luisteren naar die boter. Luister.
8: Ja.
9: Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
2: En direct werd Johannes Paulus I, kreeg een opvolger in Johannes Paulus II. Dus die nam
8: dezelfde naam aan. Ja. En ik stond met mijn vader, moeder, en broers en zus op dat plein. En dat was iets ongelooflijks. Er is 300.000 mensen die hetzelfde verlang hebben, een paus. En de maan scheen week nog. En er komt dan die schitterende Latijnse woorden, Habemus Papam. We hebben een paus. Er is daar in de buurt van trouwens een pizza-restaurant geweest. Het heet Habemus Pizza. Dat is heel erg.
7: Echt waar?
8: Maar voor mij is hij, ik heb toch liever Habemus Papam.
7: Ja. Wat een geweldige vondst.
8: En toen is bij mij de bliksem ingeslagen en wist ik wat ik met mijn leven wilde.
10: Echt waar?
8: Ja, want ik liep al die dagen rond met mijn vader aan mijn kop, aan zijn kop te zuren. Want 115 oude mannen gaan een eeuwenoude kapel in en mogen er pas uit als ze een pauze hebben gekozen. Dat vond ik gigantisch. En dus ik wilde er van alles van weten. En toen hadden we een pauze, Johannes Paulus II. En we liepen terug naar het hotel en toen zei ik tegen mijn vader, ik gaf hem een hand. Ik zei, papa, later als ik groot...
2: Word ik paus?
8: Nee, dat niet. Iets lager in de rangorde. Later wil ik een conclaaf verslaan, een pausverkiezing.
2: Nou, dat is je zeker
0: gelukt. Fantastisch.
2: Veel meer daarover van jou straks. Maar we gaan even luisteren nu naar het nieuws van even voorbij 5:30. Hier is Dorien Bouwman.
11: NPO Radio 1.
12: Premier Jette en minister Heijnen van Financiën hebben ook gesproken met JA21 en de SGP. Eerder vandaag kwamen de ChristenUnie, Pro en Volt redelijk positief naar buiten. JA21 en SGP hebben meer twijfels. Zo mist JA21-leider Eerdmans de lastenverlagingen en hij noemt dat migratie helemaal niet aan de orde is geweest. Na het weekend praat Jette nog met 50PLUS en de BBB. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Een meerderheid van het Ierse nationale voetbalteam wil toch spelen tegen Israël. Een aantal spelers weigerden dat uit politiek oogpunt. Het team heeft erover gestemd en de wedstrijd in de Nations League gaat morgen toch door. Eén Ierse speler heeft zich daarom teruggetrokken. En wie dat is niet bekendgemaakt. En de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland is boos op de burgemeester. Zij gaat niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat ze daar geen tijd voor heeft. De burgemeester heeft de raadsleden gevraagd om die bezoekjes van haar over te nemen, maar die zien daar niets in.
2: Wat een bijzonder bericht, want hoe vaak komt het nou voor dat je op bezoek moet bij mensen die 60 jaar getrouwd zijn? Vraag je dan af.
8: Ja, Stijn Fens. Ik ben wel bereid dat klusje over te nemen.
2: Ja, nou, mooi. Nou, dan gaan we nu even luisteren naar het weer. Of naar het weer luisteren klinkt een beetje raar. Maar Willemijn Hubert, we gaan naar jou luisteren, want jij hebt voor ons het weer.
13: Ik heb voor jullie het weer. Ja, vandaag hadden we wind uit het noorden en dat zorgde op de meeste plaatsen voor dat de temperatuur niet echt boven die 20 graden uitkwam. We hadden ook wel wat wolkenvelden, maar inmiddels is het redelijk aan het opklaren. Komende nacht een beetje wisselend bewolkt, maar zeker in het oosten, zuidoosten, kan ook wel wat mist ontstaan. Daar hebben we vannacht ook de laagste temperaturen, net iets onder de 10 graden. Terwijl aan zee het kwik daarboven blijft. Weinig wind en ook morgen overdag staat er niet zo heel erg veel wind. In de kuststreken hebben we dan iets meer wolkenvelden, landinwaarts meer zonneschijn. En morgen komt de wind uit het zuiden en dat betekent dat het eigenlijk op de meeste plaatsen behoorlijk warm gaat worden. Aan zee zo'n 19 tot 23 graden. Maar zit je bijvoorbeeld in delen van Brabant of in Limburg of in Overijssel misschien, dan kan het daar morgen zomaar 4 of 25 graden gaan worden. Maandag nice. Wordt dan een dag waarbij het wat wisselvalliger gaat zijn met kleine kans op een beetje regen. 22 graden is het dan, nog steeds weinig wind. En dinsdag, woensdag worden dan de twee warmste dagen van de week. Met gemiddeld over Nederland zo'n 5 of misschien wel 26 graden. Nou, dus dat wordt echt even na zomeren.
2: Oh, heerlijk. Nou, dankjewel.
5: Goed nieuws, hè?
2: Ja. Mag ook wel eens. Erik Evengroen heeft minder goed nieuws, want ja, het staat nog vast.
7: Het is altijd als ik aan het woord ben, dat is dan wel weer jammer.
2: Ja.
7: Maar toch een klein lichtpuntje. De meeste files worden nu wel snel korter. De meeste vertraging zien we nog op de volgende drie wegen. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A10 naar de zuidkant van Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer met 10 minuten oponthoud ook nog. En in het zuiden van het land op de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor Kromvoort 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
11: In de kantine, de start van je zaterdagavond. Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
2: Ja, dat je dat dan niet meer zou willen, lijkt me het allerleukst van burgemeester zijn. Mensen die 60 jaar getrouwd zijn.
1: We moeten er altijd uit tijdens het nieuws.
2: Ja, nou.
1: Wat is er gebeurd?
2: Goeree-Overflakkee was toch de gemeente? Ja. En de burgemeester zei dat.
1: Ja, dat is toch raar? Ik ben jarenlang op vakantie gegaan daar in Goeree-Overflakkee. Ja. In Ouddorp.
2: Nou
1: toen er zijn mensen trouwen daar 160 jaar is het minimum.
2: Maar daarom heet het ook Ouddorp natuurlijk. Hè?
1: Ja, dus, heel goed, Wieger. Ik voel toch een heilige geest die over dit programma zweeft, Christijn. Dat,
2: ja. Ja. Mooi is dat. Nou, we gaan toch nog even praten over de politiek met jou, Victor Park. Want net terug uit New York kwam gistermiddag premier Jette met naar eigen zeggen een nieuw en aantrekkelijk aanbod aan partijen ter linker- en rechterzijde.
10: Ik keek net nog even op mijn telefoon en de meeste fracties hebben gereageerd. Dus ik verwacht dat ik de komende dagen de agenda ook behoorlijk kan leegvegen. Zodat ik alle tijd heb om met oppositiepartijen daarover
14: te praten. De meeste, dus niet allemaal. Wie nog niet?
10: Nou, ik heb er echt alle vertrouwen in dat we aan het eind van de dag al die afspraken hebben staan. En dan kunnen we ook de komende dagen laten zien hoe we echt een aantal van die grote hervormingen die gaan over onze economie en mensen aan het werk helpen. Mm. Hoe die ook met breed politiek draagvlak door die Kamer kunnen lopen.
2: Ja. Ja, zijn Marielle Tweebeke. En dat is dus inderdaad al gelukt, want vandaag staan er al volop gesprekken gaande. Hoorden we net in het nieuws ook al. En morgen ook nog met 50 plus
3: en de BBB. Toch precies. Wel, de BBB. We dachten even dat die niet meer mocht komen. Maar
2: staat op een strafbankje toch?
3: Toch ja, maar toch niet helemaal. Jette zei dat, benadrukte dat gisteren toch nog is, dat die ook zeker langs gaan komen. En ik geloof dat die gesprekken zelfs pas op dinsdag zijn. Dus dan dinsdagavond gaat het kabinet eens kijken wat er nou allemaal, wat voor extra input er nu allemaal geleverd is vanuit die partijen. En dan hopen ze eigenlijk eind van deze week misschien wel weer een volgende stap te kunnen maken met echt, ja, concreet kijken met wie je dan links, rechts, door het midden een deal zou kunnen sluiten.
2: Ja, want dat bleek dus tijdens de algemene politieke beschouwingen dat er wel geschaafd moest aan de
3: begroting. En flink ook, ja.
2: Precies. Aan de plannen van het kabinet. Ja. Maar wanneer hebben ze dat eigenlijk gedaan dan? Want
3: het schaafwerk.
2: Ja.
3: Ja, nou,
2: want jij zei ook, geloof ik net, dat het echt wel een ander aanbod is geworden.
3: Ja. Premier Jette heeft Ilko en Ilko, zoals ze in het kabinet worden genoemd.
2: Staatssecretaris en minister.
3: Klopt, ja. Staatssecretaris van Financiën of Fiscaliteit. En de minister van Financiën, Ilko Heijnen en Ilko Ehrenberg, VVD'er en D66'er. Die hebben deze week heel veel binnengezeten met elkaar. Nou, ze zitten op hetzelfde ministerie, dus dat scheelt. Dan hoef je niet zo ver te lopen. En die hebben nog eens goed naar die begroting gekeken, die het kabinet zelf natuurlijk onthuld heeft op Prinsjesdag. Wat daar nou anders kan, wat de APB inderdaad heeft opgeleverd, nog aan extra input vanuit de oppositiepartijen. Wat heeft Jesse Klaver van Pro daar nou gezegd? Mirjam Bikker van de ChristenUnie, Jan Struijs 50+. Welke wensen liggen er nou allemaal nog? Nou, daar is nog eens naar gekeken. En met ja, een nieuw voorstel in de hand. En de details, zoals Laurens Dassen al zei, die zijn nog niet helemaal uitgedokterd. Maar die Ilko en Ilko, minister en staatssecretaris, dat olijke duo, dat heeft er werk van gemaakt. En daarmee gaat Jette nu samen met dan de ene Ilko, minister van Financiën Ilko Heijnen, de boer op bij al die partijen dit weekend en begin volgende week. Ja. En dan gaan we eens zien wat daar daadwerkelijk uitrolt.
2: Over duo's gesproken stond vandaag ook een groot stuk in het AD over de premier en de vicepremier. Dus Jette en Heijnen, die zaten dan op een tandem, maar de een ging de ene kant op en de andere kant op.
3: Ja,
2: dat is het beeld dat we een beetje kregen. Een beetje flauw misschien. Want zelf gaven ze ook wel aan, we hebben helemaal geen problemen. En vaak zagen we ze ook wel lachend naast elkaar staan. Dus leken van goede verhoudingen echt wel sprake. Wat is jouw inschatting? Is het dat van die op die tandem en beide een andere kant op? Of nou, kijk, goede verhoudingen?
3: Er is iets misgegaan deze zomer. Wel in dat duo. Dus voor dan is dat beeld wel terecht. Wat ik hoorde van vandaag van de gesprekken is dat daar zeker wel een andere Ilko Heijnen zat met een ander voorstel in de hand. En een iets andere houding. Dus dat daar toch wel in is bewogen. En dat Jette en Ilko Heijnen nu toch wel echt samen optrekken, zich aan elkaar verbonden voelen voor dit kabinet. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dus dat ze, nou ja, dat het wel een tandem is waar nou ja, Jette voorop zit, maar Heijnen misschien wel in ieder geval het inhoudelijke trapwerk doet. En ze wel samen dus een kant op hebben opgaan in ieder geval.
1: Want tijd doet een hoop als het een beetje werkt.
2: Ja, is dat het? Is het tijd doet een hoop? Want van de andere kant denk ik ook altijd, ja, er zit niet in één keer meer geld in ons koffertje, toch?
3: Nee, zeker niet. Maar de strijd ging natuurlijk altijd toch ook wel een beetje over hoe je dat geld uitgeeft. Wel is het zo dat, kijk, ik vermoed van wat ik ook hoor, dat het een beetje heel veel plannen wel gewoon vooruit worden geschoven. Het kabinet Jette was, voor zeker gezien het feit dat ze minderheid hebben, heel erg ambitieus stonden. Heel grote voorstellen en vooral bezuiniging in. Nou ja, met bezuinigen maak je jezelf nooit populair. Zeker niet bij de oppositie die je wel moest overtuigen. Ja, heel veel voorstellen daarvan, die worden even op de lange baan geschoven.
2: Want regeren is vooruitschuiven, toch?
3: Feiten steeds meer in Nederland. En dat is wel iets waar de Raad van State, dat hebben we gezien bij alle stukken bij Prinsjesdag, maar ook de Algemene Rekenkamer, steeds kritischer op worden. En volgend jaar moet ditzelfde duo van Rob Jetten en Eelco Heijnen ook weer langs bij de oppositie om weer te onderhandelen. En op een gegeven moment moet je wel die bezuinigingen door gaan voeren. Want we weten allemaal dat de verzorgingsstaat wordt steeds duurder. En het moet wel ergens van betaald worden.
2: Ja, want de voorbije tijd is vaak belicht waar die drie partijen, D66, CDA en VVD, verschillen. Maar waar ze het over eens zijn, is wel dit. Dat bijvoorbeeld die sociale zekerheid, dat daaraan moet worden geschaafd. Dat het een onsje minder moet.
3: Zeker.
2: Om het zo maar eens uit te... En daar hebben ze in het verleden elkaar natuurlijk ook al wel gevonden. Hè? D66, ja. CDA, VVD hebben samen ook wel eerder geregeerd. En daar op sociaal-economische gronden konden ze elkaar vaak snel vinden.
3: Dat klopt. En ik denk dat nu nog steeds wel, dat als je die drie partijen vraagt naar waarvoor ze in dit kabinet zitten, is dat eigenlijk die grote hervormingen doorkrijgen. Het liefst dus met een sociaal akkoord waarbij dus ook de polder meedoet. Dus zowel de werkgevers van Nederland als de vakbonden. Dat is eigenlijk ook hoe dat altijd is gegaan. Niet alleen in de jaren 80 waar we het over hadden met Lubbers, maar ook later nog wel, begin jaren 2000, toen werd de WIA, die nu zo gehekeld wordt in Den Haag, toen werd die ingevoerd. Maar ook het pensioenakkoord van 2019 is allemaal werk wat niet alleen de politiek doet, maar ook de polder mee heeft. Ja, en dat is wat deze drie partijen nu opnieuw willen. Ook omdat echt, ja, al die regeringsadviseurs die ik net ook noemde, ja, die schrijven het gewoon klip en klaar op bij de stukken. De collectieve lasten groeien in Nederland gigantisch door de vergrijzing. Daar gaan we niet onderuit komen zonder enige aanpassing te maken. Want anders dan, ja, voldoen we gewoon niet meer aan het hebben van een fatsoenlijk huishoudboekje.
5: Ja. Volg je dit allemaal, Stijn?
8: Ja, zeker. Ja? Ja, maar waar ik een beetje moe van word, is dat het niet bestuurd wordt. Ik heb het idee dat er een heleboel dingen in Den Haag blijven liggen. En dan verwachten ze van de provincies en van de gemeenten dat die wel besturen. Hè? Klimaat onder andere. Ik zag laatst bij jullie collega's op de avond. Goedenavond.
5: Goedenavond, Nederland.
8: Ja, daar zat Jos Wiene, de volgens mij goede burgemeester van Haarlem. Mijn geboortestad, dus dat heb ik altijd eens mee. En die legde uit hoe hij met immigranten omgaat. En met het hele asielzoekersprobleem. En met hoe je moeilijke beslissingen. En hoe krijg je tegenstanders toch een beetje mee. En toen zat daar Caroline van der Plas. En die hoorde hem zo aan. En die zei op een gegeven moment: u klinkt als een bestuurder. Toen dacht ik, ja, dat is nou net wat jullie niet doen. Dat doet hij wel. Besturen.
3: Ja, het is ook heel, zeg maar, zeker in Den Haag, het is heel versnipperd natuurlijk, het politieke landschap. We hebben een minderheidskabinet. Dat is uiteindelijk natuurlijk ook gewoon een excuus, deze bestuursvorm, voor het feit dat er niks anders mogelijk was in de politiek. Heeft er ook mee te maken dat kiezers heel erg snel wisselen tussen partijen. De ene uitslag heb je, nou, een kabinet zit tegenwoordig niet meer zo lang. Volgt er een andere uitslag 2 jaar later die heel anders is. Dat zorgt ervoor dat er weinig continuïteit is. En inderdaad, zeker in gemeenten en provincies, waar ze wel gewoon maar eens in de 4 jaar naar de stembus gaan. Ja, daar zitten ze soms inderdaad een beetje, als je inderdaad spreekt met burgemeesters of wethouders, naar Den Haag te kijken van, nou, wij zijn hier stabieler in een willekeurige gemeente dan ze in Den Haag zijn.
5: Maar behoor je tot de mensen die een dalende vertrouwen heeft in de politiek?
8: Nou, kijk, ik zie nog altijd wel op tegen parlementsleden en ministers. Ik kom wel uit de tijd dat je daar tegen opkijkt. En dat er nog een eerzaam beroep was. En mensen het ook lang waren. Maar waar ik niet goed tegen kan, is dat sommige partijen, bijvoorbeeld de VVD, eigenlijk in een constante campagnestand staan. De hele tijd denken, als we dit nu doen, hoe reageren mijn kiezers dan? En ik vind het dan heel jammer dat de VVD er niet voor gekozen heeft.
5: Meer met de beeldvorming bezig.
8: Ja, meer
5: eigenlijk
8: met de beeldvorming bezig is dan met gewoon besturen.
3: Dat is wel iets wat bij de VVD misschien heel duidelijk is, wat ook in de media naar voren komen. Maar om heel eerlijk te zijn, vrijwel iedere partij in Den Haag heeft hier in meer of mindere mate last van. De angst voor kiezers, de angst om lef te tonen om te besturen en bij volgende verkiezingen afgestraft worden. En dat is ook gewoon omdat dat daadwerkelijk gebeurt. Kiezers hebben in die zin wat minder geduld tegenwoordig dan ze bijvoorbeeld in de jaren van Lubbers hadden, toen er ook gigantisch werd bezuinigd, daar heel veel protest tegen was, maar Lubbers wel weer de verkiezingen in ieder geval 2-3 keer op rij gewoon won. Ja, dat heb je in Nederland eigenlijk heel weinig.
5: Dat was
3: nog.
5: Natuurlijk nu ook het spel met wie knippert er het eerst. Dus heel erg een kat-en-muisspelletje eigenlijk, terwijl je als burger denkt, jullie zouden elkaar toch veel makkelijker en sneller in bepaalde dingen moeten kunnen vinden. Hoezo moet er gekozen worden voor links of voor rechts? En waarom gaan we allemaal mee in de frame van dat spel? Want niemand wil de schuld hebben voor eventuele verkiezingen die straks weer moeten komen. Dat heeft eigenlijk een beetje te maken met wat u zegt, toch? Over die beeldvorming. Je wilt niet afgestraft worden en je wil niet degene zijn die hier schuldig aan is.
3: Maar kijk,
5: wij hebben er niks aan.
3: Dat klopt. En kijk, het zijn niet alleen eventueel een kabinetsval, maar het is een feit dat aanstaande maart kunnen we gewoon in dit land naar de stembus gaan, kunnen we een nieuwe provinciale staten en daarmee getrapt een nieuwe Eerste Kamer kiezen. Maar dat zorgt er wel voor dat die partijen ook denken, als ik nu in deze onderhandelingen een bepaalde veer laat, word ik dan straks in maart afgestraft door de kiezer? Of moet ik juist een stap naar voren doen, lef tonen om wel tot een deal te komen met het kabinet? Al dat soort afwegingen worden wel gemaakt in heel veel kamertjes in Den Haag. Maar er is wel een grote mate van angst dat als je nu zelf iets doet en bijvoorbeeld iets inlevert, of toestaat dat het minderheidskabinet iets doet waar je het niet mee eens bent, dat dan de kiezer een ander vakje rood kleurt in maart.
2: Beeldvorming, wees daar iets minder mee bezig. Dat is in ieder geval het verwijt van Stijn Vens hier aan tafel. Dat verwijt dat hij daar te veel mee bezig zou zijn, kreeg ook en krijgt ook vaak onze premier, Rob Jette, de Insta-premier, die veel bezig is met leuke foto's maken als die ergens is.
8: Maakt hij ze wel zelf of niet?
2: Nou nee, heeft volgens mij ook een beeldregisseur mee.
3: Ja, hij heeft dat AI is. Wouter Scheepstra.
13: Hij heeft
3: daar een team voor, maar ik vind zelf...
2: Of zeg je, hallo, dat hoort ook gewoon bij deze tijd.
3: Ik vind het zelf heel erg ook gewoon bij deze tijd horen. Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer hebben uitvoerig mensen in dienst om dat allemaal te doen. Om hun eigen social media content te maken. Het wordt ook bij veel partijen gewoon goed bekeken. Er is een reden dat de VVD nu met een podcast gaat starten waar fractievoorzitter Ruben Brekelmans en minister van Infrastructuur Vincent Karremans samen de Bromans podcast, dat die samen gaan
2: gevonden
3: zitten.
8: Wat erg.
2: Bromans, snap je? Mans.
8: Totale horror lijkt me dat.
3: Maar er is interesse in en die partijen zien het allemaal. Henry Bontebal heeft zijn eigen podcast over boeken.
5: Maar hier spelen natuurlijk ook vooroordelen mee over zijn geaardheid. Hij krijgt natuurlijk heel veel over zich heen omdat hij die filmpjes deelt met zijn partner. En laten we nou wel wezen, hier zit echt wel homofobie achter ook hoor. Iedereen is zichtbaar op Instagram. Dat weten we allemaal. Ik zou geen uitzondering kunnen maken, eerlijk gezegd. En natuurlijk, hij heeft een andere positie als premier. Maar hier speelt zeker wel die kritiek mee. Ik kijk nu naar Stijn Vens en die knikt.
8: Ja, nee, het is verschrikkelijk wat die man allemaal op de sociale media...
5: Ja, dat is echt niet niks, hoor.
1: En de cijfers van de jeugd zijn ook niet best, als ik dat zo heb gehoord.
5: Precies.
1: Zo.
13: En ik denk ook dat het juist belangrijk is dat hij dit doet. Als je kijkt naar populariteit van bijvoorbeeld de FVD onder jongeren, die gigantisch hoog is. En dat is omdat zij TikTok als een van de eerste heel slim hebben ingezet.
3: Gebleven. Klopt, ja. En die hebben daardoor inderdaad een heel groot slag geslagen in de strijd om de jongere kiezer. Ik denk dat Jette zelf het ook juist inderdaad vanuit emancipatie, maar ook gewoon qua leeftijd is hij natuurlijk een stuk jonger, jongste premier van Nederland. Die heeft daar meer aansluiting bij. En ze hebben gezien bij D60 dat de vorige campagne heeft gewerkt. En bijvoorbeeld de kritiek ook op bezoek in New York aan de Stonewall in. Ja, ik denk ook, dat is volgens mij past het heel erg in waar Nederland voor staat.
2: Is dat de gay bar?
3: De gay bar in New York, historische gay bar, waar eigenlijk het gevecht in Amerika voor homo-emancipatie echt tot letterlijk een brandpunt kwam. Het is heel begrijpelijk dat een premier van een land als Nederland daar
5: wie
3: een bezoek aan brengt.
5: Wie noemde hem nou Instagram premier? Ook weer?
1: Wie niet?
5: Nee, er was iemand uit de politiek ook die dit een paar keer herhaalde. Die maakt zich daar dus dan ook schuldig aan.
2: Wat je vaak ziet is dat het beeld dan geplaatst wordt tegenover de inhoud. Maar dat hoeft helemaal niet in tegenstelling te zijn. Dat kan natuurlijk ook prima samengaan. En de komende tijd zal bewijs inderdaad of beeld en inhoud nog meer zullen harmoniseren.
1: En of er überhaupt nog inhoud komt.
2: Nou, liever. Precies. Het WK wielrennen vindt plaats dit jaar in Canada, Montreal. Sebastian Timmerman, de wegwedstrijd bij de vrouwen of de tijdrit? Ik weet het even niet.
15: Nee, het is de wegwedstrijd. Ja, wegwedstrijd. Vorige week toen is de tijdrit al verreden. Waar Demi Vollering toch enigszins teleurstelde. Ze werd toen achtste. En Vollering is de topfavoriete voor deze wegwedstrijd. Die al een paar uur aan de gang is. Bijna 3 uur zitten de vrouwen op de fiets. We hebben ruim een uur geleden een zware valpartij gezien. Waarbij onder andere de titelverdedigster uit Canada, Madeleine Valliere, bij betrokken was. Die rijdt op grote achterstand. De Spaanse Paula Blasi is een vrouw van naam die al heeft opgegeven na een valpartij. Maar Blasi, winnares van Amsterdam Gold Race en de Ronde van Spanje dit seizoen, was ook niet helemaal fit aan de wedstrijd begonnen. Op 78,5 kilometer van de finish hebben we nog één koploopster. Dat is de Noorse Edset. En ze heeft nog maar een voorsprong van 15 seconden op het eerste deel van het peloton. Dat zijn ruim 30 vrouwen bijeen. Vollering daar prima omgeven vooraan in dat peloton. Rijdt tot nu toe een erg attent wereldkampioenschap. En is dus op papier de topfavoriet om eindelijk die prijs te gaan bemachtigen die ze nog niet heeft. En dat is de wereldtitel dus op de weg.
2: Ja, even nu een hele korte redactievergadering. Fidan, goed idee om nu te gaan praten over Sylvester Stallone.
5: Oh, heerlijk.
16: Ja, altijd een goed idee. Altijd.
2: Rocky, Rambo, The Expendables, Sylvester Stallone groeide uit tot een van de grootste actiehelden van Hollywood. Maar achter die stoere mannen schuilt vaak ook

0: zachts. Stallone is 80 geworden en vertelt zijn levensverhaal in zijn nieuwe memoires.
1: No. Hasta la vista, baby.
2: Who are you?
1: Worst nightmare.
3: Happy birthday, asshole.
4: It's over.
2: Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off! You don't just kill a guy like that.
1: I just did.
5: Nou, waar te beginnen met deze man? Wat me opvalt is, het is wel een acteur waar, ja, die wel door iedereen zo'n beetje geliefd is, toch? Dat heb je niet altijd met die man. Maar iedereen heeft wel sympathie voor Sylvester.
6: Zeker.
5: Ik mag hem Sylvester noemen.
6: Ja?
5: Ja, zeker wel.
6: Ik noem hem zelfs gewoon Sly.
5: Ja. Jij wint.
6: Ja. Nee, ja, nou, nu wel inderdaad. Omdat hij toch wel echt dat heeft opgebouwd. Maar
5: was het ooit anders dan?
6: Ja, want in 76, zeg ik in mijn hoofd, echt kwam Rocky uit natuurlijk. En dat was een geweldig groot succes.
5: Begin,
6: en daarna
5: dacht
6: hij, ik ga door. Maar ja, hij werd ineens op zo'n voetstuk geplaatst. En iedereen schreef grote dingen over hem. Ook een paar lelijke dingen. Maar ja, dan komen een paar films wat flops waren. En hij bleef om zich heen slaan. Heeft ook zelfs recensenten toen gezegd van, kom maar, ik sla in elkaar. Dat ging niet zo lekker. Hij is terug,
7: wel in character.
6: In character, maar hij is er snel van teruggekomen.
0: Dat zou Jet eens een keer moeten doen.
7: Ja. Kom maar, ik sla in elkaar.
5: In character,
7: hij heeft er de kracht voor.
8: Of een hockeystick van zijn vriend.
7: Precies.
5: Ja, wat ik wel interessant aan hem vind, is dat men, dat hoor je wel vaker, dat als men het over hem heeft, zegt, het is eigenlijk een hele slimme man, hoor. Hij heeft later zijn bachelor gehaald, geloof ik, op de universiteit voor schoonheid voor kunsten.
6: Ja, hij is een heel groot kunstliefhebber. Hij heeft in zijn huis overal hele grote kunstwerken. Ook een paar van zichzelf, dat vind ik ook wel weer
5: maar
6: heel
5: bizar cool. Dat men dat denkt. Maar bizar dat men dat denkt, omdat hij natuurlijk deels verlamd is. En dat zie je natuurlijk aan zijn gezicht. Ja. En hij speelt in films waar hij toch vooral de schurk speelt. Of een vechtersbaas. Dus er bestaan nogal wel wat vooroordelen over hem. En ook aan het begin van zijn carrière natuurlijk. Maar kan je beginnen vertellen hoe hij uiteindelijk is gekomen waar hij, nou, we hebben hoeveel minuten, maar
6: ja, ik zou heel
5: kan je beginnen, de short way.
6: Heel kort, had het thuis heel erg zwaar. Ouders die altijd aan het werk waren. Hij zat vooral in een kosthuis, dus kreeg niet veel liefde van huis. Raakte daardoor ook verslingerd aan films. Zag die helden, dacht dat wil ik ook. En wat hij zelf ook altijd heeft toegegeven, ook een reden voor hem waarom hij wilde gaan acteren, is om liefde te krijgen van onbekenden dus eigenlijk. Maar goed, daar had hij heel veel behoefte aan. Een vader die hem ook sloeg thuis, veel geweld thuis. Hij, vanwege zijn uiterlijk en vanwege die vooroordelen die jij nu ook noemt, kreeg hij vooral de rol eigenlijk altijd van schurk. Terwijl juist hij zelf over zichzelf zei van, ja, maar ik ben ook heel erg aardig en gevoelig. En daarom ging hij Rocky schrijven. En dat is juist de kracht van hem, is vooral in een tijd van jaren 70, we hadden ook Schwarzenegger, hè? Dat was zeg maar de ultimate fight machine. Echt dat hypermasculine, wat er toen heel erg was. Hij was ook in die film, ja, een vechtersbaas.
5: Een underdog.
6: En iemand met een hele kwetsbare gevoelige kant. Dus hard van buiten en kwetsbaar van binnen. En die combinatie.
5: Een beetje zoals Hitler, zeg maar.
0: Ja, ik word dan ook weer zo vaak vergeleken met die mannen.
6: Ja, dat snap ik.
8: Tegen je lichaamsbouw ook.
0: Ja, dat moet ik een keer ophouden. Die meerlaagse Stallone, daar zegt hij zelf het volgende over.
1: Instead of feeling sorry for myself, I said maybe all this hardship and extraordinary chaos prepared me for what was coming, which is an unbelievable difficult voyage to get this film made when you are nobody. I think back, how did Rocky ever get made? I mean, and then I realized perhaps all this confusion and chaos and turmoil in my life, which it really was. It reads like a bad novel. I have such mixed feelings about my past. Like, was it good or is it bad? Did that really help me? Did it not? And that's what the book is about.
5: Die film is zo goed dat ik hem aan mijn zoontje laat zien en die is 12.
6: Mm-hmm.
5: Zo'n klassieke oude film. Je zou kunnen denken best wel traag, hè, als je hem nu terugziet. Hij vond hem fantastisch. En ging er van alles over lezen en doen. En zei tegen mij, wist jij dat toen Sylvester Stallone nog niet was wie hij is geworden, dus arm en aan de grond, dat hij toen zijn hond moest verkopen
6: Hij had
5: voor geld.
6: Het verhaal is dat hij nog maar 106 dollar of zo volgens mij had. Zijn hond moest verkopen. Badkas heette die volgens mij. En mooie naam ook. En die moest hij verkopen. Uiteindelijk wel die film kunnen maken. Overigens, hij heeft natuurlijk zelf geschreven, geproduceerd, geregisseerd. Niet geproduceerd, wel geregisseerd. Maar ook zelf de hoofdrol. Ze hebben hem echt volgens mij $260,000 geboden om niet in die film te gaan spelen. Hij heeft helemaal afgeslagen. Hij wou per se. Toen werd hij een wereldster, heeft hij de film teruggekocht voor iets van $10,000.
0: Ja, en, maar de film teruggekocht?
6: De hond. De hond heeft die hond terug moeten kopen. Toen wisten ze, je wil hem zo graag hebben, wordt duur. Ja.
5: Lucky dog.
0: Even een vervelend bericht nu, maar ga ik wel delen met de luisteraar. Victor, jij gaat ons verlaten. Maar heel graag tot de volgende keer. We hebben weer van je bijdrage genoten. Zo dadelijk uur 2 gaan we uitgebreid praten over een indrukwekkende docu en over de paus. Tot zo.
4: NPO Radio 1.
9: Podcast.
10: Zo waarlijk helpen mij God Almachtig.
4: Hoe werkt onze monarchie?
11: Leve de koning. Hoera.
4: Wat doet de koning?
12: Veel praten.
13: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland dan dat ze echt nodig zijn.
4: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
14: Leden van de Staten-Generaal.
4: Hoeveel kost het koninklijk huis? Is het nog van deze tijd?
15: Ja, ze staan wel ergens voor.
16: Nee, ik vind het ouderwets.
17: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
18: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
4: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
19: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
20: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
21: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
20: Nu bij Dirk, Vivera. Diverse varianten, €1,69. Plantaardig voordeel.
22: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
23: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
24: Interessant. Wat verdien jij dan?
23: Zo open bedoelen ze vast niet.
25: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
26: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
27: Volido.
25: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
28: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
29: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
30: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
31: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
30: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
4: NPO Radio 1, 6 uur. En Fidan Ekis.
0: Ja, zo dadelijk in uur 2 van WNL in de kantine gaan we uitgebreid praten over de indrukwekkende documentaire uit Coma. De maker is bij ons aangeschoven en dan gaan we ook nog eens praten over Sylvester Stallone, zien we, maar zeker ook over de paus, over grootheden gesproken. Nu het NOS Nieuws, gelezen door Dorien Bouwman.
32: Het was een komen en gaan van oppositiepartijen bij het ministerie van Algemene Zaken vandaag. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen spraken vanochtend eerst met ChristenUnie, toen met Pro en Volt en tenslotte met SGP en JA21 over de begrotingsplannen. Politiek verslaggever Michiel

0: Breedveld. Hoe keken al die leiders van die partijen toen ze weer naar buiten kwamen?
1: Van de ChristenUnie verzuchtte zelfs, het was eigenlijk een soort opluchting. Het kabinet is het eindelijk eens en straalt urgentie uit. En dat mag ook wel na zo lang. Zij was positief, wilde doorpraten. En dat hoorde je ook bij een tweetal. Ze vormen nu een blok, Klaver van Pro en Dassen van Volt. Samen goed voor een meerderheid in Tweede en Eerste Kamer. Dat is dus aantrekkelijk. Maar goed, wel over links. Maar deze partijen waren positiever vandaag. Klaver.
2: Het was een goed gesprek. Ik heb voor het eerst echt bereidheid gezien bij het kabinet om tegemoet te komen aan de eisen van Pro. Om bezuiniging op de WIA en de WW echt helemaal van tafel te halen.
3: Is hij helemaal van tafel?
2: Nee, ik heb bereidheid gezien. Hier moeten we echt over doorpraten. Maar ik heb voor het eerst echt bereidheid gezien waardoor ik denk, hier moeten we snel over doorpraten.
1: Zo bereid leek het kabinet dat een deal zelfs mogelijk zou kunnen zijn volgens Klaver. Maar goed, de devil is in de details, dus veel hangt af van waar ze dat geld vandaan halen. Want niet bezuinigen op sociale zekerheid betekent toch geld ergens anders vandaan halen.
0: Ja, en het klinkt alsof er nu toch over links wordt gedacht. Is er nu een duidelijke richting gekozen door het kabinet?
1: Nou, als je Klaver hoort, denk je van nou, het kabinet is flink naar links opgeschoven. En ja, eigenlijk is dat wat JA21 en SGP ook zeiden toen ze weggingen bij premier Jette en minister Heijne van Financiën. Want ja, als je pro tegemoet komt, kom je verder weg bij ons, zei Eerdmans.
4: Nou, daar zal het in de praktijk nog het antwoord op gegeven moeten worden. Ik begrijp dat ook Klaver niet op alles tevreden is. Ik zie een aantal wenkingen naar links.
1: En uw kant op, welke dan?
4: Nou, die zoek ik, want die zie ik op dit moment niet, behalve box 3. Dat was natuurlijk heel belangrijk voor ons, de lastendalingen. Nou, daar is niet meer bijgekomen. Je kan zeggen, daar ben je in de miljoenennota, heb je een paar dingen teruggezien. Maar migratie is bijvoorbeeld helemaal niet aan de orde geweest, hè, om wat te noemen. Kijk, en dan, als je het hebt over onze deal met JA21, dan gaat het altijd ook over migratie, over veiligheid en over lastendalingen. Nou, dat is vandaag niet veel op tafel geweest.
1: Nee, dus richting JA21 is het in ieder geval niet dichterbij gekomen volgens Eerdmans. En ook SGP-leider Stoffer was niet enthousiast, want die hebben natuurlijk wat eisen op medisch-ethisch vlak. En daar is het vandaag helemaal niet over gegaan.
0: Ja, en tegelijk probeert premier Jette toch het beeld te houden dat hij bij links en bij rechts steun wil vinden.
1: Het brede akkoord, en dat is nog steeds het devies voor het kabinet, over links en over rechts, misschien wel 100 zetels waar ze op mikken. En daar zien we dus premier Jette die zegt van nou, ik blijf daar toch naar zoeken, die brede overeenstemming.
5: Wij hebben denk ik drie soortgelijke gesprekken gehad met ChristenUnie, Pro, Volt, SGP en JA21. De een is enthousiast over onderwerp A, de ander wat enthousiast over onderwerp B. Wij zien echt mogelijkheden om dat op een goede manier bij elkaar te brengen. Daar zullen we ook aan doorwerken.
0: En dan komt maandag ook 50PLUS nog langs. Wat mag die verwachten?
1: Nou, ongeveer hetzelfde verhaal. Dus proberen 50PLUS binnen te halen met inderdaad die verzachting, of in het wat schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. BBB komt dinsdag nog langs. En ja, dat is allemaal belangrijk, met name voor de VVD. Want die willen natuurlijk niet de indruk wekken dat dit kabinet de oplossing over links zoekt. Dat mag misschien dan de uitkomst zijn, maar dat moet zeker niet het doel zijn.
0: Michiel Breedveld in Den Haag, dankjewel. Voor de tiende keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de 10 sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo vanmiddag bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Frankrijk. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. UEFA heeft Feyenoord 75.000 euro boete opgelegd voor het wangedrag van supporters tijdens het Champions League duel tegen Barcelona. Driekwart van de boete is voor het racistisch bejegenen van zwarte spelers van Barcelona. Daarnaast gooiden Feyenoord supporters dingen op het veld en werden vernielingen aangericht. Een meerderheid van het Ierse nationale voetbalteam wil toch spelen tegen Israël. Een aantal spelers weigerden dat uit politiek oogpunt. Het team heeft erover gestemd en de wedstrijd in de Nations League gaat morgen toch door. Eén Ierse speler heeft zich daarom teruggetrokken. En wie dat is, is niet bekendgemaakt.
3: Het NOS-journaal.
0: De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag, als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof, omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jetten, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zetelt beschermd moet worden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest dus genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek startte, was dat al een verrassende prestatie. Isaac Hadjar, teamgenoot van Verstappen, werd derde. En Kimi Antonelli staat nog steeds aan de leiding in het klassement. Het weer. Ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden.
6: Ja, Erik Evengroen, hebben we weer contact? Ik vind het wel leuk, maar ja, je zei net al, mijn boodschap is dat vaak niet.
7: Nee. Ik probeer het toch iedere keer wel positief te herformuleren. Want het wordt wel steeds minder, het aantal files. Dus we gaan echt de goede kant op. Een handjevol nog, maar die hebben hoogheid zo'n 5 minuten oponthoud. En 3 met iets meer vertraging. Om te beginnen de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Watergraafsmeer 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A28, Utrecht-Zwolle, daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar dat kost je wel een kleine 10 minuten ook. En tenslotte de N65 Tilburg richting Den Bosch voor Kromvoort. Ook daar nog 10 minuten vertraging.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Bij veel klinieken krijgt u een anti-snurkbitje. Ruistaal begint altijd met een onderzoek van alle mogelijke oorzaken en eindigt met de meest geschikte oplossing. En dat hoeft geen bitje te zijn. Ruistaal Slaapkliniek. Wakker aanpak, betere slaap.
15: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
19: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
20: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
21: NPO Radio 1. WNL.
0: Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit Hilversum.
22: Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel fijne gasten.
21: In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
0: Bij ons aan de stamtafel filmjournalist Merel van Baal, documentairemaker Wouter Scheepstra en Vaticaankenner Stijn Vens.
22: Er komen heel veel berichten binnen. Oh, wat een fijne gasten. En daar kunnen we alleen maar volmondig mee eens zijn. Je kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL. Volg ons op @WNL vandaag. Hoe staat het toch met de vrouwen in Montreal, Sebastian Timmerman?
23: Daar heeft Demi Vollering echt hele sterke ploeggenoten. Dus Nederland heeft op het wereldkampioenschap in Canada en Montreal inderdaad het heft in handen genomen, het initiatief genomen. 64 kilometer zijn er nog te gaan. Er moeten rondjes gereden worden van ruim 13 kilometer lang. En elk rondje zit daarin een behoorlijke

0: euro subsidie. Dewarmte.nl.
1: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
2: NPO Radio 1. WNL.
3: Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit Hilversum.
4: Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel fijne gasten.
2: In de kantine.
5: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
3: Bij ons aan de stamtafel filmjournalist Merel van Baal, documentairemaker Wouter Scheepstra en Vaticaankenner Stijn Vens.
4: Er komen heel veel berichten binnen. Oh, wat een fijne gasten. En daar kunnen we alleen maar volmondig mee eens zijn. Je kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL. Volg ons op @WNL vandaag. Hoe staat het toch met de vrouwen in Montreal, Sebastian Timmerman?
6: Daar heeft Demi Vollering echt hele sterke ploeggenoten. Nederland heeft op het wereldkampioenschap in Canada en Montreal inderdaad het heft in handen genomen, het initiatief genomen. 64 kilometer zijn er nog te gaan. Er moeten rondjes gereden worden van ruim 13 kilometer lang. En elk rondje zit daarin een behoorlijke beklimming van bijna 2 kilometer aan zo'n 7-8% gemiddeld op de beroemde helling waar Montreal naar vernoemd is, de Mont Royal. Prachtige helling van ruim 200 meter hoog. Grote begraafplaats ligt daarop. Veel parken en heel veel publiek dat kijkt in het zonnetje. Prima omstandigheden. 20 graden naar het peloton dat uitdunt en uitdunt. Veel rensters moeten er op dit moment al. Valière, Blasi, dus al gelost. Ook Kimberly Lecour. De vrouw uit Mauritius rijdt op achterstand omdat de Nederlandse ploeg het tempo hoog houdt op dit moment. Dat doet het momenteel met Rianne Marcus vooraan in het peloton. Daarachter zit Carlijn Swinkels, Puk Pieters is er nog bij. En dan iets verderop in het peloton rijdt de absolute kopvrouw Demi Vollering. Voorlopig gaat het allemaal volgens plan. 63 kilometer nog te gaan op dit WK voor de vrouwen in Montreal.
4: Ja, één gast is nog niet genoemd. Dat is onze columnist Marcel Verrek. Aan jou het woord.
5: De Week van Marcel Verrek.
7: Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Maar eigenlijk is het maar goed ook, want ik zit al dagen te studeren op de verklaring van de NPO over de beoogde hernieuwde deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ik weet, er is honger, oorlog, klimaat, narigheid, de praatjes van Tina Nijkamp en andere treurige ellende in de wereld. Maar baas boven baas, het Songfestival verdient nu even alle prioriteit. Nadat Nederland bij monden van Avro Tros in een zeldzaam moment van moreel besef vorig jaar van deelname afzag vanwege de gedragingen van deelnemer Israël en Gaza aan omstreken, is het de bedoeling dat we dit jaar wel weer mee gaan doen. Waarom? Is er zoveel veranderd, CQ verbeterd in de Palestijnse gebieden? De vraag stellen is haar beantwoorden. De NPO stelt dat de EBU, de organisator van het festival, bepaalde regels heeft aangescherpt. Zo mag je nog maar 10 keer aan zoveel euro per sms'je stemmen in plaats van 20 keer. Dat maakt de situatie natuurlijk een stuk humaner in de Gazastrook. En zo zijn er nog wat kleine wetswijzigingen die de NPO over de streep hebben getrokken. En daar was ook weer het aloude adagium dat het festival niet politiek behoort te zijn, maar vooral dient ter verbinding der volkeren. Maar leidt het ook tot verbinding van gewone slachtoffers. Dit is een buitengewoon diffuse poging om kool en geit te sparen en er ontstaat nu een situatie die sterk doet denken aan de structurele machteloosheid van ons minderheidskabinet. Want ja, vind nu nog maar eens een artiest die hier zin in heeft. Dat kabinet raakte trouwens ook nog bijna minister David van Wil kwijt, die onhandig had lopen goochelen met aangiftecijfers, ongetwijfeld om zijn achterban te bekoren. Want daar gaat het tegenwoordig alleen maar om, het bekoren van de achterban. Bij het Songfestival is die achterban natuurlijk zeer belangrijk. Ja, ja, de achterban. Alles is gericht op de achterban, zowel groepsmatig als individueel. Ik zou hier nu heel makkelijk een homo-vijandig grapje over kunnen maken. Wat heb jij een lekkere achterban, haha. Maar laat ik de schokkende acceptatie cijfers onder jongeren aangaande de LHBTU+ gemeenschap, ook die woordspeling, haha, laat ik geheel tegen mijn natuur in liggen, niet nog verder laten kelderen. Misschien moet ik dat deze keer overlaten aan de niets ontziende komieken Jan Roos en Dennis Schouten. Deze parelen der schepping worden nu vervolgd omdat zij zich volgens het OM hebben bezondigd aan gendergerelateerde verbale agressie. Hier moet ik het toch even voor deze mannen opnemen. Het is niet chic om vrouwen te betitelen als gebraden olifanten,

Maar wie het uiterlijk van beide heren kent, snapt wel dat er af en toe wat stoom moet worden afgeblazen. Het is natuurlijk lomp, maar ikzelf en veel van mijn cabaret-collega's hebben ons om onszelf in de vaart der volkeren op te stoten aan wel ergere omschrijvingen gewaagd. Dit alles met een beroep op de vrijheid van meningsuiting, en die is, als het om lucratieve humor gaat, schier onbegrensd. Minstens zo grof, maar zeker niet leuk, zijn de plannen die Donald Trump heeft met het internationale strafhof in mijn stad Den Haag. Zullen de kloeke woorden van onze brullende oppermuis Jette hem ervan weerhouden om deze gehate institutie met de grond gelijk te maken? Of zijn al zijn raketjes opgeraakt in de roekeloze strijd tegen Iran? Als hij echt overgaat tot een vernietigende actie, heeft zijn vriend Mark Rutte, die om de hoek woont, ook meteen uitzicht op zee. We mogen bij deze gek niets uitsluiten. En met deze gek bedoel ik natuurlijk Donald Trump, voor de duidelijkheid. Ik vrees overigens dat hij zich, net als de meeste Hagenezen, in dat geval niet aan het geldende vuurwerkverbod zou houden. Het is me wat in de wereld, maar gelukkig heeft de NPO het vaste geloof dat het Eurovisie Songfestival allen zal verenigen. En misschien dat Mark Rutte, die al zoveel vieze klusjes voor ons land heeft opgeknapt, met een loflied op de grootheid van Donald Trump, zijn specialiteit, ons land kan vertegenwoordigen. Maar hij kan niet zingen, zeggen jullie. Dan zeg ik, precies, het is het Songfestival. Rutte doet dat dan ook om zijn eigen stad een beetje heel te houden. De zelfbenoemde stad van vrede en recht. Die vaak de schuld krijgt van allerlei zaken, maar stiekem toch meestal op de ontwikkelingen vooruit loopt. Zo komt er nu in Rotterdam een experiment waar allerlei ernstig verwarde personen bij elkaar onder één dak worden gebracht. Dat hebben wij in Den Haag al eeuwen. De Tweede Kamer. Oei, oei, wat zeg ik nu? Dat wordt ongetwijfeld een brief van het Openbaar Ministerie.

0: Er zijn heel veel mensen aan tafel die hier een beetje van beginnen te glimmen.
1: Maar Wouter?
0: Jij wel helemaal.
2: Nou, we beginnen echt te glimmen als het over AZ gaat. Hè. Ik ben opgegroeid in Alkmaar, dus dat is echt mijn club.
0: Maar professioneel?
2: Ik begrijp waar je naartoe wil.
0: Natuurlijk.
2: Ik heb ook een documentaire gemaakt over Feyenoord in coronatijd. Ja. Samen met ook andere regisseurs.
0: Ja.
1: Wouter Scheepstra deed dat. Voor de mensen die net inschakelen en alleen maar Wouter horen. Je bent de documentairemaker. Wat maakte Feyenoord specifiek in dat seizoen zo interessant om te volgen?
2: Dat is een goede vraag. Ja, Feyenoord raakte wederom in financiële problemen. Dus dat was ook heel interessant. De wereld was in rep en roer. En hoe gaat zo'n voetbalclub daar achter de schermen mee om?
3: Dat is, wie heb je allemaal gevolgd?
2: Nou, we waren met meerdere regisseurs. En er waren twee die zaten met toenertijd Dick Advocaten. En die riep dan ook, kom op jongens! Zat hij in de kleedkamer. En die zat helemaal in het coronaprotocol ook. Er ging met die spelers mee. En ik was verantwoordelijk voor alles wat met supporters te maken heeft. Dus ik zat dus niet in een coronaprotocol. Ik zat dus overal waar je dus wel corona kon krijgen. Dus dat was een beetje de verdediging. Ja. Ja.
4: Ja. En de hele tijd in gevangenissen en in busjes van de ME en al dat soort dingen. Of
0: nou, precies wat als je denkt.
2: Ook wel bij Harde Kern thuis. Dat is zeker
4: bij de Harde Kern thuis.
2: Ja.
0: En hoe is dat geweest dan voor jou? Heb je op momenten onveilig
3: het overleefd?
0: Gevoeld? Nou ja, oké.
2: Ik heb me niet onveilig gevoeld. Nee, dat niet. Maar ik kwam bij allerlei verschillende mensen. Dus ook bij Harde Kern. Maar ook bij hele lieve mensen. Driehoog achter.
0: Heb je op dat moment ook wel gedacht, de Harde Kern, die heeft de club in zijn greep?
2: Ik zit daar niet helemaal in. Dus dat weet ik niet precies. Hè. En wat ook scheelde, de Kuip, die werd niet gevoetbald in het stadion. Hè. Dus ik kwam heel vaak bij mensen thuis. Hè, soms mochten er eens, wie weet het nog, mochten er eens 7000 of 13.000 mensen mochten weer naar binnen. Ja. Dus wie weet hoe het zou zijn geweest als ik een heel seizoen lang in een volle Kuip had gestaan.
3: Hey, wat voor mensen zitten er eigenlijk in die Harde Kern? Want ik heb altijd het gevoel dat Harry moet zijn die in zijn voortuin op een kratje bier zit te drinken om 10 uur 's morgens. Maar ik heb het idee dat dat soms wat gemengder kan zijn.
2: Ja, ik ben daar eerlijk gezegd geen expert in. Hè. Kijk, Feyenoord heeft een Harde Kern. Ja,
3: ze hebben
2: je
3: goed bang gemaakt.
2: Verschillende groeperingen.
3: Goed voorzichtig in je woorden.
2: Ik zelf heb het meest genoten bijvoorbeeld van Jarnella uit Hoogvliet in Rotterdam. Driehoog achter. En Jarnella die was uit Curaçao gekomen. En die voelde zich heel erg eenzaam soms. Die miste haar familie, die miste haar ouders. En wat gingen ze dan doen? Dan gingen ze wedstrijden van Feyenoord terugkijken. Wat was het? Feyenoord-Ajax. Was het 5-2 geloof ik? Dan zetten ze hem weer op. En dan kwam mijn man weer binnen. En dan zit je nou alweer te kijken.
5: 6-2, ja, dat zeg ik. 6-2
2: was het. Ja, precies.
0: Stijn Vincent, dit wat jij nu beschrijft, Wouter, is een soort van bijna religieuze waarde die aan voetbal wordt toegekend.
2: Ja.
0: Toch?
2: Nou, zoals met dit voorbeeld. Hè, voor haar, zij mist haar familie in Curaçao. Ja. En op de tribune, dat voelde voor haar als haar familie.
0: Ja.
2: En ik weet nog dat haar man, die had dan de kampioenswedstrijd gemist. Hè. Ze hadden zo'n record waar ze alles opnam. Nou, dat was echt een drama.
4: Maar daar voetbal is ook een beetje religieus gestructureerd. Hè? Ja. Met heiligen. Ja. En ook als mensen. En ook, weet je, ook, je ziet ook hele godsdienstoefeningen tegenwoordig in het stadion. Dat is laatst nog met het overlijden van Martina Koeman. Dat is prachtig, heel ontroerend. Maar ook supporters, er wordt aandacht aan besteed. Mensen gaan klappen. Het is,
5: Ik heb net een schitterende documentaire gezien over het doelpunt van Maradona tijdens het WK in 86. Ja. Met zijn hand.
3: Ja. Hand, van
5: hand van God.
3: De match. Geweldige film, ja.
5: Geweldige film. En het heeft ook wel. Een stadion heeft ook wel iets. Van een kerk.
4: Nou, die missen tegenwoordig. Dat zijn bijna voetbalwedstrijden, toch?
0: Stijnfans, wat slaan jij een mooie brug. Tussen stadion en kerk. Want wie treedt erop in het stadion? Of wie trad erop in het stadion? Is nog steeds in Frankrijk. Ik heb het over de paus. Hoe dat klonk. Want hoeveel duizenden jongeren zaten nou in het Stade de France?
5: 80.000.
0: Zo. Dat klonk dus zo, hè? De paus in Stade de France.
6: Chef Redditser. Je remercie Dieu de la grâce. Que m'est offert de me trouver ici, sur cette place de la Concorde, pour célébrer l'Eucharistie.
0: Nou, dit is nog actueler.
5: Dit was van vanmiddag.
0: Precies, Place de la Concorde.
5: Ja, Place de la Concorde.
0: Maar ja, het Stade de France, hebben die ook nog? Dat weet ik, ga ik even vragen. Ja, even naar luisteren. Ja, kijk. Een soort popheld, hè? Ja.
6: La première chose que je voudrais dire est très simple.
7: Merci. Ja. Merci à Dieu. Merci à vous.
1: Dit nou een staatsbezoek heet?
5: Ja, dat is een staatsbezoek. Maar een paus gaat allereerst altijd naar zijn medegelovigen. Naar de katholieken in Frankrijk dus. Hij wordt ook uitgenodigd door de bisschoppen. En daar sluit dan, dat moet de staat goed vinden. En dan wordt er vaak ook een officieel bezoek van gemaakt. Een staatsbezoek. Zijn voorganger, paus Franciscus, die was 3 keer in Frankrijk. Maar is nooit op staatsbezoek geweest. Die is in Straatsburg geweest, toen ging het over Europa, hij is in Marseille geweest en op Corsica. Dus in die zin is het voor Frankrijk fijn dat er nu weer een staatsbezoek is.
1: Ja, en iemand die daar bij is op dit moment is Steven de Kranen, VRT-journalist. Dag Steven.
8: Hallo, dag Wieger.
1: Wat maak jij allemaal mee vandaag met de paus?
8: Wel ja, de paus heeft natuurlijk heel wat op de been gebracht in Frankrijk. Men zegt hier wel wat Céline Dion in 14 avonden probeert te doen. Dat doet de paus ruimschoots in 2 dagen in Parijs alleen al. Gisteren met de pausmobiel, 10.000 mensen, de Notre Dame, het moment waar iedereen op wachtte. En dan vandaag meer dan 700.000 gelovigen. En iedereen ja, is heel enthousiast. Het zijn natuurlijk gelovigen die naar Parijs komen hier. Maar je merkt wel dat Frankrijk een beetje de ban is ook van die paus. En dat er de laatste 5 jaar toch een soort heropleving is ook van de katholieken in Frankrijk. En dat wordt nu allemaal met elkaar verbonden. Met mooie, laten we zeggen, feerige beelden van de paus op die prachtige plaatsen. Ook dat Stade de France met al die jongeren. En misschien er even snel bij zeggen. Ik hoorde daar net vertellen, staatsbezoek. Ja, het is wel een officieel bezoek. Maar een officieel staatsbezoek is het niet in die zin dat hij hier als het hoofd van de Vaticaanstad komt, maar wel als leider van de katholieke kerk. Want Emmanuel Macron wou hem met veel meer egaars nog ontvangen, maar dat wou de paus dan weer niet, omdat de verhouding een beetje tussen, laten we zeggen, de Franse staat en de wetten van Frankrijk en de katholieke kerk, dat die toch wel wat meer gespannen zijn dan het enthousiasme en de vreugde die je hier ziet. Want de paus die gaat hier ook baby's zegenen aan de Champs-Élysées. Het is echt als een rockster dat hij vandaag optreedt in Parijs. En gisteren was het precies alsof hij meer te zeggen, meer te bieden had dan een Mbappé op het veld van het Stade de France.
1: Wow. Stijn, je wilde wat vragen, geloof ik?
5: Nee, ik wilde even wat zeggen, want het aardige is dat het komt niet alleen van de Fransen die graag toch een strikte scheiding zien tussen kerk en staat. Maar laïcité, Macron, ja. Macron, ja, laïcité. Maar Macron was zo graag met de paus die Notre Dame binnengelopen. Maar daar heeft het Vaticaan ook van gezegd, dat willen we niet. Zelfs de paus, dus een strikte scheiding tussen het officiële gedeelte, de paus als staatshoofd, op het Élysée bijvoorbeeld. En, de paus heeft gezegd, als ik naar de Notre Dame ga, dan ga ik er als hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk en niet als staatshoofd. Dus Macron blijft maar weg.
1: Maar wat wel ook van symbolische waarde is, me dunkt, is dat hij heeft kunnen zien de herrijzenis van de Notre Dame, Steven.
8: Ja, dat klopt. En wat daar gezegd wordt, klopt helemaal. Ik denk dat de paus een beetje misnoegd was met allemaal die show die gebeurde bij de officiële opening in december, een paar jaar geleden, 2024. En toen merkte je dat daar, ja, de kerk was niet het feit dat daar heel veel staatsleiders waren. Eén grote show was van de Franse staat. Kijk eens hoe wij dit monument hebben heropgebouwd. En de katholieke kerk wil vooral tonen, dit is voor ons in de eerste plaats een plaats waar eucharistievieringen moeten gebeuren, waar een parochie is en niet zomaar een monument van het grote Frankrijk, waar ook Napoleon zichzelf tot keizer getroond heeft, waar hij ook dan, laat ons zeggen, de paus op de tweede plaats heeft gezet, want die was er wel, maar Napoleon moest natuurlijk schitteren. Dat speelt allemaal mee en dus de paus zei, ik wil gerust naar Notre Dame komen, maar dan inderdaad als leider van gelovigen, en dat is ook gebeurd. Maar ik denk dat hij niet anders kan dan vaststellen dat alle grandeur die de Notre Dame ooit had, er terug is, en dat hij meer dan ooit schittert. En nu kunnen ze ook zeggen, de paus is er geweest. Dus laat het ons zeggen, ze zeggen soms, ja, de oudste dochter van de katholieke kerk, dat is Frankrijk. Wel, Frankrijk is nu weer blij dat het toch met dit deel van zijn geschiedenis kan verzoenen.
9: Die afstandelijkheid tussen de paus en Macron, die gaat wel wat verder dan alleen die laïciteiten waar jullie het over hebben, maar ook over de bekoelde relatie, toch, tussen de twee. Dat gaat dan weer over die euthanasie- en abortuswet.
8: Ja, klopt. Want Iedereen die de Franse president een beetje kent, weet dat hij heel graag mooie beelden heeft voor zijn eigen communicatie. Dat hij zelf ook heel charmant is en iemand is die eerder met een glimlach en een goede handdruk iedereen wil verwelkomen. Maar laat het nu net zijn dat de afgelopen maanden er in Frankrijk een nieuwe wet gestemd is. Dat heet officieel fin de la vie, levenseinde. Het gaat over euthanasie en ook president Macron heeft zich daarachter gezet. En dat heeft ook kwaad bloed gezet bij de katholieke kerk. Dus dat maakt dat die verhouding al een beetje moeilijk lag. En dan is daar ook wel ook die geschiedenis, want de katholieke kerk vergeet ook niet dat tijdens die Franse revolutie dat daar heel veel priesters vermoord werden en dat de waarden van de republiek dan boven de waarden stonden van de katholieke kerk. En er is nu al discussie, inderdaad, laïcité, dat heeft de president gisteren ook gezegd. Het is niet omdat Frankrijk laïcité kent, seculiere maatschappij, strikte scheiding tussen kerk en staat, dat niemand mag gelovig zijn, dat mag zeker. Alleen vindt de paus en bij uitbreiding het Vaticaan dat Frankrijk soms wel als staat heel veel zich moeit met zaken die volgens de katholieke kerk toch eerder tot het privédomein, het individuele morele van een persoon behoren.
1: Steven, dankjewel voor je tijd en schuif weer eens aan.
8: Zal ik zeker doen.
1: Mooi.
8: Met alle plezier. Veel fijn groeten daar.
1: Yes. Steven de Kranen was dat. Wat een fijne man. Stijn Fens, ben jij ook. Zo dadelijk nog even doorpraten. Dan weet je toch. Nog even doorpraten over de paus.
5: Maar zeker.
1: Vandaag was hij ook in Lourdes?
5: Nee, hij is denk ik nu op weg naar Lourdes. Of hij is daar al. Ik denk dat hij al geland is.
1: Ja.
5: En dan gaat hij vanavond natuurlijk naar de grot waar Maria, zo zegt men althans, zo gaat het verhaal, in 1858 aan een 14-jarig meisje is verschenen, meerdere keer.
1: En zal hij zich ook uitspreken over die heel delicate, die vervelende, nare kwestie over kindermisbruik ook?
5: Ik weet niet of hij dat daar gaat doen, maar wat hij wel gaat doen is dat hij morgenavond, dus zondagavond, gaat hij daar 7 slachtoffers van misbruik ontmoeten.
1: Ja.
5: Dus ik weet niet of je het in het openbaar wat gaat zeggen, maar het speelt wel.
1: Ja. Zo dadelijk nog wel even doorpraten over veel jongeren, dat zei je net al, hè, die zich aangetrokken voelen tot de paus en ja, tot het katholieke geloof. Een soort revival. Michiel van der Velde is hier voor het nieuws van 6:30. Even naar hem luisteren.
10: NPO Radio 1.
11: Opnieuw is uit Zuid-Afrika het lichaam van een dode vrouw gevonden. Het is vermoedelijk het 10e slachtoffer van een seriemoordenaar. Alle lichamen zijn gevonden in de buurt van het vliegveld in Johannesburg. De slachtoffers zijn half naakt en toegetakeld. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat Amerika de handen afhoudt van het internationaal strafhof als dat andersom ook gebeurt. Bij het strafhof in Den Haag loopt een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De regering Trump denkt na over sancties, ook omdat er een arrestatiebevel is voor premier Netanyahu van Israël. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In een supermarkt in Sint-Niklaas in België is flinke schade ontstaan toen er plafondplaten naar beneden kwamen. 2 klanten raakten lichtgewond. Er staat een plas water in de winkel en ook zijn er kabels naar beneden gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk.
1: Willemijn Hubert, hoe dat kon gebeuren is mij nog niet duidelijk, dat het in 1 keer 2, 23, 5, 26 graden wordt eind september.
12: Ja, dat noemen we in de meteorologie ook wel een Spaanse pluim.
1: Een Spaanse pluim?
12: Ja, daar is een term voor. En dat, dan heb je echt een goede zuidenwind. Niet per definitie dat het heel erg hard waait, maar dat in ieder geval die hitte, ja, die op dit moment ook in het zuiden van Europa zit, op transport gezet wordt en dan uiteindelijk in ons land aankomt.
1: Ze geven mij wel eens een pluim, maar dan heb ik het liefst een Spaanse pluim.
12: Ja, nou ja, bij deze krijg je dat zo halverwege komende week. Ja. Nee, en morgen nou nog niet echt een Spaanse pluim, wel een wind uit het zuiden. Temperaturen die in het oosten en zuiden van ons land toch wel aardig hoog uitkomen. Het wordt daar zo'n 24 tot plaatselijk 26 graden. Aan zee ligt het kwik denk ik morgen op zo'n 19 tot 23 graden. Overal schijnt de zon. Het is ook droog, blijft ook droog en er staat maar weinig wind. Dat verandert komende week ook niet. Maandag wordt wel een licht wisselvallige dag met kans op een buitje, dan 22 graden. En dinsdag en woensdag worden dan die 2 dagen waarbij die temperatuur echt flink in de lucht zit. Met in het zuiden van Nederland misschien waren ze dichtbij de 30 graden. Zit je in het midden, dan is het zo'n 5 of 26 graden. En ook in het noorden komen we boven de 20 graden uit.
1: Dankjewel, Willemijn.
10: In de kantine, de start van je zaterdagavond.
13: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
1: Ja, zo dadelijk gaan we met jou praten, Wouter Scheepstra. Doen we met iedereen, want je hebt een indrukwekkende documentaire gemaakt over Ja, je hebt twee jonge mensen gevolgd die uit coma zijn geraakt.
2: Ja.
1: Daar ga ik ook een aantal fragmenten van laten horen. Maar eerst nog even terug naar die jongeren die zich aangetrokken voelen tot die katholieke kerk. En misschien meer in het bijzonder door deze paus. Vraagteken, want heeft dat iets met deze paus te maken, Stijn?
5: Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Nee? Je ziet dat ook onder de vorige paus, Franciscus, zag je al het aantal dopelingen. En dan bedoel ik dus niet baby's, maar gewoon jongvolwassenen toenemen. Het heeft misschien te maken met corona. Toen zijn veel jongeren toch een beetje de weg kwijtgeraakt. Voelden zich eenzaam, wisten niet hoe het verder moest met hun leven. En dan is daar plotseling een eeuwenoud geloof. En met name ook influencers uit Amerika die voor dat geloof het woord voeren. Priesters.
9: Conservatieve stromingen.
5: Ja, en met eeuwenoude waarden en een eeuwenoude liturgie. En ook duidelijke antwoorden op levensvragen.
1: Zullen we eens luisteren naar die stoottroepen van de katholieke revival, die influencers, hier zijn ze.
14: It is such a flex to be a Catholic. I don't care what anybody says. I love it. I just left mass, right? And when I tell you, the church was overflowing with people.
15: Four things I personally do at mass now that I never did as a cradle Catholic who went to Catholic school her whole life.
16: Here are five YouTube videos that you should watch if you want to know more about Catholicism.
17: Okay, so first we'll talk about a little brief history of the rosary. So in ancient times, monks would pray the 150 psalms. So they'd have 150 beads just like these. And they'd, to keep count, they'd go through one by one praying the 150 psalms throughout the day.
1: Luister jij dit ook?
5: Ja, dit luister ik ook. Ja. En ik maak een podcast over de paus in de katholieke kerk. Die heet De Pauskast. En wij praten met enige regelmaat over met deskundigen hoe we dit moeten duiden. En wat je ook wel merkt, en ik merk dat ook bij priesters en pastoors ook in Nederland, die zitten er toch mee. Hoe gaan we deze mensen begeleiden? Het aardige is dat paus nog een daar ook iets over heeft gezegd tegen een groep Fransen die zich bezighouden met nieuwe katholieken. Heeft gezegd, je moet ze goed begeleiden, want wat is er aan de hand? Ook in Nederland, er zitten mensen al jaren in de kerk en die hebben zo hun gewoontes, hun manier om geloof te beleiden. En dan plotseling komen daar langzaam jongeren in die dat heel anders doen. En in de ogen van die oude getrouwen, ouderwets. De communie op de tong. Ze houden van de oude Latijnse mis die nauwelijks meer wordt gevierd. Ja. En dat levert ook spanningen op.
1: Ja.
5: En wat er dan ook nog bij komt, dat ze vaak niet alleen als het gaat om het geloof en de waarden die dat geloof vertegenwoordigt, vrij behoudend zijn, maar ook politiek. Ja. Dat er is wel zoiets als de FVD-katholiek. Dus het is
1: de
5: niet
1: FVD-katholiek?
5: De FVD-katholiek.
1: Forum voor Democratie.
5: Forum voor Democratie-katholiek, zo worden ze genoemd.
9: Oh. Dat zijn zag er op een gegeven moment ook dat Eva Vlaardinger
1: Broek, ja, Broek, ja, heeft zich bekeerd.
9: Ja. Ja. Ja. En in die hoek, dat dacht ik,

0: Van, hey, wat is nou de link hier? Wat gebeurt hier?
1: Heeft dat niet te maken toch met de islam? En de opkomst daarvan?
2: Het heeft misschien ook mee te maken, maar het heeft ook te maken met...
0: Nou,
2: een
0: ook
2: soort,
0: niet wat je zegt, weinig conservatief. Heel veel moslims stemmen op de...
1: Hè, bedoel ik,
0: niet
1: van,
0: heel veel, maar er zijn moslims die stemmen op de FVD.
1: Nou, onder andere ik bedoel meer dat katholicisme dat opkomt. Mm-hmm. Als een soort van, wat zouden ze misschien zelf zeggen... tegenbeweging tegen de rol die de islam in de westerse samenleving...
3: Als spreekt de paus zich daar eigenlijk helemaal nooit over uit.
2: Nee, de paus is morgen... maandag gaat hij naar Metz. Ja. Daar houdt hij een interreligieuze bijeenkomst. Die gaat dan zeggen dat we heel goed moeten samenwerken met de moslims en met Joden om te zorgen dat deze wereld een beetje beter wordt. Maar waar misschien FVD en sommige van die neo-katholieken elkaar vinden, is een soort heimwee naar een tijd die ze zelf niet hebben meegemaakt. Dus een soort dus als FVD wel een Nederland neerzet wat Thierry Baudet niet heeft meegemaakt. Mm. Dus hij weer naar een tijd die niet bestaat. Ja, zoals het was en zoals het goed was.
4: Nou, ik denk ook, ik ken wel wat mensen die zich hebben bekeerd. Nou val ik volgens mij niet meer onder jongeren helaas. Maar wel onder jonge mensen durf ik te zeggen. En wat ik inderdaad merk is dat heel veel jonge mensen... worden steeds vrijer opgevoed. Het is ook allemaal heel vrij. Je mag zelf wel keuze maken. Wat wil je gaan doen? Maar ze hebben heel veel sturing juist nodig. En kaders. En die zijn er heel weinig. Vooral in Nederland. Het vrije Nederland. En ik denk dat dat mooi is. Maar voor jonge mensen, jonge kinderen. Dat moeilijk is. Dus die willen hou vast. En,
0: keuzevrijheid beperkt ook.
4: Ja, dus we willen hou vast. En ik denk dat de kaders die het geloof geeft. Vooral het conservatieve ervan. Dat ze dat ook heel erg fijn vinden. Of ze daar dan altijd achter staan of niet. Is een tweede. Dus ze zijn vooral zoekende daarin.
1: Het geeft ook gemeenschap. Hè? Want dat zie je natuurlijk wel. Je hebt een individualisering. En toch, de mens is een gemeenschapsdier. Het is een kudde.
2: Nou, en daar ligt wel een deel van de ongerustheid van sommige pastoors. Is dat, want dat is heel belangrijk in het katholiek geloof. Katholiek. Zijn, dat ben je niet alleen. Dat doe je altijd samen met mensen in een parochie. En wat merken veel pastoors, dat die nieuwe katholieken toch heel erg gericht zijn op de liturgie. Een beetje op zichzelf. En niet echt deel worden van die gemeenschap.
0: Ik zie een nieuw documentaire voor Wouter.
5: Ja, dat is een interessant. Een zeer interessant documentaire.
1: Hoe het katholicisme uit zijn coma kwam.
3: Ik zeg altijd, dit is wel een thema wat we vaker mogen aansnijden.
0: Ja,
3: wel,
0: ik vind het ook heel interessant. Hè?
3: Maar als jij dan belooft dat jij dan opnieuw aanschrijft, Stijn?
2: Ja, en wat ik ook nog wel interessant is, dat je vroeger had je kinderen die hadden dan ouders die geloofden. Ja. En nu hoor je sommige ouders zeggen, help, mijn kind gelooft.
3: Nou, mooi, kijk. Zo zijn de tijden. Na een heftig ongeluk ontwaken de 20-jarige Tessa en de 39-jarige Jos uit hun coma. Ze zijn wakker, maar lijken geen contact te kunnen maken met de wereld om hen heen. In een gespecialiseerd revalidatiecentrum in Tilburg begint een intensieve zoektocht naar contact. 14 weken lang wordt alles op alles gezet. Een blik, een knipperend oog, een bewegende vinger. Documentairemaker Wouter Scheepstra krijgt van dichtbij een intiem kijkje in dit zware revalidatietraject. En door jouw ogen krijgen wij dat intieme kijkje ook. Ja. En ik zei net al, en Fidan ook, wat heb jij een prachtige documentaire gemaakt.
5: Dankjewel.
3: Hoe waren de reacties van de mensen die jij zo intensief gevolgd hebt?
5: Ja, die vonden het heel mooi. We volgen inderdaad ook Jos. Jos is 39, is boswachter. We hebben zijn moeder gevolgd en met name ook zijn vrouw, Marloes. Maar de moeder van Jos, we hebben dan die film, dan heb je viewings. Dat is super spannend, hè. Een jaar lang, anderhalf jaar lang mensen gevolgd en dan laat je het zien. Zo. Maar de moeder van Jos bijvoorbeeld zei van, je hebt gedaan wat je beloofd hebt. Hè. Je hebt Jos op een waardige manier in beeld gebracht. En je hebt ons verhaal op een goede manier verteld. Dus dat is geweldig. Ja. Ga je juichend naar
3: precies,
5: huis.
3: Precies, want dat is de belangrijkste recensie natuurlijk die je kunt ontvangen.
5: 100%, ja.
3: We krijgen een glimp van Jos in je documentaire van voor het ongeluk. Hè. Ja. Hij is aangereden.
5: Klopt.
3: Hij is boswachter, hij was boswachter, echtgenoot en een liefhebbende vader.
6: Hey, Floor en mama en Verlinde. Ik ben weer op pad buiten. En ik heb een heel leuk voertuig weer te pakken. Het is ongelooflijk maar waar. Dan moet je eens kijken. Oh, ja hoor. Daar gaan we. Tot vanmiddag. Doei.
0: Je voelt heel erg de machteloosheid ook van de familie, hè? Ja. Zijn vrouw. En vooral als je zelf deze beelden ziet en je ziet de persoon wie hij was voor dat ongeluk, dan denk je de hele tijd, Ik voelde me zelfs machteloos bij het kijken. Je denkt, als ze proberen te prikkelen en eigenlijk tot leven proberen te krijgen, denk je de hele tijd, kijkt hij nou alerter? Gaat hij nou nu wat zeggen? En elke keer kom je bedrogen uit.
5: Ja, daar ga je naar kijken. Wat gaat er in hem om? Hè? Het is een film zonder voice-overs bijvoorbeeld. Ja. Er zitten geen interviews in. En dat vind ik, daarom vind ik ook heel mooi om te horen dat jullie de documentaire gezien hebben. Want ik ben inderdaad altijd ontzettend benieuwd hoe mensen, hè, de film is nog niet op televisie geweest, hè, maar hoe gaan mensen deze film beleven? Want je mag dus precies beleven zoals je zelf wil. En jij vertelt nu hoe jij hem bijvoorbeeld beleefd hebt. Het is een heel machteloos gevoel.
0: Maar hoeveel betrokkenheid ontwikkel je tijdens het maken van zo'n film? Ik krijg het al tijdens het kijken van de film. Jij moet dan toch nog meer een band ontwikkelen met in dit geval de patiënt, maar ook de familie.
5: Ja, zeker. En dat is niet alleen tijdens filmdagen, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld Marloes, de vrouw van Jos, ja, daar heb ik ook regelmatig mee afgesproken. Gewoon buiten filmdagen. Ja, je kan niet anders dan meeleven. Nee. Je krijgt een hele sterke band met mensen. En dat is heel, heel super bijzonder dat je zo dicht bij me gekomen. Dat vind ik ongelooflijk bijzonder aan mijn vak. Mm-hmm. Ja.
3: Je bent er ook bij als Marloes. Je noemt haar al, de vrouw van Jos. En de moeder van Jos, als zij een gesprek hebben met de arts in het revalidatiecentrum. Even naar luisteren. Ja.
7: Wat kunnen we verwachten als hij bij bewustzijn komt? Hoe gaat dat schoksgewijs? Gaat dat heel langzaam, net zoals het nu gaat? Wat kunnen wij doen?
8: Nou, hoe zie je dat hij wakker is? Dat vind ik ook. Ik kan me er nog niks bij voorstellen.
9: Nee, we schalen iemand in op een bewust als iemand of functioneel gebruik van voorwerpen kan laten zien, of 6 vragen kan beantwoorden met ja en nee. En dat gaat dan vooral over van: ben je een man of een vrouw? Heet jij Klaas of Jos? En dan stel je iemand bij bewustzijn, maar dat is niet zoals wij hier nu zijn.
8: Nee, precies.
9: Hè, dus helaas geen goede tijden, slechte tijden dat je dit doet en iemand wakker wordt.
0: Nou, ik zei al van ze, zoals ze proberen hem tot leven te wekken, in zekere zin. Ik kon alleen maar 1 ding denken en dat was, oké, hij kan zich niet bewegen en je ziet geen emoties, maar zou hij wel verstaan wat er wordt gezegd? Dat wordt niet helemaal duidelijk, maar af en toe denk ik, hij hoort wat er tegen hem wordt gezegd. Kan jij daar wat meer over vertellen?
5: Ja, zeker.
0: Ik dacht tijdens het kijken al, dit wil ik je echt vragen.
5: Ja, nee, hij hoort zeker wat er gezegd wordt. Dat is een feit.
0: Maar begrijpt hij het ook?
5: De vraag is,
0: wat
5: doet hij er dan mee? Ja. Maar er zijn echt wel momenten geweest van, kun je je hand een stukje omhoog doen of je vinger bewegen? En dat hij dat deed. Dus.
0: Er is wel.
3: Denk je op dit soort momenten, als het hierover gaat, natuurlijk ook aan je eigen zoon, Marcel?
1: Ja, maar die zwaar gehandicapt wel, is. Ja, die is ernstig gehandicapt, maar die heeft wel bewustzijn. Daar kan je wel. Maar ik vraag me wel vaak af, daar moest ik ook echt wel aan denken nu, van wat gaat er in zijn hoofd om?
0: Nou, dat.
1: En soms word je toch wel verrast door reacties en respons enzovoort. Maar hij is natuurlijk niet in coma, hij doet gewoon mee in het leven. Maar het is een raadsel en dat is natuurlijk heel lastig voor mensen om met een raadsel om te gaan. En dat lijkt me ook een hele opgave voor die mensen in jouw film. Want je weet het niet. Je weet het niet. Misschien kom je stuk een beetje iets meer te weten, maar je weet het niet.
5: Ja, het is super zwaar. Hè. Het gaat om mensen. Hè. Ze komen eens uitkomen, maar niet of nauwelijks bij bewustzijn. Hè. En je zit in een soort schemergebied. Ze zijn er eigenlijk wel, maar ze zijn er ook niet. Dat is natuurlijk heel complex om daarmee om te gaan.
3: Ja, je hebt die schemerzone met heel veel eerbied vastgelegd.
5: Dankjewel.
3: Dit is ook een indrukwekkende scène. Marloes, de vrouw van Jos, verschijnt aan het bed van Jos en dan ontstaat dit gesprek. Ja, gesprek. Luister maar.
10: Jos, ik moet je nog iets vertellen. Ik ga dit weekend carnaval vieren. Leuk, hè? Het hele weekend. Ja, kijk me ook supergoed aan nu. Jij vindt het ook altijd heel leuk, hè? Dat weet ik. En ook wel eens samen carnaval vieren. Ja. En gewoon door met leuke dingen doen, hoor. Hé? Dat stopt niet.
0: Het is misschien gek om te zeggen, maar ik denk dat je toch altijd ook als... Nou, ik in mijn geval als moeder, dan jezelf denk van hoe zou ik dat doen? Als ik aan het bed van een geliefde zou staan. En ik dacht, als er een camera op zou staan, dan zou ik misschien ook zo rustig het gesprek voeren. Maar als er geen camera zou staan, dan zou ik waarschijnlijk alleen maar huilen. Het viel mij op hoe rustig deze familieleden, en in dit geval de vrouw van Jos, was. Ik weet niet hoe ik dit moet zeggen, maar kan het zijn omdat er toch een bepaalde druk is, omdat die camera daar dan staat?
5: Nee, dat is gewoon hoe zij ermee omgaat.
0: Ik ben ook documentairemaker. Ik zou me dan ook bezwaard voelen, denk ik, om daar te staan.
5: Ja, nee, dat is gewoon hoe zij ermee omgaat. Het is gewoon volstrekt natuurlijk. En bezwaard om daar te staan. Kijk, mensen, tuurlijk, het is super intiem. Dus ik voel dat. Voortdurend. De hele tijd. Maar ik kom eens. Ja.
11: Toch nog even, als je zegt: ik voel dat de hele tijd. Voel je je ook in zo'n situatie soms ongewenst?
5: Dat gevoel kan ik hebben, maar dat heeft niet te maken met degene die ik film. Dat is het gevoel dat ik zelf heb. En dan kan ik telkens weer terug naar: nee, ik ben hier gewoon gewenst.
0: Je hebt die
5: ik mag hier gewoon
0: zijn.
5: Ik heb die toestemming gekregen. Ja. En dat gaat. Je gaat niet zomaar met een filmploeg een revalidatiecentrum voor coma-patiënten. En er zijn heel veel gesprekken aan vooraf gegaan. Een heel proces van weken en weken. En dat hele proces neem je ook mee naar zo'n eerste filmdag. Hè, dat eerste fragment met die, hè, hoe zie je dat iemand bij bewustzijn komt? Dat is gewoon de intake. We zijn er gewoon bij. Dat gebeurt daar op dat moment. Dat gesprek vindt gewoon plaats.
11: Stijn Vens, welke vraag komt bij jou op als je dit allemaal zo hoort?
2: Die is eigenlijk al gesteld door Fidan, want ik heb ook wel eens gedacht, stel je ligt in coma en om je heen gebeurt er van alles en er wordt gesproken, moeten we de behandeling voortzetten en dan kun je niks doen. Weet ik dus dat coma patiënten waarschijnlijk wel iets horen, maar dat niet hoeft te betekenen dat ze het ook begrijpen. Is dat zo?
5: Je weet het niet. Kijk, nee. Daarom als je met coma-patiënten omgaat, en dit zijn dus officieel geen coma-patiënten meer, ze zijn uit coma, ze ademen zelfstandig, ze hebben hun ogen open, ze kunnen ook gewoon in een rolstoel gezet worden.
11: Ja, ze hebben soms hun ogen open, hè, want dat kost ook heel veel moeite, zien we bij Jos. Hè?
5: Ja,
11: dat is echt een strijd die hij moet voeren.
5: Ja, maar vaak genoeg wel. Maar je weet uiteindelijk niet precies wat er in mensen omgaat. En daarom als je met mensen omgaat, moet je dus ook niet gewoon gaan praten over mensen waar ze bij zijn. Om iets te noemen. Dat zouden we zelf ook niet prettig vinden.
2: Nee.
5: Dat soort dingen. Daar moet je echt altijd ook bewust van zijn. Je weet het niet. Misschien hoort hij of zij wel alles. En begrijpt hij of zij misschien wel alles.
1: Ja, dus die omgang is heel erg, uit mijn ervaring dan. Die omgang is voor een vreemde of voor een derde heel raar en bijzonder en spectaculair. Maar als je eraan gewend bent, dan is dat helemaal niet zo vreemd. Dan doe je dat gewoon. En dat zullen die mensen in jouw film ook hebben. Die zijn gewoon gewend om op die manier met elkaar te communiceren.
11: Ja. Mooi dat je dat nog even noemt. We hebben net Jos genoemd, een paar fragmenten ook gehoord. Iemand die jij ook volgt, is Tessa.
5: Ja.
11: 20 jaar nog maar. En een ernstig paardrijongeluk gehad. En moet daarvan zien te herstellen. En dan deze scène, als ze op haar bed zit. Ze moet proberen om kegels om te gooien met haar voet. Onder toeziend oog van haar vader. Luister even.
12: Ietsje verder. Je hebt die gele bijna te pakken. Ietsje verder nog. Doe maar. Juist. Daar heb je dan.
11: Ja. Het lukt daar uiteindelijk inderdaad om beetje bij beetje die kegel om te krijgen.
5: Ja.
11: En dat is topsport wat ze op dat moment bedrijft.
5: Ja, ze is topsporter, hè? Wedstrijdruiter. En dit is ook topsport. Hè? Er wordt een kegeltje neergezet en je gaat er met je teen naartoe en krijg je hem omver. Hè? En dat duurt minutenlang. Ja, en dan lukt het haar. Is het echt van yes!
0: Raakte is dat ze dan op een gegeven moment emotioneel wordt als ze een paardrijhelm, noem je dat zo? Een helm ziet.
5: Cap,
0: hoor ik. hoor. Niet dat ik deze ingeving kreeg. Maar ik moest denken aan ook die prikkels om mensen uit de coma te halen. Je laat muziek horen of je laat geuren of je laat iemand ruiken aan een geur die misschien iets los kan maken. Dat fascineert mij altijd zo. Dat zie je ook bij Alzheimer patiënten, dat ze dan bepaalde muziek uit het verleden laten horen en dat iemand gewoon bijna weer helemaal aanstaat. Wat zegt dat over onze zintuigen? Ik Ik vind dat zo bijzonder.
5: Ja, dat zegt het over wat er verankerd zit in ons brein. Hè?
0: Ja.
5: Dat is heel bijzonder. Hè? Wat ze doen, bijvoorbeeld je favoriete muziek horen. Paul McCartney dus bij Stijn.

0: hè? We hopen het niet nog steeds. Maar ja, ze hopen gewoon dat er herkenning is. Dat het ergens verankerd zit in dat brein. En
1: als
0: dat
1: mij ooit zoiets overkomt, wil ik patat ruiken.
2: Ja, je hebt echt onder je neus.
1: Dat is voor mij echt een manier om me wakker te maken, denk ik. Ja, ik heb erover nagedacht. En ik dacht, ja, dat zou het zijn.
0: En jij, Wieger?
3: Misschien ook wel iets uit de kerk.
0: Okay.
3: Ik kom, ja, daar voel ik wel wat bij. Ja. Dinsdag om 14:00 wordt jouw documentaire uitgezonden. Tijdens het filmfestival in Utrecht. En op zondag 6 december is de docu ook te zien op NPO 2 om 22:50. Een aanmoediging om dat te doen aan al onze luisteraars. Het WK wielrennen. Wij volgen de wegwedstrijd bij de vrouwen. Daar hebben we een oranje troef, om het zo eens te noemen, Sebastian.
4: Zeker weten, Demi Vollering. Want zij heeft heel veel gewonnen in haar loopbaan. Dit seizoen nog de Ronde van Frankrijk, de Ronde van Italië onder andere. Maar die wereldtitel, ja, die zat er nog nooit in voor Vollering. Die weer naar voren komt. We hebben begin aan het laatste koersuur. 39 kilometer nog te gaan. Nog 3 ronden in en rond Montréal. Met elke ronde de beklimming van de Foix. Camillien Oude naar dat park op de helling in de stad. En nu is het Puk Pietersen die het tempo aanvoert in het peloton met Vollering in haar wiel. Maar Nederland is wel een beetje het initiatief kwijtgeraakt. Want Puk Pietersen is de enige landgenote en dus ook ploeggenote die Vollering nu nog bij zich heeft. Want inmiddels wordt ook Carlijn Swinkels bij de gelosten gemeld. En een ronde geleden gebeurde dat op deze klim met Rianne Marcus. En dat is toch wel vroeg. Pietersen trekt nu door en dat gebeurt allemaal 40 seconden achter de koploper. Die komt uit Frankrijk. Mavs Skibal won vorig jaar 2 ritten in de Ronde van Frankrijk. En zij heeft de voorsprong van 40 seconden op het uitgedunde peloton met nog 38 kilometer te gaan op dit WK.
3: Filmkenner Merel van Baal, jij gaat morgen naar Servië. Niet om het Nederlands elftal te zien voetballen.
2: Nee.
3: Afgekund.
2: Ja, blijkbaar. Ik ga eerlijk zijn, dat wist ik niet. Ja.
3: Spelen tegen Servië. Gaan we winnen trouwens. Maar wat ga jij daar doen?
2: Ik ga daar naar filmopnames. Dus ik vlieg morgen in. En dan maandag ben ik een hele dag op een set. En dinsdag vlieg ik weer naar huis.
3: En van welke film dan?
2: Van een serie Robin Hood. Op Prime is die te zien.
1: Met
2: Sean Bean en Connie Niels. Maar Sean Bean vind ik geweldig. Ik ben groot Lord of the Rings fan. De man die in iedere film en serie doodgaat. Dat is overigens nog geen spoiler van deze serie. Hij zit er nog in. Het is seizoen 2. Dus hij overleeft het tot nu toe wel.
3: Oh, ja.
2: Voor de verandering.
3: Dan ben je even op de set om maar te kijken wat daar gebeurt? Of wat,
2: ja, ze hebben dan een hele planning. Dus je komt met een groepje journalisten vanuit de hele wereld. Dus je hebt altijd één iemand uit bijvoorbeeld Spanje. Een Amerikaan misschien. Een Brit. Iemand uit Azië, China bijvoorbeeld. En ik. En dan ga je toekijken hoe ze dus aan het filmen zijn. En dan mag je weer ergens anders heen. Dan laat ze iets anders zien. Dan heb je wat interviews ook.
1: Ik zou denken aan Nieuw-Zeeland, zoals Lord of the Rings. Waarom Servië?
2: Nou, Nieuw-Zeeland zijn ze ook veel aan het filmen op dit moment, overigens. Okay. Maar het is vooral omdat we zijn gewend Hollywood. Hè? Daar wordt het gefilmd. Dus alle acteurs, actrices en producers. Iedereen die iets wil doen in film gaat naar Hollywood. Maar ja, Hollywood is stervende. Omdat de belastingen zo hoog zijn vanwege Trump ook. Hè? Die heeft.
1: Daar gaat mijn droom.
2: Ja. Dus nee, ze gaan naar andere landen. Hongarije, Servië, Spanje. Daar is het nu gaande. Dus als je een schep wil zien, naar die landen.
3: Misschien Botswana nog een keer zou mooi zijn. Dank in ieder geval voor jullie komst.
1: Botswana.
3: Ja, ik heb iets met Botswana. Straks langs de lijn met Eline de Zeeuw en Hendrik Schut. Dan gaat het natuurlijk veel over wielrennen. En ook wel over voetbal. Want morgen dus het Nederlands elftal tegen Servië. Misschien zien ze jou dan nog wel. Meer als dat zomaar eens kunnen.
2: Ik zal een oranje shirt meenemen.
3: Doe dat. Heel graag tot volgende week. Dag.
5: In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1.
6: In OVT, de opening van de Maand van de Geschiedenis. Live vanuit Forum Groningen. Met Stine Jensen over haar boek We moeten het over Groenland hebben. Susanna Jansen over haar essay Project Rust.
7: In de jaren 50 en 60 waren er best veel vrouwen die uitvielen door wat toen overspannenheid werd genoemd.
6: Dominee Gremdaat houdt een troostende preek. En Paul Hane blikt terug op 50 jaar Bert en Grover.
8: Ik supergrover, met mijn superverstand los dit probleem op.
6: Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
5: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend wit.

0: En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
13: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
15: NPO Radio 1.
16: 7 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. En ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag en deze in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt licht gewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen en ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer. Vanavond klaart het op en het koelt vannacht af tot een graad of 11. Er kan ook wat mist ontstaan. Morgen wolken, maar er is ook geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
17: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
18: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
19: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
20: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
21: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
22: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
23: Interessant. Wat verdien jij dan?
22: Zo open bedoelen ze vast niet.
24: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
25: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
26: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
27: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
28: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: NPO Radio 1.
29: NOS Radio 1.
15: Langs de lijn.
30: Eline de Zeeuw en Henry Schut.
5: Goedenavond. Wie wordt in Montreal de nieuwe wereldkampioen wielrennen op de weg bij de vrouwen? Nou, binnen een uur weten we het. Sebastian Timmerman.
31: Nog 31 kilometer te gaan en de topfavoriet rijdt alleen aan de leiding. Demi Vollering is een minuut of 10 geleden gedemarreerd uit het uitgedunde peloton en heeft met 31 kilometer te gaan 25 seconden voorsprong op een eerste groepje met achtervolgsters.
32: Als het wielrennen zometeen beslist is, hebben we veel voetbal. Engeland neemt het in de Nations League op tegen Spanje. De aanvoerder van Engeland, Harry Kane, houdt zijn teamgenoten alvast een mooie worst voor.
33: Hopefully we have a successful year and summer and then maybe we can celebrate together with an Oasis concert.
32: Nou ja, dat wil iedereen wel, maar daar moet je een hoop moeite voor doen. Die wedstrijd begint om 9:15.
5: Ja, en 5 wedstrijden in de keukenkampioendivisie om 8:00. Zo zijn we bij MVV tegen Helmond Sport en NAC tegen Eindhoven.
32: En er is basketbal om de Supercup tussen Zwolle en Antwerpen. Tot 11:00 is dit Langs de Lijn.
0: Ja, Sebas, topfavoriet Demi Vollering is er vandoor. Dus in een tot nu toe vrij chaotische wedstrijd ook, hè?
31: Het was een wedstrijd waarin Nederland het initiatief nam. En waar inderdaad een grote valpartij toch wel voor een uitgedund peloton zorgde. Bij die valpartij een uur of twee geleden Madeleine Valliere betrokken. De Canadese wereldkampioene van vorig jaar. Terwijl Demi Vollering op dit moment bovenkomt op het derde klimmetje. Dat elke ronde moet worden bedwongen. Met een voorsprong van een halve minuut op het groepje waar Longo Borghini, dat is een belangrijke naam uit Italië, uitdemareert. Maar goed, terug naar die valpartij. Valliere werd daardoor uitgeschakeld. De wereldkampioene van vorig jaar, Blasi, de Spaanse vrouw die dit seizoen is doorgebroken, winnares van de Amstel Gold Race en Ronde van Spanje, lag erbij, heeft inmiddels opgegeven. Kimberly Lecour uit Mauritius, vaak een vrouw, al die van de weinige vrouwen die Vollering regelmatig kan bijhouden. Daardoor op grote achterstand gekomen, niet meer terug vooraan in de wedstrijd geraakt. 30 kilometer nog te gaan. En een minuut of 10 geleden plaatste Demi Vollering haar aanval nadat Nederland de koers in handen nam. Wel even een mindere fase kende toen Rianne Marcus werd gelost als vierde Nederlandse nadat eerder Nooyen, Kraak en De Vries eraf moesten na hard gewerkt te hebben. Nadat Marcus eraf moest, was Nederland heel even het initiatief en de grip op dit wereldkampioenschap in Montreal was dat kwijt. Daarna kwam Puk Pietersen naar voren bij de vorige beklimming van de Voie Camillière-Oude naar het park op de stadsberg, de stadsheuvel zeg maar, van Montreal, de koninklijke berg, de Mont Royal, waar deze Canadese stad naar is vernoemd. Klim die zo'n 2 kilometer lang is. Pietersen trok daardoor en toen kwam de aanval van Demi Vollering. Het schommelt een beetje. Haar voorsprong tussen de 20 en de 30 seconden. Het ene moment vallen de achtervolgers weer stil. Het andere moment zien we dus dat Longo Borghini daar met name probeert om weg te rijden. Wie zit er daar verder nog bij? Nou, Puk Pietersen natuurlijk. Als vrouw die nu moet afstoppen, nu Vollering vertrokken is. Longo Borghini zit daar. De Poolse vrouwen hebben 2 dames mee. Nivea Doma en Wlodarczyk. En op dit moment komt dat groepje weer tezamen. De aanval van Longo Borghini en een van de Françaises wordt teniet gedaan door Marlène Reusser. Die zit er ook bij. En die gaat er nu op en erover. De vrouw die vorige week de wereldtiteltijdrijden wist te veroveren. En 3 Françaises zaten erbij. Skiban, Bertin en Géry. Maar ik heb de indruk dat die eerste, dat Skiban eraf is gereden. Dat klopt. Zij is verdwenen uit het groepje van de achtervolgers. En dat is ook niet zo gek, want zij reed daar straks nog een tijdje solo in de aanval. Dat doet nu de topfavoriete. Demi Vollering. Wordt dit dan eindelijk de dag dat Vollering een wereldtitel gaat behalen? 28 kilometer nog te gaan. 20 seconden de voorsprong. Maar opgepast. Want Marlène Reusser, de wereldkampioene tijdrijder, leidt nu die achtervolging.
32: Maar vooralsnog ziet het er dus goed uit voor Demi Vollering, die dus vooraf ook al gold als topfavoriete voor de eindzege. Hankok sprak haar nog even net voor de start.
1: Goedemorgen Demi, heb je goed geslapen?
2: Ik heb eigenlijk verrassend goed geslapen.
1: Hoe laat ging je wekken?
2: 5:30.
1: Dat is redelijk vroeg.
2: Ja, maar goed, we blijven hier in het vroege ritme. De afgelopen dagen ging die om 6:30. En dan ben je ook op zich wel klaar wakker. We liggen er iedere keer rond 9:00 in, dus ik voel me uitgerust op zich.
1: Dan zag je hier aankomen, dan ga je de camper in, dan kom je de camper uit. Dan rol je je matje uit, dan komen de banden, ga je allemaal rekken en strekken. Doe je dat altijd? Want wij zien dat eigenlijk nooit.
2: Ja, normaal doe ik dat in de bus aan de achterkant. Doe ik mijn activatie om de spieren warm te krijgen. En specifieke spieren warm te krijgen. Vooral zodat als je op de fiets zit, dat je gelijk aanstaat. En normaal zie je dat inderdaad niet, want dan doe ik het in de bus. Maar hier is het allemaal wat meer beholpen op zo'n WK. Dus dan doe ik het lekker buiten.
1: Voel je? Ben je nerveus? Voel je rustig? Hoe is het met je?
2: Beetje van alles. Wat? Ik voel me op zich kalm. Ik voel me ook wel ergens wat nerveus. Alles bij elkaar. Maar goed, dat is ook te verwachten op zo'n WK.
1: Moet de Nederlandse ploeg en jij gaan rijden?
2: Sorry?
1: Hoe moet de Nederlandse ploeg en jij ook gaan rijden?
2: Goed. We moeten goed gaan rijden.
1: Dat is natuurlijk, maar met welk idee? Hoe gaan jullie de koers hard maken? Moet er altijd iemand mee als er een ontsnapping is? Wat zijn daar de ideeën over?
2: Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we gewoon niks missen. En dat we goed ook met elkaar communiceren, want we hebben geen oortjes. En dat is altijd het lastige op zo'n WK. Je rijdt niet alleen met nieuwe ploeggenoten, maar ook zonder communicatie. Dus het is niet dat je even aan de auto kan vragen van oké, wat doen we met deze situatie? Dus dat is ook gewoon heel belangrijk vandaag.
0: Ja, zonder communicatie, want wat zou de ploegenauto nu anders zeggen, Sebas, tegen Demi Vollering?
31: Laat je niet gek maken, Puk Pietersen, afstoppen, afstoppen. Het groepje kwam weer terug, daarachter. Het groepje dus met Puk Pietersen, met Longo Borghini, Nivea Doma, Reuser, Lordacic, Berthe en Sherry. En dat kwam door die Zwitserse, door Marleen Reuser, die het tempo omhoog gooide. Maar nu valt het weer wat stil. Laatste twee ronden gaan we aan beginnen. De laatste 26,8 kilometer van dit WK. En Demi Vollering heeft de voorsprong van precies 20 seconden op dat achtervolgende zevental. Waar dus één landgenote bij zit, Puk Pietersen. Maar waar twee Françaises bij zitten. En zowel Juliette Bertin-Labousse als Zélia Géry zijn normaal gesproken ploeggenotes van Demi Vollering. Want zij rijden voor die Franse FDJ-formatie. Ja, dat is een wereldkampioenschap. Zonder oortjes. Je moet zelf nadenken, natuurlijk. De tactiek kan vanaf de zijkant worden aangegeven. Bijvoorbeeld of van die whiteboards die omhoog worden gehouden door de medewerkers van de diverse landen. Waar diverse aanwijzingen en tijdsverschillen op worden gegeven. Dadelijk ook weer. Vollering gaat nu namelijk beginnen aan de voorlaatste beklimming van die Voie Camilia Oude. De zwaarste beklimming. Bijna 2 kilometer lang aan 7,4% gemiddeld. En een stelste gedeelte van 9% over de tweebaansweg. De eerste blaadjes vallen al uit de boom op deze late septemberdag. Maar wordt dit een 26e september waar Demi Vollering voor altijd met een goed gevoel aan terug blijft denken. Ze rijdt nu bijna langs de plek waar ze een ronde geleden ten aanval trok. Eerst in het wiel dus van Puk Pietersen en daarna alleen. En het lijkt toch weer wat stil te vallen bij die achtervolgers. Pietersen moet afstoppen. En wat gaan die Françaises doen? Rijden ze hun eigen koers of denken ze Demi Vollering? Dat is onze kopvrouw normaal gesproken. Wij rijden het gat niet dicht.

afstand worden aangegeven. Bijvoorbeeld van die whiteboards die omhoog worden gehouden door de medewerkers van de diverse landen. Waar diverse aanwijzingen en tijdsverschillen op worden gegeven. Dadelijk ook weer. Vollering gaat nu namelijk beginnen aan de voorlaatste beklimming van die Voie Camilia Oude. De zwaarste beklimming. Bijna 2 kilometer lang aan 7,4% gemiddeld. En een stelste gedeelte van 9% over de tweebaansweg. De eerste blaadjes vallen al uit de boom op deze late septemberdag. Maar wordt dit een 26e september waar Demi Vollering voor altijd met een goed gevoel aan terug blijft denken. Ze rijdt nu bijna langs de plek waar ze een ronde geleden ten aanval trok. Eerst in het wiel dus van Puk Pietersen en daarna alleen. En het lijkt toch weer wat stil te vallen bij die achtervolgers. Pietersen moet afstoppen. En wat gaan die Françaises doen? Rijden ze hun eigen koers of denken ze Demi Vollering? Dat is onze kopvrouw normaal gesproken. Wij rijden het gat niet dicht.

0: op dit moment met 19 seconden voorsprong op Nivea Doma en Longo Borghini. Ze moet haar eigen tempo verder door zien te rijden. Want als dit bijeen gaat komen, Reuser probeert het gat weer dicht te rijden, dan gaat er weer gekeken worden. Maar voorlopig zijn Nivea Doma en Longo Borghini daar wel los met z'n tweeën. De Italiaanse en de Poolse. Nu op de top van die klim. 16 seconden geleden kwam Demi Vollering daar overheen. Er zijn nog 24 kilometer te rijden. Kortom, nog anderhalve ronde op dit wereldkampioenschap in Morel. Dat lang een gesloten koers was. Veel valpartijen gezien. Maar in de laatste anderhalve ronde dus helemaal open is gebroken. Vollering op kop. 16 seconden daarachter. Nivea Doma en Longo Borghini. En daar zo'n 5 seconden achter het groepje met Puk Pietersen, met Marlène Reuser en de Française Bertin. En die werd net aangekeken door Reuser. En de ploeggenoten, normaal gesproken, van Demi Vollering schudden: nee, ik neem niet over.
1: Gaan wij even van die ene snelle Nederlander naar de andere snelle Nederlander. Max Verstappen startte de Grand Prix van Azerbeidzjan vanaf de 8e plek. Kwam uiteindelijk een 1/10 van een seconde tekort voor de zege. Hij werd 2e achter Mercedes-coureur George Russell. En daar kon hij best mee leven, zei hij na afloop.
2: Yeah, it was good. I mean, the car was feeling very good all weekend. Okay, then we had the issue in qualifying with the engine. We still, of course, have some limitations with the car that I've mentioned many times that probably are not fixable for this year. So we know that for next year that needs a lot of work. But the balance in the car was strong.
1: Ja, de auto voelde het hele weekend goed, zegt Verstappen op de persconferentie na afloop. Er zijn nog wel wat problemen die dit jaar niet meer opgelost kunnen worden. Maar de balans over het algemeen was goed. Ja, commentator Louis Dekker, goedenavond. Een 1/10 van een seconde, daar gaat het dus om. Hè? Had die zege er eigenlijk ingezeten, denk je?
3: Nou, uiteindelijk in de slotfase wel, want toen hing die echt aan de staart van George Russell. En zouden veel coureurs daar ontzettend nerveus van geworden zijn. Verstappen in je spiegel in de slotfase, op een stratencircuit. Hij keek links, rechts, overal. En dat was meestal 1 seconde, soms een halve seconde. Echt een kat-en-muisspel. Maar George Russell, die toch al heel lang droog stond en best wel een rotjaar meemaakt, omdat hij overklast wordt door Kimi Antonelli bij Mercedes. Ja, Russell hield het hoofd koel. En dan kun je zeggen, Verstappen heeft nooit een kans gemaakt. Maar hij was er ontzettend dichtbij. En die 0,1 seconde is natuurlijk heel erg weinig. Maar dat kwam wel door een incident op de baan. Waardoor hij opeens erg dichtbij kwam. Ik moet er wel bij zeggen, we hebben een safety car gehad door een incident op de baan. En dat speelde Verstappen in de kaart. Want voor dat incident was het gat tussen Russell en Verstappen 10 seconden. En die 10 seconden heeft hij natuurlijk cadeau gekregen. Maar het was spannend tot het eind. En dat hebben we lang niet meegemaakt.
1: Nee, en een dubbel podium ook voor Red Bull. Hè? Dat is ook even geleden.
3: Ongekend. En helemaal als je beseft dat Hadjar zijn teamgenoot net terugkomt van een vrij hardnekkige polsblessure. Reed voor het laatst in Budapest. Nou, dat klinkt als een eeuwigheid geleden. Dat was voor de zomerstop. En dan stap je in. En ik dacht zelf ook, waarom nou net op een stratencircuit? Want als je een muur raakt met een pols die dan een beetje gehavend is, dat is nou net wat je niet wil. Maar hij heeft het zelf toch goed gevoeld. Hij zei vooraf, voor het weekend al, ik ben er weer klaar voor. Laat maar komen. En hij werd niet alleen derde. Het eerste deel van de race was hij zelfs sneller dan Verstappen. En heeft hij een paar keer gevraagd, mag ik er langs? Nou, ik denk dat ik dat 10 jaar niet gehoord heb. Een teamgenoot die aan de leiding vraagt, mag ik langs Verstappen? En het gebeurde echt.
1: En wat zei de leiding dan?
4: Nou, dat zoeken we even op. Deze vraag kennen wij niet.
3: Nee, maar het antwoord wel. En daar waren ze natuurlijk zelf ook een beetje verbaasd over. En dat deed Hadjar heel leuk. Die zei ook van, joh, ik vind het prima om er even achter te blijven hangen. Laten we vooral als team geen tijd verspelen. Maar toen dat lang duurde en duidelijk was dat hij eigenlijk wel 3/10 per ronde sneller kon, kreeg hij een soort van toestemming van oké, als je het maar clean doet. Mm. Nou ja, en vervolgens kregen we een safety car en was het niet meer nodig. Maar het is echt heel erg lang geleden. Dan moet je denken aan een paar gloriedagen van Sergio Perez. Dat je denkt, Verstappen kan ook nog verslagen worden door zijn eigen teamgenoot. Maar Hadjar heeft vandaag echt zijn stempel gezet en met een zeer verdiend podium.
1: Ja, hij dus derde. Heeft Red Bull ook echt laten zien dat het nu gewoon een van de beste auto's heeft op dit moment?
3: Nee, dat niet. Dat is veel te voorbarig. En dat is misschien een flauw antwoord. Maar als je kijkt naar een ander team vandaag, McLaren, met vooral Lando Norris en Oscar Piastri. Vorig jaar in Zandvoort was hij nog de WK-leider. Norris werd later wereldkampioen. Dat team leek alles weer op de rit te hebben sinds, zeg maar, augustus, september. En vandaag gaan ze met nul punten naar huis, omdat het voor geen meter ging, tegen zat, et cetera. En dat zeg ik met een reden, omdat we het hele jaar al merken, Mercedes is overal goed, Ferrari is soms goed, McLaren was aan een opwaartse lijn bezig. En Red Bull, moeilijk. Kort geleden zei Verstappen nog, die auto lijkt wel van papier. En ineens zijn ze er nu dan weer. Ja. Het is de vraag of ze dat vol gaan houden. Dus ze hebben nog wel 2-3 races nodig met dit soort resultaten voordat ik hardop durf te zeggen dat ze niet meer de vierde auto in het veld hebben.
4: Ja, want jij bent natuurlijk net als al die andere volgers op zoek naar een soort logica in dit geheel dit seizoen. Want nou ja, Russell wint dus nu, is dus ook veel beter dan zijn teamgenoot en de WK-leider Antonelli. Waar was die en hoe kan dat dan weer?
3: Nou, bij Antonelli ging het eindelijk een keer mis op, ik wou bijna zeggen op zaterdag. Dat kan ik niet zeggen vandaag, want de kwalificatie was gisteren. Maar je snapt wat ik wil zeggen. Antonelli tot nu toe behoorlijk foutloos dit jaar. En gisteren raakte hij de muur. En dan start je als 16e. En dan hij zal het nooit toegeven. Maar voor Russell is dat natuurlijk heel prettig. Dat die plaaggeest van 20 jaar eindelijk een keer niet in de weg zit. En dat dacht hij in Italië, in Monza ook. Toen kwam die sensationele zege van Antonelli in eigen huis, waar Russell echt op zijn nummer werd gezet. Want als je met een Mercedes vanaf de eerste rij start, dan verwacht je toch niet dat je voor een jongen die in zijn tweede seizoen zit en op de laatste rij start ingehaald wordt. En dat gebeurde hem daar wel. En Russell was getergd, merkte ook dat Antonelli hier iets minder sterk was, ook enige angst had van laat ik niet de muur in knallen en dan maar liever vijfde worden dan uitvallen. Dus Russell had geen kind aan Antonelli het hele weekend en zat voor het eerst een hele lange tijd gewoon vol vertrouwen in die auto. En vertrouwen is net wat je nodig hebt op het stratencircuit in Baku.
4: Ja.
3: Dus die was eigenlijk niet te pakken, behalve door Verstappen. En daar had Verstappen eigenlijk ook nog een beetje mazzel mee. Dus Russell was ook echt overtuigend vandaag.
4: Wereldkampioen Norris haalde de finish niet. Die werd van de baan gereden door Franco Colapinto. En daar had hij een duidelijke mening over.
5: In the end of the day, I just got taken out, so just some drivers that shouldn't be in Formula 1, to be honest.
4: Ja, hij mompelt het hier een beetje, Louis, maar zeker wel bewust. Er zijn coureurs die niet in de Formule 1 thuis horen, zegt hij. Heeft hij een punt?
3: Nou ja, je moet erbij beseffen dat Norris dit zegt nadat hij zelf van de baan is gekegeld. En het ook zegt vrij kort nadat hij is uitgestapt. Dus dan zit de woede er nog wel in. Maar het was ook wel een kamikaze actie. Mensen hadden het meteen over een torpedo. En als je dat één keer overkomt, dat kan nog wel. Maar Colapinto heeft al een beetje die naam van een wilde bras. Heeft ook nog te weinig ervaring. Heeft een paar hele goede races gereden, maar ook een paar hele grote fouten gemaakt. En dit kan wel een staartje krijgen, want Colapinto is een Argentijn. En laat ik een beetje op mijn woorden letten, maar het komt erop neer dat als je die Argentijn in de weg rijdt, of als zijn fans vinden dat hij in de weg wordt gereden of gedwarsboomd, dan gaan de toetsenbordridders, de keyboard warriors zoals we ze noemen, die gaan los in Argentinië en dan ben je aan de beurt. Dat heeft Gasly meegemaakt, zijn teamgenoot notabene. Die had ook in de weg gereden de vorige keer. Nou, die wordt dan online gelyncht. Daar vindt iedereen dan van alles van. Maar nu is Norris, vrees ik toch, de volgende die er van langs gaat krijgen. Want heb maar eens even kritiek op Colapinto. Dat is toch een beetje een god. Ja, ze hebben andere goden in Argentinië, dat weet ik wel. Maar blijf met je handen van Colapinto af. Nou, dat is vandaag met Norris niet gelukt. Maar het was volkomen terecht dat Norris daar boos over was. Colapinto krijgt ook een straf. 5 plekken terug bij de volgende Grand Prix. Ik had het niet zo gek gevonden om te zeggen, ga jij eens even een weekendje klaverjassen en rustiger worden. Want het was een idiote actie waarbij hij zichzelf, de wereldkampioen en zijn teamgenoot, gewoon elimineerde. Nou, als er 1 wet is in de Formule 1, blijf van je teamgenoot af.
1: Dat is duidelijk. Je hebt het al even over die volgende Grand Prix, waar hij dus een plekje naar achteren moet. Dat is de ingehaalde Grand Prix van Bahrein in Maleisië volgende week. Wat verwacht je daar van Max Verstappen, die dus toch weer meedoet op dat podium?
3: Ja, eerst moet ik zeggen, het klinkt natuurlijk, ja, we hebben het inmiddels een beetje ingestudeerd, maar de Grand Prix van Bahrein in Maleisië, dat zijn toch van die dingen die maak je volgens mij alleen maar in de Formule 1 mee. Maar inderdaad, nou ja, we krijgen hem. En het
4: Olympische Spelen in Frankrijk, ja, maar dan het schaatsen in Nederland, vind ik er ook eentje hoor.
3: Ja, die gaat, dat is een goede poging waard. Maar het is een terugkeer op een circuit waar coureurs van houden. Het is een beetje een detail. Met heel veel circuits in de Formule 1 zijn ontworpen door Herman Tilke. Dat is de Formule 1-architect, zeg maar. Die bouwt die circuits. Die heeft ongelooflijk veel kritiek gehad. Omdat hij bekend staat als de man met de lange uitloopstroken. He, als je je verremt, achter ga je 100 meter verderop. En dan is alles nog steeds heel. Dit is een circuit dat is door hem ontworpen. Dat wordt gezien als de best gelukte. En er zijn coureurs dol op.

0: Dat was Walk the Moon met Shut Up and Dance.
1: Ja, Sebas, we zitten nu vooral te kijken natuurlijk naar dat verschil. Loopt het verder op?
2: 27 seconden, maar het was net 30. Maar daar gaat Elisa Longo Borghini weer. Kasia Nibiadoma, de Poolse, gaat mee in het wiel van de Italiaanse. En oei, nu moet Puk Pieters even passen. Dat is het slot op de deur dat dus even wegvalt. Ook Reuser kan nu niet mee met deze felle aanval van Longo Borghini. Dit is de plek waar ze rijden, de laatste honderden meters. Laatste meters van die klim naar de Mont Royal. Dit is de plek waar een ronde geleden Vollering dan definitief aanzet. Om Puk Pieters heen ging en iedereen uit het wiel wist te rijden. Voor

0: Verstappen ook, heeft er ook ooit al gewonnen. En ik zeg ooit, omdat het jaren geleden is dat de Formule 1 er was. Het probleem is, Singapore ligt op een half uurtje vliegen. Is net even wat spectaculairder en rijker. Die nachtrace is een soort klassieker geworden. Dus Maleisië verdween van de kalender omdat ze in Maleisië dol zijn op snelheidssporten. Maar vooral als er twee wielen onder zitten en geen vier. Dus
1: dankjewel.
0: Wordt een boeiende race.
1: Ja, dankjewel, Louis Dekker.
2: Toen we de laatste vraag stelden aan Louis, leek het allemaal nog een beetje zoals het een paar minuten geleden was. Bas, maar wat gebeurt er nu ineens bij het wielrennen?
3: Nivea Doma en Longo Bordini hangen op 2 seconden van Vollering. Na de laatste klim van de Avenue Panguello. De laatste klim in dit rondje, de voorlaatste ronde. De derde klim, de eerlijke ronde, moet worden genomen. Het is Longo Bordini die nu overneemt van Nivea Doma. En ze zijn bijna bij Demi Vollering, die stoïcijns doormaalt. Handen onder in de beugel, de benen doen het werk. Nu door een bocht naar links uit het zadel aanzetten. Longo Bordini, Nivea Doma, met z'n tweeën proberen ze al heel lang de oversteek te maken, ook door die bocht. Het zijn echt maar 2 seconden in deze trille deluxe op het stratencircuit van Montréal. Dit wereldkampioenschap wielrennen bij de vrouwen. Terwijl Juliette Berthet, normaal gesproken dus de ploeggenote van Demi Vollering, is gelost door Nivea Doma en Longo Bordini. Probeert de aansluiting terug te maken bij dat koppel en geen seconde overneemt. Dan is het Reuser. Die rijdt dus op de 5e plaats. En Reuser is op haar beurt verlost van Puk Pietersen. Ze keek Pietersen een keer aan. Ja, natuurlijk wilde Pietersen niet overnemen, want die heeft Vollering op kop en hier rijdt er nog altijd met die handen onder in de beugel. We kunnen haar ogen niet zien, want we zien het geglinster van haar zonnebril. En nu lijkt toch Nivea Doma met de Italiaanse Longo Bordini naar dat achterwiel toe te rijden in de afdaling van de Avenue Panguello. In de straten weer van de stadskern van Montréal. De wegen zijn breed, nog een paar bochten. En dan gaan de vrouwen beginnen aan de laatste ronde van 13,4 kilometer. Reuser is gezien, de wereldkampioenen tijdrijden van vorige week. En daar lijkt dan het moment aanstaande dat Vollering even de benen stilhoudt, omdat er een bocht naar rechts aankomt. En net voor die bocht is het nog maar een fietslengte die Demi Vollering heeft op Elisa Longo Bordini en Kasia Nivea Doma. En nu zit dat koppel in het wiel van de Nederlandse, die dat ongetwijfeld wel zal voelen. Ze stuurt naar de rechterkant van deze hele brede weg in Montréal. Ze kijkt niet op of om, maalt door. Maar echt waar, Longo Bordini en Nivea Doma uit Italië en Polen zitten bij haar in het wiel. Berthet hangt op 5 seconden. Reuser wordt gegeven op 20 seconden. Reuser was degene die het tempo erin hield net nadat Vollering gedemareerd was. En toen ze op een gegeven moment een halve minuut voorsprong had. En op de beklimmingen die elke ronde moeten worden genomen op dit rondje in Montréal waren het Nivea Doma en Longo Bordini die de sterkste bleken. In ieder geval van die achtervolgende groep. Komt Berthet er nog bij of niet? 2 seconden, 3 seconden, meer niet voor de Française. En dat kan belangrijk zijn. Geen landgenoten van Demi Vollering, maar wel een ploeggenote. Allebei rijdend voor FDJ. Nou, Berthet sluit nu ook aan. En zo gaan we net voor het ingaan van de laatste ronde beginnen aan de finale van dit wereldkampioenschap in Montréal. Een fascinerend WK met een kwartet aan de leiding. Vollering, Longo Bordini, Nivea Doma en Juliette Berthet.

0: Ja, als je nu niet wakker bent, turn the lights off. Just stay Jackstyle John.
1: Zaterdagavond is begonnen.
0: Ja, echt.
1: Sebas.
2: Laatste ronde, Longo Borghini aan de leiding. Zij demareerde, de Italiaanse dus, net voor het ingaan van die laatste ronde. 13 kilometer en 400 meter is die ronde langs. Nog een jelletje erin bij de geslepen vos uit Italië. 34 jaar jong, Vollering daarachter met Nieuwe Jadoma en Berthe in het wiel op 10 seconden. Natuurlijk kijken ze naar Vollering bij de laatste beklimming van die Voie Emilien Oude. 1,6 kilometer is die in totaal lang. 7,4% gemiddeld. Er zit een stijlgedeelte in van 9, bijna 10%. Longo Borghini, nu zij in de focus. Nu zij alleen, zoals Vollering dat deed hier een ronde geleden. Het verhaal misschien wel gelijk aan dat van Demi Vollering. Al jaren rijdt ze mee in de top van het vrouwenwielrennen. Al jaren pakt ze haar prijzen mee. In het geval van Longo Borghini, 2 keer de ronde van Italië. Ze won ook 2 keer de ronde van Vlaanderen. Maar op een WK was er altijd iemand sterker. Lukte het niet om die hoofd prijs te pakken. Vollering werd 1 keer derde op het wereldkampioenschap wielrennen. Wat zeg ik? 1 keer tweede achter Lotte Kopecky 3 jaar geleden in Glasgow. Deze Longo Borghini eindigde 3 keer als derde. Voor de eerste keer al in 2012 in Nederland, in Valkenburg. Nou, en nu rijdt ze op een soort Canadese kouberg. Zo zou je deze Voie Emilien Oude wel kunnen omschrijven, in het park. En heel veel publiek daar aan de linkerkant van de weg. Ze zoekt ook die linkerkant helemaal op. Rijdt zij op kop van dit WK. Bijna in de laatste 12 kilometer. Vollering moet de achtervolging leiden. Natuurlijk moet Vollering dat doen. Want Nieuwe Jadoma speelt het slim. Weet dat Demi Vollering de betere klimmer is van de twee. De net betere klimmer is van de twee. Want Nieuwe Jadoma is ook een klassevrouw op papier. En ik heb toch de indruk dat onder leiding van Vollering, dat drietal, want ook Berthe zit er nog altijd bij, weer ietsje terugkeert richting Longo Borghini. De GPS geeft ook 11 seconden aan. Terwijl Marlen Reuser op 22 seconden hangt. Dat is de Zwitserse die op de 5e plaats rijdt op dit moment op dit wereldkampioenschap. Vorige week de wereldkampioene werd op het tijdrijden voor de 2e keer op een rij. We vlak haar ook nog niet uit. Vollering uit het zadel. Nieuwe Jadoma kan mee. Berthe niet meer. De ploeggenoten van Demi Vollering bij FDG wordt nu gelost door Demi Vollering. Aan de linkerkant van de weg rijdt Vollering ook. Kortste route in deze flauwe bocht naar links. Als er nog 500 meter te klimmen zijn bij deze laatste beklimming van de Voie Emilien Oude. Prachtig weer is het in Montréal. En ze komen wel degelijk weer terug dichterbij. Elisa Longo Borghini, die ziet dat ook gebeuren. Rijdt een iets zwaarder verzet volgens mij. Een tandje zwaarder dan Demi Vollering doet. En natuurlijk gaan de schouders bij Vollering inmiddels ook meer heen en weer. Maar het is Vollering die nu wel degelijk dat gat gaat dichtrijden richting die Italiaanse. En dan natuurlijk wel moet gaan oppassen voor die vrouw die in haar wiel zit. Voor die Kasia Nieuwe Jadoma uit Polen. Want die kan dan wel eens vertrekken op het moment dat ze Longo Borghini gaan terugpakken. En dat gaat bijna gebeuren. Nog 300 meter moeten geklommen worden. Nog 11,5 kilometer is dit fascinerend mooie WK bij de vrouwen in totaal lang in Montréal. En daar komen ze terug richting het wiel van Longo Borghini. Nu is het gat dichtgereden door Demi Vollering. Die lacht van de pijn. Ja, die glimlach, die grimas op haar gezicht is niet van genot en geluk op dit moment. Dit is afzien. Dit is vechten tegen die verzuring uit het zadel. Demi Vollering met het beroemde rugnummer 14 op haar rug. Beroemd in de Nederlandse sportgeschiedenis. Nieuwe Jadoma heeft niet de benen om inderdaad vanuit de rug van Vollering te vertrekken. Vollering versnelt. De snelheid gaat omhoog naar 20 kilometer per uur. Op het punt waar ze 2 ronden geleden de aanval plaatste. Toen reed ze weg in haar eentje. Nu lukt het haar nog niet om Nieuwe Jadoma en Longo Borghini uit het wiel te rijden. Maar ze probeert het wel. Nog 100 meter klimmen op deze klim naar de Mont Royal, de koninklijke berg. Longo Borghini heeft het moeilijk. Het is 1 fiets of 1 wiellengte die ze achter ligt als Vollering nog een keer aangaat. Nieuwe Jadoma kan nog wel mee. Longo Borghini, die Italiaanse, kan dat niet. Zit nu op 2 fietslengtes van Nieuwe Jadoma. En Demi Vollering, 11 kilometer nog te rijden. Bijna op de top van deze Camilla Oude. Vollering kijkt eens naar beneden, onder haar linkerschouder door. En dan ziet ze een vrouw in het wit en rood. Ziet ze in haar wiel zitten. Alsof we bezig zijn aan de koninginnenetappe in de Ronde van Frankrijk. Dit is het WK. Daar is de elleboogbeweging op de top van deze klim. Die je wist dat ging komen. Die beweging neem over. Nibia Doma doet dat op dit moment niet. Longo Borghini over de top op 6 seconden van het kopduo. Terwijl Marlen Reusser nu Bertin terugpakt op 11 kilometer van het einde. Maar ja, dit koppel rijdt al op zo'n halve minuut. 3 vrouwen gaan strijden om de wereldtitel. Met op dit moment Nibia Doma en Vollering in de beste positie. Maar dan moeten ze wel Longo Borghini van zich afhouden.
1: Net voordat Vollering de aanval plaatste, die eerste aanval, stapte Amber Kraak uit. Haar werk zat erop en de batterij was leeg. Bij Hancock geeft ze aan dat ze had gehoopt dat er meer Nederlandse rensters voorin zouden zitten.
3: Natuurlijk hadden we niet de valpartij met Femke in ons hoofd. Maar ik heb ook geen idee hoe groot de groep nog is vooraan. Dus daar kan ik niks over zeggen.
4: Was de koers wel hard? Werd er hard gereden? Moest jij hard rijden? Ben je gewoon helemaal het nikkie af?
3: Nou, zodra we op het circuit kwamen, zijn we tempo gaan rijden. En voor mijn gevoel ging het best wel hard. Maar het is ook een parcours waarin je in de wielen natuurlijk ietsje minder doet. Dus of het hard genoeg is, dat zullen we dadelijk zien.
4: Ja, want dat was eigenlijk mijn vraag. Heeft het peloton al geleden onder het beukwerk van Nederland?
3: Ja, daarvoor zou ik toch echt de koers zelf moeten kijken. En daar heb ik de laatste 2 rondjes geen informatie van.
0: En inmiddels zitten we in de allerlaatste ronde, Sebas.
2: In de afdaling van die beklimming van de Voor Camilla Oude. De enige officiële beklimming op dit parcours in Montreal. Terwijl Demi Vollering in de afdaling en een lastige bocht naar rechts nog eens een keer vol in de aanval gaat. En daarmee Nibia Doma wel even verraste. Die moet weer terug dat gaatje dichtrijden. Heeft ze inmiddels gedaan. Dan de neutrale motor van de materiaalvoorziening. De blauwe motor. En dat is een lekker teken. Longo Borghini inmiddels 10 seconden achter dit kopduo. En Nibia Doma wil niet meer overnemen. Die speelt dit slim. Die laat Vollering daar het werk doen. Die kent het verhaal. Die weet welke druk er op de schouders rust van de Nederlandse. Na al die pogingen dat het niet lukte om wereldkampioen te worden. En ik hoorde er straks Louis Dekker over de toetsenbordridders. Ja, die zijn ook altijd tekeer gegaan als het weer eens niet lukte voor de Nederlandse ploeg. In het verleden vaak ook wel een tactiek dat je dacht, ja, wat is precies de tactiek? En dit jaar deed Laurens ten Dam het helemaal anders. 1 absolute kopvrouw. Geen tweede schaduw kopvrouw of wat dan ook. 1 vrouw om wie alles draait. Demi Vollering. En het liep lang goed. Ja, Vollering teruggepakt na die solo, maar nu dus alleen nog Nibia Doma in dat wiel. Dat is de Poolse plakker, want die wil nog altijd niet overnemen. Longo Borghini nu richting de bocht naar rechts op een wat vlakker gedeelte richting het universiteitscomplex. 11,5 seconden is de achterstand van Longo Borghini. Terwijl Reusser en Bertin ja, elkaar gevonden hebben. Maar die rijden inmiddels een halve minuut. Het universiteitscomplex dus bereikt. Op 8 kilometer van het einde van Montreal. Daar moet nog geklommen worden. De Chemin de Polytechnique. 600 meter lang aan 6%. Kort maar krachtig. Ze gaan er nu aan beginnen. Demi Vollering en Kasia Nibia Doma. Maar op dit moment is het kijken en kijken naar elkaar en naar Longo Borghini. Die volgt op 11 seconden.

0: hangen aan de telefoon van Blondie.
1: En ze blijven elkaar aankijken, blijven met elkaar bekvechten, lijkt het. Oh, wat gebeurt er allemaal, Sebastian?
2: Eén keer heeft Nibia Doma kort overgenomen van Demi Vollering. Wat een publiek trouwens in Montreal. Maar belangrijker, het kopduo is langs. En die Longoborghini dreigt toch weer terug te komen. Stommers indrukken, Timmerman bij die bocht naar links. En dat zebrapad, de twee koplopers langs. Nou, hier die Italiaanse, 4 seconden. En 8200ste ligt Longoborghini achter Demi Vollering en Asia Nibia Doma aan het einde van die Chemin de Polytechniek om de Universiteit van Montreal heen. Ook weer door een park. Een venijnige afdaling. Weg iets minder breed ook, maar breed genoeg. Zeker met z'n tweeën om goed het juiste spoor te kiezen. Ja, nu Nibia Doma wel weer naar de kop. Nu wel in de afdaling. Daarnet deed ze het heel kort voordat die klim van 600 meter begon. Er zijn nu nog 6 kilometer af te leggen. Nu zit die afdaling er bijna op. Na deze doordraaiende bocht naar rechts. Nibia Doma schat hem een beetje verkeerd in bij het aansnijden. Vollering had dat in de gaten. Hield even in. Nam even een iets ruimere route. Kwam daardoor een metertje achter Nibia Doma uit die bocht. Maar zit gelukkig weer in het wiel. En dan Longoborghini. Inmiddels op 6 seconden en 23 honderdste van dat kopduo. Maar ja, u kent de straten wellicht van Noord-Amerika. Of je nu bent in de Verenigde Staten of in Canada. Die zijn soms kilometers lang. En dan heb je dus het vrije uitzicht. En dus ziet Longoborghini daar dat koppel aan de leiding rijden. En is het nu gedaan met het klimwerk van dit WK-rondje? Nee, dat is het niet. Want er volgt dadelijk nog de Avenue Panjuelo. En dat is die korte klim, de kortste van de drie, 530 meter. Waarin de vorige ronde Longoborghini met Kasia Nibia Doma in het wiel uiteindelijk definitief de sprong wist te maken naar Vollering. Daar rijdt ze weer op kop. Nibia Doma, de nummer 2 van de Tour van dit jaar. Achter Vollering, de nummer 2 van het EK van vorig jaar. Achter Demi Vollering, nu weer in het wiel van diezelfde Demi Vollering. In het oranje shirt, nummer 14 dus, neemt wel over, maar nu ook niet volle bak. We gaan richting de laatste 5 kilometer van dit WK. En daardoor komt Longoborghini ook weer terug. Niet doordat we naar die laatste 5 kilometer gaan, maar wel doordat zichtbaar de overname van Vollering en het werk dat zij nu duwt op kop van dat duo iets minder overtuigend is. Natuurlijk, ze heeft zoveel gegeven in de afgelopen, wat is het, 1,5 uur dat ze daarvoor aanrijdt. Eerst in haar eentje, ruim 3 ronden moest er nog gereden worden toen ze in aanval ging. Of net iets minder dan 3 ronden. En nu dan dus met Nibia Doma. Weer een stukje in dalende lijn. Bocht naar rechts, Nibia Doma. Handen op de remgrepen, snijdt deze bocht beter aan dan daarnet naar die afdaling. Vollering weer over de polsen heen naar de kop. En Longoborghini blijft nu hangen op zo'n 5 seconden. Dit is wel weer een fermere overname van Demi Vollering. 5 seconden voor de Italiaanse Vollering. Handen op de remgrepen nu. Die ellebogen weer krommer. Bijna in de 90 graden. Terwijl Nibia Doma nog een laatste slok neemt uit een bidon. En die wegsmijt daar het park in waar veel publiek staat. Een druk bezocht WK bij de vrouwen. En wie gaat dat dadelijk winnen? Wordt het Vollering? Eindelijk wordt het Nibia Doma. Kan Longoborghini nog één keer terugkeren? Ik vrees van niet voor de Italiaanse. En dat is goed nieuws voor Vollering, die nu weer op de pedalen gaat staan. Als we beginnen aan die Avenue Panjuelo. Dit is het laatste stukje bergop. Slechts 530 meter lang, maar wel 7,7%. Vollering zet aan. Maar Nibia Doma wil van geen wijken weten en zit in het wiel van Demi Vollering. De polsen over Vollering heen en zet nu aan. Bij haar nu de tanden bloot. Een ronde geleden reed ze hier het gat dicht naar Demi Vollering met Longoborghini in het wiel. De Italiaans is gezien. Die zit nu op 10 seconden en valt wat stil. Vollering bijtend, knokkend, vechtend in het wiel van Kasia Nibia Doma. Zo deden ze het dit jaar op de Mont Ventoux. Toen de ritzege ging naar Nibia Doma. Maar de eindzege uiteindelijk in die ronde van Frankrijk naar Vollering. En Vollering laat niet los. Zit in dat wiel. Heeft zich vastgebeten. Nu is het Nibia Doma die over haar linkerschouder kijkt. Naar beneden kijkt. Naar het donkerzwarte asfalt van Montreal. Zo, dat was het klimwerk op dit wereldkampioenschap voor de vrouwen. Maar er moeten nog 3600 meter gereden worden. Vollering neemt weer over van Nivea Doma. Longoborghini komt maar niet uit die bocht naar links. Nu wel op 13 seconden ruim van Vollering en Nivea Doma. 3,5 kilometer nog te gaan. De Poolse en de Nederlandse nog altijd samen op kop.

30 jaar jong is Katia Niewiadoma. De Poolse dus in het wiel van Demi Vollering. Vollering op haar 7e wereldkampioenschap. Zij 29 jaar jong. Tweede dus op het WK in 2023 in Glasgow. Achter Lotte Kopecky, die we heel lang geleden voor het laatst gezien hebben. Eigenlijk toen Pietersen die aanval van Vollering inleidde. Toen Pietersen dat tempo opvoerde op de zwaarste beklimming van dit rondje. Toen moest de Belgische Kopecky, die alles had gezet op dit WK, er uiteindelijk af. En wat kan Demi Vollering nu? Dadelijk wellicht in een sprint tegen Niewiadoma in de straten van Montreal over 2,5 kilometer. Longo Borghini ziet de achterstand toenemen na 16 seconden. De achterstand oplopen, terwijl Marlen Reuser zelfs nog het brons van de Italiaanse kan gaan bedreigen. Want Reuser, de Zwitserse, ziet Longo Borghini rijden. Daar zitten nog maar 7 seconden tussen. Maar de Italiaanse dus wel op 15 seconden van Niewiadoma en Demi Vollering 2 kilometer nog te rijden voor hen.

300 meter nog. De straat parallel aan de Finestraat. Daar rijden ze op dit moment in Montréal. En wat gaat er nu door het hoofd van Demi Vollering? Waar zal ze aan denken? Op hoeveel meter wil ze aangaan? Of gaat ze misschien toch nog proberen Livia Doma te verrassen met een aanval? Wat doet de Poolse? Die gaat op het midden rijden van de weg. En laat Demi Vollering op dit moment weer voor. 15 seconden op Longo Borghini. Die kijkt ook over haar linkerschouder. En die ziet Royce dichterbij komen. Die rijdt ook nog maar op 20 seconden van de kop van de wedstrijd. 20 seconden van Vollering en Livia Doma.

0: 15 seconden meldt de koersradio nu voor Longo Borghini als achterstand. 11 seconden zegt de GPS. Voorlaatste bocht, laatste kilometer ingegaan. Nibe Adoma door die voorlaatste bocht komt eruit met een metertje voorsprong even op Demi Vollering. Deed Vollering dat bewust of niet? Wilden ze misschien de Poolse verrassen? Nou, dat zit er sowieso niet in. Vollering weer naar de kop. Nibe Adoma, tweede positie. Die gebaren die je altijd ziet, even met die vingers richting die schoenen. Dat vaster maken van die schoenen. Daar is de laatste bocht van dit wereldkampioenschap in Montreal. Het vele publiek. Het staat 4-5 rijen dicht. 500 meter nog te gaan. Telefoontjes allemaal omhoog de lucht in. Daar komt Longo Borghini door de bocht. Laat je niet verrassen, Vollering en Nibe Adoma. Daar is ook Marlen Reusen nog. Laat je niet verrassen door die Italiaanse. Die gaat nu van bank. Die speelt alles of niets. En hangt nog maar een seconde of 5-6 lijkt het achter Vollering. Vollering op kop. Nibe Adoma in tweede positie. Vollering met de handen op de remgrepen. Over die rechterschouder kijkend. 300 meter op dit WK. Nibe Adoma zit in het wiel. Maar daar komt Longo Borghini. En daar komt zelfs ook Marlen Reusen nog terug. Als ze tenminste te lang blijven wachten met de sprint aan te gaan. Vollering en Nibe Adoma. 10 meter hebben ze. Nu ziet Vollering het. De blauwe gevaarte komt eraan. Longo Borghini met Reusen. En daar gaat Kasia Nibe Adoma op 150 meter heuvel op. Uit het wiel van Demi Vollering. Maar die vangt de polsen goed op. Zij aan zij. Nibe Adoma lijkt het iets beter te hebben nu dan Vollering. Vollering komt terug. Gaat er overheen. Demi Vollering wordt wereldkampioene in Montreal in Canada. Het lukt voor de Nederlandse. Nibe Adoma 2. Longo Borghini 3. Marlen Reusen 4. En dat binnen 10 seconden. Wat een thriller. Wat een WK. Heel even leek de Poolse Nibe Adoma de betere sprint te hebben. Maar de kramp schiet erin. En Vollering met haar klasse weet ze toch te retourneren. En als eerste over de streep te komen. Eindelijk is het gelukt bij haar 7e WK-deelname. Demi Vollering, 29 jaar. Won alles al wat er te winnen viel. Al die grote klassiekers van de Ronde van Vlaanderen. Via de Amstel Gold Race naar Luik-Bastenaken-Luik. Won de Ronde van Italië. Won de Ronde van Frankrijk. Dit jaar nog. En wint nu ook eindelijk die felbegeerde wereldtitel op de weg. Een week geleden lukte het niet op de tijdrit. Toen eindigde ze als 8e. En toen zei collega Han Kok in het interview, weet je nog, vorig jaar, toen werd uiteindelijk op het WK Pogacar op het WK tijdrijden. Pogacar achterhaald door Remco Evenepoel. Precies wat Vollering vorige week overkwam met Reusen toen de Zwitserse haar voorbij denderde. En je weet hoe dat afliep. Toen won een week later Pogacar de wereldtitel. En nu de tranen van ongeloof. Die worden gedroogd door een witte handdoek uit handen van de verzorger van de Nederlandse ploeg. Eindelijk is het gelukt. Na een fascinerend mooi WK voor Demi Vollering. De omhelzing met haar ploeggenotes, normaal gesproken Juliette Bertet en Jerry. De wereldtitel is voor Vollering. Zij mag volgend jaar een heel seizoen rijden in die prachtige regenboogtrui. De bril in haar helm geklemd. En nu de innige omhelzing van de vrouw met wie ze op pad was in de laatste ronde. Kasia Nibe Adoma. Een WK om in te lijsten. Daar staat ze. Demi Vollering. Handen op de knieën. Handen voor de mond. Het ongeloof is daar. De ene omhelzing na de andere. Nu ook met Amber Kraak volgens mij. En die sprint. We zien hem nog een keer. Nibe Adoma komt ernaast. Heel even leek ze er met de voorkant van de wiel voorbij. En dan retourneert Vollering. Nummer 14. Hoe kan het ook anders? Dat nummer schrijft opnieuw geschiedenis voor de Nederlandse sport. Demi Vollering is de wereldkampioene op de weg. Zij wint in Montreal.
1: Wat een spektakelstuk, Sebas. Heb je het ooit meegemaakt, zoals vandaag, dat het momentum zo vaak een andere kant op viel? Niet wat het leek.
0: Nee, ik kan het me niet herinneren. Misschien zie ik een WK over het hoofd en denk ik straks, ja, misschien die. Nee, dit was fascinerend. Ja. En we zijn vaak kritisch geweest op de Nederlandse ploeg. Ja, maar dit keer verdienen ze echt een pluim voor de manier waarop ze dit voor elkaar hebben gebokst.
2: Ja, geweldig. Echt zenuwslopend ook. We hielden het hier bijna niet meer, Henry.
1: Och. We zijn benieuwd naar de reacties daar vandaan. Die komen natuurlijk straks, want we hebben nog een paar uurtjes langs de lijn te gaan. En dan zijn we zometeen ook in de keukenkampioendivisie bij MVV tegen Helmond Sport en bij NAC tegen FC Eindhoven. En later in het komend uur ook voetbal in de Nations League tussen Engeland en Spanje.
2: En basketbal hebben we ook nog.
1: Ook nog.
2: Ja, tot zometeen.
1: Tot zo.
3: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, actrice Olga Zuiderhoek vertelt over haar rol als oma Saar in het nieuwe seizoen van de televisieserie Zussen.
4: Samenspelen is toch leuker dan beroemd willen worden, daar gaat het mij niet om.
3: En acteur Pepijn Schoneveld over zijn voorstelling Welkom dat je luistert, waarin hij zijn levensverhaal verweeft met zijn liefde voor het Nederlandse lied.
5: Toen dacht ik ineens, hé, ik heb gewoon zin om kleinkunstliedjes te zingen. Ik hou ontzettend van Nederlandse kleinkunst.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: NPO Radio 1.
14: Het is 8 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zojuist heeft bij de WK wielrennen Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal rekenden ze af met haar concurrenten. Het is de eerste wereldtitel in de carrière van Vollering. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja, 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer over voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Opnieuw is in Zuid-Afrika het lichaam van een dode vrouw gevonden. Het is vermoedelijk het tiende slachtoffer van een seriemoordenaar. Alle lichamen zijn gevonden in de buurt van het vliegveld in Johannesburg. De slachtoffers zijn half naakt en toegetakeld. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon, maar ook wolken. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Hans, waar liggen de regenjassen?
17: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
18: Allsafe geeft ruimte.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Steen, Ewenhout, Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
24: Het iets beter te hebben nu. Dan Vollering komt terug. Gaat er overheen. Demi Vollering wordt wereldkampioene in Montreal in Canada.
1: Goedenavond, dit is het tweede uur van Langs de Lijn. Die denderen we binnen dus voor het eerst wereldkampioen op de weg, Demi Vollering. Sebas.
25: Eindelijk is het gelukt. En de ongeloof was daar, de omhelzingen met ploeggenoten, met haar vriend Jan, met wie ze naar Zwitserland trok jaren geleden. Toen al de eigen koers varend, altijd daaraan vastgehouden. En nu brengt het haar ook die hele mooie hoofdprijs, de wereldtitel, op de weg als negende Nederlandse ooit.
2: Zometeen horen we haar uiteraard. We hebben komend uur ook voetbal. In de keukenkampioendivisie kan MVV de aansluiting bij de top houden. Moet er wel gewonnen worden van Helmond Sport, Mark Kloostra.
26: Ja, dat is wel wat beter mogen beginnen. Het staat nog 0-0 overigens, maar het staat tegen Helmond Sport volledig onder druk. En de eerste kans ook was voor de bezoekers. En het was spits Essakati die hem bijna binnengleed. Maar gelukkig voor MVV 5 centimeter naast de paal. Was een goede aanval van Helmond Sport. Dat beter begint.
1: En we hebben ook een Brabantse derby tussen twee ploegen die elkaar helemaal niets ontlopen op de ranglijst. NAC en Eindhoven. Philip Koken.
27: Ja, dat heb je goed gezien. Punt gelijk. Zelfs het doelsaldo is gelijk. Ze staan allebei in de middenmotor. Vooral voor NAC is dat bijzonder teleurstellend. Ja, dus ze hebben toch goed deels nog dezelfde selectie. Waarvan we toch vorig jaar aan het begin van het seizoen zeiden, ja, ze voetballen erg goed in de Eredivisie. Maar ze halen met dat team veel te weinig punten voor het niveau dat ze bereiken. Nou ja, vandaag moeten ze dan het beter zien te doen. Want de competitiestart is dus niet altijd best. En dat geldt ook voor de eerste paar minuten tegen Eindhoven. 3 minuten gespeeld, 0-0.
2: En dan hebben we ook nog Nations League. 8:45 speelt Engeland tegen wereldkampioen Spanje. En de basketballers van Zwolle en Antwerpen, die strijden op hun beurt om de Supercup.
1: We zijn er nog 3 uurtjes met Langs de Lijn.
2: Ja, het is er gelukt. Demi Vollering is de wereldkampioen wielrennen. Hij kwam uit haar tenen. Het was allemaal maar net. En na afloop vloeiden de tranen rijkelijk. Direct na afloop gaf ze een interview in het Engels.
0: Well, yeah, I think I can still not believe it. And like I said before, I truly believe that, well, I had this dream in my heart for a reason. And I work

0: so hard towards this goal, and it takes guts to truly believe in it with your whole heart and to gather a team around you with such strong girls, and they all sacrifice for you. I mean, they maybe also have a chance, you know, and they all go for it. Only for you, it's a lot to ask from them, but I'm so proud of everybody from the team. They did the whole race, we took in hands, and they rode the whole race in the front, and then Puk did an amazing lead out, and I could just not finish the job, you know?
1: You did finish the job, and it took a lot of guts, but you broke away. Were there moments where you thought, maybe I took off too early?
0: Oh yeah, there were so many moments I thought I went too early. I mean, it stayed so close the whole time, and I didn't dare to turn around and look back, because I was like, I feel like they're almost in my wheel already. And then it was 20 seconds, 22, 15, and at one point they came back, and I was like, oh shit, but it's still not over. I have to believe in it, like, for my little toe. And I just dared and then tried again, and never gave up to the finish line.
1: And that sprint, what a sprint against Katja.
0: I was not planning to give it away anymore from that moment. I was like, nope, now it's mine.
1: You, Katja, Elisa, Marlène, you have taken women's cycling to another level today.
0: Yeah, I think it was an amazing race to watch. I'm very proud to be part of that, and I cannot wait to watch it back.
2: Ja, geëmotioneerde Demi Vollering, die zegt het niet te kunnen wachten om het terug te kijken. Het moest allemaal uit haar kleine teen komen. Het vroeg moed om hier zo in te geloven, zegt ze. Ze is vooral ook heel trots op het Nederlandse team. Puk Pietersen noemt ze nog even, die een geweldige lead-out gaf. En ja, in de sprint was het voor haar absoluut geen optie om die titel nog weg te geven. Ze moest er diep voor gaan, we hebben het gezien. Ja, maar zo, het is gelukt.
3: Dat was het internationale interview standaard meteen na afloop. Zometeen natuurlijk nog een gesprek door Han Kok met de nieuwe wereldkampioene Demi Vollering. NAC Eindhoven, Filip.
4: Ja, NAC heeft al gescoord. Het kent een ideale start. Ze hadden zich nog niet voorin gemeld. Tot de vierde minuut, toen er ineens een vrije trap kwam. En die werd panklaar op het hoofd gelegd van de Deense spits. U kent hem waarschijnlijk nog wel, Charles Andreas Briem. Ja, die we ook nog kennen van Sparta. Maar ja, vorig jaar ook al redelijk af en toe bij Vlagen succesvol. Laat ik het enige voorzorg inbouwen. Succesvol bij NAC. En Briem zette zijn hoofd er tegenaan. De keeper kon er niet meer bij. De verdediger, junior Poortvliet, ook niet. En dus scoort Briem. Briem die er vorige week ook al 2 inlegde tegen de Graafschap. Toen NAC eindelijk ook weer eens kon winnen. Want NAC heeft niet zoveel punten. Hè. Het won van Top Os. Het won van Jong Ajax. En het won van de Graafschap. Maar verloor van VVV, RKC. En beschamend 2 weken geleden van Jong FC Utrecht met 2-3. En nu dus met 17.000 man op de tribune in de keukenkampioendivisie. Ja, hebben ze toch opnieuw een kans gecreëerd. Nu eentje van Soumano die hem niet lekker op zijn voet krijgt. En nu opnieuw laten we deze aanval nog maar even afwachten met Soa met een voorzet. En die kan moeizaam worden weggewerkt. FC Eindhoven heeft het moeilijk in de openingsfase. Nu een kopbal van Soumano. De Franse spits die niet lekker bij de bal kan. Maar NAC is de betere ploeg in de openingsfase. En leidt dus met 1-0 door die goal van Briem.
2: Ja, 17.000 mensen op de tribunes dus in Breda. Hoe is dat in Maastricht, Mark?
5: Nou, die zitten hier zeker niet. Ik denk dat we met 7000 al heel erg blij mogen zijn. Maar ik denk dat de helft een realistische beeld is. Ja, het is niet stijf uitverkocht, laten we maar zeggen. Ik denk voor een derde gevuld. Maar goed, het is 0-0. Dat is het belangrijkste nieuws. Na 9 minuten en 14 seconden. En het is bij die ene kans voor Esakati, Tarik Esakati, gebleven. Die speelt bij Helmond Sport en had hem voor het inglijden. Maar deed dat dus net naast het MVV-doel. De mensen die er zijn achter het doel van MVV, die maken wel kabaal voor 10. Dus dat maakt de sfeer wel goed in de Geuzelt. Waar ik nog nooit geweest was. Dus dit is er eentje die ik ook weer kan afstrepen.
3: Voor
5: mij een
3: hoor.
5: Topdag sowieso. Ja, 100%. Er is nog maar 1 stadion over waar ik niet geweest ben. Deze keek ik nog wel naar uit. Die laatste, dat wordt een soort corvée wordt dat. Want ik moet nog een keer naar Top Os. Dat is niet eentje waar ik heel erg naar kijk.
3: Leuk hoor, nee. Pas op jij.
5: Nee, maar het is niet zo'n mooi stadion. Dus daar kunnen ze verder ook niet zoveel aan doen. Dat is ooit een keer gebouwd en is niet één der favorieten. De Geuzelt, dat is er wel eentje uit het klassieke assortiment. Er wordt nu een bal naar voren gespeeld door MVV, waarbij ik hoop. Want dat is ook een nachtmerrie voor een commentator, dat nummer 22 hem er niet inschiet. Want niemand weet wie dat is. Staat ook niet op de lijst in de selectie. Iemand met nummer 22. En ik heb dus ook Blanco achter zijn naam staan. Hier gaat Helmond Sport met een kans en een schot dat geblokt wordt.

0: behoorlijke kans voor Cicero. En dat schot dat dus geblokt wordt levert alsnog balbezit op voor Daniels. Maar die verspeelt hem aan de MVV dat er nu razendsnel uit wil. Maar dat gaat mis bij een hakballetje. En dan wordt de bal teruggespeeld naar de keeper. Jullie wilden wat zeggen. Ze kwam ineens een kans aan.
1: Nou, ik stel dan voor dat we de NPO Luisterapp openzetten voor wie weet wie de nummer 22 van MVV
0: ja,
1: is.
0: Ja, doe dat. Dankjewel.
1: Ook iets
0: Mark Kloostra tegenover. De wedstrijd door.
1: Ja, een meet and greet met Mark Kloostra sowieso.
0: Oh, sowieso.
2: Bij Topos.
1: Ja. Bij Topos, ja.
0: Ja. Ja, ik vraag me af wanneer ik daar naartoe word gestuurd. Nou goed, het is hier 0-0 na 11 minuten.
1: De kans wordt steeds groter, Mark. Hoe lang je weg staat.
0: Ik hoop dat Maarten Tip luistert, want ja, dan is mijn, mijn bingo kaartje vol.
1: We gaan op zoek naar die nummer 22 van MVV. Er wordt nog veel meer gevoetbald in de eerste divisie. Marjolein Kronenberg volgt al die duels. Ja, jij bent met al die andere duels bezig. En jij weet het ook niet, hè, wie de nummer 22 is van MVV.
2: Nee, dat is, ik zou niet voor op de tong liggen. Nee.
1: We gaan zoeken. Vol programma dit weekend in de eerste divisie. Waarom is het eigenlijk dat ze daar niet meedoen aan die interlandbreek?
2: Ja, dat is wel opvallend. Hè? Voorgaande seizoenen konden de clubs individueel kiezen of ze tijdens een interlandperiode wilden spelen of niet. Dat gebeurde dan voorafgaand aan het seizoen. Vorig jaar waren er bijvoorbeeld 5 clubs die wel wilden spelen en de rest niet. Dus dat leverde veel inhaalwedstrijden op. Nu is er dit jaar gestemd. Dus een democratisch proces en de meerderheid bleek gewoon te willen spelen. Uitzonderingen zijn dan wel de jongploegen, want die spelen niet. Die vallen officieel ook dan weer niet onder de coöperatie Eerste Divisie, zoals dat heet. Die hebben deze speelronde al gehad en ze hebben dat zo gepland dat die in deze interlandperiodes tegen elkaar spelen. Dus die hebben deze wedstrijden ook al gespeeld.
1: De koploper, Heracles, speelde vanmiddag al tegen Vitesse. Hoe ging dat?
2: Klopt, ja. Heracles won tot vorige week eigenlijk 6 duels op rij. Maar vorige week dus onderuit tegen Almere City. Maar herpakte zich goed vanmiddag van die nederlaag. Won met 2-0 van Vitesse. Topscorer van de Eerste Divisie en Joly, die maakte zijn 11e alweer. En de 2-0 was een eigen goal van Vitesse, van Achuitag. En dus blijft Heracles koploper na deze speelronde. Die bent dus weer uit op Almere, want dat speelde gisteravond al. En verloor dan toch wel weer verrassend na die winst.

0: gestuurd. Ja, goed, het is hier 0-0 na 11 minuten.
1: De kans wordt steeds groter, Mark. Hoe lang je blijft staan.
0: Ik hoop dat Maarten Tip luistert, want dan is mijn, mijn bingo kaartje vol.
1: We gaan op zoek naar die nummer 22 van MVV. Er wordt nog veel meer gevoetbald in de eerste divisie. Marjolein Kronenberg volgt al die duels. Ja, jij bent met al die andere duels bezig. En jij weet het ook niet, hè, wie de nummer 22 is van MVV.
2: Nee, dat is, ik zou niet voor op de tong liggen. Nee.
1: We gaan zoeken. Een vol programma dit weekend in de eerste divisie. Waarom is het eigenlijk dat ze daar niet meedoen aan die interlandbreek?
2: Ja, dat is wel opvallend, hè. Voorgaande seizoenen konden de clubs individueel kiezen of ze tijdens een interlandperiode wilden spelen of niet. Dat gebeurde dan voorafgaand aan het seizoen. Vorig jaar waren er bijvoorbeeld 5 clubs die wel wilden spelen en de rest niet. Dus dat leverde veel inhaalwedstrijden op. Nu is er dit jaar gestemd. Dus een democratisch proces en de meerderheid bleek gewoon te willen spelen. Uitzonderingen zijn dan wel de jongploegen, want die spelen niet. Die vallen officieel ook dan weer niet onder de coöperatie Eerste Divisie, zoals dat heet. Die hebben deze speelronde al gehad en ze hebben dat zo gepland dat die in deze interlandperiodes tegen elkaar spelen. Dus die hebben deze wedstrijden ook al gespeeld.
1: De koploper, Heracles, speelde vanmiddag al tegen Vitesse. Hoe ging dat?
2: Klopt, ja. Heracles won tot vorige week eigenlijk 6 duels op rij. Maar vorige week dus onderuit tegen Almere City. Maar herpakte zich goed vanmiddag van die nederlaag. Won met 2-0 van Vitesse. Topscorer van de eerste divisie en Joly, die maakte zijn 11e alweer. En de 2-0 was een eigen goal van Vitesse, van Achuitag. En dus blijft Heracles koploper naar deze speelronde. Liep het dus weer uit op Almere, want dat speelde gisteravond al. En verloor dan toch wel weer verrassend, na die winst van vorige week, met 3-2 van FC Dordrecht.
1: Nou, dan hebben we dus 2 wedstrijden live vanavond. Wat is er dan nog over? Wat volg jij voor ons?
2: Ik volg dan nog Roda JC RKC Waalwijk. Dat is de nummer 8 tegen de nummer 4. En RKC, dat heeft eigenlijk best wel te lijden onder die interlandperiode. Want die missen 5 spelers. Die zijn onder meer uitgevlogen naar Jong Oranje, naar de Dominicaanse Republiek en naar Portugal onder 20. Dus moet de trainer Duits moesten behoorlijk puzzelen. En dat waren vooral verdedigers. En ja, toeval of niet, ze staan met 1-0 achter. Dus daar moeten ze aan de slag. FC Volendam speelt tegen VVV Venlo. Volendam kreeg thuis nog maar 1 tegengoal. Maar VVV maakte er al wel 19 in 7 duels. Dus dat is een mooie clash om te zien. Maar Volendam is goed begonnen. Nog geen 10 minuten bezig. Of nog geen kwartier bezig, sorry. En het staat al 2-0. Henk Veerman en Elmé Taffi. Elmé Taffi zijn de makers. En dan kijk ik ook nog naar FC Emmen tegen Top Os. Daar is nog niet gescoord. Daar is het nog 0-0.
1: We horen je zo weer, Marjolein.
2: Yes.
3: We gaan terug naar Sebas, want Demi Vollering is de nieuwe wereldkampioen op de fiets. En ik hoorde al wat op de achtergrond, Sebas. Ze gaat gehuldigd worden.
4: De huldiging is bezig in Montreal. Overigens de nummer 22 op de startlijst hier. Sandra Alonso uit Spanje, de nummer 22 in de uitslag. Sara Casazola. Maar ja, die speelde geen hoofdrol. Nee, die speelde een bijrol op dit WK. Kasia Niewiadoma speelde een hoofdrol. Zij staat nu met de zilveren medaille op het podium. Heeft Elisa Longo Borghini al de knuffel gegeven. De Italiaanse met brons. Weer brons voor haar. Voor de 4e keer in haar loopbaan. Longo Borghini of Niewiadoma met zilver voor de 2e keer. Maar hier is de aankondiging van de mooiste prijs. Eindelijk het goud. Na het zilver van 3 jaar geleden. Eindelijk het goud voor de Nederlandse Demi Vollering. 29 jaar. Ja, jong, zij staat als enige nog voor het podium, de handen voor zich, vechtend al tegen de tranen. De tranen van geluk, het oranje shirt. Wat was de tactiek goed? En dat mondt uit in het trillen. Champion du monde. Ja, we zijn in het Franstalige deel van Canada. In Montreal, naar die champion du monde is Demi Vollering met Puk Pietersen onder andere daar voor het podium. De tranen bij Vollering, die eindelijk raak heeft geschoten. 8e WK. En hier is dan de hoofdprijs. De 9e Nederlandse die die regenboogtrui in ontvangst mag nemen. In het geval van Vollering. Uit handen van de Franse voorzitter van de Internationale Wielerunie. De heer Lapartien, David Lapartien. Ze trekt hem nu aan. Ze kijkt er eens even naar. Doet de rits dicht met de regenboogkleuren. Blauw, rood, zwart, geel, groen, zo van boven naar beneden, op haar armen, op haar borst, onderaan het shirt. De gouden medaille is omgehangen de handdruk van een hoogwaardigheidsbekleder. Désolé, sorry, ik heb geen idee wie die man is met die rode pet. Maar ik weet wel wie Demi Vollering is. En die staat nu op het podium met de handen voor haar gezicht en een knoepert van...

0: een gouden medaille op haar buik hangend. De huldiging is bezig. De omhelzing met Longo Borghini en Nivea Doma is daar. Mevrouw Soraya Martinez, dat is de burgemeester van Montreal, komt ook nog naar voren om het presentje daar uit te delen. De knuffel aan Vollering, Nivea Doma en Longo Borghini. Wat was dit een thriller, dit WK. Eerst Demi Vollering alleen, daarna met z'n drieën. Toen met Nivea Doma in die slotfase. De sprint met de handen op de remgrepen en die won ze. En dus klinkt in Montreal voor Demi Vollering, maar vooral ook voor het Nederlandse team en voor Laurens ten Dam, zometeen het Wilhelmus. Ik was er al naartoe aan het praten. Maar daar komt David Lapartienne nog een keer naar voren. En die reikt nog een behoorlijk duur horloge, denk ik, uit aan Demi Vollering. Uit het land waar ze haar hart aan heeft verpand. Het land waar ze woont, uit Zwitserland. Daar traint ze in de bergen. Het levert haar nu de wereldtitel op in Canada. En nu gaan we dan luisteren naar het Wilhelmus. Tere van de wereldkampioenen. 29 jaar, tere van Demi Vollering.
1: UCI World Champion. We present the national anthem of the Netherlands.

Schitterende emotie op het gezicht van Demi Vollering. Kushandjes naar de ploeg. Naar Laurens Stendam met zijn zwarte baseballpet. En de handen boven het hoofd, applaudisserend. Ongetwijfeld naar Jan de Voogd, haar vriend. Demi Vollering op het midden van het podium. Laat de gouden medaille zien in Montreal aan alles en iedereen. Nederland heeft er weer een wereldkampioen bij in het wielrennen op de weg. Het was een fascinerend mooi WK. En het wordt volkomen verdiend gewonnen door de vrouw die aanviel en won. Door Demi Vollering.

0: Animal van Cat's Eye.
1: En Mark, ben je er al achter? Wie is die mysterieuze nummer 22 van MVV?
2: Nou, die speelt met rug nummer 21. Dus dat is Sven Boeland. En dan gaat de meet and greet naar Jan Vincent van Zuiden. Dus die mag een keer met me mee naar Toppos, zoals jullie hebben aangekondigd. Dat zal hij vast leuk vinden. Ja. Of ik met hem. Ja, maar het is voor hem een meet and greet, toch? Ja, dat ik met hem meega, is ook wel leuk, ja. Ja. Kloostra komt naar je toe deze zomer. Of deze winter. Het is maar net wanneer. Het is overigens. Ja, precies. Het is overigens 0-0. We zijn bijna halverwege de eerste helft. En een bal op de kruising net. En dat was dan zo jammer voor MVV. En vooral voor Dumont zelf. Want die schoot hem op de binnenkant van de kruising. Na een heel mooi driehoekje op de rand van de 16. En een schijntrap waarmee hij iedereen in de luren legde. Schoot hij vanaf de penalty stip zo'n beetje de bal naar de verre hoek. Maar poing, binnenkant kruising die bal eruit. Dat is pure pech. En daardoor nog steeds 0-0. Maar MVV wordt wel sterker. Hoewel nu de opening van Helmond Sport naar de linkerkant er fraai is. Maar de bal over de zijlijn verdwijnt. Omdat de controle ook wel goed is. Maar er kort wordt verdedigd. En de bal via Dikke en uiteindelijk iemand van Helmond Sport. Ik denk dat Cicero is over de zijlijn verdwijnt. De inworp van MVV gaat terug richting eigen 16. Oh, even opschiet als de controle niet goed is. Ja, die bal wordt maar eventjes weggeschoten richting de eigen cornervlag. Omdat dat bijna dreigde mis te gaan. Lange trap richting de middencirkel kan worden opgevangen door Ludwig. Ludwig draait een rondje om zijn as en dribbelt dan weer richting eigen helft. Ja, MVV had een droomstart. Daarom zei hij al, ze kunnen de aansluiting weer pakken bij de top. En dan gaat het natuurlijk om die eerste periode. Die 10 wedstrijden gaat duren. We zitten in speelronde 7. Dus er zijn nog met deze wedstrijd erbij 12 punten te verdienen. Dat kunnen er genoeg zijn voor MVV. Want de eerste 4 wedstrijden werden allemaal gewonnen. Maar ja, dat was een soort van droomstart waar ze inmiddels klaar wakker van zijn geworden. Want 4-0 verloren van Almere en vorige week 6-1 bij RKC. Ja, die van die droom en dat klaarwakker had ik voorbereid. De bal gaat richting de middencirkel en dan balverlies voor MVV. Nu is het 4-1 als ze het goed uitspelen. Bal naar de linkerkant, breed is een goal. Zelf schiet er niet. Wat een goede redding van Wendges. Die dan nog een keer in actie moet komen. De voorzet recht voor het doel weggekopt. Oh, wat goed gekiept en in tweede instantie goed uitgekopt door Dikke. Want staat hij daar niet op 5 meter recht voor zijn doel om die bal weg te koppen. Dan wordt hij er door een van de 3 van Helmond Sport ingeknikt. Want het doel was leeg. Omdat Wendges na die redding achter de spits aan moest. Alsnog in de korte hoek. Pol en weer die keeper. De vlag omhoog vragen ze bij MVV. Want dit was toch buitenspel. Nou, de grensrechter zegt helemaal niks aan de hand. Lekker doorvoetballen. Wat een kans ineens voor Helmond Sport. En een helder rol voor Wendges en voor Finn Dikke. Het blijft 0-0 na 24 minuten intussen.
3: Maar die Boeland komt helemaal niet aan de bal, Mark. Dat is ook jammer. Dan weet je wie het is.
2: Ja, zonde. Maar hij komt straks de winnende erin.
3: Ja. We gaan even buiten bij het avondje. NAC Eindhoven, Philip.
4: Ja, een avondje NAC. Dat is nooit mis. En ook nu niet. Het zijn eredivisie omstandigheden. 17.000 man. Eindhoven. De uitspelende ploeg noemde dat van tevoren al zeer inspirerend. Hierover is een goed schot van Lucassen. En de redding en daarna een duw zodat het weer wordt afgefloten. Ja, het geeft nogmaals aan hoe goed NAC begonnen is aan deze wedstrijd. Het heeft een kwartiertje gestormd. Daarna is het 5 minuten even rustig geweest. Maar ja, nu gaan ze weer en testen ze de doelman. Dat is Boermans die daar even redding moet brengen bij deze uithaal met rechts van Lucassen. Ja, ze hebben turbulente weken hier achter de rug gehad, hè, in Breda. Ze hebben Karel Hoefkens een paar weken geleden ontslagen. Ja, die hadden ze laten zitten na de degradatie. Maar ja, heeft toch niet te veel, heeft toch te veel punten laten liggen. En er waren ook wat aanmerkingen op de fysieke gesteldheid van de selectie. En dus is daarna 24 uur later alweer, alsof het afgesproken werk was, Ricky Kruis aangesteld. Door de technisch directeur Peter Maas. En ja, Peter Maas lag zelf ook wel een beetje onder vuur. Want ja, laten we zeggen, niet alle supporters, maar een deel van de supporters heeft dan in een fel vlugschrift afstand genomen van de technisch directeur. En het vertrouwen in hem opgezegd. En daarna zijn er hier en daar weer wat gesprekken geweest tussen de scharen van de supporters en Peter Maas. En inmiddels gaat het weer wat beter ook met de selectie. Want na de degradatie waren nogal wat spelers bezig om weg te komen. Er waren wat transferaanbiedingen, bijvoorbeeld voor Hille. En ook voorin was dat het geval met nog een andere speler, met Soa de Ghanees. Die zelfs 6 weken lang werd afgezend van de media. Die mocht met helemaal niemand praten. En uiteindelijk het eind van het liedje is dat hij toch is gebleven. En vandaag ook weer speelt bij NAC. Nadat hij 6 weken lang ook niet gespeeld heeft voor NAC. Dus hij is er weer bij. En eindelijk is er dan weer wat rust in de selectie. Rust in de club. Maar ja, nog niet voldoende punten. 25 minuten inmiddels gespeeld. NAC is de bovenliggende partij. Heeft een aantal kansen gehad. En inmiddels één doelpunt gemaakt. Want daar gaat het toch om. Via Charles Andreas Brim.
1: Het Nederlandse team heeft in Montreal, waar het voor naar Canada gekomen is, de wereldtitel. Die gaat naar Demi Vollering, al is dat natuurlijk een teamprestatie. Puk Pietersen deed de lead-out en vond het vet om hier onderdeel van te zijn. Dat vertelt ze aan Han Kok.
5: We hadden tijdens de verkenning al even geoefend. En toen hebben we eigenlijk volgens plan op 3 rondes voor het eind volle patat erop gegeven. Toen Demi langs me ging. Ik probeerde wat af te stoppen, maar ik keek achterom en er zat al niemand meer in het wiel om af te stoppen. Dus het was denk ik een goede lead-out en echt tof om te zien hoe ze wegreed. En daarna hoefde ik eigenlijk niks te doen en probeerde ik vooral een beetje irritant te zijn. Dat ben ik ook wel goed in. Ik zag dat inderdaad het gat bleef iedere keer zo 20 seconden en toen kwamen we toch nog dichtbij. En op een gegeven moment kreeg ik een beetje ruzie met Royser. En we hebben onszelf daar denk ik allebei mee geflikt. Want ik wilde niet rijden, maar zij ook niet. En toen op de klim erop werd ik nog gelost. Dus toen reed ik een beetje in niemands land. Maar om hier de finish op te rijden en op het bord te zien staan dat Demi gewonnen heeft alsnog. Zo goed heeft afgemaakt. Echt super knap.
6: Ja, wat ik belangrijk vind dat je gezegd hebt, is dat het moment dat jullie dit deden, dat je die lead-out deed en die aanval van Vollering kwam, die was gepland op dat moment.
5: Ja.
6: Ja, omdat ik dacht van het is nog wel een end.
5: Ja, dat was de bedoeling. We wilden vroeg de koers openbreken. Voor Demi is dat ook goed als het echt een zware koers is. Dus dat hebben we gedaan en we hebben vandaag echt de hele dag initiatief genomen.
6: Ja, je rijdt een dijk van een wedstrijd en je vertelt het dan ook. Er is nog heel veel gebeurd hoor, wat jij nog niet gezien hebt. Dat moet je straks maar eens allemaal rustig gaan bekijken. Dan kom je hier en dan weet je dat ze gewonnen heeft. Dan kom je Vollering tegen en dan zeg je...
5: Ja, je hebt hem.
6: Ja, was dat het?
5: Ja, ja, dat is toch zo?
6: Ja, maar ik dacht misschien was het nog wel meer.
5: Nee, ja, ik denk dat heel Team NL super trots op zichzelf mag zijn.
1: Ja, dat is Puk Pieters in gesprek met Han Kok. Straks uiteraard meer reacties vanuit Montreal. We gaan eerst eens even kijken bij de basketbal Supercup. Frank Wielaert is daar. Klinkt gezellig, moet ik zeggen. Zwolle tegen Antwerpen. Belgisch kampioen tegen de Nederlands kampioen, hè?
7: Ja, dat klopt. Het B-Next League, de Nederlands-Belgische gecombineerde competitie, is dit de Supercup. Er is ook een Nederlandse Supercup, die is een paar weken geleden al verstreden. Die won de Hammers uit Zwolle van Donaard Groningen. En nu dus de kampioen van Nederland, de Zwollenaren, tegen de kampioen van België. En dat was wel verrassend. Antwerpen, normaal gesproken zou je daar meteen Oostende invullen. Maar dat is afgelopen seizoen dus niet zo. Rete spannende finale daar in België gewonnen door Antwerpen. En nu dus in die Supercup, waar de Belgen verreweg favoriet. De Nederlanders wel met balbezit en de eerste 3 punten meteen. Gegooid door Boyd van der Vuurstevries, de aanvoerder van de Zwolse ploeg. Ja, daar zal het van moeten komen. De Zwollenaren, dat zijn 3-puntschutters. Inside game, zoals dat zo mooi heet. De lange mannen onder het bord. Daar zijn de Belgen groter, zwaarder, sterker. Maar staan ze nu even te slapen als die bal onder het bord komt. En dus gaat die bal weer terug naar de Hammers uit Zwolle. De Hammers, een mooie naam uit het verleden. Ooit kwam deze ploeg aan de hand van een veilinghuis hier in Zwolle terecht. En nu is die naam weer een soort van geuzennaam weer aangenomen in de B-Next League. En Zwolle dus goed gestart in deze wedstrijd. Ze zijn absoluut geen favoriet, laat dat duidelijk zijn. Het budget van Antwerpen is echt 3 keer zo hoog. En zij zitten wel in de Champions League. Dat is Zwolle niet gelukt. Die zijn in de voorronde uitgeschakeld. En de tweede 3-punter trouwens van Boyd van der Vuurstevries, die gaat mis. En dat betekent dat we hier in de beginfase, na 1 minuut, nog steeds op 3-0. Herstel 3-2 staan na een mooie alley-oop-paas bij Antwerpen. 3-2, dus het gaat nog lekker gelijk op.

0: Ja, die titel laat zich niet heel moeilijk raden. Cold as Ice van Foreigner.
1: Er wordt gespeeld ook vanavond in de Nations League. En wij volgen zo meteen Engeland-Spanje met Jan-Vincent van Zuiden. Nou, ik heb eigenlijk maar één heel belangrijke vraag voor je, Jan-Vincent. Wie zijn de nummers 22 van Engeland en Spanje?
2: Ja, bij Spanje nummer 22, Marc Cucurella. Staat in de basis. Nee. Ja, dat zal helemaal mooi geweest zijn. En bij Engeland de nummer 22, Jarrell Kwanza. Ze staan allemaal in de basis.
1: Mooi.
2: Dus dat kan niet missen. Ja, ik hoorde dat ik de winnaar van de meet and greet met Marc ben. En er is wel een overeenkomst, want laat nou Top Os het. Net als Mark, het enige stadion zijn waar ik ook nog nooit geweest ben.
0: Ja, dit is voorbestemd, dus jongens.
2: Dat moet een keer van komen. Dat moeten we zeker doen.
1: Zullen we afspreken dat jullie samen gaan en dat jullie daar een reportage maken voor Langs de Lijn met een hele mooie insteek?
2: Nou,
1: zoek het mooiste plekje van dat stadion.
0: Met de nummer 22.
2: Ja. Ik ben voor. Maar Engeland-Spanje, dat is Wembley. Een stadion waar ik overigens ook nog nooit geweest ben. En dat is ook wel eentje die op mijn lijstje staat. Want een volgepakt Wembley, dat is een geweldig gezicht. Ook nu, er is een hele lichtshow gaande op dit moment in het Wembley Stadium. Engeland-Spanje, een groots affiche. De wereldkampioen Spanje, 69 dagen geleden werden ze wereldkampioen door dat doelpunt van Ferran Torres in de finale. 1-0 werd het in de verlenging. Ja, Spanje ongenaakbaar op dat WK, maar één tegendoelpunt. Hè. Dat hele toernooi, dat was tegen België en voor de rest geen enkel tegendoelpunt gekregen. En zij gaan dus nu beginnen aan de Nations League tegen Engeland. Ja, die hebben nog steeds een litteken van dat WK. Dat zeiden de spelers ook in aanloop naar die duel. Saka onder andere en Gordon. Ja, dat litteken, dat zullen we nog wel even meedragen. Van die verloren halve finale tegen Argentinië. Engeland eindigde het toernooi overigens wel sensationeel, spectaculair en positief met die 6-4 overwinning tegen Frankrijk in de troostfinale. Maar dat was echt een troost. Het was wel de beste prestatie van Engeland sinds 1966. Maar wat hadden ze graag die finale willen spelen tegen Spanje. Dat lukte ze niet. Nu dus kunnen ze wel tegen Spanje spelen. En dat is dan een herhaling van de EK-finale in 2024. Toen won Spanje met 2-1. Nu op Wembley eens kijken of het weer zo'n spektakelstuk wordt.
1: Met natuurlijk Oasis, hè? Hoor je het?
2: Zeker. Ja, ik hoor hem. Ja, mooi.
0: We gaan weer even terug naar Mark. Even genoeg over die nummer 22 en Top Os. Ja. Hoe is het met voetbal daar?
3: Nou, die nummer 22, Sunetsi, die krijgt een bal. Die gaat er 1 voorbij, 2 voorbij. Maar dan loopt hij zich toch vast, omdat het toch een verdediger blijkt te zijn. En niet Diego Armando Maradona. En is de bal weer bij Helmond Sport 0-0 na 37 minuten spelen. En in de tussentijd een kopkans uit de corner die maar rakelings voor het doel langs ging. Kopkans voor MVV-verdediger Dikke. Die de bal naar de verre hoek stuurde, maar dus iets te veel effect meegaf. Of iets te weinig richting het midden van het doel kopte. Hoe dan ook is de bal nu bij de beste bij MVV. Omdat hij de 1-0 voor Helmond Sport twee keer voorkwam. Namelijk de keeper, Wentges. En na een driehoekje is de bal bij Asante. Die speelt hem de middenlijn over in de voeten van El Hamdawi. Dat is het neefje van Mounir. En dat is dan de oom van deze jongen van 20 jaar. En intussen gaat de bal richting de as van het veld. En dan naar de linkerkant. Mounir El Hamdawi, voor de mensen die ik dat moet uitleggen, die kon heel goed voetballen. En die zat bij AZ en bij Excelsior en bij Ajax. Ja, was echt een geweldige naam. Goed, nu de bal bij Asante. Gaat het weer naar de as. En zo voetbalt MVV rustig richting de middenlijn. Proberen ze daar nu overheen te spelen. Gaat dat via Asante lukken? Maar nee hoor, daar is die witte kalklijn. Durft hij toch niet overheen te dribbelen. Dus terug naar Dikke, terug naar zijn keeper. En nu ligt er wat ruimte aan de linkerkant. Ja, Boeland krijgt de bal daar aangespeeld van zijn keeper. En opent nu achter de verdediging als die paas aankomt. Maar dan komt hij niet omdat hij net te scherp is. Dan was er een 1-op-1 kans voor Dumont. Olivier Dumont is een Belg, een van de 9 bij MVV. Kan net niet bij de bal. En dus is hij voor keeper Bersen. Het is 0-0 na 38 minuten in de Geuselt.
1: Hoe is het bij jou, Filip, bij NAC Eindhoven?
4: Ja, ik zie de B-side, dus de fanatieke aanhangers van de NAC, zie ik ineens wat vreugde vanwege een verdedigende tackle die er ook zijn mag van Grijmel. Ja, ook hij is er nog altijd bij NAC. En dat bij de eerste echte kans die Eindhoven kan creëren, want in balbezit maakte Eindhoven er tot nu toe niet zoveel van. En ja, dan was daar Kevin van Veen. Wie kent hem nog? Nou, bij Eindhoven, 35 jaar inmiddels, die de bal aangespeeld kreeg en... Ja, hij leek om Grijmel heen te gaan, maar Grijmel perste daar een sprintje uit en gooide zich ervoor en veroverde de bal Dat was een mooie verdedigende actie van de Oostenrijkse centrale verdediger. En voor de rest is het alleen maar NAC dat aanvallend de klok slaat. En dat doen ze ja, gedoseerd. Af en toe zetten ze ineens aan met z'n allen. En dan, ja, dan heeft Eindhoven eigenlijk geen antwoord. Behalve dan van de doelman af en toe. En ja, het is dan ook nog een raadsel dat het nu slechts 1-0 is. Ja, dat ook omdat ja, er niet echt gekende doelpuntenmakers zijn bij NAC. Die ze er echt heel makkelijk in leggen. Dat is ook Sumano niet. Dat is ook Brim niet. Die zojuist wel heeft gescoord. Maar het, ja, de echte doelpuntenmaker is Paul Gladon. En die begint momenteel op de bank bij NAC. Overigens, ik zat ook nog eens even na te denken over waar ik nou niet allemaal ben geweest. Ik ben het lijstje afgegaan en Topos ben ik inderdaad ook nog nooit in mijn leven geweest. En dat geldt
0: toch
4: evenzeer voor Helmond Sport.
0: Ja, wel, Henry.
4: Heb ik ook...
1: Bestaat het stadion wel?
4: Ja, het is een spookstadion. Ja, het bestaat alleen in AI, denk ik. Ja. Nee, maar ja, ik denk, ja, voor hoeveel verslaggevers zou dat gelden? Dat ze allemaal nog een keertje naar de top op moeten. Dan zou het daar druk worden, denk ik. Het zou wel mooi zijn. Ik hoop dat ze daar ook een goede kantine hebben. 39 minuten is er gespeeld. 1-0 voor NAC.
1: Nou ja, dan is de vraag natuurlijk ligt voor de hand, Frank Wielaerts. Je kijkt vanavond naar basketbal, maar toch meestal een voetbalcommentator. Ben jij wel eens in het stadion van Top Os geweest?
5: Het antwoord daarop is ja, maar niet om voetballen te kijken. Oh. Maar om puntjes te halen voor mijn trainersdiploma, zodat die licentie geldig blijft.
1: Oh,
5: ik ben er geweest, dus ik weet ook hoe de kantine eruit ziet. Want het was er vooraf en achteraf erg gezellig bij die cursus, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ben er dus inderdaad geweest.
0: Nou, wat goed.
1: En wat is het mooiste plekje in het Topos-stadion? De kantine dus.
5: Ik zou zeggen aan de bar, want ik moet eerlijk zeggen, veel verder ben ik ook niet geweest.
1: Hoe is het bij je Zwolle Antwerpen?
5: Gezellig, bovendien. En we hebben nog een kleine 4 minuten te gaan in het eerste kwart van deze wedstrijd. En Zwolle staat voor. 13-9 staat het op dit moment. Net een time-out gehad. En, want Antwerpen moet een beetje schade goed maken. Zwolle is gewoon goed gestart. Daar valt vooral Boyd van der Vuurs de Vries op. Die moet natuurlijk ook wel voorop gaan als aanvoerder. Maar dat doet hij ook keurig. En daar is inmiddels ook Devin Whitfield van de bank gekomen. En dat is een speler die al glad is. Die heel makkelijk ballen overal tussenuit vist. De hele tijd aan het loeren is of hij een bal kan onderscheppen. Een soort springveer is die. En hij maakt het Antwerpen heel erg lastig. Nu proberen ze de bal daar af te snoepen. Maar zitten ze met z'n tweeën een beetje te veel aan een Zwollenaar die daar gekomen is. Zwolle heeft trouwens de ploeg landskampioen geworden. En dan hoop je dat je je team een beetje bij elkaar kan houden. En dat zeggen ze dan dat dat gelukt is. Maar de helft van het team is vernieuwd. En dat is dan redelijk bij elkaar gehouden. Daar hebben ze het dan uiteindelijk over. Maar die ploeg moet natuurlijk wel ingespeeld raken. Er zijn een paar Amerikanen bijgekomen die nog nooit buiten Amerika hebben gespeeld. Kom je ineens in de Nederlandse competitie terecht. Nederlands-Belgische competitie. En in Europees basketbal. Dat is allemaal toch heel erg anders dan het college basketbal waar ze allemaal uitkomen. En dat geldt overigens ook voor Antwerpen hoor. Die hebben ook allemaal Amerikanen uit de Amerikaanse competitie. Die moeten ook allemaal wennen. Daar is deze wedstrijd eigenlijk heerlijk voor. Het is een mooi puntje-puntje wedstrijd. Er zit maar één puntje verschil tussen de beiden. Nog 3 minuten in het eerste kwart. En het staat 13-12 in het voordeel van Zwolle.

0: zon.
1: Dat was Atlas van Pommelien Thijs.
2: Ja. MVV tegen Helmond Sport, Mark.
3: Ja, Helmond Sport moet uitverdedigen. Dat doen ze van uit de eigen 5 meter. Bal wegtrappen, extra tijd eerste helft. Stand 0-0, nog 40 seconden en dan zit de eerste helft erop. En de bal is intussen van de 5 meter van Helmond Sport naar halverwege de helft van MVV gegaan. Waar Wendges de bal heeft als de keeper. En nu is hij aan de linkerkant bij Asante. Aan de zijlijn meldt een ploeggenoot zich. Maar Asante kiest voor de schuine weg terug. Om een nieuwe opbouw te laten verzorgen door Boeland. En die speelt hem dan weer in de voeten van Dikke en dribbelt de middenlijn over. Komt er nog een kans voor MVV? Willen ze nog naar voren? Nee, want dan schiet de bal van de voet van Dikke. En op het moment dat hij hem dan naar voren trapt zit er een voetje tussen. En kan Helmond Sport nog een keer overnemen. Gaat hij de hoek in aan de rechterkant van het veld. Komt de bal bij Cicero buitenom. Dat is goed. Voorzet ook naar de tweede paal. Daar komt hij nog bij Pol. Maar die bal stuit het eigenlijk voor hem langs. Waardoor hij hem met wat moeite moet binnenhouden. Krijgt wel een nieuwe kans om voor te geven. Eerst een kap, dan een lage voorzet. Dikke. De tussenrust in Maastricht in de Geuselt. Halverwege MVV Helmond Sport is de stand 0 tegen 0. Nog even een tip voor mijn collega Jan Vincent. Als hij een keer naar Wembley wil, ga dan naar die play-offs aan het eind van het seizoen. En niet die om de hoogste, niet om de Premier League. Maar daaronder die wedstrijden om een plek in de Championship of in de First Division. Kom je makkelijk erin. Ben ik dit jaar ook geweest.
1: Oké, nou dat is bij deze genoteerd. Gaan wij nog even kijken in Breda. Zijn ze daar nog aan het spelen, Filip? Of is daar ook al afgefloten?
4: Daar zijn ze aan het spelen inderdaad. En dat doen ze nog een minuut of twee. Zolang is de blessuretijd van de eerste helft. Een blessuretijd waarin NAC dus beter is. En ja, ze hadden eerder ook al een mooie kans. Met Mohamed Nassau. Die alle vrije trappen, alle corners neemt. Voor mij overigens technisch de beste speler vandaag op het veld. Dat hebben we trouwens vorig jaar ook al in de Eredivisie kunnen zien. Maar dat is echt een begaafd rechtervoetje heeft hij. En er ligt een vrije trap zo op het hoofd van Jan van den Berg. En van den Berg kopt hem maar net over. Ja, van den Berg, hij is weer terug bij NAC. En hij past hier zo goed. Terug naar een korte periode in Japan. En ik hoop maar dat hij nog steeds die inworp in huis heeft van vroeger. Dat hij dat nog een beetje heeft bijgehouden, die training in Japan. Want daarmee kon hij het publiek en ons trouwens ook wel in vervoering brengen. Nu een corner van Nassau. Die 16 meter in gaat en daar nog een schot. Bijna een schot van Bellaerts, de Australiër. En die werd nog maar net gekeerd. En ja, Jan van den Berg speelt nu linksback. Hij is weer terug als vleugelverdediger bij NAC. En ja, iedereen wordt toch wel een beetje enthousiast voor hem. Het is een echte cultheld. Een cultheld die hier ja, gekoesterd wordt door de aanhang van NAC. En ik hoop maar. Ja, ik mag het niet vaak genoeg zeggen. Hè, maar ik hoop maar dat er nog een mooie inworp komt. Waarbij hij in één keer een speler alleen voor de keeper zet. Dat kan niet. Dat zijn halve corners als hij het doet. Het werd vorig jaar nog overgenomen door Boy Kemper. Maar die was er nog net niet zo bedreven in als Jan van den Berg. Nu dan Eindhoven in balbezit. En dan duurt het niet te lang. Daar neemt NAC weer over. En via een been van Eindhoven gaat hij over de zijlijn. En ja, ze maken geen haast meer om die inworp te gaan nemen. Ze kijken allemaal nu naar de scheidsrechter. En niet voor niets, u hoort het. Hij blaast voor de laatste keer in de eerste helft. En NAC leidt dus door die vroege goal van Charles Andreas Brim bij rust met 1-0 tegen FC Eindhoven.
2: Ja, er wordt altijd zoveel gescoord, zeggen ze in de eerste divisie. Maar bij de twee wedstrijden die wij volgen, precies één doelpunt tot nu toe na één helft. Dus kijken hoe het bij die andere wedstrijden is. Marjolein is weer aangeschoven. Rust zo'n beetje bij alle vijfde wedstrijden, denk ik. Bij Volendam tegen VVV was het al heel snel 2-0. Hoe is het daar verder gegaan?
5: Klopt, ja. Henk Veerman die maakte al na 5 minuten zijn 8e van het seizoen alweer voor FC Volendam. En Meftai, die zette Volendam al heel snel op 2-0. En na een kwartier spelen deed VVV wel wat terug. Was een mooi afstandsschot van de Ier Clancy. Die krulde de bal knap langs de Volendamse keeper. Stond het dus 2-1. Maar Volendam die staat inmiddels bij de rust op 3-0. Niemeyer die scoorde weer. En dus staat Volendam op voorsprong in eigen huis. Overigens nog ook wat minder nieuws uit die contraien. Want er is een groep supporters van VVV vanmiddag betrokken geweest bij een grote vechtpartij in Eindhoven. Dat schrijven Omroep Brabant en L1 Nieuws. En die groep was met de bus onderweg naar Volendam na deze wedstrijd. En die is bij station Strijp S, zou die bus gestopt zijn. Waarom is niet helemaal duidelijk. Die supporters zouden daar iets willen drinken, hadden ze gezegd. Maar die zijn toen slaags geraakt met een groep vermoedelijk PSV-supporters. De politie heeft daar ingegrepen en die bus is met fans is teruggestuurd. Er is niemand aangehouden nog, zegt de politie. Maar er wordt wel onderzoek gedaan naar wat daar precies gebeurd is en wie daar betrokken zijn geweest.
1: Ja, rust in de KKD, maar dat is nog niet geval in de Nations League. Even kijken bij Engeland tegen Spanje.
0: zijn net begonnen, 2 minuten en het is 0-1. Spanje komt op een voorsprong na een ongelofelijke fout van Mark Gehi. De verdediger van Manchester City die draait terug om, ja, denk ik, richting zijn keeper te gaan. Maar die heeft daar niet gerekend op de aanwezigheid van Lamine Yamal. Die snijdt hem de pas af, die pakt hem de bal af en die loopt zo door. En hij passeert James Trafford, want dat is vanavond de keeper bij Engeland. Die krijgt even de voorkeur boven Jordan Pickford. Gewoon om hem even de kans te geven om hem te laten zien. Verder blijft Jordan Pickford wel de nummer 1, zo zei Thomas Tuchel. Maar die Trafford heeft dus al een keer moeten vissen. Maar dat heeft hij te danken aan die fout van Gehi. Die zich omdraait en helemaal niet rekent op Lamine Yamal. En die zegt dankjewel. En via de binnenkant van de paal schuift hij de bal binnen. Wat een openingsfase.

0: Wembley bij Engeland-Spanje in de Nations League. Het is dus al heel snel 0-1 door die goal van Lamine Yamal.
1: Terug naar de eerste divisie, Roda RKC. Dat was al heel snel 1-0 voor Roda. Hoe is dat verder gegaan?
2: Klopt, staat nog steeds 1-0. Die vroege treffer van Marsman is nog steeds de enige van de wedstrijd. RKC moet dus aan de bak, hè, met al die verdedigers die ze missen vanwege interlandverplichtingen. Maar RKC, ja, die verloren vanwege die goede verdediging die ze eigenlijk hebben dit seizoen nog niet. Begon met 4 gelijke spelen en daarna 3 keer winst. Dus om die, dat aantal verliespartijen op 0 te houden, moeten ze nog toch nog een paar keer scoren vanavond. Opvallend bij Roda over is dat zij weinig goals scoren, maar er ook heel weinig tegen krijgen. Ze hebben er pas 7 tot vanavond gescoord en ook pas 5 tegen. Minste tegengoals in de eerste divisie, ja, maar ook de minste goals. Dus.
1: En dan hebben we nog Emmen tegen de ploeg die binnenkort een rode loper uit gaat rollen voor.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Al onze commentatoren, ja, behalve Frank Wielaert, want die is er al geweest. Niet dat hij er niet welkom is, maar die is er al geweest. Topos.
2: Ja, we begonnen goed aan het seizoen. Emmen dan, de bezoekers vanavond in Os. Emmen begon goed aan het seizoen, maar bleef de laatste 2 duels doelpuntloos. En Top Os heeft alleen de Graafschap nog onder zich op de ranglijst. Dus die gaan nog niet zo lekker. Matige eerste half uur van de wedstrijd. Maar toen brak Giel Sunder namens Emmen de bal. Zetten de bezoekers op een 1-0 voorsprong. Top Os was nog wel dicht bij de gelijkmaker. Maar Lannoy raakte met een mooie lob over de keeper de lat. Overigens bij Emmen, zijn nou misschien niet zo tevreden over de keeper. Want ze hebben daar een keeper op proef. Een Nederlandse keeper, Kelle Roos. Ik kende hem niet, maar hij is 34 jaar. Maar heeft nog nooit voor een Nederlandse club gespeeld. Hij heeft wel bijvoorbeeld gespeeld voor Derby County, Rotherham United, AFC Wimbledon, Bristol Rovers, Portville, Aberdeen, Notts County en Kilmarnock. Dus nergens in Nederland op het hoogste niveau gespeeld. Wel in de jeugd bij bijvoorbeeld PSV, Willem II en NEC. NEC, sorry. En hij moet nu gaan kijken of hij bij Emmen de mensen die erover gaan kan overtuigen. Of hij daar een contact kan krijgen. En dan gaan we misschien wel in Nederland op de velden zien.
1: Interessant. En tot zo.
2: Jo.
3: Ja, wat een opening voor Spanje tegen Engeland op Wembley. 1-0 staat het daar al voor de wereldkampioen. Jan-Vincent, wat doet Engeland terug?
0: Ja, je zag wel meteen dat Engeland wel de aanval probeert te zoeken. Zojuist een goede actie van Anthony Gordon. De man die sinds dit seizoen bij Barcelona speelt en dus een aantal ploeggenoten tegenkomt vanavond. De actie was goed richting de achterlijn. Zijn voorzet was net niet goed genoeg, want Unai Simon, de keeper van Spanje, kon die voorzet onderscheppen. Maar dat was de eerste aanval van Engeland. Dat dus echt wakker is geschrokken van die hele snelle achterstand. Die fout van Gehi. Ja, zojuist kreeg hij weer een bal aangespeeld. En dacht hij, ja, wat ga ik doen? Terug naar die keeper. Nou, je zag hem echt even twijfelen. Ja, dat is natuurlijk lastig voor een verdediger als je zo slecht begint aan een wedstrijd. Die moet zich echt even gaan herstellen. Zeker tegenover die snelle aanvallers bij Spanje. Want naast Yamal spelen daar ook Nico Williams aan de linkerkant. En in de basis vanavond Ferran Torres, de man van de winnende goal in de WK-finale. Hij krijgt de voorkeur boven Mikel Oyarzabal. Die kreeg eigenlijk het hele WK de voorkeur in de spits. Maar Ferran Torres dus vanavond op Wembley tegen Engeland. We zijn 7 minuten onderweg en Spanje leidt dus met 1-0.
1: Hoe doen de basketballers van Zwolle het in de Supercup tegen Antwerpen, Frank?
4: We zitten inmiddels in het tweede kwart. We hebben al 2 minuten ingespeeld. Dus we zijn 1 minuut of 12 in totaal onderweg. Het staat 18-18. Boyd van de Vuurs de Vries maakt daar een kleine voorsprong Zwolle van. En dat gaat dus allemaal uitstekend. Al moet ik daar wel een kleine kanttekening bij plaatsen. Antwerpen, daarvan zei de coach op voorhand bij deze wedstrijd. Ja, het is natuurlijk een voorbereidingswedstrijd. Zo moet je het uiteindelijk ook wel gaan benaderen. En zo zie je dat ook gebeuren. Hij wisselt razendsnel door in de openingsfase van deze wedstrijd. Maar dat komt Zwolle heel goed uit, want die leiden dus in het begin van het tweede kwart.
3: Ja, straks uiteraard het vervolg op die wedstrijd. Net als de tweede helft van MVV tegen Helmond Sport en ook NAC Breda tegen Eindhoven. We zijn er in de Nations League en natuurlijk meer interviews vanaf het WK wielrennen.
5: NPO Radio 1.
6: Wat hebben Jack P. Thijssen, briljant mooie korstmossen en de grande dame van het koraalonderzoek met elkaar gemeen? Ze zijn genomineerd voor de Natuurboekenprijs 2026. Morgen horen we wie er met de trofee vandoor gaat tijdens een speciale uitzending vanaf Landgoed Oosbroek in de Bild. Verder vogelkunst op Haarlemse muren.
7: Dan heb je opeens 20 kleuren nodig voor een koolmeesje.
6: Inktvis zwammen en een waterspray op de Venolijn. En we zijn bij een groot onderzoek naar het leven van de Neandertaler.
7: Oh, iets gevonden?
8: Ja, mijn buurman net.
6: Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
5: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
11: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: NPO Radio 1.
19: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. JA21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag en die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
20: Loop geen onnodig risico.
7: Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
20: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
22: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
23: Opgelost, Autotaalglas.
21: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
24: Allemaal in het Concertgebouw. Ook alleskunner Lucie Horsch. Ze speelt blokfluit en piano, ze zingt en ze gaat unieke samenwerkingen aan. Allemaal tijdens haar spotlightconcerten in onze kleine en grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/spotlight.
25: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ja, goedenavond. Welkom terug bij Langs de Lijn. Spanje kwam razendsnel op voorsprong tegen Engeland in de Nations League. Jan Vincent.
0: Ja, Engeland mag van geluk spreken dat het na een kwartier nog steeds maar 0-1 is. Een doelpunt afgekeurd van Torres en zojuist een enorme kans van Torres. Die werd gepakt door keeper James Trafford. Maar Engeland wordt in eigen huis ondersteboven gespeeld door de wereldkampioen, door Spanje. 0-1.
1: In de keukenkampioendivisie kan MVV de aansluiting bij de top houden. Maar dan moet er wel gewonnen worden van Helmond Sport, Mark Kloostra.
26: Ja, zou lekker zijn voor die van Andries Jonker. Maar voorlopig staat het 0-0 en zijn we toch alweer bijna 3 minuten onderweg in de tweede helft.
3: En de Brabantse derby tussen de nummer 11, NAC, en de nummer 12, FC Eindhoven. Philip Koken.
27: Ja, ondanks de matige start van de competitie van NAC is directe promotie naar de Eredivisie nog altijd de doelstelling van deze club. Dan moeten ze er wel nog eentje bij maken. Want 1-0, ja, dat is weinig vertrouwwekkend wat betreft het maken van doelpunten. Want ze hebben zoveel kansen gecreëerd en er maar eentje benut. En dus zit Eindhoven, hoewel ze zeer slecht spelen, nog altijd in de wedstrijd. Want er hoeft maar één keer achterin mis te gaan bij NAC. En dat ja, gebeurt elke wedstrijd wel een keertje. Ja, dan is NAC toch weer in de problemen. 1-0 is voorlopig de ruststand. En we gaan over een minuutje of 1, 2, 3, hoeveel zal het zijn, beginnen aan die tweede helft.
1: Mark, wat gebeurt er?
26: 1-0 voor MVV. Na 3,5 minuut spelen is de actie fantastisch van Sherra aan de linkerkant. Dribbelt zo'n beetje naar de achterlijn links van het doel en legt de bal dan laag voor. En dan loopt Dumont erin en is het 1-0 voor MVV. Goed uitgespeeld.
1: En de basketballers van Zwolle stonden zojuist op voorsprong in de Supercup tegen Antwerpen. Hoe is het nu, Frank?
28: Dat is nog steeds zo. Sterker nog, die voorsprong zou zomaar eens uitgebouwd kunnen worden naar 5 punten. Als Devin Whitfield zijn vrije worp, zijn bonusvrije worp raakt gooit. Dat doet hij. Schitterende stiel, heerlijk afgemaakt. En ook nog een bonusvrije worp gekregen. Zwolle 5 punten voor tegen Antwerpen in het tweede kwart.
3: Ja, ze had al zo ontzettend veel gewonnen, maar eindelijk is ook deze titel daar. 2K goud voor Demi Vollering. De Nederlandse kopvrouw kroonde zich vanavond in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière tot de wereldkampioen. Ja, Kirsten Wild, fijn dat je bij ons bent aangeschoven. Wat een zinderende finale dit, hè?
29: Ja, het was zo ongelooflijk spannend. Ja, ik ben nog steeds een beetje stil ervan, maar ik heb er echt van genoten.
3: Ja, het momentum wisselde eigenlijk het laatste uur bijna ook de hele tijd. Van Vollering naar Nivia Doma naar Longo Borghini.
29: Ja, toen ze met een kilometer of 37 in de aanval ging, dacht ik eigenlijk, oh, nou, het is gedaan. Oké, nou, klaar. We rijden voor plek 2 erachter. Maar het bleef maar spannend. Ze kwamen terug. Vollering moest steeds schakelen. Dat gaf ze zelf ook aan. Ik had een plan A. Moest ik weer naar plan B. Moest ik weer naar plan A. En dat deed ze zo ongelooflijk goed. Ze bleef elke keer cool in de situatie waar ze in zat. Ja, bleef elke keer toch geloven in die wereldtitel. Ook al was het soms wel een beetje spannend. Maar ja, door dat geloof heeft ze toch die wereldtitel wel kunnen binnenhalen.
2: Ja, want hoe knap is dat? Hè? Er is ook nog eens geen communicatie tijdens deze WK-wegwielrenwedstrijden. Dat je dan toch zo aan dat plan weet vast te houden en steeds weet, dit moet ik doen op dat moment.
29: Ja, dat is heel lastig. Want soms heb je niet helemaal het overzicht, hoe zit het in elkaar. Je hebt dan wel motoren die langskomen rijden met een bord waar de tijdsverschillen op staan. Maar toch weet je dan niet precies hoe de kopjes erbij hangen. En soms kan je coach dan toch wat informatie geven of wat vooruit schreeuwen. Dat gaf ze zelf ook aan. Het was best wel saai zonder oortje. Want ik reed daar alleen. En ik vond het een beetje eenzaam. het is dan extra knap dat je toch steeds schakelt tussen die plannen. En toch wel blijft geloven in jezelf.
2: Ja, dan komt het aan op die laatste meters uiteindelijk allemaal. Een sprint. Dat deed ze eigenlijk alles goed. Ook al was het heel spannend.
29: Ja, ze bleef het tempo hoog houden. Want eigenlijk daarachter, je had natuurlijk de situatie was Vollering op kop met Niewiadoma in haar wiel. Dus de twee op kop. En daarachter was Longo Borghini aan het terugkomen. En die kwam steeds dichterbij. En eigenlijk dacht ik nog, straks komt ze erbij, dan gaat ze eroverheen. En dan heeft ze alsnog niks. Maar ze bleef gewoon het tempo hoog houden. En ze ging die sprint aan. En dat was ook zo vol overgave. Dat deed ze zo ongelooflijk hard en goed. Ja, volgens mij wist ze toen ook al wel met 50 meter, ik heb hem.
2: Ja, van wat ze ook zei, van ja, dit moest uit mijn kleine teen komen. Ja. Nou, dat is
29: nou, daar heb je er gelukkig twee van. Dus. Ja.
2: Ja. Het was wel, net als in de Tour de France, weer Niewiadoma tegen Vollering. Met z'n tweetjes.
29: Ja, dat is een bekend beeld. En in de koers zijn die meiden echt wikkelhard voor elkaar. En ook niet altijd even elkaars beste vriendin. Onderweg zag ik ook nog wel wat blikken en wat woorden, denk ik, die tegen elkaar.
1: Flink wat woorden, hè?
29: Ja, we horen gelukkig niet wat ze zeggen. Nee, maar ik denk niet dat
2: gelukkig, ik zou het wel eens willen weten eigenlijk wat ze tegen elkaar zeggen.
29: Ja, ik denk dat dat toch niet allemaal heel lief is, hoor. Ik denk dat het toch vrij hard tegen hard en in korte woorden gaat. Maar voor Vollering is dat volgens mij ook wel een extra motivatie. Die gaat daar wel goed op. Dat ze een beetje die emotie opzoekt. En ik laat ze even zien wie de beste is. En ja, ik lust jullie rauw. Dat gevoel krijg ik bij haar.
2: Ook wel mooi dan dat ze over de finish komt. Maar dat Niewiadoma daar wel gelijk klaar staat om haar dan ook die knuffel te geven. Hè?
29: Ja, dat is het mooie van dit soort sportvrouwen. Die zijn in de koers zijn ze echt concurrenten, maximaal vijand. En na de finish zijn het dan toch weer gewoon sportvrouwen en collega's. En misschien wel in de verte ergens vriendinnen.
1: Ja, je zei net, zij is er steeds in blijven geloven. Heb jij ergens in dat laatste uur een paar keer gedacht van, nee, dit was het. Nu heeft ze wel haar laatste krachten gehad.
29: Ja, zeker. Ik had het gevoel dat ik een beetje de kopje liet hangen toen die drie bij haar aansloten. Toen een soort samensmelting was, waren ze weer met z'n vieren. En op dat moment demareerde Longo eigenlijk best wel onverwachts op de finish met nog één ronde te gaan. En toen dacht ik wel, dit wordt wel heel spannend.
1: Dat is best wel snel een aardig gaatje. Ja, heel snel bij de 10, 12 seconden.
29: Ja, op dat moment dacht ik wel van, nou moet je wel heel je kopje erbij houden. Blijf geloven in wat je kan. Dat je op die klim toch weer het verschil kan maken. Want daar was ze de eerdere rondes ook steeds beter dan de concurrenten. Ja, en dat bleef ze dus toch wel geloven. Maar vanaf de stoel op de banken is het soms wel heel makkelijk. Maar moest ik wel zeggen dat ik het wel spannend vond.
2: Ja, Niewiadoma was er natuurlijk ook niet echt om het kopwerk van haar over te nemen. Van Vollering in die laatste ronde. De druk op haar schouders bovendien ook, hè, van heel Nederland. Je weet, ik ben daar als kopvrouw. Ik wil eindelijk die wereldtitel eens gaan winnen. Moet je ook maar weten te parkeren.
29: Ja, daar was ze wel steeds beter in, heb ik het gevoel. Ze komt heel vaak in die situaties. Ze zit vaak bij haar ploeg, is ze ook vaak de kopvrouw. Dus ze is wel 2 jaar eigenlijk aan het oefenen. Als dit dan een beetje het examen was. Ze is daar heel veel geoefend voor deze grote wedstrijd. Veel in die rol gezeten. En daar is ze wel echt steeds beter in aan het worden. Voorheen deelde ze vaak het kopvrouwschap met een Anna van der Breggen. Of met andere sterke rensters. Maar nu was ze echt absoluut de kopvrouw. En dat vindt ze gewoon heel prettig. En die druk heeft ze denk ik ook een beetje nodig om goed te kunnen presteren.
2: Ja, je hebt ook al geluisterd naar de bondscoach, hè, Laurens van Dam. Klopt het tactisch plan dat Nederland ook had?
29: Ja, dat is achteraf klopt het plan. Dan zeg je ja, goed idee. Onderweg twijfelde ik wel een beetje. Want ze gingen natuurlijk al heel vroeg met de hele ploeg op kop rijden. Ja, en daardoor isoleerden ze zichzelf ook wel een beetje. Want op een gegeven moment waren ze nog maar met 2 van de 7 of 6 knechten eigenlijk. Ondersteunende rensters. En dan ben je best wel vroeg met een ondertal. En word je eigenlijk een beetje geïsoleerd als kopvrouw. Tegenover nog wel 5 Franse vrouwen. Maak je het jezelf best ingewikkeld. Dus klopt het plan? Ja, de winnaar heeft altijd gelijk.
1: Mm-hmm. Achteraf gezien wel.
29: Ik vraag me het een beetje af of ze zo ontzettend de koers moesten dragen wat ze nu deden. En dat ze misschien iets afwachtender hadden kunnen beginnen.
1: Zodat er op het laatst meer krachten over waren.
29: Ja.
1: Maar je kan ook zeggen als Vollering gewoon die vlucht wel volhoudt. Dat was natuurlijk wel het plan. Dan klopt het toch allemaal.
29: Ja, het klopte ook. Maar ik had denk ik toch wel graag gezien dat ze nog wat

0: meer vrouwen in die finale kwamen. Nu was Puk Pietersen ontzettend goed, want die plaatst die aanval, kan ook nog weer mee in dat groepje. Waardoor dat groepje toch wat twijfelt, want die denken er steeds, ja, er zit nog een Nederlandse vrouw in dit groepje. Pietersen is ook rap, en daardoor werkt zo'n groepje eigenlijk niet zo goed samen. Dus zo'n renster heb je nodig in dat groepje. En omdat zij zo goed was, zit ze nog mee. Maar eigenlijk, als je zo'n lead-out, zo'n aanval voorbereidt, ja, is de kans ook heel groot dat je geparkeerd staat. En dan kun je niet meer mee met dat groepje. En dan wordt dat heel ingewikkeld.
1: Was haar geluk dan uiteindelijk, of misschien was dat ook wel waarom het uiteindelijk dan kon, dat er was geen enkel ander land met z'n tweeën ook, toch?
2: Nee.
1: Uiteindelijk was het helemaal
0: de
1: Poolse voorin.
0: Vrouwen waren vaak lang nog met twee.
1: Ja, in de finale
0: drie
1: niet meer.
0: Franse vrouwen nog lang. Ja, dat Puk Pietersen daar zat, dat was wel echt een zegen voor Demi voorop.
2: Ja, die zei juist, Puk Pietersen, van ja, het was ook de bedoeling het snel eigenlijk naar onze hand te zetten, zodat het een echte hele zware wedstrijd werd. En dat is juist ten behoeve van Vollering.
0: Ja, dat
2: zo legde zij het dan uit. Ja,
0: ja.
2: Ja, Vollering, het lijstje dit jaar, zullen we maar even bekijken. Tour de France gewonnen, Giro d'Italia gewonnen, Ronde van Vlaanderen, Luik, Bastenaken, Luik en de wereldtitel.
1: Jammer dat het geen Olympisch jaar was.
2: Zo, ja.
0: Is toch niet normaal, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is echt bizar knap. En ik denk wel dat ze deze, de Tour de France is natuurlijk enorm groot, maar ik denk dat ze deze heel erg op de verlanglijstje had staan.
2: Dat zie ik wel aan de emotie, hè, na afloop. Dankjewel, Kirsten Wild.
1: We gaan kijken bij, of luisteren beter gezegd, naar Engeland-Spanje. Jan Vincent.
3: Na 25 minuten is het nog 0-0 en wacht Engeland nog steeds op de eerste doelpoging. Spanje heeft nog helemaal niks weggegeven tegenover Engeland. En Spanje leidt dus met 1-0 door die hele vroege goal van Lamine Yamal. Ja, dat is ook wel een beetje het spel van Spanje, wat we afgelopen zomer ook hebben gezien. Die geven zo ontzettend weinig weg. Nu zou het wel kunnen als er veel risico wordt genomen in de opbouw, waar er een overtreding wordt gemaakt door Elliot Anderson uiteindelijk. En daardoor krijgt Spanje een vrije trap in de eigen 16. Fabian Ruiz werd even fel onder druk gezet door Elliot Anderson. Ja, ze nemen ook wel risico, Spanje, met het opbouwen. Maar ze geven dus ontzettend weinig kans.

0: meer.
1: Franse vrouwen, ja, nog lang. Ja, dat Puk Pietersen daar zat, dat was wel echt een zegen voor Demi voorop.
2: Ja, die zei juist, Puk Pietersen, van ja, het was ook de bedoeling het snel eigenlijk naar onze hand te zetten, zodat het een echte hele zware wedstrijd werd. En dat is juist ten behoeve van Vollering.
1: Ja, dat, ja,
2: zo legde zij het dan uit. Ja,
1: ja.
2: Ja, Vollering, het lijstje dit jaar, zullen we maar even bekijken. Tour de France gewonnen, Giro d'Italia gewonnen, Ronde van Vlaanderen, Luik Bastenaken Luik en de wereldtitel.
0: Jammer dat het geen Olympisch jaar was.
2: Zo, ja.
1: Is toch niet normaal, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat is echt bizar knap. En ik denk wel dat ze deze, de Tour de France is natuurlijk enorm groot, maar ik denk dat ze deze heel erg op de verlanglijstje had staan.
2: Dat zie ik wel aan de emotie, hè, na afloop. Dankjewel, Kirsten Wild.
0: We gaan kijken bij, of luisteren beter gezegd, naar Engeland-Spanje. Jan Vincent.
3: Na 25 minuten is het nog 0-0 en wacht Engeland nog steeds op de eerste doelpoging. Spanje heeft nog helemaal niks weggegeven tegenover Engeland. En Spanje leidt dus met 1-0 door die hele vroege goal van Lamine Yamal. Ja, dat is ook wel een beetje het spel van Spanje, wat we afgelopen zomer ook hebben gezien. Die geven zo ontzettend weinig weg. Nu zou het wel kunnen als er veel risico wordt genomen in de opbouw, waar er een overtreding wordt gemaakt door Elliot Anderson uiteindelijk. En daardoor krijgt Spanje een vrije trap in de eigen 16. Fabian Ruiz werd even fel onder druk gezet door Elliot Anderson. Ja, ze nemen ook wel risico, Spanje, met het opbouwen. Maar ze geven dus ontzettend weinig kansen weg. En ja, dat doen ze al heel lang, want ze zijn nu al 38 duels op rij ongeslagen. De langste reeks ooit van een land. Ja, dat is echt ongekend natuurlijk hoe lang Spanje al niet verslagen is. Laatste nederlaag was een oefenwedstrijd tegen Colombia, ergens in 2024. En daarna niet meer verloren. En nu dus ook met 1-0 voor tegen Engeland. Dat hier het bal goed veroverd op het middenveld. Nu moet het even snel gaan met Harry Kane. Die houdt even in. Wordt dan van de bal gezet door Dani Olmo. Dan kan Spanje aan een omschakeling denken. Maar dat is onzorgvuldig. Daar zit Mark Gehi tussen. En zo heeft Engeland de bal terug op de eigen helft. Op de middenlijn is het Jude Bellingham. Die hier wordt aangespeeld. De speler van Real Madrid. Ook hij komt de ploegenoten tegen, want afgelopen zomer geen enkele speler van Real Madrid op het veld bij Spanje. Ze zaten niet in de selectie, maar Cucurella, hij speelt nu. Terwijl Ferran Torres eruit breekt, Torres met een goal. Nee, hij schiet de bal voorlangs. Weer een grote kans voor Spanje. Maar Cucurella, hij staat nu onder contract bij Real Madrid, net als Dean Huizen. Ook die zit bij de selectie, dus er zitten weer spelers van Real Madrid bij. Weer een grote kans voor Spanje. Rodri met de paas, Torres is er vandoor. Dit moet hij eigenlijk wel afmaken, hoor, met zijn kwaliteiten. Maar hij schuift de bal naast. En dus blijft het 0-1 voor Spanje op Wembley.
2: Gaan we naar de Supercup, het basketbal, waar Antwerpen op voorhand toch de grote favoriet was. Maar Frank, Zwolle doet het heel goed.
4: Ja, uitstekend. Zelfs we gaan rusten met een gelijke stand, want het tweede kwart zit er nu net op. 36-36 staat het. En de eerlijkheid gebied me te zeggen, Zwolle moet er loeihard voor werken om zover te komen. Maar tot nu toe lukt het allemaal. Bijna de hele tweede kwart op voorsprong gestaan en op het allerlaatst dat weg moeten geven. Eigenlijk was dat niet nodig geweest, want die laatste twee punten van Antwerpen kwamen na een makkelijke misser onder het bord van Trey Taylor. Die daar eigenlijk die bal gewoon uit de lucht plukt, een mooie rebound pakt en hem meteen weer in de basket wil leggen. En dan stuit die bal van de ring af. En daarmee waren er twee punten voor Zwolle weg. En aan de andere kant werden ze meteen gemaakt op de fast break, zoals dat zo mooi heet. Al die Engelse termen bij het basketballen, dat hoort er natuurlijk allemaal bij. Maar Zwolle, prima eerste helft gespeeld. De eerste twee kwarten uitstekend gedaan. Heel hard gewerkt. Dus sowieso deze wedstrijd heel nuttig benut. We gaan over een kwartiertje weer verder met kwart nummer 3. De ruststand is 36-36 tussen Zwolle en Antwerpen in de Supercup in Zwolle.
0: Wat doet die goal bij MVV tegen Helmond Sport met de wedstrijd, Mark?
5: Nou, eigenlijk niet zoveel. MVV heeft best wel veel de bal. Het enige, het staat nog steeds 1-0. Na precies een uur spelen is dat daartussen wel weer een kans heeft gezeten voor Helmond Sport. En eentje die echt op naam komt van één speler. Dat is met een kans sowieso. Maar hij creëerde hem zelf. Deed echt alles goed. Namelijk een bal langs de tegenstander tikken. Er langs glippen. De 16 in. Een schijntrap. Een kap. En daarna een stiffie. Alles goed over de keeper. Maar ja, toen was er ook nog een verdediger. En die was zo pinter om door te lopen richting de doellijn. En met een omhaal uit te verdedigen. Dat had echt een beter lot verdiend. Die actie van Essa Kati. Nog altijd de jongste speler ooit voor Helmond Sport. Die debuteerde. Dat deed hij toen hij 16 was. Intussen is hij 20. Maar wat een geweldige actie van die jonge spits bij Helmond Sport. Helaas net niet hard genoeg die bal om hem over de lijn te krijgen. Wel echt uitstekend verdedigd door Van de Wegen met die omhaal.

0: Intussen wordt er gewisseld bij Helmond Sport en gaat Cicero naar de kant. En komt er een boom van een spits bij. Mauro Lennarts gaat zich melden in de punt van de aanval. Er is ook gewisseld door Andries Jonker bij MVW. Daar is Daniels naar de kant gehaald. En zijn vervanger heet Simuangana. En hij speelt gewoon ook rechtsbuiten en is razendsnel en behoorlijk handig. Misschien dat hij op de counter wat kan doen voor MVV. Het is 1-0.
1: Filip, hoe is jouw avondje NAC?
2: Ja, wonderlijk moet ik zeggen. Ik heb zelden zoveel kansen gezien voor één ploeg en zo weinig doelpunten eruit. We hebben nu 3 corners gehad achter elkaar. Dat leverde 3 enorme kansen op voor NAC. Nu kopte Sumano, werd die bal net van de lijn gehaald. Daar had de verdediger die dat deed eigenlijk geen weet van. Dat was echt toeval. Daarvoor ook weer Sumano met een kopbal. Die ging maar weer net voorlangs. En daarvoor, dat was wellicht nog wel de grootste, viel de bal uit een hoekschop zo voor de centrale verdediger van NAC, van Grijmel. En van 4 meter, het is heus waar, van 4 meter wist Grijmel die bal nog over de lat te krijgen in plaats van in de goal. Als dat NAC maar niet later in de wedstrijd gaat opbreken. Eindhoven kan daar ondertussen helemaal niets tegenover stellen. En ja, kansen ja, die kunnen ze niet creëren. En daar Kevin van Veen, de 35-jarige aanvaller, wordt er nu zelfs afgehaald. Die komt in het stuk in het geheel niet voor. En voor hem komt Bazaric, een jonge Kroaat, in de ploeg. Kevin van Veen moet er dus af. 1-0, 58e minuut. NAC leidt nog altijd. Maar ja, zolang die tweede niet valt, blijft het hier erg spannend.

0: Bruno Mars van zijn laatste album met On My Soul.
1: Jan Vincent, is het een leuke wedstrijd eigenlijk tussen Engeland en Spanje?
2: Het is een fijne wedstrijd hoor op Wembley. Na 34 minuten nog altijd 0-1. Maar zojuist weer een schitterende actie van Lamine Yamal. Met een bal achter zijn standbeen langs. Prachtig stuurt hij Dani Olmo weg. En die schiet de bal dan voorlangs. En dat net in een fase dat Engeland eindelijk iets meer in de buurt van het doel van Spanje wist te komen. Saka was twee keer met een schot dichtbij. Maar er is gescoord in Breda, Filip.
3: Ja, eindelijk is daar dan de 2-0. En ja, hij wordt voorbereid door, voor mij al de uitblinker, ik noemde hem al, Mohamed Nasso. Die soepeltjes om zijn directe tegenstander heen draait op het middenveld. En dan een geweldige steekpaas geeft op Soumano. En de spits scoort dan eindelijk. Hij heeft al zoveel kansen gehad, maar nu gaat hij er dan in. De doelman Borgmans kan daar niet meer bij. En de bal gaat in het zijnetje, in het doel dus. Ja, 2-0. Het is een prachtgoal van NAC. En eindelijk ligt de tweede er dan in. En het is dik en dik verdiend.
0: Jan Vincent.
2: Ja, Spanje dus zojuist die kans via Olmo. Terwijl Engeland twee keer via Saka geprobeerd heeft het doel van Spanje onder vuur te nemen. Maar nog geen schot tussen de palen van Engeland. Dat nu weer moet verdedigen tegenover Lamine Yamal. Bijna op de achterlijn is het Yamal met een actie die versiert uiteindelijk een hoekschop voor Spanje. Weggegeven door O'Reilly, de linksback van Manchester City. En dus moet Engeland weer even in de achteruit. Is het Spanje dat echt wel het gevaarlijkst is in de eerste helft. Dus al na 2 minuten op voorsprong kwam na een fout achterin bij Engeland. Dan is de corner kort genomen. Via Yamal en Olmo komt die bal bij Cucurella. Cucurella naar Nico Williams. En zo bouwt Spanje. Gaan ze richting de 16 van Engeland. Nico Williams probeert Elliot Anderson voorbij te gaan. Ah, dan glijdt hij uit. Williams heeft Anderson de bal. En dan snel omschakelen nu voor Engeland. Mooi gedaan door Gordon. Met de hak vindt hij Bellingham. Gordon loopt zelf door. Dit is een grote kans voor Engeland. Anthony Gordon. Oog in oog. Anthony Gordon scoort. Het is 1-1 op Wembley. Een razendsnelle counter. En die speler van Barcelona, die speelt een hoofdrol met een mooie beweging. Speelt hij de bal door naar Bellingham. Die speelt hem terug naar Anthony Gordon. En daar is de goal voor Engeland. En Wembley is blij. Thomas Tuchel, de bondscoach van Engeland, is blij. Prachtige uitgevoerde counter. En Anthony Gordon, hij is het eindstation. Hij schuift hem onder Unai Simon door. Het is 1-1 bij Engeland-Spanje.
0: Nederland zelf al is morgen weer aan de beurt in die Nations League. In Belgrado tegen Servië. Die wedstrijd begint morgenavond om 6 uur. Verdediger Mickey van der Ven is enthousiast over de eerste dagen onder de nieuwe bondscoach Xavi.
4: Ik denk een goede positieve week. Natuurlijk dingen zijn veranderd en heel veel dingen zijn anders. Alleen ik merk wel echt positieve energie bij de groep en bij iedereen die nu aanwezig is. Dus ja, echt een goede vibe. Ja.
5: Merk je ook ontwikkelingen in zo'n week? Dat jullie misschien aan het begin bij oefeningen denken van hé, wat bedoelen ze hier nou mee? En dat het langzaamaan meer duidelijk wordt?
4: Ja, alles is anders. Dus natuurlijk een trainer die zijn eigen ideeën ook natuurlijk erin brengt. En dan zijn natuurlijk ook trainingsvormen waar je normaal gewend was, wat zeg maar wel gewoon bekend bij ons was. Dat zijn nu hele andere vormen. Dus daar zit je wel soms even een beetje wennen en even kijken. Alleen ja, dat heeft natuurlijk ook een beetje tijd nodig.
5: Is het fijn, zonder daarmee iets te zeggen over het verleden, maar is het ook wel eens goed dat die lakens worden opgeschud?
4: Ja, soms is dat natuurlijk wel goed. Ik heb natuurlijk helemaal niks te klagen over het verleden en over hoe het bij NL is geweest natuurlijk. Alleen er is nu weer een nieuwe energie en een nieuwe mens. En ik denk dat kan soms inderdaad wel goed zijn.
5: Hoezeer helpt dan het gevoel dat toch een beetje ontstond na die wedstrijd tegen Duitsland? Hè? Want er was best veel positivisme. Heb je dat soort wedstrijden nodig om met z'n allen te gaan geloven in het proces waar je in zit?
4: Ja, het is natuurlijk altijd goed als dingen veranderd zijn met een nieuwe trainer die zijn eigen plan en eigen ideeën erin brengt. Dat natuurlijk ook werkt in wedstrijden. Dat geeft natuurlijk wel een positief gevoel. En ik denk dat ook de groep een boost geeft van dit werkt wel goed voor ons.
5: Nou gaat dit natuurlijk een hele andere wedstrijd worden. Dit zal een heel defensief team zijn. Wat moet je doen om eens weer eens kapot te spelen?
4: Ik denk de bal snel laten gaan. En uiteindelijk moet je hopen dat onze creatieve spelers in een 1-1 terechtkomen en hun eigen ding kunnen doen. Alleen, ik denk dat het ook belangrijk is om geduld te houden. Want soms heb je natuurlijk ook het gevoel als een team heel erg inzakt dat je denkt van we moeten snel creëren. Alleen ik denk als je de bal snel laat gaan en dat je dan uiteindelijk toch wel tot kansen kan creëren. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat we ze afmaken.
5: Dat deze staf ook weer een plan heeft tegen zo'n soort tegenstander?
4: Ja, ze hebben tot nu toe tegen Duitsland een goed plan gehad en nu ook weer een goed plan gehad.
1: Oeh.
4: Dus we gaan zien morgen.
0: Het zei Mickey van der Ven tegen Jeroen Stekelenburg. En waarom zei jij oeh?
1: Nou, volgens mij is Engeland ontketend inmiddels.
2: Ja, mooi, mooi om te horen. Harry Kane, hij schiet er wel echt net naast het doel. En jij zag dat gebeuren, Eline.
1: Ik zag het inderdaad.
2: En ja, jij zei het. Ik dacht het. Oeh, Harry Kane. Daar is zijn eerste actie van betekenis in deze wedstrijd. Want hij was eigenlijk nog niet in het... hij was eigenlijk nog niet in het spel betrokken geweest. Harry Kane, de talisman van Engeland. Maar nu dus wel vrijgespeeld op de rand van de 16. En dan kapt hij naar zijn rechter en schiet hij hem net naast de paal. Engeland inderdaad helemaal los naar die goal van Anthony Gordon. Het is 1-1 met nog 6 minuten tot aan de rust. Daar komt weer een kans voor Engeland met Kane. En dan gaat erin. Het is een eigen doelpunt.
1: Zo.
2: Via Cucurella. Ja, in 2 minuten tijd scoort Engeland 2 keer Harry Kane. Hij claimt hem, want het is de voorzitter.

0: komt het van O'Reilly. Kane kopt en dan ja, via het bovenbeen van Cucurella. Dan is de vraag, wordt het een eigen doelpunt van de verdediger van Spanje of komt hij op naam van Harry Kane? Maar hoe dan ook, Engeland in 2 minuten tijd draaien ze het helemaal om. De 1-0 achterstand tegen Spanje. Ze staan nu met 2-1 voor. Eerst die knappe goal van Anthony Gordon. En nu juicht Harry Kane. Zo net was het nog oeh, maar nu is het ja, hij zit erin voor Engeland. Het is 2-1 Engeland-Spanje. Wat een heerlijke wedstrijd op Wembley.
1: Mark, bij MVV Helmond Sport, heb jij nog oeitjes gehad de laatste minuten?
2: Nee, niet echt. Ik heb een schot gezien van net binnen de 16 van Sierra. Maar daar zat dan weer een been tussen om dat schot te blokken. Het is na 71 minuten 1-0 voor MVV tegen Helmond Sport. Dat een vrije trap mag nemen en net een dubbele wissel plaatsen. Maar eerst die vrije trap, want die ligt zo'n beetje bij de cornervlag. Die draait naar de tweede paal, wordt gekopt, gaat naast het doel. Maar Wendtges voor de zekerheid pakt die bal op en gaat hem nu naar voren trappen. Want die razendsnelle invaller, die is er vandoor aan de rechterkant. Maar die bal is heel lang onderweg, hoge boog. En dan is MVV de bal weer kwijt, maar blijkt er hens te zijn gemaakt door Ludwig. En krijgt MVV een vrije trap te nemen in minuut 72. 1-0 voor tegen Helmond Sport. Ja, in principe moet dat genoeg zijn voor de overwinning. Want die hebben 8 punten. Maar die hebben uit alles verloren dit seizoen. En vorig seizoen de laatste 6 away days ook zonder te winnen. En ja, dus zonder punten de bus in. Dus dat is niet echt lekker voor die ploeg uit Helmond. En deze trap van de keeper, die komt aan de andere kant. Bij zijn collega-keeper die de 16 uitkomt, die van Helmond Sport om hem weg te trappen. En überhaupt het hele seizoen, vorig seizoen, maar 2 uitwedstrijden gewonnen. In februari voor het laatst in Almere. Tot zover de statistieken, maar dat ze niet zo goed zijn in uitspelen. Die van Helmond Sport, dat mag dan bij deze wel duidelijk zijn. Nou, wie er ook niet zo goed is, is met een bal naar de zijkant spelen. Dat is de doelpunt te maken, Dumont. Want die schiet hem zo over de zijlijn waar helemaal niemand staat van MVV. 18 minuten nog in de Geuselt. 1-0 voor de thuisclub.

0: Filip, kom er maar in.
1: Ja, het wordt toch zomaar weer spannend. Er is net gewisseld en een van die wisselspelers die daarin is gekomen, Nick Munsters, maakt er 2-1 van. En zo zit Eindhoven ineens weer in de wedstrijd. Ze hebben nog nauwelijks iets gecreëerd. En ik denk trouwens, als ik de herhaling zie, ja, dat het wel eens voorafgaand aan die aanval, dus voor de gever van de assist, dan buitenspel was. Maar goed, er is hier geen VAR, dus er wordt niet ingegrepen. Het is, inderdaad 2-1 geworden. De goal van Nick Munsters voor Eindhoven.

0: Dat was Geronimo met Shepard. Dat is niet waar, andersom, excuus.
1: En ineens is het weer spannend bij NAC Eindhoven, Philip.
2: Ja, dat is echt volkomen onverwacht. En NAC reageert ook onmiddellijk. We zagen zojuist een afstandsschot van Ballard. Met moeite gekeerd door de doelman van Eindhoven, Borgmans. Maar ja, ik heb toch ook mijn twijfels bij dat doelpunt. Hij telt natuurlijk, vanzelfsprekend. Maar de speler die op rechts werd weggestuurd, Bouvrahi, die stond naar mijn idee toch wel meer dan een paar centimeter buitenspel. Toen hij een voorzet gaf en via een verdediger van NAC belandde hij zo voor de voeten van Munsters. En zo ging hij erin. Ja, het zat Eindhoven wel even mee bij deze arbitrale beslissing. En ja, NAC zal wel treurig zijn dat er in de keukenkampioendivisie geen VAR is. 2-1, dus nog altijd voorsprong voor NAC. We hebben nog zo'n 18 minuten te gaan.
0: En dat is ook precies de stand op Wembley, Jan Vincent.
3: Ja, 2-1 op slag van rust. Nog 10 tellen, dan zit de extra tijd van de eerste helft erop. Engeland leidt dus met 2-1, maar Spanje zet aan. Een voorzet van Cucurella net op de paal, maar er is gescoord bij Mark. Kom er maar in.
4: 2-0! 2-0 voor MVV. Elias Sierra krijgt de bal recht voor het doel op een meter of 20. En besluit dan met de wreef heel hard uit te halen. En doet dat ook nog eens over dat natte plastic gras heen. Precies in het hoekje achter Bergsen. 2-0 voor MVV tegen Helmond Sport. Nog 12 minuten te gaan.
0: MVV.
3: Dus rust nu bij Engeland-Spanje op Wembley. 2-1 de voorsprong voor Engeland. Maar Spanje zette dus nog even aan in de slotfase van de eerste helft. Een voorzet van Cucurella. Die wapperde zomaar op de paal. En ook een gevaarlijk schot nog gezien van Fabian Ruiz vanaf de rand van de 16 net naast het doel. Maar Engeland leidt dus. Ze zijn die hele vroege achterstand de goal van Lamine Yamal te boven gekomen. En via Gordon en Kane, want die krijgt het doelpunt op zijn naam, staat Engeland met 2-1 voor bij rust.
1: MVV Helmond, Mark.
4: Afgetrapt. Mooie goal van die Sierra vanaf 20 meter dus. Een droge knal zou je het kunnen noemen over het natte kunstgras. En zo schiet hij de bal in het hoekje achter de keeper die nu de bal heeft. Bergsen, 2-0 achter Helmond Sport. Dreigt weer een nederlaag in een uitwedstrijd. Weer geen biertjes in de bus op de rotonde. Geen extra rondjes maken. Nee hoor, weer teleurgesteld richting het Helmondse. Als de bal nu over de zijlijn wordt getrapt en de inworp voor MVV is, duurt nog 11 minuten. Dus er kan nog van alles, zeker in de eerste divisie. Want daar gebeurt nog wel eens het een en ander als het gaat om gekke slotfases. Heel veel doelpunten en wedstrijden die kantelen. De diepte wordt gezocht door MVV, maar de keeper doorziet dat. Komt zijn 16 uit om die bal aan een ploeggenoot mee te geven. En aan de linkerkant speelt Helmond Sport hier heel mooi uit. Lopje naar Ecoli en dan gaat de bal naar langs de linkerkant. Cicero wordt van de bal gezet. Goed verdedigd door Dikke, bal over de zijlijn. Zo blijft het 2-0 voor MVV en is dit gevaar voor even geweken. Wel een inworp, halverwege de MVV-helft voor Helmond Sport. Die gaat richting de 16, Klaassen trapt de bal heel hoog. En eigenlijk richting zijn eigen 16 meter. Daar stuitert hij een keer en die kan hij worden weggekopt door Dikke. Dan de bal weer richting de penaltystip naar de ingevallen spits Lennaerts. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Bal weer weg. Opnieuw naar voren gekopt door Helmond Sport. En zo gaat het heen en weer en steeds richting de 16. Maar voordat de bal daar aankomt is hij er ook weer weg. En dan doet MVV dat heel goed. En vervolgens wordt er een overtreding gemaakt bij Helmond Sport op Van der Wegen namens MVV. Die daar slim zijn lichaam tussen bal en tegenstander zet. Zo'n bal die dan stuitert. En dan krijgt hij twee handjes in zijn rug. En dan duikt hij naar het gras. Alsof er een vrachtwagen tegen hem aankomt. Dat viel allemaal wel mee. Maar het is genoeg voor de scheidsrechter om te fluiten. En de vrije trap voor MVV laat logischerwijs gezien het scorebord. En de tussenstand op zich wachten. Wendtges trapt hem naar voren. Het is 2-0. Het vak achter het doel van Helmond Sport. De Angel Side viert al een feestje.
0: Nou, volgens mij hoor ik dat we naar Frank toe gaan. Ik hoor het aan de tribune geluiden. Frank, hoe gaat het ermee? Houdt Zwolle stand tegen Antwerpen?
5: Nou, ze blijven bij. Vooralsnog 41-42 in het voordeel van Antwerpen. Dat is dus maar één puntje verschil. En dat betekent dat Zwolle nog volle bak in de wedstrijd zit. En dat ze ongetwijfeld de opdracht van tevoren zijn geweest van Bouzin, de Belgische coach van Zwolle. Die zal gezegd hebben, we moeten zo lang mogelijk in de wedstrijd blijven. Dan kunnen we in het vierde kwart nog kijken of we nog iets extra's kunnen. En stiekem de Supercup kunnen winnen. Want dit is de vijfde keer dat die Supercup wordt gespeeld in de B-Next League. En de vorige vier keer won Oostende. En die komen dus uit België. Dus een Nederlandse winnaar van die Supercup, dat is nog niet gebeurd. Dan maak je toch weer iets unieks. Het zou nog steeds kunnen. Maar ik ben nog steeds geneigd ook om te zeggen dat Antwerpen uiteindelijk de betere ploeg zal zijn. Simpelweg in de breedte meer goede spelers heeft. meer centimeters, meer power onder het bord. En nu maken ze het verschil 3. Gaat Zwolle proberen op de break eruit te komen via Whitfield. Die is razendsnel, een enorme springveer. Maar hij krijgt de bal tegen zijn rug aan. Dus wordt die aanval even gestuit. En moet Zwolle rustig aan doen. Dat gaan ze doen via Boyd van de Vuurste Vries. Die gaat zelf naar de kop van de bucket. Schiet dan, mist. Pakt zijn eigen rebound, speelt die bal naar buiten toe. Dan gaat er keihard naar binnen gekomen worden. Oei, dat ziet er niet heel lekker uit. Isaiah Johnson heeft wordt opgevangen door twee spelers. Eén daarvan is Tumba. Dat is verreweg de grootste, zwaarste en sterkste speler binnen de lijnen. Die staat niet in de goede lijn. Maar die geeft even een beuk weg. Zeg, ja, die Zwolle speler ligt daar nog steeds. Dat is een Amerikaan die daar keihard naar de basket ging. En die wordt snoeihard opgevangen op het moment dat hij een paas naar buiten toe geeft. Het verschil in het voordeel van Antwerpen is op dit moment 3 punten. We zijn bijna halverwege het derde kwart. Het goede nieuws, Zwolle zit nog volle bak in de wedstrijd.

0: Ja, dat was Coldplay van Feels Like I'm Falling in Love. Of was het nou andersom?
1: Ja, ik denk andersom. Nee. Okay. Heel goed. Demi Vollering is dus de wereldkampioen wegwielrennen. Dat kwam niet vanzelf, was behoorlijk nagelbijten tot op de laatste meters. Ook voor de bondscoach, Laurens ten Dam.
2: Nou, het was een spannend, spannende laatste anderhalve ronde, ja. Of laatste drie rondes eigenlijk, ja.
3: Ja, het was razendspannend. Eerst maar eens even de aanval van Vollering, gelanceerd door Pietersen. Was dat op het moment dat jullie gepland hadden, of kwam het door de situatie dat die misschien toch eerder moest plaatsvinden?
2: Nee, het was gepland. Drie rondes voor het eind. Was niet helemaal gepland dat Femke op de klote sloeg, zeg maar. Dus die viel hard, ik denk, in de eerste of zeg maar na anderhalve ronde viel ze. Die zou eigenlijk de aanval inleiden en dan Puk eroverheen en dan Demi. Ja, dan moest ze een beetje in schuiven. Ze kwam nog echt op karakter, kwam ze terug. En toen heeft Rianne, Captain Rianne, met de poppetjes geschoven. Dus is zij wat eerder gaan rijden. Carlijn heel lang nog meegegaan. Maar ja, dan kom je ten opzichte van je plan toch net even een dame tekort. Maar Puk, die was vandaag ook twee dames waard, denk ik. Dus ja, was super.
3: Nou ja, dan komt ze op kop. Nou, wat was het? Bijna 40 kilometer voor het einde. En ja, dan lijkt het er goed uit te zien. Dan weer niet, dan weer wel. Ja, hoe was dat? En wat kon jij haar nog brengen? Eigenlijk niks, hè? Want je kon niet met haar communiceren.
2: Nee. Nou ja, we hebben inderdaad een paar borden langs de kant staan waarop ze ziet wat de voorsprong is en hoe de groepjes erachter eruit zien. Maar ik kon inderdaad niet zeggen van, nou, misschien is het nu beter om even te wachten en het dan nog een keer te proberen. Of daarachter zijn ze aan het breken, et cetera. Dat zie je vanuit de auto wel, maar natuurlijk niet als je op kop rijdt. Ja, het had voor mij ook niet zo spannend gehoeven. Maar er kwam eigenlijk best wel een sterke groep samen. Van acht dames, met Puk daarbij. Maar ze waren zo eensgezind dat ze niet zoveel uitmaakt dat Puk op het wiel zat, zeg maar. Ik had gehoopt dat ze daar iets meer, geen zin door kregen. Op een gegeven moment dacht ik ook, nu gaan ze, toen Longo ging de eerste keer, nu zijn ze voor het podium aan het rijden. Maar ja, ze kwamen toch terug. Ja, en dan die laatste ronde is voor mij ook gewoon billen knijpen, hoor.
3: Maar je vergeet nog één ding, want Longo kneep er ook nog eens een keer tussenuit, hè. En dan moest Vollering weer schakelen. Ze werd eerst ingehaald, wat volgens mij ook mentaal een tikkie was. En dan valt Longo aan, dan moet ze die nog pareren. Nou ja, en dan moet je nog het hele finale spel weer opnieuw gaan spelen.
2: Nee, zeker, maar dat heb ik. Plan A, dat was dus inderdaad op drie rondes gaan. Maar de variaties op plan A is natuurlijk, nou, of je rijdt alleen weg. Nou, top. Hou eens zo. Ja, als er mensen terugkomen, hoe pak je de sprint aan? Hoe ga je er mentaal mee om, weet je? Dus, maar ze is mentaal ijzersterk dit jaar. En nou ja, dat is dit de bekroning op. Ik denk wel dat het jaar laat zien dat ze echt wel mentaal ook weer een stap gemaakt heeft.
3: Ja, want de sprint, ze twijfelde niet, hè?
2: Nee, daarom ook flink doorgesproken. En we wisten dat je niet te vroeg aan moest gaan. Ja, ik heb hem nog niet teruggezien, hoor. Maar volgens mij doet ze het fantastisch, ja.
3: Ik vroeg je van de week, wie is de beste wielrenster van het moment? En toen zei jij?
2: Demi Vollering.
3: En wie is dan de terechte wereldkampioen?
2: Demi Vollering.
1: Ja, dat is duidelijk, hè. We horen straks ook de winnares zelf. Volgend uur een uitgebreid interview met Demi Vollering.
0: Ja, daar moeten we even ruimte voor maken straks. Maar dat gaan we zeker doen. NAC Eindhoven, Filip.
4: Ja, het is wel vintage NAC dit seizoen. Het is 2-2 geworden. Terwijl NAC, ik denk wel 20 kansen heeft verprutst deze wedstrijd. Ja, komt Eindhoven, ik denk voor de derde keer voor, in de strafschopgebied bij die goal. En ja, dan valt hij weer. Dan hangt hij weer gewoon. Guus Beaumont, de middenvelder, haalt uit vanaf, ik denk, 18 meter. En hij krijgt de bal ook zomaar van een verdediger van NAC. Het ging bij de eerste goal van Eindhoven ook al mis achterin bij NAC. Dat was ook eigenlijk al een presentje. Nu ja, profiteren ze weer. En ja, NAC roept de problemen over zichzelf af. Het is 2-2. We hebben nu nog 5 minuten te gaan. En nu moet NAC ineens gas gaan geven om hier überhaupt nog de zegen veilig te stellen. Terwijl ze zoveel beter zijn de hele wedstrijd al. Nu dan een paasje van Bellert naar Misehoei daar aan de linkerkant. Die in is gevallen. Bellert dan weer helemaal terug. Ze komen er niet door. Rio Hille dan nu, de centrale verdediger. En NAC probeert de druk erop te houden. Nu dan Misehoei komt er langs aan de linkerkant. Maar komt hij ook tot een voorzet? Dat zal hij dan nu moeten doen. Grijmel neemt hem aan en daar zit Soa in de buurt. Er komt ook niet tot een schot. Dan is daar nogmaals een schot van Grijmel. Ja. Daar gebeurt het dan toch nog. Het is 3-2 voor NAC. En iedereen buitelt hier over elkaar heen. Het gebeurt dan toch nog voor NAC op het moment dat Dat er overwicht niet meer te houden was voor Eindhoven. En dat iedereen dacht 2-2, het zal ze toch niet meer overkomen. En het eerste schot was van Grijmel. Het tweede schot dat erin staat is van de invaller Bouchouari. Hij maakt de 3-2 voor NAC. En de spelers van NAC die zijn zo opgelucht dat dit doelpunt is gevallen. Bouchouari, hij staat nog niet zo lang in het veld. Hij krijgt hem voor zijn linker en hem schuift hem in de hoek. NAC leidt weer met 3-2 tegen Eindhoven. Nog een paar minuten te gaan.
1: Hetzelfde geldt voor MVV, Helmond Sport, Mark.
5: Ja, maar met andere cijfers. 2-0 en extra tijd is ingegaan. Nog anderhalve minuut daarvan. 2-0, dat is een marge die MVV niet meer gaat weggeven. En dan komen ze, als VVV niet wint, en dat zijn ze aan het doen, want 3-2 achter bij Volendam. Dan komen ze op gelijke hoogte met die ploeg. En dan staan ze gedeeld tweede zelfs met ook Almere City op 16 punten. Alleen die hebben dan weer allemaal een beter doelsaldo. Maar goed, de bal is in de voeten van keeper Bersen. Trapt de bal naar voren. De keeper aan de andere kant was in de eerste helft al een keer de held. Toen het nog 0-0 stond en ook op 2-0 voorkwam hij dat het nog 5 minuten spannend werd. Want Sicera, die de bal nu meegeeft, die kopte de bal hard en precies in de hoek. Maar keeper Wendges die dook naar de linkerkant en tikte die bal echt fantastisch uit die hoek. Was een geweldige redding van de keeper die vandaag een 10 met de griffel verdient voor zijn optreden. De bal komt aan de rechterkant. Nog even springen voor de benen. Geldt voor de man van de 1-0, Dumont. En na een mooi driehoekje krijgt hij de bal weer terug. Bal naar de as, onder de voet, Sierra. Dat is de andere doelpunt te maken. Scheeft hem nu aan de rechterkant mee. Maar dan is er balverlies bij MVV. Dit ging eventjes iets te frivol, iets te fraai, iets te gallery-playerig. Maar de bal naar voren van Helmond Sport is balverlies. Dus nog ruimte voor één kans. Wat nog 20 seconden. Daar gaat invaller Zimuangana de 16 in. Achterlijn halen, lage voorzet bij de eerste paal opgeraapt door de doelman. Helmond Sport wil nog wel een keer naar voren tegen beter weten in met nog 10 seconden. En ja, dan gaat het tempo ook nog eens uit deze aanval. En lijkt dit een mooi moment om voor de scheidsrechter af te blazen. En kijk eens wat hij doet. Of hoor eens wat hij doet. Prut, prut, prut. En hoor dan ook het gejuich op de tribunes en het applaus. MVV wint na twee dikke nederlagen weer. En is weer helemaal terug als het gaat om de race in de eerste periode. Keurige gedeelde tweede plek.
0: Ja, met Almere City allebei 16 punten. Dat zijn er dan wel 5 minder dan de koploper Heracles. Hoe is het bij het basketbal? Frank, gaat het nog steeds goed met Zwolle?
6: Ja, ik begin er echt in te geloven, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb dat eigenlijk iedere keer dat ik iets mocht vertellen over deze wedstrijd nog niet echt gehad. Ik was aan het wachten op het moment dat Antwerpen even een tussensprintje zou plaatsen en dat het klaar is. Maar dat tussensprintje komt niet en we zijn vlak voor het einde van het derde kwart. Er staat nog een half minuutje op het bord. We zitten in een time-out, dus het klinkt niet meer zo gezellig qua publiek. Maar we hebben nu een gezellige muziekje opgezet. Het staat 53-53. En dat betekent dat Zwolle dus nog steeds volle bak in de wedstrijd zit. En gewoon deze wedstrijd nog kan winnen. En dat klinkt als niet zo heel bijzonder. Maar als een Nederlandse ploeg van een Belgische ploeg kan winnen. En er staat ook nog een bekertje op het spel. Dan zou dat heel bijzonder zijn. De Nederlandse ploeg heeft nog nooit de Supercup van de B-Next competitie gewonnen. En Zwolle zou dat nog steeds kunnen doen. Maar ze hebben het nog steeds heel zwaar. Ze moeten nog steeds, net als in de eerste twee kwarten, heel hard werken voor al die punten, al die rebounds. Maar wat ik heel knap vind, is dat ze vooral onder het bord in de paint, zoals de Amerikanen dat dan zeggen, dat ze daar overeind blijven. Want die Belgen zijn groter, zijn sterker. Ze hebben er ook meer om daar goed te kunnen spelen. Zwolle blijft gewoon heel goed overeind. Pakt voldoende rebounds. Aanvallend en verdedigend. En ze hebben natuurlijk die springveer die ik al een paar keer genoemd heb. Die Whitfield die steeds ballen opvist. Op het moment dat Antwerpen denkt, nu kunnen we even snel naar de andere kant lopen. Dan zit Whitfield er met een handje tussen. En dan is het of niet snel of ze zijn de bal kwijt. En nu heeft Zwolle weer de bal. En proberen ze zwaar bevochten nog even 2 punten te maken. Dat is heel goed gedaan. Het lukt ook. Door Boyd van de Vuurst, de Vries, de aanvoerder van Zwolle. Hele verre 3 punten. Dat is een airball. En dat heeft alles te maken met het einde van het derde kwart. Daardoor werd er nog even snel geschoten door Pack. Die al een paar hele knappe, hele verre 3-punters heeft gemaakt. Maar dit derde kwart wordt gewonnen door Zwolle. Want we eindigden in de rust met een gelijke stand. En nu staat Zwolle 2 puntjes voor aan het begin van het vierde kwart. Eerst nog even naar de kant. Eerst nog even naar de coaches. En daar even luisteren hoe dat laatste kwart zometeen gedaan moet gaan worden. Wat het plan is van deze beide teams.
1: De tweede helft is begonnen in de Nations League. Engeland tegen Spanje, Jan Vincent.
7: Ja, de vraag is wat die tweede helft gaat brengen. Na die heerlijke eerste helft. Engeland staat met 2-1 voor. Spanje kwam met 1-0 voor via Jamal na 2 minuten. Maar In de laatste 10 minuten voor rust herstelde Engeland het via Gordon en Kane. Staat het nu dus 2-1. En is Engeland goed begonnen aan de tweede helft. Meteen op jacht richting een nieuw doelpunt. Ja, ze kregen maar 1 tegengoal in 8 wedstrijden op het WK. Maar nu dus in 1 helft al 2 tegen Engeland. Dat het erg goed doet dus. Tegen Spanje zich heeft hersteld van het eerste kwartier. Daarin was Spanje duidelijk de sterkste, maar er is gescoord bij Filip.
4: Het wordt 3-1 en dat is Imran Nazi, de speler van eigen kweek van NAC, die invalt en die daar zomaar de 4-2 mag aantekenen bij een counter. Iedereen bij Eindhoven gaat naar voren, omdat ze de 3-3 willen maken. Natuurlijk geef je dan achterin ruimte weg. Een mooie assist van Misehoei, die hier ook gefeliciteerd worden, zijn medespelers. En inworp van Jan van den Berg, daar begint het allemaal mee. Misehoei, die dan de bal helemaal klaarlegt voor Nazi. En dus is het 4-2 en is deze wedstrijd beslist en gaat NAC dan toch de punten pakken.
0: 4-2, daar tekenen we ook bij jou voor, Jan Vincent.
7: Ja, het kan wel zo, want grote kans
0: 2-4
7: voor Engeland.
0: Ook goed.
7: Ja, het is Saka met de kans, maar wordt hij ook aangetikt. Hij zegt van wel, maar er was zojuist een grote kans voor Kwanzaa. Die mee naar voren was gekomen. Voorzet van Bellingham. En Kwanzaa kopte de bal over. Maar Engeland begint overtuigend aan de tweede helft. En probeert Spanje op een grotere achterstand te zetten dan die 2-1 die nu op het bord staat. Gordon even temporiseren. Even die bal terug naar O'Reilly. De bal even in de ploeg houden. En Spanje erachteraan laten lopen. Want dat is wat Engeland op dit moment doet. Nu met Kwanzaa aan de rechterkant. Tegenover Cucurella haalt hij ook de bal er even uit. Via Konsa, Esri Konsa, de verdediger van Arsenal, gaat het naar James Trafford. Ja, die keeper van Leeds, die dus zomaar onder de lat staat tegen de wereldkampioen. Omdat Jordan Pickford, hij wordt even gepasseerd door bondscoach Thomas Tuchel. Daar komt Engeland weer met Kwanzaa. Bal in de breedte bij Bellingham. Richting de 16 nu. Inspelen op Kane. Kane kaatst naar Gordon. En zo is Engeland dus weer in de 16 van Spanje. Gordon haalt hem er even uit via O'Reilly. Krijgt Gordon de bal terug. Dan een duel met Mark Pubil. Die staat rechtsback. En die verovert de bal. En zo heeft Spanje hem terug. Ja, Spanje moet iets gaan bedenken als ze die ontzettend goede reeks van 38 duels zonder nederlaag willen voortzetten. Want ze staan met 2-1 achter tegen Engeland.
1: Nou, Filip, de allerlaatste seconde van een avondje nog.
4: Een avondje te NAC dat ze inderdaad niet heeft teleurgesteld. NAC was veel beter. Zoveel kansen gemist. En uiteindelijk in de blessuretijd lukt het dan toch nog om de 4-2 te maken. En om de spanning uit de wedstrijd te halen. De spanning die er onnodig nog in zat. Omdat NAC ook wat goals heeft weggegeven. En hier komt nog een voorzet. En een poging nog om een 5-2 te maken. Dan zit inmiddels nu ook de blessuretijd erop. En kijkt de scheidsrechter op zijn horloge. En fluit hij af en wordt hier gejuicht. Ricky Kruis tevreden en die haalt zijn technische staf bij elkaar, zijn spelers bij elkaar. Ik zie Jan van den Berg juichen en alle anderen voor mij. De uitblinkende aanvoerder Mohamed Nasso, dat was de motor op het middenveld. NAC wint met 4-2 van Eindhoven.
0: En dat scheelt toch een slok op een borrel op de stand. Van NAC staat nu op de 9e plaats met net zoveel punten als de nummer 7 RKC. Dat zijn er 13 punten gespeeld uit 8 wedstrijden. 1 uurtje nog te gaan. Volle bak ook, hè, zo.
1: Ja, Demi Vollering gaan we bijvoorbeeld horen. Dat uitgebreide interview. En we beschouwen ook voor op Oranje. Morgen, Nations League.
0: Tot zo. Okay.
8: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
9: En weet nog meer.
8: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
9: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
8: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
9: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Waar mensen samen...

0: Leven en samenwerken raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Onzeker over zijn lichaam.
4: Control freak.
3: Impulsief.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: NPO Radio 1.
11: Het is 10:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. JA21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Maastricht zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren ook niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer, droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ster. Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
14: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
15: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Nu bij Dirk, Vita Kraft Kattensnacks, 1,99. Weg voor de hond.
4: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
20: Met een zeer vermakelijke wedstrijd in de Nations League. Engeland, Spanje, hebben we nog iets gemist, Jan Vincent?
21: Ja, een gemiste penalty van Harry Kane. Engeland kreeg hem. Ik vond het dubieus, want het was een overtreding van Rodri op Bellingham. Maar Bellingham ging eigenlijk al naar het gras. Maar toch, de VAR greep in. Scheidsrechter naar de kant, gaf een penalty. Maar Kane, hij gleed een beetje uit. En nu een kans voor Spanje. Jawel, hij schiet de bal voorlangs. Ja, je merkt het al. Die tweede helft die gaat in net zo hoog tempo door als de eerste helft. Heerlijk duel tussen Engeland en Spanje. Voorlopig nog steeds dezelfde stand, 2-1.
22: Ja, zij spelen in de Nations League. We blikken ook vast vooruit op de wedstrijd van het Nederlands elftal in de Nations League. Morgenavond tegen Servië.
20: Ja, en ook enerverend en heel spannend ook, nogal onverwacht spannend, is de Supercup-wedstrijd bij het basketbal tussen Zwolle en Antwerpen. Frank Wielaert.
23: Ja, ik zit echt op het puntje van mijn stoel hoor. Er is nog een klein helftje van het laatste kwart te spelen. En het verschil is weer terug. 1 punt, een 7-0 run van Antwerpen leek het einde aan de lietjes van Zwolle te maken. Maar Zwolle is weer helemaal terug. Ze stonden 5 punten achter. Staan nu weer 1 punt voor. En dat betekent een 6-0 run voor Zwolle in de laatste minuut van deze wedstrijd. Het is er volledig open. Ik durf er niet op in te zetten. Het zou zo mooi zijn als dit Zwolle lukt.
22: Oh, we gaan even naar Jan Vincent.
21: Ja, daar is dan toch de 2-2 na een uur spelen. Alex bijna. Hij is erin gekomen in de tweede helft. De speler van Atletico Madrid. Hij krijgt hem op de rand van de 16 en hij schiet de bal binnen. Het is weer gelijk bij Engeland-Spanje. 2-2.
22: Ja, dit jaar won ze al de Giro d'Italia, de Tour de France, Luik Bastenaken-Luik en ook de Ronde van Vlaanderen. En nu, sinds vanavond, is Demi Vollering ook eindelijk wereldkampioen. En dus vroeg collega Han Kokkaar, hoe klinkt dat?
24: Raar. En geweldig.
25: Ja, en geweldig was ook de race. Geweldig was je aanval. Die kwam zo verschrikkelijk vroeg. Had je die daar gepland?
24: Ja, dat was het plan. En dat was onze enigste plan A. En natuurlijk is er dan ook een kans dat de groep weer terugkomt. Daar is plan B, maar... Om bij plan B te komen moesten we eerst plan A compleet executeren. Eerst volledig het plan A afmaken en toen ze terugkwamen, toen ging ik gelijk over in plan B. Maar het was zeker niet makkelijk en het was zeker niet gegeven vandaag. Het was echt, moest uit de tenen komen.
25: Ja, en dat denk ik ook, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Want het is volgens mij heel lastig als je je eentje voorop rijdt en je weet niet precies wat het verschil is. Ze komen terug, dat moet je ook verwerken, die tik. Hoe heb je dat allemaal gedaan?
24: Oh ja, nee, ik wist heel goed wat het verschil was. Het kwam wel 10.000 keer voorbij met het bord. Het was iedere keer 20, 15, 20, 15. Ik heb geloof ik niet meer als 22 seconden gezien. Dus het was echt doodspannend. En ik moet zeggen, normaal gesproken heb je natuurlijk ook je coach volle bak in je oren schreeuwen. Die continu bij je taak houdt van oké, aan die kant van de weghelft rijden of hier weer vol gas door. En nu sta je er echt helemaal alleen voor. Dus dat is ook echt doodsaai eigenlijk. Want je bent zo aan het afzien en je staat er echt helemaal alleen voor. Dus het is echt pittig, maar ik ben echt zo trots dat het vandaag gelukt is. En ik kon natuurlijk ook niet anders, want die meiden die reden gewoon de hele dag op kop. En ze deden het zo fantastisch. Dus Ik was het aan mijn stand verplicht om het af te maken voor ze.
25: Heb je ook nog gewanhoopt van het gaat misschien mis toen die Longo Borghini wegging? Ja, dat was een gevaarlijke aanval, hè, die je weer moest repareren.
24: Ja, klopt. En ik wist dat we op dat klimmetje haar terug moesten hebben. Want als ze die klim alleen over zou komen, dan zou het daarna een drama worden. Want dan ga je naar elkaar zitten kijken en dan komt dat tegenwind stuk. En dan kan het zomaar zijn dat ze wegblijft. Dus ik wist dat ik die klim gewoon echt all out moest rijden. En toen ik bij haar terugkwam, dacht ik oké, nou gewoon proberen er vol overheen te gaan. En dan zie ik wel. En Kasia die kon in het wiel blijven. En ja, toen waren we samen. En volgens mij zat Longo echt de hele tijd op 5 seconden. Dus het was weer doodspannend.
25: Ja, dan ga je naar de sprint, hè. Weer mentaal. Weer schakelen.
24: Ja.
25: Hoe heb je dat gedaan?
24: Ik wilde het tempo hoog houden, zodat Longo zo laat mogelijk terug zou komen. En ik wist, het was wel licht, zo een beetje tegenwind, dus het was niet voordelig voor mij. Maar ik moest terugdenken aan Nieuwsblad, waar die ook licht omhoog loopt. En toen deed ik het ook zo. En ik wist op het moment dat ik aan zou gaan, en zeker, ik zou niet, zeker niet te vroeg moeten gaan. Dus op het moment dat Kasia ging en ik ging, wist ik dat ik hem zou hebben. Volgens mij zei ik gewoon hardop zoiets van deze is voor mij of zo. Ik weet niet, maar ik ging gewoon vol.
25: Riep je dat tegen jezelf op dat moment?
24: Ja, niet vandaag, zei ik, geloof ik. Volgens mij zoiets van deze gaan ze niet meer afpakken. Dit laat ik niet gebeuren.
25: Nou, dat heb je niet laten gebeuren. En dan zet je hier een enorm uitroepteken. Wat zeg ik? 10 uitroeptekens achter een geweldig seizoen. Mooier gaat het wielerleven niet meer worden, hoor.
24: Nee, misschien moet ik stoppen nu.
25: Nee, maar zo is het, hè. Je hebt alles gewonnen wat je maar kon winnen. Al je doelen bereikt. Ja, fantastisch.
24: En Olympische Spelen dan nog maar, hè? Nee, ja, het is een geweldig seizoen in. Na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter.
25: Weet je wat zo mooi is? Je weet het al, het afgelopen seizoen heb je in de Europese trui gereden. Nu mag je elke dag als je gaat trainen, elke wedstrijd die je gaat rijden, een heel jaar lang in die regenboogtrui rijden. Dat lijkt me, voor een wielrenner lijkt me dat fantastisch.
24: Ja, dat is toch een droom. En toen ik jonger was, toen dacht ik altijd bij mezelf, ja, je moet het eigenlijk wel in de goede volgorde doen, weet je wel. Eerst Nederlands kampioen, dan Europees kampioen, dan wereldkampioen. Ja, dan is het leukst. Maar ja, uiteindelijk, als je dan zo door je wielercarrière heen gaat, dan kan je niet wachten eigenlijk om die wereldkampioen trui een keer binnen te hebben en in je kast te hebben hangen. En ja, het moest lang duren voor mijn gevoel. En we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL. Maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan. En het heeft gewerkt. En ik denk dat als Team NL dat we echt super trots mogen zijn op deze hele koers die we hebben laten zien hier. En ook Laurens op hoe die de selectie bij elkaar gezet heeft. En alle koppen bij elkaar gekregen heeft. En ja, die meiden die waren fantastisch. Dus voor eeuwig ben ik ze dankbaar.
25: Voel je al enorme blijheid of daalt het allemaal nog niet in?
24: Zoveel emoties dat je tegelijkertijd half leeg bent van gevoelens. Dus ik denk dat het zeker nog even in moet dalen. Maar nu moeten we eerst snel naar de dopingcontrole, denk ik. En dan gaan we vanavond het vliegtuig al in naar huis terug. Dus ik denk dat wij vanavond springend in het vliegtuig staan.
25: Ja. En dan roepen jullie allemaal, Demi Vollering is...
24: Ja, wereldkampioen.
0: Ik zie dit nu ook helemaal voor me. Heb jij dat ook, Henry? Springend in dat vliegtuig?
2: Oh ja, dit gesprek ook sowieso.
0: Ja, dit gesprek
2: maar
0: ook inderdaad.
2: Ja, ook het vliegtuig. Dan kunnen ze heel lang springen, want dat is wel een flinke reis.
0: Ja, dat
2: natuurlijk
0: zal een uurtje of 9 zijn inderdaad. Dat was Hank Kok in gesprek met Demi Vollering. Het seizoen van haar leven.
2: We hingen aan hun lippen en nu hangen we aan de lippen van Frank. Want hoe is het bij het basketbal?
3: 50 seconden nog. 1 punt in het voordeel van Giants Antwerpen. 65-64. Zwolle hangt er nog steeds aan. En vergeet niet, als het gelijk is na 4 kwarten, gaan we gewoon verlengen. Want in het basketbal wordt er gewonnen of verloren. Er wordt nooit gelijk gespeeld. Zeker niet als het gaat om een beker. En dat is nu zo. Iedereen staat in deze arena in Zwolle. Oh, de bal gaat daar hard onder het bord. En daar gaat Giants Antwerpen naar 3 punten voorsprong. Dan gaan we naar de eerste time-out in deze slotfase. Er staat nog 40 seconden op de klok. Maar Giants heeft 3 punten voorsprong genomen. Grootste voorsprong voor Antwerpen was 5 punten. En die haalde Zwolle in een vloek en een zucht
23: weer van het bord. Maar nu is die vloek en een zucht nog 40 seconden. En dan wordt het spannend. Kijken of dit gaat lukken in de laatste fase van deze wedstrijd.
22: Ja, spannend is het ook bij Engeland tegen Spanje. Jan Vincent.
21: Halverwege de tweede helft is de stand 2-2 in een heerlijke wedstrijd op Wembley. Zojuist weer een grote kans voor Engeland. Bukayo Saka trok naar binnen toe, naar zijn linker, vanaf de rechterkant. En dan schiet hij de bal net voor langs het doel van Unai Simon. En zo krijgt Engeland dus weer een grote kans naar die 2-2 van Spanje. Van Alex Baena, die is in de ploeg gekomen na rust, net als Mikel Oyarzabal. Zij staan er nu in plaats van Ferran Torres en Nico Williams. Dat zijn de wissels tot nu toe bij Spanje. Terwijl Jamal de bal nu een beetje cadeau krijgt. Lamine Jamal trekt naar binnen toe, schiet, maar geblokt door Elliot. Anderson. Zo kan Engeland er weer uitkomen. Nu met Bellingham. Die steekt meteen het halve veld over. Wat een tempo zit er in deze wedstrijd. Zeg, verschroeiend. Anthony Gordon is een man kwijt. Geeft hem dan mee aan Bellingham. Dan is het kijken. Wie staat er vrij voor het doel? Lewis Kelly onder andere. Op de rand van de 16. Lewis Kelly met het schot in de handen van Unai Simon. Het blijft voorlopig 2-2 bij Engeland-Spanje.
20: Frank, terug naar jou.
23: Ja, nog steeds die 40 seconden. Die time-out is voorbij. En ik moet nog even terugdenken aan dat moment van Boyd van de Vuurste Vries. Hij stond helemaal vrij in de hoek voor 3 punten. En iedereen dacht al, die gaat raak. Want dat is wat hij doet, 3 punten raak schieten. Maar hij miste deze, en ik vind het een mooi woord in het Engels, clutch three, zoals dat dan zo mooi heet. Deze moest raak, maar het lukte niet. En nu staat Zwolle 3 punten achter. Staan er nog 40 seconden op de klok. Zwolle heeft de bal. Abide, een van die nieuwe Amerikanen, gooit die bal naar een andere nieuwe. Jalen Counter, de spelverdeler, die het heel lastig heeft in deze wedstrijd. Om te wennen aan dat Europese spel. Hij vooral het fysieke. Hij is wat fysieker dan de rest. Doet een tikkeltje gemeen zo nu en dan af en toe. En het scheidsrechters hebben dat allemaal feilloos in de gaten. Het is nog niet helemaal zijn wedstrijd. Maar hij krijgt nu wel een vrije balbezit mee. Want het is nog niet zo dat als die Belgen een fout maken, dat Zwolle dan meteen in de vrije worpen komt. Daar hebben ze nog een foutje voor nodig. Boyd van de Vuurste Vries. Hij krijgt de bal. Die tweede spelverdeler Whitfield dan zoekt naar een drie.

0: Dat zijn de wissels tot nu toe bij Spanje. Terwijl Jamal de bal nu een beetje cadeau krijgt. Lamine Jamal trekt naar binnen toe, schiet, maar geblokt door Elliot Anderson. Zo kan Engeland er weer uitkomen. Nu met Bellingham. Die steekt meteen het halve veld over. Wat een tempo zit er in deze wedstrijd. Zeg, verschroeiend. Anthony Gordon is een man kwijt. Geeft hem dan mee aan Bellingham. Dan is het kijken. Wie staan er vrij voor het doel? Lewis Kelly onder andere op de rand van de 16. Lewis Kelly met het schot in de handen van Unai Simon. Het blijft voorlopig 2-2 bij Engeland-Spanje.
1: Frank, terug naar jou.
2: Ja, nog steeds die 40 seconden. Die time-out is voorbij. En ik moet nog even terugdenken aan dat moment van Boyd van der Vuurs de Vries. Hij stond helemaal vrij in de hoek voor 3 punten. En iedereen dacht al, die gaat raak. Want dat is wat hij doet, 3 punten raak schieten. Maar hij miste deze, en ik vind het een mooi woord in het Engels, clutch three, zoals dat dan zo mooi heet. Deze moest raak, maar het lukte niet. En nu staat Zwolle 3 punten achter. Staan er nog 40 seconden op de klok. Zwolle heeft de bal. Abide, een van die nieuwe Amerikanen, gooit die bal naar een andere nieuwe. Jalen Counter, de spelverdeler, die het heel lastig heeft in deze wedstrijd om te wennen aan dat Europese spel. Hij, vooral het fysieke. Hij is wat fysieker dan de rest. Doet een tikkeltje gemeen zo nu en dan af en toe. En het scheidsrechters hebben dat allemaal feilloos in de gaten. Het is nog niet allemaal zijn wedstrijd. Maar hij krijgt nu wel een vrije balbezit mee. Want het is nog niet zo dat als die Belgen een fout maken, dat Zwolle dan meteen in de vrije worpen komt. Daar hebben ze nog een foutje voor nodig. Boyd van der Vuurs de Vries. Hij krijgt de bal. Die tweede spelverdeler, Whitfield, dan zoekt naar een driepunter. Maar Cheeks geeft hem geen centimeter. En dus kan hij niet schieten. Boyd van der Vuurs de Vries staat ook in de dubbele dekking. Haskin dan. Die kan ook een 3 schieten. Sterker nog, daar is die 3. Met nog 20 seconden op de klok is het gelijk. En gaat Antwerpen direct weer in een nieuwe time-out. God, dat is zo lang geleden dat ik naar basketbal heb gekeken. Wat is dit een heerlijke sport. Nu ik er weer een keer bij mag zijn. Zo ongelooflijk rete spannend. En het gaat alleen maar over de Supercup. Kun je nagaan. Het is gelijk. 18 seconden nog.
3: Heerlijk dat je zo aan het genieten bent, Frank. Daar genieten wij ook een klein beetje van mee. We gaan even kijken in de eerste divisie. We hoorden natuurlijk NAC vanavond al winnen. 4-2 van FC Eindhoven. MVV was met 2-0 te sterk voor Helmond Sport. Nou, Marjolein, jij volgt al die andere wedstrijden. Hoe is het daar allemaal afgelopen?
4: Nou, VVV Venlo kon vanavond bij winst op Volendam plek 2 overnemen van Almere City. Maar dat is niet gelukt, want VVV leed de derde seizoensnederlaag. Het was in Volendam al 3-1 bij rust voor de thuisploeg. In de 80ste minuut maakte Schmidt wel de aansluitingstreffer voor VVV, maar dat bleek te laat. Een derde Limburgse treffer die viel niet. Ondanks dat er in die slotfase wel echt veel druk op de Volendamse goal was. Opmerkelijke cijfers dan wel voor de thuisploeg. Volendam won dit seizoen alle thuisduels en verloor alle wedstrijden buiten Volendam. Speelde geen enkele keer gelijk. Dat zijn dan 8 duels. We zitten in speelronde 8 dus. En de eerste periode die telt 10 wedstrijden. Dus daar gaan we ondertussen ook al naar het einde.
3: Ja, Roda JC, RKC Waalwijk dan. Hoe is dat afgelopen?
4: 1-0 voor Roda JC. Of 2-0 voor Roda JC geworden, sorry. Stond al 1-0 voor na de eerste helft. Vlak na rust maakte RKC de gelijkmaker. Maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Geen VAR in de eerste divisie. Was wel een discutabele beslissing. Ik twijfelde ook echt wel of dat een buitenspel was. Maar ja, dat gaan we niet weten uiteindelijk. RKC zijn ze er wel van overtuigd dat het geen buitenspel was. Roda maakte nog de 2-0. En eerste nederlaag dus van RKC dit seizoen.
1: Time-out is voorbij. Frank.
2: Daar komt het laatste schot van deze wedstrijd. Oh, dat is een airball van je welste, zeg. Van Murray. Die staat echt een dijk van een wedstrijd te spelen. Het is niet zijn eerste airball, dat moet ik er dan wel bij zeggen. Maar dit was er eentje op het allerbelangrijkste moment. 2,5 seconden staan er nog op de klok. Nu moet Antwerpen verdedigend wisselen. Want het aanvallende spelletje dat ze hadden bedacht voor het laatste schot in deze wedstrijd, dat is mislukt. Nu heeft Zwolle nog 2,5 seconden dat ze daarin gaan scoren. Die kans is niet zo heel groot. Die bal gaat heel ver richting Whitfield. Die komt dan nog bijna in balbezit. Er komt geen fout. Het blijft gelijk. Oh, zo. De laatste bal gaat er nog bijna in, maar wel buiten de tijd. Het is 67-67. We gaan naar overtime in deze Supercup-finale tussen Zwolle en Antwerpen. Ongelooflijk knap van Zwolle. En het kan echt nog alle kanten op. De laatste 5 minuten.
1: Hoort bij deze avond toch,
3: ja,
1: overtime.
3: Ik vind het ook mooi dat iets in 67-67 kan eindigen.
1: Oh, dat is toch heerlijk? Bij mijn thuis gaan een paar meteen los met 6-7.
3: Ja, nog ja, ook dat nog eens inderdaad. 6-7, dat werd het denk ik niet tussen FC Emmen en Top Os. Wel maar.
4: Nee, bij lange na niet. Het was niet de meest aantrekkelijke wedstrijd van vanavond. Het is 1-0 gebleven. Die viel al na een half uur spelen van Sunder voor FC Emmen. 5e overwinning voor FC Emmen dit seizoen.

0: En alweer de zesde nederlaag voor Topos, die dus echt ver onderin blijven hangen in de eerste divisie.
1: Ze moeten het doen straks met onze bezoekjes.
0: Want ja, misschien helpt dat.
1: Dat is aangekondigd de afgelopen uren. Misschien gaat dat helpen, inderdaad. Jij ook bedankt, Marjolein. Morgen nog één wedstrijd in deze speelronde. Dat is de Graafschap tegen SC Den Bosch.
2: Van de eerste divisie naar de Nations League. Engeland, Spanje, Jan Vincent.
3: Ja, 4 doelpunten tot nu toe. Dat hadden er ook wel 6-7 kunnen zijn vanavond bij Engeland, Spanje. 2-2 dus voorlopig nog een kwartier te spelen op Wembley. En beide ploegen willen gewoon winnen. Nu is het Spanje weer in de aanval met Baena. Krijgt hem meegegeven aan Oyarzabal. Mooi wippertje en het is 2-3. Spanje weer op voorsprong. Ja, het gaat alle kanten op in deze wedstrijd. En wat zal die Harry Kane zich nog wel eens achter zijn oren krabben. Want die kon de 3-1 voor Engeland maken vanaf de penaltystip. Maar hij schoot hem op de lat. Die bal ging er niet in. En aan de andere kant scoorde Baena. En nu Mikel Oyarzabal. Het is weer een prachtige aanval. Dwars door het centrum. En de invallers, zij doen het dus voor Spanje na rust. Baena en Oyarzabal, zij zijn erin gekomen. Hebben allebei gescoord. Het is prachtig werk hoor. Baena nu met de assist door op Oyarzabal. En wat blijft die dan rustig. Echt een prachtig wippertje over Trafford heen. En zo staat Spanje weer op voorsprong tegen Engeland. Wat een wedstrijd. Echt, het gaat alle kanten op. En nu staat Spanje dus weer voor. Dat stonden ze ook na 2 minuten toen door Lamine Yamal. Engeland kwam terug, scoorde 2 keer voor rust. Na rust scoort Spanje 2 keer. En zijn de Spanjaarden, de wereldkampioen dus, opnieuw op voorsprong gekomen op Wembley. En is het weer aan Engeland om hierop te antwoorden. Er is al een paar keer gewisseld. Morgan Rodgers en James Garner zijn erin gekomen. En wellicht heeft Thomas Tuchel nog wat meer in petto voor het laatste kwartier van Engeland-Spanje. Het is 2-3. I've been out.

0: C'est la vie dus van Chef Special.
1: Ja, Frank, wat mij opvalt als ik naar die basketbalwedstrijd kijk. In het voetbal, in de top van het voetbal zien we het nog niet. Hè? Een vrouwelijke coach langs de kant. Maar daar wel.
2: Ja, ja, zeker. Ik moet eerlijk zeggen, ik snap dat het een noviteit is. Zeker omdat ze landskampioen is geworden in Nederland. Maar ja, als ik het gewoon zeg, jij zit daar met Henry in de studio. Jij moet die uitzending net zo hard dragen als dat Henry dat moet. En dat is helemaal niet raar.
3: Nou, harder nog zelfs.
2: Ja, nou, als jij je best niet doet, zeker. Ja.
3: Ik haal alleen koffie.
2: Ja, precies. Maar ja, goed. Eigenlijk zo normaal is het dat er ook vrouwelijke coaches zijn, vind ik.
1: Het zou normaal moeten zijn, maar dat is het in praktijk nog niet natuurlijk.
2: Nee, natuurlijk. Er zijn veel minder vrouwelijke coaches. Sterker nog, ik kan zo 1, 2, 3 in het basketbal niet zomaar een voorbeeld noemen buiten het college basketbal in Amerika. Waar het wel zo hier en daar gebeurt. Maar dat is echt maar heel af en toe ergens. Als je heel goed kijkt met een loop, dan vind je wel iemand. En dus ja, dat is inderdaad zo. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik kan me niet voorstellen dat een van die spelers hier denkt, goh, wat raar. Want ze snapt er geen reet van. Want daar gaat het natuurlijk om. Snap je wat je aan het doen bent? Kun je het overbrengen? En willen ze voor je werken? Willen ze met elkaar? Geloven ze in je plan? Daar gaat het uiteindelijk om. En dat kan een vrouw natuurlijk net zo goed overbrengen als een man. Ik zou niet weten waarom niet. Maar goed, misschien ben ik...
1: En je hoeft mij niet te overtuigen, hoor, Frank.
2: Nee, precies. Ja, maar goed, jij begint erover. Dus dan denk ik, ja, ik begrijp het niet zo goed.
1: Nee, ik vind het juist alleen mooi dat het kan. Dat het in het basketbal blijkbaar geen ding is. Waar dat in andere sporten soms nog wel is. Zoals het mannenvoetbal, de discussies die daar zijn. Over een eventuele vrouw in de top. Mooi dat dat bij de Hammers wel zo is. Dat zij die mannen gewoon naar het landskampioenschap heeft geloodst. En dat nu vanavond ook weer voor elkaar kan krijgen tegen Antwerp.
2: Ja, zeker. De mannenvoetbalwereld is ietsje conservatiever, druk ik mee. Heel voorzichtig uit. Ja, zo is dat nou eenmaal. En intussen trouwens, die hele discussie over Kyle Boustin, de Belgische coach van de Hammers. Jarenlang actief geweest als assistent bij Oostende, de Belgische topclub. Inmiddels moet vluchten in een time-out. Want het verschil is naar 8 punten in het voordeel van Antwerpen getild. En dat is het grootste verschil in deze wedstrijd tot nu toe. Er staat iets meer dan 2 minuten nog op de klok. En Zwolle moet iets bijzonders tevoorschijn toveren. Want hier is dan een tussensprintje van Antwerpen, waar ik stiekem al de hele wedstrijd op zit te wachten. Het duurde en het duurde en het duurde. En Antwerpen moet het echt uit de tenen halen. Deze 8 punten voorsprong. Maar hij staat er. En nu moet Zwolle die weer terug gaan halen in de laatste 2 minuten. Daarvoor is Gaëlle Bouzin, de vrouwelijke coach van de Hammers, nu aan het uitleggen. Dit is wat ik wil zien. Dit spelletje gaan we lopen. En zo gaan we het voor elkaar krijgen.
3: We hadden eerder vanavond, Jan Vincent, dat heb je vast ook een beetje meegevolgd. Natuurlijk het WK wielrennen, waarbij het momentum steeds wisselde. Die wedstrijd van jou is niet anders, hè?
4: Nee, dat klopt. Nu is het Engeland weer. Krijgen ze een penalty. Saka gaat naar de grond toe. De scheidsrechter doet niks. Saka die kijkt wel naar de scheids. Wellicht dat de VAR Marco Di Bello uit Italië nog op de knop gaat drukken. Zoals hij dat eerder in de tweede helft deed. Cucurella is het die zijn voet ervoor zet. En daar loopt dan Saka tegenaan. Ik denk dat dit niet zwaar genoeg is om een penalty voor te geven. Al wordt hij wel echt gehaakt, Bukayo Saka. Dus ik zou me toch ook wel voor kunnen stellen dat Marco Di Bello even tegen zijn collega Davide Massa op het veld zegt: ga maar even kijken. Er wordt in ieder geval eerst gewisseld. Bellingham heeft een gele kaart gekregen. En Spanje leidt met 3-2 op Wembley. Engeland heeft dus een doelpunt nodig om nog gelijk te komen. Mikel Merino, hij komt erin bij Spanje in de plaats van Dani Olmo. Merino, die ook zo belangrijk was met zijn invalbeurten op het WK. En de twee invallers aan de kant van Engeland die klaarstaan, dat zijn onder andere Dominic Calvert-Lewin, een spits van Leeds United. Hij komt erin en ook Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest. Zij komen erin voor de laatste kleine 10 minuten. Officiële speeltijd bij Engeland-Spanje. Zal echt wel wat blessuretijd bijkomen, want het spel ligt regelmatig stil door al die wissels in de tweede helft. Harry Kane, dat is toch ook opvallend. Hij gaat eruit, net als Saka. En de vervangers heb ik net genoemd. Calvert-Lewin en Gibbs-White. Nog een kleine 10 minuten plus extra tijd.
1: Frank, hoe staat het ervoor in Zwolle?
2: Anderhalve minuut nog op de klok. Toumba, die mist een makkelijke lay-up. Maar het wordt goed gemaakt door Cheeks, die daarna de rebound pakt en die lay-up er alsnog ingooit. Het verschil weer naar 8 in het voordeel van Antwerpen in deze laatste fase van de eerste overtime waar we in zitten. Die overtime duurt 5 minuten. Haskin met een verre 3 punten. Deze was nodig. Deze was heel hard nodig in het plan van Bouzin, de coach van Zwolle. En nu is het verschil 5. Daar zijn we weer op een punt dat je zegt, dat kan in een minuut. Die 5 punten kun je goed maken. En dus moet Zwolle een stop maken, zoals dat zo mooi heet in het basketbal. De tegenstander mag niet scoren. Daarvoor is nu het schot in ieder geval geplaatst. Maar ook de aanvallende rebound is voor Antwerpen. Dus kunnen ze weer opnieuw beginnen met daar de man die het spel verdeelt. Pack, Elijah Pack. Hij heeft ook een goed schot. Deze keer uit de draai. De turnaround jumper omhoog en de 2-punter is voor hem. Dan gaat het verschil weer naar 7 in het voordeel van Antwerpen. En zo blijft het in ieder geval hartstikke spannend. Maar moet Zwolle dus nu scoren? Liefst uit een 3. Maar als het moet, uit een 2. Daar komt de 3 uit de hoek. Ah, die stuit af van de ring. Van Abide, een van die nieuwe Amerikanen. Die speelde in gerenommeerde college competities bij grote scholen. Zeker voor Nederlandse begrippen. Als je daar een speler vandaan kan halen, dat is eigenlijk best wel goed. Cheeks nu met een hele verre 3-punter. Ook zijn bal rolt van de ring af. Toumba ziet dan een bal uit zijn handen geslagen worden. Hij vindt, het is een Belgisch international van dik in de 30, groot, sterk. Maar hij laat wel die bal uit zijn handen slaan. Raakt die bal als laatste aan. Zwolle krijgt de bal. Er staat nog 20 seconden op de klok. En er is nu echt een mirakel nodig. Want het verschil is 7 in het voordeel van Antwerpen. Dat zou Zwolle normaal gesproken nooit meer goed maken. En hoe bijzonder het is dat dit maar 7 punten verschil is. Vorig seizoen in Antwerpen werd het dik 20 punten verschil. En in Zwolle werd het dik 30 punten verschil. Allebei in het voordeel van Antwerpen. En nu staat het verschil dus op 7. Zo kan het zijn. Het is helemaal aan het begin van het seizoen. Dat telt natuurlijk ook mee. Het is nog niet echt begonnen voor Antwerpen. Dit is ook een leuk prijsje, maar toch ook weer niet heel erg serieus voor Antwerpen. Maar goed, die willen natuurlijk ook deze prijs winnen. Die hebben ook nog nooit de B-Next Supercup gewonnen, net als Zwolle. Dus die wil je toch wel even bijschrijven. We zitten weer in een time-out. 20 seconden op de klok. Ik heb geen idee of ik mag doorpraten. Maar, en dat mag dus niet. Dus ga ik mijn mond houden.
3: Ja, het mag wel, maar we gunnen je eventjes die rust. De Nations League wedstrijd tussen Israël en Ierland gaat morgen toch gewoon door. Een aantal Ierse spelers wilden om politieke redenen niet tegen de Israëliërs spelen. Er volgde een hoofdelijke stemming. En een meerderheid van de spelers wilde uiteindelijk dat de wedstrijd door zou gaan, zegt de voorzitter van de Ierse voetbalbond, David Currell.
5: We carried out a vote amongst the squad to establish their sentiment on fulfilling the fixtures, and it was a significant majority that was returned with the intention to continue. So based on that, the association took the decision on behalf of Irish football that this would continue.
3: Ja, hij zegt, we hebben een stemming gehouden om het sentiment binnen de groep te peilen. Er was een significante meerderheid voor het doorlaten gaan van de wedstrijd. En dat is dan ook besloten.
1: Nou, Frank, heb je wel verdiende rust gehad? Je mag weer.
2: Ja, we zijn nog steeds op die 19 seconden die er staan. Er is namelijk een challenge van de basketballers van Zwolle. Even kijken. Ja, ze krijgen balbezit. Daar gaat die challenge uiteindelijk over. Wie raakt als laatste de bal? En het gaat er natuurlijk om dat je in die laatste 19 seconden de bal hebt. Want je moet nog 7 punten goed maken. Het plan van Zwolle is niet zo heel erg ingewikkeld. Een snelle 3 en een fout op de tegenstander. Om ervoor te zorgen dat ze er maximaal 2 kunnen maken. En dan weer een snelle 3. En dan weer zo'n fout. Dat is ongeveer het plan. En dan in 20 seconden razendsnel. Dus moet die bal ver. Heel ver. In de richting van Johnson. Die pakt de bal. Kan een drietje schieten. Doet dat ook. Schiet hij hem raak? Nee. Rand van de ring. Dan is er nog 15 seconden. Heeft Antwerpen de bal. Zwolle trekt zich terug. En dan weet je wel hoe laat het is. 10 seconden, 9 seconden. Antwerpen gaat deze wedstrijd winnen. Deze 3 moest raak. Het Zwolle publiek gaat staan. Een applaus voor de ploeg die zich goed heeft gepresenteerd. De mannen zijn steen en steen kapot. De Supercup gaat naar Antwerpen. En dat is normaal, zou ik bijna willen zeggen. Want de Belgen winnen altijd de Supercup van de B-Next competitie. En dat is vandaag dus ook het geval. Maar het verschil, en dat is mooi om te zeggen, is maar 7 punten in het voordeel van de kampioen van België ten opzichte van de kampioen van Nederland.
3: Ik denk zelfs 5, Frank. Sorry dat ik je onderbreek. Maar volgens mij zijn er nog 2 punten afgegaan bij Antwerpen. Nou, kan dat kloppen?
2: Nou, ik zie 76-83 staan.
3: Oké, okay, ja, bij ons staat 81 in beeld. Dus ja. Nou, okay, misschien is dat een foutje van de titulatuur.
2: Ja, dat zou kunnen. Ja. Het kan ook een foutje zijn van het bord. Dus laten we het in het midden houden. Ik weet één ding zeker. De Belgen hebben gewonnen. Ja,
3: en het was gewoon gelijkspel, hè? Die overtime, dat doen we even net alsof dat niet gebeurd
2: is. Ja, nou, weet je, het is gewoon ontzettend knap. Ja. En dat is mooi om te zien dat Zwolle hiertoe in staat is. Dat geeft goede hoop voor de competitie.
3: Absoluut. En het was zeer vermakelijk.
1: Zeer vermakelijk inderdaad. Net als die wedstrijd tussen Engeland en Spanje. Jan Vincent.
4: Ja, waarbij Spanje nog altijd met 3-2 voor staat. We zitten in de slotfase. De 88ste minuut loopt. En Engeland zet alles op alles om nog een 3-3 op het bord te krijgen. Ze krijgen nu een hoekschop. En dus alle koppers mee naar voren toe. Het is een korte bal op Elliot Anderson. Die geeft de bal voor. De bal wordt weggekopt door Spanje. En weer opgevangen door Elliot Anderson. Die mag het dus nog een keer proberen. Geeft hem mee nu aan Gibbs White. Dus het geeft de voorzet. Kwanzaa staat bij de tweede paal. Engeland blijft in balbezit. En nu moet die bal even rondgespeeld worden. Goed gespeeld daar op Kwanzaa. Bal nu in de breedte. Wie gaat er een keer uithalen? Bellingham. Hij speelt de bal door naar Elliot Anderson. Die kijkt, die loert en die geeft uiteindelijk een steekpaas. Dat is de bedoeling op Morgan Rogers. Ja, die staat te scherp. Die bal is te hard. Is niet zorgvuldig. En dus gaat de bal over de achterlijn. En gaat Spanje de tijd nemen voor deze doeltrap. Ja, al te veel tijd krijgen ze natuurlijk niet. Want er wordt afgeteld door de scheidsrechter. Maar ze krijgen toch wat meer tijd. Want Jared Brandwaite komt er nog in. De oud PSV'er in plaats van Gueye. De man van die grote fout na 2 minuten. Nou, nog 1,5 minuut plus extra tijd. Engeland 2, Spanje 3.
3: Na de veelbelovende start van het Nederlands elftal onder bondscoach Xavi tegen Duitsland staat de volgende wedstrijd voor de deur. Morgen is in Belgrado de Nations League ontmoeting met Servië. En de bondscoach verwacht dezelfde instelling van zijn spelers.
6: We want to dominate the game. We want to create chances. The team knows already the way to play. But yeah, I expect that we can dominate. But of course they have qualities to be dangerous in the transition, in the counter-attacks, playing direct ball. So yeah, we are always playing away is so difficult.
3: Ja, hij zegt we willen domineren en kansen creëren. De spelers weten hoe we willen spelen. Maar Servië kan natuurlijk gevaarlijk zijn in de omschakeling. Onze man daar ter plekke is Aman Afsaroglu in Belgrado. Dus ja, Aman, Xavi die is tot nu toe geen bondscoach die zich heel erg in de kaarten laat kijken. Deed hij dat vandaag wel over opstelling dan wel tactiek?
7: Nee, dat deed hij zeker niet. Goedenavond, hier vanuit Belgrado. Hij is niet iemand die dat heeft gedaan en ook iemand die dat niet gaat doen. Hij geeft de opstelling, hebben we deze week ook al gehoord, ook aan de spelers pas 2 uur voor de wedstrijd. En dat vond ik nog het leukste aspect van de persconferentie vanavond in het stadion van Rode Ster. Dat herhaalde hij, dat zijn spelers echt niet weten wie er gaat spelen. Toen werd daar Mickey van de Ven, die naast hem zat vandaag, gevraagd wat hij daar eigenlijk van vond. En hij zei gewoon met de coach naast hem, ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niks. Ik wil het liever al een paar dagen van tevoren weten. Dat vind ik veel leuker. Ja. En nou ja, Xavi leek dat ook wel prima te vinden. Maar hij vond het zelf als speler, Xavi, zo zei hij, niet prettig als hij op maandag al wist dat hij zondag niet ging spelen. Dan voelde hij zich daar niet fijn bij. Dus hij heeft zich voorgenomen om het pas op het allerlaatste moment, zoals wel meer Spaanse trainers overigens doen, aan zijn spelers te vertellen.
3: Ja, dat is grappig dat hij dus vanaf de andere kant benadert. Ja, het is inderdaad niet prettig om te weten dat je niet gaat spelen. Maar het lijkt me wel heel prettig om te weten dat je wel gaat spelen, toch?
7: En hij kreeg een hele aardige vraag nog, Xavi, waarom die dat eigenlijk heeft zei. Want Xavi speelde toch altijd vroeger,
3: zei
7: Willem Vissers. Ja, dat was natuurlijk ook wel zo. In de Barcelona-tijd speelde hij altijd. Maar hij zei, in het begin van mijn carrière was dat nog wel anders. En toen vond ik het zo vervelend, had ik de scherpte niet, kon ik het niet opbrengen, dat ik me heb voorgenomen om het als trainer later anders te doen. Ja.
3: Is iedereen beschikbaar?
7: Ja, er waren natuurlijk wat blessure gevallen bij het Nederlands elftal. We weten het verhaal van Brian Brobbey. Die viel geblesseerd uit tegen Duitsland. Hij is inmiddels vervangen door Joshua Zirkzee. En er is nog 1 extra blessure bijgekomen. Lucero Geertruida voelde iets op de training. Zo zei Xavi vandaag. Dat was gisteren. En dat was dermate ernstig dat hij gelijk het trainingskamp van het Nederlands elftal heeft verlaten. En terug is gekeerd naar zijn club. Naar PSV. Om daar verder te revalideren. Voor Geertruida is geen vervanger opgeroepen. Verder is iedereen fit en speelklaar. Dus ook jullie. En Timber, die een paar trainingen miste eerder in de week, op de tribune zat tijdens die wedstrijd tegen Duitsland. Hij zou ook gewoon mee kunnen doen, of hij dat ook daadwerkelijk gaat doen. En niemand die het weet, de spelers dus ook niet, dat horen ze morgen allemaal van Xavi.
1: Ja, je noemt het al even, Joshua Zirkzee, opgeroepen voor die wedstrijd tegen Servië. Xavi die vertelt waarom.
6: I like him as a player. I think he has the quality to be in our squad. He's a talent. And we need his ambition, his mentality, and I think he can adapt perfectly in our way to play.
8: He didn't make a lot of minutes this year. Is that not a problem?
6: Yeah, it's not a problem because I believe in his qualities, and I think he can we can use him in a different position, but especially as a number 9.
1: Ja, Xavi noemt hem een talentvolle speler die zich de manier van spelen snel eigen kan maken. Dat hij dit seizoen nog niet zoveel speelde, dat maakt hem niet uit. Zirkzee die kan op meerdere posities spelen, vooral ook als spits. Ja, wat betekent dit voor Memphis Depay en zijn plek in de rangorde, denk jij, Arman?
7: Ja, goed, wij denken allemaal dat het wel afgelopen is met de loopbaan van Memphis Depay in het Nederlands elftal. Alleen wil Xavi dat zelf nog niet zo hard op zeggen. Hij heeft wel echt tegen Memphis gezegd dat deze periode, deze interlandcyclus, dat hij niet in zijn plannen voorkomt. Maar dat kan in november heel anders zijn. Dat heeft hij echt nu een aantal keer benadrukt. De deur staat open voor iedereen. En dus ook voor Memphis. Memphis zelf heeft niet gezegd dat zijn carrière in het Nederlands elftal voorbij is. Heeft geen statement of verklaring gegeven. Dus er is nog steeds wel een mogelijkheid. Maar ja, als Malen afvalt, als Brobbey afvalt en dan nog steeds wordt Memphis niet opgeroepen, dat is natuurlijk wel een teken aan de wand. Het lijkt er gewoon op dat hij niet meer in de plannen van deze bondscoach voorkomt. En als hij dat nog wel komt, dan is hij niet meer een onbetwiste nummer 1 keus. Dat weten we in elk geval wel zeker voor Xavi in de punt van de avond. Hij kiest voor andere spelers op dit moment.
1: Gaan we eventjes kijken bij Jan Vincent voor de slotminuten tussen Engeland en Spanje.
4: Ja, 5 minuten extra kwamen erbij bij Engeland-Spanje 2-3. Spanje dus nog op voorsprong, maar Engeland zet aan. Nog 1,5 minuut, ze krijgen een vrije trap die door Elliot Anderson wordt genomen. De 16 in, daar is Unai Simon. De keeper van Spanje die heeft hem klemvast. En dus neemt hij even de tijd. Stuurt hij iedereen naar voren toe. Ja, dat is de tijd die je moet nemen als je met 3-2 voorstaat in de blessuretijd. De scheidsrechter begint af te tellen. Dus knalt Unai Simon die bal naar voren toe. En mogen ze het daar dan gaan uitzoeken. Elliot Anderson inmiddels nu achterin. Speelt hem terug naar doelman James Trafford. De bal moet heel snel naar voren toe. Wil Engeland nog een punt overhouden aan dit Nations League duel met Spanje. Een heerlijke kraker op Wembley die echt alle kanten op kon. Engeland kreeg de kans om op 3-1 te komen via Harry Kane. Maar de penalty ging op de lat. Nu is het 3-2 voor Spanje. Valt Engeland aan. Komt de bal nog een keer voor daar bij Gibbs-White. Voorzet, bal blijft hangen. O'Reilly kan er nog uitgehaald worden. Gibbs-White nog een keer. Bal voor en dan wordt hij weggewerkt door de Spaanse verdediging Lamine Yamal. Ook hij komt zijn verdediging even helpen en ramt die bal naar voren toe. De andere landen in deze groep. Tsjechië en Kroatië hebben vanavond ook gespeeld. Kroatië won met 2-1. Wat een groep zeg. Met Kroatië, Spanje en Engeland dus in één groep. Daar komt Engeland nog met een schot. Unai Simon zet zijn handen erachter. Als Jude Bellingham de aanvoerder nog een keer uithaalt. Maar Unai Simon, hij pareert dus die inzet van Jude Bellingham. Nog wel een hoekschop voor Engeland in de dying seconds van deze wedstrijd. Engeland staat dus met 3-2 achter. En dit is de laatste kans die de Engelsen gaan krijgen om nog een punt te pakken tegen Spanje. De hoekschop van Gibbs-White. Hij geeft de aanwijzingen waar hij die bal ongeveer gaat trappen. Rond de penaltystip staan diverse spelers van Engeland. Brandwaite onder andere. Die komt niet aan koppen toe. Lamine Yamal, controle over de bal. Kijkt, kan ik hem nog kwijt voorin? Nou, hij speelt hem gewoon blind naar voren toe. Helemaal in de hoek van het veld. En dan is het afgelopen. Op Wembley gaan de vuisten de lucht in bij de matchwinner Oyarzabal. Want hij maakte de 3-2 een fantastische wedstrijd. En de reeks van Spanje gaat door. 39 duels op rij. Ongeslagen nu. Vanavond winnen ze met 3-2 op Wembley van Engeland.
3: Arman vanuit Belgrado over die wedstrijd dus van morgen van Nederland tegen Servië en in Servië. Wat voor wedstrijd voorzie jij ongeveer morgen?
7: Een heel andere dan die tegen Duitsland. Dat is een ploeg die ook de bal wil hebben, ook aanvallend wil spelen. Dat gaat Servië niet doen. Dat is een fysiek sterke tegenstander, maar ook een die vooral goed is in verdedigen. En dat is wat Xavi ook benadrukt. Dat is ook een wedstrijd die hij verwacht. Er zal een defensieve tegenstander staan morgen. En dat betekent dat Nederland dus op een andere manier zal moeten gaan voetballen. De ruimtes zullen kleiner zijn. En Nederland zal tempo hoog moeten houden en veel diepte moeten zoeken en moeten maken om te kijken of ze op die manier die verdediging aan gort kunnen spelen. Dat is dus weer een nieuwe test voor dit Nederlands elftal. Nou, tegen Duitsland zagen we hoe goed Oranje in de tweede helft kan voetballen. Er is ook veel optimisme in de spelersgroep. Maar toch ook wel voel je dat in het land. Veel mensen hebben genoten van die tweede helft. En ja, laten we hopen dat ze dat morgen dan kunnen doortrekken. Maar het wordt wel lastig. Want het is geen tegenstander die de rode loper gaat uitrollen.
3: Nee, het is op een mooi tijdstip voor iedereen in Nederland die van voetbal houdt. Want zelfs de kleintjes kunnen hem helemaal meebeleven. Want morgenavond zijn we er live bij. Dan horen we jou terug, Arman. Vanaf 6 uur is die wedstrijd.
7: Ja, en als ik dat nog mag zeggen, Henry. Er zijn heel veel kinderen in het stadion morgen ook. Want het stadion zat leeg bij de vorige wedstrijd van Servië. Ja. Omdat de relatie tussen fans en team niet heel goed meer is. Ze komen eigenlijk gewoon niet meer kijken. Dus de Servische Bond heeft 15.000 kinderen uitgenodigd. Om het stadion toch maar te vullen. Cool. Zodat het er niet te leeg uitziet. Dus het wordt een groot kinderfeest morgen bij Servië, Nederland en België.
3: Ja, heel benieuwd wat voor geluid dat gaat opleveren. Dat kan ook wel eens uitpakken dat je denkt, nee, Fufuzela-achtige praktijken. Het valt overigens morgen in een extreem lange uitzending van Langs de Lijn. Die begint om 2:00 middags en duurt tot 10:00 s'avonds. Omdat we ook natuurlijk s'avonds nog de afloop hebben van de WK-wedstrijd op de weg bij het wielrennen. Maar dan bij de mannen.
1: Ja, Mathieu van der Poel die daar natuurlijk gaat voor het wereldkampioenschap. Gaan wij nog even terug naar eerder vanavond. MVV zakte naar de derde plek in de eerste... klom naar de derde plek in de eerste divisie. Door een 2-0 zege op Helmond Sport. En keeper Hugo Wendges die kijkt tevreden terug.
9: Het was denk ik voor mij een lekkere wedstrijd. En ik kon er ook wel lekker inkomen met de redding in de eerste helft. Dus ik mag niet klagen na deze wedstrijd.
10: Ja, gekke is, jullie hebben heel veel de bal. En toch, als je alle kansen bij elkaar optelt, als ze dan een keertje over de middenlijn kwamen, dan was het ook gelijk gevaarlijk. Hoe kan het dat het dan toch nog zo gevaarlijk op je afkomt?
9: Nou, ik heb grappig genoeg nog de eerste week van de voorbereiding met Helmond meegedraaid. Ja. En ze bevestigde vandaag wat ik toen ook al wel zag. En dat is dat ze aanvallend best wel... ze hebben veel handenbinders, zeg maar. Dus de jongens die voorin lopen, dat zijn irritante gasten om tegen te spelen. Ze zijn handig. Esakati is een handige jongen aan de bal. Cicero die loopt zich het schompus. Dus ja, dat is lastig om tegen te voetballen. En wij spelen met veel ruimte in de rug. We zetten hoog druk. En als ze dan een keer over de middenlijn komen, dan hebben zij wel kundige spelers om in grote ruimte te spelen. Dus dat deden ze bij Vlagen best wel aardig.
10: Je noemt er één, Esakati, want je was één keer wel gepasseerd met een heerlijk stiftje. Maar dan heb je gelukkig ook nog redders op de lijnen.
9: Ja, de trainer gaf me net een complimentje. En toen stak Klaas meteen een duimpje op. Toen zei, is goed Hug, alsjeblieft. Hè? Dus, dat was top. Dat was geweldig verdedigd van die gasten. Dus daar ben ik heel blij mee.
10: En blij met de drie punten na twee dikke nederlagen? Was het toch even vervelend?
9: Ja, dat was wel vervelend. Dus we hadden allemaal wel het gevoel dat we... Die wedstrijd tegen Almere, daar hebben we gewoon 65 minuten hebben we heel goed gespeeld. En daarna zijn we vol in het mes gelopen en zijn we weggecounterd. Dat kan een keer gebeuren, maar tegen RKC waren we gewoon onszelf niet. En dat was niet representatief voor hoe wij normaal voetballen. En daar baalden we vooral allemaal van, dat we gewoon echt de slechtste kant van onszelf hadden laten zien. Dus we waren er vandaag wel op gebrand om weer even te laten zien wat we echt in huis hebben.
10: Deel 2 staan jullie nu, na vandaag. Is er al een P-woord dat eruit mag, als in periodetitel of promotie?
9: Zullen we even gewoon heel rustig blijven hier?
10: Weet ik niet.
9: Nee, dat... Bij een club die vorig jaar 19e is geëindigd met de doelstelling aansluiten bij de middenmoot, denk ik dat dat na 8 speelronden nog wel heel voorbarig is. Maar ja, het gaat lekker en we zitten er lekker in en dat moeten we koesteren, denk ik. En ja, vooral op deze voet verder gaan.
3: Ja, en gelijk dat hij heeft, want je staat gedeeld tweede met 16 punten, maar je staat ook op de 10e plaats met 13 punten. Dus dat is allemaal heel erg dicht bij elkaar. NAC maakte deel uit van dat pelotonnetje. Het maakt het zich vanavond onnodig moeilijk tegen FC Eindhoven door een 2-0 voorsprong weg te geven. Maar dankzij een sterke slotfase werd er toch nog met 4-2 gewonnen. Het kan ook nooit eens normaal in Breda, erkent ook de aanvoerder Mohamed Nasso.
11: Ja, dat maakt het spannend uiteindelijk, toch? Ik denk dat daarvoor de mensen naar het stadion komen. Nee, maar we maken het onszelf wel moeilijk. Je bent veel beter. Je staat met 2-0 voor. Je laat ze toch terugkomen. Maar uiteindelijk hebben we toch wel karakter laten zien. En dan komen we nog op 4-2. Dat is ook wel heel knap.
12: Hey, je geeft een prachtige assist op de 2-0. En dan denk je met nog ruim een kwartier te gaan, ja, dat is nu wel beslist. En dat was het niet.
11: Nee, klopt. Onbewust zag je dat we toch net iets minder gingen volgens mij. En hun maken 2 goede wissels. En dan de 2-1 maken ze en dan nog de 2-2. Ik denk slecht verdedigen van ons. Dat moet gewoon beter, vind ik. En dan wordt het inderdaad nog heel spannend.
12: Heb je wel het idee, als je wat verder kijkt naar deze wedstrijd, dat jullie de selectie hebben om terug te keren naar de Eredivisie?
11: Ja, 100%. De kwaliteit is er. Dat is vanaf het eerste moment al gezegd dit seizoen. Het zit gewoon in andere dingen. Mentaal, fysiek... bereid zijn om alles te geven. Aan zulke dingen ligt het, want de kwaliteit die is er gewoon.
12: Want als je ook ja, dit stadion bekijkt en die 17.000 toeschouwers die dol enthousiast zijn. Jullie horen eigenlijk in de Eredivisie, toch?
11: Ja, 100%. Club als NAC die ook gewoon in de Eredivisie. Je ziet hoe elke week als we thuis spelen, dan hoe het stadion gevuld is. Altijd bomvol. De sfeer zit er altijd goed in. Het is eigenlijk een te grote club voor de KKD. Met alle respect naar de KKD.
12: Maar blijven winnen, dat valt niet mee, hè?
11: Nee, tuurlijk. Ja, het is voetbal. Het is moeilijk. Elke wedstrijd is een wedstrijd, weet je. Dat kan twee kanten op. Maar uiteindelijk moeten wij... ons doel is belangrijk. Die weten we. Dus winnen is het enige wat telt eigenlijk.

0: Cameron Whitcomb met Medusa.
1: We hebben het de hele avond natuurlijk over Demi Vollering gehad, de wereldkampioenen. Op het WK is het morgen dan de beurt aan de mannen. De geblesseerde Tadej Pogacar die ontbreekt en daardoor komt er sowieso een andere wereldkampioen. En op het lijstje met favorieten staat ook Mathieu van der Poel. Maar hoe denkt hij daar zelf over?
2: Als alles mee zit, is er een kans. Maar ik denk dat die op andere WK's al groter is geweest dan dit WK.
3: Is het nou een ja of een nee? Of, ik weet het niet.
2: Ik weet het zelf niet. Ja. Dat zal moeten blijken. Ik heb de wedstrijd ook nog nooit gereden. Dus ik denk dat wel alles echt moet meevallen dat het lukt. Maar er is altijd een kans natuurlijk.
1: Ja, nuchtere Van der Poel in gesprek met verslaggever Han Kok. U hoorde hem al eventjes. Goedenavond, Han.
4: Hoi Aline.
1: Hallo. Hij wil zichzelf nog niet gelijk bestempelen als de favoriet. Hoe denk jij daarover?
4: Nou, dat lijkt me ook terecht. Ik denk dat andere renners hoger staan in die rangorde als je het over favorietrollen hebt. Het wordt morgen een hele interessante clash tussen de lichte klimmers en de klassieke renners, zeg maar, zoals Van der Poel en Van Aert. En waar die weegschaal naartoe overhelt, nou ja, dat is heel interessant en dat gaan we morgen zien. En aan die lichte mannen, dan denk ik aan Del Toro, dan denk ik aan Sykes-Sas, dan denk ik aan Evenepoel. En kunnen zij op die lange klim, die we vandaag ook gezien hebben als beslissend, kunnen zij daar Van der Poel en Van Aert overboord gooien? Dat is de vraag.
1: Ja, alles moet dus meezitten. En welk scenario zou dat het geval zijn? Wat moet er dan allemaal goed gaan?
4: Nou ja, Van der Poel die zegt zelf daarover dat hij een zware koers wil. Hij wil dat het vanaf minuut 1, als ze op dat parcours komen, dat de koers hard is. En hij zegt, op het moment dat die koers de hele tijd hard geweest is, dan wordt in de uiterste finale, dus als we boven de 250 kilometer gaan komen, dan wordt het verschil tussen die kleine klimmers en die wat zwaardere klassieke renners, zoals hij, de echte, mm-hmm, de echte toppers, zoals Van der Poel erin is, wordt dan kleiner, die krachtsverschillen. En daar zit dan volgens hem een kans.
1: Oké. Genoteerd. Je noemt net al een aantal namen ook, hè. Is het niet leuk om het überhaupt weer eens over verschillende renners te hebben in plaats van één man?
4: Ja, anders als Pogacar niet gevallen was in de Ronde van Spanje, waren we heel gauw klaar geweest met dit gesprek, denk ik, Eline.
1: Hadden we niet
0: eens gevoerd, waarschijnlijk.
4: Wat zei je, Henry? Sorry.
0: Hadden we niet eens gevoerd, dit gesprek dan?
4: Daar hadden we het gesprek niet eens over voeren. Nee, want dan had de winnaar eigenlijk al vastgestaan. Nee, dat is uitermate leuk. En dat speculeren bevalt ons goed. En dat doen we al een paar dagen. En gaan we nu op dit moment lekker mee door.
0: Ja.
4: Dat is hartstikke leuk.
0: Nou, laten we nog even wat namen noemen. De Belgen, die hebben twee kopmannen. Evenepoel en Van Aert. Pakt niet altijd goed uit, hè, twee kopmannen.
4: Nee, pakt niet altijd goed uit. Zeker niet als ze allebei van zichzelf denken dat ze kunnen winnen. Ja. En als ze allebei ook nog dat zijn toppers, die hebben ook nog een bepaald karakter. Hè. En dat blijft altijd lastig. Op het moment dat je denkt zelf nog iets te kunnen doen, om dan heel eerlijk te zijn en iets voor een ander te kunnen doen. Het kan ook iets opleveren dat de een zich misschien opgejaagd voelt om misschien wat vroeger aan te vallen dan dat hij bedacht had. Omdat hij maar als eerste weg wil zijn, zeg maar. Hè, om niet gevangen te komen zitten. Ook in zo'n tactisch spel. Het hoeft zeker geen voordeel te zijn, nee.
0: Je noemde al Sykes-Sas en Del Toro. Ja, hoe schat je hun kansen in?
4: Groot. Ja. Del Toro die won hier 2 weken geleden nog. Hè, de Grand Prix Montreal op ditzelfde parcours. Een stuk korter, weliswaar 60 kilometer korter. Maar toch, in uitstekende doen in de Tour al. En heeft dat doorgetrokken naar nu. En Sykes-Sas, dat is ook een... heel ondanks dat hij deze week, of volgens mij gisteren, pas 20 geworden is. Die heeft ook inhoud, hè, en die enorme explosiviteit bergop. En we weten allemaal nog, we herinneren allemaal nog hoe hij in Luik-Bastenaken-Luik als enige heel lang Tadej Pogacar kon volgen. Dus, en die is hier nu niet bij. En dus kan het zijn dat Sykes-Sas morgen het wel maakt. Alleen hij heeft één probleem, hij moet alleen aankomen. En hij moet dus zorgen dat hij en Del Toro en Evenepoel eraf weet te lossen. En dat denk ik dat niet zo makkelijk gaat zijn.
1: We gaan het morgen zien in een koers over 273 kilometer. Han, we hoorden aan het begin van het uur jouw interview met Demi Vollering. Zij moest nog een beetje bijkomen. Ben jij inmiddels een beetje bijgekomen eigenlijk?
4: Ja, ik ben wel bijgekomen, maar het was wel een schitterende sportdag natuurlijk. Hè? Ja. Iedereen die wedstrijd gezien heeft, die heeft zitten kijken, die zat op het puntje van de stoel. Al die wendingen, al die plotwendelige wendingen, zeg maar. Die maakten het zo verschrikkelijk spannend. En uiteindelijk wisten we eigenlijk pas 30 meter voor de streep wie dat er ging winnen. En dat maakt sport zo mooi, hè.
0: Ja.
4: En,
0: het is prachtig. Vloring
4: heeft het fantastisch gedaan.
0: Weet je wat we doen, Han? Nog even voor iedereen die het heeft gemist of voor iedereen die het nog een keer wil horen in een notendop. Het was de avond van Demi Vollering.
5: Zij aan zij, Nibia Doma lijkt het iets beter te hebben nu. Dan Vollering komt terug, gaat er overheen. Demi Vollering wordt wereldkampioene in Montreal in Canada.
6: In first place, UCI world champion and winner of the gold medal, representing the Netherlands, Demi Vollering.
7: Zoveel emoties dat je tegelijkertijd half leeg bent van gevoelens. Dus ik denk dat het zeker nog even in moet dalen. Maar,
8: Dan roepen jullie allemaal, Demi Vollering is...
7: Ja, wereldkampioen.
1: Ja, geweldig. Dat is nog even nagenieten. En morgen nieuwe kansen voor Nederland dus in die wegwedstrijd.
0: Ja, dan begint langs de lijn om 14:00. Hebben we ook weer voetbal uit de eerste divisie. Er is hockey uit de hoofdklasse. Vanaf 15:00 het wielrennen. En vanaf 18:00 met natuurlijk een uitgebreide voorbeschouwing. Servië, Nederland.
1: En hebben we hier zometeen het oog met Elisabeth Steins. Goedenavond.
0: Goedenavond.
9: NPO Radio 1. Podcast.
10: En ze zien ons ook zitten, hoor.
11: De gans stierf in Nederland bijna uit door de jacht. Waarna alles op alles werd gezet om het dier terug te brengen.
12: Dus wend er maar aan die ganzen.
11: Tot het punt dat de ooit geliefde vogel uitgroeide tot een plaagdier.
12: Flauwekul, er zijn veel meer Amsterdammers dan ganzen. Moeten we ook nodig afschieten.
11: En een probleem dat niemand meer kon oplossen.
12: En dat is alleen maar omdat boeren dat roepen, dat ze last hebben.
11: Polderen in ganzenland.
10: Dat zeg je in Nederland, de domme gans. Dat is niet goed dan, goed spreekwoord.
11: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
15: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
16: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, Autotaalglas.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
20: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
21: Interessant. Wat verdien jij dan?
20: Zo open bedoelen ze vast niet.
22: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
23: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA, door Henry Meijer.
22: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
24: NPO Radio 1.
25: Het is 11:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijne van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Opnieuw is in Zuid-Afrika het lichaam van een dode vrouw gevonden. Het is vermoedelijk het tiende slachtoffer van een seriemoordenaar. Alle lichamen zijn gevonden in de buurt van het vliegveld in Johannesburg. De slachtoffers zijn half naakt en toegetakeld. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is niet bekend. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. En deze in Delft deed daar niet aan mee. In een supermarkt in Sint-Niklaas in België is flinke schade ontstaan toen er plafondplaten naar beneden kwamen. Twee klanten raakten daarbij licht gewond. Er staat een plas water in de winkel en ook zijn er kabels naar beneden gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar benen kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer dan nog, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
6: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
15: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.

0: Erde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden, binnen zit Elisabeth Steins.
2: Frankrijk is in de ban van het bezoek van paus Leo. En voor de openluchtmis in Parijs vandaag, waar 1 miljoen mensen werden verwacht, waren 500.000 hosties besteld, las ik. Iedereen een halve hostie dus. Is dat nou wat je noemt katholieke krimpflatie? Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. We beginnen straks in Zuid-Afrika, waar gevreesd wordt dat er een seriemoordenaar actief is. Akwasi is hier ook. Hij heeft een serie gemaakt over Mohammed Ali. Verder een tentoonstelling over kinderen die opgroeien in oorlog. Het beroemde draaiorgelbedrijf Perlé uit de Amsterdamse Jordaan stopt er na een eeuw mee. En Ingmar Heitse is voor ons in zijn boekenkast gedoken op zoek naar gedichten over wielrennen. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 26 september.
2: Ja, Prinsjesdag is al even geleden, maar nu heeft het kabinet Jette weer tijd voor begrotingsonderhandelingen.
4: Nou, we komen even op de koffie bij de ChristenUnie.
2: En dat was een positief gesprek.
5: Ik zie wel een kabinet wat echt de urgentie nu voelt, de eenheid heeft.
2: Ook de premier noemde het een goed overleg.
6: Dus ik heb alle vertrouwen in dat we met hen ver kunnen komen.
2: De premier had het druk.
6: Snel door naar de volgende.
2: Want Pro en Volt stonden ook nog op zijn programma.
7: Ik heb voor het eerst echt bereidheid gezien bij het kabinet om tegemoet te komen aan de eisen van Pro.
2: En dan gaat het over het van tafel halen van de bezuinigingen op de WIA en de WW. Toch heerst er bij Pro nog geen feeststemming, zegt fractievoorzitter Klaver.
7: Nee, ik heb bereidheid gezien. Hier moeten we echt over doorpraten.
8: Dus een deal met u is wel te sluiten?
7: Wij zijn bereid om door te praten over, om door te praten.
2: En honderdduizenden Fransen waren dus naar het centrum van Parijs gekomen om een mis van paus Leo bij te wonen.
9: Merci. Merci à Dieu. Merci à vous.
2: De opvolger van Franciscus wordt gezien als
10: een megaster.
2: Ook onder jongeren, zoals gisteravond te merken in Stade de France. Tienduizenden jongeren scandeerden zijn naam. En je moest geluk hebben om erbij te kunnen zijn, want
10: de kaartjes waren binnen een uur uitverkocht.
2: Zo.
10: En zelfs dat heeft Bruno Mars zelfs niet gepresteerd. En ook Celine Dion niet.
2: Wielrenster Demi Vollering had alles al bereikt wat ze wilde, behalve de wereldtitel. Dat lukte maar niet. Tot vandaag. Al was het wel spannend tot het einde.
11: Daar gaat ze, links van de weg.
12: Oei, oei, oei, oei, oei.
13: Zij aan zij, Nibia Doma lijkt het iets beter te hebben nu.
11: En dan moet Vollering mee, op de tanden bijten.
13: Vollering komt terug, gaat er overheen.
12: Yeah.
11: Nibia Doma geeft op.
13: Demi Vollering wordt wereldkampioene in Montreal in Canada.
14: Deze gaan ze niet meer afpakken, dit laat ik niet gebeuren.
15: Ze heeft hem gewoon.
14: Moest uit de tenen komen.
2: En Burendag, dat lijkt populairder dan ooit.
16: Fijne Burendag allemaal!
2: Want nog nooit waren er zoveel activiteiten, meer dan 10.000. Volgens deze organisator is de kracht van Burendag
17: dat de mensen met elkaar naar buiten komen, dat de mensen samen met elkaar rond de tafel gaan en gezellige leuke dingen doen.
2: En dat geldt ook voor kinderen.
18: Het is gewoon leuk dat je ook nieuwe vrienden kan maken en mee kan spelen en zo.
2: Maar niet in elke buurt was het feest. Zo begon de dag in de Haagse wijk Loosduinen met een illegale straatrace.
19: Ja, dit bijvoorbeeld, dat zou gewoon niet moeten kunnen.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Als het zo door blijft gaan, daar ben ik ook heel eerlijk in, dan blijf ik hier niet wonen.
2: Ja, dan gaan we naar Zuid-Afrika. Daar is opnieuw het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden in de buurt van Johannesburg. Het is al het 10e geval in de afgelopen 3 maanden. En daardoor onderzoekt de politie of er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder, goedenavond.
20: Goedenavond.
2: Ja, zijn er op het eerste gezicht ook inderdaad overeenkomsten tussen die 10 moorden?
20: Nou ja, wat sowieso heel erg opvallend is, is het geografische gebied waar ze allemaal gevonden zijn. Het is allemaal ten oosten van Johannesburg, niet ver van het internationale vliegveld af. Dus dat zorgt er al voor dat het eigenlijk verdacht is, zoveel vrouwen in één gebied. Maar daarnaast zegt de politie ook dat er wel eens degelijk overeenkomsten zijn. Dat het allemaal vrouwen zijn die toch ook wel mishandeld zijn, soms half ontkleed gevonden zijn. Dus ja, de politie kijkt daar absoluut naar of er inderdaad misschien dezelfde dader is, of zoals ze zelf zeggen, misschien ook een groep daders is.
2: Hmm. En wat kun je verder zeggen over de slachtoffers? Wat voor vrouwen waren dat en waar kwamen ze vandaan?
20: Ja, ze kwamen eigenlijk allemaal, voor zover we weten, want niet van alle vrouwen is de identiteit bekendgemaakt, uit dat gebied. En dat is wel een beetje sociaal-economisch een gemengd gebied. Je hebt daar zowel middenklasse wijken als townships, als industriële gebieden. Dus het is niet zeg maar één homogeen gebied, maar het waren eigenlijk allemaal zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen, vooral van in de 20, 30 jaar. Ja, ik denk dat één moord op één van de vrouwen, je heeft het toch vooral een gezicht gegeven. En dat is het lichaam wat ze 2 weken geleden vonden. Dat ging om een 38-jarige vrouw, Elisabeth. Zij ging een rondje hardlopen, wat ze eigenlijk heel vaak deed. Haarzelfde rondje, liet haar 8-jarige dochter thuis en kwam dus nooit meer thuis. Mm. En werd enkele dagen daarna gevonden dood achter een hotel. En dat heeft wel heel wat ook in beweging gezet in Zuid-Afrika. Ook onder heel veel vrouwelijke hardloopclubs. Van ja, in hoeverre zijn wij nog veilig op straat? En vooral natuurlijk in dat gebied waar dus steeds meer lichamen gevonden worden.
2: Ja. En nou zijn er al verschillende verdachten opgepakt. Dat zou dan wel weer niet wijzen op één seriemoordenaar. Is bekend hoe sterk de aanwijzingen tegen die arrestanten zijn?
20: Ja, klopt. Ja, het gaat om de eerste moord. Of de eerste lichaam dat gevonden is. Dat was in juli. Daar is een verdachte, maar natuurlijk nog niet veroordeeld. En afgelopen week is er voor een van de moorden zijn 2 vrouwen opgepakt. Dat gezegd hebbende, we weten eigenlijk niet hoe sterk het bewijs is tegen die daders. En ja, wellicht kan het ook zo zijn, en daar kijkt de politie natuurlijk ook naar, dat misschien die moorden wel door anderen gepleegd zijn, maar de andere 8 niet. Hoe dan ook, ja, natuurlijk gewoon een schrikbarend aantal.
2: Ja, en nou is geweld tegen vrouwen overal, maar zeker ook in Zuid-Afrika, een heel groot probleem. Volgens mij is er onlangs bij jullie ook nog tegen geprotesteerd. Worden deze moorden dan in dat licht misschien nu ook serieuzer genomen?
20: Ja, nee, het geweld is gigantisch hoog. Überhaupt het geweld. We hebben dus over 60 moorden per dag in Zuid-Afrika. Vooral mannen zijn slachtoffer. Maar ja, dagelijks hebben we het ook over 6 moorden op vrouwen en 12 pogingen tot moord. Dat is toch wel echt veel meer dan in andere landen. Zo'n zaak als dit, ja, zet dat eigenlijk weer even in beeld, onder het voetlicht, ook in Zuid-Afrika zelf. Maar ja, heel veel vrouwen voelen zich eigenlijk dagelijks onveilig, durven de straat niet op en voelen zich ook heel vaak onveilig in eigen huis. Want heel veel van de daders zijn ook gewoon bekenden van de vrouwen zelf. Dus het is een gigantisch probleem hier. Vorig jaar is het nog zelfs uitgeroepen tot nationale ramp. En heeft de regering ook gezegd, hier moeten we meer middelen naartoe. We moeten meer op inzetten om dit te gaan oplossen. Maar eigenlijk is er nog onvoldoende gebeurd.
2: Maar betekent dat wel dat de politie er nu dan extra werk inzet om dit op te lossen?
20: Ja, deze zaak wel. Natuurlijk wordt er nu meteen gezegd van dit heeft de hoogste prioriteit. Maar over het algemeen worstelt de Zuid-Afrikaanse politie echt met capaciteitsproblemen. Er zijn veel te weinig agenten. De bevolking groeit. Tegelijkertijd zien we dat het aantal agenten afneemt. En dus zeggen vrouwen ook van we hebben gewoon meer bescherming op straat nodig. En ook schort het heel erg als je kijkt bijvoorbeeld naar detectives om dit soort zaken te onderzoeken. Er zijn er veel te weinig van in Zuid-Afrika. En daders weten dat ook wel. Niet alleen voor deze misdaad, maar ook voor andere criminaliteit. Dat het dus ja toch eigenlijk redelijk makkelijk is soms om met dingen weg te komen in Zuid-Afrika.
2: En je zei net van dat femicide is aangemerkt als een nationale ramp eigenlijk in Zuid-Afrika. Laat de president dan bijvoorbeeld ook van zich horen nu?
20: Ja, die heeft deze week nog een toespraak gehouden en die heeft vooral gezegd dat mannen naar zichzelf moeten gaan kijken. Hij zegt daar zit toch het probleem en hij heeft ook gezegd dat hij later misschien aankomende week nog het land gaat toespreken. Echt via een toespraak op de televisie om ze in te lichten hoe het nu staat met deze zaak. Maar tegelijkertijd is er ook wel heel veel frustratie als het juist gaat om de president en omdat er gewoon eigenlijk te weinig gedaan wordt. Natuurlijk komt dit ook voort, al het geweld door.

0: is er nog onvoldoende gebeurd.
1: Maar betekent dat wel dat de politie er nu dan extra werk in zet om dit op te lossen?
0: Ja, deze zaak wel. Natuurlijk wordt er nu meteen gezegd van dit heeft de hoogste prioriteit. Maar over het algemeen worstelt de Zuid-Afrikaanse politie echt met capaciteitsproblemen. Er zijn veel te weinig agenten. De bevolking groeit. Tegelijkertijd zien we dat het aantal agenten afneemt. En dus zeggen vrouwen ook van we hebben gewoon meer bescherming op straat nodig. En ook schort het heel erg als je kijkt bijvoorbeeld naar detectives om dit soort zaken te onderzoeken. Er zijn er veel te weinig van in Zuid-Afrika. En daders weten dat ook wel. Niet alleen voor deze misdaad, maar ook voor andere criminaliteit. Dat het dus ja, toch eigenlijk redelijk makkelijk is soms om met dingen weg te komen in Zuid-Afrika.
1: En je zei net van dat femicide is aangemerkt als een nationale ramp eigenlijk in Zuid-Afrika. Laat de president dan bijvoorbeeld ook van zich horen nu?
0: Ja, die heeft deze week nog een toespraak gehouden en die heeft vooral gezegd dat mannen naar zichzelf moeten gaan kijken. Hij zegt daar zit toch het probleem. En hij heeft ook gezegd dat hij later, misschien aankomende week, nog het land gaat toespreken. Echt via een toespraak op de televisie om ze in te lichten hoe het nu staat met deze zaak. Maar tegelijkertijd is er ook wel heel veel frustratie als het juist gaat om de president. En omdat er gewoon eigenlijk te weinig gedaan wordt. Natuurlijk komt dit ook voort, al het geweld, door diepe sociaal-economische problemen die heel erg lastig zijn om op te lossen. Ik heb het over ongelijkheid, werkloosheid, waardoor heel veel mannen heel erg gefrustreerd zijn. Toch ook een gewelddadig verleden. Heel veel mannen en jonge jongens die opgroeien zonder vaders. Heel veel eenoudergezinnen, waardoor ze ook nooit een goed rolmodel krijgen. Ja, dat krijg je natuurlijk niet allemaal 1, 2, 3 opgelost, nee. Maar de vrouwen eisen nu wel in Zuid-Afrika dat er toch gekeken wordt naar praktische oplossingen. Zoals bijvoorbeeld betere straatverlichting, camera's op straat. Waardoor ze zich hopelijk toch wat veiliger gaan voelen.
1: Dankjewel Alice voor je toelichting.

0: blij.
1: Ja, dit was Frans Kalf met Nou En. Opgroeien tijdens een oorlog. Helaas overkomt het wereldwijd veel kinderen. En dat heeft grote impact. Het internationale War Childhood Museum, met vestigingen in Sarajevo en Kiev, verzamelt verhalen van deze kinderen en wil nu ook naar Nederland komen. Achter dit project zit de Bosnische Alma Mustafic, genocide-overlevende en verantwoordelijk voor die nieuwe locatie hier in Nederland. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, een eigen museum hier is nog in de voorbereidende fase, maar er komt sowieso een tijdelijke expositie in Den Haag. Wat gaat daar tentoongesteld worden?
2: Ja, wij zijn op dit moment bezig met een grote tentoonstelling. Die dus gaat over Nederlanders die als kind een oorlog hebben meegemaakt. Wij zijn net begonnen met het project met het verzamelen van verhalen en objecten van dus nieuwe Nederlanders die hiermee in hun jeugdjaren te maken hebben gehad.
1: Ja, en dan gaat het met name om die objecten, hè? Wat zijn dat voor spullen waar jullie dan naar op zoek zijn?
2: Ja, kijk, dit zijn dus museum die verzamelt aan de ene kant objecten, omdat via objecten een verhaal makkelijker verteld kan worden. Maar we verzamelen ook methodologisch getuigenissen van kinderen. Waar moet je aan denken? Nou, we hebben bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld van een koffertje van een meisje, inmiddels een volwassen vrouw, dat in Nederland woont. En toen de oorlog in Bosnië uitbrak, hebben haar ouders tegen haar gezegd van, goh, wij gaan naar zee. Want ze wilde hun kind niet bang maken. En ze heeft haar koffertje ingepakt met bikini en dat soort dingetjes. En waar moet je dan aan denken? Zo'n koffertje wat we allemaal krijgen als we naar de bibliotheek gaan en voor het eerste keer een pasje krijgen. En dat heeft ze toentertijd meegenomen. En een paar maanden later is zij in Nederland aangekomen. En ja, hier is ze blijven hangen. En toen ze hoorde over deze museum, is ze teruggegaan naar Sarajevo om dat te schenken. Terwijl zo'n object eigenlijk ook heel erg hier thuis hoort. En zij is niet de enige. Wij hebben in Nederland honderden duizenden mensen die een oorlog hebben meegemaakt. En vaak hebben zij het gevoel, of hebben wij het gevoel, dat ons verhaal er niet mag zijn. Of ons verhaal is er gewoon niet in onze nieuwe maatschappij. Ja. Dus die gat proberen we nu op te vullen met deze grote tentoonstelling.
1: Ja. En u roept dan ook mensen op, hè, om de spullen ook in te sturen. Heeft u daar al veel reacties op gekregen?
2: Ja, we hebben al redelijk wat reacties gekregen. Maar we willen natuurlijk heel veel verhalen en veel objecten verzamelen. Wij zien bijvoorbeeld dat wij al objecten binnen hebben gekregen, of in ieder geval reacties vanuit de Afghaanse gemeenschap, ook vanuit Gaza, Irak, Rusland. En zo kan ik even doorgaan.
1: Ja. Maar wat zijn het dan voor spullen? Want ik stel me voor dat kinderen vaak als ze moeten vluchten, bijvoorbeeld een knuffel of zo meenemen.
2: Klopt. Dat is ook een vaak gehoorde item. Een knuffel. Maar ja, dat kunnen ook kinderboeken zijn. Of stukken die ze geschreven hebben als kind zijnde. Flesjes water hebben we voorbij zien komen die tijdens de vlucht gebruikt zijn. Dat hoeft ook niet iets heel erg groots te zijn. Want onze museum richt zich op alle kinderervaringen. En vaak denken mensen, oh, het moet te maken hebben met dood. Het moet heel ernstig zijn. En die verhalen zijn er ook. Maar eigenlijk gaat het leven ook gewoon door tijdens een oorlog en een conflict. En kinderen zijn super vindingrijk. En via hen krijgen wij een inkijkje in hoe is het eigenlijk om tijdens zo'n gewelddadige periode op te groeien.
1: Ja, en u noemde net een aantal voorbeelden van mensen die dus uit andere landen naar Nederland gevlucht zijn. Maar we hebben hier natuurlijk ook een oorlog gehad, de Tweede Wereldoorlog, waar ook kinderen zijn opgegroeid die waarschijnlijk nog leven. Is daar ook een plek voor?
2: Heel goed dat u dat zegt. Daar is natuurlijk ook plek voor, want dit is unieke museum in de wereld eigenlijk, die dus vanuit een kindbeleving vertrekt. En het maakt niks uit of het over Tweede Wereldoorlog gaat, of over Syrische oorlog, Oekraïne, Bosnië en noem het maar zo op. Waar het om gaat is dat mensen een oorlog, gewapend conflict meegemaakt hebben als kind. En wij proberen juist verbindend te zijn, doordat we dus kijken naar beleving en ervaring van kinderen. Dus ja, bij deze willen we ook mensen oproepen die Tweede Wereldoorlog oorlog hebben meegemaakt. En misschien items of objecten hebben die uit die periode. Om dat met ons te delen. Ja.
1: En het gaat dus dan over heel veel verschillende oorlogen in verschillende tijden. Merk je dan ook dat de verhalen heel uiteenlopend zijn?
2: Nee.
1: Of zit er toch meer een soort...
2: Nee, dat zijn wat wij merken is dat... universele verhalen zijn en thema's die terugkomen. Dan gaat het niet meer over welke oorlog, wie is de dader of slachtoffer. Nee, waar het om gaat is honger. Hoe is het om gescheiden te zijn van je ouders? Hoe is het om zo'n vlucht mee te maken? Hoe is het om dierbaren te verliezen? Dat zijn eigenlijk thema's die we steeds terug zien komen.
1: Ja. Nou bent u zelf ook opgegroeid tijdens een oorlog, de oorlog in Bosnië. Heeft u er ook over nagedacht om een eigen object tentoon te stellen?
2: Heel kort misschien. Maar ik vind niet dat dit over mij moet gaan. Ik ben projectleider. Dus ik ben vooral benieuwd naar andere verhalen.
1: Ja, maar u heeft
2: er
1: vast over nagedacht. Of misschien heeft u zelf gewoon thuis nog iets bewaard uit die tijd waar u veel waarde aan hecht.
2: Nou, als we echt objecten tekort komen, ergens achteraan is mijn verhaal. Maar op dit moment wil ik vooral mensen oproepen om naar onze site te gaan. En dat is www.wordchildhood.org. En daar hebben we ook in het Nederlands een projectsite ingericht. Waar ze dus hun gegevens kunnen achterlaten.
1: Okay. En na Sarajevo en Kiev is dus nu de beurt aan Nederland. Waarom is het nou juist hier naartoe gekomen?
2: We hebben eigenlijk al een office in Nederland, dus dat is een beetje een logische vervolgstap. Den Haag is de stad van vrede en gerechtigheid. Dus ja, dat vonden we een logische plek om te kijken in hoeverre kunnen wij hier een internationale grote tentoonstelling neerzetten. In Sarajevo zie je dat objecten heel vaak te maken hebben met de oorlog daar. Dat vraagt ook publiek. In Kiev zien wij dat het vaak gaat over oorlog in Oekraïne. Maar wat wij ook merken is dat steeds meer kinderen over de hele wereld ons weten te vinden. Dus wij hebben meer dan 6000 objecten uit meer dan 22 gewapende conflicten. Ja. Dus dat is echt een podium voor kinderen die zoiets hebben meegemaakt. En dan willen we niet alleen maar die objecten hier tentoonstellen die we al hebben. Nee, we willen juist dat nieuwe Nederlanders zich ook gezien en gehoord voelen.
1: Dus deze dat proces is nog gaande.
2: Willen wij juist aanvullen met deze verhalen. Klopt.
1: Ja. Nou, ik wens u daar succes mee met het verzamelen van meer objecten voor die tentoonstelling. En met het samenstellen daarvan dan. Heel hartelijk dank voor uw komst naar de studio, Alma Mustafic. Dank u wel. Change your heart. Look around.

0: Everybody's Got to Learn Sometime van Tessa Rose Jackson. 10 jaar na het overlijden van de legendarische bokser Mohammed Ali heeft Akwasi een documentaire over hem gemaakt. In een tweeluik onderzoekt hij wat er over is van de erfenis van wat hij noemt Ali de vechter, in de ring dus, en Ali de strijder, daarbuiten met woorden. Goedenavond, Akwasi.
1: Goedenavond.
0: Jij bent dus een bewonderaar.
1: Een bewonderaar, een liefhebber, een fan. Ja, zeker.
0: En hoe lang al? Wanneer kwam hij op jouw pad?
1: Mohammed Ali kwam op mijn pad niet zozeer als bokser, maar eerst als echt spreker. Ik hoorde hem vooral door zijn kunst in woorden. Ik liep een keer met een Irish-check naar de Fame op de Kalverstraat. De goede oude Fame, mm-hmm. In tijden dat je nog platenwinkels had. En ik zag Cassius Clay pronken op de plaat. Dat was een plaat, dat heette The Greatest. Dat was voordat hij Mohammed Ali werd. En dat was een hele mooie compilatie van allemaal spoken word, met instrumentatie uiteraard. Teksten waarbij hij verbaal zijn aanstaande concurrent Sonny Liston kapot maakte.
0: Ja.
1: En echt de draak aan het steken was. Het was heel grappig en ik moest heel erg hard om lachen. En ik had nog nooit van zoiets gehoord. Maar ik had wel een keer van Mohammed Ali gehoord. En later zag ik steeds meer dat hij maatschappelijk betrokken was op YouTube met alles wat hij zei over sociale ongelijkheid wat er is in de wereld. En pas daarna ontdekte ik hem als bokser natuurlijk.
0: Ja, ja. En hij was natuurlijk iemand die niet alleen maar namens zichzelf sprak, ook eigenlijk voor een groep, hè?
1: Klopt.
0: Ja. Nee, is dat iets misschien waar je jezelf ook in herkent?
1: Als het gaat over een strijd tegenover ongelijkheid die je ervaart, als je merkt dat er onrecht is, dan ga je uit van je overtuigingen. En blijkbaar is dat dan ook een strijd, een struggle die je dan hebt in en met de wereld. Maar al eerst heb je het wel in en met jezelf, in je binnenste. En als je overtuiging zo diep geworteld is en je weet waar je voor staat en je durft je rug daarbij recht te houden, en datgene wat in jou leeft, dat leeft ook nog in een groep. Ja, dan resoneert dat zeker. Dus er zijn zeker wel punten die ik herken in Mohammed Ali. En daarom zie ik hem ook absoluut als een rolmodel.
0: Ja, dus dat is voor jou inspirerend. Nou, in de documentaire ontmoet je allerlei mensen die zich ook door hem hebben laten inspireren. En dat begint eigenlijk in Nederland, in een boksschool. We hebben even een klein stukje, een fragment.
1: Zou er iemand kunnen bestaan, net als Mohammed Ali vroeger vandaag de dag?
2: Ik hoop het. Maar nu tegenwoordig, we kijken naar oorlog. Nou, als je kijkt wat voor statement hij heeft gedaan in de Vietnamoorlog. Nou, dat zou deze tijd geen enkele bokser doen. Dat durf ik met zekerheid te zeggen.
0: Ja, ik vond het een mooi moment. Want dit was een jonge moslima in die bokschool.
1: In Den Haag, Schilderswijk.
0: In Den Haag. En blijkbaar spreekt Mohammed Ali dus ook echt die jongere generaties nog aan.
1: Absoluut. En we zijn in Louisville gaan draaien, in Kentucky, in Amerika, zijn geboorteplaats, maar ook in New York. En daar zijn we naar boksscholen gegaan. Maar daar kennen de verschillende jonge boksers Mohammed Ali vooral vanuit het boksen. Maar deze jonge dame uit Den Haag, die kende hem vooral vanuit het feit dat hij buiten de ring ook zo uitgesproken was. En die vertaalde dat ook naar nu, naar het hier en nu. Wie vandaag de dag zou zich zo uitspreken zoals Mohammed Ali dat deed? Ja. Wie zou er een Mohammed Ali voor desnoods één dag kunnen zijn?
0: En daar klinkt ook een soort verlangen uit van, was die er maar?
1: Misschien is zij wel.
0: Nou, ik zag haar spreken. Ik dacht, het zou zomaar kunnen.
1: Dat voelden we ook. Dat voelde regisseur Oliver en ik zeker ook. Ja. Absoluut. Ja.
0: Maar jij bent dus ook naar Louisville gegaan, waar hij vandaan kwam. Nou, nu heeft hij daar een heldenstatus. Ze staat overal afgebeeld op gebouwen.
1: Ja, maar straatnamen, musea.
0: Dat was natuurlijk zeker niet altijd zo. Want zelfs toen hij al goud gewonnen had, mocht hij vanwege de segregatiewetten die er toen golden helemaal niet overal komen.
1: Klopt.
0: Wat deed dat met hem?
1: Nou kijk, als je Olympisch goud wint en de burgemeester die zegt tegen je van, je hebt nu de sleutels van de stad, en je hoort dat, dan betekent dat vrijheid. Dan betekent dat je zelfs in tijden van segregatiewetten, dat je een bepaalde privilege krijgt en dat je toch overal mag komen, want de hele stad is trots op je. Maar de waarheid doet pijn. En daarin zie je dat die segregatiewetten nog steeds van kracht waren en dat hij echt niet overal mocht komen. Dus er is een moment dat hij dan naar een restaurant wil met vrienden en daar mag je niet binnenkomen. Waarom niet? Omdat hij gewoon een zwarte man is. En in Amerika werkt dat niet zo.
0: Ja.
1: En in andere staten wel. En dat is waar hij dan nog steeds die onrecht voelde.
0: En dat maakt hem woedend.
1: Dat vormt hem ook, absoluut. Dat vormt hem ook nog meer. Waardoor hij ook denkt van, maar wie is Cassius Clay? En wat zegt dit over mijn overtuiging? En waar wil ik bij horen? Ik wil hier niet bij horen. Dit past niet bij mij, dit hoort niet bij mij. En hier volgt weerstand.
0: Ja, en weerstand, maar hij was echt boos. Want hij heeft zelfs toen zijn medaille in de rivier gegooid.
1: Ja, hij heeft zijn medaille op een gegeven moment in de Ohio River gegooid. Omdat het hem niets deed, omdat het hem niets voor hem betekende inderdaad. Maar dat is ook wel een belangrijke sleutelmoment voor hem geweest. Om nog meer, nog sterker in zijn schoenen te staan. En ja, dat vormt je nog sowieso als mens.
0: Ja, en ook misschien om die woede ten goede te gaan gebruiken.
1: Om dat te transformeren, om veerkrachtig te zijn. Nou, ja. Zeker.
0: Nou, is natuurlijk een heel belangrijk moment in zijn leven geweest dat hij zijn naam veranderde van Cassius Clay in Mohammed Ali.
1: Ja.
0: Dat is een radicale keuze om jezelf een andere naam te geven. En dus ook om eigenlijk op een andere manier naar jezelf te gaan kijken. Wat dreef hem daartoe?
1: Het zijn verschillende factoren. Het heeft ook vooral te maken met het feit dat hij zijn naam... Hij associeerde zich niet meer, of hij identificeerde zich niet meer... met een naam wat op hem is geplakt als label, bestempeld... in een tijd van onderdrukking. Als het gaat over tot slaafgemaakte. En hij was toen...
0: Want die naam was hem, zijn voorouders gegeven.
1: Ja, zeker. Zeker als het gaat over de naam Clay. En hij voelde heel erg dat hij... Hij kwam veel meer tot een spirituele transitie. Omdat hij ook een van de leden was van de Nation of Islam. En hij is daarin ook door Malcolm X en door Elijah Muhammad geïntroduceerd op een gegeven moment. Waardoor hij dacht van oké, ik wil veel meer gaan naar wie ik echt van binnen ben. En dat werd Muhammad Ali.
0: Ja, het was natuurlijk ook wel het moment dat... Nou ja, het heeft wel gevolgen voor hem gehad ook. Hè? Dat hij zich ook dus op die manier meer als een activist gezien werd.
1: Hij maakte zichzelf daar niet populair door. Nee, het ging heel goed in de ring. En heel veel mensen kwamen naar zijn gevechten toe. Maar veel mensen... Hij was ook heel erg uitgesproken. Maar hij plaatste wel de vinger op de zere plek. Want het was ook niet oké in die tijd. Het is nog steeds niet oké. Hij kaart de punten aan, maatschappelijke thema's aan... die in Amerika nog steeds niet aan de haak zijn. Dus hij was echt zijn tijd vooruit. Dat klopt nog steeds.
0: Ja.
1: En dat is de pijnlijke waarheid die je nu ook ervaart. Er is nog steeds police brutality. Het is nog steeds buitensporig. Het is nog steeds excessief. En daar maakte hij zich hard voor. Je kon niet overal wonen als iemand die zwart was. Ik weet niet zo goed of dat nog steeds zo is. We'll never know. Maar Muhammad Ali had dat daar wel over. Mm-hmm. Omdat hij dat echt ervaarde. En ja, er waren ook journalisten die er moeite mee hadden... om hem gewoon Muhammad Ali te noemen. Zelfs boksers. Dus er is ook een bokswedstrijd geweest... waarbij er iemand weigerde hem Muhammad Ali te noemen. Maar Cassius Clay. En hij won. Maar hij zei ook in de ring... What's my name?
0: Yeah.
1: What's my name? Ja, genadeloze pak slaag krijg je dan ook in de ring... als iemand je dan ook nog zo kleineert.
0: Ja, ja. Ja. Hij was een ontzettend opvallend figuur sowieso natuurlijk. Ook gewoon als bokser heeft hij het boksen veranderd. Maar alles daaromheen met name. Hoe die was in interviews. Want eigenlijk die andere boksers die waren altijd een beetje zwijgzaam. Die gingen op een weegschaal staan, zegt iemand in de film ook.
1: Ja.
0: En zeiden verder niet zoveel, maar hij wel. Er was nog iemand die zei... hij was een zwarte man met een grote mond... en daar hield gewoon niet iedereen van.
1: Klopt.
0: Toen dacht ik, ja, is dat misschien eigenlijk nog steeds zo? Dat vaak gewoon niet gewaardeerd wordt.
1: Wat is je vraag? Ja, nou, een vraag stellen is een beantwoorden dergelijke.
0: Nou ja, dat vraag ik aan jou. Jij schetst net allerlei parallellen die je nog steeds ziet. Is dit er ook een van?
1: Zeker. Kijk, er is een reden dat ik dit ook doe, omdat ik dit ook zelf heb ervaren. Dus dat hoort er gewoon bij. Dat is een part of the game als je uitgesproken bent. En ik denk dat dat sowieso ook speelde voor hem in die tijd. En er waren heel veel mensen die naar Muhammad Ali wedstrijden kwamen kijken. Maar omdat ze hem heel graag een paar klap op zijn bek hadden gezien. Maar dat gebeurt dan niet. Want dit is iemand die 3 keer... wereldkampioen zwaargewicht is geworden. Dat is ongeëvenaard tot op de dag van vandaag. Dus hij werd de GOAT, the greatest of all times genoemd... voordat andere atleten zoals Federer... De eerste echte GOAT. Ja. Een nieuwe generatie heeft het over na de WK... over Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Ik hoorde laatst iemand praten over Federer. Johan Cruijff, Fanny Blankers-Koen, noem maar door. Maar Muhammad Ali was echt de pionier als het gaat over the goatiest of the goatest.
0: Ja.
1: Ik weet niet of dat
0: the goatiest of the goatest.
1: Ja, ja.
0: Dat is die en dat blijft die.
1: Houden,
0: je hebt een hele mooie film gemaakt, dankjewel. En ook voor je komst naar de studio.
1: Ja, en 30 september dus, NPO 2, 11:15.
0: Is staat genoteerd, dankjewel.

0: won't back down.
1: Johnny Cash, I won't back down. De draaiorgels van het Amsterdamse familiebedrijf Perlé zijn al meer dan een eeuw een begrip en al generaties lang te horen. Bijvoorbeeld elke zaterdag op de markt in de Amsterdamse Jordaan. Maar ze houden ermee op. En vandaag was er een grote veiling van alle spullen. Goedenavond Leon van Leeuwen, laatste erfgenaam van dat draaiorgelbedrijf.
2: Goedenavond.
1: Dat moet een emotionele dag voor u geweest zijn.
2: Ja, dat kun je wel stellen. Want ja, je bent met die spullen ja, met die ding, je bent ermee opgegroeid. Ja, ik heb het niet alleen over de orgels, maar alles wat er ook omheen hoort. Mm-hmm. De hele familie is in dit gebouw geboren ongeveer.
1: En dit gebouw is op de Westerstraat in Amsterdam?
2: Op de Westerstraat, 119 in de Jordaan.
1: En daar zat de bouwplaats?
2: De orgelwerkplaats.
1: Ja.
2: Waar alles gebeurde. Waar alles altijd gebeurde voordat een orgel is.
1: En is het nou zo dat alle orgels in de verkoop zijn gegaan?
2: Nou, het waren niet alle orgels. We hadden nog een aantal orgels hier staan. Maar in 2008 hebben we al een verkoop gehad naar het Orgelmuseum in Utrecht. Museum Speelklok. Mm-hmm. Waar we 13 orgels aan hebben overgedaan. Dus, en wat hier nog stond, dat hebben we nog voor eigen liefhebberij gehouden. Maar ja, op een gegeven moment er komt toch een ding aan eind. En nou ja, we hebben dan besloten om dat middels een veiling te doen.
1: Ja, en hoe ging dat? Was er veel interesse?
2: Ja, het was wel veel interesse. Van over de hele wereld vandaan. Maar er zijn ook spullen die toch blijven staan. Dan denk je, nou ja. Maar dat is met elke veiling.
1: Ja, en misschien niet zo heel erg om gewoon toch nog wel iets voor jezelf te houden. Want het zijn tenslotte uiteindelijk ook familiestukken.
2: Ja, maar ook niet alles is weggegaan. Ik ga toch nog wel door met de orgels, maar op een andere schaal.
1: Ah, oké.
2: Dus ik heb ook wel wat instrumenten gehouden, ook mijn gereedschappen. Ook de machines waar je de boeken op maakt, waar je de gaatjes mee maakt.
1: Ja.
2: Dus ik blijf toch wel
1: met het fijne mee bij. Nou ja, was het grote pronkstuk dat u nog had en wat dus vandaag geveild is, de zogenoemde Pipo. Daar kunnen we even naar luisteren hoe die klonk of klinkt. Ja. Nou, we zitten allemaal meteen mee te wiegen. Waarom heet hij eigenlijk de Pipo, dat draaiorgel? Is die vernoemd naar de clown?
2: Ja, letterlijk. In 1962 heeft mijn oudste oom het orgel opnieuw opgeschilderd. En toen heeft hij bij die gelegenheid Pipo in de buik van het orgel. Dat is het middenstuk waar boven de fluit zichtbaar zijn. Mm-hmm. Heeft hij Pipo de clown geschilderd. Vanuit een zwart-wit foto heeft hij wel een kleurenportret gemaakt.
1: Ja. Ah, en, okay. Dus hij staat er echt ook afgebeeld, de Pipo.
2: Ja, Korwitsche als Pipo dus.
1: Ja. En dus uw familie die maakt dit soort orgels al, nou ja, 100 jaar, zei ik net in de introductie. En hoe bent u daarin terechtgekomen? Wanneer bent u daarmee begonnen?
2: Dat wordt me wel vaker gevraagd. En ik zeg altijd, nou, van voor de conceptie nog. Dus
1: in de buik?
2: Ja, letterlijk.
1: Ja, waarschijnlijk hoorde u in de buik wel die muziek de hele tijd op de achtergrond al.
2: Zonder meer dus.
1: Maar het was dus eigenlijk voorbestemd dat u dit ging doen.
2: Ja, en ik heb ook eigenlijk nooit iets anders gewild. Het greep me als kind al en het heeft me ook nooit losgelaten.
1: En wat greep u dan?
2: Alles, zoals de orgels eruit zien, in alle verschillende hoedanigheden, stijlen en wat dan ook. Maar ook de klanken van de orgels. Want dat is heel gemêleerd. Niet elk orgel klinkt hetzelfde. Door die verscheidenheid is het ook zo ontzettend leuk en boeiend. Want als je dan hoort wat de ene fabriek hebt gedaan, of de andere, het is alle twee mooi, maar alle twee weer anders.
1: Maar en kunt u dat uitleggen? Want we hoorden dus net de Pipo. Hoe klinkt die? Hoe zou je die klank omschrijven?
2: De Pipo is een in België gebouwd orgel in Hoboken. Dat ligt tegen Antwerpen aan, dus het echte Hoboken. Door de firma Bursens in 1920-21. En de klank die de Pipo heeft, is de samenstelling is dat van een klein Belgisch dansorgel. Maar er waren meerdere fabrieken die dit soort type orgels maakten, met nagenoeg gelijke pijpenbestand. Maar toch lag het aan de intonatie van die fabriek. Moest zo'n orgel dan uiteindelijk geen klinken. En dat verschilt dan, maar het kan alle twee even mooi zijn.
1: Ja. En ja. U blijft het ook gewoon mooi vinden, ook die muziek. Want er zijn natuurlijk ook best heel veel mensen die helemaal gek worden van die muziek. Volgens mij mag je in Amsterdam ook niet heel lang op dezelfde plek blijven staan, of wel?
2: Er is altijd een regel geweest, 10 minuten spelen en dan loop je weer door. Maar omdat vroeger de volkswijken nog altijd vol zaten overdag met moeders en kinderen. Die gingen niet naar een baan toe en de kinderen in de crèche. Dus het was heel levendig. Was dat ook een gewone normale gang van zaken. Maar later moesten vader en moeder noodgedwongen allebei gaan werken. Om het huishouden te kunnen doen. Dus dan was het lucratiever om in de binnenstad langer op één plek te staan. Oh. Ja, want er kwamen meer mensen langs.
1: Ja.
2: En dat is oorzaak en gevolg.
1: Ja, ik snap het. Maar nou is wel mijn vraag, want u bent dus duidelijk, houdt u nog heel erg veel van die orgels. En waarom stopt u er dan mee?
2: Op een gegeven moment komt dan alles een eind. En er zit ook nog wel een ander verhaal aan vast. Ik ben nu 64, ik heb me altijd ingezet voor de zaak. Samen met mijn moeder, mijn broer ook. Maar ik heb een aantal jaren geleden een leuke dame leren kennen.
1: Mm-hmm. En die houdt niet van orgels?
2: Die is gek op orgels.
1: Oh, dat wel.
2: Ja, maar die woont ver weg.
1: Aha.
2: Juist.
1: U moet verhuizen?
2: We moeten niet, want dat kan ik nog altijd zelf voor kiezen. Maar ik wil dat ook. Ik wil ook niet tussen die vier muren hier in mijn jas en kluizen naar mijn einde komen. Dus. En dat.
1: Dus dan maar weg van de orgels. Maar u zei net, ik heb niet alles verkocht. Nee. En ik ga er nog wel mee door. Dus u neemt er wel eentje of een paar mee. Hoe zit dat?
2: Ja, ik neem een aantal mee. Wat niet zo groot als de Pipo. Maar wat kleinere modellen. En mijn gereedschappen. En mijn boekenkapmachines. Waar je de gaatjes mee in de boeken maakt.
1: En tot slot gaat u dan ook wel heel naar een land waar dit soort muziek ook gewaardeerd wordt. Want volgens mij is dit een heel Hollands fenomeen, toch?
2: Het is een wereldwijd fenomeen eigenlijk. Draaiorgels, mechanische muziekinstrumenten, zijn in wezen regelrecht hi-fi apparatuur. Maar dat was voordat je de radio's kreeg en andere apparaten waar je stekker in de muur kan steken. Het is beeld en geluid. Okay. Dus de orgels.
1: Dus dat valt overal wel goed.
2: Daar
1: hoef je niet voor in Nederland te zitten om dat om te waarderen.
2: Nee,
1: meneer Van Leeuwen, ik ga u heel hartelijk danken voor dit gesprek. En dan wens ik u ook heel veel succes daar in de liefde in dat verre andere land en ook met de orgels. Dank u wel.
2: Ik dank u van harte. Groet aan de luisteraars.
1: Yes.
3: Het oog van Heidse.
1: Ja, het WK wielrennen in Montreal beleeft dit weekend zijn hoogtepunten. Vandaag voorover de Demi Vollering, de regenboogtrui bij de vrouwen. En morgen zijn de mannen aan de beurt. En daarom hebben wij huisdichter Ingmar Heidse gevraagd om de mooiste wielergedichten uit te zoeken. Is wielrennen een inspiratiebron voor dichters of gaat hun werk vooral over fietsen? Dat is even de bovenliggende vraag hier van dit gesprek.
4: Ja, goedenavond. Goedenavond.
1: Gaan denk ik gewoon even rustig die gedichten langs en dan komen we op het laatste wel tot de conclusie.
4: Zeker.
1: Het eerste gedicht dat jij gaat voorlezen.
4: Ja, Masseurs van Gerry Kneteman. Natuurlijk, daar moet ik al mee aftrappen. Hij heeft niet heel veel gedichten geschreven, maar heeft de Nederlandse taal verrijkt met heel veel uitdrukkingen.
1: Ja.
4: Hij kan natuurlijk bijvoorbeeld het snot voor de ogen rijden. Het was van hem. Doorkachelen. Of ik reed met vierkante wielen. Het zijn allemaal vondsten van Kneteman. En ik vond een gedicht van hem in een bloemlezing. Masseurs heet het. Hij wrijft ze zachtjes aan. De benen. Glijdt iets harder langs gladgeschoren schenen. Even knijpen hier, even schudden daar. Aandacht geven doet wonderen, echt waar. Het hoofd zit aan het lichaam vast. Voor renners vaak een ondraaglijke last. Even schudden hier, even knijpen daar. Zo snel ben je met het hoofd niet klaar. Wrijven, kneden en masseren, dat is allemaal te leren. het hoofd. Dat moet je eens proberen. Er zijn hele slechte en ook hele goede benen. Komt dat allemaal nou echt vanuit hun tenen? De echte macht zit tussen de oren. Als je bij de winnaars wil behoren.
1: Nou, het rijmt in ieder geval.
4: Ja, het rijmt, dat scheelt. En hij kon het weten. Ja, toch met nou, ik vind het een, ik vind het van binnenuit. Het is een blik van binnenuit en dat is interessant. Ja, ik ken misschien wel betere gedichten in het algemeen. Maar ik ben wel heel blij dat het bestaat.
1: Ja. Nou, je tweede keuze is Bob den Uyl. Ja. Die is vooral bekend van de reisverhalen.
4: Maar was dol op fietsen zelf en schreef er ook heel leuk over.
1: Okay.
4: En heel angstig. Dat is ook een ontzettende zenuwenleier. En nou ja, dat zit ook wel in dit gedicht. Dood op de fiets. Deze zomer onder Groesbeek, de Sint-Jansberg afdalend, de zuidelijke steile helling, oordeelde ik het nodig te remmen. Maar mijn remmen schoten door. Het effect was of ik een geweldige duw in mijn rug kreeg. Heel merkwaardig. Het naarste ogenblik van mijn leven. Hoewel, wat is het naarste ogenblik? Ik herinner me ineens hoe ik door een technische onvolkomenheid tijdens een keeloperatie uit de narcose bijkwam. Ik geef het je te doen. Nu, na 17 jaar, raak ik nog in paniek als ik toevallig een dokter tegenkom. Goed, je moet dood. Maar waarom moet je eerst tientallen malen sterven? Ja. Aldus Bob den Uyl.
1: Ja. Nou ja, inderdaad. Een wat angstige indruk geeft hij wel.
4: Ja. Ja, ik herken dat wel. Kan er veel meer.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen op zo'n fiets trouwens.
4: Zeker.
1: Dan Sjoerd Kuiper. Ja, die is nog maar 4 dagen geleden overleden natuurlijk.
4: Ja, dat was een grote schok.
1: Jij kende hem persoonlijk?
4: Ja, ik heb hem wel gekend en ik bewonder hem ook al heel lang als onder andere dichter, maar ook als kinderboekenschrijver. Nou, hij heeft zoveel gedaan. Dat is echt iemand om vreselijk te missen. En ik vond een heel mooi gedicht dat over fietsen gaat, onder meer. Het heet Geluk en hij heeft het opgedragen aan Thomas Verbocht. Ook zo'n leuke schrijver. Ik zag een jongen fietsen in een zomer die zo oud was dat het lente leek. Zo fietste ik vaak toen ik jong was. En mijn God, ik was gelukkig volgens mij. Ik wou dat ik daar fietste toen. Maar was de jongen wel gelukkig? Was hij niet liever een man in een trein? Met een tol 5 en een mooi huis. Geld op de bank en boeken op de plank. Een kaartje eerste klas, kop koffie in zijn hand. Beetje staren naar de polders en hun gras. Beetje denken aan wat was. In een zomer nog zo jong dat het herfst leek. Ja. Zo'n man wou hij wel zijn. En ik, die altijd dacht dat het geluk wat later kwam of diep in het verleden werd bewaard voor mij en leefde van verlangen. Ik ben die man, die zomer in die trein.
1: Mm, mooi.
4: Sjoerd Kuiper.
1: Ja. Nou, je hebt nu 3 mannelijke dichters laten horen.
4: Ja.
1: Zeker op een dag als vandaag dat Demi Vollering wereldkampioen is geworden, vind ik toch dat we ook wel vrouwen willen horen, toch?
4: Zeker. Ik heb bij mijn vrouwtje Tuinman, het mysterieuze, maar ook prachtige gedicht Onderhandelingen schreef. Iemand vindt dat ik iets in mijn leven mis en daarom krijg ik elke week een fiets. Stipt op woensdagochtend als ik wakker word, staat er 1 klaar tegen de lantaarnpaal. De eerste week een kleine witte die je vouwen kan. Daarna een groter exemplaar voor een vrouw met sterke handen. De remmen werken, merk ik als ik hem iets verder zet. Week 3 is er een groene mountainbike die dagen aan mijn eigen rijwiel vastgeklonken blijft. Nu kan ik niet meer weg.
1: We moeten vanwege de tijd al naar je laatste gedicht toe. Naar Boksbal van Adriaan Bontebal.
4: Adriaan Bontebal, de Carmichelt van de Haagse Schilderswijk genoemd. Groot wielerfan, fantastische dichter. Boksbal. Wanneer ik buiten fiets, ik fiets altijd buiten, ik ben klein behuist, en de regen me doorweekt, terwijl ruk- en valwinden op me inbeuken, zodat ik slalom als een beschonkene, bedenk ik me, zolang ik tegen de elementen vecht, vecht ik niet tegen mezelf.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de romantiek van het wielrennen, hè? Die fysieke strijd.
4: Ja, en in dit geval is het ook de romantiek van het fietsen in een stad. En ook wel voor een man die, zoals Adriaan Bontebal, maar 1 been had. Dus dat maakte het fietsen waarschijnlijk nog lastiger.
1: Hey, ik zie, je hebt nog een ultrakorte, ja, van Tjitske Jansen.
4: Ja.
1: En dan halen we toch even dat vrouwenquotum een beetje omhoog.
4: Inderdaad, dat is een goed
1: pak
4: idee.
1: Pak maar bij.
4: Alleen
1: kan
4: hebben we de paparazzo door elkaar.
1: Oh jee.
4: Ja, ik heb hem. De stad is nog stil. Tegen elkaar en een muur slapen twee fietsen.
1: Ja, nou, daar is altijd ook tijd voor. Ja. Goed, dankjewel Ingmar. Voor het heb je er zelf wat mee trouwens? Ga je morgen kijken naar die...
4: Nee, ik ga lekker zelf fietsen. Want dat is best lekker weer morgen.
1: Oh ja, want anders moet je toch ook weer uren binnen zitten.
4: Ja, het is niet zo mijn ding, kijken naar fietsen.
1: Oké. Nou, wel lezen over fietsen. En dank dat je dat even met ons wilde delen. We zijn aan het einde gekomen van dit oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de ongelofelijke radio op deze zender verder. En ik wens u dan een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: In OVT, de opening van de Maand van de Geschiedenis. Live vanuit Forum Groningen. Met Stine Jensen over haar boek We moeten het over Groenland hebben. Susanna Jansen over haar essay Project Rust.
2: In de jaren 50 en 60 waren er best veel vrouwen die uitvielen door wat toen overspannenheid werd genoemd.
1: Dominee Gremdaat houdt een troostende preek. En Paul Hane blikt terug op 50 jaar Bert en Grover.
3: Ik supergelover met mijn superverstand lost dit probleem op.
1: Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: NPO Radio 1.
14: Middernacht, het begin van zondag 27 september. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is het symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
15: EO. We gaan nogal wat meemaken in het komende uur. We gaan namelijk op reis door de kosmos, van de oerknal tot aan de apocalyps. Waar komt het universum vandaan? Waar gaat het naartoe? En bestaat God? Grotere vragen zijn er bijna niet. En die stellen we aan een absolute topwetenschapper die in 2019 wereldnieuws werd, doordat hij als eerste een foto maakte van het zwarte gat. Sterrenkundige, maar ook lekenpredikant Heino Valken. Volgens Heino leven tussen twee grote sluiers die de wetenschap niet zomaar kan opentrekken. Het absolute begin van het universum en het uiteindelijke einde. Vannacht proberen we toch achter die sluiers te spieken. En oh ja, natuurlijk vragen we hem ook naar het bestaan van aliens.
16: De Ongelofelijke Radio.
15: Goedenacht en welkom bij De Ongelofelijke Radio. Het programma over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. U hoort mijn collega David Bogert in gesprek met hoogleraar astrofysica Heino Valken en ook vaste gast theoloog Stefan Paas. En dat gebeurt voor ruim 600 ongelofelijke luisteraars in Ede.
17: Ja, Heino Valken, welkom in De Ongelofelijke. Mooi om elkaar hier te spreken in een vol theater De Reehorst.
18: Ja, supermooi.
17: Ja, wat een reis wordt het. We gaan van de oerknal tot aan de apocalyps. Zo heet jouw boek natuurlijk ook, hè? Ja. Tussen oerknal en apocalyps. En Beatrice, Steven en ik dachten al ambitieus te zijn door een boek te schrijven, de ongelofelijke geschiedenis over 2000 jaar geschiedenis. Maar dat is eigenlijk peanuts vergeleken met wat jij gedaan hebt. Want jij doet gewoon eigenlijk 15 miljard jaar geschiedenis. En nog de toekomst eigenlijk.
18: En de toekomst nog in, die gaat nog langer.
17: Ja.
18: Dus dat is meer dan 15 miljard.
17: Maar dacht je
18: 13,8 miljard jaar is dan nog langer.
17: Ja, precies.
19: Dat is 13,8 miljard jaar geleden ongeveer, hè?
18: Is de oerknal, dus... Ja. En dan hebben we nog misschien 10 tot 100 jaar in de toekomst.
17: Oh, is dit hoeveel? Is dit een voorspelling?
18: Ja, misschien 10 tot 100 jaar of zo.
19: Dat is wel heel apocalyptisch wat je nu zegt, ja.
18: Nou, ik vind het juist vreselijk.
19: Maar ik dacht dat de zon het nog een poosje doet.
18: Ja, ik heb een paar trucjes in het boek hoe je dit misschien ook nog zou kunnen overleven.
17: Dus, we komen nog op de apocalyps. Ja. Dus dat is een mooi vooruitzicht, daar komen we nog over te spreken.
19: Ja.
17: Maar dacht je niet, waar begin ik aan om gewoon... Laat ik maar de hele geschiedenis beschrijven. Want je beschrijft niet, je gaat niet alleen terug naar de oerknal. Het is ook het begin van de mensheid, hoe de mensheid zich ontwikkelt.
18: Ja, ik ben gewoon een nieuwsgierig mens. En dat waren altijd de vragen die ik had. En ik ben gewoon sterrenkundige, dus ik ken de eerste gedeelte eigenlijk van dit verhaal. Maar ik wil de rest ook nog weten.
17: Ja.
18: En ik heb het grote voorrecht met heel veel bekende grote wetenschappers samen te komen. Ik kan ze altijd een beetje vragen stellen en zo. Als je avonds bij het diner zit. En dat is echt super mooi. Je leert zoveel. Ik dacht, dat moet je een keer opschrijven.
17: Ja, nou ja, dat heb je ook gedaan. Stefan, ik ben even benieuwd, want we gaan op een reis door de kosmos eigenlijk, hè, in deze aflevering zou je kunnen zeggen. Ik ken jou ook als een nieuwsgierig mens. Was jij ook zo'n kind die vroeger al naar de sterren keek en dacht van, ik wil daar ook ooit tussen zweven als astronaut dan, zoiets?
19: Nou, dat interesseerde me echt geen ene bal daarin. Nee. Nee, ik doe dat niet om de mate van Rossum uit te hangen, maar dat is echt absoluut zo. Ik kwam van de week een quote tegen, die had ik ken ik helemaal niet, van een cabaretier, Peter Cook. En dat trof me wel als iets wat mijn houding wel samenvat. As I looked into the night sky across all those infinite stars, it made me realize how insignificant they are. Dus ik hou erg van natuur, maar het moet me wel aankijken en leven. Dus als je op zo'n hele stille, donkere plek bent en je ziet die enorme melkweg, natuurlijk is dat mooi en indrukwekkend, dat zie ik ook wel. Maar het verlangen daartussen te gaan hangen, nee,
17: dat herken je niet
19: op geen enkele manier. Nee.
17: Oké, nou, dan is er nog wat terrein te winnen misschien, Heino. Maar snap jij dit wat Stefan zegt?
18: Ja, je bent eigenlijk daaruit ontstaan. Dat is eigenlijk jouw geboorteplek.
19: Ja, dus mij is dat een beetje zo.
18: Je bent een kind van de kosmos. Dat is het.
19: Ja, ik denk dat ik op dat kind gebied een cultuurkosmos kind ben. Want het zit bij mij wel hier. Zeg maar. Ik begrijp wat je bedoelt en ik geloof dat ergens ook wel. Ja. Maar het zit niet hier.
17: Wie weet wat de avond nog brengt, Heino. Ja, nou ja. Snap je dat gevoel een beetje? Dat mensen kunnen denken, het is allemaal heel ver weg?
18: Nou, sommige mensen zijn zelf bang voor de wijdheid van het heelal.
17: Ja.
18: Nou, ze willen gewoon niet te ver kijken, want ze zijn er echt bang voor.
17: Ja.
18: En ik probeer een beetje uit te drukken, ja, dit is eigenlijk ons thuis. Daar horen we ook bij. En eigenlijk de hele ontwikkeling van de kosmos, van de hele natuur, alles zit in je.
17: Hoe bedoel je dat?
18: De hele geschiedenis eigenlijk van de kosmos zit in je.
17: Hoe zit dat in mij?
18: En nou, elk deeltje die in jouw hand zit, als je naar kijkt, die is al in de oerknal gemaakt. Die was al 13,8 miljard jaar was die er.
17: Elk deeltje in mijn hand is door de oerknal gemaakt?
18: Daar zitten elektronen, protonen en neutronen in. En die zijn binnen 3 minuten zijn die gemaakt naar de oerknal.
19: Ja, je spreekt zelfs ergens van pizza's die uit zulke deeltjes.
18: Ja, dat wisten die protonen toen nog niet, dat ze ooit in de pizza's terecht zullen komen. Nee. Dat was echt een verrassing voor de meeste protonen.
19: Ja. Ook voor mij, zal ik je vertellen.
18: Dat is echt gebeurd, dat is een van de bizarre verhalen van het heelal.
19: Ja, dus wat je met dat boek niet direct bereikt hebt, is een verlangen bij mij wekken dat ik tussen de sterren ga hangen. Maar je hebt al mijn eetlust in pizza's aanmerkelijk verminderd.
18: Prima.
17: Is ook al iets. We hebben dus veel te bespreken. Daarom hebben we ook niet echt tijd te verliezen. Eigenlijk laten we eerst teruggaan naar dat absolute begin van de kosmos, de oerknal. Want daar zit eigenlijk al een fascinerende geschiedenis aan vast. Waar één man, met name, het zijn natuurlijk altijd meerdere mensen die eraan gewerkt hebben. Maar één man speelt een grote rol, eigenlijk ook een beetje een held van jou. George Lemaître.
18: Lemaître, ja. Belg.
17: Jij noemt hem in jouw boek de ongelofelijke Lemaître. Toen dacht ik gelijk.
18: Dat was een beetje een opzet om ervoor te zorgen dat ik hier kan komen.
17: Ja, dat heeft gewerkt.
19: Goede pitch.
17: Een tip van andere schrijvers alvast. Maar waarom is hij een held? Wat vind je bijzonder aan hem?
18: Nou, eigenlijk in zijn eentje heeft hij iets bedacht en ontdekt waar toen eigenlijk niemand tot de stand was om dit te zien. Hij was de ontdekker van de oerknal, eigenlijk.
17: Ja.
18: En hij heeft gewoon. Hij was priester, maar was wel opgeleid als natuurkundige. Hij was eigenlijk op alle goede plekken waar sterrenkunde en natuurkunde werd geleerd. Hij was in contact met Einstein en de grootheden van die tijd.
17: Oké.
18: Hij was een onderdeel van die gemeenschap. En hij heeft de vergelijkingen van Einstein toegepast op het hele heelal. Dat is een lef. Je beschrijft het hele heelal in één vergelijking.
17: Ja,
18: en je durft de geschiedenis van de hele wereld te beschrijven met zoiets. Hij vond dus dat zo'n heelal niet statisch zou kunnen zijn.
17: Ja.
18: Dat hij een begin zou moeten hebben.
17: Want jij beschrijft in je boek dat jij op een tentoonstelling was in Leuven.
18: Ja.
17: En dat je daar ineens.
18: Met de naam Knalfestival, zoiets. Ja,
17: is op zich een goede naam voor een festival. En jij stond daar oog in oog met een kladpapiertje van Lemaître. En het voelde voor jou bijna als een soort heilig moment.
18: Ja, als Mozes voor de brandende doornstruik stond ik daar.
17: Ja, kan je een beetje omschrijven dat klappapiertje, waarom dat zoveel indruk op jou maakte?
18: Nou, omdat het vandaag in elke boek van de moderne kosmologie staat. Elke student leert dit.
19: Iconisch.
18: Het is iconisch. En toen was er de enige mens op de hele wereld die dit snapte.
17: Ja, en dit
18: heeft het in zijn eentje getekend en niemand wist ervan eigenlijk.
17: Ja, want als je het een beetje zou omschrijven, nou, wat je ziet?
18: Ja, beneden op de horizontale as heb je de tijd. Okay. De tijdas. En naar de verticale as, daar heb je eigenlijk de grootte, zou je kunnen zeggen, de schaal van het heelal. En dan zie je dat die groeit en dan heb je verschillende modellen. De een die klapt weer in, de stort weer in en die ander blijft een beetje hangen. Hij noemde het het aarzelende heelal. En dan daarboven heb je curves die vliegen nog uit elkaar. En ook een beetje raar gedachte. Waarom doen die dit? Het stond gewoon in de vergelijkingen. En vandaag lijkt alle data die we hebben lijken op een van de krommes daarboven.
19: Ja.
18: Een heelal die echt uitdijt, een beetje aarzelt en dan echt uit elkaar vliegt.
17: Ja.
18: Maar het meest belangrijke staat natuurlijk linksonder. Dat is nauwelijks te zien. Er staat T. T is gelijk aan 0. De oorsprong van de tijd. Het begin van alles.
17: Waarom val je van je stoel als hij dat opschrijft?
18: Nou, dit was wel een
17: T is 0.
18: T is 0.
17: Oorsprong van de tijd.
18: In den beginnen.
19: Want dat was niet gebruikelijk om aan te nemen, de natuurkunde.
18: Nee, Einstein die zei tegen hem, tegen Lemaitre, ja, jouw wiskunde is goed. Het was ook zijn wiskunde, zijn vergelijking, dus ja. Dat vond hij prima. Ja. Maar jouw natuurkunde is afschuwelijk.
19: Want het begint niet ergens. Het is...
18: Want ja, hij kon niet geloven dat het heelal een begin zou hebben gehad. En dat was ook. Ik zelf heb nog mensen meegemaakt, dus oude sterrenkundigen, die daar echt tegen begonnen te vechten, tegen de oerknal. Er waren echt een kleine minderheid nog toen ik jong was. En die zeiden dan, ja, dan komt de schepper weer uit de doodskist gesprongen.
17: Oké. Okay.
18: Ja.
17: Omdat er zo. Waarom is het zo opzienbarend om te bedenken dat de tijd ooit begonnen is?
18: Terugplaatsen in die tijd. De natuurkunde begon eigenlijk alles te ontsluieren. Men dacht, men had al alles ontdekt. De bedenker van de kwantumtheorie, Max Planck, die kreeg te horen in het einde van de 19e eeuw. Ja, ga niet de natuurkunde in. Natuurkunde in is eigenlijk al alles ontdekt. We kunnen alles berekenen en je had de machines. En als je een keer weet wat de toestand is van het heelal, dan kan je alles berekenen. Kan je de toekomst berekenen, kan je ook het verleden berekenen. En uiteindelijk zou je ook God kunnen berekenen. Ja, en de natuurkundigen toen hielden zich heel erg bezig ook met de vraag naar God. Wat is God? Wie is God? Ook in de natuurkunde. Ze waren eigenlijk gelovig, ook actief in de kerk soms. Maar worstelden toch met hun beeld van God. En ze dachten dat eigenlijk God is, ja, kan je beschrijven, kan je berekenen misschien, door natuurkunde. En dan komt Lemaitre. En die streept eigenlijk daar doorheen. Ja.
17: En wetenschappelijk? Was het bijna ketterij om te zeggen dat het universum ooit begonnen was in de tijd van Lemaitre. Toen hij zei T is nul, dus het universum kent een begin. En Einstein en anderen die begonnen te sputteren, die zeiden wat doe jij nou?
18: Ja.
17: Het universum was er altijd al. Het universum kent geen begin.
18: Precies.
17: Dat was eigenlijk iets, ja, bijna ketters. Wat
18: bijna. En hij was ook een beetje verdacht omdat hij katholiek priester was. Mensen dachten, komt hij weer met zijn katholieke theorie. Een christelijke theorie. Die wil gewoon zijn geloof verdedigen.
17: Want waarom vonden ze dat dan christelijk? Waarom dachten ze dat?
18: Nou, juist omdat als er een beginpunt is, dan heb je altijd de vraag naar waar komt die vandaan? En wie is de schepper? Is dan schepper überhaupt?
19: Dit was overigens in de vroege kerk ook een enorm punt van discussie met niet-christelijke filosofen. Daar ging men ook uit van de eeuwigheid van de materie. Ja. Aristoteles.

0: Aristoteles en zo. En de christelijke denkers zeiden allemaal nee, het is ergens begonnen. God heeft de wereld geschapen. Ja. Dus dat op zich dat zo opgevat werd als van, daar heb je weer zo'n theoloog. Ja. Die een begin uit zijn mouw tovert. Dat kun je eens bij voorstellen. Het is altijd wel een debat geweest.
1: Dat is wel eigenlijk heel interessant, hè? Omdat dan eigenlijk was de gedachte ook in de wetenschap toen van het universum is er altijd al geweest. En dan komt daar een priester en natuurkundige die op basis van ja, wetenschappelijke berekeningen, et cetera, en dat kladpapiertje, dat befaamde kladpapiertje, uiteindelijk zegt van nee, het universum kent een begin. Ja. En daarom werd het volgens mij ook aan het begin die theorie een beetje schertsend de Big Bang genoemd. Hè, van...
2: Nou, hij heeft het de oeratoom genoemd. Want hij dacht alle materie samengeperst, dus je hebt een oeratoom. De Amerikanen hebben dus op een bepaald moment dan Big Bang uitgevonden. Dus ze hebben altijd, ze zijn goed in marketing. en vandaag, het boek denk ik is ook beter tussen oerknal dan tussen oeratoom. Ietsje meer.
1: Oerknal klinkt wel catchy wat dat betreft. Ja. Maar er zit dus eigenlijk bijna ook een soort omkering. Want nu heb je wel eens dat sommige gelovigen denken, de oerknal is niet te verenigen met het geloof. Dat hoor je wel eens, ook in sommige christelijke kringen. Ja. En toen was het juist eerder omgekeerd. Dat men het gevoel had, met de oerknal smokkel je het christelijke geloof de wetenschap in.
2: De wetenschap in, precies. Ja, dat was een beetje de gedachte toen. Tot in de jaren 50 het nagloeien van de kosmische achtergrondstraling van de oerknal eigenlijk werd ontdekt. Penzias en Wilson, ja.
1: Toen werd dit bevestigd.
0: Want ja. Bij Lemaître was het nog vooral berekening.
2: Het was vooral berekening, maar hij had ook aanwijzing in de data gevonden.
0: Oh, dat wel.
2: In de melkwegstelsels dat die leken uit te draaien. Dus dat, hij legde ook voor de eerste keer de verband tussen de theorie en de waarnemingen.
0: Dat wel observatie.
2: Toen was het nog heel erg onzeker. En als je kijkt naar de eerste grafieken, was er echt een wolk van grafieken. Dan zie je, oké, dat is een beetje een correlatie tussen. En nu is het echt perfecte metingen, alles op één lijn en zo. Dat is echt super mooi.

0: Nou, hij heeft het de oeratoom genoemd. Want hij dacht, alle materie is samengeperst, dus je hebt een oeratoom. De Amerikanen hebben dus op een bepaald moment een Big Bang uitgevonden. Dus ze hebben altijd, ze zijn goed in marketing. en vandaag, ja, het boek, denk ik, is ook beter tussen oerknal dan tussen oeratoom. Dus oerknal klinkt ietsje meer.
1: Oerknal klinkt wel catchy wat dat betreft. Ja. Maar er zit dus eigenlijk bijna ook een soort omkering. Want nu heb je wel eens dat sommige gelovigen denken, de oerknal is niet te verenigen met het geloof. Dat hoor je wel eens, ook in sommige christelijke kringen. En toen was het juist eerder omgekeerd. Dat men het gevoel had, met de oerknal smokkel je het christelijke geloof de wetenschap in.
0: De wetenschap in, precies, ja. Dat was een beetje de gedachte toen. Tot in de jaren 50 het nagloeien van de kosmische achtergrondstraling van de oerknal eigenlijk werd ontdekt. Penzias en Wilson, ja.
1: En toen werd bevestigd. Toen
0: werd eigenlijk dit bevestigd.
2: Want ja. Bij Lemaître was het nog vooral berekening.
0: Het was vooral berekening, maar hij had ook aanwijzing in de data gevonden.
2: Dat wel.
0: In de melkwegstelsels dat die leken uit te draaien. Dus dat, hij legde ook voor de eerste keer de verband tussen de theorie en de waarnemingen.
2: Dat wel observatie.
0: Toen was het nog heel erg onzeker. En als je kijkt naar de eerste grafieken, was er echt een wolk van grafieken. Dan zie je, oké, dat is een beetje een correlatie tussen. En nu is het echt perfecte metingen, alles op één lijn en zo. Dat is echt supermooi.
1: Het is ook fascinerend dat zo'n ontdekking dan ook, ja, religieuze implicaties kan hebben voor sommige mensen.
0: En grappig genoeg, de paus omarmde dit meteen.
2: Nou.
0: En voor sommige protestanten wel blijkbaar een probleem. Maar nee, de paus was dus de eerste eigenlijk die zei, ja, fantastisch, mooie theorie.
2: Ja.
0: En Lemaître, die zei, nou, wacht even af, het moet eerst nog bewezen worden. Je moet niet meteen de wetenschappelijke theorie omarmen, omdat je het goed vindt.
1: Als we dan nadenken, hè, over die oerknal, dat heeft natuurlijk iets verbijsterends, iets onbevattelijks. Toch schrijf jij er in je boek echt vrij precies over. Volgens mij heb je ook ergens de zin van, eigenlijk is dat begin van het universum best wel goed uit te leggen. Dus ja, daar ook nog een beetje aan vast. Kan je ons een beetje meenemen naar die oerknal? Of eigenlijk twee oerknallen waren het, geloof ik.
0: Ja.
1: Kan jij omschrijven wat daar helemaal aan het begin van ons universum, wat daar begon?
0: Wij kunnen kijken tot ongeveer 380.000 jaar na de oerknal. Want dan wordt het op de stik. We kunnen niet doorheen kijken. Dus alles wat daarvoor gebeurt is gebaseerd op rekenmodellen, maar ook experimenten bij CERN bijvoorbeeld. Hoe gedragen zich deeltje als je met hogere energieën botsen? Dus als je een hoge temperatuur hebt. En als je zegt, alles was ooit op een klein punt samengeperst met heel veel energie en temperatuur, dan heb je een processen die dezelfde zijn als wat in CERN gebeurt. Dus daar hebben we dan idee over.
1: Ja. Ja.
0: En de allereerste oerknal is eigenlijk de uitdaging van de ruimte. Want we zien de ruimte daait ook nog steeds uit vandaag. En het moet ontzettend snel zijn gebeurd. Dus elke 10 tot en minst 32 seconden of zo is iets verdubbeld of zoiets. Ja, tussen 0,00032 nullen.
2: Ja. Dus dat beeld van een knal past daar wel bij.
0: Ja, ja, superknal.
2: Ja, ja.
0: De supersnelle uitdaging van de ruimte zelf, die werd dan omgezet naar een soort tweede knal, waaruit de energie is ontstaan, waaruit de deeltjes zijn gekomen. Grappig genoeg, de eerste deeltjes die hadden nog helemaal geen massa eigenlijk. Ze waren gewoon vrij als een vogel. Vrij als licht, zou je kunnen zeggen. Alles was lichtachtig eerst.
2: Ja.
0: Maar één probleem is er wel.
1: Ja.
0: Dat er een soort scheuring zat in de schepping, gelukkig.
1: Gelukkige scheuring.
0: Gelukkig. Want als je als deeltjes produceert, dan heb je een deeltje en een antideeltje. Ja, plus en min.
2: Ja.
0: Als je elkaar weer tegenkomen,
2: opheffen dan.
0: Dan heffen ze tegen elkaar op. En dan is weer alles weg. Eigenlijk had alles weg moeten zijn. Maar op een of andere manier waren er voor 1 miljard en 1 deeltje 1 miljard antideeltjes. Dus 1 miljard deeltjes hebben zich.
1: Een deeltje te weinig.
0: Ja, het was 1 deeltje te weinig. Dus die bleef over.
2: Ja.
0: En één van die zit nu in jou. De rest is gewoon weg. Ja? En niemand weet nog vandaag waarom 1 deeltje meer was dan.
1: Ja, want eigenlijk
0: op 1 miljard dan die andere.
1: Een
0: beetje bizar. Eigenlijk verwacht je perfecte symmetrie. Ja, we verwachten altijd perfecte symmetrie in het leven. Dat is mooi. Maar die lichte asymmetrie is juist wat het leven
2: is. Is wel mooi, maar niet altijd handig. Dat blijkt nu maar weer. Perfecte symmetrie
0: is
2: wel mooi, maar niet altijd handig.
0: Nee.
2: Dat blijkt nu maar
0: weer. Dat is ook saai soms.
2: Ja, nee. Ongelooflijk. En dat is, daar komen we nog op. Maar één van de gaatjes waar we erin gekropen zijn.
0: Ja, nee, precies. Dat was een van de eerste. Ja. Ja.

0: En toen ging het eigenlijk altijd weer mis met het heelal. Ja. Dus gewoon alles uit elkaar te vliegen. Dus na 3 minuten waren eigenlijk alle deeltjes er, die er nu ook vandaag zijn. Mm-hmm. Alle deeltjes in jouw handen of zo zijn gemaakt in die oorknal.
1: Zijn 14 miljard jaar oud.
0: 13,8 miljard jaar geleden, die waren alles. Maar goed, alles vloog uit elkaar. Dan zit je, oké, goed, wat heb ik met die heelal? Ja. Gaat van alles mis? Ja. Hoe zou dit alweer goed komen? Ja, en dan begint een kleine kracht, de kleinste kracht van het heelal, te werken. Dat is de zwaartekracht.
2: Ja.
0: De zwaartekracht is veel zwakker dan de magnetisme of elektrische kracht. Veel, veel zwakker. Maar ze kent geen plus en min. Ze kent alleen maar plus. Alles trekt elkaar aan. Dus als alle dezelfde kant optrekken, wordt de kleinste kracht tot iets supergroots. En die heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk het gas, het oerzee die je daar hebt, wordt samengetrokken tot sterren en melkwegstelsels. En daar gebeurt dan weer iets volstrekt nieuws.
1: Het klinkt allemaal fascinerend. Ik probeer er ook een beetje een beeld bij te krijgen in mijn hoofd. Nou is het zo dat volgens mij wetenschappers hebben een soort impressie gemaakt van hoe deze oerknal eruit zou kunnen zien en ook hoe het ongeveer zou kunnen klinken. We kunnen er even naar kijken en luisteren.
0: Oh, echt? Oké, ik heb er nooit naar geluisterd.
1: Klinkt nog niet echt als muziek in de oren of zo? Een beetje een soort rare bromtoon. Slaat dit ergens op volgens jou, Heino, of is dit?
0: Nou, ik zou moeten weten hoe die is gemaakt. Er zijn bepaalde trillingen in het vroege heelal. Dus er zijn bepaalde golven die er zijn geweest.
1: Ja, ik vroeg een soort explosie of een knal, maar niet...
0: Ja, nou...
2: Ik vond het een beetje een knal van niks. Eigenlijk.
0: Nee, is een knal van niks, ja. Nee, dat is...
1: Het roept heel veel vragen op. En het is ook heel interessant natuurlijk om te gaan verkennen wat zijn dan de implicaties hiervan. Alleen er is best wel een probleem.
0: Implicaties dat wij hier zijn.
1: Dat we hier zijn, maar je kan ook nadenken.
0: Dat is een van de belangrijkste implicaties.
1: Ja, dat is niet verkeerd. Ja. Maar je kan ook denken wat zijn de filosofische, wetenschappelijke, religieuze implicaties. Daar komen we natuurlijk nog wel op. Het lastige is wel, jij beschrijft ook in je boek dat je hebt dat beeld van die sluier, hè, wat eigenlijk Lemaître dus opwierp. Je schrijft, waarschijnlijk heeft het vuur van de oerknal niet alleen ons heelal gebaard, maar daarbij ook alle sporen van de oorspronkelijke brandstichter vernietigd.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk wel vervelend. Dat je het bewijs vernietigt, waaruit we kunnen afleiden van hoe is dit allemaal ontstaan? En wie is, als er zoiets is als een brandstichter, wie is dat dan?
0: Ja, en dit is toch prachtig, anders was er hier geen ongelofelijke podcast gekomen. Hadden we dit alles geweten.
1: Hè? Als we het zeker hadden geweten.
0: Als we het zeker hadden geweten. Of op een of andere manier. Nee, het geeft je natuurlijk de vrijheid die we nu hebben. Dat wij gewoon niet weten wat is in het begin.
1: Ja, maar jij zei, ik wil alles weten.
0: Ja.
1: Jij bent mega nieuwsgierig.
0: Ja, precies.
1: Jij wil alles weten, dan is dit toch...
0: Ja, en dan kom je tegen deze muur.
1: Ja.
0: En dan wil je doorheen. En dat kan niet.
2: Maar is het een kwestie van... het kan niet. Is dat logisch niet kunnen? Of is dat, we kunnen het nog niet?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, het is ook een logische, het kan niet. Mm-hmm. Ik kan zelfs wiskundig laten zien dat je niet binnen een bepaald systeem alles over het systeem kan weten. Ja. Dus je moet eigenlijk buiten een systeem zijn om het alles te kunnen bevatten. Dus ja, zelf als wij ooit door de oerknal doorheen kunnen kijken, en dan is er misschien iets daarvoor. Ja, waar komt dit daarvoor vandaan?
1: Ja, zullen we toch een beetje proberen achter die sluier te kijken? Durf je dat aan?
0: Ah,
1: volgens mij in je boek doe je dat ook wel een beetje.
0: Want
1: je kan natuurlijk denken, oké, die oerknal, het kan gewoon puur toeval zijn.
0: Nou ja, ik was in een grote podcast in Duitsland en dan was de vraag, bestaat God? En mijn antwoord was ja. Daarmee was de podcast afgelopen. Het was maar alleen maar één vraag.
1: Kortste podcast.
0: Nee, het was wel een uur.
2: Dat antwoord deide waarschijnlijk vervolgens uit met een enorme snelheid.
0: Maar het punt is, je moet erover nadenken. Ja, als je hoeft niet over na te denken, maar als je echt doordenkt, dan kan je die vraag niet omzeilen. Wat was er in het begin? En dan heb je er of een vraagteken, ja. Of een beeld van iets, of een beeld van iemand. Dus de vraag is niet zozeer, bestaat God? De vraag is meer, wie of wat is God?
1: Ja, is dat
0: wat is het beginpunt?
1: Vraag?
0: Ja, alles andere vind ik gewoon een beetje te... ik mis het goede woord. Nou, je moet gewoon de vraag
3: kunnen... Voorzichtig?
0: Te voorzichtig eigenlijk. Ah. Ja, je bent te bang überhaupt door te vragen.
1: Ja, of je kan denken, ik weet het gewoon niet.
0: Ja, maar dat is dan het vraagteken. Maar je moet je wel een beeld maken. En dan moet je zeggen, oké, voor mij is dit een groot vraagteken. Wat dat is. Dat is prima. En dat is een geheim. En dat zegt Lemaitre natuurlijk ook. Hij is christen.
3: Sluier.
0: Een sluier. Maar hij praat over het geheim van God. Dat blijft behouden.
2: Hij zegt, fundamenteel kan natuurkunde daar niks over zeggen. Ja.
1: Nou ja, een heel interessant thema natuurlijk, als het hier om gaat over het universum, maar ook de oerknal, is fine-tuning, wordt er vaak gezegd. Er zijn natuurlijk wetenschappers die kijken naar de voorwaarden van de constanten van die oerknal en van ons universum. En die zien dan heel veel van die gegevens die precies afgesteld lijken, waarvan ze dan zeggen, dit had niet precies zo afgesteld hoeven te zijn. En dit is zo precies afgesteld dat het niet meer toevallig lijkt. Vandaar die naam fine-tuning. Het lijkt alsof het is gefine-tuned, alsof het is vastgesteld. Wat vind jij van dat soort denken? Is ons universum, heeft dat de schijn van fine-tuning? Dat het precies is afgesteld?
0: Heelal is zeker gefine-tuned in die zin dat de parameters meer of minder zo zijn dat er leven kon ontstaan. En dat heelal kon ontstaan. Maar het is geen bewijs voor God. Het is misschien wel een aanwijzing, dat zou ik kunnen zeggen. En zeggen, ja, voor mij is dit een aanwijzing om door te vragen waarom is het zo. Maar je kan natuurlijk altijd zeggen, ja, gewoon, wij zitten gewoon in het heelal waar toevallig alle parameters op een goede plek zitten.
2: Het argument is, begreep ik altijd, tenminste van mijn filosofische collega's, dat dat toeval wel zo groot is. Het is gewoon toeval, eigenlijk intellectueel onbevredigend is.
0: Het is onbevredigend, ja, helemaal. Ja. En er zijn ook argumenten om te zeggen, ja, je kan ook niet zoveel oneindige heelallen maken zonder energie te verliezen en dat heelallen uitdoven en zo. Want je hebt dus 6 fundamentele parameters, maar je hebt er nog een aantal andere fundamentele parameters van de elementaire deeltjes, die alle precies op een juiste moment zitten. Niet helemaal precies, sommige hebben een bepaalde speelruimte waar ook nog leven zou kunnen ontstaan.
1: Maar als je ze bij elkaar optelt...
0: Dat is best veel, en dat blijft een vraag, een grote vraag.
2: Ja. Best veel, kun je daar een cijfer aan hangen? Wat is nou überhaupt de kans dat wij er gekomen zijn?
0: Ja, bijna nul zou ik bijna zeggen. Ja, er wordt wel onderzoek naar gedaan. Er zijn mensen die draaien kosmologische simulatie. Dat beschrijf ik ook in het boek. En stel dat je bepaalde parameters anders hebt. Hoe zou een heelal dan eruit zien?
2: Ja.
0: En het is niet zo dat als die bepaalde parameters ietsje anders zijn, dat het helemaal niet werkt in de kosmologie. Maar ze zouden alle getallen kunnen hebben. Het zou 0, het zou 100, het zou miljarden... 10 tot de 100 zouden kunnen zijn. Ja, waarom is het precies in die bereik? Dat weet je niet. Wat we weten is, als de getallen er niet op de goede moment, op de goede plek waren gekomen, waren wij er niet. We hadden de vraag ook niet kunnen stellen.
1: Ja.
2: Kan ik een beetje voorstellen als een hele reeks deuren met ingewikkelde codes sloten achter elkaar, precies, die allemaal precies goed moeten staan? Zo ongeveer?
0: Ja, dat heb je in mijn boek gelezen, toch?
2: Ja, ik geloof het wel, hè?
0: Oké.
2: Ik heb het ergens gelezen.
0: Ja, dus je hebt 6 getallen die je dan precies moet instellen. Maar dus gaat niet van 0 tot 10, maar gaat van min oneindig tot plus oneindig.
1: Ja. Dus dan lijkt het alsof iemand die codes heeft ingevoerd. Dat is dan het idee.
0: Ja.
1: Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, dat is volgens mij de meest populaire tegenwerping op het idee dat er een ontwerper achter zou zitten, is dat er gewoon oneindig veel universa zijn. Dus als je multiversumtheorie wordt dat vaak genoemd. Als je maar genoeg universa hebt, dan is er op een gegeven moment wel eentje bij wie dat helemaal precies is afgesteld. Ja, als je de miljarden hebt, dan lukt dat wel.
0: Ja, misschien was het een trucje van God om het op die manier te doen. Zou kunnen.
2: Ingewikkeld.
0: Nee, het punt is inderdaad, het zou kunnen. Maar nog beantwoordt hij de vraag niet. Want dan heb je nog, naast de natuurconstanten, je hebt ook nog de natuurwetten. Dat vind ik net zo belangrijk, misschien nog belangrijker.
1: Die ontstonden ook bij de oerknal.
0: Dat weten we niet. Waar komen natuurwetten vandaan? Wat is een natuurwet überhaupt? Heb je natuurwet ooit aangeraakt? Heb je die geruikt of weet ik wat? Ja? Maar ze beschrijven wel redelijk goed de ontwikkeling van het heelal. En zonder de natuurconstanten natuurlijk, maar ook de natuurwetten gebeurt er niks. Dus stel je hebt een heleboel multiversa, fantastisch. heb je nog steeds een oertoestand nodig, waaruit de multiversa zijn ontstaan. Je hebt een bepaalde kwantumveld, er wordt gespeculeerd als een kwantumveld, een inflaton, die een neiging heeft voortdurend heelallen te baren. Zou kunnen. Maar waar komt die dan vandaan? En waarom heb je dan weer de natuurwetten die net zo zijn dat een heelal zou kunnen ontstaan?
1: Ah, okay,
0: dus filosofisch kom je dan nooit tot een conclusie.
1: Lost het de vraag niet helemaal op?
0: Het lost het vraag niet op.
2: Je verschuift het probleem als het ware.
0: Je verschuift het probleem een beetje.
1: Maar je haalt ook in je boek aan dat er ooit... De vergelijking wordt als gemaakt met het multiversum van... Weet je wel, als je heel veel aapjes gewoon eindeloos de tijd zou geven om op een typemachine te rammen... Als je ze maar genoeg tijd geeft, miljarden jaren, dan gaat een aapje ooit Shakespeare typen.
0: Ja, ja.
1: Dat is dan een vergelijking.
0: Nou, ze hebben een keer geprobeerd. Vijf macaken of zo hebben ze dan met een typemachine of een schrijfmachine.
2: Dat is een beperkte uitvoering van het experiment.
0: Ja, dat is een beperkte uitvoering. Ja. Dus ze hebben dan gewoon met een steen daarna gegooid en daaroverheen geplast en zo. Er waren vijf keer letter S. Er is geen Shakespeare uitgekomen.
2: Nee.
1: Zal ook niet miljarden jaren.
2: Ook geen hoopgevend begin van? Of
0: het helemaal, was geen hoopgevend begin. Nee, het was geen bestseller. Niet als je boek van jullie. Nee.
1: Vijf kantjes met de letter S, begreep ik.
2: Nee.
1: En inderdaad, op een gegeven moment gingen de apen met de steen op het toetsenbord slaan. En anderen gingen er overheen plassen.
0: Dus ja.
1: Werd het experiment gestaakt. Ja. Maar ze hadden ook niet miljarden jaren de tijd.
2: Dit bewijst toch niet dat als je maar eindeloos... Theoretisch, als je eindeloos tijd zou hebben in miljarden apen, dan zou het misschien
0: Als je voortdurend eigenlijk toevallig op het toetsenbord typt, dan komt uiteindelijk wel Shakespeare uit. Maar je moet weer heel lang typen. Ja. Ergens in een boek is een zin met 43 letters of zo.
2: Ja.
0: En dan moet je 10 tot de 46 of zo keer typen. Exact. Dus een 1 met 46 nullen. Ja, dat speelt heel veel. Om alleen maar één zin te typen.
2: Hè? Ja, dus hebben we genoeg aan die 13,7 miljard jaar?
0: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee.
0: Dus we hebben meer tijd nodig.
2: Ja, nou ja.
1: Ja.
2: En meer apen.
0: Meer tijd. Ja.
1: We gaan het zo meteen ook hebben over de mens. En dan gaan we flinke sprongen in de tijd maken. Een beetje steeds meer naar de tijd van nu. En dus de toekomst, de apocalyps en zo. Maar eerst wilde ik nog even hebben over eigenlijk jouw finest moment natuurlijk als wetenschapper.
0: Oh ja.
1: Dan moeten we toch even natuurlijk naar terug. Want ik begreep dat er schattingen waren dat...
0: Je bedoelt de geboorte van mijn kinderen?
1: Ja, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Hier hebben we een paar foto's. Nee, naar het andere foto.
0: Oh, okay.
1: Waar volgens mij 4 miljard mensen zouden die foto ooit gezien hebben, is de schatting.
0: Ja.
1: Een foto van een zwart gat. Jij samen met andere wetenschappers, maar jij was de leider van dat project, was oorspronkelijk ook met name jouw idee. Jij hebt die foto gemaakt, eigenlijk van een zwart gat zou je kunnen zeggen. Waarom was dit zo iconisch? Waarom was dit zo belangrijk?
0: Nou, als je over de oerknal praat, dan is het een soort begin van ruimte en tijd. En zwarte gaten staan eigenlijk symbool voor het einde van ruimte en tijd. Ook voor, ik noemde een beetje de poorten van de hel. En daar hebben een soort ook een mythische karakter als iets dat alles vernietigt, waar alles opgeslokt wordt, waar het ten einde is.
1: Alles
0: verdwijnt in een zwart gat. Dus ik denk dus ja, het hoort bij misschien de meest iconische objecten van het heelal, ook waar die ook verbonden zijn met een beetje angst die je er hebt. En plotseling zie je ze.
2: Wat is een zwart gat, Heino?
0: Heel veel materie samengeperst in kleine ruimte. Dat de aantrekkingskracht zo groot is dat zelfs licht opgeslokt wordt, verdwijnt.
1: Daarom is het
0: zwart. En licht kan niet meer ontsnappen. Geen informatie, niks kan uit een zwart gat meer komen. Dus je kan daar inkomen. Je kan er verdwijnen.
2: Verdwijnt
0: je kan zelfs
2: het.
0: Overleven. Ja. Ja, je kan erin gaan. We kunnen lekker met elkaar nog kletsen. Ja, misschien niet zo lekker, maar...
1: Je kan overleven in een zwart gat.
0: Je kan overleven in een zwart gat. Tot een bepaald punt, dan word je samengeperst tot een klein puntje. Dan wordt het moeilijk met
1: dat
0: het overleven.
1: Dat is lastig. Ja.
0: Maar voordat je die punt bereikt, ben je al de grens over... waar niemand je meer kan zien en jouw schreeuwen niet meer kan horen. Of ook geen radiogolven of geen WhatsApps meer sturen of weet ik wat.
2: Ja. Dat klinkt wel luguber, ja.
0: Ja, dat is niet leuk.
1: Nee, en het is dus ook vastgelegd op een foto. Een beetje een oranje gloed. Ik snap wel waarom jij die poorten van de hel zeg maar een vergelijking maakt. Want het heeft ook een beetje zo'n vuurrode kleur. Met een, ja, een zwart gat.
0: Maar de kleur is natuurlijk artistiek.
2: Ik wou zeggen,
1: die heb je gekozen.
0: Ja. Nee, die heb ik zelf gekozen. 20 jaar, nu 26 jaar geleden. Eigenlijk toen we een voorspelling deden hoe die eruit zou moeten zien. En toen hadden ze eigenlijk in die tijd, ja, je maakte kleurfoto's van simulaties. Dan waren regenbogenkleur en zo. En ik dacht, ja, dus als ons zwart gat is geen. Niks tegen regenbogenkleuren, maar een zwart gat is kijk, geen.
2: Waarom kijk je dan naar mij?
0: Geen, nou, je maakt een opmerking hier. Een zwart gat is geen vrolijk plekje, dacht ik. Hè? Dus het is niks nee. van. Dus je moet iets hebben wat meer uitdrukt. Dit is eigenlijk wel gloeiend heet. Dat is het. En dus hebben we de rode kleur gekozen daar.
2: Oh ja. Weet je wat, maar het klinkt een gekke dwarsstraat. Het heeft een beetje denken aan die film The Lord of the Rings, Het Oog van Mordor.
0: Ja, dat is niet de enige die vergelijking
2: heeft. Nee, precies.
0: Maar dat is gewoon, dat is natuurkunde.
2: Dus alleen dat die zwarte vlek in het midden, dat is de echte foto van het echte zwarte gat.
0: Ja, dat is, dus je ziet het zwart gat door wat je niet ziet. Namelijk het licht dat verdwijnt. Licht, en dus je ziet de schaduw van het zwart gat. Je ziet niet het zwart gat zelf. Yes. En daarom is juist voor mij die zwarte vlek zo belangrijk en zo aangrijpend. Want daar vlieg ik in mijn gedachten eigenlijk al in. Ja. En ik zie daar de grens van ons kennis, de grens van de natuurkunde ook. Want achter deze grens kan je geen. Je kan er wel metingen doen, maar je kan niet meer vertellen wat je daar ziet.
1: Nee.
0: Dus het is ook zo'n fundamentele grens.
1: Ja, weer zo'n sluier eigenlijk.
0: Weer zo'n sluier, ja.
1: Ja.
0: Het is een zichtbare sluier eigenlijk.
1: Dit was eigenlijk een beetje jouw levenswerk, hè? Je hebt hier hard.
0: Maar ik heb wel andere dingen gedaan.
1: Je hebt ook nog andere dingen gedaan, maar dit is toch. Dit kan niet iedereen zeggen dat ze dit hebben gedaan. En ik begreep ook dat het niet in de koude kleren is gaan zitten. Hè? Dat wist ik niet van je, maar dat beschrijf je in dit boek. Dat je in diezelfde periode of daarna, dat je eigenlijk bleek, dit zijn jouw eigen woorden, dat je een soort zwart gat in je eigen hart had. Ja. Namelijk, je kreeg echt hartproblemen door onder andere misschien dit harde werk, maar dat vul ik dan een beetje in.
0: Ja, inderdaad. Dus in het jaar daarvoor, het was echt ongelooflijk spannend, maar ook vol stress. Dus mijn hart was eigenlijk altijd op een ontzettend hoog niveau. Ik ging zomaar door, bijna dag en nacht. Mm. Want het was ook een internationale collaboratie, samenwerking. Er waren ook spanningen daarin.
1: Oh ja.
0: Ook tussen de verschillende groepen. En we waren nog niet zo lang samen, dus er moest heel veel moest er nog ontstaan. En we hadden meteen al zo'n superbelangrijke ontdekking. Ja. We wisten, de hele wereld kijkt daarnaar. Het moest geheim blijven, want anders ontstaan er alle rare dingen. We wilden ook eerst laten zien dat het echt klopt.
1: Ja.
0: En dat was een superspannende tijd. En 2 jaar later, nou, dat was of zoiets. Ik kwam terug van we hebben de Camino gelopen.
1: De pelgrimsroute.
0: De pelgrimsroute, ja. Dat was echt supermooi. Ik had rugpijn. Ik dacht, nou de rugzak of zo was te zwaar. Maar ik werd slap en slapper en zo. En ik ging naar de arts. En die arts belde me op een moment. Je komt meteen en gaat naar het ziekenhuis. Ik ging daar en stuurde me eigenlijk bijna weer naar huis. Want ze vonden niks. De arts toen. Maar er was nog een tweede arts. Die was geïnteresseerd in zwarte gaten. Die wilde nog even met mij praten. En die heeft nog een keer naar mijn gegevens gekeken. Zei, misschien is er toch iets aan de hand. En 4 weken later hebben ze dan die MRI gedaan. Dus bleek dat eigenlijk de arterie helemaal dicht was. En het stond eigenlijk kort voor een hartinfarct. En ik heb dan een operatie meegemaakt.
1: Hartoperatie?
0: Hartoperatie, nou, je bent er wakker. Er wordt gewoon stent ingeschoven. Dat is echt fantastisch.
2: Ja.
0: Echt wat ik doen kan vandaag. Ik was hier zonder moderne techniek. Trouwens ook heel veel natuurkunde die daarin zit. Zat ik hier niet meer vandaag.
1: Ja. Beschrijf je ook in je boek dat je die ingreep dan had en dat je echt, je voelde de energie.
0: Was meteen terug.
1: Weer terugkeren.
0: Ik dacht van tevoren was ik in de kerk en ik had zo helemaal geen zin in niks. En ik dacht, ik heb een burn-out of zoiets. En ik dacht, oké, nu heb je, nee. En dan krijg je dit dingetje. Echt 2 uur later zei ik, laten we even iets doen hier. En we hebben Camino lopen en zo.
1: Ja.
0: En het was echt super bijzonder om het mee te maken. Maar op die foto van mijn hart zag ik daarvoor eigenlijk die zwart gat. Van die, waar geen bloed doorstroomde. Op een bepaald moment. Dat was ook, Dat is heel
1: bizar eigenlijk. Dat het zwarte gat weer terugkeert op die manier.
0: En de arts die sprak met mij tijdens de operatie. De ene. Die zei, je rookt niet, je drinkt niet. Je hebt niet te veel gewicht. Waar komt het dan vandaan? En ik zei, heb je te veel stress gehad? Zou kunnen.
1: heeft dat nog iets met jou perspectief op de dood of op het leven gedaan? Of het kan voor mensen een levensveranderende ervaring zijn.
0: Het was nog een keer erger. Een half jaar later werd ik gebeld door de arts. En nog een keer kreeg ik te horen, je komt meteen naar mij.
1: Ah, oké. Okay.
0: En je hoorde aan de stem, dat is iets helemaal mis. Ik voelde me fantastisch. Okay. En ging daar naartoe. Vertelde mij, jou, je bloedwaarden zijn echt... Je hebt acute leukemie. En het is heel slecht. Dus ik ga naar die en die arts. Meteen. En ik ging daar naartoe. En ik wist, dat was de arts waar mijn moeder naartoe ging. Voordat ze overleed. Dat was een kanker. Oh. Ik ging daar naartoe. En ik sprak met de assistenten. En die keek naar mijn waarden. En zei, dan ging ik naar de arts. Die keek naar... En zei, oh, het is heel serieus. Pak jouw spullen. Ga naar het ziekenhuis. Dit is echt, echt super serieus. En je voelt het al in de stem.
2: Ja.
0: Maar we maken nog even een bloedtest. Dus voor 2 uur wist ik eigenlijk, ja, je gaat waarschijnlijk straks zo. Ja, heel leven veranderd. Dus, en ik was er eigenlijk, ik was er klaar. Het was oké. Okay.
3: Ja, was
0: het? Was oké. Okay. Dat vond ik verrassend. Het was oké voor mij. Ja,
3: je was er rustig onder.
0: Ik was rustig om. Ik wist, oké, nu is het afgelopen. Het wordt nu een moeilijke tijd. 1, 2, 3 jaar. We weten misschien maar een paar weken. Geen idee. Toen werd nog een bloedtest gemaakt. We kwamen terug. Oh, het was een vergissing.
2: Och, man.
0: Het was, ja. En ik, ja, misschien waar hebben ze ook eigenlijk de verkeerde bloedwaardes bij in het laboratorium gehad. Misschien was iemand anders. Had mijn bloedwaardes gehad.
2: Die was heel blij.
0: Dat was heel erg vrolijk.
3: Wat een emotionele achtbaan is
0: dat. Oh, ik vond het echt, twee uur was echt, dat was bizar.
3: Maar je had er vrede mee.
0: Ik had er vrede mee.
3: Toen bleek dat je toch nog even door mocht.
0: Ik was toch blij uiteindelijk.
3: Toch wel, oké.
2: Ja.
3: Is goed om te weten.
0: Ja, nee, niet iedereen kan er grapjes over maken hoor. Want op een bepaald moment gaat het wel gebeuren.
1: Net in ons gesprek waren wij nog miljarden jaren verwijderd eigenlijk, hè? Van dit moment nu.
3: Ja.
1: Dat we hier nu zijn als mensen. Maar op een gegeven moment verschijnen wij natuurlijk ten tonele. De mens. Jij noemt dat ontstaan van de mens in je boek de kosmische seconde. Onze kosmische seconde.
0: Daar leven we nu in.
1: Ja.
0: In de kosmische seconde die er nu is.
1: Wat is de kosmische seconde?
0: Nou ja, als je kijkt naar... als je zegt dat de hele ontwikkeling van de aarde een jaar zou zijn... Ja, dan is de mens pas een half jaar voor het einde van die jaar ontstaan.
1: Een half uur.
0: En het leven van een enkel mens is maar een halve seconde. Je bent dus een knipoog eigenlijk in een jaar. Maar die jaar, die generatie waarin wij leven... is wel heel erg bepalend voor de toekomst van de aarde.
1: Ja.
0: Maar als je kijkt naar de hele ontwikkeling... je bent begonnen als sterrenstof. Is een aarde is ontstaan, die was woest en leeg. Er is een dampkring gekomen. Daar is de zee is ontstaan. Het leven is ontstaan, opgebloeid. De planten zijn ontstaan, de beesten. Er waren heel veel klimaatcatastrofes op aarde. Voortdurend eigenlijk, inslagen. Uiteindelijk, het leven heeft alles overleefd. Het leven heeft soms ook de hele aarde echt in gevaar gebracht. Het eerste leven dat is ontstaan, heeft meteen de dampkring veranderd van de aarde.
2: Mm.
0: 2,5 miljard jaar geleden is de aarde helemaal bevroren. Doordat er te veel zuurstof was. Die namelijk ervoor gezorgd heeft dat er te weinig broeikasgassen waren. Er waren te weinig broeikasgassen
1: door het toon meegemaakt. Oké, okay, ja.
2: Dus alleen niet, hè?
0: Dat waren wij dus. Nou ja, we waren in bepaalde opzicht waren we al. Want die cellen. Een deel van die cellen zitten nu in ons.
2: Ja.
0: En de mechanismes die daar zijn ontwikkeld. Dus het was bijna helemaal dood. En nu zitten we weer in een heel bijzondere fase... waar eigenlijk alles samenhangt. De kosmos verandert natuurlijk nog steeds. Heeft een invloed op de aarde. Op iets langere termijnen, maar 10, 20.000 jaar. De ijstijden, die zijn maar 20.000 jaar geleden. Het heeft te maken dat de aardas een beetje tilt. Heen en weer. En dat heeft te maken met de kosmos. Je hebt de geologie, de geofysica verandert ons. De hele ecologie verandert de aarde. En nu is de mens er die de hele aarde verandert. Dus je kijkt naar Ede. 20.000 jaar geleden zag het hier heel anders eruit. Ja?
1: Nog geen theater de Reeuwers.
0: Ja? Nee. En nu veranderen we natuurlijk ook het klimaat op een schaal. De magnitude is niet bijzonder, maar de snelheid waarmee het gebeurt.
2: Ja, in die laatste seconde eigenlijk.
0: Dan. En in die laatste seconde, plotseling, gaat het omhoog. Sneller dan ooit van tevoren.
1: Ja.
0: En door door mensen die eigenlijk de hele aarde nu beheersen.
1: Ja.
0: En eigenlijk zouden moeten beheren, zou ik zeggen. Dus de toekomst van de aarde ligt zo'n beetje in ons handen. En voor de eerste keer eigenlijk in handen van een soort die kan denken, die kan voelen. En die ook met elkaar communiceert. Mm-hmm. Die weet wat de consequentie is van hun handel en doen is. En dat is wel een nieuwe kosmologische fase waarin wij zitten. Ja. Voor de eerste keer in deze planeet, in 4,5 miljard jaar, misschien zelfs in 13,8 miljard jaar, is er een planeet wiens uiterlijke, wiens klimaat wordt bepaald door mensen die denken, voelen en kunnen, kunnen weten.
1: Je kan denken, en dat schets je net ook een beetje, het klimaat is al veel vaker veranderd. Hè? De ijstijd en noem maar op. En er waren ooit te weinig broeikassen, nu zijn er te veel. Dan kan je ook denken, oké, weet je wat, dan is dit gewoon iets nieuws. En niet iets unieks. Maar jij zegt tegelijkertijd, de klimaatverandering waar we nu in zitten is wel degelijk uniek.
0: Is uniek omdat het zo snel gaat. En het probleem is natuurlijk niet dat het klimaat verandert. Toen het klimaat vroeger veranderde, was er ook massa-extincties. Ongelooflijk veel planten en dieren dood gegaan zijn. Een groot deel van het hele leven. Ja. En de vraag is, wil je dat meemaken?
1: Ja. Liever niet.
0: En we zijn natuurlijk ook heel erg afhankelijk van de hele voedselketen. En we gaan nu terug naar een tijd voor, als het zo doorgaat, naar een temperatuur. Niet in de volgende jaren, maar 50, 100 jaar. In een toestand waar we 30 miljoen jaar geleden waren. In een tijd waar de meeste voedsel die wij nu eten nog niet op die manier er was. Dus we weten niet waar het voedsel zou vandaan
2: komen. Wij er waren, dus ik zei net al een beetje gescheerd, wij waren er niet. Natuurlijk die cellen en zo.
0: De cellen waren, ja.
2: Maar het is ook voor het eerst dat wij er zijn. Zeg maar zoals we er nu bij zijn, dat dit gebeurt.
0: Ja. En met voorbedachte reden doen we dit eigenlijk. We weten wat wij doen.
2: Ja, we weten dat ze.
0: En dus we kunnen ook dingen anders doen. Ja. En op een bepaald moment is dit ook belangrijk. En
1: jij noemt de mens ergens klimaatoverlevers. Mensen zijn klimaatoverlevers.
0: Ja, want de laatste 2,5 miljoen jaar waren gekenmerkt door eigenlijk een wissel van warmtetijd en de koude tijd. Dus we leven eigenlijk in de ijstijd. Dus al de 40.000 jaar, soms 80.000 jaar, had je echt de poolkappen die groter werden en weer teruggingen. Dus voortdurend veranderde klimaat. En we zijn opgegroeid in Afrika. En Afrika is een fantastische continent. Want die gaat van noorden naar zuiden, oost naar west. Een supergroot continent. Dan kan je altijd naar een ander plekje toe gaan.
2: Ja.
0: Dus we hebben het altijd overleefd door migratie. Mm-hmm. En door slimmer te worden.
2: Ja.
0: Dus dat was fitness training eigenlijk voor ons. Om hiermee om te gaan. Want elke 40.000 jaar de klimaatverandering. Dat doe je niet zo makkelijk door biologische evolutie. Je moest eigenlijk een culturele ontwikkeling meemaken. Ja. En leren hiermee om te gaan.
2: Maar migratie is niet echt een optie meer, denk ik.
0: In deze tijd is het blijkbaar heel moeilijk.
2: Ja, tenzij we naar Mars gaan of zo. Maar.
0: Ja, die zijn al gaande. En het is vaak natuurlijk zo, mensen. Ja, nee, dit is als je klimaat niet onder controle brengt. Dan ga je massamigratie bevorderen. Ja.
1: Je zou kunnen denken, als het gaat over klimaatverandering en nu dat we nu in een fase leven dat de mens daar zelf invloed op uitoefent, dat de mens bijdraagt aan die grote klimaatverandering.
0: Maar het punt is, je ziet de verandering van het klimaat en dat is gekoppeld aan CO2. Dat heb je vaak gezien in de ontwikkeling van de aarde, maar je had altijd een reden daarvoor. Er waren, zoals ik zei, grote vulkaanuitbarstingen of inslagen of weet ik wat.
2: Ja, natuurlijke processen min of meer.
0: Natuurlijke processen, die zijn er nu niet.
2: Nee.
0: En de zon is nog altijd dezelfde als die 100 jaar geleden was. Maar we zijn nu een beetje als pubers. Sorry, als pubers hier zijn. Maar die moeten ook eerst leren hoe moet je omgaan met het leven. Hoe maak je goede keuzes. En daar zitten we nu een beetje in de puberfase van de mensheid.
1: Ja, de mensheid is een puber.
0: Ja, de mensheid is een puber.
1: Oké.
0: Okay. Ja, we doen ook.
2: Nou, zijn we dat? Of zijn we depressieve bejaarden die het eigenlijk een beetje opgegeven hebben?
0: Nou, allebei een beetje. Ja, er zijn een heleboel mensen die zeggen, ja, het is nu afgelopen met de mensen. Dat denk ik juist niet. Ik denk, we staan gewoon aan het begin.
2: Oké. Okay.
1: Aan het begin van wat?
0: Van een toekomst, want er is nog heel veel te gaan.
2: Ah, is dat
0: in de ontwikkeling van de aarde.
1: Okay.
0: En daar hebben we wel een rol te spelen in.
1: Dus de apocalyps voelt er even ver weg?
0: Nou, je weet het nooit. Dus je komt als een dief in de nacht. Maar,
2: je begon met te zeggen dat het misschien binnen 10 jaar afgelopen is. Maar nu hoor ik jou toch heel andere dingen zeggen.
0: Nou, er zijn alle soorten. Altijd waren mensen die altijd riepen, morgen is wereldondergang.
2: Ja.
0: Ook al Bijbelse teksten vertel je meteen, ja, je kan het niet weten. Ja, je zou het ook niet moeten voorspellen.
2: Ja.
0: Denk, je moet je leven alsof er altijd een morgen is. Ja. Wetend dat het op een bepaald moment wel afgelopen is met je. Ja, er zijn twee verschillende manieren om naar jezelf te kijken. Je weet dat je niet eeuwig leeft. Dat je zelf nooit eeuwig gaat leven. We weten zelf ook dat de aarde niet eeuwig zou leven. De gaat verdwijnen op een bepaald moment. Er komt een einde aan deze wereld. Maar toch, denk ik, heeft iedereen de opdracht ervoor te zorgen dat het zo goed komt met de jouw best geven om ervoor te zorgen dat het een goede toekomst is voor al die mensen die er nog zijn.
2: Als ik even terugga naar dat optimisme van jou net. Als ik jou goed begrijp, zeg je, er is voldoende reden tot optimisme om te denken dat het leven wel doorgaat. Of wij het overleven, dat is nog maar de vraag.
0: Daar ben ik ook in principe optimistisch. Maar de vraag is hoeveel van ons gaan overleven.
2: Ja.
0: Dat is,
2: het gaat toch wel aan het apocalyptische kant op nu.
0: Ik denk dat wij, laten we eerlijk zijn, gaat het zijn niet zonder oorlogen, zonder catastrofes. Ja. Die er nog gaan komen.
1: Omdat de water schaars wordt? Of?
0: Ja, je hebt grote hitte. We zijn erop niet ingericht. Dat is het probleem. Dus vroeger was gewoon naar een ander plekje gegaan. Ja. Maar nu heb je overal grenzen en andere. Ja. En die kan niet zomaar een fabriek verplaatsen.
2: Ja, er is een stuk voller ook.
0: Voller. Ja. En ook als er grotere problemen zijn, overstromingen bijvoorbeeld. Je zag met corona dat de uitstoot van CO2 minder werd, plotseling. Omdat de industrie eigenlijk minder werk deed.
1: Heino, bestaat er buitenaards leven?
0: Dat zou ik graag willen weten.
1: Ik hoop dat jij het antwoord zou geven.
0: Nee. Het is een spannende vraag. We weten niet hoe waarschijnlijk is het dat leven ontstaat. Misschien is de aarde... Het is een ongelooflijk zeldzaam gebeuren.
1: Ja.
0: Want leven tot stand brengen is misschien ontzettend moeilijk.
2: Ja.
0: Dan is het misschien de enige planeet in het hele heelal die leven heeft. Of het is eigenlijk wijd verspreid overal ontstaat leven.
1: Dan is het nog te ver dat wij het niet kunnen waarnemen.
0: En we hebben het gewoon nog niet kunnen waarnemen. En het zou kunnen. Ik zou me niet verbazen dat we binnen 10 jaar of zo aanwijzingen zien in een exoplaneet waar je in de dampkring bepaalde stoffen ziet die moeten eigenlijk van leven komen.
2: Maar al die waarnemingen van vliegende schotels en de Amerikaanse overheid die zoals we allemaal weten een site heeft waar ze ook vliegende schotels hebben opgeslagen.
0: Ja, ik praat met heel veel sterrenkundigen die de hele hemel voortdurend bekijken. Toevallig hebben die nooit iets gezien, terwijl de geheime dienst die voortdurend ziet. Ja, ik weet niet waarom.
2: Dat is nou juist het... Hè? Nee. Ja, nee, maar jij gelooft niet aan al die waarnemingen en die vliegende schotels en dat soort dingen?
0: Dat zal me heel verbazen als die daar echt zijn.
2: Ja. Want? Ja, help ons eens mee. Waarom?
0: Nou, een van de redenen is natuurlijk dat de afstand tot de dichtbijzijnde planeten... lichtjaren, 1000, 100... Ja, er zijn weliswaar een paar binnen een paar lichtjaar. Maar zelfs dan moet je...
2: Even doorvliegen.
0: Met snelheid van licht moet je jaren vliegen. Hmm. Onwaarschijnlijk dat er zo dichtbij leven is. Okay. Dan heb je 100.000 jaar die je nodig hebt. Dus je gaat niet maar zo heen en weer. En dan, je hebt de staarttrek, daar kan je zo springen of zo. Maar dat is niet volgens de natuurkunde. Ja, dat is echt... Want dat gaat echt tegen alle natuurkunde in. Dat is het ene. En het tweede, wij doen toch veel waarnemingen. We hadden het er wel een keer gezien.
2: Het heelal staat onder voortdurende observatie. Ja.
0: Er worden nog grotere telescopen gebouwd die nu voortdurend de hele hemel bekijken. Omdat we op zoek zijn eigenlijk naar de oorsprong van het heelal.
2: Ja.
0: Er worden ontploffende sterren gezocht overal.
1: Ja.
0: In heel ver verwijderde melkstofstelsels. En we zien voortdurend iets... In de camera's, namelijk de Starlink-satellieten van Elon Musk. Dat is, ja. Dat
2: over buitenaards leven gesproken.
0: Dat is over, over buitenaards leven, ja. Ja, nou, daar heb ik een beetje twijfel, inderdaad. Ja, misschien is het toch hier aangekomen.
1: Nou, je hebt het over Elon Musk. Als het gaat om die apocalypse, zijn er ook mensen die de verlossing verwachten. Misschien ook al voor het klimaatprobleem van technologie.
0: Ja.
1: Big tech. Technologie gaat ons redden. Technologie is een soort verlosser voor sommige mensen. Elon Musk schetst een soort vergezichten van... weet je wel, als we het op deze planeet niet meer kunnen redden... dan gaan we wel naar Mars.
2: Ja.
1: Jij bent ook iemand die natuurlijk veel bezig is met die technologie. Anders had je die foto niet kunnen maken. Je zou kunnen zeggen, zonder technologie was je hier niet meer geweest.
0: Ja.
1: En geloof je ook dat technologie een soort verlossende rol kan spelen?
0: Nou, technologie speelt een beslissende rol in de ontwikkeling van de mens... Elke keer dat een nieuwe technologie is opgekomen, heeft het de wereld veranderd. Ja. Ook de machtsverhoudingen veranderd. Dat is zeker zo. Maar technologie is geen verlosser. Het helpt je wel. En elke keer krijg je weer mensen die denken dat ze zelf de verlosser zijn, omdat ze de macht hebben van de technologie. Op dit moment zijn het de tech bros in de VS, die eigenlijk de belangrijkste technologie in hun handen hebben. Als je nu denkt, als je wel nadenkt, we hebben een globale wereld, die communiceert in real time met elkaar. Dat is superbelangrijk, is fantastisch, maar het wordt gecontroleerd door een paar mensen.
4: Ja, ja.
0: En hoe het klimaat zich gedraagt op die planeet wordt bepaald door TikTok. Ja, niet doordat de servers zoveel energie uitstoten, dat ook een beetje. Maar omdat TikTok een invloed heeft op hoe wij denken, hoe wij gedragen, de jonge generatie. Ja? En het wordt gestuurd door algoritmes. Die ons aanwakkeren, die ons ook woedend maken. Ja? We zijn natuurlijk ingericht om emoties te wekken. Niet om verbinding te scheppen.
1: Maar dat zijn gevolgen voor de maatschappij. Denk jij ten diepste dat het zo ver kan reiken, die technologie? Ja, dat het echt gewoon kosmische problemen kan oplossen. Ja, zoals
0: nou,
1: klimaat.
0: Moeten
1: we daadwerkelijk naar Mars?
0: Eerst kosmische problemen veroorzaken, totdat wij een regelgeving hebben gevonden die deze technologie controleert. Want nu is het in de handen van een paar warlords die gebruiken.
4: Ja.
0: Ja. Maar voordat we naar Mars gaan, ja, een collega van mij zei, ja, we kunnen eigenlijk niks met de aarde doen dat het zo verschrikkelijk is dat het leuker is om naar Mars te gaan en daar te wonen.
1: Ja. Ja? Dan moeten we wel echt het potje van maken, wil Mars beter zijn.
0: Ja, inderdaad.
4: Ja.
0: Dus dat is volstrekt onzin.
4: Okay.
0: Maar ik vermoed als wel die gedachte van iemand die denkt dat hij zelf eigenlijk een soort messias-achtige iemand is die de wereld gaat verlossen en dan wil hij een hele planeet beheersen. Ja, is een beetje bizar.
2: Maar niet alleen bizar, het is toch ook doodeng wanneer dat de rijkste man ter wereld is.
0: Ja. Met heel veel politieke invloed. En we geven hem ook nog geld en we kopen zijn spullen en alles. Dus en er zijn maar een paar. Dus ik denk dat we moeten echt wakker worden in Europa. Technologie is niet iets alleen maar voor natuurkundigen. Het heeft diepe gevolgen voor de hele maatschappij. Ja. We laten het over aan een paar technuiten en een paar rijke mensen. En we doen alsof dit ons overkomt. Nee. Wij bepalen welke technologie wij op welke manier inzetten. Hm. En daar hoort het internet bij, daar hoort de sociale media bij, daar hoort natuurlijk de AI bij.
4: Ja.
0: En we laten gewoon.
1: Over AI gesproken, een hele interessante vraag van Rieneke hier uit de zaal. Die vraagt: er wordt wel gezegd dat AI straks zo'n rekenkundige kracht heeft dat het superintelligence kan bereiken. Zou dat de sluier kunnen opheffen in de toekomst? Dus ja, dat is natuurlijk waar. AI, daarvan wordt gezegd, het kan zoveel berekenen. Slimmer wordt het misschien wel dan mensen, als het dat niet al is. Dan kunnen die sluiers aan het begin en aan het einde van ons universum, zeg maar, kunnen we misschien wel oplossen. Al die mysterieën waar jij nu tegen de grens aan stuit met je collega-wetenschappers. Misschien dat AI daar straks voorbij kan
0: kijken.
1: Ja,
0: dat is ook een beetje de hoop van de verlossende kracht van de AI.
4: Ja.
0: En er gaan zeker dingen gebeuren waar we dingen kunnen samenbrengen, bijvoorbeeld. Die gescheiden wereld, nu verschillende wetenschappers hier en daar, en dan breng je dingen samen en dan staat weer een nieuwe iets. Je kan vergelijkingen veel sneller oplossen. Je kan programma's veel sneller schrijven. Dat is ook zo. Dus ja, we zien echt een dramatische verandering.
2: Kijk, ik zat al te bedenken. Stel dat AI zich zo doorontwikkelt, waarschijnlijk ook door zichzelf te vermenigvuldigen. De vragen kan oplossen die wij niet kunnen oplossen. Zijn dat dan antwoorden die wij überhaupt kunnen begrijpen?
0: Twee punten erbij. Aan de ene kant.
2: Weten wij wanneer iets opgelost is? Of kunnen wij dat van niet meer volgen?
0: Je komt natuurlijk de natuurkunde niet voorbij. Dus de natuurkunde ontwikkelt zich. Maar je kan. Het is niet zo dat dan bepaalde dingen, wetten niet meer geldig zijn.
1: Nee, dat is ook wel herkenbaar. We gaan razendsnel door de tijd. Ik wil eigenlijk nog één vraag stellen. Misschien een beetje een sleetse vraag. Maar wel belangrijk, zeker als je het hebt over. Nou ja, de apocalyps, dat wordt dus een paar keer gevallen. Dat betekent trouwens openbaring, hè? Betekent niet per se een verschrikkelijk einde van de wereld.
0: Openbaring.
1: Betekent openbaring. Waar zie jij ergens hoop, zeg maar? Wat geeft jou hoop als jij die apocalyps, taferelen ook in de ogen kijkt, wat jij doet in jouw boek?
0: Ja. Je hebt een soort hoop die komt uit de geschiedenis. Dus we hebben heel veel catastrofes overleefd. Als mensheid, als planeet. Dus ik denk, we hebben de kracht om verder te gaan. En ten diepste is mijn hoop, die komt uit mijn geloof natuurlijk. Ik denk dat wij een geliefd iemand zijn. Dat we een plek hier hebben op de aarde. En het is een mooie zin in de openbaring, die natuurlijk geschreven is in een heel moeilijke omstandigheid.
1: Het Bijbelboek
0: openbaring. In de Bijbelopenbaring. Dus mensen die echt onder druk waren. Die de dood eigenlijk...
4: Dat was mijn collega David Bogert in gesprek met astrofysicus Heino Valken en theoloog Stefan Paas. Zometeen de wereld van Binevara. Tot volgende week en een hele fijne nacht toegewenst.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag nog duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.

0: Visser.
1: Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 27 september. Mijn naam is Bemsje de Visser en ik neem jou vannacht mee de wereld over. Want dit uur kan jou aardig wat centen gaan besparen. Ik neem je namelijk mee langs allemaal bijzondere musea over de hele wereld. Nou, dan hoef jij zelf die vlucht niet meer te nemen. En laat mij nog gratis weten via de NPO Luister-app waar jij nu aan het luisteren bent. Zit je ergens in de Ardennen, misschien ben je op een mooie bruiloft in Italië geweest, of gewoon ergens hier lekker in Nederland, laat het mij weten via de gratis NPO Luister-app. Maar eerst stel ik jou voor aan mijn correspondenten van het eerste uur. En dat doen we altijd aan de hand van het actuele nieuws daar.
0: De wereld van BNNVARA.
1: We beginnen onze reis in de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, wat goed dat je er bent.
2: Hallo, MC.
1: Hallo, goedenacht. Ja, we moeten het natuurlijk weer eventjes hebben over, ja, het zal ook eens niet, over Trump.
2: Ja, nou ja, goed, meer over de journalisten en de nieuwsorganisaties die natuurlijk gecanceld waren door hem. En die het Witte Huis dus niet meer in mochten. CNN, MS Now en Politico. Het was in Nederland ook wel heel even in het nieuws.
1: Ja.
2: Maar het was hier toch echt wel een groter ding dan zomaar even een klein nieuwsdingetje. Het is ook nu weer helemaal weg. Dat is ook zoiets. Het was het grootste nieuws van 2-3 dagen en het was weer weg. Nou ja, Trump die vindt het niet leuk hoe deze nieuwsorganisaties over hem rapporteren. Ik bedoel, ja, ze zeggen gewoon dingen die, ja, zij uitvinden en de waar zijn. Maar goed, daardoor had hij ze dus geband. En hij vindt speciaal Caitlin Collins van CNN, die moet meer lachen. En die mag er helemaal niet meer in, want die stelt helemaal de moeilijkste vragen.
1: Oké, dus omdat ze kritisch is en niet genoeg lacht.
2: Ja, precies. Oh ja, het gaat natuurlijk altijd om de schijn, toch?
1: Ja,
2: hoe het eruit ziet. Maar goed, nu gingen dus vrijwel alle andere nieuwsorganisaties, die gingen daar niet in mee. En die zeiden van, nou, dan komen wij ook niet. En toen had Trump dus op bepaalde belangrijke evenementen, zoals het bezoek van Xi, had hij dus geen verslaggeving. En Xi was daar ook verbolgen over. Of in ieder geval de Chinese nieuwsautoriteit. Dat hadden ze iets van, hé, wij hebben ook niks om te laten om te showen. Want er waren geen camera's van de Amerikaanse.
1: Ja, gestoord.
2: En Trump snapte het zelf ook niet. Hij was heel boos op zijn eigen Truth Social. Dat het zo'n mooi event als het diner met president Xi was voor televisie gemaakt. En dan komen ze niet. Ja, je hebt ze zelf verboden om te komen. Maar ja, uiteindelijk heeft een rechter toch een stokje voor gestoken. Want dit is First Amendment verhaal. Dus ja, ze mogen niet het recht ontzegd worden om een verslaggeving te doen van wat er gebeurt in de politiek in het Witte Huis. En het is ook een discriminatieverhaal. En uiteindelijk de rechter heeft het afgewezen omdat het niet het goede proces gevolgd was. Dus daar hebben we de Fifth Amendment.
1: Ja.
2: Want je moet een goed, wat is het, justitieel proces uitvoeren. Of in ieder geval een reviewproces. Dus ze mogen er tegen in beroep en dat soort dingen. Tegen het verbod. Maar ja, dat is helemaal niet gedaan. En daardoor was het meteen afgeschaft. Nou, heel kinderachtig. Mochten ze eerst, toen ze aankwamen de volgende dag, mochten ze eerst weer niet naar binnen. Dat duurde een paar uur en uiteindelijk konden toch de verslaggevers van deze drie nieuwsorganisaties weer naar binnen. Maar ja, het is natuurlijk wel een beetje raar dat Trump dit soort besluiten neemt en gewoon zegt van deze media mag wel en deze media mag niet.
1: Ja, dat is gewoon censuur op en top. En ook gewoon, dat doet me ook echt denken aan een dictatuur op deze manier.
2: Ja. Ja, dat wordt ook redelijk gezegd. De vergelijkingen met Noord-Korea zijn niet uit de lucht.
1: Nee.
2: En daarbij komt ook nog, ze hebben White House TV of Trump TV hebben ze gelanceerd. En daar laten ze alleen maar positief nieuws zien van wat Trump doet tijdens het presidentschap. En als er dingen zijn waar verslag van gedaan moet worden, dan doen ze dat daar ook. En ja, dat is helemaal Noord-Koreaans natuurlijk. Het is echt precies Kim Jong-un die staat te zwaaien naar kleine kinderen. Maar dan Donald Trump, dat is echt niet anders. Dus ja, niemand kijkt er ook naar.
1: Nee, dat wou ik net vragen. Ja, wordt dat een beetje goed bekeken?
2: Nee, ik las een aantal artikeltjes waar de YouTube views, want het is op YouTube, dat die niet boven de 5000 uitkwamen of zo.
1: Dus oh, wow.
2: Ja, voor zoiets niet echt heel groot.
1: Nee, dat is, maar dat vind ik goed nieuws. Dat weinig mensen daar tijd voor hebben. Nou, hij is weer lekker bezig geweest, hè, Raymond?
2: Ja, het was weer een leuk weekje met dan vooral de nieuwsorganisatie. Maar ja, ze mogen er nu weer in, dus we krijgen weer moeilijke vragen van Caitlin Collins.
1: Gelukkig, dat is een goed einde heeft dit. Heel erg bedankt, Raymond Kranenburg. Ja, ik spreek je zo meteen weer.
2: Tot zo.
1: Tot zo.
0: De wereld van BNN Vara.
1: We vliegen door naar Argentinië, want daar woont mijn correspondent Ellen Panakker. Ellen, hele mooie avond. Bij jou?
3: Ja, klopt. Avond.
1: Ja, okay, ja, het is altijd even zoeken. Jij hebt ook aan de andere kant heel ander soort nieuws, maar ook gestoord. Want we moeten het even hebben over Messi.
3: Klopt.
1: Wat is er allemaal aan de hand?
3: Deze week is de kaartverkoop begonnen van de laatste wedstrijd voor het nationale team van Messi. Die wordt gehouden op 6 oktober. En binnen anderhalf uur, twee uur, totaal uitverkocht. 80.000 kaarten over de toonbank.
1: Zo.
3: Gek huis.
1: Maar ja, ook op zich ook wel begrijpelijk, toch? Want ja, het is wel, we hebben het over Lionel Messi.
3: Ja, het is hier wel echt hij is gewoon god. Laat me zeggen, na die andere nummer 10 kun je ook wel echt spreken dat Messi die status inmiddels heeft gehaald.
1: Ja, die andere nummer 10 natuurlijk, Maradona.
3: Precies,
1: ja.
3: Die dan ook nog wel echt de bijnaam deals heeft. Mm-hmm. Maar ja, het is niet dat die kaartjes nou heel goedkoop waren. Voor volwassenen waren ze vanaf €50 ongeveer de goedkoopste kaartjes. En dan tot €275.
1: Okay.
3: Wat voor Argentijnen niet het goedkoopste is.
1: Hm.
3: Gezien, laat maar zeggen, de salarissen, de gemiddelde. Ja, de gemiddelde salarissen hier.
1: Ja, precies. Maar zegt dat dan ook wat over welk soort mensen er allemaal naar die wedstrijd kunnen gaan? Zijn het eigenlijk alleen maar de rijke mensen die dit hebben kunnen kopen?
3: Nou, niet echt. Want ze hebben dus nu ook voor. Nee, dat is het dus. Dat Argentijnen hier zullen alles doen om erbij te kunnen zijn. Dus ook al ben je armer, dan probeer je hier toch gewoon bij te kunnen zijn. En het grappige was dat ze voor kinderen tot 10 jaar kaartjes al vanaf €16 hadden.
1: Oké. Okay.
3: Dus dat is dan wel weer heel erg positief.
1: Ja.
3: En dan de volwassenen, €50, ja, dat hebben de meeste Argentijnen dat zijn de staplaatsen, maar daar hebben ze het wel voor over.
1: Ja.
3: Dus dan, tuurlijk, die hele dure plaatsen, dat is alleen maar weggelegd voor rijke mensen. Maar ze hebben het wel zo gedaan dat er dus ook wat goedkopere staplaatsen zijn. En ja, daar leggen mensen echt wel wat voor neer. En daar gaan ze dus ook binnen anderhalf uur als zoete broodjes over de toonbank. Dus dat is wel heel grappig.
1: Het is natuurlijk een legende die heeft aangekondigd te stoppen bij het nationale elftal. Maar wat merk je van zijn legacy in Argentinië?
3: Nou, toen hij het aankondigde dat hij ging stoppen. Echt mensen huilen.
1: Ja.
3: En echt mijn hele tijdlijn op social media stroomde vol met filmpjes over hoe die begonnen is. En het grappige is dat hij nu dus heel erg geprezen werd. Maar jaren geleden was dat dus helemaal niet zo. Hij speelde toen voor Barcelona. Hij speelde niet zo goed voor het Nederlandse team. Pas op het moment dat hij echt goed ging spelen voor het nationale team. En nu helemaal is hij uitgegroeid tot de GOAT. The greatest of all time. Dus ja, dat is echt heel grappig hoe dat is gegaan. Want toen ik hier voor het eerst kwam, was Maradona de nummer 10. En was Messi nog niet eens in de picture. En toen ik hier ging wonen, was kort na het winnen van de vorige World Cup. Dus niet afgelopen, maar de vorige. En ik kwam een supermarkt binnen en echt. Ja, de raarste dingen stonden zijn gezicht op. Dus,
1: oh ja, zoals?
3: Hij is wel echt op, de mate wat hier wordt gedronken. Wat was het nog meer? Het was echt pasta.
1: Oké. Okay.
3: Echt
1: je hebt helemaal
3: dingen,
1: alles overgenomen.
3: Chips. Je had zelfs een Lay's chips. Die overigens super lekker was. Die mis ik nog steeds. De Messi chips. De goat heet het ook echt. De goat chips. Dus daar moest ik echt wel heel erg om lachen. En toen is het echt wel. Zijn populariteit bleef gewoon stijgen. En het is nu op een hoogte dat het echt. Ik woonde op een gegeven moment. drie blokken vandaan van een restaurant. En ik zat binnen, ik had de deuren dicht en ik hoorde... En ik denk, is er nou een voetbalwedstrijd? Wat is er aan de hand? Ja, Messi ging daar eten en er stonden even 2000 man voor de deur op hem te wachten. Dus ja, dat zijn wel van die dingen. Ja, hij is gewoon God. Ja, ja, hij is gewoon op dit moment het hoogst haalbare voor... Of er ooit nog zo iemand komt, na Maradona had ook niemand dat verwacht. Ja, of iemand ooit Messi kan evenaren, dat durf ik niet te zeggen.
4: Nee, wordt er al gesproken over een opvolger van Messi? Iemand
3: nee,
4: die nu,
3: ja, nee, niet echt. Maar er wordt wel gesproken wat dan wel weer heel grappig is. Wat nu dus, want ik had met jou eerder, dat ik dacht... Er werd gezegd dat het binnen 2 minuten uitverkocht was. Maar dat zijn Argentijnen, die houden heel graag van goede verhalen. En overdrijven best wel. Af en toe. En nu wordt het dus op. Nu is, gaat er rond dat 6 oktober, de dag dat die wedstrijd werd gespeeld, dat een nationale vrije dag is. Dat is nog niet officieel naar buiten gebracht, maar ik zie het er wel. Ik zie de Argentijnen er wel voor aan. Wow. Als je weet hoeveel vrije dagen we hebben. Ik bedoel, wij vieren echt voor rare dingen hebben we een nationale vrije dag. Ik bedoel, we hebben net de lente gevierd op 21 september. Dat is dus ook gewoon een vrije dag. Er gaan al geruchten rond op internet. Ik zie het er vooraan, laten we zeggen. Ja. Het is nog niet bevestigd, maar ja, nee, het is wel echt...
4: Nou, dan gaan we dat denk ik wel meemaken. Mocht dat zo zijn, dan horen we dat wel van je.
3: Nou, sowieso... zullen jullie dit zal waarschijnlijk ook wel in het Nederlands nieuws komen wanneer die afscheidwedstrijd wordt gespeeld.
4: Ja, dat kan niet anders. Nou, hartstikke leuk nieuws dit, Ellen. Ik ga je voor nu bedanken en ik spreek je zo meteen weer.
3: Is goed, tot zo.
4: Tot zo.
0: De eerste plaats.
4: Ja, iedere week zet ik op dit plekje eventjes wil ik dat thuisgevoel creëren. Gewoon dat je eventjes denkt, oh, dat Nederlandstalige muziek, nou, dat is toch best wel goed. En zit jij nou zelf te luisteren en denk je, Bem, dit liedje moet hier gedraaid worden. Stuur het dan in via de gratis NPO Luister-app. En wat ik eigenlijk altijd doe als ik Rosa's plekje warm mag houden, is een nummer draaien van André Hazes. Want ik blijf het zeggen, ik vind dat er te weinig André Hazes draaien op NPO Radio 1. Dus ja, zet mij op de stoel en je krijgt André Hazes. En voor vandaag heb ik Zeg maar niets meer uitgekozen van André Hazes. Geniet ervan.

0: André Hazes met Zeg maar niets meer.
1: De wereld van BNNVARA.
0: Een museum over de Sound of Music. In Salzburg kan het sinds deze week. Met onder meer een echt fluitje van kapitein Vontrap, een jurk uit de film en zelfs een replica van het beroemde tuinhuisje. En dan rijst natuurlijk de vraag, wanneer is iets eigenlijk bijzonder genoeg voor een museum? Want wie denkt dat een museum alleen maar draait om schilderijen, dinosaurussen of oude beschavingen? Nou, die komt bedrogen uit. Want over de hele wereld zijn musea te vinden over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van beroemdheden en popcultuur tot eten, bizarre uitvindingen en dingen waar je misschien nooit aan had gedacht dat iemand ze zou verzamelen. Ik ga erover in gesprek met onze correspondenten uit de Verenigde Staten en Argentinië. Ik vlieg meteen naar de VS, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, als we het hebben over gekke, bijzondere musea, waar moet jij dan meteen aan denken?
2: Twee jaar geleden ben ik in Las Vegas. Ik weet niet of je Ghost Hunters kent.
0: Ja.
2: Discovery met Zach Baggins. Hoor, do you hear it? Ik ben naar zijn museum geweest in Las Vegas. Hij heeft een museum in Las Vegas met allemaal van die creepy crap. Dat hij verzameld heeft op onze excursies. En daar zit een bed van een bekende moordenaar. En daar zit een kookpot van Wisconsin's eerste seriemoordenaar. Die kookt deze mensen.
0: Okay.
2: En dat soort dingen. En wat wel interessant was, is dat ze gebruikten ook geur en geluid om je een bepaald gevoel te geven. Er werden gewoon echt geuren in die ruimtes gespoten. En ja, dat was wel een redelijk vreemd museum, als ik zo vrij mag zijn. Ik raad het iedereen aan om te gaan kijken.
0: Ja, het klinkt heel, heel bijzonder, zou ik eigenlijk willen zeggen. Maar als je kijkt naar hoeveel musea er zijn in de VS, want het is natuurlijk een gigantisch land, weet je hoeveel jullie er ongeveer tellen?
2: Nou, zo'n 35.000 musea zijn er in de hele Verenigde Staten.
0: Wow.
2: Dus dat is best wel, best wel een hoop. Iets van, wat is het, 7.000 per staat gemiddeld zo ongeveer. Maar ja, dat komt ook omdat wij hebben niet alleen musea waar je standbeelden en schilderijen en dat soort dingen van vroeger en zo kan zien. Wij hebben hier heel veel musea ook van een onderwerp. Ik verzamel dit. Dus dan ga ik hier een museum over maken.
0: Of okay.
2: Ik doe deze sport, ga ik hier een museum over maken. Dus daar heb je er echt een heleboel van. En ik denk, dan ga ik daar toch eens even kijken of ik dat langs kan vinden.

0: zeker. Want dat is eigenlijk gewoon voor elke niche is er wel een museum te vinden. Zo klinkt het.
1: Ja, als het een goed verhaal heeft, dan kan je er een museum omheen maken. Ja. Dat is een beetje het idee in de VS. Ze doen heel veel met popcultuur. En ja, toch. Amerika heeft natuurlijk niet echt een heel super. Nou, we hebben wel een rijke geschiedenis, maar die is een beetje onderdrukt over de jaren heen. Mm. Dus de witte man heeft niet echt een geschiedenis hier zo. Zoals we dat in Europa wel kennen. En vandaar dus dat er gewoon heel veel mensen toch een museumtje beginnen over zomaar iets. En ja, dat is best grappig.
0: Ja, dan moet je toch maar wat anders doen. En in aanloop van dit gesprek heb jij ook een paar bijzondere musea voor me opgezocht. Want waar kwam jij op uit?
1: Nou, de eerste is toch een meer traditioneel museum waar er verschillende schilderijen hangen van verschillende kunstenaars. En dat is de Museum of Bad Art in Massachusetts. Ja. En dat heet dan ook het MoBA. Dus niet het MoMA, maar het MoBA. Het Museum of Bad Art. En wat ze daar verzamelen is dus niet echt een kinderschilderij. Ik bedoel, dat niet. Maar echt waar een schilder echt zijn best heeft gedaan om geprobeerd te hebben om het goed te laten lijken en dat het dan toch niet uitkwam. Een beetje van dat soort rare schilderijen hebben ze daar.
0: En is het dan een eer om daar te hangen? Of is het, ik weet niet of ik daar heel blij mee zou zijn als ik dan in het MoBA terecht zou komen.
1: Ja, ik denk ook dat het niet echt de super professioneelste schilders zijn. Dus, en elke schilder is natuurlijk blij als je gepubliceerd wordt ergens, toch? Als je ergens kan hangen, zelfs als het slecht is.
0: Ja,
1: ik bedoel, er komt een guide langs, er komen mensen naar je kijken. Ik weet niet of er nog een andere reden is van kunst, toch? Om toch je expressie te laten zien.
0: Nee, dat is ook
1: dus
0: zo.
1: Het begon in 1993, want er was een van de kunsthandelaar en die vond een schilderij bij het afval. En toen dacht hij, goh, dat is een mooie lijst. Dat schilderij dat kan gewoon weg, maar die lijst die is waarschijnlijk geld waard. Dat zie je wel vaker, maar vanuit het yard sale zegt ze, nou, kost me iets thuis. Zeg ik, waarom? Zegt ze, die lijst, die kan wel wat waard zijn. En ik maak geen zijn, ik heb het vaker gehoord.
0: Ja, dus ik hoor dit ook dus wel eens, ja.
1: Ja, toch? Maar het is een schilderij van een vrouw in een bloemenveld en ja, het klinkt wel oké, maar het ziet er toch. Het is niet echt professioneel gemaakt. En dan met zo'n dure lijst eromheen. In eerste instantie wilde niks mee doen. Eigenlijk die lijst verkopen en klaar ermee. Maar toen sprak hij met vrienden. En die zeiden van, nou, dat is misschien best wel iets bijzonders. Waarom hang je het niet gewoon op? Het is nog een leuk verhaal, je het gevonden hebt. En het ziet er een beetje vreemd uit. En die kleurencombinaties, die passen niet echt. En wat bleek toen? Toen kwam het op een gegeven moment in het nieuws. En toen het museum al een tijdje bestond. En toen kwam in het nieuws. En toen zeiden ze, nou, dit is het eerste schilderij wat we hadden. En de kleindochter van die mevrouw in het schilderij zag dat. En die is dus naar het museum gegaan. Die zegt, hé, dat is mijn oma. En die heeft uitgelegd hoe dat schilderij gekomen is. Dat schilderij was gemaakt in 68. Vlak na het overlijden van de oma. En dat hadden ze dus op basis, had een zootje foto's gekregen. En toen had hij op basis daarvan een schilderij gemaakt.
0: Nou, wat en, bijzonder.
1: Ja, dus er zit er toch een verhaal bij. En ja, nu hangt het in een museum. En het zal eigenlijk niet weggaan, want het is het eerste schilderij. En ja, is toch in plaats van dat het weggegooid zou zijn en eigenlijk misschien verloren in de tijd, blijft het een beetje toch behouden. En dat is ook een beetje het idee wat ze hebben daar. Want dat ze toch schilderijen die eigenlijk het niet waard zijn, die niemand het waard vindt om ergens op te hangen, om die toch een beetje geschiedenis te geven.
0: Ja, ik vind het eigenlijk ook wel een hele mooie. En dan denk ik ook, nou, misschien kan ik ook ooit een keer in een museum komen te hangen, in het MoBA bijvoorbeeld. Dan is er voor iedereen wellicht een kans.
1: Ja, precies. Nou, weet je wat je moet doen? Je moet gewoon de anatomie een beetje veranderen. Dus een vinger extra moet helpen.
0: Ja.
1: Of het perspectief een beetje vreemd. Weet je, dat je denkt van, wacht even hoor, klopt die horizon daar wel? Net zoals ik zei, eentje kleurkeuzes. Dat je lekker vloekende kleuren doet het altijd goed om erin te komen. En de onderwerpen, dat je echt denkt van, oké, ik zie een boot, maar ik zie ook een man met een paard. En wat is het idee achter dit schilderij, weet je?
0: Van een goede koortsdroom.
1: Ja, precies. Een beetje dat. Maar dan toch niet Salvador Dalí-achtig. Want dat is dan wel weer goede kunst.
0: Net niet.
1: Net niet goed genoeg zijn. Ja, precies.
0: Nou, klinkt goed. Ik ga mijn best doen. En voor iedereen die luistert, die denkt, nou, dat MoBA, misschien is dat wat voor mij. Hebben we nu allemaal tips hoe we daar wellicht kunnen komen hangen. En dan gaan we door naar een wat luguberdere museum. Raymond,
1: ja,

0: Het is een lijkwagens.
1: Ja, het National Museum of Funeral History, of van geschiedenis van begrafenissen, zit in Houston. Ook erg leuk. Is opgericht door, ja, je raadt het nooit, een begrafenisondernemer.
0: Nee joh.
1: Nee, ja, echt waar. Die had in 92, werkte hij al een hele tijd in begrafenis, als een begrafenisondernemer. En die zag dat een hele hoop oude lijkwagens, die begonnen te verdwijnen. En die kwamen eigenlijk nooit meer terug. En allerlei toch voorwerpen die gebruikt werden, of gewaden. En toen had hij zoiets van, god, dat is toch best zonde. En toen, ja, dat ging hij dus verzamelen. En in eerste instantie was dat toch een kleine collectie van wat lijkwagens en zo. Maar uiteindelijk is dat flink uitgegroeid. En nu heeft hij, wat is het, hij doet echt een hele tentoonstelling over de dood als cultuur, zeg maar. En dat is toch wel bijzonder.
0: Wauw. En wat voor want je hebt gewoon lijkwagens. Zijn er ook nog speciale, hebben die ook nog een verhaal, de lijkwagens die daar te zien zijn? Of zijn het gewoon lijkwagens aan zich die gewoon niet meer gebruikt worden?
1: Nee, goed. Het geeft wel een beetje de evolutie aan van de lijkwagens. Dat heeft u al geprobeerd. Dus je hebt allemaal, weet je, uit verschillende tijdzones, dat hij laat zien van, hé, dit zijn, was toen. De lijkkoetsen, zeg maar, tot de gemotoriseerde verhaal in de 19e eeuw. Dan heeft hij ook de lijkwagen die ingezet werd bij Grace Kelly's begrafenis. Dus was toch wat, prinses van Monaco en bekende actrice hier. Staatsbegrafenis, lijkwagens heeft hij weten te bemachtigen van Reagan en van Ford.
0: Okay.
1: Dus een beetje. Ja, de lijkwagens laten een beetje zien hoe de bevolking denkt over hoe iemand begraven moet worden. En het geeft ook een beetje status aan, weet je. Want je hebt hele goedkope lijkwagens, maar je hebt ook hele, voor bekendere mensen is het duidelijk dat er wat meer aandacht wordt besteed aan hoe een lijk vervoerd wordt naar een begrafenis.
0: Ja. Ja, en dan, je begint dus zo'n, ik probeer voor te stellen hoe die man dit dat dan allemaal doet. Je gaat alles verzamelen. Welk verhaal ben je dan eigenlijk aan het vertellen? Want je hebt begrafenis, want eigenlijk gaat het over het hele begrafenisritueel door het hele land. Maar ja, de VS, dus, dat zijn eigenlijk allemaal kleine landen in één. Dus ik kan me ook voorstellen dat het overal weer heel erg verschilt. Houdt hij daar ook rekening mee? Is het echt voornamelijk hoe de begrafenissen door het hele land geregeld worden, of specificeert hij zich tot een bepaald gebied?
1: Nee, hij doet wel allerlei verschillende dingen. Het is natuurlijk verschillende vormen van crematie, balsamering, dat soort dingen. Hij heeft iets met doodskisten, dat hij ook laat zien van, hey, hoe verschillende doodskisten door het land heen en door de geschiedenis heen gedaan werden. Maar ook bijvoorbeeld voorbeelden van de jazzbegrafenissen in New Orleans. Dus hij doet wel lokale dingen. En er zijn ook exposities die komen en gaan. Dus die en daar pakt hij dan ook weer specifieke onderwerpen van een staat op om daar wat over te vertellen. Dus nee, er is zeker wat variatie in daarbinnen.
0: Oké, nou ja, ik vind het heel interessant, ook echt zo'n niche ding. Is het populair, dit museum?
1: Ik heb niet echt gezocht hoeveel mensen er echt komen. Maar ja, het is gegroeid. De oppervlakte van het terrein is groter geworden over de tijd heen. Hij heeft 19 permanente voorstellingen. Dat is een band met het Vaticaan. Hij heeft lijkwades. Hij krijgt kopieën van lijkwades van de officiële maker van de lijkwade. Dus van de paus. Een of andere Italiaanse oude familie die dat al 800 jaar doet of zo. En daar heeft hij een relatie mee. En dan krijgt hij een kopie van de officiële lijkwade. Dus hij heeft verschillende dingen daar. Ja, ik kan me voorstellen dat soort dingen toch bepaalde mensen aantrekt om dat te gaan kijken. Het zit in Houston, dus dat is ook niet echt een kleine stad.
0: Mm-hmm.
1: Als het ergens in the middle of nowhere is, dan wordt het al vaak moeilijker. Dus ja, ik ga ervan uit dat het wel goed bezocht wordt. Hij bestaat nog steeds, sinds 1992 al.
0: Wauw, geweldig. Nou, hartstikke leuk. Ik vind het heel, heel grappig dat je hier dat dit ook zo goed loopt. En zelfs dat er een band gecreëerd is met het Vaticaan. En dan wil ik door naar het volgende museum. Want we gaan het hebben over buikspreken.
1: Ja, het Wendhaven Museum in Fort Mitchell, Kentucky. Dat is een museum gericht op buikspreekpoppen.
0: Oké.
1: Ja, was een meneer William Shakespeare Burger, what's in a name, right?
0: Mm-hmm.
1: Die in Cincinnati geboren werkte voor de Cambridge Tile Company. Hij maakte tegeltjes, werd uiteindelijk directeur.

0: van het bedrijf, maar hij had een hobby, buikspreken. En dus in 1910 kocht hij zijn eerste buikspreekpop. En die pop die heette Tommy Baloney. En Baloney is hier zeg maar, ja, het is ook een soort, wat is het, leverworst, maar het is Baloney. Het is niet echt, weet je, oh, that's Baloney. Dus nou, Tommy Baloney was de eerste buikspreekpop. En ja, langzaam maar zeker begon hij, wat is het, buikspreekpoppen te verzamelen. Nou, in de jaren 30 en 40 groeide dat. En uiteindelijk had hij er niet genoeg, had hij er gewoon te veel voor in zijn huis. Dus toen gingen ze naar de garage. De garage werd langzaam maar zeker een museum voor zichzelf. Want ja, er kwamen uit allerlei verschillende decennia. Ik bedoel, hij begon in 1910. Dus ja, tegen 1962 moest hij een tweede gebouw bouwen. Want had hij 50 jaar verschillende buikspreekpoppen verzameld.
1: Bizar. En dan, ja, precies. Maar dan ben je dus 50 jaar aan het verzamelen. Waarom wil je zoveel buikspreekpoppen hebben?
0: Ja, het was natuurlijk zijn hobby. Ik bedoel, dus hij zal vast verschillende buikspreekpoppen willen gebruiken. Uiteindelijk is hij ook voorzitter geworden van de Nationale Buikspreekpoppen of Buiksprekersvereniging geworden. Toen groeide zijn verzameling echt heel erg. Ja, dan krijg je natuurlijk mensen die stoppen, die hebben een zootje buikspreekpoppen. Nou, dat past wel goed bij jouw verzameling.
1: Weet
0: je?
1: Ja, tuurlijk.
0: Een beetje zo'n hoarding verhaal krijg je dan. En ja, het is natuurlijk ook een zicht op een cultuur die langzaam ook verging. Want buikspreken was heel erg populair voor het begin van de televisie. Het werd veel in theaters werd het gebruikt, in vaudevilles. En zelfs voor een grote film was er altijd wel een optredetje van iemand. En daar zaten ook buikspreekpoppen tussen. En er werd ook ja, toch op een komische manier kritiek geleverd op de hedendaagse politiek en dat soort dingen. En dat begon toch een beetje ja, te verwateren. En ja, hij dat wilde hij toch een beetje behouden.
1: Ja. Ja, begrijpelijk. En bestaat het nog, dit museum?
0: Ja, nee, zeker wel. Hij begon ook een beetje, toen hij ouder begon te worden, had hij zoiets van, wat gaat er gebeuren als ik doodga? Want ik heb een hele soort van die buikspreekpoppen. Ja. Maar toen heeft hij met zijn advocaat, heeft hij dus geregeld dat ze, dat hij een liefdadigheidsstichting zou oprichten, die de collectie zou beheren en het eigendom zou, zou veiligstellen, zeg maar. Ja. En dat idee was dus ook om een museum te bouwen. En ja, hij overleed in 1972. En in 1973 was er dus een buikspreekpoppenmuseum, Venthaven.
1: Zo, geweldig.
0: Ja.
1: Het lijkt mij wel echt een horror, hoor. Ik vind die poppen zo eng. Moet ik me niet voorstellen dat je dat allemaal in je huis hebt staan.
0: Nee,
1: vooral 's nachts.
0: Ja, maar omdat hij ook zoveel heeft. Hij heeft kinderen, hij heeft volwassenen. Sommigen zien er echt een beetje toch dat je denkt, ah, dat is een pop of zo. Maar sommigen zijn toch echt heel creepy, echt lijkend.
1: Vreselijk.
0: Ja, hoeft het ook niet echt om daar een hele kamer van vol te hebben. Nee,
1: zeker niet. Nou, Raymond, ik ga je bedanken. Ik denk dat we nog uren hadden door kunnen lullen over allemaal verschillende musea in het land. Maar helaas zijn we gebonden aan de tijd. Maar ontzettend bedankt voor dit inkijkje.
0: Ja, is goed. En ik spreek je heel snel weer.
1: Ja, zeker. Nog een hele mooie avond, Raymond.
0: Ja, goede uitzending.
1: Dankjewel. Doei.

0: gezellig, Marie.
1: Oh, Marie.
0: Doe maar, Marie.
1: Oh, Marie.
0: Marie, Mara, Marie, Marie, Mara.
2: Lieve Hugo met een pot met bonen.
3: De wereld van BNN Vara.
2: We vliegen door naar Argentinië, want daar woont mijn correspondent Ellen Panakker. Ellen, goed dat je er nog bent. We hebben net allemaal gehoord wat voor een bijzondere musea er in de Verenigde Staten
4: zo
2: zijn.
4: Zo leuk om te horen. Ja, echt leuk om te horen.
2: Ja, maar ja, jullie kunnen er ook wel wat van in Argentinië.
4: Klopt, maar niet zo gek.
2: Nou ja, er moet altijd één de gekste zijn en dat
4: misschien,
2: is regelmatig
4: dat
2: tv. Is.
4: Precies. Misschien dat ik die nog niet ken, laat ik het zo zeggen. Bij ons zijn het namelijk, we hebben het daarnet al over voetbal gehad. Ik denk ook wel dat er nog een Messi museum gaat komen. Ze hebben wel in Rosario in zijn oude buurt waar hij is opgegroeid, een soort van openlucht museum gemaakt. Niet zoals wij in Nederland openluchtmuseum kennen, maar meer met een soort kunstproject. En we hebben natuurlijk het Maradona museum in het huis waar hij heeft gewoond.
2: Oké, en hoe ziet dat museum eruit?
4: Nou, het is dus echt het huis waar hij wat is gekocht door Argentinos Juniors in de wijk Paternaal. En toen hij ontdekt is door Argentinos Juniors, hebben ze dat huis voor hem en zijn familie gekocht. Echt op steenworp afstand van de voetbalclub. Mm-hmm. Dus van het stadion. En als je het ziet, dan is het niet een huis. Het is geen paleis. Het is gewoon een doorsnee huis. Maar voor die familie, die kwam van niks. Ik heb het eerste huis ook gezien. En ja. Dat klinkt heel oneerbiedig, maar de kippenhokken van mijn oma zagen er nog beter uit.
2: Wat erg.
4: Dus dit huis is gewoon een standaard rijtjeshuis in een normale wijk. Maar als je binnenkomt lopen, dan snap je wel dat het voor hun een paleis was.
2: Ja.
4: Met deuren, ramen.
2: En nu dan, is het dan nog helemaal in de oude staat? Of hoe moet ik het voor me zien, dat museum?
4: Je loopt echt gewoon door het huis heen. Dus je ziet de keuken, je ziet zijn slaapkamer. En dan zie je ook wel hoe zijn fietsje staat daar. En je ziet dan de foto's hoe het was. En dan zie je dus gewoon dat alle meubels daar nog
2: staan. Oh, wauw, geweldig. Heb je echt even een inkijkje in zijn leven?
4: Ja, echt heel leuk om te zien. En het is namelijk gekocht door de advocaat van hem, van vroeger.
2: Okay.
4: Die heeft het gekocht en die heeft het dus behouden in die staat. Want die had ook wel door dat het iets bijzonders zou kunnen worden. Dus dat is wel heel erg grappig. En hij heeft een dakterras, daar worden pizzaparties gehouden. als Argentina Junior speelt, kun je daar terecht. Het is echt gewoon heel grappig om te zien hoe hij opgegroeid is. Als voetballer toen hij bekend begon te worden.
2: Ja, superleuk. Ik heb inderdaad wat je net ook al zei. Waarschijnlijk komt er ook eentje van Messi. Nou, daar hebben we het dan wel over. Ik ben benieuwd hoe ze dat dan insteken. Maar naast dit Maradona Museum hebben jullie ook een museum dat voor Nederlanders ook wel bijzonder is dat die bij jullie staat.
4: Ja, dat vond ik dus ook. En ik kwam er tijdens een van mijn vakanties, was er toevallig een aflevering van Astrid Joosten. En toen dacht ik, dit moet ik zien. Ik had ook zoiets van, hè, waarom hier? Want we hebben namelijk een Centro Anne Frank. Dus we hebben een Anne Frank museum.
2: Ja.
4: Wat dus eigenlijk een replica is van het achterhuis.
2: Ja, heel. Ja, dat is toch eigenlijk bizar. Want dat is eigenlijk dus een replica van het Anne Frankhuis in Amsterdam. Het echte Anne Frankhuis. Waarom moest er eentje in Argentinië komen?
4: Nou, ik weet niet waarom. Ik weet wel dat wij we hebben een van de grootste Joodse communities, gemeenschappen in Zuid-Amerika. En ik geloof zelfs na Israël en Amerika hebben wij de grootste Joodse gemeenschap in Argentinië. En voornamelijk in Buenos Aires. En ook de wijk waar het in staat. Dat is niet. Ik zeg niet voornamelijk een Joodse wijk, maar daar wonen wel heel veel Joodse mensen.
2: Uh-huh.
4: Dus ik denk dat daar een kleine connectie voor is. En het huis zelf. Want aan de buitenkant zie je het niet hoor. Je ziet niet. Het is niet precies een Amsterdams huis. Maar aan de binnenkant is dus inderdaad het gedeelte dat je die boekenkast openmaakt. En dan kom je echt een beetje in die Amsterdamse woning, in het achterhuis. Dus terecht. Maar als je binnenkomt, het is gewoon een normaal huis. En het was dus een huis van Hilda. Een dame die zelf in de tijd van de junta, dus van de dictatuur, ook mensen liet onderduiken. Dus ja, dat heeft dezelfde functie gehad als het achterhuis. Dus die vrouw heeft dat uiteindelijk nagelaten aan de Anne Frank Stichting, die dus verbonden is met Nederland. Het blijkt dus dat er overal ter wereld Anne Frank museums zijn. Dat wist ik dus helemaal niet, maar dat blijkt er dus meer te zijn. Maar allemaal wel met een eigen karakter. Deze heeft dus inderdaad het nagemaakt. En het grappige is dat een stekje van de kastanjeboom die toen in Nederland is omgehakt, daarvan is een stekje hier geplant. En nou, die kastanjeboom doet het echt heel goed.
2: Nou, wat goed.
4: Het eerste jaar dat ik er was, was het echt een heel klein boompje. En nu als ik er kom, want het is dus onderdeel van een van mijn tours. De Going Dutch Tour natuurlijk. En als ik er nu kom, dan zie ik die boom staan. Ja, dat heeft gewoon wel iets bijzonders. Want een kastanjeboom is hier niet een... Ja, dat is niet in een natuurlijke habitat, laat ik het zo zeggen. Nee. Dat die boom het dan zo goed doet. Ja, dat is dan wel een beetje zo'n teken dat het dat hij daar op zijn plek is.
2: Ja, precies. En is het ook een druk bezocht museum?
4: Nou, ik denk niet dat heel veel toeristen ervan afweten. Natuurlijk wat ik zeg, ik neem ze er mee. Maar het is voornamelijk voor scholieren. Het wordt wel heel druk bezocht door scholieren. Het is ook niet een soort van... Ik wil niet zeggen dat het verplicht is, maar ze hebben dus rondleidingen voor scholieren. En heel veel vrijwilligers die hier werken, die zijn dus ooit... hebben op die school gezeten. En voor hun is het ook echt een eer om daar te mogen werken.
2: Okay.
4: Ze vinden het zelf dan helemaal geweldig. En het wordt ook heel vaak... Er zijn ook heel vaak projecten tegen... Nou ja, goed, dan de ene keer is het een project tegen pesten. En dat wordt dan, laat me zeggen... Ja, wat gebeurt er als je mensen uitsluit? En hoe ver dat gaat? En dan, ja, dan heeft dat toch een soort van... vergelijkenis natuurlijk in een heel klein beetje, maar zulke projecten worden gehouden om awareness te creëren.
2: Nou, wat goed weet dat jongeren daar zo mee vanaf een jonge leeftijd al, zeg maar, dat ze daar mee te maken krijgen en dat ze daar dan naartoe gaan. Want dat is dus, nou, dus wat je ook zegt, het is een eer om daar te mogen werken. Maar als hoe gaat het eigenlijk met museumbezoeken in het land? Ik weet dat ik merk dat in Nederland echt heel duur aan het worden is om naar een museum te gaan.
4: Hier...
2: In de VS ook duur. Hoe is dat bij jullie?
4: Nee, hier is het. Zijn heel veel museums gratis op woensdagen. Woensdag. Het was eerst voor iedereen. Maar ik heb het vorige keer al gezegd wat Milay allemaal aan het doen was met zijn subsidies, met de cultuur en dergelijke. Maar voor heel veel Porteño's zijn heel veel museums nog gratis op woensdag. Sommige zijn altijd gratis. Het Palace Artis Hotel, Palace Artis Museum.
2: Yeah.
4: waar dus echt Rodin, Van Gogh, Rembrandt, die is gewoon gratis de hele week door voor iedereen. Dus ook voor toeristen. Nou, dat is echt een prachtig museum. Het is echt. Ja, ik vind het echt geweldig. Want ook al heb je het hier minder, je kan nog steeds hele geweldige dingen doen. Ook met je kinderen. Ik bedoel, ze hebben zelfs bepaalde museums hebben echt activiteiten voor kinderen gepland. Afgelopen weekend bestond het MALBA, dat is Museum of Latin Arts, bestond 25 jaar. En ik kwam daar binnen, want ik wou dat natuurlijk zelf ook zien. Mm. En ze zouden een tentoonstelling openen van, of dat hebben ze ook gedaan, van Frida Kahlo. Maar dat was pas om 7:00 s'avonds. Ik was er veel eerder voor de drukte. Maar ik kom daar binnen en de onderste zaal, of waar je binnenkomt, zaten allemaal kinderen met een spiegeltje ervoor, net zoals Frida Kahlo, hunzelf te tekenen. Nou, dat vind ik dan zo geweldig. En dat is dan gewoon helemaal gratis. Dus dat dan, ze mogen pen en papier, ze krijgen het mee. Ze konden stempelen met mooie stempels van Frida Kahlo. Dus ze doen ook echt wel heel veel voor kinderen op dat gebied. Kinderen zijn volgens mij altijd wel gratis, als ik het begreep. Of in ieder geval voor hele lage prijzen.
2: Uh-huh.
4: MALBA is er wel een uitzondering. MALBA is vrij prijzig, vind ik, ten opzichte van andere museums.
2: Okay.
4: Maar zoals een Nationaal Palace Artis, ja, dat is gewoon gratis.
2: Ja, geweldig. Wat goed dat ze doorhebben dat het belangrijk is ook om voor de jeugd om verschillende musea te kunnen bezoeken. Wat fijn dat het zo goed geregeld is bij jullie.
4: Ja, en ik hoop dat dat zo blijft. Op dit moment, je ziet wel dat er dus door die subsidies wel dat het voor toeristen... Maar goed, dan denk ik, ja, een toerist kan het betalen. Maar voor een gezin hier met een gemiddeld inkomen zijn zulke dingen duurder.
2: Ja.
4: Ik bedoel, ik zou in Nederland niet zo snel met een gezin meer naar een museum gaan.
2: Nee,
4: als je kijkt naar bepaalde prijzen.
2: Nee.
4: En dat vind ik hier dan heel erg geweldig, dat gewoon kan. En je hebt ook zoveel leuke verschillende museums hier. Niet zulke gekke zoals in Amerika. Tenminste, nog niet dat ik weet.
2: Nee.
4: Maar je hebt hier ook heel veel museums. Mijn favorieten. Ja, en een van mijn favorieten is een museum wat eigenlijk in een huis van... wat vroeger een rijke familie was.
2: Mm-hmm.
4: Dus dan zie je ook hoe mensen hebben gewoond en zo. Ja, ze hebben echt wel hele leuke museums, ja.
2: Ja, geweldig. Hartstikke leuk. En ik wil je bedanken dat je ons hier even in hebt meegenomen.
4: Ja, niks te danken. Ik vond het hartstikke leuk om weer eens daarover te kunnen praten.
2: Ja.
4: Het is echt iets wat mij heel erg aan het hart... Ja, ik vind het echt gewoon heel leuk.
2: Helemaal in je straatje was dit onderwerp, hè?
4: Ja, precies.
2: Nou, hartstikke goed. Voor nu ga ik je bedanken, Ellen Paanakker. En ik spreek je snel weer. Mooie avond.
4: Ja, jij ook.
2: Dag.
5: Hallo. Please leave a message after the tone.
3: Voicemails uit de wereld.
2: We reizen vandaag de hele wereld over. We gaan naar Argentinië zijn we geweest, de VS. Volgende uur Brazilië, Zweden, nou ja, nog veel meer. Maar de groep consulenten is veel groter hoor, dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. En een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken.
6: Dit weekend stond het teken van de komst van een hele grote ster. En hebben we het niet over Celine Dion. Op vrijdag kwam de poster aan hier in Parijs om een tour te maken door de stad met zijn postmobiel. En daarna een gebed te houden in een vol Stade de France. 800.000 mensen en vooral jongeren waren daarbij aanwezig om dan de zang van ongeveer 2500 koorleden in dat Stade de France te horen. En vandaag leidde de poster een grote mis op de Champs-Élysées voor 1 miljoen mensen. Een groot deel van Parijs was hermetisch afgesloten met een verbod op gemotoriseerde voertuigen tot op 2 kilometer afstand. En ook winkels die gesloten moesten blijven. Het evenement is gelukkig wel zonder grote problemen afgerond. Maar ja, het bezoek van de paus heeft toch wel een heel groot prijskaartje achtergelaten. In Parijs kost zo'n bezoek 20 miljoen euro. En natuurlijk betalen de staat en het Vaticaan dit bedrag niet. Dus het is de kerk, de Franse kerk, die het bedrag volledig moet betalen. Missen wel nog 13 miljoen euro, maar de kerk die hoopt wel dat het bedrag snel met donaties toch terugbetaald kan worden.
7: Hier mag je bloemen dan vanuit een heel winderig Bozena. Ik weet niet of je dat hoort. En mijn nieuwtje is dat de regering Meloni deze week heeft besloten om alle gezichtsbedekkende kleding, zoals de burka en de niqab, op Italiaanse scholen te verbieden. En als mensen daar geen gehoor aan geven, dus zeg maar de overtreders, riskeren ze een forse boete van 200 tot 1000 euro. En daarnaast komt er vanaf volgend schooljaar, dus 2027, 2028, een maximum van 30% buitenlandse leerlingen die onvoldoende Italiaans beheersen in nieuwe eerste klassen. Met uitzondering van kinderen die al langer Italiaans onderwijs volgen. En Meloni probeert op deze manier te bevorderen dat betere taalontwikkeling, omdat die toch wat achterloopt. En ook ze probeert de integratie te bevorderen. Maar haar regering is daar dus mee akkoord gegaan. Maar critici vrezen vooral discriminatie en gewoon hele praktische problemen voor de scholen in wijken met veel migranten. Want ja, waar moeten die kinderen dan naartoe? Die moeten misschien heel ver lopen om veilig naar school te kunnen gaan. Kortom, het is eigenlijk een regel, een nieuwe wetgeving die niet zo praktisch uitvoerbaar is. En gaat die bereiken wat ze echt denkt te willen bereiken. Oké, dit was hem. Buonanotte.
8: Hoi Bemshi, hier is Bas met twee nieuwtjes uit Canada. We hadden het eerder deze maand in de uitzending nog over wijzigingen van plaatsnamen. Deze week werd bekend dat in de Canadese hoofdstad Ottawa binnenkort een straatnaam gaat verdwijnen die al ruim 25 jaar bestaat, Trump Avenue. De gemeenteraad van Ottawa stemde deze week unaniem in met het starten van de procedure om de straat een andere naam te geven. Die straat werd eind jaren 90 inderdaad vernoemd naar Donald Trump, toen nog een vastgoedondernemer in New York. Volgens de initiatiefnemers past die naam echt niet meer bij Ottawa. En de huidige handelsoorlog tussen Canada en de VS heeft het debat hierover een extra zetje gegeven. De meeste bewoners van Trump Avenue hadden ook genoeg van alle flauwe opmerkingen. Ze mogen uiteindelijk meedenken over de nieuwe naam. Die wordt waarschijnlijk volgend voorjaar al gekozen. Dus Trump Avenue verdwijnt en Ottawa krijgt straks misschien een nieuwe straatnaam die wat minder politiek beladen is. En dan was er ook nog een nieuwsbericht over hoe gelukkig Canadezen eigenlijk wel zijn. Wij zijn dit jaar blijkbaar net iets gelukkiger dan vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwe Happiness Index van een onderzoeksbureau. Canada krijgt op een schaal van 1 tot 10 gemiddeld ruim 7... tegenover net iets minder dan 7 vorig jaar. En opvallend, het bureau heeft dit jaar ook voor het eerst dezelfde vraag aan de Amerikanen gesteld. En die komen uit op precies 7. Dus qua geluk ontlopen Canada en de VS elkaar nauwelijks. Maar er zijn wel verschillen. Canadezen zijn wat minder positief over de toekomst. Ruim 2/3 is optimistisch tegenover ruim 70% in de VS. En 1/4 van alle Canadezen zegt dat ze het afgelopen jaar gelukkiger zijn geworden. En in de VS is dat een paar procent meer. Wat maakt die mensen dan gelukkig? Aan beide kanten van de grens staan familie, het persoonlijke leven en gezondheid bovenaan. En wat zit geluk vooral in de weg? Niet zo verrassend, financiële zorgen en de kosten van levensonderhoud. En Nederland? In een ander internationaal rapport staat Nederland dit jaar op de 7e plaats, terwijl Canada op 25 staat en de VS op 23. Maar dat is een heel andere meting, dus je moet die cijfers niet op 1-op-1 naast die van dit nieuwe onderzoeksbureau leggen. Kortom, Canadezen zijn behoorlijk gelukkig, maar blijkbaar nog niet zo gelukkig dat ze de Nederlanders inhalen. Hey, dat was het voor deze week. Graag tot de volgende keer.

Bontardi. Bontardi van Kev hoorde je hier. We zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van de wereld van BNN VARA. Zometeen in het tweede uur heb ik ook weer allemaal leuke correspondenten voor je klaarstaan. En laat mij nou nog steeds even weten waar vandaan jij aan het meeluisteren bent. Dat wordt al volop gedaan in de gratis NPO Luister-app. Zo luistert Sonja vanuit Rotterdam, Wilbert vanuit Zevenaar, Jan-Jaap uit Warns, Wouter uit Almere. Laat mij weten waar vandaan jij ook aan het luisteren bent. In het volgende uur gaan we het hebben over, ja, wellicht wel de allermooiste gebeurtenis in iemands leven, namelijk de geboorte van een kind. En wat komt er nou allemaal bij kijken? In Nederland heb je vaak beschuit met muisjes. Er is een geboortekaartje. Je mag op kraamvisite komen, maar wel max een uurtje. Want de moeder heeft rust nodig. Maar hoe gaat het in het buitenland? Ik ga daarover hebben met mijn correspondenten uit Zweden, Zuid-Afrika en Brazilië. Dus blijf luisteren. Maar eerst moet ik even plaats gaan maken voor het nieuws van 2 uur. Dus ik spreek jullie zo meteen weer.

0: NPO Radio 1.
1: 2:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond, een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed, maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in